0: verwondingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
3: Bedrijven gaan het personeel op de lijf met AI in plaats van het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En in een wereld die steeds digitaler wordt, kiezen adverteerders opmerkelijk genoeg ook vaker voor reclames in de openbare ruimte. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, een van de oprichters van de ExperienceNet. En een debutant, in ieder geval op deze plek, niet in deze studio, maar Suzanne van Straten, oprichter van de biologische plantenwinkel Sprinkler. Welkom, leden van het panel.
4: Ja, goedemorgen Thomas.
3: En laten we maar beginnen met die buitenreclame, want vorig jaar besteden adverteerders voor 325 miljoen euro aan reclames in de openbare ruimte, blijkt uit onderzoek van PwC, waar het FD over schrijft deze week. Steeds vaker zoeken marketeers hun weg naar bushokjes, billboards, het openbaar vervoer of die felle lichtschermen langs de kant van de weg. Eduard, jij bent natuurlijk nog redelijk recent begonnen met je bedrijf.
4: Ja.
3: Bestaat nu een half jaar.
4: Nou, iets langer, een jaartje. Ja.
3: Nou, is het zo? Uit.
4: Ja.
3: Nou, dan ben ik wel te laat uitgenodigd voor het feest.
4: Aangekondigd, hè? Eerst goed het opzetten en daarna aankondigen, toch?
3: En hoe heb jij je marketingbudget ingericht destijds?
4: Totaal geen billboards, nee.
3: Waarom niet?
4: Nou ja, we zijn internationaal bezig. Dus wat heeft het voor een zin om dan billboards in Amsterdam te hangen? Hè? Dat heeft weinig zin.
3: Geen enkele overweging geweest?
4: Nee, geen enkele overweging geweest. Plus, inderdaad, je gaat natuurlijk wel nadenken, hoe kan ik mijn marketing euro zo efficiënt mogelijk besteden? En ik denk dat als ik goed kijk naar de buitenreclame, dat het misschien kan helpen voor de lokale partijen, die een ondernemer die hier zit. Maar ik zie nog niet zo goed zitten waarom Netflix hier op een billboard gaat hangen. Ik denk meer dat die op social media iets
3: kan trekken. Toch is dat wel wat je af en toe wel ziet. Grote ketens die net wel goed te zien zijn langs de kant van de weg.
4: Klopt, inderdaad.
3: Maar jij zou zeggen, denk er nog eens goed over na.
4: Ja, denk er nog eens heel erg goed over na. Kijk, ik kan het wel begrijpen aan de ene kant. Kijk, de ondernemer denkt er heel goed over na. En dan heb je de grote bedrijven. En dan zie je toch iemand die de marketing aanvoert. Is minder een ondernemer. Die heeft altijd geleerd van, ik moet mijn budget te goed spenderen. Dus ja, ik doe ook billboards. Dus ik weet niet of die vernieuwing daar nog al in toe is getreden.
3: Billboards is natuurlijk één vorm van buitenreclame. Jij noemde net Netflix. Daar hebben ze Squid Game gelanceerd, redelijk recent. 100 meter hoge Adamtoren. Helemaal in beslag genomen. Ja, Suzanne, dan heb je het wel ergens over natuurlijk. Dat valt wel op.
5: Ja. Nee, ik kijk er ook echt anders tegenaan. Ik bedoel, het moet natuurlijk geen kermis worden, maar ik ben wel helemaal voor de buitenreclame. En dat is omdat wij ook in onze advertentieuitgaven eigenlijk altijd kijken van wat we uitgeven. Is dat democratie versterkend of is dat democratie verzwakkend? En je hebt natuurlijk een aantal plekken waar je democratie versterkend kan uitgeven. Dat is aan kranten of aan journalistiek. Dat is ook dit soort dingen. Als het uiteindelijk bij lokale overheden terechtkomt. En je hebt natuurlijk ook, en dat zijn we ook schuldig aan, een deel wat democratie verzwakkend is. Dat is bijvoorbeeld je geld uitgeven aan Meta, waar een platform waar toch een en al polarisatie en nepnieuws is.
3: Gefeliciteerd met jullie 40.000 volgers op Instagram, want dat hebben jullie recent nog gevierd.
5: Ja, precies.
3: Mensen worden in het zonnetje gezet. Dus ja, dat kan blijkbaar ook.
5: Het kan. We doen het allebei, maar we zetten wel jaar op jaar doelen op het democratie versterkende budget. Dus daar zit wel, naast dat je gewoon zichtbaar wil zijn, zit daar wel wel een bepaald doel op om daar steeds meer geld naartoe te schuiven. We komen er niet onderuit. Google, Meta, daar geven we ook zeker geld aan uit. Maar wat we dan dus ook zien, is die 40.000 volgers of onze zichtbaarheid op Google, dat ligt wel in handen van een techreus ergens ver weg. Dus du moment dat Meta een, laten we zeggen, extreemrechtse afslag neemt, dan denk ik dat wij niet meer zoveel hebben aan die 40.000 volgers.
3: Nou, ik heb jullie even door Google gehaald en de eerste 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagina's zijn toch allemaal Sprinklr verwijzen naar jullie. Dus op dit moment zou ik zeggen, dat is een goede manier om gevonden te worden.
5: Absoluut, maar wat wij nu al zien, is wij maken heel veel artikelen en blogs en informatie delen wij op onze website over tuinieren, over biologisch, al die dingen. En wat je natuurlijk nu steeds vaker ziet, zijn die AI-antwoorden. Die halen wel alle informatie uit van onze website.
3: Ja, je hoeft niet meer te scrollen.
5: Je komt niet meer op onze website. Dus wij hebben echt al met ons marketingteam overleggen gehad van, we zien dat we organisch ontzettend hoog scoren en ook betaald, zoals jij ziet. We zien ook dat de aantallen bezoekers organisch dalen. En dat heeft met het AI-antwoord te maken. Dus wij moeten op andere manieren zichtbaarheid gaan krijgen, waar eerst gewoon mensen naar ons toe kwamen.
3: En wat is er uit dat marketingberaad gekomen dan?
5: Ja, daar komt dus ook wel de openbare ruimte uit. Ja, je moet toch ergens te zien zijn. Je wil ergens toch te zien zijn waar een echte fysieke plek. Dus wij gaan dan dus ook richting offline.
4: Vind je wel een goed verhaal. Ja, kan er wel bij aansluiten. Alleen.
3: Edward gaat wel zonder komma bestaan eigenlijk niet.
4: De publieke ruimte, van wie is die eigenlijk? Ah, is die van de gemeente of is die van ons? Kijk, als een soort bijvang zien, dan kan ik er nog mee leven. Maar de publieke ruimte is natuurlijk wel van ons allemaal. Dus wat ik veel liever zie, is dat de gemeente inderdaad dat geld gebruikt wat zij binnenhalen op commerciële activiteiten.
3: Het gaat om een bedrag van 325 miljoen euro ongeveer. En er gaat dan een kleine 40 miljoen naar gemeente.
4: Ja, en dan, ik geloof zelfs dat Amsterdam de grootste inkomsten heeft. Hè. 14 miljoen heeft Amsterdam op al deze activiteiten die ze naar binnen hengelen. Maar ik zou graag willen weten, wat doet Amsterdam met dit geld? Krijgen we dan een extra bankje? Krijgen we dan een stukje groen terug? Waar zijn we mee bezig? Die transparantie zou ik graag willen zien. Of hebben ze 100 ambtenaren aangenomen om te controleren of de billboards niet vervuilend zijn?
3: Nou, als jij zegt overigens, de openbare ruimte, van wie is die? Die is van ons allemaal. Ja. Dan zou je natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen, reclame, soms is het kunstig uitgevoerd, maar blijft reclame. Er komt veel licht bij kijken, soms schreeuwerige kleuren. Ja. Zou je daar op de een of andere manier, en wellicht is dat al wel gebeurd, maar paal en perk aan moeten stellen?
4: Er wordt inderdaad paal en perk aangesteld. Hè. Ik bedoel, sigaretten mogen niet meer op een billboard. Alleen is het wel opvallend dat sinds 2021 alle reclame verboden is, maar we bij de jongeren zien dat er veel meer gerookt wordt. Dus ik weet niet of je daar nou een stop op moet zetten, want uiteindelijk moeten de gemeentes ook hun budget rondrekenen. En dat begrijp ik ook wel. Dus dit is een commerciële bijvangst, maar ik zou wel heel graag willen zien dat die gemeentes ook duidelijk maken met wat doen zij dan met deze commerciële bijvangst. Want die is best aardig.
3: Er mag overigens wel meer niet, zoals reclame voor vlees in Amsterdam. Ik zag alweer grote billboards van de Burger King met hele grote hamburgers en hele kleine lettertjes waar dan staat geschikt voor vegetariërs.
5: Oh wauw, en zo hebben ze het omzeild.
3: Zou ik denken. Maar toch ook wel enigszins respect, begrijp ik of niet? Of sta je hier snel achterover?
5: Ik vind het bizar. Nee, ik vind het een hartstikke goede zaak. Zulke verboden. Ik denk dat we heel duidelijk weten dat al die reductiedoelen die we hebben met z'n allen, hè, als gemeenschap, die zijn we niet aan het halen. Allerlei spannende tipping points komen dichterbij. Dus laten we zeggen, als we zeggen de consument moet het beter, hè, moet beter kiezen en daar ligt de macht. Dat lukt ons gewoon nog niet zo goed. Dus laten we dan ingrijpen. En dan vind ik dit een hele goede ingreep. En dan is het altijd zo dat er iemand nog net wat even wat slim is of het grijze gebied opzoekt. Ja, ik hoop dat er lekker gehandhaafd wordt. Ja,
3: je kunt hier hele principiële gesprekken over voeren. Die gaan van het maken van reclame enerzijds tot het uitoefenen van je recht op vrijheid van meningsuiting anderzijds.
5: Ja.
3: Maar jij zegt, als je reductiedoelstellingen hebt en die haal je niet, dan hoort daar ook een ingrijpende maatregel bij. En dat betekent dat je voor bepaalde categorieën geen reclame meer zou moeten maken.
5: Ja, volgens mij is het gewoon ontzettend duidelijk en ontzettend goed bewezen dat vliegen en vlees, et cetera, voor zorgen dat we die doelen ook echt niet halen. Dat als we daar grote veranderingen, gedragsveranderingen in zouden hebben, dat het dan wel lukt. Nou, laten we dan lekker. Ik juich dan een ingrijpende overheid hartstikke toe.
4: Ja, ik was natuurlijk een beetje van tevoren geïnformeerd dat jij die kant op ging en dat ik toevallig de andere kant op ging.
3: Want moeilijk te kijken,
4: en daarom heb ik natuurlijk opgezocht, wat is het effect geweest van het stoppen met reclame maken voor sigaretten. En wat blijkt dus nu, dat er meer kinderen roken en vapen dan ooit tevoren. Terwijl het allemaal verboden is. Dus het is iets wat ergens anders ligt dan in de regelgeving. Ik ben voor een goede opvoeding. Ik ben voor duidelijke communicatie naar onze eigen kinderen en naar onszelf. En als we alles laten reguleren door de overheid, dan zijn we niet slim bezig. Ik denk dat we die verantwoordelijkheid veel meer zelf moeten nemen. Doordat we weer zeggen, van laten we het nu beleidsmatig met een bepaalde wetgeving aftikken. En laten we daar weer 100 ambtenaren voor inzetten om alles geregeld te krijgen. Laten we nou eerst eens naar onszelf kijken en kijken inderdaad wat kunnen wij eraan doen. In de plaats dat we weer zeggen, jongens, regelgeving, dit mag allemaal.
6: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zit het niet veel meer in de opvoeding naar de kinderen toe dan dat we ons laten leiden door reclame? Dat is alleen een vraag die ik stel. Ik heb net gehoord dat het je een Socratische houding moet aannemen. Dus dit is een vraag die ik stel.
3: Dit is echt een vraag.
2: Dit is een soort van vraag.
4: Ja,
2: maar ik heb ook begrepen dat je als je daarin een mening verwoordt, dat het ook weer niet helemaal
3: Maar jouw mening is volstrekt onduidelijk. Ja. Wil je de volgende keer weer met Eduard of liever met iemand anders?
4: Nee, ik vind het heerlijk zo far. Laten we lekker doorgaan. Ja hoor.
3: Laten we lekker doorgaan. We hebben namelijk nog meer te bespreken.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Eduard Schaapman en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. De aanhoudende personeelstekorten dwingen bedrijven om meer in te zetten op automatisering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête onder ondernemers. Waar de afgelopen jaren vooral de focus lag op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, is die nu verschoven richting technologie. Eduard, neem nog maar een slokje, want dit is jouw onderwerp.
2: Ja, het is
3: een
2: fantastisch onderwerp. We hebben natuurlijk al eerder behandeld, ook in ongevraagd advies AI. En ik begrijp heel goed dat bedrijven bij personeelstekort vaker naar AI en automatisering kijken dan alleen naar die hogere lonen. He, want uiteindelijk de productiviteit in Nederland gaat keihard achteruit. Dus je moet gaan kijken hoe kan ik die productiviteit inderdaad verbeteren. Alleen laten we AI niet als strategie zien, maar laten we AI gebruiken als doel om met name de processen, administratie en dat soort zaken te verbeteren.
3: AI als doel?
4: Als middel, denk ik.
2: Als middel, sorry. Ja. Zeg ik doel? Ja. Goed, dankjewel. Ja. Kijk, heerlijk. Ja. Goed panel.
3: Nou, fijn dat er ook nog menselijke fouten worden gemaakt.
4: Ja, precies. Dat mag gewoon hier.
2: Want dat is ook het probleem wat we met AI op dit moment zien. Op het moment dat je AI gaat gebruiken zonder dat je daar goed in bent opgevoed, opgeleid, heb je problemen.
3: Ja, maak nog wel eens een fotootje van wat hier in de studio allemaal gebeurt met de panelleden. Ja. En dan kom ik mezelf tegen op LinkedIn en denk ik, ja, die jongen ben ik helemaal niet. Dan ben ik ook voor AI getrekt.
2: Dat vind ik wel leuk, maar dat wil ik van jou een reactie ontlokken. En dan denk je van, ik hou lekker mijn mond. Dat is weer wat anders. Ja. Maar goed.
3: Ben jij er goed in? Vind je jezelf goed genoeg?
2: Ja. Nee. Kijk, de hele AI-problematiek. Gisteren was ik hier ook op BNR, dat ABN AMRO 85% van de mensen gebruikt al de AI-tools. En bij grote bedrijven kunnen ze AI goed inzetten, omdat ze worden opgeleid, instructies krijgen ze. En bij kleine ondernemingen is dat veel moeilijker.
3: Hebben ook het geld niet, blijkt.
2: Die hebben het geld niet. En die moeten dan toch gaan kijken, hoe ga ik hiermee om? En ik ben er wel van overtuigd dat AI ons kan helpen. En het inderdaad geen doel op zich is, maar een middel.
3: Ja, dan gaan we eventjes van een reus als ABN AMRO naar Sprinklr. Ja. Hoe doen jullie het?
4: Die worsteling die herken ik helemaal. Wij worstelen ermee. We vinden het hartstikke lastig. Dus ik snap wat je zegt. Ik zie ook alle voordelen. Ik zie ook dat soms kan je productiviteit wel omhoog gaan, maar je kwaliteit gaat die omhoog. Het is in een kleine organisatie ook ongelooflijk spannend om beslissingen te nemen. Eigenlijk op data die net niet helemaal klopt, of waar net niet helemaal niet de juiste menselijke hand aan zit. Dus wij zijn er wel huiverig en terughoudend mee. Tegelijkertijd snap ik dat als je een tekort hebt, dat er een boel te automatiseren is. En zeker in grote bedrijven heel veel ervaring met dat ik denk, nou, dit kan wel een tandje handiger.
3: En dat je dus minder snel kiest voor iemand aannemen tegen een hoger salaris. Want dat is wat het CBS hier constateert.
4: Ik denk dat wij, onze strategie blijft gewoon een hele aantrekkelijke werkgever zijn. Dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dus los van dat je heel veel kan automatiseren, zal je het altijd nodig hebben dat er hele slimme, goede, creatieve, menselijke mensen aan de knoppen zitten. En die zijn ontzettend belangrijk, ook naar de toekomst toe. En dat daarom vinden wij, denk ik, dat wij altijd gewoon een hele aantrekkelijke werkgever moeten zijn.
3: Ik las in de berichtgeving van het CBS, in de meeste bedrijven is het aandeel bedrijven dat het aantrekkelijker maakt om bij hen te werken afgenomen. Dus dan lijkt het één hier wel degelijk ten koste te gaan van het ander. Ja, meer inzet op technologie, minder op aantrekkelijk zijn voor mensen.
4: Ja, ik denk dat je daar wel echt een lelijke buil aan kan vallen, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat je AI kun je wel gebruiken, maar je moet, wat jij al net zei, je moet alles weer controleren. Ik heb net, zijn wij iets aan het onderzoeken over de verhuur van een commerciële ruimte in een van onze complexen in Spanje. En dan kun je daar naartoe vliegen, maar wat je ook kunt doen is inderdaad de locatiecoördinaten invullen en dan zeggen, oké, hoe ver is dit en dat er vandaan? Dus AI kan je helpen, maar ik kan je wel vertellen, je moet daarna ook vragen, wat is je bron? Waar komt het vandaan? Want ze interpreteren

0: heel veel andere zaken. Dus je moet doorvragen, doorvragen, doorvragen. Het gaat uiteindelijk, kost het je minder tijd. Maar je moet er niet van uitgaan dat alles wat je op AI vraagt correct is. Dus je bent, ja, ik ben er toch wel dagelijks mee bezig. En het is heel leuk om te ervaren hoe gaat dat nu. Hè? Je ziet ook dat nu op dit moment cloud een ontzettende voorsprong heeft ten opzichte van Manus en ten opzichte van Gemini. Ze ontwikkelen zich allemaal door.
1: Maar toen jullie begonnen met dit nieuwe bedrijf, heb je waarschijnlijk geprognotiseerd hoeveel mensen heb ik hiervoor nodig, ja, en wat ga ik, ja, aan technologie, ja, uitbesteden.
0: Ja, klopt.
1: Heb je die prognoses al moeten bijstellen? Kan er meer met technologie en minder,
0: ja,
1: met mensen?
0: Ja, veel meer. Uiteindelijk blijkt het wel dat we hebben ontdekt dat je door voornamelijk je administratieve processen veel beter te reguleren en niet via bestaande softwarepakketten maar opnieuw vorm te geven met mensen die er gebruik van maken. Dat is een grote dingen voor mij geworden. Ik heb gezien dat je standaard softwarepakketten van de markt kunt halen, maar als je gaat kijken welke mensen gebruiken het daadwerkelijk en je hen betrekt in het nieuw ontwikkelen via AI van de administratieve systemen, ja, dan krijg je op een gegeven moment echt, ja, lucht in het bedrijf. En dan zeggen de mensen ook van leuk, ik hoef niet meer zoveel administratieve stappen door te lopen. Ik kan in contact komen met de klant in de plaats dat ik altijd alles opnieuw moet administreren. Dus administratie moet voeren. Dus ik merk wel dat mensen er ook blij van worden, maar je moet wel met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we het inzetten. En dan kun je de mensen andere dingen laten doen die veel leuker zijn.
1: Ja. We gaan naar nieuwe lucht voor Wekamp. Krijgt namelijk ook een nieuwe eigenaar. Na 11 jaar verkoopt de Britse private equity bedrijf Apex Wekamp aan Omoda. Dat maakt ze gisteren bekend. En daarmee komt het warehuis na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Wekamp is overigens veel groter dan de partij die het overneemt, Omoda. De Volkskrant had het zelfs over een klein duimpje dat een reus zou overnemen. Daarmee is het meteen wel erg opmerkelijk dat dit dus kan.
2: Ja, ja, ja, sowieso een interessante overname lijkt me. Ik bedoel, ik weet weinig van overnames hoor, maar ik vond het interessant om eigenlijk de hele levensloop van Wekamp te zien, omdat wij natuurlijk ook een webshop zijn en wij ook op allerlei stappen eenzelfde soort pad hadden kunnen kiezen.
1: Ik dacht inderdaad, hiermee houden de overeenkomsten wel zo ongeveer op.
2: Ja,
1: maar...
2: ja, klopt. Ja, nee, we zijn een webshop en hebben ook ooit gepraat met zo'n VC-partij, waar natuurlijk aan het begin allemaal bij is ontstaan. De ene partij die in Wekamp stapt, vervolgens zo'n Apax, een private equity partij, en nu weer Omoda. Ik denk voor de Wekampers fantastisch, want volgens mij is Omoda een familiebedrijf met echt het doel om Wekamp verder te laten groeien en bloeien. Maar wel een interessante en rommelige geschiedenis daarvoor. Waar wij in ieder geval als Sprinklr, als gewoon MKB-bedrijf, graag uit zijn gebleven.
1: Dus je prijst jezelf gelukkig?
2: Ik prijs mezelf gelukkig als ik dan zo terugzie hoe dit gegaan is. En ook een medewerker dan van Wekamp, of iemand in ieder geval in een persbericht die zegt van, oh, nu kan Wekamp eindelijk weer Wekamp worden. Denk ja, dat breekt ergens natuurlijk ook een beetje je hart als je het idee hebt dat je ook jarenlang misschien je bedrijf kwijt bent
1: geweest. Maar hebben jullie op dat kruispunt gestaan? Of zijn jullie er überhaupt niet terecht gekomen?
2: Nou, we hebben in 2019 hadden wij een heel zwaar jaar. Groot verlies. Dan moet je dus ook gaan praten met allerlei investeerders. En ook zo VC-investeerders. En we kregen eigenlijk van alle kanten het advies, jullie moeten de bol.com van de planten worden. Niet zo niche op die bioplanten, maar gewoon breed. En dat was eigenlijk het punt waarop wij net de andere keuze hebben gemaakt. En dachten, we gaan wel voor die niche. We gaan niet voor die race naar de bodem, wat het natuurlijk soms wel ook is. En als je ziet waar Wekamp nu in zit, hè, dat je moet concurreren met Shine en Zalando.
1: Als je de bol van de planten was geworden, had je ook kunnen zeggen, dit is de race naar de top. Misschien was je wel veel groter geworden.
2: Ja, wij zagen het als een race naar de prijsbodem. Zo zagen wij het inderdaad.
0: Maar je hebt wel heel veel geluk gehad inderdaad met daarna corona. Want iedereen kon natuurlijk alleen maar via thuis planten gaan bestellen. Dus je hebt inderdaad daarna twee jaar in de lift gezeten.
2: Zeker geluk gehad. En we hebben door dat geluk hebben wij dus ook nooit die investering hoeven binnenhalen tegen bepaalde voorwaarden. En zijn wij nu steward owned. Wat betekent dat we eigenlijk nooit zo overgenomen kunnen worden. Dus we hebben een bedrijf en een stichting. En die stichting is 100% eigenaar van het bedrijf. En eigenlijk alle winst die gemaakt wordt, die verdwijnt in onze zakken. Waar je bij Wekamp zag, volgens mij in 2012, 2013... is er gewoon heel veel winst uit Wekamp gehaald. En daarna is het verkocht en daarna naar beneden gegaan.
1: Jij hebt wel wat ervaringen met overnames. Ja. Nu dus deze, Omoda neemt Wekamp over. En dat doen ze door een lening bij de bank te sluiten en door een deel minderheidsbelang af te staan aan een welvarende, onbekende familie.
0: Ja.
1: Knap staaltje van Jan Baan, topman van Omoda?
0: Ik vind dit een fascinerende overname, eerlijk gezegd. Hè? Omdat het eigenlijk twee werelden bij elkaar brengt. Hè? Omoda is begonnen eigenlijk als familiebedrijf. Sterke retailworters, schoenen, mode, winkels en klantgevoel. En Weekamp ja, is een van de bekendste namen in de Nederlandse online retail. Daar komt ook het nadeel, de brandnaam. Maar toch, hè, ik denk dat dit familiebedrijf heeft gedacht van oké, we zitten in een klassieke manier van verkopen.
1: We gaan overigens wel vasthouden aan die naam. Hebben heb ik van Jan Baan begrepen. Weekamp blijft als merk... Ja. Overeind staan.
0: Ja, dat is de enige ding waarvan ik denk van je hebt het apparaat nodig, maar zou je het moeten laten staan onder de naam Weekamp? Dat is mijn vraagteken wat ik nog wel heb.
1: Overwegen zelfs fysieke winkels. Ja, als Weekamp.
0: Ja, je hebt fysieke winkels, maar de naam Weekamp moet je niet inderdaad een keertje gaan zorgen van maak het Wegkamp of Weghorst, maar zorg voor een andere naam.
1: Hoezo?
0: Nee, dat is maar een grapje. Maar dat was het enige waarvan ik dacht van hey, waarom laat je die naam bestaan daar waar er toch al veel negativiteit op
1: is? Het is wel een bekende naam.
0: Het is wel een hele bekende naam. Heb je gelijk in?
1: Ik denk dat voor een deel de waarde van Weekamp zit in die naam.
0: Ja,
1: of is het een last geworden?
0: Ja, dat voel ik een beetje zelf, hè. Maar dat is een gevoel, dus dat kun je helemaal niet onderbouwen. Maar dat is gevoelsmatig wat ik wel poneer hier. Maar alleen, ik denk nog steeds dat deze overname niet over schoenen gaat, of over jurk, of over een brandname. Maar de overname gaat vooral over schaal, data en klantrelatie. En dat zijn de drie dingen die spelen. Dus die brand kan nog altijd veranderen. Ja, ze kopen geen webshop in dit geval, maar ze kopen daadwerkelijk groot bereik.
2: Ja, jullie hadden ook een groot centrum.
0: Ja.
2: Distributiecentrum.
1: Jullie mega bereik zit er weer op.
0: Als je nu al weer klaar.
1: Ja, het is te snel gegaan. Ja, ik wist ook niet dat jullie elkaar zo aardig zouden vinden. We dachten, we beginnen met een half uurtje.
2: Ja, ja dat waren we wel vol zo. Ja.
1: Ik word een serie ondernemer, medeoprichter van de ExperienceNet en groot gebruiker van AI.
0: Inderdaad.
1: Ik ben benieuwd wat er op LinkedIn allemaal weer tevoorschijn komt zo meteen.
0: Heb en ik een voor straat, je nodig.
1: Van Sprinkler. Fijn dat je er was. Kom nog een keer.
2: Dank je.
0: Was leuk.
2: Was ontzettend leuk.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: 17.000 winkels wereldwijd vallen onder health and beauty bedrijf A.S. Watson. In Nederland, vooral bekend van Kruidvat, maar ook van Trekpleister bijvoorbeeld, niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Maar neemt de populariteit af nu mensen ook over de grens kijken voor hun shampoo en met name natuurlijk hun zonnebrand. Ik vraag het allemaal aan Ed van der Weert. Hij is de topman in heel Europa. Gaat het over health and beauty van A.S. Watson, het moederbedrijf, zoals gezegd, van onder andere Kruidvat. Ed, welkom.
8: Ja, mooi om hier te zijn. Dank je.
7: En het is zeker niet de eerste keer dat je hier bent. Het is sterker nog de derde keer. In 2020, in 2023 en nu is het 2026 met telkens net een andere functie.
8: Ja, dat is,
7: ben je op weg naar de absolute top?
8: Nou, laat me maar zo zeggen. Er zit mooie vooruitgang in, maar ik denk dat het. Ik ben hier hartstikke tevreden mee. Dus ja, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, wat dat betreft, elke keer wat erbij.
7: Ik las een redelijk recent interview met MT Sprouten over jouw leiderschapsambities. En dat je ooit had voorgenomen om ergens voor je 40ste de baas te zijn. Dat is net gelukt en toen was je dat. En toen begon je dat de baas te relativeren. Maar ik merk toch telkens promotie op.
8: Ja, het is wel een kleine soort verschuivend doel. Hè? Wat dat betreft is wel heel grappig. Ja, een soort jeugdzonde om dan zo'n ambitie te hebben om op je 40ste directeur te zijn. En later kom je erachter. Dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang je je werk leuk vindt
7: niet meteen zo politiek correct. Blijkbaar vind je het wel belangrijk. Ja, maar je bent daarna ook voortdurend ergens de baas geweest.
8: Misschien is dat wijsheid die met de jaren komt, toch? Ja. Dus ik weet het ook niet.
7: Maar vind je het ergens toch ook belangrijk om ergens
8: niet per se,
7: de baas te zijn en telkens toch een stapje omhoog te zetten?
8: Ontegenzeggelijk vind ik het natuurlijk leuk om nieuwe dingen te doen. En elke keer weer nieuwe uitdagingen te hebben. Dat houdt je ook gemotiveerd. En dat zorgt er ook voor dat je zelf scherp blijft. Maar alles altijd maar hetzelfde blijven doen, dat is gewoon totaal niet mijn ding. Dus het bedrijf biedt me die mogelijkheden, nu met wat Europese landen erbij. En ja, dat geeft weer energie, geeft weer nieuwe uitdagingen.
7: Europese landen, dat zijn ook de Baltische landen?
8: Dat klopt, ja. In ons geval is dat niet heel Europa, als je dan denkt van we zitten in elk land. We zitten in de Baltische Staten, in de Oekraïne. Je noemde het net al even met het conflict wat daar gaande is. En ik ben ook commissaris of toezichthouder voor Rossmann. Dat is een bedrijf in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en in Polen.
7: Maar daar ben je dan commissaris?
8: Ja, dat is correct.
7: Wat kun jij nu op dit moment betekenen voor de winkels die jullie exploiteren in Oekraïne?
8: Nou, dat is Dat is een van de lastigste dingen voor mij om te doen. Aangezien dat natuurlijk op afstand is in een hele moeilijke situatie. Ik kwam er toevallig net vandaan. Ik ben deze week geweest. Nou, er alleen al komen is een hele tour, want je kan niet vliegen. Dus dat is naar Polen, naar de grens, lopend de grens over en dan uiteindelijk de collega's daar zien.
7: Lopend de grens over?
8: Ja, dat is. Je kan in de auto de grens over, maar dan sta je de halve dag in de file. Dus en daar zie je trouwens, en dat voel je ook. En dat is voor heel veel luisteraars denk ik heel. Heel kenbaar de kracht van een EU-paspoort. Want ik hoef niet in de rij te staan en de rest van de bezoekers wel. En dat is iets wat we ons niet altijd even goed realiseren. Maar anyway, wat we daar doen is we proberen de business die we daar hebben zo goed mogelijk te runnen. En dat is best lastig. De mensen die werken daar voor ons, dat doen ze al jaren en die laten we niet in de steek. En we helpen ze zo goed als kwaad als gaat.
7: Is het een overweging geweest om in ieder geval af te schalen of misschien wel dat deel van de portefeuille volledig af te schrijven?
8: Of het nou helemaal, of het echt helemaal uitgewerkt hebben. We hebben wel in het begin gezegd, toen de oorlog uitbrak, van wij laten onze collega's niet in de steek. Dus we gaan absoluut niet divesten. Dus we gaan niet weg. Dat heeft het bedrijf in de groep van bedrijven in Hongkong hebben dat bepaald. Die hebben gezegd, nee hoor, wij blijven daar in goede en in slechte tijden. Gaan nu slecht. Oorlog breekt uit. Weet ook niet hoe lang het gaat duren. We gaan onze collega's niet in de steek laten. En die situatie zit er nog steeds.
7: Ik spreek regelmatig met onze correspondent in Kiev, Chris Colijn, die enerzijds zegt, ik moet de raketscherven van de straat rapen. En anders hij zegt, het leven gaat ook wel door.
8: Ook
7: ik ben redelijk recent nog naar een concert geweest.
8: Ja.
7: Wat merk je van de Oekraïense klandizie?
8: Nou kijk, het is heel simpel. Je zegt het heel goed, het leven gaat door. En er is een soort gewenning ontstaan ook in dat land van de situatie waarin ze zitten. Als je erheen gaat, het went nooit. Hè. Een luchtalarm horen. Tot nu toe hoorde ik alleen een luchtalarm op maandag op de eerste van de op 12 uur op de eerste van de maand. En nu hoor je voor het echt. En de apps die ze hebben en de middelen om te kijken waar de drones zijn. Om 9 uur 's ochtends dat iedereen het hele leven tot stilstand komt en iedereen een minuut stilte houdt. Alle auto's stoppen op straat, mensen stappen uit, de tram stopt, de bus stopt, alles stopt. Dat wendt nooit, in ieder geval voor ons nooit, maar je ziet dat de Oekraïners wel een beetje eraan gewend zijn. En het leven gaat door, dus zij trouwen, ze krijgen kinderen.
7: Maar jij zegt, voor mij is het moeilijkste om daar goed zicht op te houden, om daar aan te kunnen sturen. Ik neem aan dat jij liever strakker op de bal zit, maar dat je toch ook niet elke week naar Oekraïne gaat.
8: Valt mee, ik ben niet zo'n hele grote micromanager, dus ik hoef niet per se elke keer alles te zien. Alleen mensen ontmoeten en winkels zien, dat is in mijn vak heel erg belangrijk. En dat is gewoon moeilijker. Want ja, ik kan daar niet makkelijk heen. Dus ik ben er nu voor de tweede keer geweest. Ja, ik wil toch wel even de mensen recht in de ogen kijken en praten over wat beter kan en wat we anders kunnen doen. En ik wil winkels bezoeken. Ook van de winkels begrijpen wat er speelt en hoe zij het ervaren. En dat is gewoon lastiger. En dat vind ik moeilijk.
7: Gesprekken met jou, tenminste dat is mijn ervaring, die gaan heel vaak over Kruidvat. Maar jij bent nu verantwoordelijk voor allerlei andere winkels in allerlei andere landen. Mm-hmm. Hoe belangrijk in die hele portefeuille is Kruidvat überhaupt?
8: Nou, Kruidvat is groot. Dat is zelfs voor het bedrijf E.S. Watson. Kruidvat of de Benelux, hè, waar Kruidvat onder valt, is een van de grootste business units. Dus Kruidvat is ontegenzeggelijk een heel groot bedrijf. Maar de filosofie van het bedrijf is dat elke winkel telt. Dus we gaan niet alleen maar naar de grote en daar heel veel aandacht in stoppen en in de kleintjes geen aandacht. We proberen onze aandacht zo te verdelen dat elke BU of elke winkel de aandacht krijgt die het verdient om uiteindelijk succesvol te zijn. Dus van mij wordt verwacht dat ik in Kruidvat aandacht stop. Maar dat is een goed geoliede machine met een heel sterk team erop, met mensen die heel super capabel zijn. En ik word geacht ook dezelfde aandacht, of in ieder geval richting te geven aan de bedrijven in de Baltische Staten.
7: Heeft Kruidvat eigenlijk veel minder aandacht nodig?
8: Ondertussen dan heeft het voor mij iets minder aandacht nodig, omdat ik zo'n sterk team heb.
7: En wat zijn dan de redenen dat andere formules misschien wat achterblijven? Als je zegt, we moeten ieder merk tot volle
8: is wat zijn formules?
7: Ja?
8: Vaak heeft dat te maken met marktpositie. Dus kijk, Kruidvat is zo groot in de Benelux-markt. We hebben 1000 winkels, of bijna 1000 winkels. Als ik even prijs mappen, dat is een soort outletstore van Kruidvat meetel. Bijna 1000 winkels in Nederland, 318 in België. Dan ben je zo'n factor in de markt, dat natuurlijk heel anders werk is als je een uitdager in de markt bent of aan het ontwikkelen in de markt.
7: Dus dat je dan wat aandacht kunt vestigen op wat er allemaal te koop is en of dat een beetje bijdraagt aan mensen en milieu.
8: Zeker.
7: Dat is ook een luxe. Nou, of is dat noodzaak? Want dat hebben jullie gedaan. Hè? Jullie hebben indicatoren geïntroduceerd om dat allemaal aan te kunnen geven.
8: Precies.
7: Maar dat kun je alleen doen als de rest wel klopt?
8: Dat absoluut. Kijk, je moet het en-en doen. Maar de basis moet op orde zijn. Kijk, wij hebben het bedrijf gaat goed. Het gaat goed met Kruidvat, we groeien. Dan geeft dat ook de mogelijkheid om dit soort grote initiatieven te ondernemen. Als je met de rug tegen de muur staat en elke dag in de overlevingsstand, ja, dan gaat je aandacht natuurlijk eerst naar zorgen dat het schip geen water maakt. En dat is bij Kruidvat gewoon anders. Aan de andere kant, de maatschappij en ook de overtuiging ook van mij is wel dat je het en-en moet doen. Ja. Kijk, je kan niet een mooie business bouwen en uiteindelijk de planeet vernietigen.
7: En jij dacht, je keek eens rond in Nederland en je dacht, wat jammer dat er toch zo weinig keurmerken en certificeringen zijn.
8: Dat is een hele goede.
7: Laten we daar eens mee komen.
8: Ja, precies. Nou, maar in ieder geval voor onze business, voor non-food, is er niet echt een keurmerk. Je hebt helemaal gelijk.
7: Er zijn er wel genoeg, toch?
8: Ja, er is een woud aan keurmerken. Ja, en je moet ook ontzettend gaan opletten.
7: Maar kies er een mooie uit.
8: Die dekken dan de lading niet. Zijn niet over verschillende categorieën. Het is allemaal heel specifiek voor bepaalde producten of bepaalde grondstoffen. Dus we hebben daar natuurlijk naar gekeken. En waarom zou je iets nieuws doen als het niet nodig is? Ik moet wel zeggen dat de Nature Impact Score was al iets wat bestaat. Dat is een bedrijf dat heet G6. Moet je ook een keer uitnodigen hier.
7: Is gebeurd?
8: Ja, is Kelly hier wel eens geweest?
7: Okay, een hele week.
8: Oh, serieus?
7: Ja, dat is luxe, hè?
8: Ja, dat is wel heel luxe. Maar anyway, dus het was een bestaand iets. Zij meten de impact van producten. En wij hebben dus een bestaand iets gebruikt en dat uiteindelijk in onze winkels gebracht.
7: Dan ben ik wel benieuwd wat daar dan uit blijkt. Want de NRC heeft er uitvoerig over geschreven. Ja, heeft jou ook daarvoor gesproken. Precies. Schrijft ook over opmerkelijke uitkomsten. Ontstoppingskorrels voor de grootsteen scoren groen. Daar zit de giftige stof natriumhydroxide in. Terwijl zuiveringszout geel is.
8: Ja.
7: Blij dat jullie mij zo assisteren bij het maken van mijn keuze.
8: Ja. Nou, kijk, het gaat iets verder dan dat. Het kijkt naar drie aspecten. Dus het is, kijk, heel vaak zie je keurmerken die op één ding dan heel erg inzoomen. De Nature Impact Score doet dat over drie aspecten. Dus het gaat over hoe het geproduceerd wordt, hoe het gebruikt wordt en uiteindelijk of het recyclebaar is. Wat wij doen is...
7: Kun je hier antwoord op geven of neem je een hele lange aanloop?
8: Want niet deze specifieke producten.
7: Dat hoeft mij ook niet helemaal. Alleen het geeft aan dat waar je hoopt duidelijkheid te scheppen, er toch ook verwarring kan ontstaan over wat je nu precies in je mondje stopt.
8: Maar wat jij dan kan doen is, als jij verwarring hebt over het gele of het groen, en waarom dat ene product dan geel is en ander product groen.
7: Want met mijn eerste aanvechting zou zijn, dan koop ik het groene product. Maar daar zit dus gif in.
8: Ja, maar als je naar de combinatie van die drie elementen kijkt, dan is dat beter. Naar die, dus productie en wat ik net even noemde, dan die gele. Alleen als jij precies wil weten hoe het zit, dan scan je die QR-code, ga je naar de website en dan kan je het helemaal uitvogelen wat voor jou belangrijk is, waarom je dat ene product of het andere product moet kopen. Maar als je die drie dingen bij elkaar telt, dat klopt, dan is de groene beter dan de gele.
7: Maar dan moet ik ook wel van goede wil zijn, toch? Dan ga ik eerst
8: scannen. Moet je ervoor geïnteresseerd zijn, absoluut, ja. Ja. Dat klopt.
7: Hoe gaan jullie die drempel verlagen?
8: Nou kijk, De hele impact op milieu is een complexe materie. Dus om even heel simpel dat in een kleurtje neer te zetten, dat is al een hele grote stap en best lastig. We doen dat op het schap. We willen dat wel op de verpakking gaan doen. Alleen dat metertje dat verandert natuurlijk steeds. Want onze inkopers, onze category managers, die worden ook geacht om dat metertje de goede kant op te krijgen. Ja, want we doen het eigenlijk om twee redenen. A, om de klant transparantie te geven. Maar tweede ook om onze eigen mensen te motiveren om het groener te maken.
7: Want het is nogal rood zo in bepaalde categorieën, toch?
8: Ja, als je over het algemeen kijkt, is dat metertje in het midden. Als je alles bij elkaar optelt. Maar dat klopt, er zitten ook producten bij die dan te veel aan de rode kant zitten. En daar moeten we dus werk van maken. En weet je kan je erachter verschuilen en zeggen, nou, ik wil het er niet over hebben. En dan we doen het lekker een beetje op de achtergrond. Of je laat het zien en je bent er transparant over. Maar wel met een intentie om het beter te doen. Nou, en op de verpakking zetten is natuurlijk heel verleidelijk. Alleen dat metertje verandert steeds. Verpakkingen maken vaak in grote runs. Dus het is wel het idee om op termijn de QR-code op de verpakking te zetten. Zodat de klant ook lekker met de mobile of op de laptop kan kijken wat er allemaal achter zit.
7: Maar als je het echt belangrijk vindt, en wie ben ik om dat te betwisten, dan zou je ook kunnen zeggen, het echte middel zou zijn als mensen kopen wat ze nodig hebben. Terwijl Kruidvat, ik kom er ook wel eens, bij uitstek een winkel is waarvan je denkt, hé, maar god, verdraaid, dat is toch ook handig om te hebben. Of dat is nu in de aanbieding, ik sla mijn slag. Kortom, overconsumptie ligt op alle mogelijke manieren op de loer.
8: Dat durf ik te betwisten.
7: Hoe oprecht is dan deze poging?
8: Ja, nou kijk, het overgrote merendeel van de spullen die wij verkopen, en jij was al net al even in het vorige gesprek een klein beetje verbaasd over, maar dan praat je echt over 85-90%. Wat wij verkopen zijn verbruiksgoederen, om het even maar zo te noemen. En dan is mijn vraag, als jij 5 tubes tandpasta voor €10 koopt, wat wij vaak hebben, ga jij vaker je tanden poetsen?
7: Nee.
8: als wij shampoo in de aanbieding hebben, ga jij vaker douchen.
7: Nou, maar goed, je hebt me toch wel eens eerder uitgelegd hoe die winkel in elkaar zit. Dat is toch ook gewoon om ergens tegenop te botsen en te denken van vertraaid. Ik wist niet dat ik het nodig heb. Je denkt 2 seconden dat je het wel nodig hebt. Je komt thuis en je denkt, nou, wat heb ik nou toch gekocht?
8: Nou, je hebt wel gelijk. Je komt vaak. Waar wij natuurlijk super trots
7: op zijn. Tot zover alles wat goed is voor mensen, en milieu en de wereld.
8: Nee, maar waar wij natuurlijk super trots op zijn als Kruidvat, is als mensen de winkel inkomen en hier en een boodschappenlijstje waar 1 tube tandpasta op staat en met een grote tas naar buiten lopen. Ja, dat is ons werk. Maar we hebben dan graag dat ze bij ons kopen en niet bij de concurrent kopen. En ik ben het helemaal met jou eens, daar zijn we super succesvol in. Dus dat jij met meer de Kruidvat de deur uitloopt en dat je van plan was om te kopen, ja, you bet.
7: Maar dan dat maakt ons als retailer minder.
8: Nou ja, ik durf te betwisten dat jij niet per se heel veel meer gaat gebruiken als consument, omdat je niet vaker gaat douchen of niet vaker je tanden gaat poetsen of niet vaker je luier van je baby gaat verschonen of al andere producten.
7: Nee, maar je doet het assortiment van Kruidvat iets te kort, want het is binnenkort ook het WK. Ik kwam allerlei oranje spul tegen waarvan ik nu al weet, dat is over twee jaar toch.
8: Dat stukje van dat assortiment. Buiten dat we ook gewoon speelgoed verkopen waar kinderen ook mee spelen en waar het vroeger misschien een beetje plastic fantastic was, is tegenwoordig gewoon merkproducten en allemaal prima. Heb jij gelijk, daar zitten heus wel producten in dat je kan zeggen, heb je dat nou echt nodig?
7: We gaan even naar die 10 superstandpasta.
8: Guilty as charged.
7: Een dilemma, komt ie aan.
5: Het dilemma.
7: De stapelkortingen ophef, dat schaadt ons als Kruidvat. Of nee hoor, de consument trekt zich daar niks van aan. Kom toch wel langs. Wat zeg je dan?
8: Stapelkortingen zijn belangrijk voor Kruidvat.
7: Ed van der Weert is hier. Hij is van A.S. Watson, moederbedrijf van Kruidvat. Die stapelkortingen, daar is veel over te doen. De topman van de Lidl heeft er wat over gezegd. De Consumentenbond heeft er wat over gezegd. Moet wel meteen zeggen, dan heeft dat vooral betrekking op supermarkten. Jullie zijn geen supermarkt.
8: Nee.
7: Maar die stapelkortingen, dat zou ook de boel een beetje kunnen schaden, want uiteindelijk moet het geld wel ergens verdiend worden. Uh-huh. Waarom houden jullie daar zo aan vast?
8: Nou, het antwoord is heel simpel, omdat de klant het fijn vindt. Kijk, ons werk is volgen wat de klant doet. Nederlanders zijn opgevoed met aanbiedingen. Zo'n andere landen is dat anders. Maar een Nederlander is daar zeker super gevoelig voor. En dat is echt niet iets van de laatste jaren. Dat is al tientallen jaren aan de hand. Ik doe dit werk al best lang, retail. En daarvoor heb ik bij leveranciers gewerkt. Nou, ik kan me niet zo lang herinneren. Of kan me niet anders herinneren dat aanbiedingen een ontzettend belangrijke rol in onze markt speelden. Of spelen. En dus klanten vinden dat belangrijk, aanbiedingen. En dus stapelkortingen is iets wat de klant wil. En wat de klant wil, dat doen wij.
7: Ja, er zijn ook mensen die misschien wel heel graag 5 tubes tandpasta in 1 keer zouden willen kopen, maar die ook tegen een aanschaf van tandpasta aanhikken, omdat ze nu eenmaal ieder dubbeltje moeten omdraaien.
8: Ja.
7: Is dat wel helemaal eerlijk dan?
8: Nou ja, we hebben niet alleen stapelkortingen. Als jij bij een Kruidvat komt, dan zie je stapelkortingen, ontegenzeggelijk. Maar we hebben ook heel vaak, dan noemen we dan single price-offs. Dus gewoon korting op 1 product. We hebben laaggeprijsde producten, laaggeprijsde eigen merkproducten. En je moet maar eens kijken in onze folder. En dit is echt retail op de vierkante millimeter, hoor. Maar je ziet ook een ritme in onze folders. Dat we proberen het aanbod zo af te stemmen dat voor elk wat wils is. En dus ook het verschil tussen gezinnen of huishoudens met weinig mensen.
7: Ik ga je niet plezier doen die hele folder door te nemen op de radio. Maar ik heb er wel even naar gekeken. Natuurlijk. 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 1, 2 plus 2, 8 flessen.
8: Weet je waarom we dat nu doen? Heel specifiek. Dat is omdat salaris vorige week gestort is en het vakantiegeld is uitgekeerd. Dus dan doen we veel vaak multibuys.
7: Dan denk je toch, en, die douchegel,
8: dan hebben klanten geld in de portemonnee, natuurlijk. Dan zijn stapelkortingen het middel om klanten wat te laten kopen.
7: Ja.
8: Maar je zal ook zien dat door in het ritme van een maand zit ook heel vaak zogenaamde single price-offs. En dat doen we omdat we er voor iedereen willen zijn. Kijk, het is bij onze winkel draait echt niet op alleen maar mensen met geld. Heel Nederland komt, of heel België komt bij Kruidvat over de vloer. Arm en rijk, dat maakt onze formule ook best wel uniek. Het is echt niet 1 doelgroep. En ons werk is ervoor te zorgen dat iedereen bediend wordt. En mensen die kleine prijsjes willen bedienen, we ook op die
7: manier. Veel mensen denken dat ze beter bediend worden als ze net over de grens hun boodschappen doen. Zeg ik het alleen of is het zo? Blijkt het ook uit jullie cijfers?
8: Nou kijk, we hebben tientallen winkels op de grens zitten. En als je de krant moet geloven, dan kan ik net zo goed al die winkels sluiten, want dan komt toch niemand meer, want die gaan lekker de grens over. Nou, het tegenovergestelde is waar. Die winkels draaien prima. En ik weet je wel uitleggen hoe het zit. Kijk, we hebben natuurlijk ook aan klanten gevraagd, als er over de grens in de krant staat dat het zoveel goedkoper is, waarom kom je nog überhaupt bij een Kruidvat? En dan zeggen klanten een paar dingen tegen ons. Het eerste is, de klant is niet gek en super berekenend. Dus die kijken naar de aanbiedingen en die zien dat de aanbiedingen goedkoper zijn dan de vaste prijs in Duitsland. Die denken, nou, dat voordeel heb ik dan. Kijk naar het totaal aanbod. Dus die kijken naar wat een Kruidvat allemaal te bieden heeft. En een DM van kleiner assortiment, omdat ze sommige categorieën niet hebben. Die kijken naar de locatie, of ze het leuk vinden om naar een winkel te gaan.
7: Blijven er net zoveel mensen komen of zie je een lichte afname?
8: Nee, kijk, we zien mensen naar Duitsland gaan. Maar de reden om naar Duitsland te gaan voor drogisterijproducten is heel anders. En dat zou je een heel interessant feitje vinden. Maar er zit een correlatie tussen hoeveel mensen naar Duitsland gaan en hoe groot het prijsverschil op de brandstof is. Dus wij houden de brandstofprijs in de gaten. We verkopen helemaal geen brandstof. Want we weten als de brandstofprijsverschil te groot is, dan gaan mensen voor brandstof naar het buitenland. En dat klopt. Als ze eenmaal tanken in Duitsland, dan lopen ze ook even bij de DM naar binnen of bij de EDK of waar dan ook. En dan kopen ze bier of misschien een keer zonnebrand of andere dingen. En dat vinden we natuurlijk niet leuk, want wat daar verkocht wordt, kunnen wij niet verkopen. Maar het is nou niet zo dat de kruidvatwinkels helemaal leeg zijn. En nog één dingetje.
7: Echt dat laatste dingetje. Ja. Daarna nemen we de rest van de boodschappenlijst.
8: Er komen ook ontzettend veel Duitsers weer bij ons winkelen, omdat heel veel producten bij ons willen kopen.
7: Ed van der Weert, benieuwd naar de functie die je bekleedt als we elkaar een volgende keer spreken. Dank voor je komst.
8: Graag gedaan.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Luc van den Bulke, de topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME, over diepzeemijnbouw. Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
7: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
8: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
6: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
8: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
9: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
7: Dag Rens.
9: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
9: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
8: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
9: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
8: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
9: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
7: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
9: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
7: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
9: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
8: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
9: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
8: En dat is er niet.
9: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
7: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
9: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
10: Goedemorgen.
9: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
10: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
9: Ja.
10: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
9: Oh ja?
10: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
9: Han, waarom was jij eerste meelezer?
7: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
9: Oh.
7: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
10: Twee maanden.
7: En toen de baas. Ja.
10: Nee, hij was een senior, ja.
7: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
9: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
10: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste Over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
9: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
10: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
9: En dat schreef je in die speech?
10: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die...
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè? Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen. En ook meteen die staatsschulden samenvoegen. En niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken. Dan kun je een boel ellende voorkomen.
3: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
2: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt. Die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries. Ja. He, en dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt. En die is nu versnipperd.
3: Ja.
2: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
3: Ja.
2: He, en dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. Ja. En als puntje bepaaldje komt, is de ECB de sjaak. Want die staat er altijd in. Is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
3: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
2: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan kregen landen een afslag of een opslag al naar gelang. Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
3: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
2: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
4: maar denk zie je dat het al voor je?
2: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
4: Er maar zie je het al voor je
2: discipline in.
4: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nou, dacht je nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. He, die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. He? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
3: Was het destijds,
2: en dat kun je oplossen.
3: Was het destijds een controversieel idee of niet?
2: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
3: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
5: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
3: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we

0: de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
1: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen het niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
0: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
2: Mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
0: Ik wil die
2: en
0: straks
2: je kunt
0: oppakken.
2: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
0: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
2: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
0: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
2: Dat wisten we al toen ze lid werden.
0: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
2: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
0: Ja.
2: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
0: Hand eens?
3: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
0: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
1: maar hier er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
0: Mario
1: doen.
0: Draghi.
1: Mario Draghi.
0: In Londen, ja.
1: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
0: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
2: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen de eigen zin in, ultieme bron van moral hazard.
0: Ja.
2: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, zal de ECB weer instappen.
0: Ja.
2: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
0: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
2: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
0: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
2: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
0: Nou, deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds, maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Dat er heel veel extra geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria, wat gaan we doen vandaag?
6: Vandaag hebben we Dirk Boswijk te gast. Hij is staatssecretaris van Defensie. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de defensieindustrie en over innovatie. En we gaan hem bijvoorbeeld vragen naar hoe hij alle cowboys op defensiegebied buiten de deur houdt. Ze azen allemaal op dat extra defensiegeld.
7: Ja, dat klopt.
5: Misschien wel leuk om even te vermelden dat dit alweer de 52e aflevering van In het Defensief is. We bestaan een jaar dus, van harte Ria. En de eerste gast was toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans vanaf het hoofdkwartier van de NAVO. Vandaag zijn we met Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, op de Next Gen Security Conference in Den Haag. Laten we onze gast dan gelijk maar eventjes welkom heten. Meneer Boswijk, bij deze, welkom.
7: Dankjewel.
5: Leuk dat u er bent.
7: Ja. Ja, dankjewel.
5: U bent inmiddels een paar maanden op weg als staatssecretaris van Defensie. Wat is nou het belangrijkste waar u deze termijn op wil inzetten?
7: Het zijn natuurlijk meerdere dingen. Uiteraard de beste werkomgeving voor de mannen en vrouwen die ons veilig houden. Dat is denk ik de opdracht die ook al mijn voorgangers zouden echoen. Maar wat is er nu, wat eentje uniek is ten opzichte van veel van mijn voorgangers, is dat er natuurlijk historisch veel geld naar Defensie toe gaat. Je zei het net al zelf even. En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er eigenlijk voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
5: Ervoor zorgen dat al het geld nu goed wordt besteed, dat lijkt me niet een makkelijke opgave.
7: Nee, sterker nog, Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je 1 ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten, de oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je, dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt. En tegelijkertijd zie ik wel degelijk ook heel veel lichtpuntjes. Wij hebben in Europa en ook in Nederland de afgelopen jaren bedrijven zien ontstaan die 4, 5 jaar geleden niet bestonden. Die nu bijdragen aan de vrij spectaculaire effecten die Oekraïne weet te realiseren. En dat biedt denk ik wel hoop voor de toekomst. Maar ja, we zijn er nog lang niet.
6: De afgelopen maanden heeft u een flinke ronde langs de velden gemaakt, onder meer langs al die bedrijven waar u het over heeft. Wat heeft u van hen te horen gekregen?
7: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld.
5: Dat horen we vaak.
7: En als je dan iemand hebt gebeld, heeft die ook het mandaat? Dus daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. En ook mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund. En tegelijkertijd leg ik ook wel de bal terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Amerika wordt geïnvesteerd. Vooral, en dan heb ik het even niet over de traditionele defensieindustrie, maar vooral het hoogtechnologische.
5: Ja, dus AI, van alles.
7: Exact. Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal en ook veel venture capitalists ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak neem ik die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook wel regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Maar ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
6: Maar tegelijkertijd horen wij heel vaak in deze podcast van bedrijven, ja, wij krijgen dan een order van Defensie. We moeten dan natuurlijk grondstoffen inkopen, personeel inhuren, et cetera. We zijn heel veel kosten moeten we maken voordat we überhaupt wat verdiend hebben. We krijgen dat geld pas aan het eind als de hele order klaar is. Wij willen voorfinanciering. Bent u vatbaar voor hun klacht?
7: Zeker. En in sommige gevallen doen we dit al. Dus dat hebben ook mijn voorgangers al een beetje ingezet. Dus credits aan Ruben en aan Gijs. Om inderdaad wat creatiever te kijken. En te kijken, joh, kun je wellicht, vooral bij jonge, nieuwe bedrijven die nog niet het kapitaal hebben opgebouwd, kan je die al, als we een goed idee hebben wat geloofwaardig is, kan je die al een stukje helpen. Dat gebeurt al, dat zouden we wel meer moeten doen. Dus dat is zeker een punt.
6: En zou je ook niet veel meer moeten investeren in juist die AI-bedrijven, die kwantumbedrijven die echt nog in de kinderschoenen staan, heel veelbelovend zijn, maar we weten dat we achterlopen op dat gebied ten opzichte van Amerika. Amerika pompt daar wel miljarden en miljarden in. Zo redden ze het nooit.
7: Ja. Wij hebben, kijk, er gaat heel veel geld naar Defensie toe, maar het is nog steeds delen in schaarste. Dus als ik gewoon kijk, als we kijken naar het dreigingsniveau en wij vragen al onze operationeel commandanten, wat heb je nodig? Dan krijg ik een wensenlijstje. Nou, ik denk dat ik dan rond de 80 miljard uit ga komen.
5: Dat zit dan net niet in de zak.
6: Dat gaat
7: er niet worden. Dus dan is het nog steeds delen in schaarste. Plus, we moeten ook nog steeds niet vergeten, we hebben ook meer dan 30 jaar natuurlijk geknepen. Dus er zijn nog steeds, ik kom nog steeds op kazernegebouwen en dan stap je gewoon terug in de jaren 50. Ja. Legeringsgebouwen waar bijvoorbeeld van de 12 douches er maar 4 doen. Hmm. Waar wel 50 man zitten.
6: Enkel glas met gaten heb ik gezien.
7: Klopt, ja. En ik heb zelf, een kleine anekdote, kleine zijstap, in 2016 een opleiding gedaan. En toen zat ik in Schaarsberg. En toen werd mij gezegd, en dat was de hartje zomer. We hadden 3 dagen boven de 34 graden. En 's avonds koelde het buiten af. Binnen bleef het gewoon nog boven de 30 graden. Omdat het inderdaad enkel glas was. Maar toen werd er gezegd, jullie zijn de laatste lichting. Ik ben er als Kamerlid, nou, wat is het, 8 jaar later nog een keer op werkbezoek geweest. En het was er nog steeds en er was niks veranderd. Ja, er waren nog meer toiletten afgesloten en nog meer douches dichtgeplakt. Dus om even aan te geven, we zijn enerzijds ons been aan het bijtrekken van de achterstallig onderhoud wat we ook hebben. En anderzijds enorm aan het versnellen, omdat we inderdaad zien, de oorlog in Oekraïne, de dreigingen zijn echt anders. En heel eerlijk, bepaalde wapensystemen waarvan wij 4, 5 jaar geleden dachten, aan het begin van de oorlog in Oekraïne, van dit moeten we hebben, zeggen de Oekraïners nu ook zelf, superleuk, maar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus je ziet ook daar wel echt een versnelling in.
6: Maar wat hebben die AI-bedrijven eraan? Terugkerend naar mijn vraag.
7: Ja, goed punt. Wij hebben dus, omdat wij moeten delen in schaarste, hebben wij 5 gebieden geïdentificeerd. Waar zijn we als Nederland goed in? Natuurlijk maritiem, maar dat is inderdaad ook, AI valt daar zeker onder. Omdat wij ook bedrijven in Nederland hebben, die nu in Oekraïne heel nauw betrokken zijn bij die ontwikkelingen, bij die versnelling. En ik durf wel te zeggen, in de wereldtop zitten. Dus echt wel, ondanks hun beperkte budget, maar door hun goede kennispositie, en dat is mede dankzij dat wij als Nederland zo'n trouw bondgenoot zijn van Oekraïne, wel een kennis hebben die sommige Amerikaanse bedrijven zelfs niet hebben. Alleen daar kan je natuurlijk niet te lang op profiteren. Dus wij gaan ook in de defensienota die over een aantal weken komt, daar zul je ook zien, daar zal AI en hoogtechnologisch zal echt een groot onderdeel zijn van de defensienota.
5: Meneer Boswijk, we zijn deze podcast eigenlijk gestart omdat we zagen dat er veel opgeschaald moet worden in de industrie. Kunt u ons even zeggen, waar staan we nu eigenlijk in Nederland?
7: Ja, dat is heel dubbel. Dus dat is enerzijds het been intrekken. Dus wij hebben natuurlijk, of bijtrekken, we hebben natuurlijk die jaren bezuiniging gehad. Ja. We zijn natuurlijk volle bak nu bestellingen aan het plaatsen. Alleen het probleem is dat heel de wereld dat doet. Dus al gaat het wel even over munitie. Hè. Dus wij hebben de vullinggraad van onze munitie, zie je, gestaag stijgen. Het probleem is een beetje dat wij meer zijn gaan oefenen. Dus ons verbruik is ook hoger geworden. Dus onze manschappen ervaren nog steeds munitietekorten. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat? Terwijl dat we zoveel hebben besteld. Nou, dat komt omdat er ook gewoon meer wordt verbruikt. En dat, ja, heel de wereld meer bestelt. Dus dat is een beetje dubbel. Plus, ja, je zal ook bedrijven hebben, defensiebedrijven, die in zwaar weer zitten. En wellicht ook richting jullie de weg zoeken en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Er gaan miljarden naar defensie toe, maar wij krijgen geen orders.
5: Er niks van.
7: Ja, en dat heeft er weer mee te maken dat je gewoon ziet dat het slagveld in Oekraïne verandert en dat bepaalde bedrijven dingen produceren waar nu ineens geen behoefte meer aan is.
6: En kunt u een voorbeeld daarvan geven? Waar hebben we geen behoefte meer aan?
7: Nou, ik zal hem iets genuanceerder noemen, maar de defensienota 2 jaar geleden was het grote beeld wat bleef hangen, de tank komt weer terug. Nou, ik heb er vanuit de Kamer heel hard voor geknokt, dus ik was er toen heel blij mee. Ik ben er nu nog steeds heel blij mee, want ik ben ervan overtuigd dat de tank een onderdeel is die je nodig hebt. Alleen, ik verwacht niet dat wij daar meer van gaan bestellen. De tank zal nog steeds een belangrijk onderdeel zijn in het hele instrumentarium. Alleen zal echt een andere rol krijgen. En zal veel meer een combinatie moeten gaan zijn met bijvoorbeeld onbemande systemen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne. Zelensky heeft pas geleden natuurlijk bekendgemaakt dat ze voor het eerst een slagveld hebben kunnen innemen met alleen autonome systemen. Nou, dat is best wel historisch. Het is alleen een beetje frustrerend dat er autonome systemen rondreden die 5 jaar geleden ook al in pilotversie in Nederland rondreden, waarvan je denkt van, shit, dit hadden wij al moeten opschalen. En ik denk dat dat ook wel aangeeft de uitdaging waar wij zitten, is wij zijn in Nederland supergoed in dingen uitvinden, in pilots maken, in prototypes werkend krijgen. Maar ons grote probleem zit uiteindelijk bij dat opschalen. En dat hoor ik ook veel bij de industrie kwijt vandaan komen. Dus daar ligt ook echt wel een grote uitdaging.
6: Gaan we dan toe naar een front dat eerst autonome systemen de boel jammen, platleggen en dat dan pas die tanks kunnen rijden? Is dat het idee?
7: Ja, daar zou je over na, daar zou je aan kunnen denken inderdaad. Alleen het wat ons denk ik leert in Oekraïne is dat je heel moeilijk voorspellingen kan doen over hoe het uiteindelijk. Ik was pas geleden een buitengewoon interessant interview met de stafchef van het Azov-bataljon, moet ik geloof ik zeggen.
5: In Oekraïne.
7: En dat was een lang interview in het Oekraïne, staat op YouTube. Ik denk als je gaat zoeken dat je hem al vindt. Ik meen 3 weken geleden. kan je gewoon vertalen met Nederlands.
5: De luisteraar hoort het. We zullen ons best doen in de link in de show notes zetten.
6: Want wij spreken hier natuurlijk allemaal Oekraïens.
7: Maar het interessante wat hij dus zei. Hij zegt, joh, wij zijn nu heel erg gefocust op. Je hebt eigenlijk die dead zone. De strook van 30 kilometer waar gewoon geen mens meer rondloopt. Want drones, 90% van de slachtoffers is inmiddels door drones. Hij zegt, het is een gevaar om te denken dat dit een nieuwe realiteit is. Hij zegt, want binnen een paar jaar hebben wij weer de middelen om al die drones weer naar beneden te halen. En dan ga je weer combinaties van systemen krijgen. Dus dan zou je wellicht weer echt grote manoeuvres met panzervoertuigen, met tanks zien, zoals we helemaal aan het begin zagen. Dus hij zegt, ja, het is nu afgeschreven, maar ik denk dat je daar niet te snel op vooruit moet lopen.
5: Samenwerken met andere landen. Nederland moet dat natuurlijk doen, ook de defensieindustrie. Hoe gaat dat op dit moment? Welke landen kijken we het meest naar?
7: Ik denk van een Nederlands perspectief dat het heel goed gaat. Ik denk vanuit Europees perspectief betreurend langzaam en te versnipperd. En Nederland, de Nederlandse landmacht, compleet geïntegreerd in de Duitse landmacht. Die samenwerking is heel goed. Gaat alles goed? Nee. Op bepaalde niveaus is de taalbarrière nog echt wel een ding. En heb je verschillende culturen, maar grosso modo gaat dat heel erg goed. Veel inkoop, als het bijvoorbeeld over voertuigen gaat, doen wij inmiddels samen met de Duitsers. Nou, ik noemde net de tanks al even. Toen wij 2 jaar geleden zeiden als Tweede Kamer, we moeten tanks aanschaffen. Toen is uiteindelijk ook gekozen voor een bestaand initiatief. Wat wij voorheen als Nederland altijd deden. We hebben ooit wel Chinooks gekocht bijvoorbeeld. Toen zeiden we, nou, dan gaan die hele cockpit anders bouwen. Met gevolg dat het onderhoud altijd net niet afgestemd kon worden met bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat de trainingen net altijd weer anders moesten. Dat de uitwisselingen. Eén groot tranendal. Nou, daar hebben we van geleerd. En dat hebben we dus bijvoorbeeld met die tanks. Hebben we gezegd, nou, we gaan niet voor de frikandel speciaal. We stappen
5: we
7: gewoon
5: doen het
7: in.
5: Gewoon hetzelfde.
7: Precies, zodat je die uitwisseling, dat gewoon perfect kan lopen. En dat doen we op meerdere gebieden. Dus Duitsland is gewoon een hele belangrijke partner. Als het over de marine gaat, doen we veel met de Belgen. Onze korps mariniers doet heel veel met de Britse korps mariniers. Als het gaat over de 97, als een panzervoertuig, doen we heel veel met Zweden. Dus er zijn al heel veel gelegenheidscoalities. Kijk, in een ideale wereld zou je zeggen, we doen alle NAVO-lidmaten, alle EU-lidstaten, daarmee werken we samen. Ik heb het al meerdere keren, ik heb het gisteren ook gezegd toen ik een toespraak mocht houden. We hebben het heel vaak over de Coalition of the Willing. Nou, dat is een hele grote groep mensen, een groep een groep landen. Het gevolg dat het wordt een beetje een Poolse landdag en we blijven hangen in statements. Ik denk echt dat we gewoon naar heel pragmatisch moeten kijken. Joh, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daarin samenwerken? En dan begin gewoon op een behapbare schaal. En dan denk ik aan de landen Scandinavië, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België, misschien Frankrijk. Dat je op die schaal kijkt. En dat kan een continu wisselende samenwerking zijn. En dan noem ik het een coalition of the doing. Gewoon landen die pragmatisch met elkaar aan de gang gaan. En voor een deel doet Nederland dit al. En dit moeten we veel meer doen. In de hoop dat uiteindelijk het een soort olievlek wordt. Dat andere landen denken, ja, die schaalgrootte, dat heb ik ook wel voordelen bij. Laat ik daarbij aanhaken. Dat is altijd beter dat we ellenlang gaan vergaderen. Wat gaan we nu eindelijk doen? En dat we dan pas over 10 jaar met elkaar tot een stap komen. Ja. Dat kunnen we ons niet voorstellen.
5: Meer doen. U noemde net natuurlijk het voorbeeld van de krijgsmacht. Hoe gaat dit op het niveau van het bedrijfsleven?
7: Dat zou je eigenlijk aan het bedrijfsleven moeten vragen.
6: Hebben we vaak gedaan. Ja. Die zijn niet zo enthousiast.
7: Ja. Nou, ik was vorige week in Praag. En dat was met iemand van ik weet niet wat ik hem dan nog citeer. Maar een groot Duits bedrijf.
5: Ja.
7: Die zat daar in de board. En die zei tegen mij zelf ook over, in dit geval, grote Duitse bedrijven. Waar hij dus zelf kritisch op was. Die zei, ik zie dat wij nog vooral van de status quo beschermen zijn. Dus wij zien alle nieuw opkomende bedrijven als een grote bedreiging. Terwijl dat, ja, wij zien dat zij de kennis hebben. Alleen dat die kleine bedrijven vaak niet de capaciteit hebben om op te schalen. Eigenlijk dat onbemande systeem wat ik net benoemde. Dat maken zij dus ook mee. Dus hij zegt, ja, ik probeer binnen het bedrijf waar ik zit echt te pleiten van, joh, gooi die supply chain nou open voor kleine bedrijven. Maak samenwerkingsverbanden met die kleine bedrijven en versterk elkaar. Want het is denk ik heel dom om je eigen eilandje te beschermen. Want ja, het eiland kan oneindig groot zijn als je kijkt naar de vraag en de noodzaak. En als je het niet doet, dan doen andere bedrijven het wel. En die zitten veel aan de andere kant van de oceaan. Ja, en dan verliezen we het allemaal.
5: Europa probeert dit eigenlijk te bevorderen. Die proberen samenwerkingen te bevorderen. Maar u zegt net, dat gaat nog niet heel goed. Het is nog te versnipperd.
7: Ja.
5: Wat zou Brussel beter kunnen doen?
7: Ik denk dat Brussel al veel doet en al wel een rol pakt. Ik denk alleen dat het uiteindelijk toch ook de wil is van de lidstaten zelf.
5: Ja.
7: En wat ik dus... Ik had gisteren bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf langs. En die zit eraan te denken van, joh, wij willen ons mogelijk vestigen in Nederland. Wat heel goed zou zijn, denk ik. En toen vroeg ik hem, waarom in vredesnaam Nederland? En dat vond ik wel interessant. Die zei, als ik in Duitsland ga, dan trekken de Fransen mij niet. En als ik in Frankrijk ga zitten, trekken de Duitsers mij niet. Als ik in Nederland zit, dan ziet niemand mij als een bedreiging. En Nederland kan met alle landen goed. En ik denk dat die analyse klopt. Dus dat is denk ik voor ons... Kijk, ik vind het voor Europees perspectief jammer, deze situatie. Het zou beter zijn als we met z'n allen op één pagina zitten. En uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Europa kennende, alleen hebben we altijd hele grote crisis nodig voordat we daar komen. Ja, en in de tussentijd denk ik dat wij als Nederland die kaart goed moeten spelen. Dat wij gewoon best wel een unieke locatie... wij zijn dus een relatief klein land. Geen grote bedreiging voor de andere landen. Wij hebben goede relaties met alle landen om ons heen. Wij zijn... hele goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar in internationaal perspectief zijn we wel eigenlijk een ideaal plek in Europa om te gaan zitten. En ik zie daar dus vanuit ons echt een opdracht om, als die bedrijven zich melden, ja, dat met twee handen aan te grijpen. En dat is nog wel eens lastig, dat wij als overheid te weinig ondernemend zijn. En nog veel denken, meld je bij dat loket. Dat ik denk, even een groter plaatje. Deze moeten we echt hebben, want het is een puzzelstukje die we daar weer kunnen gebruiken. Dus ja, dat is ook mijn persoonlijke drive ook wel daarin.
6: U noemde net dat Duitse bedrijf dat zegt, wij zijn niet zo goed in het innoveren.
7: Ja.
6: Nederland is daar wel goed in. Hoe voorkomt u dat het straks zo erg wordt dat Duitse bedrijven en Franse bedrijven, die natuurlijk groter zijn en hele diepe zakken hebben, dat die gewoon onze parels weten te verkopen en dat Nederland nog steeds met lege handen achterblijft?
7: Ja. Ik denk dat onze CEO pas geleden bij jullie ook bij jullie bij BNR ook een interview een goed interview heeft gegeven en daar ook al heeft gezegd wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen. Ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen en die zitten vooral hoogtechnologisch. Die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat... wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral Die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
6: En welke bedrijven zou u dan willen hebben? Waar zou u een gouden aandeel in willen hebben?
7: Ja, ik ga natuurlijk geen bedrijven noemen. Want
6: maar dan, zijn dat drones? Zijn dat AI-bedrijven? Is dat Thales?
7: Het moeten bedrijven zijn die in die vijf gebieden die wij hebben geïdentificeerd. En dat zijn inderdaad hoogtechnologisch, AI.
6: Maritiem. Dame. Gaat u dame?
7: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Maar kijk, het zullen niet bedrijven zijn waarvan je zegt... dit product kan je overal ter wereld maken en is niet uniek. Dat is niet het criteria kan niet zijn. Het is groen gespoten of in camouflagekleuren. Oh, dan moeten we dat hebben. Je moet er wel. En nogmaals, we gaan veel geld naar Defensie. Het is maar tegelijkertijd nog steeds delen in schaarste. Dus we moeten die euro's echt heel slim besteden. En daar moet je gewoon strategisch naar kijken. En dat moet sowieso binnen die vijf terreinen vallen. En dan valt er ook heel veel gewoon af. Dat is ook het eerlijke verhaal.
5: Dan heb je wel, ja, precies. Dat is makkelijk dat je dan die vijf terreinen hebt. Is het moeilijk hierbij, bij het hele verhaal, om het kaf van het koren te scheiden? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu denken, oké, Defensie, dat is de markt. Ja. Wij willen ook dat geld.
7: Ja. Klopt. Nou ja, kijk, het parallel wordt natuurlijk heel vaak getrokken met de mondkapjes en de corona.
5: Van Lien,
7: en ik denk dat dat terecht is. Ik bedoel, ik denk overal waar geld te verdienen is, heb je altijd mensen tussen zitten die een kans zien, die niet per se bijdraagt aan de doelstellingen die wij als overheid, als samenleving stellen. Dus dat risico is er altijd. Mensen die zeggen dat het risico er niet is, ja, die zijn dus ook niet bereid om. Of die zijn mega naïef, of die zijn niet bereid om risico's te nemen. Dus ik denk dat je dat nooit helemaal kan uitsluiten. En omdat wij dat beseffen, zijn we er wel heel scherp op.
5: Dank u wel, Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie.
8: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
6: De stem van Luke Skywalker uit Star Wars waarschuwt vanuit je broekzak voor Russische raketten in Oekraïne. Je kan hem op je telefoon houden, Rob. Je kan hem er ook afhalen. Dus misschien,
7: ik heb hem eraf gehaald. Ik ben er gek van dat ding. Dus.
6: Het grote probleem van de verdediging tegen ballistische raketten, vooral in Oekraïne en in Europa, bespreken we bij Boekestein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, oud-luchtmachtofficier en HCSS-defensiespecialist Peter Weininga. Hoi Peter.
8: Goedemiddag.
6: Was het probleem met die ballistische raketten vooral nou gewoon dat ze zo hard gaan? Vergeleken dus met natuurlijk drones en kruisraketten?
8: Deels. Het probleem wordt vergroot doordat ze tegelijkertijd met een enorme massa aan drones worden afgevuurd. Hè, ja. 600, 800 drones. Waarvan een deel gewoon zonder explosief rondvliegt. Die eigenlijk louter bedoeld zijn om de Oekraïnse luchtverdediging te verzadigen. Druk bezig te houden. En daartussendoor komt dan een tiental ballistische raketten en kruisluchtwapens. Waarvan ze dan hopen dat die ongemerkt als het ware kunnen binnendringen. En hun doel kunnen treffen. Wat niet altijd lukt. Maar vaak ook wel.
7: Wij zien, omdat je er zoveel afvuurt.
6: Ja. Ja, maar we bespreken vaak die lijstjes, beginnen we dan mee in de dagelijkse updates. Dan valt me natuurlijk altijd op hoe ontzettend veel van die drones uit de lucht weten schieten. Dus dan komen er 600, dan weten ze er 590 af te knallen. Ja. Die kruisvluchtwapens, die weten ze vaak ook allemaal te raken. Ja. Maar die ballistische raketten dan niet.
8: De kruisvluchtwapens zijn eigenlijk, je zegt het goed, het zijn kruisvluchtwapens. Ze worden vaak kruisraketten genoemd, dat zijn het niet. Het zijn eigenlijk kleine straalvliegtuigjes. En die vliegen dus in horizontale vlucht, net zoals een straalvliegtuig, een jachtvliegtuig.
9: Die kun je pakken.
8: En die kun je pakken. Die kun je bijvoorbeeld met een F-16 goed pakken. Ja. Dus daar zijn ze vrij succesvol in. Het grootste probleem, zeker in combinatie met die enorme massa aan drones, zijn de ballistische raketten die altijd met een hypersonische snelheid naar beneden komen in de eindfase van hun vlucht. Ja. En dat is sneller dan Mach 5. 5 keer de snelheid van het geluid.
9: Ja. Hoeveel hebben de Russen daar nog van die ballistische?
8: Dat weten we niet precies. Ik verwacht eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want je zag eigenlijk, aan het begin van de oorlog was de massa vooral ballistische raketten en kruisluchtwapens. En dat werd langzamerhand verschoven dat naar drones. Drones begonnen de massa uit te maken. En die kruisluchtwapens en die ballistische raketten, een tiental, 70 tijdens de laatste aanval. Dus dat is niet zo veel. En dat kan erop duiden, inderdaad, dat ze er niet zoveel meer van hebben.
9: En waar praat je dan over? Praat je dan over die Oresnik? Waar we het iedere keer over hebben, dan supersonische wapens, ontzettend eng allemaal. Waar praat je dan over?
8: Je praat in feite over tactische wapens. Dus over kortere afstandswapens die een bereik hebben tot 500 kilometer. Alles wat meer dan 500 kilometer kan bereiken, zeg maar, dat noemen we middellange afstand. En daar valt de Oresnik onder. Die kan maximaal 5000 kilometer halen. En dat is behoorlijk.
9: En dan praat je over die roemruchte Iskanders.
8: De Iskander is ook in feite...
9: Dat soort gedoe.
8: Ja, maar dat is nog steeds korte afstand.
9: Ja.
8: Die halen, ik zei net 500 kilometer, het gaat 1500 kilometer. Ja. Dus alles tot 1500 kilometer noem je korte afstand.
9: Ja.
10: Je hebt dus nu veel van die grotere aanvallen. Lijkt ook een beetje een verband te zijn, denk ik, als de Russen het slechter doen aan het front, dan reageren ze het een beetje af op de steden. Rob, jij zat in een van die steden een beetje aan de ontvangende kant, laatst van dit soort aanvallen.
9: Ja.
10: Wat zeiden de Oekraïners daar zelf van? Van die grote aanvallen en die ballistische raketten?
9: Nou, ze zijn er wel erg bang voor. Vooral over die, wat zij dan die hypersonische of supersonische of wat dan ook raketten noemen, die Oresniks. Daar zijn ze echt wel heel erg bang voor. En zij vrezen toch wel dat er meer van die andere raketten die we net hebben genoemd, die Iskanders en die Kinzhals, dat er daar nog voldoende voor zijn om met name de Patriot luchtafweer het leven zuur te maken. Want het grote probleem zit volgens mij echt in het aantal onderscheppingsraketten van de Patriot.
10: Ja, daar zit denk ik het, van
9: daar denk, denk het grote probleem in. En wat je ook heel goed ziet, en wat je noemde net Want je liet net dat luchtalarm horen. In die app daar zit ook een kaartje waar dan de ellende gaat plaatsvinden. En wat je ziet is dat de ellende steeds meer plaatsvindt ook in het noorden. De noordelijke oblasten provincies die worden steeds vaker getroffen. En we weten dat daar echt een gigantisch probleem is met betrekking tot de luchtverdediging.
10: Ja. Die Patriot, dat weten we, dat is een probleem. Er zijn gewoon te weinig raketten voor. En is dat nou echt het enige ding dat werkt?
8: Wat ze op dit moment hebben, eigenlijk wel. Je hebt daarnaast nog de Duitse IRIS-T en de Frans-Italiaanse SAM-PT. Ja. Die komen in de buurt, maar zijn niet zo goed als de Patriot.
10: En
8: de Patriot-capaciteit, of de kwaliteit van de Patriot, is voor een belangrijk deel de radar, de computer, zeg maar, die een enorme hoeveelheid data aan kan en dus ook doelen kan volgen. Maar daarnaast de PAC-3-raket. En de PAC-3-raket is een speciale raket voor Patriot ontwikkeld, die in feite een botsing met de inkomende raket teweeg brengt. Dus heel nauwkeurig moet worden gestuurd. Kost heel veel computercapaciteit. En waarvan het Patriot-systeem zelf altijd twee raketten afvuurt om er zeker van te zijn dat het doel geraakt wordt. Ja, en als je dan veel ballistische aanvallen krijgt, dan vlieg je dus snel door die PAC-3-voorraad heen. Nee. En ik denk dat dat de grote uitdaging is.
9: Ja, exact. En dat komt ook door de Iran-oorlog. Ja. Er zijn een hele hoop van die dingen afgeschoten, waardoor de Oekraïners nu met tekorten zitten. En dat hoor je ook wel in Oekraïne, hoor. Echt wordt gezegd. En bovendien, je ziet dus nu ook dat Oekraïne bezig is om zelf dat soort systemen te ontwikkelen, voor wat het waard is. Dus net, volgens mij is het een paar dagen geleden geweest, zo'n onderscheppingsraket gelanceerd op Firepoint. Dat is een dronefabrikant en een raketfabrikant in Oekraïne. Nogal succesvol op dit ogenblik. Er wordt nu ook samenwerking gezocht met Europese partners om dat hele systeem verder te ontwikkelen. Het gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Het moet ook goedkoop. Want als ik één ding heb geleerd in Oekraïne, dat is geld, geld, geld. Dat wisten ze natuurlijk al. En snel, snel, snel. En die twee moeten samen gaan. En het moet ook goedkoop zijn. Het moet ook betaalbaar zijn. Want je kunt dus niet bezig blijven met het afvuren van twee Patriot raketten tegelijkertijd. Het is gewoon veel te duur. Wat kost die dingen? 4 miljoen of zo?
8: Ja, die kosten 4 miljoen inderdaad. Nou, dus ongeveer. Ja.
9: Ja, dus dan vuur je dus even voor 8 miljoen af.
8: Ja, dat klopt. Ja.
9: En dat kan niet meer?
11: Er is een tekort aan PAC-2. Er zijn ook heel weinig Europese.
8: PAC-3. Daarnaast heb je PAC-2 inderdaad. Dat is een raket die een beperkte capaciteit heeft tegen ballistische wapens. Vooral bedoeld is eigenlijk tegen vliegtuigen. En het verschil zit hem in de wijze van onderschepping. Die PAC-3 die botst dus echt met het wapen. Er zit eigenlijk geen explosief in. Nee. Dus het wapen wordt vernietigd door de kinetische energie. En dan vernietigt hij ook de bom. Dat is heel belangrijk. Die bom wordt vernietigd aan boord. De PAC-2 die ontploft in de buurt van de vijandelijke raket. En dan kan het zijn dat die wordt neergeschoten, maar dat die bom nog intact op de grond komt en daar ontploft alsnog.
11: Nee.
8: En dat is het risico met de PAC-2.
9: Wat denk jij nou dat de doelwitten zijn van die Russische aanvallen? Wat willen ze nou eigenlijk echt?
8: Ja, dat vind ik heel lastig natuurlijk. Kijk, er vallen redelijk veel burgerslachtoffers. En er worden ook veel burgerdoelen geraakt. Wat niet altijd duidelijk is, is of daar in de buurt een militair doel was of een energiedoel, zeg maar. Of een ander vitaal infrastructuur-element. Wat het werkelijke doel van de aanval is. Wat wel zo is, is dat de Russen weten dat hun wapens niet dezelfde nauwkeurigheid hebben als de meeste westerse wapens. En dat ze dat blijkbaar voor lief nemen. Want het is oorlog, er vallen toch doden, dus we gaan los. En ja, en dan krijg je dit soort dingen met die mindere nauwkeurigheid.
9: Nou, ik vind wel dat het behoorlijk nauwkeurig is. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat heel veel van die burgerdoelen die geraakt worden, dat dat in feite militaire doelen zijn die verstopt zijn in een burgerdoel. Dat is wel te doen gebruikelijk in bij oorlogvoering om zoiets voor elkaar te krijgen. De details heb ik er ook niet van, maar dat wordt wel vaak aangenomen.
10: Dat bijvoorbeeld de yoghurtfabriek die gisteren is geraakt, dat misschien toch iets anders deed. Ik zie vooral heel veel beeld van wat toch appartementencomplexen lijken.
9: Dat is wel foutenboel, ja.
8: Dat is absoluut foutenboel. Kijk, en zo'n yoghurtfabriek, ja, oké. Misschien wordt daar ook nog iets anders gemaakt, ik weet het niet.
10: Hele gevaarlijke yoghurt.
8: Wat zeg je?
11: Linksdraaiende
10: yoghurt.
8: Met schimmel, hè? Dus ja, je weet niet die schimmel.
10: Marcheert zo het moederland. Maar,
8: dus dat is heel lastig. Kijk, laat ik zo zeggen, over het algemeen is bekend van Russische wapens dat ze minder nauwkeurig zijn dan de westerse wapens. En dat heeft alles met de verfijning van de elektronica te maken die in het Westen gewoon beter is.
11: Maar dan willen de Russen dus kennelijk de wil breken, hè, van de burgers.
9: Ja, maar dat werkt niet.
11: Maar dat werkt niet, want mensen gaan natuurlijk dan niet zeggen, nou, dan gaan we maar op onze rug liggen.
8: Nee, dat toont de geschiedenis ook aan. Ja. Ik bedoel, de Duitse blitz tegen Londen, zeg maar, heeft niet gewerkt. Werden alleen maar vastberaden. Het Combined Bomber Offensive van de Britten en Amerikanen tegen Duitsland heeft ook niet gewerkt.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zich

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Deel ook naar de Oekraïne moet gaan natuurlijk. Maar dat is niet zomaar even gepiept.
3: Nee.
2: Dus je zit eigenlijk met een periode waarin het zeer kritisch wordt voor Oekraïne.
3: En dat weet Poetin helaas ook.
2: Ja. He, ja.
3: Dus als ik naar die cijfers kijk, dan pak 2 en 3, waar we het net over hebben gehad. Dat zou aan het eind van het jaar alles bij elkaar opgeteld kunnen lopen naar de 850 iets meer exemplaren. En dan moet dat oplopen in 2029 naar 1470 exemplaren. Dus om maar even aan te geven, dat lijkt veel, maar dat is natuurlijk niet zo heel veel. En dan hangt het er maar net vanaf hoeveel raketten de Russen kunnen afvuren. En dat aantal daar zit daarboven.
4: Ja, laten we zo even kijken naar onze eigen luchtverdediging hier in Europa.
5: BNR,
4: want daar was
5: altijd
4: het verhaal altijd van dat bepaald niet op orde was. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Peter Weininga over de luchtverdediging. Dus van Europa. Peter, je ging al antwoorden dat hier niet op orde is.
2: Nee, het is nog steeds niet op orde. Nee. Kijk, er wordt wel geïnvesteerd. Er komen ook meer Patriot-systemen, ook voor Nederland. Maar het is nog steeds niet dekkend. De vraag is natuurlijk, wat verwacht je hier aan eventuele Russische aanvallen en dreigingen? Als je kijkt hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan hebben we de luchtverdediging ontstellend teruggeschroefd van objectverdediging in Nederland. Bij elk vliegveld stonden raketsystemen, kanonsystemen, radargeleid. Dan had je nog de Patriot in Duitsland, zeg maar. Dat heeft men teruggeschroefd naar eigenlijk de luchtverdediging voor troepen die ontplooid zijn in een oorlogsgebied. Aan Nederland werd überhaupt niet gedacht. Nu is dat weer meer aan de orde van de dag. Er wordt nagedacht over allerlei vitale infrastructuur in Nederland, met name Rotterdam, maar ook andere zeehavens. Denk ook aan Pernis en dat soort elementen, energiecentrales. We hebben de dreiging met die drones gezien, waarbij, of dat nou deels gefantaseerde dreiging was of een echte dreiging, het werd wel heel duidelijk hoe kwetsbaar we zijn.
4: Ja.
2: En daar wordt nu wel in geïnvesteerd, ook in antidroonsystemen. Maar,
3: het gaat langzaam.
2: Het gaat langzaam, ja.
4: Maar vind ik wel een goede vraag van wat verwacht je dan eigenlijk? Ik denk dan eigenlijk van ja, als Rusland zo diep op NAVO-grondgebied met ballistische raketten gaat schieten, dan wordt het waarschijnlijk toch sowieso nucleair. Maakt het toch allemaal niet meer uit wat je aan luchtverdediging hebt?
2: Nou ja, het is de vraag of het nucleair wordt. Dat moet je natuurlijk even afwachten. Maar kijk, stel er ontstaat een conflict met Rusland. Dat wordt niet uitgevochten hier. Dat wordt uitgevochten in Oost-Europa.
4: Ja.
2: En als het goed is, blijft het daar ook. Maar dat betekent wel dat er waarschijnlijk Amerikaanse of misschien Canadese of andere troepen via Rotterdam, Vlissingen, Eemshaven worden aangevoerd. Materieel wordt aangevoerd.
3: Ja, dat wordt beschoten.
2: En dat zijn dan eigenlijk legitieme doelen voor je tegenstander. Dat behoort tot de interdictie, zoals ze dat noemen, om aan te vallen. En dan kan het gewoon maar een conventionele raket zijn.
4: Dus ja, maar zou de reactie dan toch niet, dan neem ik aan dat de NAVO misschien wel overweegt om iets groters op Moskou te gooien.
3: Dan zijn we de drempel van artikel 5 al
4: We
2: zijn dan al bezig. Dus ja, weet je.
3: Maar je probeert tijdens een oorlog ook altijd escalatie enigszins te controleren. Wat je dus niet wil is dat het inderdaad totaal escaleert naar een nucleaire uitwisseling. Ik bedoel, ja, dan kan je hier de tent wel sluiten. Dan hebben we geen land meer over. Ja. Dat is niet handig. Okay. Dus je probeert natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat dat niet helemaal uit de klauwen loopt. Ook al ben je diep in oorlog. Maar er is maar één conclusie mogelijk volgens mij. Maar zeg het maar of ik gelijk heb. Als dit zo is, en je hebt onvoldoende luchtverdedigingscapaciteit en je kan het ook niet snel opbouwen, dan is er maar, ja, dan moet je dus raketten hebben om de raketten van de tegenstander te kunnen kapotmaken voordat ze kunnen afvuren. Dat is eigenlijk wat Oekraïne op dit ogenblik aan het proberen te doen is.
2: Dat betekent lanceerinstallaties aanvallen en vernietigen.
4: Ja, dus niet zozeer verdedigende raketsystemen, maar offensieve raketsystemen.
2: Het is een combinatie van. Je kunt het een niet zonder het ander doen, laat ik het zo maar zeggen. Om die aanval te kunnen uitvoeren, moet je zelf goed beschermd zijn natuurlijk. Dus
3: wat de Amerikanen ook gedaan hebben in Irak. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt, omdat ze toch een beetje te diep onder de grond zaten. Een aantal van die installaties.
2: Ja.
6: En we hebben ook daar te weinig raketten voor om dat te doen.

0: Nou, helemaal niks, zou ik zo zeggen.
1: Maar om aanvallend bezig te zijn, ja, dat klopt. We hebben nu een raketsysteem gekocht van de Israëli's, notabene. En dat is in feite lange afstandsartillerie. Nou, dan praat je over 200 kilometer, misschien 300. Maar dat is te weinig om dit soort dingen te doen.
0: Ja, wordt nu in co-productie worden er wel... wordt de productie wel opgestart voor lange afstandswapens.
2: Ja, iets dat helemaal nog in ontwikkeling is, toch?
0: Nou, nee, bijvoorbeeld die roemruchte Flamengo, die hou van die naam, maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar die Flamengo, wordt nu ook in co-productie gemaakt, bijvoorbeeld met Denemarken. Die maakt, volgens mij staat die fabriek er al, de vaste brandstof voor dat ding. Die kunnen wij natuurlijk ook gaan gebruiken. En dat is de bedoeling ook.
1: Ja, ik denk dat we dat soort ontwikkelingen zien. We zien het al met drones. Hè. Er wordt enorm samengewerkt. Op basis van de Oekraïense kennis en ervaring, zeg maar, worden in Nederland drones ontwikkeld. Gebouwd ook. En uiteindelijk ook weer verkocht aan Oekraïne en hopelijk ook aan anderen. En voor onszelf ook.
0: Is het grote probleem, Peter.
1: Wat?
0: Om ze voor onszelf te kopen. Want dan raak je helemaal verzand in aanbestedingsprocedures. Het is veel makkelijker om geld te geven aan die fabriek en ze aan Oekraïne te geven dan voor onszelf te krijgen.
1: Nou ja, kijk, weet je, het lastige is, laat ik zo zeggen, je kunt om die aanbestedingsprocedures heen, als jij vindt dat het een strategisch goed is, dat moet je beargumenteren, dan mag je die Europese regeling terzijde schuiven.
0: Klopt.
1: Dat moet je echter niet te vaak doen, want dan gaat de Europese Commissie zeggen van, hey, hallo, waar zijn we mee bezig?
0: Want ze doen dat al, hè?
1: Ja. Dus je moet daar. En er zijn fast track procurement zeg maar, procedures.
0: Ja,
1: ook.
0: Maar het is wel een probleem.
1: Maar dan moet je in oorlog zijn voor dat soort procedures. Dus inderdaad, het is een uitdaging.
0: Ik heb Dirk Boswijk, de staatssecretaris in Praag, horen zeggen. Anderhalve week geleden, of twee weken geleden, wanneer was dat? Dat dit echt het grote probleem is. We zijn de vijand van onze eigen procedures. Ik hoorde hem zeggen, en hij had helemaal gelijk toen hij dat zei, dat het vaak belangrijk is om de procedure te volgen dan dat je bereid bent om het effect van die procedure te aanvaarden, namelijk het produceren van een wapensysteem en dat te kopen. Dat lijkt ondergeschikt aan de procedure. Dus wat dat betreft hebben we er al meters te maken. En kennelijk weten ze dat bij Defensie.
2: En hoe verhoudt die luchtverdediging zich nou tot bijvoorbeeld de Baltische landen, die leggen versterkingen aan langs de grens. Maar ja, wat heb je eraan als de Russen over die grens heen gewoon steden kunnen platgooien en daar hebben we geen goede luchtverdediging tegen en we willen ook niet escaleren als ze dat doen. Ja, dan kunnen de Russen toch doen wat ze willen.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, de Baltische staten die, vanwege hun geschiedenis ook met Rusland natuurlijk, vrezen met grote vrezen. Die weten, dat is bij hun overheersend, laat ik het zo zeggen. Bij ons wordt er te weinig aan de Russische dreigingsdracht. Bij hun heel veel. Dat zit in hun genen. En ja, weet je, de Russen dreigen ook regelmatig richting de Baltische Staten. Poetin zelf zegt het niet zoveel, maar dan laat hij het een parlementslid zeggen. Dus dat is inderdaad heel lastig. Ze hebben ook zeker Estland en Letland een grote minderheid Russische mensen in huis. Als gevolg van de Russificering tijdens de Sovjet-Unie-tijden. Dus die vrezen dat inderdaad. Dat kan alleen maar met een goed verdedigingssysteem. Ja. En die zullen ze uiteindelijk, denk ik ook, zelf in combinatie met anderen moeten aanschaffen.
0: Nou, we hebben dat gevraagd, van hoe kwetsbaar zijn die Baltische staten op dit ogenblik aan de mensen die bezig zijn aan het front. En het letterlijke antwoord was, die zijn gedoemd. Ja. En dat heeft echt te maken met de wijze waarop de oorlog op dit ogenblik vorm krijgt. Waarop de verdediging wordt vormgegeven in de Baltische staten. Hoewel zij ook wel moesten erkennen dat het opwerpen van de dronemuur, en daar zaten zij op dat ogenblik middenin. Dat was wat zij aan het doen waren. Dat wel eigenlijk de beste verdediging is. Maar dan moet je wel snel zijn.
1: Ja. En mijnen, ze hebben zich teruggetrokken uit die mijnenconferentie, zeg maar. Ja. Niet echt een verdrag. Langs de grens hele mijnenvelden
0: aan te doen. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik heb gezien wat er gebeurt aan de grens van Belarus. Ja. En dat is tamelijk indrukwekkend wat daar gebeurt.
3: Als ik dat zo hoor, jullie, dan zou Rusland dus ook een argument hebben om juist een vlucht naar voren te doen.
0: Ja. Nou ja, als wij zwak zijn, dan zou dat kunnen. Als je gewoon wil rotzooien en wil poken, dan moet je dat nu of binnenkort doen.
1: Het is wel, denk ik, dat de Russen op dit moment niet daartoe in staat zijn. Het volhouden van de oorlog in Oekraïne, dat kostte zo verschrikkelijk veel.
0: Dat weet ik dus niet. Hè?
1: In economisch en menselijk en in materieel opzicht, ik denk niet dat ze daartoe in staat.
0: Ja, maar prikacties zijn wel degelijk uit te voeren.
1: Raket.
0: Dus,
1: maar
0: ja,
1: goed.
0: En wat gaan we dan doen? Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk die hele affaire gehad met die drones in Roemenië. Nou, als je aan Oekraïners vraagt van wat daar gebeurt, is het gewoon een opzet geweest.
1: Ja, en, dat weet ik niet.
0: Het hele punt is natuurlijk, want als je dus doelen wil bestoken zo dicht tegen de Roemeense grens, dan is dat op zich al een signaal. En dat er dan één keer een drone wat verder komt, omdat ze niet al te nauwkeurig zijn, dat is dan natuurlijk absoluut zo.
2: Maar Rob, jij zegt vaak van we moeten nu op korte termijn moeten de NAVO-landen een paar belangrijke pleisters plakken om dus te zorgen dat je de boel op orde hebt. Ja, hoe doe je dat dan op het punt van de luchtverdediging?
0: Door heel hard te investeren in start-ups.
2: Ja, je moet het van niet iets dat je van dan volgend jaar het resultaat van.
0: Ja, dat is wel zo. En je moet heel erg nauw samen gaan werken met Oekraïne. Ja. En je moet minder geld stoppen in die hele grote defensiebedrijven. Ja. Die veel te langzaam zijn met het produceren van hun systemen. Dat is denk ik de enige mogelijkheid dat er is. Dat is ook gewoon duidelijk geworden in Oekraïne. Het gaat om snelheid, het gaat om geld.
3: Zij kunnen dat.
0: Ja, je moet wel. Ik bedoel, als je dus niet heel snel bent en als je niet de ene droombedrijf en het andere luchtverdedigingsbedrijf uit de grond stampt, dan ben je weg.
1: Maar de basis was er ook in Oekraïne. Hè? Ja. Bedoel, het was een heel technologisch land. Ja. Wij zien het als een landbouwland. Maar dat is een beetje selectieve blindheid eigenlijk.
0: Dat is zo, maar het had gekmakende Sovjet-procedures. Die gekmakende Sovjet-procedures zijn er nog wel in Kiev. Maar die gekmakende Sovjet-procedures zijn er niet meer aan het slagveld. Hè. Dus een belangrijke les is dat de hele innovatie die wordt helemaal naar beneden gedrukt. Die vindt plaats echt
1: grassroots,
0: als op het slagveld.
1: Ja.
0: En dus er is ook een direct contact met de producenten. Dat is dus wat je moet gaan doen. Je moet het veel meer naar beneden drukken.
1: Nee, dat klopt. Maar wat ik bedoel is, die technische know-how is er.
0: Ja.
1: Ze hebben een goede technische universiteit in Kharkiv. Kharkiv kon je eigenlijk vergelijken. Ja, nu is het natuurlijk zwaar gehavend met Brainport Eindhoven. Daar zaten heel veel defensielaboratoria geschakeld aan die universiteit. In de Sovjet-tijd bouwden ze heel veel voor de Russen, voor het Sovjet-leger. Die vrachtvliegtuigen is bekend, maar ook kernraketten, intercontinentale raketten. De vader van de Russische ruimtevaart is een Oekraïner. Dus die kennis die is er. Ik bedoel, het is een hele generatie mensen die know-how heeft. En inderdaad, wat Rob zegt, zij zijn veel meer naar de werkvloer toegegaan van laat het daar ontstaan. Zowel in de uitvoering van hun militaire operaties, bevoegdheden veel lager gedelegeerd dan in de Sovjet-tijd. En dat is ook een groot voordeel voor ze.
2: Zoals vaker in dit programma, de les weer hier, dat nadat wij Oekraïne hebben geholpen, zullen zij ons moeten helpen.
0: Ja.
1: Ik denk dat we er heel erg vanuit moeten gaan, ja.
2: Ja. Op de radio moeten we daarmee afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga. En fijn weekend.
4: Attention, the air alert is over. May the force be with you. Attention, the air alert is over. May the force be with you.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebied te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
7: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 5 juni. Nog een week en dan is de beursgang van SpaceX. Maar nu al is er een eerste tegenvaller voor het bedrijf.
8: SpaceX will not be getting fast-track entry into the S&P 500 after all. Index operator S&P Global said it would not change the rules for inclusion.
7: De belangstelling wordt er niet minder om. Sterker nog, begeleidende banken zeggen dat ze bedolven worden onder de interesse.
9: Hebben we het ook over de nieuwe CEO van Heineken.
10: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. Dat meldt de Financial Times. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
9: Hebben we het ook nog over Adyen, want daar werd de handel van het aandeel vandaag even stilgelegd. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
11: Leuk om er te zijn.
7: Goed dat je er bent, Cardano. Corné. Jullie zijn gewoon één, hè?
9: Eén en hetzelfde.
7: Ik wil starten met heel iemand anders. President Trump, die zegt dat hij de leider van Iran wel wil ontmoeten als hij daarmee een deal kan sluiten.
12: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. If we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
7: De Ayatollah, de leider van Iran, dat is de man die zijn vader heeft opgevolgd. Je weet wel, de man die is vermoord op commando van Trump. En die twee die zouden dan gezellig samen om de tafel moeten om een vredesakkoord te sluiten. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
9: Gaan we naar SoftBank, sinds deze week het grootste beursbedrijf van Japan. Vanuit SoftBank bekeken misschien een mooi moment om extra aandelen uit te geven als je snel veel kapitaal wil, wat SoftBank wil. Maar ze gaan voor obligaties en daar zijn ze niet te zuinig mee. 1,6 miljard dollar gaan ze uitgeven, vooral aan particulieren, tegen een rente van ruim 5% op een looptijd van 35 jaar. Maar na 5 jaar kun je er al uit. Klinkt op het eerste oor misschien als een veilige belegging, al hoeft het dat volgens analisten zeker niet te zijn. Want door de enorme afhankelijkheid van SoftBank in het slagen van OpenAI, waar ze inmiddels voor meer dan 60 miljard aan geld in hebben gepompt, drukt dat ook op de ratings van SoftBank. Er is een groot risico voor ze. Volgens S&P Global Ratings zijn de investeringen van SoftBank te veel om AI heen gebouwd. En dat is dus een groot risico voor SoftBank.
7: Gaan we door naar Jensen Huang, grote baas van Nvidia. Die moet op het matje komen. Tenminste als het ligt aan senator Elizabeth Warren. Zij wil hem heel graag bij een hoorzitting hebben om hem door te zagen over de chipverkopen in China. Gisteren was ze al op dreef met Scott Bessent, de minister van Financiën, toen ze hem vroeg naar de aandelenhandel van president Trump.
13: On January 6th, Donald Trump purchased up to $1 million worth of Nvidia stock. 1 week later, his administration changed U.S. policy and loosened the rules on export controls,
11: so that NVIDIA could sell its chips to China. Now the price of NVIDIA stock is through the roof. So Secretary Bessent, you said last year, if any private citizen traded the way members of Congress do, quote, the SEC would be knocking on their door. So my question is, should the SEC be knocking on President Trump's door?
7: Ja, ze wil dat Huang volgende week donderdag komt. En dat wordt echt wel vuurwerk, denk ik. Want dan moet hij alles vertellen over de exportrestricties van China. En over zijn reisje met Trump laatst. Wat er allemaal achter de schermen is besproken met de Chinezen.
9: Heb ik nog een verhaaltje over Airbnb? Of specifieker zijn CEO? Brian Chesky is zijn naam. En CEO van Airbnb is blijkbaar niet zo'n hele drukke baan, want hij heeft tijd voor een nieuwe hobby.
14: Bloomberg's been told that Airbnb CEO Brian Chesky is starting an AI lab. Our sources say Chesky is in the early stages of funding the new venture and plans to focus on user interaction and design. Unlike online travel rivals Expedia and Booking, Airbnb has not partnered with OpenAI to create a plugin, and Chesky has said ChatGPT's tools are not robust enough.
9: Ja, ook hij wil dus wat met AI. Ik moet er toch altijd wel een beetje om grinniken, al die tech-CEO's die een AI-startupje willen beginnen. Maar hij is echt serieus volgens Bloomberg. Chesky wil een bedrijf starten dat eigen AI-modellen gaat ontwikkelen. Een beetje à la ChatGPT dus. Het lijkt me niet iets wat je er eventjes bij doet, maar daar denkt deze CEO kennelijk anders over, want hij blijft ook gewoon aan als topman van Airbnb.
7: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Arjen, halverwege de handelsdag begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd. Op het moment dat we opnemen staat de koers 9% lager. Beleggers die schrikken voornamelijk van een rapport. Corné, wat voor rapport is dat en wat staat erin?
15: Dat is een rapport van Cleveland Research. Het gaat er vooral om dat het wat gevoelig is voor betaalproblemen. Je hebt gezien dat bijvoorbeeld bij concurrenten zoals Wise en Worldline, dat het daar ook slecht gaat. En daar zijn beleggers gewoon heel erg gevoelig voor. Wise ging afgelopen week keihard onderuit, omdat daar de cijfers zelf heel erg tegenvielen. Ja, en als dat soort omstandigheden in de markt zijn, dan zijn beleggers daar ook simpelweg heel erg gevoelig voor.
7: Ja, dus het is een rapport dat waarschuwt voor problemen die breder in die hele sector dan liggen.
15: Ja, inderdaad.
7: Snap je die daling? Daar beleggers hier zo van schrikken. Want het is echt wel fors dat zelfs op een gegeven moment de handel in Adyen stilgelegd moest worden.
15: Worldline is al een tijdje flink aan het dalen. Wise was afgelopen week echt gewoon keihard onderuit aan het gaan. Daarop ging Adyen in eerste instantie ook omhoog. Herstelde weer snel. Maar ze zijn dus heel erg gevoelig voor dit soort negatief nieuws.
9: Nog even naar het Amerikaanse banencijfer. Kwam vanmiddag binnen en het ziet er goed uit. Er kwamen veel en veel meer banen bij in mei. 172.000 om precies te zijn. Terwijl er 80.000 was voorspeld. Nou, korte samenvatting is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt het weer beter doet dan gedacht.
7: Straks hebben we het over de mislukte overname van AkzoNobel. Zijn Nederlandse beursbedrijven eigenlijk nog wel interessant als ze helemaal geen trek hebben in een overname?
9: Hoor je ook wie de man of vrouw is of gaat zijn die het Heineken-aandeel weer lekker laat smaken?
7: Nog een week en dan wordt SpaceX gelanceerd op Wall Street. En de eerste tegenvaller moesten Elon Musk en consorten nu al incasseren. SpaceX wordt niet versneld opgenomen in de index.
8: S&P says it won't change the rules to allow rapid entry into its benchmark index. Among other things, that requires a firm to be profitable in its most recent quarter and in sum for its last four quarters. That rules out SpaceX, which posted a loss of close to $5 billion in 2025.
7: Ja, dat is een tegenslag, maar volgens persbureau Reuters is de vraag naar aandelen immens. Begeleidende banken worden platgebeld met de vraag of ze aandelen SpaceX hebben. Normaal gaat het bij populaire beursgangen om 10 telefoontjes per dag. Nu zou dat het dubbele zijn. De vraag is onverzadigbaar, aldus analisten. Corné, begrijp je dat ze zo graag een aandeel van SpaceX willen?
15: Ik snap het wel, want het is een opeenstapeling van dromen. En beleggers beleggen graag in mooie verhalen en grote dromen. En vooral particuliere beleggers zijn wat minder geneigd om naar de fundamentals te kijken. Maar ja, bij een 100 keer de omzet zijn de fundamentals zwak te noemen.
7: Ja, en een groot zanger zong ooit eens: de meeste dromen zijn bedrog. Geldt dat ook voor dit aandeel?
15: Ja, maar als ik naast jou wakker word, dan droom ik nog. Nee, ik ben wel bang dat deze droom wel in een nachtmerrie kan uitmonden. Want dit is zo ver van de fundamentals vandaan dat je je echt wel moet afvragen van, gaat deze droom niet uiteenspatten? Want jij noemde net dat de vraag heel erg enorm is, maar mensen vergeten eventjes dat het aanbod ook echt enorm is. Hè?
7: 555 miljoen aandelen of zo willen ze uiteindelijk.
15: Ja, 135. Ze willen 75 miljard ophalen.
7: Ja.
15: dat is best wel veel geld.
7: Dat is heel veel geld. Dus de vraag die moet ook groot zijn. Desondanks houdt Musk vast aan de prijs van het aandeel, $135. Die gaat dus niet omhoog. Snap je dat dan?
15: Ik denk dat die 75 miljard die op wil halen sowieso al gewoon een stap te ver is. Maar goed, de vraag die we kunnen met z'n allen stellen is van, ja, hoe gaat het koersverloop op vrijdag zijn? En dat is denk ik wel essentieel. En dat zal ook de koers geeft uiteindelijk het antwoord of het een succes zal zijn of niet. En ja, je hebt zo extreem veel aanbod, maar je hebt ook zo extreem veel vraag. Ik zeg altijd maar, zo'n IPO is het brandpunt van vraag en aanbod bij elkaar. Dus ze moeten ook maximaal marketing doen om die vraag zo groot mogelijk te maken. En indexmakers die, hebben de versnelde toegang tot de index voor SpaceX mogelijk gemaakt. En dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel passieve vraag komt. Iedere indexmaker zal die de Nasdaq volgt, die zal dus simpelweg die aandelen moeten kopen.
7: Ja, nog even over die regels van die index. Kan je vertellen waarom dat voor SpaceX een tegenslag is? Dat ze niet versneld worden opgenomen daarin?
15: Bij de Nasdaq, die heeft het versneld gedaan. Dus daar binnen 15 dagen komen ze in de index. Dus dat betekent dat iedereen in een Nasdaq-indexfonds belegt, dus automatisch ook straks in dit aandeel gaat beleggen. Dus dat betekent automatisch heel veel vragen. En dat hebben ze nodig. Maar de S&P, dat zijn veel grotere indices. Daar volgen veel meer mensen dat. En dat betekent dus, als zij ook versneld zouden, dat je de heleboel passieve vragen vanuit die aandelen zou krijgen. En dat zit echt wel zoden aan de dijk. En dat gebeurt dus niet. En terecht, denk ik.
7: Goed dus dat de beursuitbaten niet buigt.
15: Nee, ja, waarom zouden ze ook? Kijk, ik snap Nasdaq wel, want het is commercieel natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want dat betekent dat iedereen die in ook een beetje SpaceX wil beleggen, zal dan in die Nasdaq-index gaan beleggen. En dat betekent voor hun meer fee-opbrengsten. Maar dat is denk ik korte termijn commercieel gewin. Ik denk dat S&P denkt van, nou weet je, wij willen gewoon een betrouwbare index zijn. En wij gaan niet onze regels veranderen omdat er toevallig zo'n hele grote IPO aankomt. Ik denk dat dat voor de lange termijn een veel betere strategie is.
7: Gisteren hield de grote leider Musk een praatje voor zo'n 3500 klanten van JP Morgan. Een event dat Jamie Dimon trouwens leidde. Ik denk de duurste dagvoorzitter uit de moderne geschiedenis. Musk was daar virtueel bij en hij zegt dat hij zich vrij goed voelt over de omzetprognose. Die is, zegt Musk, veel voorspelbaarder dan eerder. Ik denk, ja, alles leuk en aardig, maar hij zegt niks over de winst. Wil je dat uiteindelijk niet als potentiële belegger horen?
15: Ja, nou, op zich geeft dat natuurlijk niet. Hè. Amazon was bijvoorbeeld ook niet winstgevend toen ze naar de beurs toe kwamen. En Google was dat ook niet. En op zich geeft dat niet zo. Maar je moet wel een beetje vooruitzicht hebben dat het uiteindelijk winstgevend wordt. Ja, en net zo met Twitter, heel simpel. Als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel? Die rakettenbusiness, ze zijn al marktleiders. Ze hebben al 90% van de markt in handen bij NASA. Groter dan dat kan je niet worden. En Starlink, waar je nu de meeste winst mee maakt, die heeft echt wel last van gewoon meer concurrentie. Satellietenbusiness, er zijn ook andere partijen die daar steeds groter deel van de koek op nemen. En je ziet dat de daling per klant aan het, de omzet per klant aan het dalen is. Ja, dat geeft toch wel aan dat de winstvooruitzichten niet zo goed zijn. Maar dat is nou net de meest winstgevende business die ze hebben.
7: Dus hij heeft echt wat voor elkaar te boksen op die events. Hij moet ze echt overtuigen. Ik las ook dat zijn moeder zelfs in de zaal zat bij dat event van JP Morgan. Ik weet niet of dat potentiële mensen over de streep trekt. Maar denk je dat Musk die potentiële twijfelaars kan overtuigen?
15: Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Maar Musk is daar een kei in natuurlijk. Dat doet hij altijd. En dat doet hij ook bij Tesla. Tesla heeft een merk opgebouwd zonder enige reclame vanwege Musk. Dus hij kan dat heel goed. Maar er wordt hier wel heel veel van zijn overtuigingskracht gevraagd.
7: Goed om te weten, zondag hebben we een speciale aflevering over de aanstaande beursgang van SpaceX met Corné. Bereiden we je als luisteraar voor op de beursgang. Dus ik zou zeggen, abonneer je, is helemaal gratis. En dan rolt die aflevering zo je podcastfeed in.
16: BNR Beurs.
9: Door naar een nieuwe aflevering van The Apprentice, editie Heineken. Want wie oh wie wordt de opvolger van CEO Dolf van den Brink? Dat is de grote vraag bij de bierbrouwer. Die CEO vertrok eind mei bij het bedrijf. En een opvolger is nog steeds niet in beeld. Een aantal belangrijke aandeelhouders van Heineken beginnen ongeduldig te worden.
17: Belangrijke aandeelhouders van Heineken willen snel duidelijkheid over de opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Daarover schrijft de Financial Times.
9: En twee van die 15 belangrijke aandeelhouders hebben ook nog wat anders gezegd in de Financial Times. Ze willen een outsider als CEO, iemand van buiten het bedrijf dus. En dat zou een trendbreuk zijn voor Heineken. Want eigenlijk zijn alle Heineken-CEO's tot nu toe altijd uit de eigen gelederen gekomen. Dus toch wel bijzonder zo'n uitspraak. Maar hebben ze een punt, Corné?
15: Ja, ze hebben een punt, maar ze hebben niks te zeggen. Dus dat maakt de discussie nogal makkelijk.
9: Non-discussie.
15: Nou, de familie heeft het voor het zeggen, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Dus wat de rest ervan vindt, dat moeten zij weten. Maar ze hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Zo is de structuur bij Heineken nou eenmaal.
9: Ja.
15: Ik vond het wel heel erg grappig dat ze zeiden van ja, er moet wel een outsider komen, want anders wordt het weer een Nederlander. En dat betekent alleen maar dat het een middelmatige manager wordt. En die hebben we al te veel gehoord. He, want ze willen een manager die vanuit buiten komt, die ook een fatsoenlijk bedrag verdient. Toen heb ik even gekeken wat Dolf van der Brink verdiende. Nou, afgelopen jaar was zijn basissalaris 1,5 miljoen. Dat vinden zij bescheiden, maar zijn totale pakket was bijna 8 miljoen. Als je bijna 8 miljoen salaris te bescheiden vindt, nou, voor Nederlandse begrippen is dat toch wel genoeg, zou ik zeggen.
9: Ja, je begon zelf al over de familie Heineken, de meerderheidsaandeelhouder nog steeds. En die zijn over het algemeen niet zo'n fan van outsiders. Want nog nooit was er een outsider-CEO van Heineken. En slechts één keer was het een persoon die niet Nederlands was. Waarom is dat zo belangrijk voor de familie Heineken? Dat het iemand van binnenuit is altijd geweest.
15: Ja, Heineken is toch wel een apart bedrijf. En gewoon echt een oer-Nederlands bedrijf. En daar past denk ik ook gewoon een Nederlander bij als CEO.
9: Ja, dus de kans is misschien klein ook dat die familie daar nu ook weer anders over denkt.
15: Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook gezien dat de dochter van Freddy Heineken ook gebroken heeft met de tradities. Freddy Heineken wilde helemaal geen acquisities meer doen. En zij heeft toen ook gezegd van, nou ja, dat gaan we dus gewoon wel doen. En daar zijn ze daarna ook heel erg succesvol in geweest. Dus.
9: Ja. Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij Heineken. Problemen met de vraag daar. Kan iemand van binnen het bedrijf dat oplossen? Of is het misschien toch wel wenselijk als je daar een frisse blik op hebt?
15: Nou ja, het is net zoals met een voetbaltrainer. Het is leuk om, als het een beetje slecht presteert, om de voetbaltrainer eruit te gooien en een nieuwe neer te zetten. Maar dat betekent niet dat de voetballers automatisch beter gaan voetballen.
9: Nee.
15: Problemen in emerging markets met de verkoop van bier. Problemen met gewoon überhaupt alcoholhoudend bier. Dat drukt gewoon de omzet. En of je daar nou een nieuwe trainer neerzet of niet, ja, dat verandert de marktomstandigheden niet.
9: Nee, maar wie zou dan het beste leiding kunnen geven aan dat team? Is dat iemand die het bedrijf goed kent, die dus van binnen komt, of toch iemand die er wat opener naar kan kijken misschien?
15: Ja, het probleem dat we altijd, net zoals bij die voetbaltrainer, op het moment dat hij een tijdje aan de gang is en je merkt, oh, het loopt wel of het loopt niet, dan kan je pas beoordelen dat of het goede is. En van tevoren is dat gewoon heel veel moeilijker.
9: En in algemene zin, waar moet die nieuwe CEO aan voldoen?
15: Nou, in ieder geval, hij moet de problemen goed onderkennen. En ook mogelijkheden zien waar je wat aan kan doen. Maar persoonlijk zie ik die ook. Als emerging market gewoon wat minder draaien, doordat de wereldeconomie wat minder draait, ja, dan heeft Heineken daar gewoon bovenmatig veel last van. Als mensen gewoon in zijn algemeenheid wat minder alcoholhoudend bier gaan drinken, ja, daar heeft Heineken gewoon bovenmatig last van.
7: Ik vind dit verhaal ook best wel gênant, want Heineken is de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Dan zou je zeggen, die hebben een professionele raad van commissarissen. Peter Wennink, die leidt die boel daar. En dan heb je geen opvolger klaarstaan. Dus dan gaat je CEO, die loopt de deur uit, en dan moet de CFO tijdelijk de boel waarnemen. Het heeft toch ook iets gênants dat ze nog geen man of vrouw klaar hebben staan?
15: Nou ja, dat ligt eraan wat de verwachtingen waren. Hoe lang Dolf van den Brink als CEO zou aanblijven. En blijkbaar is dat voortijdig gebeurd.
9: Ja, hij heeft ze wel een beetje overvallen. Maar dan nog, ja, misschien naïef. Maar hoe moeilijk kan het zijn?
15: CEO zijn van een grote brouwer.
9: Een nieuwe vinden bedoel ik.
15: Dat bedoel je.
9: Ja.
15: Het is wel natuurlijk een vrij belangrijke functie, CEO. Dus dat wil je wel ook echt goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze best wel een hoop gesprekken hebben en een hoop antecedentenonderzoek. En echt gewoon goed kijken wat is nou echt de best man voor dit job.
7: Tijd om terug te blikken op een week die vooral in het teken stond van AI. De week begon met SoftBank, dat liet weten 75 miljard te investeren in datacenters in Frankrijk.
18: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
9: Ook was daar Alphabet deze week dat een heleboel nieuwe aandelen gaat uitgeven.
19: So Alphabet announced an equity offerings totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
9: 80 miljard, werd ietsje meer zelfs nog. 85 miljard aan nieuwe aandelen van Alphabet gaan ze uitgeven. Natuurlijk nodig voor al die AI-investeringen.
7: Tot zover het goede nieuws, want het was ook de week waarin chipontwerper Broadcom-beleggers teleurstelde met de cijfers.
20: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
9: En de topman van chipmaker TSMC had vooral een pittige boodschap voor al die AI-reuzen.
21: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
7: Maar er was ook een bedrijf zonder AI dat opviel. En dat was AkzoNobel. Het was ook zeker de week van die verfreus. Want die wordt toch niet gekocht door een Japans en Amerikaans bedrijf. De twee die lopen weg van de deal nadat de directie van Akzo ze afwees. Dat wil namelijk voor een fusie gaan met een ander bedrijf. Corné, al in 2017 was er een partij die Akzo wilde kopen, PPG. Ik ben even in de archieven gedoken. Ook toen werd je daarover geïnterviewd. Je zei toen dat de directie van Akzo het bod serieus moest nemen. Deden ze dat dit keer wel, vind jij?
15: Nee. Als er een bod van €73 ligt, dan is dat een goed bod. Gezien de huidige prijs die het aandeel nu is. En dan is dat een direct geld wat op tafel komt. En dat nemen ze dus niet serieus, want ze vegen het van tafel af. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat veel te maken heeft met het feit dat de CEO van Akzo straks ook de CEO van de combinatie wordt. Met een veel hoger salaris. En dat ook alle raden van commissarissen een veel hogere vergoeding krijgen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Dit is zo tegenstrijdig aan het belang van gewoon aandeelhouders. Dit bod zou je met open armen moeten ontvangen. Maar goed, dat is niet in hun persoonlijk belang. Dus dat is tegenstrijdig.
7: Hij is meer bezig geweest met de persoon zelf dan met de belegger.
15: Met zijn eigen salaris dan met wat goed is voor de belegger. 73 hard op tafel is er gewoon een veel beter bod dan wat er mogelijk op lange termijn ooit eens een keer uit zou komen voor Akzo.
7: Ja, en je had je huid nog duur kunnen verkopen. Dus had het misschien nog wel meer uit kunnen halen bij die partij.
15: Daar ging iedereen ook wel vanuit. En vandaar dat die koers ook best wel hard steeg. Maar het feit dat ze zich gewoon terugtrekken, zeggen ze, ja, we gaan ons niet in zo'n modderpoel begeven. Dit is ons bod. En als het niet geaccepteerd wordt, prima, dan trekken we ons terug.
7: Het is wel weer een voorbeeld van een Nederlands beursbedrijf dat niet gekocht wil worden. Moet je eigenlijk wel in AX-bedrijven zitten als je toch wel droomt van zo'n overnamepremie?
15: Nou ja, dit is wel heel slecht voor corporate governance. En ik denk dat het hier nog niet het laatste woord over gezegd is. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aandeelhoudersvergaderingen zullen zijn. Want als je net €73 door de neus bent geboord, omdat de CEO zo nodig zijn eigen salaris en zijn eigen baantje wil redden, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel een beetje boos over bent.
7: En de straat is ook af op die andere AX-bedrijven. Ja. Want heel veel beleggers die denken nu, ja, die Nederlanders die willen die bedrijf toch niet verkopen.
15: Nee, als je hiermee kan wegkomen, dan heb je dus als een Nederlands bedrijfsleven het imago in ieder geval wel een probleem.
7: Wordt de beurs daardoor minder interessant? De Amsterdamse beurs?
15: Nou, dat zou wel heel erg te ver zijn om die conclusie te trekken. Maar het is zeker een minpunt.
9: En dan zit de beursweek er nu echt alweer op. Laten we nog even kijken naar de volgende beursweek. We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil $75 miljard ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim $29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
7: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 5 juni. Ook een keer leuk dat wij weer samenwerkten, Jorik. Want jij bent mij elke keer aan het verlaten. Ik wil het niet te dramatisch brengen. Maar jij bent bezig met de podcast, Moerdijk.
9: Laten we die nog eens noemen. Het is niks persoonlijks. Nog een maandje druk en dan kom ik hier weer.
7: Kunnen mensen hem nog steeds opzoeken in de podcastfeed?
9: Uiteraard, in je favoriete podcast.
7: Moerdijk, ja. Dorp van de Rekening.
9: Ook aan al die lieve BNR Beursluisteraars. Sorry dat ik jullie een beetje verwaarloos. Het komt allemaal goed.
7: Misschien zijn ze er wel blij mee, maar dat zullen we nooit weten. We hebben de beursdag en de beursweek doorgenomen. En wij danken Corné van Zijl van Cardano.
9: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral weer. Dan vind je in je podcast-app namelijk een speciale aflevering over SpaceX. Ik vertelde je net al, die beursgang die komt er dus aankomende vrijdag. En wij gaan je samen met Corné voorbereiden op die galactische beursgang die eraan.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
5: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord, iets zwart of wit. En voor grijstint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance, dat twijfel, wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat ben ik deze week aan het onderzoeken. BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met Elke Wis. Ze is schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columniste. Een heleboel eigenlijk dus, hè, Elke?
6: Wat een titels, ja.
5: Niet normaal. Je bent ook schrijver van bijvoorbeeld de bestseller Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. En je laatste boek heet Even tussen mij en mij.
6: Klopt.
5: Over het onderzoeken van je eigen denken. Mooi dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: We gaan het hebben over die Socratische houding. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Je noemt jezelf praktisch filosoof. Dat zijn in mijn wereld dan 2 woorden die niet altijd bij elkaar passen.
6: Ja, hè?
5: Wat houdt het in?
6: Ja, nou, je bent niet de enige. Heel veel mensen denken bij filosofie nog steeds aan, oké, dan ga ik dus theorieën bestuderen die sowieso abstract zijn en meestal van dode oude mannen.
5: Mm-hmm.
6: Even oneerbiedig gezegd. En er is ook een praktische variant. En dat gaat wat mij betreft over de ambacht van het denken. Dus Jos Kessels die heeft een heel mooi artikel geschreven. Zoek het op als je het interessant vindt. Dat je soort 3 filosofieën hebt. 3 soorten filosofie. De academische, waar we aan denken. Dan ga je naar de universiteit vaak. En word je wetenschapper eerder. De publieksfilosofie, waarbij de ideeën van grote denkers beschikbaar worden gemaakt voor het brede publiek. Maar het vertrekt nog steeds vanaf die ideeën. En de praktische variant, waarbij het niet gaat over ideeën van grote denkers, maar over jouw ideeën. En of ze kloppen, of ze hout snijden, of je er iets aan hebt in je leven, in je werk, in je relaties, in je vriendschappen. En dat denken, dat de ambacht van het denken, daar houden wij ons dan mee bezig.
5: Mooie omschrijving. En die tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, als je dan zo je eigen denken analyseert en veel nadenkt over vragen stellen, betrap je jezelf eigenlijk nog wel eens op een slechte vraag?
6: Oh, zo vaak. Zo, ja, als mijn partner, die staat hier dan denkmiddel naast me, die zou nu keihard gaan lachen.
5: Oh, ja?
6: Ja hoor. Ja, nou, je kan ze zo oprapen, denk ik, dat er bij ons thuis heus nog wel eens gezegd wordt, een soort verkapte commentaartje. Waarom heb jij het kinderhekje weer opengelaten?
5: Ja, vind je ook niet dat?
6: Ja, precies. Ja. Ja, gelukkig ben ik nog steeds mens.
5: Ja. We gaan het hebben over de Socratische houding. Want daar ben je voorvechter van. Verwijst natuurlijk naar Socrates. Mogen we de grondlegger van de filosofie noemen?
6: Ja, van de praktische in ieder geval. Ja. Ja.
5: Wat is het eigenlijk, een Socratische houding?
6: Een Socratische houding is allereerst een vragende houding. En dat ik zei maar twee woordjes, vragende houding, maar dat impliceert dus al heel veel. Namelijk dat je moet erkennen dat je dingen niet weet. Mm-hmm. En daar zijn we al niet zo goed in. Mm-hmm. Dat je dingen wel wilt weten. Dat je bereid bent om vragen te stellen. En daarmee ook bereid bent om antwoorden te horen die je misschien niet aanstaan. Dus het klinkt heel simpel, maar het is best een beoefening om die houding je eigen te maken.
5: Want waar schieten we meestal in dan, als het die oefening is? Waar gaat het al snel op mis bijvoorbeeld?
6: Dat overlapt denk ik een beetje met het gesprek van Ben deze week. Ook een heel mooi gesprek.
5: Met Ben Tichelaar, ja.
6: Ja. We schieten wat mij betreft volgens mij in drie reflexen. De eerste is de, oh dat heb ik ook, maar dan erger. Die kent iedereen.
5: Ja.
6: Mijn schoonmoeder was ook ooit ziek. Ja. Maar dan nog erger.
5: Regende bij jou op vakantie? Nou, wat wij hebben meegemaakt.
6: Ja, wat wij hebben gehad. Ja. De tweede is advies geven. De adviesreflex. Weet je wat jij zou moeten doen? Mm-hmm. Je zou echt baat hebben bij een beetje yoga. Hier, mag je mijn yogamat lenen. Zo. Ja. En de laatste is de helpreflex. Waarbij je echt problemen van de ander op jouw bordje overhevelt. En zegt, zal ik anders even notuleren? Weet je, ik haal de kinderen wel. Zal ik anders? Terwijl je partner misschien alleen maar even wilde ventileren over de stress van de dag.
5: Ja. En dat zorgt ervoor dat je, dat je die onderzoekende houding eigenlijk loslaat. Dat je die Socratische houding, dat je die vragende houding eigenlijk verlaat, omdat je meteen in een soort actie schiet.
6: Ja, ik ben praktisch filosoof, hè? Dus ik ben heel scherp op woorden. Dus dat je het loslaat, dat impliceert dat je het ooit hebt vastgehad. Mm-hmm. Dat denk ik al niet.
5: We zijn er nooit mee begonnen.
6: Nee, als kind. En daarna hebben we denk ik heel vakkundig afgeleerd. Dus daarna wordt het weer een kwestie van jezelf bij de kladden grijpen en keer op keer jezelf betrappen op die, hoe luister ik nou? Wat is mijn reflex in dit gesprek? En ik zeg altijd, de kunst van het vragen stellen is ook 80% de kunst van je klep houden. Mm-hmm. En iets anders gaan doen dan wat je geneigd bent te doen.
5: Mm. Want, Oké. Ik wilde nu weer meteen van alles invullen. Maar, ik merkte ook heel goed nadenken over mijn vragen die ik aan jou
6: dat
5: stel.
6: Dat effect schijn ik te hebben op mensen. Ja, de volgende stap is dat je zegt, ik durf niks meer te vragen.
5: Nee, maar dan moet je zelf dit uur gaan vullen. Hè? Dus dat is ook lastig. Het begint bij Socrates. Laten we toch even, want ik noem hem de grondlegger van de filosofie. Maar waarom juist de Socratische houding? Hij deed het heel expliciet wat jij nu beschrijft.
6: Ja, dus die houding is een vragende. Dat is één component. Het is ook een scherp analytische. En dus niet, oh, dat had ik ook, maar altijd op zoek naar wat is waar, wat is juist. Dus Socrates was bezig met hoe te leven, hoe goed te leven. En hij ging ervan uit, ik weet dat ik niks weet. Is niet helemaal waar, want hij kon wel degelijk heel scherp luisteren, tegenstellingen aanwijzen, argumentatie was hij hartstikke goed in. Dus hij zei, ik weet dat ik niets weet, maar ik wil het wel weten. En ik zie de hele tijd mensen om me heen die pretenderen te weten. Goh, waar kennen we dat van? Laat ik die mensen eens gaan bevragen. Mm-hmm. Dus dan ging hij naar een rechter en zei hij, goh, u oordeelt elke dag over rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. U zult wel weten wat dat dan is. Ja, zei zo'n rechter, ik geef je graag les. Ja, en binnen no time stond zo'n rechter ook met zijn mond vol tanden, omdat Socrates al vragenderwijs samen wijzer probeerde te worden.
5: Ja, en dus probeerde te leren van degene met wie hij in gesprek was.
6: Ja,
5: ja.
6: En dat leren ging dus heel vaak over met z'n tweeën op een punt komen waarop je zegt, alles wat ik net aan het orakelen was, waarvan ik dacht, dit klopt, dit is waar, dit heb ik al jaren bij, zijn er wel wat gaten in te schieten. Ja. Dus toch, waarop Socrates dan zegt, mooi, dan is er nu ruimte voor echte kennis, voor nieuwe kennis.
5: Ik kom zo bij de vraag wat de voordelen zijn van zo'n houding, maar toch over Socrates zelf. Zijn leven eindigde met een gifbeker, die hij moest drinken. Dat was niet vrijwillig. Dus ja, of het altijd goed afloopt als je een Socratische houding hebt?
6: Ik zeg ook nergens dat het makkelijk of leuk is of dat het met open armen ontvangen wordt, per se. Hij wordt het niet voor niets de horzel van Athene genoemd. Mm-hmm. Waarop zijn antwoord was ja, maar Athene is een slapend paard. En die moet af en toe worden wakker geprikt. Ja, dus als dat de prijs is voor goede verdiepende gesprekken waar iets gebeurt, nou, ik vind het die prijs waard.
5: Ja, want dat is het voordeel van zo'n houding die je nu beschrijft. Dus niet in de actie schieten van, oh, dat heb ik ook, of ik ga je helpen, of invullen, noem maar op. Maar open vragen stellen, onderzoeken wat de ander echt wil vertellen. Het voordeel daarvan is dat je verdiepende gesprekken, betere gesprekken voert.
6: Nou, op zijn minst gesprekken met meer diepgang, met meer verrassing. Want je komt op ideeën en vragen en veronderstellingen waarvan je niet wist dat je ze bij je droeg. Dus dat levert een enorme bult lucht op en mogelijkheid om hetzelfde anders te zien eigenlijk. En het voorkomt ook, denk ik, dat je meteen in een discussie schiet. Je krijgt gewoon meer kleuren op je palet. Dus ik zal nooit zeggen, andere vormen van gesprek zijn niet goed. Dat hangt er maar net vanaf wat je doel is. Mm-hmm. Alleen het zou zo mooi zijn als we dit ook kunnen. Zodat we bewust kunnen kiezen in plaats van vanuit reflex en onderbuik altijd in die ja, nee, wel eens niet eens belanden.
5: Ja, want dat is, daar kom je niet in als je op deze manier met elkaar in gesprek gaat.
6: Dan kom je nog steeds in een gebied waarbij je kunt zien met elkaar, hey, dit is jouw perspectief, dit is het mijne. Maar het wordt geen strijd der meningen of strijd der ego's.
5: Ja.
6: Want je zit fundamenteel anders in zo'n gesprek.
5: Ja, dat is wel wat we veel zien als ik media consumeer. Is dat wat jij nu beschrijft, is wat je wel veel voorbij ziet komen.
6: Ja. Ja, en dat heeft er volgens mij mee te maken dat met een paar dingen, maar onder andere dat het hebben van een mening of het hebben van een groot uitroepteken, zoals we deze week zo mooi beschrijven, dat veel dikker beloond wordt dan het hebben van een één groot vraagteken.
5: Mm-hmm.
6: Mensen met een vraagteken, die worden eerder gewantrouwd. Mensen met een scherpe mening en ook nog in staat om dat heel heftig te roeptoeteren, daarvan denken we, ja, fijn, goed zo.
5: Ja.
6: Op zich niet slecht.
5: Hoe komt dat? Hoe zou dat komen, denk je?
6: Dat het sterker beloond wordt? Ik denk door ook weer een paar dingen. Dus de vraag hoe komt dat, vind ik altijd ingewikkeld, want het is nooit één ding, maar meer een soort web.
5: Ja.
6: Ik denk onder andere omdat wij zelf niet zo heel goed zijn in het verdragen van open eindes. Dus het verdragen van de vraag vind ik ook echt een mooi ding om je in te bekwamen.
5: Mm-hmm.
6: Maar Netflix bijvoorbeeld verdient natuurlijk miljarden met open eindes. Ik trek het niet als aan het eind van de aflevering mijn vraag niet beantwoord is, dan ga ik door.
5: Ja.
6: Dus daar zijn we niet zo goed in. We hebben denk ik met elkaar een cultuur gecreëerd van weten is beter, vragen is moi. En iemand die op zijn mening terugkomt of hem verandert, dan moet je maar oppassen.
5: Mm-hmm.
6: En we hebben het ook niet geleerd. Er zijn nog geen doorlopende lesprogramma's vanuit de onderwijsinspectie. Die gaat over laten we kinderen nou leren wat Lammert Kamphuis zo mooi noemt, perspectivistische lenigheid beoefenen. Dus vragen stellen, er zijn meerdere perspectieven. Daar respectvol mee omgaan en dan eens verkennen. Wat is hier waar? Wat klopt hier? Dus dat zijn een paar voorwaarden, denk ik.
7: The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Vandaag de gast Elke Wis, schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist, schrijver bijvoorbeeld van Socrates op Sneakers, een boek dat gaat over vragen stellen, die Socratische houding, hoe je dat dan doet. Het is te leren, hè, op die andere manier van een gesprek voeren, van vragen stellen.
6: Ja, gelukkig wel.
5: Ja,
6: ja.
5: Ja. Dat leg je ook uit, hoe je dat kan doen. Dat begint met vertragen.
6: Ja. Ja, om te voorkomen dat je in die gespreksreflexen terechtkomt.
5: Ja, die reflex van meteen een mening geven of te hulp schieten of eroverheen toepen.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Allerlei reflexen die je hebt. Het luisteren is echt 90% van het werk. Dus op de een of andere manier, ik heb die neiging zelf niet, maar ik hoor hem wel veel van mensen, dat willen we toch ons eigen zegje doen. Of willen we toch iets zeggen over, ja, maar dit zie je verkeerd. Of ik heb ook nog een voorbeeld. Dus je bent eigenlijk de hele tijd bezig met de grote ik. Je eigen referentiekader. En zo luister je ook de hele dag. Dus alles wat binnenkomt, gaat door een soort filter van, herken ik dit? Heb ik dit ook gehad? Wat vind ik hiervan? Dat is, terwijl ik het beschrijf, word ik er al helemaal moe van. En wat te leren is, is een soort hele lege manier van luisteren. En wat je daarbij helpt, denk ik, is luisteren naar de letterlijke taal. Dus niet wat die taal impliceert, of de beelden die die taal bij jou oproept. Want dat is nog steeds individueel en subjectief. Maar wat zegt iemand nou letterlijk? Als iemand zegt, mijn relatie loopt niet lekker, dan heb ik er allerlei beelden bij. Maar dat gaat over mijn relaties die niet lekker liepen. Maar dat wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. Dus die moet je allemaal proberen eventjes te parkeren. En alleen maar te zeggen, hoe bedoel je, loopt niet lekker. Dan weet je zeker dat je aansluit op de taal van de ander.
2: In plaats van, oh ja, nee, ik had de laatste tijd al het idee dat het wat minder goed ging tussen jullie.
1: Bijvoorbeeld, ja. Of, oh ja, ja, je hebt natuurlijk ook last van dat hij altijd te laat komt op afspraken. Ja, snap ik.
2: Ja.
1: Dat weet je helemaal niet. Nee. Je weet het niet.
2: Nee. Wat is eigenlijk, wat loop je mis als je jezelf niet hierin probeert te, dit probeert toe te passen? Stel dat je die andere manier van, zeg maar, ik noem maar even de gangbare manier van praten met elkaar. Ik weet niet of die juiste term is, maar als je die, als je dat, dat doen we nou eenmaal. En nu probeer je jezelf misschien, onder aanvoering van jou, is die andere manier aan te leren. Wat loop je mis als je dat niet doet?
1: Oh ja, ik heb wel een boodschappenlijstje, denk ik. Wijsheid, verrassende inzichten. Uiteindelijk, dat is niet per se het doel, maar wel verbinding. Want door heel zuiver door te vragen op het verhaal van de ander, krijg je ook dingen te horen waar je niet aan toe komt als je je eigen verhaal eroverheen legt, bijvoorbeeld. Scherpte, nieuw denken. Soms bij de ander, maar soms ook bij jezelf. Dat je denkt, oh joh, dat perspectief, daar was ik nooit opgekomen.
2: Ja. Maar wat erbij hoort, is dat je afscheid moet nemen soms van je eigen mening. Omdat je, doordat je vragen stelt, met de ander in gesprek gaat. Kijk, als je zegt, het is nou eenmaal zo, dingen zitten zus en zo in elkaar. Dan heb je daar in ieder geval zeker over in de wereld die verder vrij onzeker is. Kan ik rust geven?
1: Dat raakt je lijkt me dus heel onrustig om de hele tijd mijn mening vast te houden en dat tot identiteit te verheffen en die dan de hele tijd gaan lopen beschermen.
2: Ja.
1: Dat doet volgens mij ook geen recht aan hoe de wereld in elkaar zit en ook niet aan wat de natuur ons leert.
2: Ik ken hele politici die hier een beroep van maken, als ik naar de Tweede Kamer kijk.
1: Ja.
2: Van wat jij nu beschrijft.
1: Ja, nou, die zijn ook niet voor niets allemaal heel moe, denk ik. Ja, dus we maken er een beetje grapje van. Maar het is wel volgens mij een ding dat op het moment dat je zegt, ik heb een mening, dat is al een ding, vind ik ingewikkeld. Ik heb een mening, dat is iets wat je kan hebben. Voordat je het weet, wordt dat een identiteit. Ik ben nu eenmaal links of rechts, of dit is mijn mening. Dan moet je die identiteit ook gaan bevechten. En wat ons ego heel slecht trekt, is dat daar tegenaan geduwd wordt. Hoe vriendelijk bedoeld ook. Dus je reflex.
2: Hoe bedoel je dat?
1: Dat als je een mening tot identiteit verheft,
2: ja,
1: en je wordt daarop uitgedaagd, is je eerste reflex niet, oh joh, vertel.
2: Ja.
1: Hoe bedoel je? Je eerste reflex is, jawel, iedereen moet stoppen met vlees eten. Of we mogen nooit meer vliegen.
2: Nee.
1: Je reflex is verdedigen, want het is je identiteit. Ja. Als je die twee aan elkaar koppelt, dat is volgens mij een goede voedingsbodem voor heel veel ellende.
2: Ja. Maar toch, jij bent een filosoof, maar wel de praktische filosoof. Dus ik ga het nu praktisch proberen te maken met je. Als je dit toepast in bijvoorbeeld de politiek, kan dat? Kun je Socratisch met elkaar omgaan in de huidige Tweede Kamer bijvoorbeeld?
1: Tot op zekere hoogte, ja. Ik zeg niet dat alle Tweede Kamerdebatten een puur Socratisch gesprek zouden moeten zijn. Dat hangt wel aan elkaar van gespreksregels en een hele structuur. En dat duurt vaak ook 3 uur. Maar ik denk wel dat we Socratische principes en Socratische vaardigheden eens wat meer kunnen beoefenen met elkaar. En ook daar. Hoe vaak wordt er gezegd in de politiek, dit weet ik nog niet, laat het me uitzoeken, ik kom erop terug. Of, goede vraag, ik ben even over mijn antwoord aan het nadenken, geef me 10 seconden.

0: Mm-hmm. Dat gebeurt niet.
1: Nee, ik hoor het niet zo vaak. Nee.
0: Nee. Terwijl, waarom niet? Is toch,
1: ja, omdat het wordt gezien als zwak. We willen dat ze weten wat ze doen. Dat we ze kunnen vertrouwen, dat ze weten wat ze doen.
0: Ja, dus dan leggen we vertraging en onbekwaamheid over elkaar heen. En dat lijkt me gek. Want de vraag die ik dan altijd terugstel is: wil je gewoon geluid? Want dat kan ik. Ja. Of wil je doordacht?
1: Mm-hmm.
0: Wat waarschijnlijk iets beter van kwaliteit is, omdat ik het iets meer heb kunnen laten rijpen.
1: Ja, ja.
0: Ja, 9 van de 10 mensen gaan voor het laatste.
1: Ja.
0: Maar dan moeten we wel met z'n allen afspreken dat iemand die even nadenkt over wat hij wil zeggen niet per se onbekwaam is.
1: Nee, daarom heb je het ook. Je hebt het over twijfelen. Je zegt eigenlijk, dat moet je proberen te vervangen door niet weten. Dat is iets anders dan twijfelen.
0: Ja, het is een dun lijntje hoor. En voor het praktische nut zou ik zeggen, twijfel in ieder geval aan je eigen gelijk. Mm-hmm. Dat is al heel wat. Alleen twijfel wil ook weer opgelost worden. Dus als ik twijfel aan wil ik pizza of patat, ja, dan moet ik wil een soort. Maak ook zo voor mensen die bij de webcam meekijken, die zien mij nu soort bewegen.
1: Met die handjes gaan, ja.
0: Met die handjes, ja. Dat is een soort onrust. Ja. Dat heeft een andere hartslag dan comfortabel zijn in het even niet weten.
1: Mm-hmm.
0: En dat hoeft zichzelf niet in te lossen. Mm. Het is een heel kalme staat van zijn, van waaruit je dus met elkaar kunt zeggen in een vergadering, in de politiek, aan de keukentafel: dit weten we nu nog niet. Mm. En misschien weten we het over 3 uur nog niet, maar misschien een klein beetje scherper. Hm. En dat is al genoeg.
1: We begonnen deze week met de hoofdredacteur van Trouw, Wendel Moet Boersma. We hadden het ook over de journalistiek. Zullen we even navelstaren, tenminste in mijn geval, dan naar de journalistiek kijken. Want die Socratische houding, ik weet niet of je televisie kijkt, bijvoorbeeld talkshows tot je neemt. Ik zie hem weinig terug, als ik eerlijk ben.
0: Nee. Nee, maar het heet ook niet voor niets talkshows. Het heet niet question shows.
1: Nee, dat is een goed punt.
0: Of twijfelshows, of kalme dialoogshows.
1: Yeah.
0: Ja, nee, ik heb geen tv-abonnement meer. Ik kan er niet. Ja, ik kan er naar kijken als studiemateriaal.
1: En wat zie je dan als studiemateriaal? Je begint er meteen bij te lachen.
0: Nou, dan zie je volgens mij al die principes terug. Dus het is wel heel goed om naar te kijken als je denkt, oeh, ik wil hier iets mee. Dan zie je volgens mij heel veel. Je kan heel goed leren kijken naar hoe luistert iemand die een interviewer pretendeert te zijn, maar eigenlijk stiekem ook zit te zenden. Gaat de vraag over wat die ander zei, of de agenda die hij eigenlijk zelf heeft.
1: Mm-hmm.
0: Wordt er überhaupt geluisterd? Of wordt er gezocht naar grapjes maken ten koste van de gast? Of wordt er gezocht naar scoren? Hoeveel tijd krijgt iemand eigenlijk om een punt te maken? Gaat het hier om echt iets uitdiepen, of gaat het om quotes verzamelen?
1: Mm-hmm.
0: Dus in die zin is het heel leerzaam.
1: Ja, maar ook vermoeiend voor jou zo te zien.
0: Ja, dat kan ik niet te lang doen.
1: Nee? Omdat het zo haaks staat.
0: Het voedt niet.
1: Nee, het voedt niet.
0: Nee.
1: Leg eens uit.
0: Nou, het is een beetje. Een gesprek zoals dit, waarbij ik naar jou luister en jij naar mij, en je stelt een vraag, en ik mag jou misschien ook nog eens een keer een vraag stellen. Dat vind ik veel voedender dan kijken naar mensen waarvan je ergens voelt, weet, ziet of zelfs kunt analyseren van, maar die zijn met iets heel anders bezig.
1: Mm-hmm. Ze zitten in een script, in zekere zin.
0: Ja, en ergens, ik snap het ook. Hè. Ik heb een beetje media ervaren, ik snap het ook. Er is weinig tijd, er zitten grote belangen achter. Het gaat ook om geld, het gaat om reclame. Dus ik kan ergens zien hoe we dat met z'n allen geconstrueerd hebben. Mm-hmm. Maar het zou ook wel fijn zijn als er een ander smaakje tegenover mag staan.
1: Ja, ja. Zit iedereen er eigenlijk, want jij spreekt veel in het land en hebt ook veel gesproken. Zit iedereen te wachten op een andere manier van met elkaar communiceren?
0: Wel nee.
1: Nee?
0: Nee. Mm. En ja hoor, tot op zekere hoogte wel. Ja. Dus ja en nee. De ja is, jeetje, wat luisteren wij slecht naar elkaar. We komen heel veel in organisaties en dan voel je het ook. Van poeh, er is conflict, we komen er niet uit. Het zijn vergaderingen waar maar geen besluit wordt genomen. We zetten 8 punten op de agenda en we hebben maar een half uur. Hè, wat gek dat we het niet halen.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd is er altijd een punt bij een training, workshop of lezing waarbij iemand zegt, ja maar, wat je ons nu allemaal leert, daar hebben wij geen tijd voor.
1: Daar hebben we de tijd niet voor.
0: Nee.
1: Nee.
0: Waarop ik dan altijd zeg, ja, de veronderstelling is dat zorgvuldig vragen stellen en luisteren en dingen uitzoeken tijd kost. En die klopt ook. Als wij nu gaan zitten met maar 1 vraag, vind ik ook altijd leuk, zet je agenda in een vraag, niet in actielijstje, en we gaan 1 vraag uitdiepen, dan kost dat nu tijd. Alleen als je op de lange termijn kijkt, en dan vraag ik altijd, kunnen jullie hand opsteken, zijn er hier dan projecten geweest waarbij je achteraf zegt, oeh, als we aan het begin die in die vragen hadden gesteld, hadden we aan het eind heel veel tijd, geld, moeite, energie kunnen besparen.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen steekt zijn hand op.
1: Mm.
0: Dus bij de toeslagenaffaire zijn er nu heel veel mensen die kunnen bedenken, We hadden eerder vragen moeten stellen. Belangrijke vragen.
1: We gaan zo verder praten, Elke Wisse en ik. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Elke dus, hè, niet ik. Dan gaan we het hebben over die manier van vragen stellen. En waarom er eigenlijk misschien wel ook vragenmakers als beroep zouden moeten zijn, in plaats van alleen maar opiniemakers. Zometeen, BNR's Big Five van het Vraagteken.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik me niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. De Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat er toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij tweede half uur. We hebben deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Gisteren bijvoorbeeld cabaretier en regisseur Micha Wertheim ging over vragen stellen in cabaret en theatervoorstelling. Je hoort hem zo meteen nog terug met de kettingvraag. Die stelt hij aan Elke Wis, de gast van vandaag. Ze schrijven een heleboel dingen meer. En we gaan nog 2 onderwerpen bespreken als dat mij ligt, Elke. De rol van onderwijs bij het luisteren en vragen en vragen stellen in het publieke debat. Ik wil eigenlijk beginnen met die kettingvraag van Micha Wertheim. Want die was dus gisteren te gast terug te luisteren als podcast trouwens. Hij had deze kettingvraag voor jou.
11: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben?
12: Ja, mooie vraag. Ik moest meteen denken aan een boek wat ik een tijdje terug las. Dat is Masserbrok van Bert Wagendorp. En die is voor zover ik weet schrijver, maar ook journalist.
10: Ja, bij de Volkskrant.
12: Ja. En daar speelt het verhaal zich ook af. Het gaat over een redactie, over een columnist die als eerste een carrière heeft gemaakt van vanaf de zijlijn commentaar leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Vervolgens wordt hij een keer hoofdredacteur. En dan blijkt dat het toch allemaal wat ingewikkelder in elkaar zit dan wanneer je vanaf de zijlijn commentaar mag leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Hij komt in een web terecht van complexe belangen waar hij die moet afwegen. Nou, dat is op zich het verhaallijntje. Wat heel goed is uitgewerkt trouwens. En Micha vroeg natuurlijk, hoe heeft dat je blik op de wereld veranderd en de blik op jezelf? Het heeft mijn blik op het nieuws nog meer aangescherpt. Dat ik me nog beter realiseerde van, oh ja, het nieuws zoals we dat voorgeschoteld krijgen is ook maar geconstrueerd. Er is iemand die bedenkt, dit clipje, dit filmpje, deze ondertiteling. Dus het belang van kritisch denken is nog belangrijker. En ik kan me er dus ook nog iets meer van onthechten bij tijd en wijle. En de blik op mezelf, omdat ergens aan het eind van het boek staat er, vind ik zo'n mooie zin, hij was ontkoppeld. En hij ging louter zintuigelijk contact aan met de wereld. Mm-hmm. En dat vond ik zo'n mooie zin, dat ik dacht, oh,
10: ik weet niet goed wat die betekent.
12: Nou, hij trekt zich terug, letterlijk, in Frankrijk. Ja. Hij zet zijn telefoon uit, zijn nieuwsapps gooit hij eraf. Hij interacteert veel minder met het nieuws. En dan heeft hij zintuigelijk contact met de wereld. Dus hij gaat wandelen, hij plukt de lavendel. Hij weet ik veel wat hij allemaal ruikt, ziet, hoort, voelt, proeft. Gaat goede wijn drinken met lekkere olijven in Frankrijk. En dat deed mij weer realiseren van... hoe vaak ben ik nou ontkoppeld? Echt ontkoppeld? Dat is toch niet zo vaak als ik zou willen. Dus het houdt mij scherp in... Als ik te veel in mijn scherm zit... Micha had het daar ook over, hè, want daar laat ik niet van op. Voel ik me niet levend van. Dan denk ik, oh ja, zintuigelijk contact met de wereld. Zintuigelijk contact met de wereld.
10: Nu je lavendel gaan plukken.
12: Hoe ga ik dat doen? Lavendel plukken, dansen, zingen.
10: Ja.
12: Iets, sporten.
10: Ja, en daar heeft dat boek van Bert Wagendorp je... Ja, in de juiste richting ingedoet.
12: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
10: Nog even over dat nieuws. Dat vind ik interessant dat je zegt, dat is ook een construct. En het is natuurlijk zo. Het is een soort journalistiek ambacht. We kijken nu naar bijvoorbeeld de 101-pagina van Teletext. Daar zie je allemaal nieuwsberichten bij elkaar staan. Dat is natuurlijk een selectie en een keuze.
12: Ja.
10: Wat je alleen... die vraag wilde ik je sowieso stellen, dus dat past hier mooi bij. Maar er is een groep mensen die zegt bij dingen... ik stel alleen maar vragen. En die dus een heleboel dingen in twijfel trekken. Dus ook bijvoorbeeld het nieuws of wat dan de mainstream media wordt genoemd. Dus mensen die zoveel vragen hebben, dat je daarbij ook op een steeds verdere afstand van zeg maar een groot deel van de maatschappij komt te staan.
12: Mm.
10: Ik dacht, hoe verhoudt zich dat tot een Socratische manier van door het leven gaan? Want Socrates was misschien wel iemand die ook alleen maar vragen stelde.
12: Nee. Nou, als ik hier als praktisch filosoof naar kijk... dan moet ik altijd helemaal gniffelen om de ironie. Want iemand die zegt, ik stel alleen maar vragen... die stelt op dat moment geen vraag. Dus,
10: die zegt iets, bedoel
12: je? Die zegt iets.
10: Ja.
12: Dus dat vind ik al dan heel geestig. En op het moment dat je zegt, ik ga een vraag stellen... dan hangt dat Socratisch gezien, of praktisch filosofisch misschien wel aan elkaar van een paar voorwaarden. Namelijk, ik weet iets niet, ik wil het wel weten... ik ben bereid om ieder antwoord te horen.
10: Mm-hmm.
12: En je zei daarnet zelf van ja, dat zijn niet mensen die vragen stellen... maar die alles in twijfel trekken. Ja, dat is een andere agenda dan vragen stellen.
10: Mm-hmm.
12: Dan wil je dus alles in twijfel trekken... en dat doe je in de jas van een vraag.
10: Ja.
12: Maar dat is echt iets anders.
10: Ja. Dus het is alleen de vorm is hetzelfde.
12: Ja, en als je goed naar de vorm kijkt... dan kun je al je afvragen of dat nou daadwerkelijk een vraag is. Heb je een vraag van zo iemand die zegt... ik stel alleen maar vragen, een voorbeeld...
10: Bijvoorbeeld, er zijn mensen die de voordelen van zonnebrand in twijfel trekken. Dat is een hele school van mensen die zeggen... je moet geen zonnebrand gebruiken, want het is onnatuurlijk. De zon is juist iets natuurlijks. Hoe kan het toch dat wij ons door de farmaceutische industrie... zo laten kidnappen dat we allemaal spul op onze huid smeren... wat helemaal niet goed voor ons is?
12: Ja, nou, dat is een statement met een vraagteken aan het eind.
10: Ja,
12: een statement is, of de hypothese, of het voorstel, zo je wil... wij worden bedot door de zonnebrandindustrie... om middelen op onze huid te smeren die niet goed voor ons zijn.
10: Mm-hmm.
12: Dat is een hypothese.
10: Mm-hmm.
12: En daarvan kun je met een groepje mensen van diverse pluimage... naar kijken, klopt dat? Welk bewijs hebben we voor? Welk bewijs hebben we tegen? Maar het is geen vraag.
10: Nee, nee.
12: Dus als je dat uitspreekt en je zegt, ik stel alleen maar vragen... dan is dat niet wat je aan het doen bent.
10: Op het moment dat je dat zegt, ben je al geen vragen aan het stellen, inderdaad. Die Socratische houding, het belang van goede vragen stellen... Dat is iets wat je misschien kinderen ook zou moeten leren, toch? Hoe zou je dat in het onderwijs kunnen doen, denk je?
12: Ja, ik denk dat we moeten beginnen met voorkomen dat we het ze afleren.
10: En dat doen we nu?
12: Ja, ja, dat denk ik wel. Je zei ergens in een ander gesprek, volgens mij met Ben... van de kinderen stellen heel veel vragen per dag, inderdaad honderden.
10: Ja.
12: En volwassenen ongeveer 5 tot 10.
10: Mm-hmm.
12: Waarvan je kunt afvragen of dat dan vragen zijn of adviesjes verkapt in een vraag.
10: Ja.
12: Dus die nieuwsgierigheid, die willen weten, die... Ja, ik gaf nog wel eens filosofieles bij kleuters. Waarom gaat de zon altijd voor de wolken en nooit andersom? Dat is een soort honger naar hoe werkt het, hoe zit het? Ja, die gummen we wel vakkundig uit nu. Dus dat is denk ik zorg 1, dat we dat niet doen.
10: Wie zijn die we die dat uitgummen?
12: Ja, dat is een goede we. We als in de maatschappij... De onderwijsinspectie, helaas, de leerkrachten bedoelen ze niet zo, hè? Want ik weet ook wat de werkdruk van leerkrachten is en dat ze het anders willen.
10: Mm-hmm.
12: Maar er wordt wel getoetst op kennis. Dus je hebt een agenda, je hebt een lesprogramma en dat moet je afwerken, want er komt een toets. En het is toch wel fijn als die kinderen die kennis tot zich nemen.
10: Mm-hmm.
12: Maar dat zorgt ook voor een soort dynamiek van: ik weet iets niet, dus ik vraag het aan de juf.
10: Ja, en want die weet alles.
12: Ja. Ja, dus het onderzoekende vermogen, als je maar vaak genoeg hoort: nee. dat moet je je niet afvragen. Je moet het even aan de juf vragen, want die weet het. Als je dat maar vaak genoeg hoort, dan stop je wel met zelf nadenken over de dingen.
10: Misschien zou je moeten toetsen op nieuwsgierigheid.
12: Nou, je kan het in ieder geval aanwakkeren. En er zijn natuurlijk genoeg vakken waarbij je dat kan doen. En gelukkig zijn er heel veel leerkrachten die dat op individueel niveau proberen. Die gaan het bij geschiedenis hebben over de Tweede Wereldoorlog en die draaien niet een lesje af. Maar die proberen al eens maar 10 minuten een gesprek te voeren over wat zou jij doen als er iemand bij je aanklopt en zegt ik heb hulp nodig en je weet 2 deuren verder komt de politie er. Wat doe je dan?
10: Ja.
12: Om het denkende vermogen te stimuleren. Maar daar hebben ze niet altijd tijd voor. Ze weten ook niet altijd hoe ze zo'n gesprek moeten leiden. En ik denk dat er aan meer touwtjes moet worden getrokken. Want nu hebben we het over de individuele leerkracht. En als die dat doet, super fijn. Maar het liefst wordt het gefaciliteerd vanuit het beleid.
10: Ja. Stel, je bent een ouder en je bent dit aan het luisteren. Je hebt jonge kinderen. Wat is een mooie eerste stap?
12: Een mooie eerste stap is denk ik je eigen antwoordreflex inslikken. Want heel veel ouders hebben die ook nog. Dan vraagt een kind, mama, waarom heeft een fiets eigenlijk 2 wielen? Nou, dan ga je uitleggen, braaf, want zo is het ons ook geleerd. Hè? Wij moeten ook even bijscholen. Maar het allerleukste om te doen is, denk ik, gewoon wachten, zwijgen en zeggen, goh, dat weet ik niet, wat denk jij? En dan komt het wel op gang. Dat is een hele leuke eerste stap, denk ik.
10: Ja. Ik betrap me er ook op dat ik dat doe, inderdaad. Dan ga ik dingen uitleggen of ga ik zeggen, of nog erger misschien wel, gaan we samen opzoeken.
12: Nou ja, uiteindelijk is daar, dat samen opzoeken, kun je best doen. Maar het is ook heel leuk om met z'n tweeën te fantaseren over waarom heeft de fiets dan eigenlijk 2 wielen en niet 3 of 4?
10: Ja.
12: En is iets met 4 wielen dan per definitie een auto? Ja. Wanneer wordt iets eigenlijk een auto?
10: Ja.
12: Dus zo levert het filosoferen nog meer filosoferen op.
10: Zou dat eigenlijk, want we hebben het onderwijs in Nederland holt achteruit qua resultaten internationaal gezien. Hè, basisvaardigheden als talen, rekenen en lezen. Die resultaten gaan jaar na jaar lijken ze achteruit te gaan. En van die internationale scores. Dit klinkt dan voor leraren misschien denken ze, ja, dan krijgen we weer wat extra's op ons bordje.
12: Ja, ik snap dat. Ik snap dat echt. En ik heb genoeg leerkrachten gezien en gesproken die mij dan zien binnenkomen en denken, weer zo'n gastdocent.
10: Ja.
12: Moet ik weer iets ermee? Alleen, wat we denk ik niet moeten vergeten is dat filosoferen is niet een vak wat je eventjes tussen 9:30 en 10:00 doet. Het is een heel mooie talige vorm wat je door de hele dag kan verweven.
10: Wat levenshouding bijna.
12: Ja. Dus in die zin is het eigenlijk simpel om in ieder lesje wat je geeft, al is het maar 5 minuten, 1 filosofische vraag in de klas te gooien en te kijken wat er gebeurt.
10: Ja, maar goed, als je aan het rekenen bent, wat voor filosofische vraag zou je daar nou over kunnen stellen? De tafel van 4.
12: Waarom rekenen we eigenlijk?
10: Ja.
12: Waar is het goed voor? Hebben we altijd al gerekend, denk ik?
10: Vraagt een van mijn dochters aan mij, want die wil de tafels niet leren. Daar heb ik dan eigenlijk geen antwoord op om eerlijk te zijn. Die zegt, ik heb later toch een rekenmachine, zegt ze dan.
12: Ja, she has a point.
10: Ja.
12: Waarom doen we dat nog?
10: Ja, en dan zeg ik, ja, omdat het moet. Op een gegeven moment kom ik niet verder dan dat.
12: Ja, nou
10: zal
12: ja,
10: toch
12: dat is op zich een andere levensles.
10: Zeggen.
12: Dat je dat soms kinderen moet uitleggen dat niet alles wat je doet in het leven leuk of nuttig is, maar dat het toch moet. En tegelijkertijd denk ik, in de wereld waarin we nu leven, met alle AI, alle rekenmachines, alle andere machines, kunnen we best wel eens opnieuw met elkaar naar de tekentafel van welke vaardigheden moeten we kinderen en mensen nou leren en welke hoeven misschien niet meer, omdat machines dat goed en beter kunnen.
10: Ja.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Sikko de Knecht. Ik noemde hem al directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Over het toepassen van wetenschap in het publieke debat. Terug te luisteren als podcast. Doe het vooral, zou ik zeggen. Vandaag de gast Elke Wis. Schrijver, columnist, theatermaker, praktisch filosoof en aanhanger van de Socratische houding waar we het nu al een poosje over hebben. Daar had ik het eerder deze week ook over. Je merkt aan mensen dat er een soort gevoeligheid is als je bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest bent, waarvan je weet, er zit een familielid of een vriend die heel anders over een thema wat nou eenmaal beladen is, denkt. Of het nou Gaza is, of asiel in Nederland, of nou, je kan ze allemaal wel bedenken. Wat doen veel mensen? Die houden mond, die gaan het gesprek niet meer met elkaar aan, omdat ja, je gaat elkaar toch niet overtuigen. Dus misschien, laten we het maar gezellig houden. Hoe zou jij in dat soort situaties? Ik weet niet of jij dat wel eens uit eigen ervaring meemaakt, maar hoe ga jij daarmee om?
12: Ik ontwijk dat ook.
10: Ja?
12: Ja. Ja, ik denk dat er een tijd en een plek is voor gesprekken met scherpte en diepgang. Een verjaardagsfeestje is misschien niet dat moment. Dus, nou, het is niet waar. Ik ontwijk het niet. Ik loop een beetje het water in om de temperatuur te voelen. Maar als je ergens al merkt van ja, dit wordt alleen maar een verdedigend iets waarbij we tegen elkaar aan staan te blaten, dan hou ik er al gauw mee op. Dus het vraagt wel een soort bereidheid van allebei om te zeggen, zullen we hier eens naar kijken?
10: Mm-hmm.
12: En het vraagt heel veel van jezelf, om dan, want je weet natuurlijk vaak wel van, oh, die ander zit in die hoek, komt waarschijnlijk met die argumenten. Nou, dan ga ik eens even dit en dit en dit en dit.
10: Even gaten inschieten.
12: Ja, nou, dat kan wel, maar dan krijg je een debat. En dat wordt dan vaak heel fel en dat levert soms ook iets op. Alleen, wat ik dan interessanter vind, en dat kan op een verjaardag, als de gelegenheid zich daar verleent, is om dat even te vragen. Hey, ik hoor je dit zeggen. Ik ben daar benieuwd naar. Mag ik daar eens wat vragen over stellen? En dan oprecht, hè? Dus niet vragen stellen met geheime agenda. Dan ga ik jou eens vertellen daarna hoe het echt zit.
10: Mm-hmm.
12: Maar als eerste, ik wil eens wijzer worden over hoe jij denkt. En dan blijkt heel vaak dat je het op sommige punten meer eens bent dan dat je van tevoren dacht.
10: Mm-hmm.
12: En daar vind je dan grond om verder te verkennen.
10: Ja. En dit is dan op een verjaardagsfeest. Maar als we het nu wat gaan verbreden, vergroten. We hebben het in het begin van dit uur al gehad over de wereld. Bijvoorbeeld in de media of in de politiek. Hoe zou je dat dan, dat in het kleine voorbeeld wat je hier nu geeft op een verjaardagsfeest, hoe kunnen we dat in de maatschappij meer toepassen?
12: Door met elkaar milder te zijn naar het vraagteken. Dat is denk ik één. En dat is ook een houding.
10: Milder zijn naar het vraagteken?
12: Ja, dus mensen die vragen stellen niet wantrouwen of observeren. Mensen die heel stellig zijn een vraag stellen. Dus dat is een soort houdingsshift die we kunnen maken. En het daadwerkelijk ook doen. Daadwerkelijk de moed hebben, want het vergt best wel moed, om dingen te zeggen als ik weet het niet. Of aan een ander te zeggen, hey, ik hoor je dit en dit zeggen. Dat spreekt elkaar tegen. Kan die allebei tegelijk waar zijn? Zullen we eens kijken hoe het zit?
10: Mm-hmm.
12: Vind je dat goed? Om eens met mij samen wijzer te worden hierin. Want ik weet ook niet alles. Let's go.
10: Ja.
12: En daar volgens mij heb je daar dus nul gezichtsverlies mee. Maar win je alleen maar aan kracht als je dat kan.
10: Ja. Nou ja, je zegt dat dat vraagteken moeten we misschien anders gaan waarderen. Want mensen die twijfelen worden toch, nou, dat zei ik in de aankondiging al, wordt zo ook vaak gezien als zwak of als ja, misschien wel zelfs onbetrouwbaar.
12: Ja. Ja, vind ik zo raar. Ja, vind ik zo. Ik vind mensen met hele stellige meningen waar niet aan te tornen valt, die vind ik veel gevaarlijker.
10: Want?
12: Dat zijn vaak mensen die eindigen in een soort tunnelvisie, waar mm-hmm. geen gesprek meer mee mogelijk is. Die ook soms dingen gaan doen waarvan je denkt, moet dat nou? Dat kun je in organisaties natuurlijk soms wel aanwijzen. Van, oh ja, die leidinggevende heeft een duidelijke mening, maar staat niet open voor anderen.
10: Nee.
12: Dat ben natuurlijk een heel mooi gesprek over. Van wat levert het op in organisaties als we wat beter gaan luisteren?
10: Ja.
12: Dus in die zin vind ik mensen met stevige meningen, waar ze ook hun identiteit aan hebben gekoppeld, vind ik echt ingewikkelder dan mensen die zeggen, ik weet het niet. Mm-hmm. Met de kennis van nu denk ik dat het zo zit. Maar als ik straks meer kennis heb, kan het zijn dat ik net een andere visie ontwikkel.
10: Ja, ja. Maar wat jij beschrijft is een wereld waarin mensen openstaan voor elkaar en openstaan voor andere ideeën. Daar benieuwd naar zijn, nieuwsgierig naar zijn, vragen naar stellen. Straks kom je weer naar buiten. En dan of je nou de radio aanzet of online gaat, zie je dat mensen in, ja, dat wordt dan bubbels genoemd, maar zich vooral omringen met mensen die hetzelfde denken.
12: Mm-hmm.
10: Over bepaalde onderwerpen. Dus dat ontmoetingen minder vaak voor lijken te komen, schaarser zijn. En als ze voorkomen dat mensen dan, wat ik net beschrijf, denken, weet je, ik laat het onderwerp lekker liggen, want we worden toch niet met elkaar eens. Dat beweegt dus een andere kant op dan de wereld die jij eigenlijk hier propageert.
12: Ja. Ja, dus het idee, we worden toch niet met elkaar eens, dat hoeft ook niet, hè? Dat is het hele ding. Als je er al ingaat met, we moeten het aan het eind van het gesprek met elkaar eens zijn.
10: Nederland, ja, succes daarmee. Ja. We willen samen wel uitkomen.
12: Nou, lekker. Rijkdom aan verschillende perspectieven. Als iedereen uiteindelijk hetzelfde. Ja, nee. dus het is wel zo, denk ik, dat als je je eigen denken wil blijven aanscherpen en verbreden, dus perspectivistische lenigheid wil beoefenen, heb je een soort otherness nodig.
10: Otherness?
12: Ja, ik vind dat een mooier woord dan het Nederlandse andersheid of zo.
10: Ja, ja.
12: Met otherness bedoel ik, je zit in je eigen bubbel. Je hebt je eigen denken, dat neem je voor waar aan. Social media zorgt er wel voor dat een soort echokamer wordt van wat we toch al vinden.
10: Mm-hmm.
12: Dus als ik andere perspectieven wil hebben, die haal ik niet uit mezelf, dat is moeilijk, maar die haal ik uit films, uit theater, uit kunst, uit gesprekken, uit misschien een dansvoorstelling, maar iets waarvan je eigenlijk, wat Micha ook heel mooi zei, wat zoek jij op? Waarvan je in eerste instantie denkt, ik weet niet of dat nou echt in mijn lijn ligt.
10: Mm-hmm.
12: Om vervolgens wel je eigen perspectief en denken daarop aan te scherpen. Als een soort slijpsteen.
10: Yeah.
12: Die echokamer is eerder een soort watten. Daar word je niet scherper van.
10: Nee, maar het is wel comfortabel.
12: Ja. Ja, het is wel comfortabel. Dus als je comfort wil, it's fine by me.
10: Ja. Nou nee, juist niet. Want je staat hier, nu ga ik je even terugroepen. Jij staat hier om te vertellen dat die Socratische houding je een prettiger leven kan opleveren.
12: Maar ik sta hier niet om te vertellen dat andere mensen dat leven dan ook moeten willen. Daar ga ik niet over.
10: Nee, je bent geen evangelist.
12: Alsjeblieft niet. Nee, dus ik ga over hoe mensen kunnen denken. Mm. Hoe je scherper, beter, helderder, constructiever kan denken. Maar niet over wat mensen denken of willen denken.
10: Nee.
12: Dus het begint wel met een soort eigen motor van: wil ik comfort of wil ik scherpte? En dat kan allebei. Ik wil soms ook comfort. Ik wil soms ook Netflix, niet nadenken, hup thee. En soms denk ik, poeh, ik wil even een ander perspectief op dit vraagstuk.
10: Ja, dan ga je daarna op zoek. We hebben het nu eigenlijk veel gehad over je verhouden tot andere mensen. Hè? Of hoe je luistert naar andere mensen, hoe je vragen stelt. Hoe je jezelf dan even inperkt en die meteen jezelf meeneemt. Je laatste boek gaat niet per se over de ander, maar gaat meer over jezelf. Over het belang van zelfonderzoek, zoals je het noemt.
12: Ja.
10: Is het eigenlijk hetzelfde als zelfreflectie?
12: Nee, dat dacht ik wel. Toen ik begon met schrijven, dacht ik ga een boek schrijven over zelfreflectie. En tijdens het schrijven dacht ik, we hebben volgens mij een nieuw concept nodig. Mm-hmm. Dus reflecteren kennen mensen vaak wel. Ja. Als je vraagt hoe reflecteer je, dan gaat het van ik schrijf in een dagboek tot ik mijmer onder de douche of in de auto. Kan alle kanten op.
10: Mm-hmm.
12: En het gaat vaak over nadenken over wat er is gebeurd, wat je voelde, hoe je erover dacht. Dus er zit zeker een kleine overlap in. Maar het is niet gestructureerd en methodisch.
10: En dat is zelfonderzoek wel?
12: En zelfonderzoek is dat wel.
10: Ja.
12: Dus daarbij geef jezelf een opdracht, een denkopdracht. Bijvoorbeeld, ik had last van een gesprek op mijn werk. Ik voelde er dit en dit en dit bij. En een opdracht die je jezelf zou kunnen geven is: als ik dit nou eens moet conceptualiseren. Het is gewoon een denktechniek. Die gebruiken we allemaal zonder dat we het weten, maar het is gewoon een denktechniek. Als ik dit eens moet conceptualiseren met één woord. Dit hele verhaal aan ellende met mijn baas. Welk ene woord zou ik dan gebruiken?
10: Ja.
12: En dat zorgt al voor zoveel helderheid en scherpte. Want dan weet je dus, oh, als ik er één woord aan mag geven, dan gaat het me om gelijkwaardigheid.
10: Hm.
12: En vanaf dat moment ga je gelijkwaardigheid zien en ongelijkwaardigheid zien. En wordt er veel scherper voor je wat je wel en niet bedoelt.
10: Hm. En dat is dus iets, want je zegt dinsdagavond een sportlesje. Dat is niet gek, maar dinsdagavond denktijd, dat doen we eigenlijk niet. En ja. dat zou wel nuttig zijn.
12: Ja, dus mensen vragen dan van ja, oké, leuk, zelfonderzoek. En dan zijn er allemaal oefeningen en denktechnieken, leuk.
10: Ik heb geen tijd.
12: Maar wanneer moet ik dat doen dan? Ja. En dan zeg ik, ga je koffie drinken met vrienden? Ja, ga je naar de sportschool? Ja, wat zeg je tegen iemand die een afspraak met jou wil maken als je naar de sport gaat? Ja, dat kan ik niet, want dan moet ik naar spinning.
10: Mm-hmm.
12: Dan denk je, oké, dan. Ja, het is ook gewoon zitten en schrijven met je kadaver.
10: Ja.
12: Alles wat de moeite waard is, kost moeite.
10: Ja. Ja.
12: Ik kan het niet leuker maken, ja.
10: Nee. En maar het levert ook wel iets op uiteindelijk. Want ja, anders denk je ook, het levert je meer helderheid op. Ja, waarom zou
12: Ja, helderheid, luchtiger, doordachtere keuzes maken.
10: Ja.
12: Want het leven lost het niet voor je op, hè. Dus hoe dan ook, je komt in je leven momenten tegen waarbij je denkt, ja, ik kan niet varen op wat mijn ouders me hebben geleerd. De juffrouw uit groep 6 kon me ook niet meer redden. Ik heb het hier nu zelf te scheppen.
10: Mm-hmm.
12: Wil ik mijn relatie verbreken? Willen we emigreren naar het buitenland? Willen we wel of niet
10: dit huis kopen? Die keuze zou je zelf moeten maken.
12: Ja, en dan kom je alleen maar uit, niet alleen maar vooral ook met weten wie je bent en waar je voor staat. Ja. En daar heb je weer denkwerk voor nodig.
10: Het gaat niet alleen over de ander, maar toch ook weer over jezelf.
12: Het gaat voor 90% misschien wel over jezelf.
10: Ja, nou, we kunnen aan de bak met onszelf.
12: Zeker.
10: Elke wist, onder andere door je laatste boek te lezen, misschien even tussen mij en mij. Jij mag een kettingvraag door gaan geven aan de gast van maandag. Mijn collega Diana Matroos presenteert dan een hele andere week. Gaat over de verzorging staat onder druk, is de titel. En ze begint met Koen van Oostrom. Dat is de nieuwe voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Je mag hem een vraag stellen.
12: Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
10: Het wordt maandag aan hem voorgelegd. Aan Koen van Oostrom, dus van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Elke Wis, dank je wel.
12: Dank je wel, fijn om er te zijn.
10: Ja, het was geen Socratisch gesprek, hè?
12: Nee, dat hoeft ook niet. Er zaten Socratische elementen in, dat is genoeg.
10: Vind ik al heel wat. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Nou, dat is dus het visitekaartje van Elke Wis. Dank voor de komst vandaag.
12: Dank je wel.
10: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Zit nog veel meer in wat je daar kan vinden. Bijvoorbeeld napleiten. En nog veel meer andere. Make Europe Great Again, om er iets te noemen. Dus ik zou er zeker eens gaan kijken. Kan ook via een ander podcastkanaal. Lekker weekend. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. De Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens uitgezocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
6: Ja, nou, vannacht lijkt het erop dat de oorlog in het Midden-Oosten geëscaleerd is. Er zijn vannacht explosies gehoord in Teheran. Iran heeft Tel Aviv onder vuur genomen voor die tijd. We gaan zo spreken over hoe dat zit met het vredesakkoord, wat op stapel zou staan. Onze correspondent Tara Kenkhuis is er zo meteen met het laatste nieuws.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: De Nationale Autoshow.
14: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
13: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
14: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
13: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
16: Het kwartje valt nu pas.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
18: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Hele goede morgen. Het begin van de nieuwe werkweek. Het is 8 juni, maandag. Iwan, de komende 20 minuten gaan we het laatste nieuws uiteraard brengen. Dat zijn we gewend, hè, ja. Als we luisteren naar deze podcast. Wat gaan we doen?
19: Dat wordt gedomineerd door het Midden-Oosten. Daar beginnen we zo meteen mee. Verder nog in dit kleine half uurtje. Door de oorlog daar in Iran moet de luchtvaartsector steeds meer op zoek naar alternatieven voor kerosine. Een van die opties is gebruikt frituurvet, lekker snacken om te kunnen vliegen. Binnenkort ook bij KLM. Zometeen spreken we de CEO van Sky Energy. Want KLM gaat gaat met hen samenwerken. En ander nieuws is er ook nog over Ahold en Jumbo. De supermarktketens zeggen hun lidmaatschap bij VNO-NCW op. En er schijnt meer onrust te zijn binnen de supermarkt- en detailhandelsbranche. Nou, waar dat allemaal mee te maken heeft, ook zometeen.
6: Nou, je hoort het al, je krijgt inzicht in de dag die komt. BNR, Nederland. Je supermarkt, Binnenhof en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint echt, zoals iemand al zei, in het Midden-Oosten. Want Israël en Iran hebben elkaar vannacht onder vuur genomen. Israël meldde dat Iran gisteravond laat en vannacht aanvallen op het noorden van Israël uitvoerde. In Tel Aviv ging het luchtalarm af. En ook zijn de eerste aanvallen sinds de start van het staakt-het-vuren daarmee in feite. En ook vanuit Jemen zou weer een raket op Israël zijn afgevuurd. Maar Israël heeft op zijn beurt vanmorgen in alle vroegte gereageerd met aanvallen op militaire doelen in Iran. Onder andere hoofdstad Teheran zou erbij onder vuur zijn genomen. Gisteren bestookte Israël ook de Libanese hoofdstad Beirut met raketten. En één iemand staat erbij en kijkt ernaar. En het is Donald Trump, die vooralsnog roept tevergeefs dat Iran om de onderhandelingstafel moet komen. Hij zou ook hebben gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Wat er uitgekomen is en hoe hij daarop gereageerd heeft, of die tegenaanval van de Israëli's, dat is nog niet echt bekend. We gaan naar onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
6: Nou, kun jij schetsen wat er nu over en weer gebeurd is? Hoe is de situatie?
16: Ja, vanmorgen, of eigenlijk vannacht, zijn er explosies gehoord in Teheran, Tabriz en Isfahan, drie grote steden in Iran. Tot nu toe zijn er nog geen doden gemeld in lokale media. Het is ook nog niet duidelijk wat er precies geraakt is. Volgens lokale media in Teheran gaat het niet om bombardementen in stedelijk of bebouwd gebied, maar waren de explosies te horen eigenlijk in het westen van de stad. En dit volgt natuurlijk op de Iraanse raketten die je al noemde op Israël gisteravond. En die raketten waren weer een aanval op de Israëlische aanval op Zuid-Beirut gisteren. Daar zijn twee doden bijgevallen en 20 gewonden. Daarnaast gingen ook bij de luchtbasis Al-Gharj in Saudi-Arabië de alarmen af. En ook dat is nog onduidelijk. Iran ontkent daar iets mee te maken te hebben. Ja. Maar het zou kunnen te maken hebben met die raket die vanuit Jemen op Israël is afgevoerd. Dus waarschijnlijk vanuit de Houthis.
6: Ja, even als we dit nu allemaal optellen. Is dit een schermutseling in de zijlijn van of een echte serieuze escalatie? Hoe schat jij dat in?
16: Ja, dit is toch wel een hele serieuze escalatie. Ik zou dit toch wel als het einde van een toch al heel fragiel staakt het vuren beschouwen. Ja. Wat toch al sinds 8 april in werking is.
6: En toch, die strijd, waarom laait die op? Want Iran heeft wel gezegd van als de Israëli's zich niet in check houden, dan gaan we aanvallen. Nou, dat zeggen ze nu, dat doen ze dus ook inderdaad. Hè. Hebben we dit inderdaad te danken aan het feit dat Netanyahu besloten heeft om Beirut toch maar aan te vallen?
16: Ja, zo zou ik dat wel kunnen zeggen. Ja. Israël had natuurlijk vorige week ook al Beirut aangevallen. En toen heeft Iran al gedreigd, als je dat nog een keer doet, dan slaan wij hard terug. Ja. Dit weekend is dat dreigement herhaald. Gisteren heeft Israël alsnog Zuid-Beirut aangevallen. Dus dan kan je er toch wel op rekenen dat Iran daar terugslaat.
6: Ja. Wat betekent dit voor het vredesproces, voor zover je erover kan praten? Gesprekken die gevoerd worden onder leiding van de Pakistani tussen Amerika en Iran?
16: Niet goed. Wat je al zei, Trump die staat erbij en kijkt erna. Ja. Hij heeft tegen de Financial Times nog gezegd dat Netanyahu uiteindelijk geen keuze heeft dan dat hij een deal moet accepteren. Ja. En bovendien heeft hij gezegd dat Trump de shots called en dat Netanyahu eigenlijk er niks mee over te doen heeft. Gisteravond zou hij Netanyahu gebeld hebben om ervoor te zorgen dat Israël zich inhield. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Dus vanuit de Iran wordt hier ook met argusogen naar gekeken dat Trump Netanyahu duidelijk niet onder de duim heeft.
6: Nee, precies. En hoe wordt er in de regio, voor zover het al mogelijk is, gereageerd op deze aanval over en weer?
16: Ja, nog weinig officiële reacties. Ja. Maar vermoedelijk wordt dat ook op dezelfde manier gezien, dat dit toch echt wel een teken is van de zwakte van Trump om Israël onder controle te houden. Ja. En ook wel een teken van de militaire overmacht van Netanyahu, dat hij, als hij de oorlog gaande wil houden, zowel met Iran als met Libanon, met Hezbollah in Libanon, dan kan hij dat doen. En dan is er eigenlijk vanuit de regio zijn dit alle diplomatieke efforts van de afgelopen week eigenlijk noodloos geweest.
6: Ja. En waar staat Pakistan dan, dat verhaal? Horen we daar nog iets van?
16: Ja, Pakistan heeft afgelopen weekend nog een brief gestuurd en uitgewisseld tussen de Amerikanen en de Iraniërs. En zal ongetwijfeld vandaag druk bellen heen en weer. Ja. Maar lijkt toch op dit moment ook niks te kunnen betekenen.
6: Dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
19: Ja, PostNL is gestopt met postbezorging op de volgende werkdag, dat weten we. Maar in het VK kan het nog iets gekker. Daar wordt een poststuk na 19 jaar eindelijk bezorgd. 19 jaar geleden was het brood nodig en nu totaal overbodig. Hoor je over een minuut of 12.
4: Ochtendnieuws.
19: Ruzie binnen werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn onder andere, Jumbo en ook het CBL en de Raad Nederlandse Detailhandel hebben hun lidmaatschap van die lobbyclub opgezegd, meldt de Telegraaf. Allerlei bedrijven dus in de supermarktsector. En daarmee verliest VNO-NCW in één klap de detailhandel, terwijl dat na de overheid de grootste werkgever van het land is. Wat is hier aan de hand?
6: Nou,
19: gaan we bespreken met Peter van Keulen, oprichter van lobbyadviesbureau Public Matters en lid van het lobbypanel van BNR Zaken doen. Peter, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Nou, gisteren gemeld dit allemaal door de Telegraaf. Wat speelt hier? Waarom stappen deze partijen uit VNO-NCW?
20: Ja, ze zeggen zelf, we zijn nog lid tot 1 januari 2027. Want er gelden opzegtermijnen bij VNO-NCW. Dus ook al hebben ze dan misschien opgezegd, en de ene bevestigt het wel en de ander bevestigt het niet, sowieso tot 1 januari zitten ze nog vast aan VNO-NCW. En dan moet je belangrijk onderscheid te maken dat je twee soorten leden hebt. Je hebt brancheverenigingen die lid zijn van VNO-NCW. En je hebt bedrijven die direct lid zijn van VNO-NCW. En alleen branchevereniging CBL, dus de supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, die bevestigen dat ze op hun weg naar buiten zijn. Okay. Maar dat geldt nog niet voor Ahold Delhaize, dat ze dat bevestigd hebben.
19: Oké, goed om dit te weten. En dit speelt allemaal om de contributie met name, geloof ik, hè? Die zou te hoog zijn?
20: Ja, de contributiestructuur bij VNO-NCW wordt bepaald door hoeveel mensen je in dienst hebt, simpel gezegd. En die structuur is vorig jaar aangepast. Nou, bij retail gaat het per definitie om heel veel mensen. Grootste werkgever van Nederland naar de overheid. Dus dat betekent ook hele hoge contributie. En sinds die aanpassing van de contributiestructuur heeft dat voor de retail dus negatieve gevolgen gehad. En daarom hebben ze gezegd, nou, laten we maar eens gaan kijken naar dat lidmaatschap. En dat is de basis van deze discussie, waar ook duidelijk is dat gesprekken worden gevoerd tussen VNO-NCW en deze leden. Mm-hmm. Dus nou, zolang er gesproken wordt, is er ruimte, denk ik.
6: Maar kennelijk hebben ze het idee dat ze niet genoeg krijgen voor wat ze betalen.
20: Nee, ja, dat is altijd, hè. Je betaalt aan een vereniging en dan wil je ook wat terugkrijgen. Kijk, VNO-NCW is een hele grote club en vertegenwoordigt heel veel belangen. En die belangen zijn niet per definitie ook gelijklopend. En dat betekent dat je ook als lid hier en daar wat in moet geven. Maar dan moet je ook het gevoel hebben dat die bedrijf, dat die associatie voor jouw belangen lobbyt. Nou, kennelijk speelt daar ook een discussie over dat minder het geval is.
19: Ja, bijvoorbeeld op het gebied van minimumloon, hè, daar zouden ze wat steviger optreden willen van VNO-NCW.
20: Ja, en dat is juist ook een moeilijke in deze tijd van de discussie over sociale zekerheid. Waar je ook als VNO-NCW, als grootst, of als werkgeverassociatie, zo breed mogelijk gerepresenteerd aan tafel wil met de bonden. En als je dan, 800.000, 900.000 mensen minder representeert in die gesprekken, ja, dat is niet fijn voor zo'n associatie. Er zit net een nieuwe voorzitter, ook geen fijne start. Dus het maakt de polder wat onrustiger aan werkgeverskant, deze discussie. En dat is nooit fijn.
19: En kan dat leiden tot meer onrust, meer partijen die denken, ja, wat heb ik eigenlijk aan die club?
20: Ja, de VNO-NCW zit dan toch even met de vingers tussen de deur. Want als er onderhandeld wordt over een aanpassing van de contributie, dan zullen er andere leden zijn.
21: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Het wordt een beursweekje, want hij eindigt met de beursgang van het jaar. Jazeker. Jorik Sibonides van BNR Beurs vertelt alles daarover.
2: We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil 75 miljard dollar ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim 29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
1: Maar dat is dus vrijdag elke werkdag BNR Beurs 6:30 'savonds live op deze zender of als podcast terug te luisteren in de BNR-app. KLM heeft samen met Sky Energy de bouw van een nieuwe SAF-fabriek gestart. Nou, wat is dat? Sustainable Aviation Fuel. Dus verduurzaamde brandstof voor vliegtuigen. Zeg maar kerosine, maar dan op natuurlijke basis. En daarmee komt in Nederland de eerste fabriek die zich richt op die duurzame alternatief voor kerosine. Dan moet je denken aan bakolie en frituurvet. Als zo'n vliegtuig dan opstijgt, dan kan het zijn dat het ruikt naar één grote vliegende frikandel. Nou, zonder gekheid, daar is behoefte aan. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA zegt, de productie van dat soort SAFs, dat is tot nu toe nauwelijks van de grond gekomen. Dat is eigenlijk jammer, want het is een vrij snelle slag die je kan maken. We gaan naar de CEO van Sky Energy en dat is Maarten van Dijk. Meneer van Dijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, eind mei, niet zo lang geleden, is de bouw van de nieuwste SAF-fabriek van start gegaan. Daar komt nog niet veel uit op dit moment, neem ik aan. Maar gezien de olietekorten, dat speelt u lekker in de kaart, kan ik me voorstellen.
3: Ik moet zeggen, de trend, de macro-trend daarmee voor meer energiezekerheid is absoluut goed. Ja. Waar je dus die combinatie ziet, hè, tussen energiezekerheid en verduurzaming in Europa. Op de korte termijn is alles wat er in de wereld gebeurt natuurlijk zorgelijk. Ja. Want die volatiliteit is voor niemand fijn.
1: Nee, en ook inderdaad voor de luchtvaartsector, dat weten we. Maar toch, eventjes naar dit, hè, die korte klap, die is best te maken met SAFs. Nou zegt hij, ja, dat komt amper van de grond. Waarom is het businessmodel niet rond te rekenen, of moeilijk rond te rekenen? En waarom kan u dat wel?
3: Er is gewoon wet en regelgeving nu in Europa. Mm-hmm. Start in 2025, gaat tot 2050. Moet 70% moet duurzaam zijn in Europa. Ja. Tot 2030 doelstellingen is er eigenlijk meer dan genoeg. Mm-hmm. Voor de Europese verplichtingen. Wij zien eigenlijk dat met de bouw die zijn aangekondigd en op weg zijn in andere plekken, 2035 eigenlijk ook wel haalbaar. Mm-hmm. Dus IATA heeft denk ik voorbij 2035 een goed punt. Ja. Een bepaalde soorten SAF, die hebben inderdaad meer aandacht nodig. IATA heeft natuurlijk ook een luchtvaartmaatschappijen pet op als belangenorganisatie. En daar zie je dat in de afgelopen jaren niet alle luchtvaartmaatschappijen hetzelfde willen en hetzelfde zeggen. En daar zit altijd een politiek motief achter.
1: Ja, er zit een apart belangetje aan. Maar toch, u werkt nu samen met KLM, een van die luchtvaartmaatschappijen. Wat kan u uiteindelijk doen? Wat gaat die nieuwe fabriek opleveren? Hoeveel procent van de totaal gebruikte kerosine in ons land gaat straks vervangen worden door SAF tot 2035?
3: Voor onze fabriek doet 2% van wat we nodig hebben op Schiphol. En dat is dan de verplichting die er 2025 tot 2030 is. Ja, ja. Vervolgens moet dat naar 6%. Mm. En dan groeit dat verder naar 20%. Ja. Dus dan hebben we wel meer van dit soort fabrieken nodig.
1: Dat begrijp ik.
3: En in Rotterdam staat de fabriek van Neste. Die doet diesel voor wegtransport, maar ook SAF voor de luchtvaart. Oh, okay. Dus die doen al een hele grote stap. En je ziet een aantal andere spelers die daar ook kunnen investeren, totaal, INI. Ik denk dat dat echt wel hele positieve ontwikkelingen zijn. Ja.

0: maar er is wel meer nodig, absoluut.
1: Maar ook wel grote spelers die afhaken als het gaat om duurzaam. Shell, BP, Exxon. Waarom lukt het u dan wel? En die partijen niet?
0: Ja, dat is toch altijd een beetje de David en Goliath vraag. Ik weet het niet. Kijk, zij hebben hun interne beslissingsprocessen. En elk project wordt bekeken. Is het op dit moment de juiste investeringsbeslissing? Wij hebben gewoon een 100% focus op SAF. Vanaf de start van het bedrijf in 2010. KLM is ook vanaf de start al betrokken bij SkyEnergy. En is een partner die dit op korte termijn en lange termijn steunt. En dat helpt gewoon enorm. Waarom Shell niet? Ik denk dat ze het op zich zouden kunnen en op andere plekken dan in Nederland daar ook wel echt mee bezig zijn. Maar helaas, voor zowel Nederland als de verduurzaming van de sector is hun project in Rotterdam gestopt. Ja, zonde.
2: Ja, nou, zonde, maar een feit. Enfin, u dus wel. Even, want hoe win je dan SAF? Ik begrijp dat er inderdaad dus bijvoorbeeld afgeweerd frituurvet wordt gebruikt. Klopt dat?
0: Kan, ja zeker. Kan er in eigenlijk alle vetten en oliën kunnen die deze specifieke fabriek in. Ligt aan de technologie die je kiest. Maar ja dat maakt niet zo heel veel uit. En afgewerkt frituurvet is een makkelijk begrip. Ja. Iedereen heeft wel een kannetje in de schuur staan. Maar dat is zeker niet de enige grondstof die erin kan.
2: En het punt is natuurlijk wel dat je dit, wat ik al zei, tegen een goede prijs moet kunnen gaan maken. Is dat, kan het eruit als je dat nu op kleine schaal doet? Want u zegt al, ja, heel belangrijk. We hebben vanaf het begin eigenlijk KLM betrokken gehad. Hartstikke goed, heel prettig. Maar uiteindelijk wil je op eigen benen staan, hè? Of zorg dat Shell je overneemt.
0: Dat laatste is nog een discussie. Ik denk niet dat wij dat willen. Dus KLM is een aandeelhouder, maar ook voor die fabriek de primaire afnemer. Ja. Daarvoor hoeven we niet op eigen benen te staan. Mm. Daarvoor doe je dit in partnership en zorg je dat de voordelen terechtkomen bij je grootste klant.
2: Ja.
0: De aandeelhouders van SkyEnergy zijn nu primair Macquarie Asset Management en APG Pensioenfondsen. Mm. Die hebben het overgrote merendeel samen in handen. En daarmee hebben we twee hele kapitaalkrachtige aandeelhouders die energietransitie, infrastructuur, investeringen willen doen.
2: Bottom line, het kan er niet uit, eigenlijk.
0: Nee, het komt prima uit. Ja. Maar het ligt eraan waar je in investeert.
2: Ja, in
0: deze sector gaan de kosten wel voor de baat. Je moet eerst die fabriek bouwen.
2: En dan, ga je
0: en dan komen je inkomsten. Ja. Ja. Wat gaat dat kan niet anders.
1: Wat gaat dit betekenen voor ticketprijzen? Want ja, SAF is duurder dan klassieke kerosine.
0: Ja, nou, ik denk dat als je het netjes doorrekent, zal er ongetwijfeld een kleine toeslag komen of een verhoging komen. Maar die is lang niet zo groot als de fluctuaties die je überhaupt ziet in ticketprijzen. Van het moment wanneer je boekt. Het verschil per luchthaven. Dus als je kijkt, ik vlieg van Eindhoven, kost 10 euro luchthavenbelasting. Schiphol kost 80 euro. Ja, dat zijn niet de orde groottes die deze percentages van SAF met zich mee gaan brengen. Ja. Dus ik denk dat het in de eerste 10 jaar beperkt zal zijn.
2: Nou, nog de allerlaatste vraag natuurlijk. Hè. Straks 2028 moet het eerste SAF-deel in het vliegtuig van KLM komen. Ruik je dan, hè, kerosine heeft een specifieke lucht, nog die frituurvetlucht?
0: Nee. Ja, dat zou best wel leuk zijn, maar nee. We hebben al meer dan een miljoen van dit soort vluchten gedaan. Gelukkig. Over de hele wereld. Nee. Ja, het maakt niet zoveel uit. Die grondstof die is niet meer relevant zodra het uit de fabriek komt. Dan is het gewoon kerosine.
2: Dank. Maarten van Dijk, CEO van SkyEnergy.
1: Toch jammer, geen vliegende frikadel. Nee. We gaan naar Politiek Den Haag. Wat is daar op de agenda te vinden? Hoor je van politiek verslaggever Leenert Beekman.
3: De Raad van State publiceert een advies over het initiatief wetsvoorstel grondgebondenheid en verantwoorde mestafzet. Deze is ingediend door Tweede Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie en voormalig Tweede Kamerlid namens NSC Harm Holman. Nou, wat staat er nou in dat wetsvoorstel? De kern: het voorstel wil de melkveehouderij grondgebonden maken en de mestproductie beter in balans brengen met de beschikbare landbouwgrond. Boeren mogen dan alleen nog zoveel vee houden dat past bij hun eigen grondbezit. Daarnaast gaat de parlementaire enquêtecommissie Corona verder. Om 10:00 in de ochtend komt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad. En in de middag komt Mark Roskam Abbing, programmadirecteur Samenleving en COVID-19. Tot slot is er in de Tweede Kamer nog één debat over de arbeidsmarkt en het beleid in de zorg. Tot zover. Politiek Den Haag.
2: Dat zijn politiek verslaggever Leendert Beekman. We gaan naar de kranten, Iwan.
1: In het FD. ING is de eerste bank die AI een grote rol geeft bij de beoordeling van hypotheken, schrijft de krant op de voorpagina. De bank heeft een AI-model gemaakt waarbij huizenkopers sneller duidelijkheid kunnen krijgen of zij een hypotheek kunnen afsluiten of niet. Experts zeggen in de krant dat de andere banken snel zullen volgen, gezien de felle concurrentie op die markt.
2: En dan nog in allerlei media. De pro-Europese partij van de Armeense premier Nicol Pashinyan heeft de overwinning geclaimd gisteren bij de parlementsverkiezingen. Daarmee is er weer een land wat toch een beetje een rare status had, Armenië, namelijk naar Europa toe.
1: En tot slot in de Financiële Telegraaf. ECB niet weer in de fout, kopt de krant. Financiële markten gaan ervan uit dat de ECB deze week de rente verhoogt van 2 naar 2,25%. En daarmee wil de ECB laten zien dat ze niet dezelfde fout maken als tijdens de vorige inflatiegolf 4 jaar geleden. Toen waren ze te laat, zeggen analisten in de krant. Dat risico wil de centrale bank niet opnieuw lopen. In mei steeg de inflatie in de eurozone naar 3,2%. In februari was dat nog 1,9%. Dus het is fors gestegen. En de ECB wil niet opnieuw toekijken en te laat reageren. Ja, dan moet er een magisch moment zijn in je leven. Jij kan erover meepraten. Als je nieuw leven op aarde brengt. Ach ja, ja, een kleintje, een baby. Nou, wat mooi. Veel mensen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Van de kraamzorg, van het consultatiebureau, van de huisarts. Maar je kunt de hulp ook gewoon bij je thuis laten bezorgen. Althans, een Britse vader die heeft deze week post gekregen waar hij 19 jaar op heeft moeten wachten. Het gaat hier om meneer Paul Edwards uit Chester. Ja. Die bestelde in 2007 een exemplaar van het tijdschrift Mother and Baby. Zijn dochter was toen 1,5 jaar oud en zijn zoon moest nog geboren worden. Maar dat blad, dat kwam nooit aan. Tot afgelopen vrijdag. Toen viel het tijdschrift alsnog op de mat met een standaard excuusbrief van Royal Mail met sorry voor het ongemak. Nou, die kinderen die zijn inmiddels 20 en 18 jaar oud. Die studeren allebei in de universiteit. Dat blad heeft hij dus helemaal niet meer nodig. En Edwards noemt het verhaal tegenover Britse media vooral bizar. Hij zegt dat hij destijds, zoals zoveel jonge ouders, op zoek was naar advies en ook interessante aanbiedingen voor het opvoeden van kinderen. Dat tijdschrift, dat heeft hij eigenlijk geen eens gemist. Je bestelt dat dan en je denkt er nooit meer aan. Tot het opeens afgelopen vrijdag
2: het is verricht besteld.
1: Ja. Waar is het nou fout gegaan? Geen idee. Royal Mail denkt niet dat het tijdschrift al die jaren ergens in het postsysteem heeft gezeten, maar dat iemand waarschijnlijk het ooit weer in de poststroom heeft gebracht. Maar wanneer en wie dan? Geen idee. Het is ook wel een beetje een pijnlijk verhaal, want Royal Mail ligt momenteel onder vuur. Volgens Britse media onderzoekte Ofcom, de toezichthouder, de prestaties van het bedrijf vanwege te late bezorging van allerlei poststukken.
2: Ja,
1: dit dus 19 jaar. Slecht voor je statistieken, zo'n stuk, denk ik dan. Voor Edwards blijft vooral de excuusbrief, de standaard excuusbrief, het grappigste onderdeel van het verhaal. En nou ja, voor hem, gelukkig heb je ook allerlei tijdschriften en met name boeken over hoe om te gaan met 20-jarigen, want daar heeft u nu meer aan. Nu bestellen is over 19 jaar in huis.
2: Sneller kunnen we het niet. Oekraïnse president Zelensky heeft in Londen gesproken over zijn plannen voor een staakt het vuren en de rol van Europa en Amerika daarin. En dat gaan we zo bespreken met Europa-correspondent Stefan de Vries.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gas Infra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek.
18: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
16: En ik ben er ook.
18: Het is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat al een flinke file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en Zonnebreugel. Je staat er 20 minuten in de file door een aanrijding. Verder is het druk op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de 514, een kwartier vertraging. En door een ongeluk is de N301 Barneveld-Almere in beide richtingen dicht bij de afrit Zwartebroek. De politie is daar bezig met onderzoek. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitser.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens uitgezocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
24: De Oekraïnse president Zelensky heeft in Londen gesproken over zijn plannen voor een staakt het vuren en de rol voor Europa en Amerika daarin. En daar gaan wij zo over spreken met onze Europa-correspondent Stefan de Vries.
25: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
26: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
27: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
1: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar De Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
3: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
24: Goedemorgen, we gaan het luik maar eens even openschuiven. Want we beginnen die nieuwe nieuwsdag in de nieuwe week. Het is maandag 8 juni 2026, 7:04. En dan weet je het, dan is het begonnen hier. Wat gaan we het komende half uur doen, Iwan?
4: Ja, we gaan het over allemaal dingen hebben die op zich wel lekker en leuk zijn, maar niet per se gezond. Bijvoorbeeld over gokken. Oh. Want Indiërs die kunnen vanaf nu gokken op hoeveel regen er valt en daarmee hun bedrijf financieel ondersteunen. Hoe het precies werkt, weet ik niet. Een soort polymarket, maar dan voor weervoorspellingen of zo. Nou, hoe dat precies werkt, vragen we zo meteen aan onze correspondent daar, want die weet het wel. En we praten over wijn. Want het afgelopen jaar was voor Nederlandse wijnboeren een heel goed jaar. En dat heeft mede te maken met de manier waarop die Nederlandse wijnboeren te werk gaan. Nou, wat dat dan allemaal is. Ook dat het komend half uur.
24: Ja, en dan gaan we het ook nog over cannabis.
4: Ja. Dus ja, allemaal. Ja. Nee, het wordt een leuk half uurtje.
24: Maar eerst naar dit, want de leiders van Duitsland, Frankrijk en het VK staan achter het voorstel van Zelensky om snel tot gesprekken te komen met Poetin over een staakt het vuren. Zelensky was namelijk in Londen afgelopen weekend voor een ontmoeting met premier Starmer, met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. En dat gesprek duurde meer dan een uur en ging over de hulp aan Oekraïne en pogingen om een eind aan die oorlog te maken. Nou, we gaan erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
24: Ja, en die drie landen willen bij die gesprekken een actieve deelname voor Europa, maar ook voor Amerika. Maar wat is er voor ons zo belangrijk om uit die gesprekken te halen als die zouden gaan ontstaan tussen Oekraïne en Rusland?
5: Ja, voor Europa staat de eigen veiligheid op het spel. Hè? Niet alleen die van Oekraïne. En daarom willen de Europeanen echt een uitdrukkelijke rol in de toekomst. Want als er ooit een staakt het vuren komt, dan is het waarschijnlijk Europa dat de taak krijgt om de veiligheidsgaranties te leveren. De militaire steun, misschien een troepenmacht. En ja, daarom zeggen de vier leiders nu, of de drie Europeanen, Starmer, Macron en Merz, wij betalen, dus we willen ook aan tafel zitten. Europa wil een bestand dat niet een adempauze voor Rusland wordt, waarin de tijd waarin Poetin dan weer zijn krachten kan opbouwen, maar echt de basis vormt voor een duurzame vrede. En ja, daarom zaten ze gisteren met z'n vieren aan tafel.
24: Was er ook een van de onderwerpen het verhaal wat Zelensky de laatste tijd tegen iedereen houdt? Ik heb meer luchtafweer nodig, meer raketten om te zorgen dat we inkomende ballistische raketten en drones van de Russen kunnen tegenhouden. En is daar iets over toegezegd of was dat niet aan de orde dit keer?
5: Ja en nee. Oh. De luchtafweer was een van de belangrijkste onderwerpen gisteren van het overleg. Ook omdat de laatste weken Oekraïne te maken krijgt met steeds zwaardere Russische aanvallen en raketten. Daar moeten de leiders hebben gezegd, we moeten meer wapens gaan ontwikkelen samen tegen ballistische raketten. Ja. Die drones, ja, die halen ze inmiddels wel uit de lucht. Maar juist die ballistische raketten zijn het gat. Maar concrete nieuwe bedragen zijn niet aangekondigd. Daar moeten we dus nog even op wachten. En Zelensky ook.
24: Maar toch, je ziet hier inderdaad Zelensky met drie Europese leiders. Amerika als grote ontbrekende. En het lijkt erop alsof Trump zich volledig heeft teruggetrokken uit het hele conflict. En ik kan me ook voorstellen dat hij daardoor nu praat met, maar er wordt wel een rol toegedeeld of toebedicht aan de Amerikanen.
5: Ja, natuurlijk. Daar zijn we nog steeds van afhankelijk. Het is natuurlijk wel zo dat sinds vorig jaar al de Europeanen het grootste deel betalen van de hulp aan Oekraïne, zowel militair als humanitair. En ja, die drie landen die gisteren samenkwamen, Frankrijk, Duitsland en het VK, dat is de zogenaamde E3. Dat zijn de drie grootste militaire en diplomatieke machten van Europa. De Fransen en de Britten hebben natuurlijk ook nog kernwapens, hebben een zetel in de VN-veiligheidsraad. Dus je ziet echt dat de Europeanen de regie proberen te pakken. Maar zonder de Amerikanen kan dat volgens nog niet. Ja, ze waren er gisteren niet bij. Dat zegt natuurlijk ook al genoeg.
24: Ja, en ons land, spelen wij nog een rolletje of niet?
5: Ja, zeker. Nederland is natuurlijk al jaren een van de meest actieve steunpilaren van Oekraïne. Den Haag levert natuurlijk ontzettend veel militaire hulp, de F-16's, training. Maar Nederland speelt vooral een rol binnen bredere coalities. Dus in de Coalition of the Willing, samen ook met de Fransen, Duitsers, nog een aantal andere landen, waarin Nederland toch wel vaak ook onderdeel is van de landen die het initiatief nemen. Mm. Nederland zit in eigenlijk alle belangrijke militaire steunprogramma's. Maar dat gebeurt veel achter de schermen en minder in de schijnwerpers, zoals gisteren, ja, wat dan nu heet de E3.
24: Nu is er nog één ding. Dit kun je mooi afspreken. Alleen je moet Poetin aan tafel krijgen. Dat is het lastigste.
5: Ja, precies. En ook Zelensky heeft gezegd, ik ben bereid met Poetin te praten wanneer hij wil. Maar ja, vooralsnog geeft hij niet thuis.
24: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Gaan we naar India, want in Mumbai kunnen bedrijven, ja, ik zeg maar eventjes, wedden op het weer. Het idee is om die bedrijven dan te beschermen tegen economische schade door de moesson, de tropische regentijd. Door te gokken op hoeveel regen er valt tijdens de moesson, kunnen de verliezen van de oogst voor een groot deel worden gecompenseerd. Gokken dus op de moesson via weerderivaten. Ik praat erover met correspondent Wilma van der Maten. Wilma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Nou, ik moet het even toelichten. Hoe werkt dit? Dit gebeurt op de beurs, hè?
6: Ja, dit gebeurt op de beurs. Het is dan wel even leuk om te vertellen dat het eigenlijk van de boeren in de woestijn van Rajasthan afkomt. Mm-hmm. Die doen het al honderden jaren. Die hadden ook ooit bedacht dat die moesson toch wel veel verpieterde daar op het land. Dus legden de boeren in, als het zou gaan regenen, zeg maar, op dag X. En er kwam inderdaad regen naar beneden. Dan hadden ze in die tijd een provisorische dakgoot die, zeg maar, dat moest meten. Ja, ja. Dan werden de boeren uit de pot uitbetaald. En als je verloor, dan ja, dan kreeg je dus niks. Maar ja, goed, dan had het ook niet zo hard geregend. En dan had je je oogst gered. Ja. En in het geval van je had gewonnen, kon je met dat geld nieuwe zaadjes gaan kopen. Ja. En die beurs nu, ja, dat is toch iets meer dan een dakgoot en een klein potje geld. We hebben het echt over, als je verliest, dan kun je echt wel, toch wel miljoenen. Nou, een miljoen is een beetje overdreven, maar je gaat wel richting die kant uit. Ja. En die is nu eigenlijk bedoeld voor al die grote bedrijven, ook wel de boerencoöperaties, om zich in te dekken tegen die moesson die eigenlijk steeds grilliger wordt. Ja, dus als je wint, nou dan heb je ook goed gewonnen. Ik heb eens even gekeken in de geschiedenis. Zo was er een dag, om het concreet te maken, in Mumbai. Toen was het 26 juli 2015. Hadden die bedrijven gespeculeerd dat het wel eens eventjes flink zou kunnen gaan regenen. Dus zeg maar 500 milliliter, dat is een boel. Dan staat de hele stad ook blank. En toen ging het die dag bijna 1000 millimeter regenen. Nou, toen zijn er dus bedrijven geweest die op die dag 2 miljoen euro hebben verdiend. Ja. Nou ja, alles was natuurlijk wel weg door die regen. Maar ik bedoel, daarmee konden ze wel dezelfde dag nog, want je wordt diezelfde dag ook uitgekeerd, ja, meteen gewoon alles repareren wat kapot is. En dat is natuurlijk het verschil met de gewone verzekering. Het kost maanden. En zeker in India, voordat je ooit je geld krijgt uitbetaald, ja, ben je een paar jaar verder.
4: Ja, je moet eerst je schade aantonen en dergelijke. Wie gaan hier aan meedoen? Want dit lijkt me niet voor elke individuele boer om zoiets te doen, toch?
6: Nee, het is niet voor de kleine boeren, maar wel de grote boerencoöperaties. Dus je ziet in India, zie je wel dat veel boeren zich daarin hebben aangesloten. Mm-hmm. Maar het gaat vooral om de bedrijven daaromheen die eigenlijk zich heel moeilijk konden verzekeren tegen die moesson. Dus moet je denken aan grote voedselketens, aan, zeg maar, transport op de weg. De katoen is ook een hele grote marge in India. En die gaan nu, die mogen naar de beurs en die gaan daar modern dus wedden. Ja. En hopelijk het geld verdienen wat ze dus tijdens die moesson allemaal mislopen. Ja. En dat wordt door Ja, dat griddige klimaat wordt het eigenlijk steeds erger daar. En moet je denken van juni tot en met september. Dus het is nogal een tijd die je door moet komen voordat die regens weer stoppen.
4: Ja, en weer is natuurlijk in zekere mate ook wel voorspelbaar. Je hebt weermodellen en dergelijke. Dus in hoeverre is dit nou gokken, wedden, speculeren of berekenen? Ja, wat is dit eigenlijk?
6: Nou, ik vind wel dat je moet flink wat geld achter de hand hebben. Want je moet flink wat verstand hebben van het weer. Maar tegelijk wat jij zegt. Kijk, we hebben het afgelopen jaren gezien in verschillende landen in Azië, waar enorme wolkbreuken waren. Nou, die kun je echt niet voorspellen. Met geen enkel apparatuur valt dat van tevoren te bedenken. Mm. Dus bij zo'n wolkbreuk, als je goed hebt ingezet, hè, dan heb je een klapper. Ja. Dan ga je met flink wat geld naar huis. Maar ja, verlies je. Dan kun je zeggen, nou goed, er was geen wolkbreuk, er was geen regen, mijn bedrijf staat er nog. Dan loopt het ook in, soms ook wel dat je een miljoen aan de beurs moet terugbetalen. Dus het is echt voor mensen die flink wat geld achter de hand hebben en ook het wel aandurven om zo'n weddenschap, zo'n moderne weddenschap op de beurs aan te gaan.
4: Dan zeggen experts, misschien dat het wel beter zou zijn om eigenlijk niet op neerslag in te zetten, maar op temperatuur. Ik geloof in Amerika zijn er ook wel dat soort producten. Is dat inderdaad eigenlijk een betere manier, een toekomstbestendigere manier om met extreem weer om te gaan?
6: Eigenlijk wel. En je ziet ook in India is de afgelopen dagen ook flink gediscussieerd over wat jij nu precies vertelt. Van dat eigenlijk hitte is een grotere vijand tijdens de moesson dan de regen. Omdat die temperatuur lopen enorm op. Je ziet nu al op sommige plekken in India waar al een hittegolf is begonnen. En ook dat duurt nog tot september. Dus nu is de beurs in Mumbai is nu ook begonnen om eens te gaan kijken. Als je met zo'n systeem komt, hoe meet je dit? Hoe meet je de hitte? En hoe ga je dan ook uitkeren? Dus die gaat in India al komen.
4: Dankjewel, Wilmar van der Maten, onze correspondent voor de regio's Pakistan en India.
24: We gaan naar Helene de Geest van de ANWB. Helene, een ongeluk in Brabant al deze maandagmorgen vroeg.
7: Ja, inderdaad. Dat is ook het enige wat op dit moment opvalt. Op de A50 is dat gebeurd, van Os naar Eindhoven bij Zon en Breugel. Alle rijstroken zijn alweer vrijgegeven, maar vanaf Veghel is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
22: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
8: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
9: AI chip sales are expected to grow 180%.
24: Ja, dan is in het zuiden van de Filipijnen vannacht een hele zware aardbeving geweest met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Dat is echt heel veel, 10 kilometer diep. In heel Azië waren er daar dan ook tsunami-waarschuwingen over, maar die hebben gelukkig niet zo geweldig veel opgeleverd. Als je kijkt naar de hoogte, ongeveer, de hoogste was 1,4 meter hoog. Maar het zet wel door, want het is een hele hoop water natuurlijk wat op je afkomt. Burgers en toeristen in kustgebieden zijn opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebieden of landinwaarts te trekken als bescherming tegen tsunamis. Maar nogmaals, 1,40 meter is nou niet echt iets wat niet kan. Alleen, je kan er niet in blijven rechtop staan, zou ik maar zeggen. Reddingsoperaties zijn op dit moment nog in volle gang. De Filipijnse autoriteiten zeggen dat op verschillende plekken stroomstoringen zijn gemeld en gebouwen in zijn gestort. Lokale politie spreekt nu van 1 slachtoffer en 4 gewonden. Dat aantal kan nog oplopen. En ook in Indonesië, Japan en Maleisië was een tsunami-waarschuwing. Tot en met Australië zelfs. Er werd geadviseerd om je in veiligheid te brengen, ook daar. Maar al die tsunamis, die zijn uiteindelijk die golfjes, die zijn daar met name beperkt gebleven. We zagen tussen de 9 en de 30 centimeter, dus dat is niet veel.
4: En dan spraken wij afgelopen vrijdag in de ochtendspits over de verkiezingen in Armenië. Nou, die zijn achter de rug. En de partij van de Armeense premier, de zittend premier Pashinyan, die zegt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij claimde de overwinning tijdens een persconferentie en noemde dat een historische zegen. Nou, de Armeense kiescommissie heeft het een en ander aan cijfers bekendgemaakt. Dat was gisteravond. Toen stond de regeringspartij op 54,5% van de stemmen. Tegenover 21,9% van de grootste concurrenten. Dat was de partij Sterk Armenië. verdwijnen van een Armeens-Cypriotisch-Russische zakenman. Ene meneer Karapetjan, maar die is te vrij pro-Russisch. En die meneer Pashinyan, die is vrij pro-EU. De opkomst van de verkiezingen was hoog. Ondanks, of misschien juist dankzij, zorgen rondom Russische inmenging. Met bijna 59% was de opkomst zo'n 10% hoger dan de vorige verkiezingen. Die waren 5 jaar geleden. Nou, Pashinyan, ik zei het al, pro-Europees beleid. Toch kan Armenië het zich niet permitteren om helemaal van Rusland af te draaien, zegt onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
10: Het land is voor een heel groot deel afhankelijk voor de economie van Rusland. Maar ja, het land heeft wel een pro-Europese koers ingezet. En dat is 3 jaar geleden begonnen. En je zult begrijpen dat Vladimir Poetin daar niet echt mee, niet blij mee is. Hij heeft zelfs de premier Pashinyan begin april al op het hart gedrukt van, luister, als je dit gaat doen, dan ga je de Oekraïnse weg op. Dat was natuurlijk niet minder dan een onverholen dreigement van, doe dit niet.
4: Nee, want dan komen we ook jouw kant op. Dus het wordt laveren voor het land. Aan de ene kant, je kan niet van Rusland af. Aan de andere kant, je wil richting Europa bewegen. Nou, of die Pashinyan nu ook genoeg zetels heeft om bijvoorbeeld grondwetswijzigingen door te kunnen voeren, dat weten we nog niet. Die wetswijzigingen zijn volgens buurland Azerbeidzjan nodig voordat de landen na tientallen jaren eindelijk een soort duurzame vrede zouden kunnen tekenen. Maar voor grondwetswijzigingen is de steun van 60% van de parlementariërs nodig. Nou, of dat wordt behaald, is nog maar de vraag. Maar Partij van de Zittende Premier die lijkt dus gewonnen.
24: Ja, en dan opmerkelijk verhaal in de Groene Amsterdammer en nu.nl. De internationale tabaksindustrie heeft zijn intrede gedaan in het Nederlands wietexperiment. Want de grootste legale wietteler van Nederland, dat is Ken Adelaar in de Hellevoetsluis, komt in handen van het Canadese cannabisbedrijf Kronos. En achter Kronos, ja, daar zit weer een bedrijf dat heet Altria. En dat is het concern achter het sigarettenmerk Marlboro bijvoorbeeld. En dat is dus groot eigenlijk Philip Morris. Daar komt het een beetje op neer. Nou, Ken Adelaar levert aan alle coffeeshops die meedoen aan dat wiet-experiment. Zo onderzoekt de overheid of een gereguleerde cannabisketen werkt. Want er zit nog steeds een ontzettend krom verhaal in onze aanpak van cannabis. En je mag het over de counter wel verkopen, maar niemand weet hoe het binnenkomt. Nou, dat is echt iets heel ouderwets. In Canada hebben ze alles gelegaliseerd. En vandaar dat Canada ook voorop loopt in deze toestand. Maar deskundigen maken zich zorgen over de komst van de tabaksindustrie naar de legale cannabismarkt. Want die zeggen, ja, die tabaksbedrijven die zoeken nieuwe groeimarkten nu mensen steeds minder aan de sigaret gaan, omdat dat strenger wordt gereguleerd. En dus, zeggen onderzoekers, probeert de sector invloed uit te oefenen via wetenschappelijke publicaties over de mogelijke gezondheidsvoordelen van cannabis. Waardoor critici zeggen, ja, daardoor ontstaat weer een positief beeld, maar betrokken bedrijven die spreken dat tegen. Kronos zegt dat Altria geen invloed heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering en betrokken onderzoekers wijzen erop dat financiering en belangen keurig in alle publicaties zijn vermeld. Nou, volgend jaar wordt het Nederlands wiet-experiment geëvalueerd en deskundigen zeggen, ja, grote commerciële partij met veel geld, lobbykracht en marketingervaring zouden de markt ingrijpend kunnen veranderen.
11: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
4: Kan Nederland een serieuze rol gaan spelen als wijnland? Nou, als we naar de laatste cijfers kijken, dan krijg je misschien de indruk van wel. 2024 was nog een dramatisch jaar, maar 2025 een goed jaar. Vorig jaar ruim 1,5 miljoen flessen wijn geproduceerd. Het op één na beste jaar ooit. En de kwaliteit was ook goed. Nou, klinkt allemaal mooi. Wordt Nederland dan ooit een keer een soort wijnland waar we naar moeten kijken, serieus rekening mee moeten houden?
24: Een trekje was Nederlands
4: of niet? Bijna, nee, ik kan me niet voor, nee. Limburg? Ja, dat is worst. Ja. Wanneer gedaan voor het laatst?
24: 2 weken geleden.
4: Oh ja. En van welk jaar was dat?
24: 2025, een Riesling van de firma Apostel leuk. Van de Lauwbergen.
4: Ja, heel leuk. Ja. Heerlijk. Manon de Boer is van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten. Mevrouw de Boer, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Nou, dat is toch een best prima wijn die je zo gedronken 2 weken geleden.
24: Dat wou ik zeggen, ja. Nog een beetje jong, maar wel lekker.
12: Ik wou zeggen, het biedt wel potentie in ieder geval.
24: Ja, zeker.
4: hoe komt het? Het heeft uiteraard met de weersomstandigheden te maken. Je denkt dat het een mooi jaar was, een goed jaar.
12: Een goed jaar is mede te danken aan de weersomstandigheden, zeker. Ik bedoel, de veranderende weersomstandigheden, meer dat het warmer wordt, dat kunnen we niet ontkennen. En dat is ook zeker gunstig voor wijndruiven. Want warmte gaat vaak gepaard met meer zonuren. Maar vorig jaar was het een van de slechtste oogstseizoenjaren. En dat was ook te danken aan de weersomstandigheden. Want toen waren er heel veel weerextremen met dank aan de klimaatsverandering. Dus je ziet, het gaat ook wel van uiterste.
4: Ja, dat begrijp ik. En qua hoeveelheid valt dat dus op, maar ook de kwaliteit. Hè? Want hoe meet u dat?
12: Ja, klopt. Ja, kwaliteit. Er zijn 2 dingen waar je naar kan kijken. Als eerste kun je als wijnboer heel goed kijken naar, oké, Hoe groot zijn de druiven? Vaak zijn grotere druiven, hebben meer vocht in zich en in verhouding dus ook wat minder smaak. Dus een paar jaar geleden was er een redelijk goede oogst qua aantal liters. Maar toen was er in september veel regenval, waardoor die druiven zich alsnog wat voller gaan zuigen met water. En dan verlies je gewoon iets of wat smaak. Afgelopen jaar waren de druiven, nou ja, het was een vrij droog jaar. Dus die druiven die zijn compacter, veel compacter qua smaak, dus veel intenser. En dat zie je ook terug in het aantal wijnen dat gemaakt is onder het kwaliteitskeurmerk BOB, beschermde oorsprongsbenaming. Dat is nog niet eerder zo hoog geweest als afgelopen jaar. Er zijn in Nederland sinds 2022 een paar nieuwe BOB-regio's bijgekomen. Mm-hmm. Die zich dus aan allerlei regels moeten voldoen om onder dit keurmerk een wijn te maken. Nou, je kunt je voorstellen, in slechte wijnjaren kiezen ze ervoor om dan toch maar een gewone wijn te maken waar ze wat meer vrijheid hebben. En afgelopen jaar zijn er bijna 20% van die BOB-wijnen gemaakt. Ja. En dat is toch best een aanzienlijk aantal.
24: Nou, hangt niet alles natuurlijk ook af van klimaat en van water. Hè? Van regenval en zon. Ook terroir. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk in Nederland niet zo geweldig veel. Ja, misschien op een bergje inderdaad in Zuid-Limburg. Maar hè, je moet een beetje kalkhoudende grond hebben. Het moet een beetje mineraal zijn. Het moet toch een aantal dingen. Kunnen wij ooit ergens meedingen naar een status als wijnland?
12: Nee, ja, kijk, terroir is veel breder dan alleen een stukje kalk in de grond. Die BOB's hangen daarmee samen. Maar ik denk niet dat wij ooit kunnen meedingen met de grote welbekende wijnlanden. Ja. Nederland heeft nu ongeveer 350 hectare wijnstokken. Nou, alleen in Duitsland heb je er al 100.000. En kijk je naar de Bordeaux, dan zit je nog hoger. Dus het is een druppel op de gloeiende plaat als je kijkt naar cijfers, naar aantallen. Ja. Maar de kwaliteit gaat zeker weten wel vooruit, 100%.
24: Ja, precies. En dan kunnen we ons wel meten met die grotere wijnlanden qua kwaliteit met onze wijnen.
12: Zeker. En de kennis wordt ook steeds beter. Ik bedoel, een wijnboer die heeft maar één keer per jaar de kans om iets te doen, om te leren. En dan is eigenlijk de maand april bijvoorbeeld alweer voorbij, of de maand juni. En ja, dan moet hij een jaar wachten. 1970 ongeveer zijn de eerste wijngaarden begonnen. Dus je kunt je voorstellen, na 75 jaar wordt het echt wel, of na 55 jaar bedoel ik, wordt die kennis ook steeds beter.
24: Ja, wordt het wel eens tijd
12: steeds
24: ook
12: beter dat we waar ze mee bezig zijn.
24: Wel eens tijd dat ze goede wijn afleveren. Ja, zeker. En dat lukt ook hier en daar.
12: Het is zeker, ze zijn goed aan het oogsten. Laten we het zo zeggen.
24: Dat is waar.
4: En de eerste flessen zijn nu al te verkrijgen van het afgelopen jaar.
12: Zeker. De eerste flessen die worden nu ongeveer gebotteld van vorig jaar. Dat zijn de frisse lichte wijnen over het algemeen, witte wijnen. En de komende maanden komen dan wat jonge rode wijnen op de markt. En dus ik kies er ook soms voor om de wijnen langer te laten rijpen. Nou, die laten nog heel even op zich wachten.
24: Ja, nou, de Amarone uit Zoetermeer die moet nog geboren worden. Je weet maar uit. Dank. Manon de Boer.
12: Heb ik ook nog niet gevonden.
24: Nee, Manon de Boer van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten.
4: Als die net zo smaakt als Zoetermeer eruit ziet, dan...
24: Nou, meer zoet dan Zoetermeer. Ja. Oké. Als je iemand echt tot elke prijs een zenuwinzinking wil indrijven, Iwan, heb ik een tip voor je. Maatje voor de kerst kan je toeslaan. En nou, dan denk je, waar gaat het over? De Deense firma Lego biedt al een collectie van bestaande architectonische hoogtepunten van over de hele wereld. Je kan de Eiffeltoren nabouwen of de Trevi-fontein in Lego. Maar ze hebben nu aangekondigd het non-plus-ultra van de collectie te lanceren. En hoe kan dat ook anders? Ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Antonio Gaudi wordt diens Sagrada Familia in Barcelona vanaf 1 november te koop als Lego-pakket. Nou, de kerk is eindelijk wordt hij na 144 jaar afgebouwd. En binnenkort ook door de paus zelf ingezegend. Hè? Dat is op zich wel mooi. De echte is 172,5 meter hoog. De Lego-versie slechts 62 centimeter. Maar wel, ja, met al die torens en toeters en bellen erop. En hoewel bescheiden qua omvang, de complexiteit, daar kan je een zenuwinzinking van krijgen. Want je moet al die 12.000 stukjes, die bijna allemaal dezelfde kleur beige hebben, zo in elkaar steken, dat je uiteindelijk ook een glas-in-loodraam effect krijgt, zoals de echte basiliek. En dat heeft Lego heel knap gedaan. We zagen een fotootje van in dat bouwpakket. En dan zie je dus een groene en een rode gang in één, door steentjes toe te passen. Nou, heel knap. Kost 600 piek dat ding vanaf 1 november te krijgen. 12.000 stukken. Daar is iemand geen 144 jaar mee bezig, maar best een tijdje. En ik denk dat er wel eens gevloekt zal worden in die plastic kerk, wat dacht je wat? Ik hoop dat ze er wel een heel klein pausje bij leveren, zodat je ook de inzegging kan naspelen.
4: Zelf gaan doen.
24: Ja,
4: mooi.
24: Een wit poppetje. Terwijl de oorlog in het Midden-Oosten lijkt te escaleren, blijft Donald Trump vol vertrouwen over een goede afloop. Maar Netanyahu ging gewoon door, ondanks de waarschuwing van Trump. Wie luistert er nog naar Trump? Gaan we zo bespreken met correspondent Jan Posma in Washington.
13: Even kijken.
14: Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
15: Benkie, dat is toch geen woord?
14: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
16: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
17: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
16: B-E-N-K-E-Y, Benkie, steengoed in vermogen.
17: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
18: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
19: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
20: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
29: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
30: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
28: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
31: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
29: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
28: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
33: Nu in de BNR-app.
4: Oorlog leidt weer op. Iran vuurt raketten af op Noord-Israël. Israël voert tegenaanval uit. VNMOCW verliest volledige detailhandel. Supermarkten zeggen hun lidmaatschap op. En OpenAI plant ingrijpende vernieuwing van ChatGPT in aanloop naar beursgang. De app moet een super-app worden. Dit soort verhalen vind je nu in de BNR-app.
24: En wij gaan naar Helene Geest van de AWB. Helene, hoe staat het erbij op de weg?
7: Nou, de meeste files zijn nog kort. Er zijn maar een paar files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Zo is het al wat drukker op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Daar staan 1 kwartier in de file. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En verreweg de meeste vertraging door een ongeluk op de N256 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Daar nu al 35 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Die was gericht op de regio Zaporizhia, waar ook een grote kerncentrale staat. Rusland zou onder meer drones hebben gebruikt. En er zouden ook woningen zijn geraakt. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
24: De beurzen dan, Azië. Nou, daar zien we met name diep rode cijfers. Allemaal door die aanvallen vannacht van Israël en Iran. De Nikkei staat op een min van bijna 4%. Hang Seng 1,3% lager. De Kospi een minnetje van 5,1. Allemaal inderdaad op bezorgdheid over dat staakt het vuren wat er niet meer is. Olieprijs zien we ook stijgen. Brent crude op dit moment 97,15. En dat is ruim 4% hoger dan voor het weekend. Onder meer heeft de OPEC Plus ingestemd met de doelstelling van de olieproductie met meer dan 180.000 vaten per dag te verhogen vanaf juli. De vierde goedkeuring van het verhogen van het quotum sinds de sluiting van de Straat van Hormuz. Het lijkt erop dat Hormuz voorlopig open blijft, althans. Dat lijkt zo, heeft de Iraanse ambassadeur in Moskou gezegd in een interview met de Russische krant, maar dat was gisteren. Volgens de ambassadeur gelden er wel nieuwe voorwaarden, zoals een doorvoerheffing. En dat is nou precies iets wat Trump niet wilde. Nou, we weten nog niet hoe dat plan is ontvangen door Amerika. Wat we wel weten, en daar gaan we ook zo over praten, is hoe Netanyahu vannacht is opgetreden in Iran. Alle heffingen en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Want ja, die oorlog in het Midden-Oosten die lijkt toch weer te escaleren. Donald Trump was toch vol goede moed over een goede afloop. Netanyahu is toch in weerwil van wat hij vindt gewoon zijn gang gegaan. Wie luistert er nog naar Trump? Zometeen onze correspondent in Washington, Jan Posma.
0: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering. Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dutch CleanTech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
24: Goedemorgen, 6 over 7 op maandag 8 juni 2026. Naast me zit Iwan en die weet wat we de komende half uur allemaal gaan doen. En dat is best een vol programma.
4: Ja, we hebben genoeg te doen. We hebben het zo meteen over een toch wel klap voor VNO-NCW, de werkgeversorganisaties. Ja. Want belangrijke spelers uit de wereld van de detailhandel, die zijn daar uitgestapt. Althans, die gaan dat doen per 1 januari volgend jaar. Denk aan Ahold en denk ook aan Jumbo. Ja, wat dat betekent voor de positie van de detailhandel, maar ook voor VNO-NCW. Gaan we zo meteen bespreken met retaildeskundige Paul Moers. En ja, Formule 1 in Monaco. Max Verstappen die heeft er vrij weinig van meegekregen, want het was vrij snel voorbij voor hem. Maar we gaan de race zo meteen toch maar even bespreken met Mark Koensen.
24: Zeker. Kimmy Antonelli die een rondje maakte door de haven, zwemmend. Dat was na de race trouwens, maar dat terzijde. We gaan eventjes naar dit, want afgelopen nacht zijn vanuit Iran raketten afgevuurd op Israël. Gisteravond ook trouwens, en vanuit Jemen zou een raket zijn afgevuurd, waarschijnlijk door Houthis. Israël heeft vanochtend op zijn beurt gereageerd met aanval op militaire doelen in Iran. En daarmee zou je kunnen zeggen dat er een escalatie is. Onder andere de hoofdstad Teheran zou erbij onder vuur zijn genomen, nadat ook de Libanese hoofdstad Beirut door Israël werd gebombardeerd. Nou, dit zijn allemaal over en weer retaliatory attacks, zoals de Amerikanen dat mooi noemen. Eerste aanvallen sinds de start van het staakt het vuren. En zo zegt correspondent Tara Kenkhuis, dit is een stevige escalatie van het conflict.
10: Ik zou dit toch wel als het einde van een toch al heel fragiel staakt het vuren beschouwen. Wat toch al sinds 8 april in werking is.
24: Maar toch komt een mogelijk akkoord tussen Amerika en Iran niet in gevaar door die nieuwste aanvallen. Althans, dat zei Trump gisteren tegen Financial Times. En benadrukt nog steeds dat hij de regie heeft. En over Israëlische premier Netanyahu zei hij letterlijk, ik bepaal de koers. En hij niet. We gaan erover verder praten met onze man in Washington, Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
24: Ja, Trump is dus vol zelfvertrouwen, maar Netanyahu lijkt zich niets meer van hem aan te trekken. Is dat een beeld wat we zien, wat je herkent?
11: Ja, en dat is eigenlijk al wat langer zo. Hè. Vorige week had Trump nog een heel boos telefoongesprek met Netanyahu. Dat werd hier overal gelekt, dat hij had staan schelden tegen Netanyahu. Nu zei hij dus ook voordat Israël van plan was, voordat deze aanvallen van Israël plaatsvonden als reactie op wat Iran had gedaan, dat hij Netanyahu zou bellen, dat Israël echt niet moest reageren. En hij was behoorlijk duidelijk. Hè. In de Financial Times zei hij dat Netanyahu dus echt geen andere keuze had dan een deal met Iran te accepteren en verder gewoon helemaal zich stil moest houden. Ja. Ik bepaal alles, zei hij daar. Hij, dus Netanyahu, bepaalt niets. Nou ja, Netanyahu doet dus gewoon.
24: Ja, zeker. En nu probeert hij dus beide partijen te kalmeren, neem ik aan. Want hij ziet inderdaad zo'n mogelijke vredesonderhandeling, neem ik aan, als loszand tussen de vingers weglekken.
11: Ja, en wat je hier volgens mij bij Trump dus ook ziet, is dat hij op een bepaalde manier, hij probeert het inderdaad de partijen allebei aan tafel te houden. Dat is wel wat gaande is. Maar ja, Tegelijkertijd negeert hij eigenlijk ook wat er gebeurt. Hè? Want we hebben al heel lang een staakt het vuren, wat eigenlijk niet nageleefd wordt. We hebben natuurlijk Iran, wat al heel lang de boel aan het rekken is. En eigenlijk ook eigenlijk laat zien steeds van, Trump is aan het bluffen. Dat zien wij ook. Ja. Netanyahu die zegt eigenlijk hetzelfde. Als puntje bij paaltje komt, dan doet hij gewoon wat hij wil. Dus ja, Trump die probeert ze aan tafel te houden, zegt dus de hele tijd van, we zijn zo dichtbij, we hoeven nog maar een paar details in te vullen, dan hebben we een akkoord met Iran. Maar tegelijkertijd lijkt het nooit dichterbij te komen. Het is steeds die stip aan de horizon die dichtbij lijkt, maar je kan er net niet bij komen.
24: Ja, het is toch een beetje, als je dit nu zo ziet, hè, ook zo'n oproep, want hij heeft naar de Iraniërs gewoon gezegd van, jongens, dit is genoeg, je hebt gespeeld, terug naar de onderhandelingstafel, je hebt je raketjes afgeschoten. Hoe die uitspraken, allemaal, het is een beetje weer powerplay wat we kennen van Trump. Maar het komt ook op mij over. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dit is totaal paniekvoetbal. Hij is echt regie kwijt.
11: Nou, je ziet hier ook wel hoe er gekeken wordt, bijvoorbeeld ook in het Amerikaanse congres hier, dat er steeds meer wantrouwen is over de dingen die hij zegt en waarom hij ze zegt en wat daarvan waar is. Want je ziet hier echt een soort, het is eigenlijk opportunisme gecombineerd met heel veel wishful thinking. Ja. En Trump die hoopt heel erg dat dit nog goed gaat komen, hoopt heel erg dat we dichtbij een oplossing zijn. En tegelijkertijd negeert hij daarmee eigenlijk de werkelijkheid. En je ziet wel dat daar ook in Washington, dus het blijft altijd voorzichtig, hè, maar dat die kritiek er ook echt wel is. Ja. En je kan het eigenlijk vergelijken met hoe dat ook eerst met Rusland en Oekraïne ging. Hij bleef ook maar roepen, hè, van we gaan het doen. Ja. En het is er nooit gekomen. En dat, ja, hetzelfde lijkt nu te gebeuren met Iran dus. Ja,
24: dat staat op het spel. Want hij, als we alles een beetje optellen zo, we krijgen straks die midterms in november. De Amerikanen aan de pomp klagen dat ze hartstikke veel geld betalen voor hun benzine. Het lijkt erop, hè, de man die zei van, ik ga binnen 24 uur heb ik dit opgelost en binnen 24 uur los ik de oorlog in Oekraïne op en ik ben de grote vredestichter. Waar hij komt, ontstaan branden en die zijn niet op te lossen en te blussen.
11: Ja, precies. Hij zegt altijd, ik heb een hele eenvoudige oplossing. Laat mij het gewoon doen, ik ben de beste onderhandelaar. Ja. Dat hebben we natuurlijk allemaal in de campagne ook gehoord. Ik vond het heel tekenend. Hij had in een van de zondagochtend nieuwsshows was een interview met Trump. Daarin ging hij trouwens boos weg aan het einde. Maar toen werd hem op een bepaald moment gevraagd van, u had toch beloofd geen oorlogen onder mijn presidentschap? En toen zei hij van, ja, nee, dat heb ik helemaal niet beloofd. En toen begon hij hoe hij het leger had opgebouwd de afgelopen jaren. Maar we hebben hem dat het allemaal tientallen keren horen zeggen. Geen oorlogen onder mij alleen, maar ik ben de vredespresident. Hè. En ja, dat is wat hier op dit moment nu ook met Iran gebeurt. En wat hij eigenlijk steeds doet is, als zo'n dossier dan toch te moeilijk blijkt te zijn om snel op te lossen, dan gaat hij verder. En nu wil hij eigenlijk ook verder. Hij wil eigenlijk verder naar Cuba en naar andere dingen. En ja, dat kan op dit moment nog niet. En hij heeft inderdaad die november heeft hij echt in zijn hoofd, daar zit hij aan te denken steeds, die congresverkiezingen. Ja. Je ziet dus bij die congresleden hier dat langzaam die kritiek een beetje aanzwelt. En je ziet ook, als je kijkt naar de peilingen, als je inderdaad luistert naar Amerikanen aan de pomp, die zijn ontevreden over deze oorlog met Iran. En die zien gewoon geen resultaat, wat Donald Trump ook zegt. En dat is echt een groot probleem voor hem richting die congresverkiezingen.
24: Nou, dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. Het laatste nieuws nog eventjes, want het wordt net gemeld, de Israëlische militairen zeggen, het IDF, dat er weer een nieuwe stroom van raketten onderweg is vanuit Iran naar Israël, en dat ze hun Iron Dome alweer aan hebben staan.
33: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Heel iets anders dan. Online bank Revolut gaat in Nederland telefoonabonnementen aanbieden. Klanten van die bank kunnen binnenkort vanuit hun bankapp een mobiel abonnement afsluiten voor data, bellen en sms'en, voor wie het nog wil. En daarmee is Revolut naar eigen zeggen de eerste financiële speler in Nederland die een volwaardige telecomdienst aanbiedt. Klanten van die bank.
12: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: 12 van Arnhem naar Utrecht gebeurde namelijk een ongeluk bij Veenendaal-West. Er zijn er 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden en de vertraging is een kwartier. En dat merk je ook op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal. Daar ook een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt nog steeds geen flitsers.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: De grote klap in de wereld van de retail. De grote spelers in de detailhandel stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn, Jumbo, maar ook de brancheorganisatie het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Raad Nederlandse Detailhandel. Daar zouden hun lidmaatschap hebben opgezegd per 1 januari aanstaande. Peter van Keulen van lobbyadviesbureau Public Matters spreekt van een grote klap voor de werkgeversorganisatie en al helemaal met het oog op gesprekken in Den Haag over sociale zekerheid.
4: En als je dan, 800.000 mensen minder representeert in die gesprekken, ja, dat is niet fijn voor zo'n associatie. Er zit net een nieuwe voorzitter, ook geen fijne start. Dus het maakt de polder wat onrustiger aan werkgeverskant, deze discussie. En dat is nooit fijn.
3: En dat in deze tijd inderdaad. Wat betekent dit dan voor die detailhandelssector zelf? En zijn die grieven terecht? Bespreken we met retail- en merkendeskundige Paul Moers. Paul, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Grote spelers uit die sector die er dus uitstappen, uit VNO-NCW. Zag jij dat aankomen? Speelde die onrust inderdaad al op de achtergrond?
5: Die onrust speelde inderdaad al op de achtergrond. Hè, maar we zien eigenlijk een parallel nu gebeuren met de politiek. Hè. Ja. Steeds meer gefragmenteerd, steeds meer partijen die eigenlijk allemaal voor hun eigen belang gaan. Hè. Denk aan de BBB en niet aan andere belangen denken. En dan is dit natuurlijk gewoon een volkomen ramp dat al die grote partijen er nu uitstappen. Ja, en waarom doen ze dat? Omdat zij eigenlijk vinden dat hun belangen van de grote spelers echt volstrekt anders zijn dan de belangen van de kleine spelers. Mm-hmm. He, ik noem maar even als voorbeeld, als je het hebt over AI of robotisering, opleiding, energievraagstukken. Ja, dan is dat voor grote partijen heel belangrijk. Maar voor kleine partijen, die zullen daar echt niet van wakker liggen. Maar ze hebben natuurlijk wel overeenkomsten. Dat is bijvoorbeeld die sociale zekerheid. Ja. En het is natuurlijk heel slecht als je nu weer met heel veel partijen om tafel moet en zaken moet gaan regelen. En daar schiet dit land eigenlijk helemaal niks mee op. Hè. We zitten in een economie die onder steeds grotere druk staat. Nou, je vertelt net zelf over de problemen weer rondom Iran. Dat gaat ons nog verder beïnvloeden. Dus we kunnen beter met één stem praten dan al dat gefragmenteerde gedoe. Dat is gewoon niet goed.
3: Ja, dus jij bent niet blij met die stap. Onverstandig, zeg je. En misschien hadden die bedrijven ook beter dan kunnen proberen om binnen VNO-NCW een beetje de boel op de wakker te schudden. In plaats van te zeggen, we gooien de handdoek in de ring.
5: Nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En dit is natuurlijk ook een enorme blunder van VNO-NCW. Die hadden eigenlijk al veel langer moeten denken van zouden wij intern niet eens het net op moeten halen wat nou precies die belangen van de grote spelers zijn, de grootwinkelbedrijven, en wat zijn nou die kernbelangen van de kleine winkelbedrijven, en waar zit hem nou de overlap en waar zitten hem de verschillen? En ik denk dat ze dat onvoldoende benadrukt hebben, waardoor die irritatie is ontstaan. Ja, en nou zit je eigenlijk met de gevolgen. Ja. En nou moeten we ook hier weer gaan polderen. En polderen is in Nederland, daar waren we ooit trots op. Maar dat polderen, dat betekent dat je nooit voor de juiste oplossing gaat, maar altijd voor de meest acceptabele oplossing. Ja. En dat is vaak helemaal niet handig. Daar los je de problemen vaak niet echt mee op.
3: Nee, dan moet je elkaar vinden. En daar zijn we misschien ook minder goed in geworden de afgelopen jaren. Dat dit voor VNO-NCW niet handig is, dat is logisch en te begrijpen. Is dit voor die bedrijven zelf ook nog op een of andere manier zorgelijk? Of kunnen zij met elkaar wel hier een vuist maken en een ander belangenclubje oprichten?
5: Ja, ze gaan inderdaad zelf een belangenclubje oprichten en gaan het alleen maar hebben over de zaken die voor hen belangrijk zijn. Hè. Dus dat collectieve belang laten ze gewoon vallen en ze gaan weer volledig voor dat eigen belang. En dat is eigenlijk wat je nu in Nederland ziet gebeuren, dat eigen belang boven alles. En het is eigenlijk

0: ja, een maatschappij die in verval is. Hè? Dus hier moet je toch heel goed over nadenken. Mm-hmm. Of dit nou is wat je wil met de klaar.
1: Ja, anderzijds kan ook een aanklacht zijn van die grootwinkelbedrijven om te zeggen, ja, wij zitten als sociale partners niet met de juiste club aan tafel. Want we worden daar elke keer door gepakt. We gaan het zelf doen. In hoeverre kan dat? Want het is een enorme sector met heel veel handjes die daar werken. Ja. Toch een niet onaanmerkelijke club die je als sociale partner wel aan tafel wil hebben. Hoe gaan ze dat doen? Krijgen ze die kans nog op een andere manier?
0: Dat VNO-NCW, kijk, daar zitten sowieso al 300.000 ondernemingen zaten erin. Hè, en, ja, en nu zijn er een aantal hele grote spelers uit. Maar dat VNO-NCW zal ongetwijfeld een partner blijven. Ja. Maar daar zal dus ineens een groep naast komen die natuurlijk weer andere belangen heeft. Dus de gesprekken worden alleen maar lastiger en moeilijker. En de confrontatie kan alleen maar verder oplopen. Ja. En daarom zeg ik ook, ja, het is eigenlijk veel beter als je het met elkaar had opgelost en met elkaar de juiste standpunten had proberen te bepalen. En dan vanuit één mond gaat praten. Ja. Ja, en nu wordt dat alweer heel erg complex.
1: Ja, nou weten we, Paul, 1 januari gaat dit pas spelen. Ja. Is het niet ook een beetje de manier om te zeggen, weet je, we vinden de contributie die we betalen aan VNO-NCW veel te hoog. We zetten druk op de ketel, dan gaat de prijs naar beneden.
0: Ja, dus je zou zeggen, supermarkten zijn briljant in onderhandelen. Daar heb je, dat is een hele goede opmerking. Dat is natuurlijk ook zo, maar ik denk als je dat spel zo gaat spelen, ik denk niet dat dat de bedoeling is. En het is ja, eigenlijk ook wonderlijk dat ze zich dan als grote partij weer zo zorgen maken over de contributie. Maar goed, aan de andere kant, de supermarkten hebben het ook lastig, hè, op dit moment. En we weten allemaal dat er gigantische prijsverhogingen de komende maanden aan gaan komen door die oorlog rondom Iran. Dus ja, de supermarkten zijn nu echt, ja, misschien ook wel blind bezig om daar waar ze besparen kunnen, die besparingen te pakken. Maar ik vind het argument zelf enigszins flauwekul. Want als je zo groot bent, dan is dat lidmaatschap nou echt niet iets wat het enorme verschil zal kunnen maken.
2: Nou, het eerste hoofdpijndossier voor de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrom, daar mag hij maar aan de slag. Dankjewel, retail- en merkendeskundige Paul Moers. En voor de volledigheid, we hebben VNO-NCW, Jumbo en ook het CBL om een reactie gevraagd, maar zij willen hier bij BNR niet reageren.
3: Formule 1-update.
1: Ja, dan gaan we nog eventjes naar het Formule 1 weekend in Monaco. Een van de mooiste Grand Prix, toch wel op het affiche altijd. Max Verstappen is blij dat hij bij de start van de Grand Prix van Monaco niet door anderen werd geraakt. Hij kwam niet weg door een probleem met zijn motor. En uiteindelijk won Kimi Antonelli de race. We gaan naar Mark Koens, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
1: Dat was inderdaad wel een beetje een geluksdingetje dat Verstappen niet geraakt werd.
4: Oh. Ja, kijk, als je stilvalt, en hij viel eigenlijk meteen stil, had een motorprobleem, kwam niet van zijn startplek. Ja. En er staan er 20 achter je die zo snel mogelijk naar die eerste bocht willen. Dan is Monaco wel heel erg smal en kan het goed misgaan, ook voor degene achter je. Dus een geluk bij een ongeluk, maar wel heel jammer. Hij had een goed weekend, hij had het heerlijk naar zijn zin. Hij zat er echt weer helemaal bij en dan wil je het gaan waarmaken op zondag en is het meteen klaar. Dus het was niet ver lopen naar zijn huis, dat scheelt. Hij was zo, bij Kelly en de kinderen. Ja, leuk. Ja.
1: Nou zou hij vanaf, wie zei, al even goed gekwalificeerd vanaf plek 2 starten. Voor het eerst in meer dan 2 jaar tijd zagen we ook een teamgenoot van Verstappen op het podium, Adjar.
4: Ja?
1: Toch, nee. Beginnen ze het weer een beetje onder de vingers te krijgen bij Red Bull, zou je denken.
4: Nou ja, kijk, het ging natuurlijk in Canada ook al niet slecht. Alleen Monaco, Bas, is wel een heel specifiek circuit. Daar mag je eigenlijk geen conclusies uittrekken anders dan als je hem ook weer tekeer zag gaan in de positieve zin op zaterdag. Dat je als rijder daar nog echt wel een beetje het verschil kunt uitmaken. Ja. En alles wat je tekort komt aan vermogen, aan hoge snelheid situaties, ja, die doen zich niet echt voor. Want dat manifesteert zich niet op Monaco. Lage snelheden, geen lange rechte stukken. Dus volgende week in Barcelona en Spanje, waar we weer op een normaal circuit rijden, dan pas wordt duidelijk wel hoe die stappen gezet zijn. Maar ja, het zag er goed uit. Alleen ja, het gaat om de hoofdprijzen. En die had hij hier zomaar kunnen halen. Hè? En het was meteen al voorbij voordat het begonnen was.
1: Ja, helaas. Nou, Antonelli wel jongste winnaar van de Grand Prix in Monaco ooit.
4: Ja.
1: En geen enkel monument bedreigd geweest, eigenlijk. Hè?
4: Nee, we zitten te kijken naar geschiedenis, hoor. Want heel kort de race, hij lag dus na 60 rondjes. Als je zat te kijken, was je misschien wel in slaap gevallen. Lag hij een halve minuut voor, hè. Dat was ook even Monaco natuurlijk. En wat er toen die safety car situatie kwam... en uiteindelijk zelfs de race afgebroken moest worden door een crash. Baan moest gerepareerd worden. Moest hij helemaal opnieuw beginnen, die jonge Kimmy. Ja. Die al heel wat problemen heeft gehad met starten. Lewis Hamilton naast hem. Helemaal weer opnieuw opladen, jezelf. En even niet gefrustreerd zijn. Nou, hij reed weg en hij reed weer weg. Dus ja. Hij heeft gisteren laten zien dat hij boven zijn eigen leeftijdsgrens, eigenlijk, zeg maar, wat je van zo'n jongen mag verwachten, opereert. En ik wil niet te vroeg juichen, maar hij is wel op weg naar een wereldtitel. En er is bijna niemand die het hem niet gunt. Ontzettend leuke jongen, ja. die het heel moeilijk gehad heeft vorig jaar. Het vertrouwen heeft gekregen van Mercedes. Zo belangrijk, hè, want we hebben bij Red Bull wel eens gezien dat ze die jonge talenten veel te snel in de oven gooien als het even niet lukt. En hij heeft het gewoon mogen waarmaken. En hij betaalt dat nu dubbel en dwars terug.
1: Zeker. Nog eventjes naar dit, want ja, de wedstrijdleiding strooide weer met straffen. Allee, van track limits tot de snelrijdende pit en je niet houden aan safety car. Echt, en denk je, maakt die coureurs er nou zo'n zootje van? Of is het echt, ligt het vergrootglas op alles? Want het is over die race ook niet leuk, toch?
4: Nee, ik moet wel zeggen, een kleine correctie erop. Ik had dat gisteren ook, denk, nou, daar gaan we weer.
1: Ja,
4: hè?
1: Ja, ja.
4: Het had wel met name te maken met hele duidelijke overtredingen. Bijvoorbeeld dat te hard rijden in de pit, want dat gebeurde te vaak. Hè? Dus dan heb je het niet over een arbitrale zaak als van... hij ging te snel een bocht in of hij was te agressief bij het inhalen. Hè? Dat is allemaal maar mening. Dit waren echt wel feiten. Ja, wat blijkt nou achteraf? Iedereen die dat deed, die sneed een heel klein beetje de pitstraat uit op het einde... naar de Cadillac box. Dat kon daar... Het is natuurlijk gewoon een trajectcontrole, dus dan verkort je eigenlijk de afstand van die pitstraat. En dan ga je dus te snel als je een stukje afsnijdt. Ja, dus ja, het was een beetje smokkelen. En ik kreeg iedereen een tik van op zijn neus. Jammer hoor, want bijvoorbeeld Pierre Gasly had anders het podium gehaald. En niet Hadjar, de teamgenoot van Verstappen. Maar ik kan er weinig van zeggen. Het was echt een overtreding. Ja, en die moet dan afgestraft worden.
1: Ja, en dat gebeurt dan ook rutsigloos. Barcelona, over 2 weken?
4: Volgende week alweer.
1: Of volgende week alweer.
4: Spanje gelijk. Ja.
1: Heerlijk. Ja. Nou. Gaan we dat doen? Gaan we dat kijken? Mark Koensen, dankjewel. Hoofddirecteur van GP Magazine. Ja, en dan deze week gaat het waarschijnlijk gebeuren. Voor het eerst in bijna 3 jaar gaat de ECB de rente verhogen. Inflatoren druk, hè? Vandaar. Wat zijn de gevolgen? Zometeen BNR's huiseconom Han de Jong.
5: Op de hoogte zijn is 1 ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
6: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance, weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes! Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
11: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
13: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig.
16: Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
17: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
18: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
19: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson, over de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Be Frank, pensioenalert.
25: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat nu 140 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. Op de A1 bijvoorbeeld een lange file van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maasbracht is een rijstrook dicht. Kost je ook een kwartier. Op de A12 voor Arnhem-Utrecht bij Veenendaal 35 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Dat merk je ook op de N224. Arnhem-Zeist tussen Ede en Veenendaal ook een kwartier vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Engelen 25 minuten vertraging ook door een aanrijding. Flitsmeister meldt een flitser op de A27 Breda-Gorkum bij 35,6.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
28: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Die was gericht op de regio Zaporizhia, waar ook een grote kerncentrale staat. Rusland zou onder meer drones hebben gebruikt en er zouden ook woningen zijn geraakt. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
1: Ja, waarschijnlijk gaat de ECB voor het eerst in 3 jaar tijd deze week de rente verhogen. Dat heeft alles te maken met inflatiedruk in het Europese. Maar wat de gevolgen zijn, gaan we bespreken met huiseconoom Han de Jong.
29: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
29: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
2: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
3: Benkie, dat is toch geen woord?
2: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
6: Kenneth Smit.
4: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:55 geworden. Op maandag 8 juni 2026. We kijken naar een beetje een grauwe Amsterdam buiten. En het krijgt ook nog wel wat regen vandaag. Het weer wordt weer een beetje mwah. Maar Iwan, we hebben gelukkig nieuws. Ja. En er is genoeg van.
11: Zeker.
1: Gaan we doen.
11: Zometeen praten over het bezoek van Xi Jinping aan Pyongyang. Afgelopen vrijdag hadden we al de Koreaanse perspectief met Remco Breuker. We gaan nu naar het Chinese perspectief met China-correspondent Cindy Huigen. Xi is een uurtje of 3 geleden aangekomen in Pyongyang. Daar begroet door Kim Jong-un op de luchthaven en zijn vrouw. Nou, wat er voor de Chinezen in dit bezoek zit, gaan we zo meteen bespreken. Dus. En in de tech-update hebben we het over onrust rondom Elon Musk in Nederland. Althans, die was uitgenodigd door ASML als een keynote speaker bij een event. Maar daar is wat gedoe over. Hoor je zo meteen.
1: Nou, dan gaan we eerst maar eens eventjes naar dit. Want de inflatie in de eurozone, weten we, is inmiddels opgelopen tot 3,2%. Nederland zelfs bij de snelle raming vorige week bekend geworden 3,5%. Ja, dat is toch wel duidelijk boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. En daarom wordt er ook verwacht dat aankomende donderdag voor het eerst in 3 jaar tijd een renteverhoging zal komen door de ECB opgelegd. Wat gaat dat betekenen? Nou, daar gaan we het over hebben met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, het is eigenlijk wel dead sure, hè, dat die rente gewoon omhoog gaat aanstaande donderdag.
30: Nou ja, weet je, je weet het natuurlijk nooit zeker. Hè. Nee. Als het al zeker was, ja, dan konden ze zo'n vergadering schriftelijk afdoen. Nou, dat doen ze niet. Nee. Dus helemaal zeker weet je het niet. Maar weet je, centrale bankiers die houden er niet van om financiële markten te verrassen. Dus die geven dan voorafgaand aan zo'n rentevergadering in speeches en interviews toch wel een beetje aan welke kant het opgaat. En ja, inmiddels verwacht de markt ook een renteverhoging. En je ziet ook geen pogingen van ECB-bestuursleden om mensen op financiële markten op andere gedachten te brengen. Dus ja, het zou me echt verbazen als de rente niet omhoog zou gaan.
1: Ja, precies. En het is ook, kijken we naar het inflatiecijfer, ook niet zo heel verwonderlijk dat dit gebeuren gaat. Nou, hebben we vannacht ook weer een escalatie in het conflict in het Midden-Oosten gekregen. Dat is ook niet zo heel fijn voor de inflatie, want de olieprijzen schieten ook alweer omhoog, hè? 37,7 op dit moment. Maar toch, de renteverhoging zelf, de laatste 3 jaar geleden, september 23, dat was de laatste in de reeks van 10 verhogingen. Als dit zo doorgaat, hè, die druk vanuit het Midden-Oosten en de inflatie stijgt verder of blijft toch grotendeels gelijk, wat dan? Gaan we dan vaker dat rentewapen gehanteerd zien?
30: Nou, het komt niet zo vaak voor dat de centrale bank maar één kleine renteverhoging doorvoert. Dus er zullen er dan ook wel meer komen, mag je verwachten. Maar goed, de vorige keer Hebben we 10 verhogingen op rij gekregen.
1: Ja.
30: Nou, dat zit er nu toch echt helemaal niet in, zou ik zeggen. Om een aantal redenen. Ten eerste, die reeks die de vorige keer begon in juli 2022... en dus ophield in september 2023... toen de ECB daarmee begon... stond dat het belangrijkste rentetarief van de ECB op -0.5%. Mm-hmm. Dat staat nu op 2%, dus dat is een stuk hoger... Bovendien was de inflatie toen ze begonnen destijds al opgelopen tot boven de 8. En die zou nog tot boven de 10 oplopen.
1: Ja.
30: Ja, nu is de inflatie 3,2. En die olieprijs kan best nog wel wat verder stijgen. Maar er is toch eigenlijk geen reden om te veronderstellen dat de inflatie weer zo hoog zal oplopen als toen. Dus ja, ik hoop toch wel dat het bij een paar... de renteverhogingen zal blijven.
1: Ja,
30: 2, misschien 3.
1: Ja.
30: Dat zal het wel zijn, denk ik.
1: Nou, achteraf gezien is het best opmerkelijk. Je hebt het ook wel eens gezegd dat de ECB in 2022 lang wachtte aanvankelijk. Hè, na de pandemie met renteverhogingen. Is dat nu anders? Hebben ze toch een andere kijk gekregen door wat ze toen aan kritiek kregen?
30: Ik vermoed eigenlijk van wel. Hè.
1: Ja.
30: Want wat er toen gebeurde, de inflatie liep op. En dat kwam natuurlijk in eerste instantie door die logistieke verstoringen.
1: Ja.
30: Die hadden te maken met die lockdowns van de pandemie.
1: Precies.
30: En toen redeneerden ze dat ze aan die logistieke verstoringen niks konden doen. En dat die inflatie dan vanzelf wel weer zou verdwijnen als die verstoringen zouden zijn opgelost. Nou, dat duurde vervolgens veel langer dan verwacht. En toen kwam er ook nog in 2022, natuurlijk na de Russische inval in Oekraïne, een tweede impuls door die forse stijging van de energieprijzen overheen. Ja, dit keer gaat het alleen maar, tussen aanhalingstekens, over gestegen energieprijzen. Die zijn dan ook nog eens minder gestegen dan destijds. Hè. Vooral de stijging van de Europese gasprijs. Ja, die is dit keer maar een fractie van wat we in 2021 en 2022 hebben beleefd.
1: Ja.
30: Maar goed, je vraagt je natuurlijk toch wel een beetje af waarom ze toen dachten dat het allemaal tijdelijk zou zijn.
1: Mm-hmm.
30: Terwijl je dat nu natuurlijk ook zou kunnen redeneren. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, als die oorlog in Iran ophoudt, dan zakt die olieprijs wel weer. Maar goed, ze hebben dan kennelijk toch een soort les getrokken uit die ervaring. En nu gaan ze dus veel eerder van start.
1: Wat gaan we ervan merken van die renteverhoging, Jan?
30: Nou ja, van één zo'n kleine renteverhoging, dat zal wel 25 basispunten en 0.25% zijn. Daar gaan we natuurlijk niet veel van merken. En als er uiteindelijk 2 of misschien 3 komen, nou, wat we gaan merken is dat de spaarrentes wel wat zullen stijgen. En wat voor veel mensen natuurlijk ook belangrijk is, is wat de hypotheekrente doet. Nou, die is de afgelopen periode al gestegen. Maar goed, die hypotheekrente, ja, die hangt veel meer af van de kapitaalmarktrente. En die wordt op de markt bepaald. De invloed die de ECB daarop heeft, is beperkt. Dus dat is eigenlijk moeilijk te voorspellen. Mm. Het zou zelfs kunnen zijn dat de stijging van de kapitaalmarktrente nu juist ophoudt als de spelers op financiële markten denken van, hey, zo'n renteverhoging door de ECB, dat gaat de inflatie in de kiem smoren. We schroeven onze inflatieverwachtingen naar beneden. Dan zou de kapitaalmarktrente kunnen stabiliseren of misschien zelfs wat dalen. En dan gaan we bij de hypotheekrente heel weinig merken. Maar goed, dat is afwachten.
1: Ja.
30: De inflatieverwachtingen, dat is niet de enige factor die invloed heeft op de kapitaalmarktrente. Wat ook daar een rol speelt, dat is het vertrouwen dat beleggers hebben in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Mm-hmm. Dat is afwachten. Maar ja, de spaarrentes zullen wel wat gaan stijgen.
1: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: Den Haag wil bedrijven die met allerlei gevoelige technologieën werken beter kunnen beschermen en gaat daarom de wet FIVO, veiligheidstoets, investeringen, fusies en overnames, verbreden. Om zo ongewenste buitenlandse overnames te kunnen blokkeren en in meer sectoren een vinger aan de pols te kunnen houden, meldt de Telegraaf. Die wet die moet volgens minister Helene Herbert vanaf 1 januari aanstaande worden verruimd. En dan wil de staat dus ook meekijken bij eventuele overnames in de AI-sector, in de sensor- en navigatietechnologie en de biotech.
1: Klinkt een beetje als de Nexperia-wet dit.
11: Ja, of de Solvinity-wet.
1: Ja,
11: of, in totaal raakt het enkele honderden bedrijven die daar nu onder komen te vallen dus. En met het verruimen van die wet kan Den Haag overnames in die sectoren toetsen en eventueel blokkeren. Inderdaad, en dat kan toch ook wel iets betekenen voor vrijheid om je bedrijf te verkopen, dat soort zaken. Herbert zegt in een interview in de krant dat het verruimen van die wet 3 jaar nadat die is ingesteld ervoor kan zorgen dat kennis over bepaalde technologieën niet in verkeerde handen kan komen. En ook zegt de minister te willen voorkomen dat de nodige technologische kennis uit Nederland weglekt, of wegtrekt, of weg wordt gestolen. Over het verruimen van de overheidsbemoeienis zegt ze dat het niet de bedoeling is zoveel mogelijk overnames te dwarsbomen. Maar de mogelijkheid die wil de staat wel hebben om dat eventueel te kunnen.
1: En daarmee is bijna 7:45 en gaan we naar Helene de Geest van de AWB. Helene, de A12, die was eventjes dicht bij Veenendaal, meen ik, hè? Die is weer vrij.
27: Ja, er waren inderdaad 2 rijstroken dicht op die A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Wil niet zeggen dat de file al helemaal is opgelost. Tussen Oosterbeek en Veenendaal nog steeds 7 kilometer en een half uur vertraging. Maar die vertraging gaat in ieder geval wel afnemen. Verder is het iets minder druk dan anders, behalve dan op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Daar staat een lange file tussen Drunen en Engelen. Je hebt daar 20 minuten vertraging door een aanrijding. En Flitsma Meister meldt een flitser op de A12 bij 30,4.
26: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
11: De Chinese president Xi Jinping die is de komende 2 dagen in Noord-Korea. Een 2-daags staatsbezoek. Voor het eerst in 7 jaar is hij daar. Hij is vanochtend geland. Op uitnodiging van Kim Jong-un dus. Tijdens de coronapandemie bekoelde de relatie tussen de twee landen. Maar ja, China probeert de banden weer aan te halen. En Rusland kijkt ook mee. En trouwens Zuid-Korea ook. En Amerika ook. We gaan over praten met China-correspondent Cindy Huygen. Cindy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
11: Ja, vlak voor het weekend hoorden we van dit bezoek. Waarom komt dit nu? Waarom is dit het momentum voor zo'n bezoek?
6: Ja, het is bijzonder, want het is het eerste buitenlandse bezoek van Xi Jinping dit jaar. En dat hij daarvoor naar Noord-Korea reist, is een statement. De trend was juist dat alle buitenlandse leiders naar China kwamen. Vorige maand Donald Trump en Vladimir Poetin nog in Peking op bezoek. Mm-hmm. Dus het blijkt wel hoe belangrijk dit is voor Peking om nu goede relaties met Noord-Korea te hebben. Traditioneel was China altijd de grote broer van Noord-Korea, goed voor 95% van de Noord-Koreaanse handel. Maar daar is nu verandering aan het komen. En vooral door de Russische oorlog in Oekraïne. Ja. Die bood Pyongyang de mogelijkheid om dichter naar Moskou te kruipen. Ja. Dus China wil Pyongyang weer dichter naar Peking krijgen.
11: Ja. Weten we wat er op de. Is er een formele agenda of iets dergelijks? Hè? Wat wil Xi daar bereiken?
6: Er is zeker geen formele agenda. Er is ook heel weinig media daar aanwezig. Er zijn wat Chinese staatsmedia aanwezig en wat Noord-Koreaanse media natuurlijk. En dan krijgen we af en toe wat informatie. Maar de vraag is vooral of China aan het einde van het bezoek nog een verklaring gaat geven van dit bezoek. En of ze daarin dan de wens zullen noemen dat Noord-Korea zijn nucleaire programma stopzet. Dat gebeurde voorheen wel altijd. Maar er zijn dit keer signalen dat dit niet zal gebeuren. Mede omdat toen Xi Jinping Trump in Peking ontmoette, de Chinese verklaring niet zei over dat de twee heren hadden gesproken over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Terwijl het Witte Huis dat wel noemde in die verklaring. En Trump zal natuurlijk op zijn beurt hopen dat Xi een rol gaat spelen in een mogelijk bezoek van Trump aan Pyongyang. Want de Amerikaanse president heeft al meerdere keren zijn wens uitgesproken om weer met Kim Jong-un op de tafel te kunnen zitten.
11: Ja, we hebben de Kim ook gehoord van tevoren. Die zei dat kernwapenprogramma, dat is een rode lijn, daar wil ik niet over praten. De vraag is dus, wat gaan de Chinezen daarmee doen? Ik zei het al, Rusland hangt ook over dit dossier. Kim zoekt Poetin steeds vaker op. Is dat ook een bedreiging voor Xi?
6: Zeker. Het feit dat Pyongyang nu dus militaire wapens en mankrachten in ruil voor Russische olie, voedsel en wapentechnologie levert, dat is iets waar China liever, dat heeft China liever niet. China is het liefst de enige die een beetje invloed heeft in Noord-Korea. En daarom gaat Xi Jinping nu juist ook naar Pyongyang.
11: Duidelijk, we gaan het bezoek met jou in de gaten houden. Dankjewel, China-correspondent Cindy Huigen.
10: Tech Update.
1: Ja, en dat brengt ons op deze maandag bij niemand minder dan Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
12: Bas en Iwan, goedemorgen.
1: Eerst even, ja, belangrijk nieuws. Echt, ja, een hoop ophef. En dat gaat over ASML en Elon Musk. Want die gingen met elkaar even optrekken. Wat is er gebeurd?
12: Nou, Musk is aangekondigd als keynote speaker op een besloten tech-event voor medewerkers van ASML. Aanstaande donderdag in Den Bosch. Exacte locatie weten we niet, anders kan ik me voorstellen wat er gaat gebeuren. Maar daar komen we nog even op. Nee, dit gaat dus om een medewerkers. Gelegenheid. Laat je bijpraten over wat er speelt in de techsector. Nou, dan zou je zeggen, dan is Elon Musk best een naam om naar te luisteren. Mm-hmm. En heel gek is het ook niet, want ze zijn zakenpartners. Ja. Maar ook daar kom ik nog even op terug. Feit is dat dit allemaal in het verkeerde keelgat geschoten is bij tal van medewerkers van de maker van chipmachines. Wat doet Musk daar, zeggen die mensen. Ze maken zich boos in een intern communicatiekanaal van ASML. Dat meldde het Eindhovens Dagblad als eerste afgelopen weekend. En nou, eigenlijk alle media hebben het inmiddels overgenomen en er ook iets aan toegevoegd. Je kan natuurlijk wel raden waar dat mee te maken heeft. Want je kan een mening hebben over wat Musk zegt en doet en uitstraalt en soms ook uitspreekt met zijn extreemrechtse en anti-Europese gedachtegoed. Terwijl juist bij ASML, zeggen ook de medewerkers in de berichten intern, heeft gelijkheid en inclusiviteit als kernwaarde. Woordvoerder heeft het trouwens ook allemaal bevestigd dat Musk inderdaad is aangekondigd als keynote speaker. Gaat hij praten over AI, robotica, ruimtevaart en uiteraard halfgeleiderproductie. Dus ik zou zeggen, het zou toch in ieder geval informatief moeten zijn. En ik verwacht dan ook dat Elon even concreet gaat maken hoe hij die datacenters in de ruimte nou voor zich
1: ziet. Dat zou fijn zijn, ja.
12: Dat hoort daar natuurlijk ook bij.
1: Ja. Ja. Maar waarom heeft ASML dan gekozen om juist hen te laten spreken? Het is zo controversieel.
12: Ja, maar ja, ze zijn zakenpartners. Ja. En sterker nog, het verbaast me een beetje dat men hier niet eerder over gevallen is. Want vorige maand nog zei topman Christophe Fouquet op een chipconferentie in België, ja, ik ben inderdaad in gesprek met Elon. We zijn aan het onderhandelen. En dat gaat om TerraFab, dat megalomane project voor eigen chipfabrieken van Musk, waarmee hij eigenhandig het aanhoudend tekort te lijf wil gaan. Want die chips heeft hij zelf nodig voor SpaceX, XAI en Tesla. Ja. Wat je ook van Musk vindt, hè Bas, wij hebben ook een mening. Je kan nou helemaal niet ontkennen dat hij een gigantische rol speelt in de techsector.
1: Het is een enorm bedrijf, ja.
12: Ja, en zelfs als hij geen zaken zou doen met ASML, is het toch op zijn minst interessant om eens te horen wat hij nou eigenlijk allemaal wil en hoe hij dat voor zich ziet. Maar ja, daarbij is natuurlijk niet heel onbelangrijk dat hij flinke bestellingen zal plaatsen voor machines om chips te maken de komende tijd. Daar heeft Fouquet immers al wel naar verwezen. Dus dan kun je ook een beetje horen waar hij het allemaal voor wil gaan gebruiken. Wel jammer, want ik zei het al, als we hadden geweten waar het zou zijn, dan zouden we er als de kippen bij zijn. Maar hij komt niet fysiek naar Nederland. Het gaat om een keynote via videocall. Nou ja, ik denk terug aan die Tesla assemblagevestiging in Tilburg in 2015. Toen was het toch een heel ding dat Elon Musk naar Nederland kwam. Toen kenden we hem nog niet zo.
11: 11 jaar geleden, hè? Rabia, een andere tijd misschien.
12: Ja, maar het gebeurde wel. Ja. En het was een ding. En nu zouden we nog oneindig veel meer vragen aan hem willen stellen. Dus ja, dit had anders zomaar misschien onze kans kunnen zijn. Tenminste, als we voorbij de rijen en rijen aan demonstranten zouden komen.
11: Mocht u bij ASML werken en hier wat meer over willen van gedachten wisselen met Jo van Buurik.
12: Ja, en de rest van dat kan altijd.
11: Mail even ochtendspits@bnr.nl. Dan nemen we contact op.
12: De grote techshow @bnr.nl werkt ook.
1: Mag ook.
12: Ja, zeker.
1: Dan gaan we naar iets anders. De tegenhanger van Musk is OpenAI, zoals we weten. Dat gaat ChatGPT helemaal ombouwen in aanloop naar hun beursgang. Ja, en die zal dan na die zijn van het bedrijf van Musk, van SpaceX. Ja. Dat gaat vrijdag gebeuren. Wat gebeurt er op korte termijn bij ChatGPT? Gaan die ook proberen om snel te zijn?
12: Het wordt wel een interessante samenloop van dingen. Want dan gaan we SpaceX aan de beurs krijgen met XAI en Grok, wat verder niemand echt gebruikt. Maar goed, ChatGPT wordt alom gebruikt nog steeds. En dat moet nu dus helemaal anders gaan worden. Een super-app. Nou ja, we hebben het wel eens over everything-apps gehad, maar het wordt dan een super-app, blijkbaar, schrijven verschillende Amerikaanse media. Het is dus dan niet meer de bedoeling dat het chatbotje is waar je vragen aan stelt. Nee, je moet direct kiezen voor: wil je programmeerhulp, wil je beeldmateriaal genereren, of wil je een externe app zoals die van Booking.com, die dan tegenwoordig ook op ChatGPT komt te staan, gaan gebruiken. Dat allemaal ook nog eens in een nieuw design, zowel voor de app als de website. Ja, nou, wordt interessant. Financial Times had dat als eerste gemeld. De bekendheid van ChatGPT is natuurlijk wel nog altijd het belangrijkste, misschien wel het sterkste punt van OpenAI. Verder hebben we het ook vaak in deze tech-update over hoe Anthropic en Google er oneindig veel beter voor staan. AI wordt toch beter gepruimd van Anthropic met Claude door zakelijke gebruikers. Terwijl Google zoveel producten heeft. Zoekmachine, Gmail, YouTube, ja. Ga door om AI in te stoppen en te laten werken. Mm-hmm. Dus ja, ze moeten toch iets. Ze lijken ze ook bij OpenAI te beseffen. Hun IPO laat nog even op zich wachten. Dit najaar willen ze toch wat waarde toevoegen. En dus komt alles daarin te zitten. Ik moet zeggen, Bas, ze hebben dan hun eigen AI-programmeerhulp Codex. Daar gaat het redelijk. Mm-hmm. 5 miljoen gebruikers. Maar ja, dat komt dan ook in ChatGPT te zitten. En dat de bedoeling is dat mensen, als ze dan toch Codex hebben gebruikt en eigenlijk Claude of Gemini willen openen, dat ze dat niet meer gaan doen. Ik heb er toch een beetje een hard hoofd in. Ik denk dat, nou, weet je, die beursgang zal nog wel lukken. Maar ze zijn nu eigenlijk overbijgestreefd door Anthropic, ook qua valuering. Ik denk dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden voor OpenAI.
1: Nou, we gaan het zien.
12: Het is niet de eerste keer dat we dat zeggen hier.
1: Nee, dat is waar. Dankjewel. Jo van Buurik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Mag je even kindjes maken, hè?
11: Jullie kunnen erover meepraten. Als je nieuw leven op aarde brengt, dan hoor je dit. Ja. Maar dat is een van de mooiste dingen die er is, hè, denk ik.
1: Nou, ja. Dit niet. Nou, okay. Aspect, dit is dan weer niet. Nee. Maar één glas jenever en het is klaar.
12: Ja. Je krijgt er heel veel voor terug.
11: Ja, precies. Grapje. Er is heel veel voor terug. Ja. Ja. Veel mensen kunnen er ook wat hulp bij gebruiken. Bij de babyfase en ook alles wat daarna komt. En hulp is er ook zat. Maar je kunt ook hulp bij je thuis laten bezorgen. Althans, dan moet het wel komen. Een Britse vader heeft deze week post gekregen waar hij 19 jaar op heeft moeten wachten. Het gaat hier om Paul Edwards uit Chester. Die bestelde in 2007 een exemplaar van het tijdschrift Mother and Baby. Zijn dochter was toen 1,5 jaar oud en zijn zoon moest nog geboren worden. Maar dat blad, dat kwam nooit aan. Tot afgelopen vrijdag, plof, op de deurmat viel het tijdschrift alsnog.
1: Daar was hij.
11: 19 jaar later met een standaard excuusbrief van de Royal Mail voor het ongemak voor de late bezorging.
1: En de kinderen zijn inmiddels?
11: Nou, die kinderen zijn 20 en 18. Ah. Studeren allebei aan de universiteit. Dus dat is een
1: best gelukt.
11: Heel ander hulpblaadje, denk ik, nodig nog wellicht. En Edwards zegt, het is toch wel een vrij bizar verhaal. Inderdaad, ik was destijds, net als veel jonge ouders, op zoek naar advies en ook naar aanbiedingen voor het opvoeden van kinderen. Dat tijdschrift, eigenlijk eerlijk gezegd, ik heb het vast wel besteld, maar ik heb het geen eens gemist. Tot het afgelopen vrijdag alsnog werd bezorgd. En Royal Mail denkt, ja, weet niet zo goed wat hier gebeurd is. Het tijdschrift heeft waarschijnlijk niet al die jaren ergens in het postsysteem vastgezeten. Maar zij denken dat iemand recent het tijdschrift in de poststroom heeft gebracht. Maar, nou,
1: die vond het onder een kastje.
11: Beetje vaag, ja, zoiets. Bij het opruimen van de postkamer werd het nog gevonden. Zoiets, ja, nou, een beetje een vaag verhaal. Britse media zeggen, het is ook wel een beetje pijnlijk voor Royal Mail. Want Royal Mail ligt momenteel weer onder een vergrootglas van Ofcom, van de waakhond, vanwege de prestaties van het bedrijf, vanwege te late bezorging van allerlei poststukken. Nou, 19 jaar is dan heel slecht voor je statistieken, denk ik zomaar. Voor meneer Edwards blijft vooral de excuusbrief het grappigste onderdeel. Het is namelijk een standaardbriefje dat je ook krijgt bij 2 dagen te laat. Nou, blijkbaar ook bij 19 jaar te laat. Gelukkig voor meneer Edwards heb je ook veel tijdschriften en met name boeken over hoe om te gaan met 20-jarigen. Dan zou ik zeggen, nu vastbestellen, dan heb je hem over een jaar of 19 in huis als het mee zit.
1: Dat is handig. Aanval over weer het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump lijkt de controle compleet kwijt over dat conflict. Gaan we zo over praten en maken de balans op met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
14: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
17: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Vijfhart, dat klopt voor jou.
20: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
0: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: En, hoe ging je leestoets?
4: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
2: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
2: Grip op tekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
0: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
5: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
26: Nu in de BNR-app.
11: Oorlog lijkt weer op. Israël voert tegenaanval uit naar Iraanse raketten op Noord-Israël. De olieprijs schiet ook omhoog. VNO-NCW verliest volledige detailhandel. De supermarkten zeggen per 1 januari hun lidmaatschap op. En je hoorde het net al in de tech-update. OpenAI plant ingrijpende vernieuwing van ChatGPT in aanloop naar beursgang. De app moet een super-app worden. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. Ook een super-app trouwens.
1: En dan gaan we naar Helene Geest van de ABB. Helene, hoe staat het erbij met de vertragingen?
25: Ja, vooral veel vertraging in het midden en zuiden van het land. Onder andere nu een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar is de vertraging 20 minuten. Staat er een vrachtwagen met een lekke band, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren. Een ongeluk op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij Lelystad Airport. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk een half uur. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Vlijmen is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Je staat nog wel ongeveer 10 minuten in de file vanaf Drunen. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A15 bij 84,4 en op de A16 bij 56,4.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Tabaksproducent Philip Morris is in het wiet-experiment gestapt. Daarbij levert de grootste teler van het land wiet aan tientallen coffeeshops om de legalisering van het spul uit te proberen. Die teler is via een omweg overgenomen door Philip Morris. Experts zijn bang dat het tabaksbedrijf invloed krijgt op de Nederlandse wietmarkt. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
1: Ja, en dan door oplaaiend geweld in het Midden-Oosten zien we dat de beurs in Azië onder druk staan. De Nikkei verliest 4,5%, Hang Seng in Hongkong 1,8% en de Kospi in Zuid-Korea en Seoul 7,4% lager. Dat zien we ook terug in de olieprijs. $97,18 voor een vat Brent crude in de future. En dat betekent een stijging van 4,4% ten opzichte van het weekend hiervoor. Dat betekent toch angst en druk. Komt door die aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. OPEC heeft ingestemd om de olieproductie op te voeren met 180.000 vaten per dag vanaf juli. De vierde verhoging van het quotum sinds de sluiting van die straat van Hormuz. Voorlopig dus geen goed nieuws daar uit het Midden-Oosten. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Want er zijn weer aanvallen over en weer in het Midden-Oosten geweest. Israël eerst op Libanon, vervolgens Iran op Israël. Israël weer op Iran en Iran nu weer terug met raketten naar Israël. En ondertussen lijkt de Amerikaanse president Trump de controle wel wat kwijt. We gaan zo de balans opmaken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Handelburg.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, bijna 7 over 8. We zijn over de helft van deze Ochtendspits van 8 juni 2026. Iwan, we hebben een razend vol programma. Wat gaan we doen?
11: Ja,
1: we
11: beginnen zo meteen in het Midden-Oosten. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja. Daarna praten we nog over ING, een van de grote banken. Als je daar een hypotheek aan vraagt, dan wordt die binnenkort beoordeeld door kunstmatige intelligentie. Althans, deels. Ze willen AI gaan inzetten. En hoe dat precies werkt en ook wat de risico's zijn, bespreken we allemaal zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar, zoals je al zei, het Midden-Oosten toe. Want vannacht en gisteravond aanvallen. Allereerst Israël op Libanon. Vervolgens Iran met een vergeldingsactie weer op Israël. Israël vervolgens raketten afgevuurd op Iran, op Teheran. Op militaire doelen, zeggen ze. En nu heeft de Iraanse regerende revolutionaire garde weer een barrage aan raketten afgestuurd op Israël. Tenminste, dat meldt het IDF. En ja, je zou ermee kunnen zeggen dat staakt het vuren, wat broos was, lijkt voorbij. Tarek Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten.
10: Volgens lokale media in Teheran gaat het niet om bombardementen in stedelijk of bebouwd gebied, maar waren de explosies te horen eigenlijk in het westen van de stad. Ja, dit is toch wel een hele serieuze escalatie. Ik zou dit toch wel als het einde van een toch al heel fragiel staakt het vuren beschouwen. Ja. Wat toch al sinds 8 april in werking is.
1: Ja, stevige escalatie, zegt daar Kenkhuis. Nou, Jan Posma in Washington, die vroegen we, hoe moeten we hier naar kijken? Met Donald Trump, die zei gisteren nog in de Financial Times, I call the shots, ik heb Netanyahu in de hand. Alleen Netanyahu, die doet toch niet helemaal wat Trump wil. En daarmee lijkt de relatie een flinke deuk te krijgen.
12: Vorige week had Trump nog een heel boos telefoongesprek met Netanyahu. Dat werd hier overal gelekt, dat hij had staan schelden tegen Netanyahu. Nu zei hij dus ook voordat Israël van plan was, voordat deze aanvallen van Israël plaatsvonden als reactie op wat Iran had gedaan, dat hij Netanyahu zou bellen, dat Israël echt niet moest reageren. En hij was behoorlijk duidelijk. Hè? In de Financial Times zei hij dat Netanyahu dus echt geen andere keuze had dan een deal met Iran te accepteren en verder gewoon helemaal zich stil moest houden. Ja. Ik bepaal alles, zei hij daar. Hij, dus Netanyahu, bepaalt niets. Nou ja, Netanyahu doet dus gewoon.
1: Zei Jan Posma, onze correspondent in Amerika. We gaan naar BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Ja, dit is dit een escalatie? Zijn we dat staakt het vuren kwijt?
13: Nou, het gaat heel gek klinken, maar ik denk dat op het ogenblik ontzettend hard wordt gewerkt om dat staakt het vuren voorlopig weer even te herstellen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo broos als wat. Daar had Tara volkomen gelijk in. Het is een hele ernstige onderbreking daarvan. Maar ik heb nog steeds de indruk dat iedereen het liefst toch dat staakt het vuren verder wil herstellen. Mm-hmm. Maar het is een vendetta omgeving, Bas. Ja. Dat die hele, ja, dus het is wat je zelf al zei, een kettingreactie. Israël voelt zich buitengewoon onveilig door de voortdurende aanvallen van Hezbollah, vooral in het noorden van het land. Het volk daar zegt, je moet echt tegen Netanyahu, je moet er echt op reageren, want we hebben nog geen rustige dag gehad, weet ik wel, in meer dan een jaar of zo. Het gevolg daarvan is dus dat Iran zich daarmee gaat bemoeien, wat bewijst dat Iran en Hezbollah in feite hetzelfde is. Mm-hmm. Ze ontkennen dat altijd, maar hier bewijzen ze mee dat het eigenlijk gewoon één pot nat is. Het is niet eens een proxy. Het is gewoon onderdeel van hun stelling. En wat Trump en anderen dus eisten van Israël, is dat het zou laten bij aanvallen op Zuid-Libanon, maar geen aanval op Beirut. En dat is de kern geweest. Dat hebben de Israëliërs wel gedaan. Daarop heeft Iran dus gereageerd. Daarop heeft Israël weer gereageerd. En nu reageert Iran weer met aanvallen, als ik het goed begrijp, op twee luchtmachtbases in Israël. Nevatim en Tel Nof. Ik weet niet of ze gelukt zijn. Dat zullen we nog wel horen. Ik betwijfel het overigens. Want er waren iets van 11 of 13 van die ballistische raketten afgeschoten door Iran. En voor zover ik begrijp zijn die door Israël allemaal of bijna allemaal weer tegengehouden. Ja. Dus misschien valt dat mee. Maar hoe dan ook, de vraag is natuurlijk een uitstekende. Het blijft ontvlambaar. Nee. En Trump is woedend, dat is duidelijk.
1: Nee, maar, maar in hoeverre, dat is de andere vraag. Je kan zeggen, nou, die vendetta, dat kennen we daar. Iedereen is daar met lange tenen en licht geraakt. En dan gaan we op elkaar schieten. Trump heeft gezegd, niet schieten tegen Netanyahu, want we zitten in dat vredesproces. Het lijkt er wel op, dat kunnen we wel stellen, dat hij geen regie meer heeft over wat Netanyahu doet.
13: Nee, en dat is waar. Er waren twee belangrijke momenten. Daar had Jan het net ook al over. Maar dat de aanleiding voor die enorme uitval, dat die scheldpartij was. Ja. Beirut, hè. Dus Trump zei, je moet niet Beirut aanvallen. Dat heeft Netanyahu toch gedaan. Daar was Trump woest over. En nu deze kwestie, daar is hij ook woest over. En ze luisteren niet. Nee. De vraag is, hoe loopt dit nu af? Ja. Netanyahu staat onder enorme druk. In oktober zijn er verkiezingen. Staat er niet zo goed voor. Ja. Voor het eerst eigenlijk een hele lange tijd. En het hele volk, ook zijn tegenstanders, die zeggen, je moet wel doorgaan met het bestrijden van Hezbollah, anders zijn we gewoon kansloos. En dat heeft hij ook tegen Trump gezegd. Van ja, linksom of rechts, je kunt zeggen wat je wil, maar ik heb geen keuze. Ik moet schieten en ik moet ook terugschieten. Daar zit hun conflict. Ja. Naar mijn idee gaat uiteindelijk Netanyahu door de knieën. Waarom? Niet zozeer omdat hij zo bang is voor Trump, want dat is hij niet. Maar omdat hij afhankelijk is van de Amerikanen. En op een bepaald moment als de Amerikanen zeggen, ja, als het zo gaat, dan stoppen we bijvoorbeeld met bevoorrading. Nou, dat zou ramp zijn. Ja. En er is nog een kwestie. Israël heeft eigenlijk sinds die beruchte 7e oktober zich steeds verder, hoe moet ik het zeggen, bevonden, is het beste woord, in een toenemend isolement. De hele wereld keert zich tegen Israël. Ja. Als in dit geval Israël niet luistert naar Trump en doorgaat met aanvallen op Libanon, dan wordt dat isolement nog groter.
1: Ja.
13: En dat isolement, dat voel je vooral vanuit woedende reacties vanuit de Europese Unie. Canada is verontwaardigd, iedereen is zo langzamerhand verontwaardigd daarop. En dan doet de waarheid er niet meer zoveel toe. Nee. Dat is een realiteit waar elke politicus bij neer moet leggen. Ook Netanyahu, dus die moet op een bepaald moment inzien dat hij zal moeten luisteren naar wat Trump zegt. Omdat Trump spreekt wat dat betreft niet alleen namens zichzelf. Dus ik denk dat hij gaat inbinden. En nogmaals, dat zeg ik ook, ik denk dat iedereen als een gek Qatar is op het ogenblik al aan het onderhandelen tussen beide kanten.
1: Ja,
13: dat er enorme moeite wordt gedaan om terug te keren naar die wapenstilstand. Ja. En dan maar te hopen dat door verder praten uiteindelijk een oplossing komt.
1: Precies. En ik neem aan, de telefoons staan rood groen. Niet alleen Qatar, maar ook in Pakistan.
13: Reken maar. Die doen ook.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
3: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
4: AI chip sales are expected to grow 180%.
2: ING wil als eerste Nederlandse bank AI op grote schaal gaan inzetten bij het beoordelen van hypotheken. Lezen we op de voorpagina van het Financiële Dagblad vandaag. De bank hoopt zo, met name bij ingewikkelde dossiers, voor een snellere afhandeling. Bij ons is Bas Knoop, redacteur woningmarkt en vastgoed bij het FD, mede-auteur van het stuk. Bas, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: En wat gaat AI dan precies doen in dit proces?
5: Nou ja, je zei net zelf al, AI wordt vooral ingezet bij de ingewikkelde dossiers. 80% van de aanvragen die ING momenteel binnenkrijgt van huizenkopers, die voldoen in eerste instantie niet aan de acceptatiecriteria van de bank. Bijvoorbeeld omdat iemand als ZZP'er werkt of met geld van familie een huis wil financieren of in de komende 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Dan val je in eerste instantie in een apart bakje. Voorheen moesten medewerkers dan in documenten gaan speuren, berekeningen gaan maken, afwegingen maken om te kijken wat er aan de hand is en hoe de bank alsnog een hypotheekaanbod zou kunnen aanbieden aan deze klanten. Mm-hmm. In dat proces wordt AI nu ingezet als een hulpmiddel. Dus de technologie gaat nu zelf kijken wat er aan de hand is en welke oplossingen de bank mogelijk zou kunnen toepassen om ervoor te zorgen dat ING alsnog een hypotheek zou kunnen aanbieden aan deze huizenkoper, of niet. En belangrijk om te benadrukken is dat de uiteindelijke beslissing of iemand wel of niet een hypotheek krijgt, blijft altijd bij de bankmedewerker liggen. Okay.
2: En is dit dan ter vervanging van mensenwerk, van handjes, of dat niet?
5: Nee, kijk, ING heeft eerder dit jaar aangekondigd wereldwijd 1250 banen te gaan schrappen, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Wij hebben gevraagd inderdaad of dit project ook moet leiden tot het schrappen van banen. Dat ontkent ING. Zij zeggen zelfs, we hebben juist op dit moment moeite om genoeg hypotheekbeoordelaars te werven. Dus de inzet van AI zou juist een dreigend personeelstekort op termijn kunnen voorkomen.
2: En dan begrijp ik dat die AI-tool binnen een minuut, binnen 58 seconden een advies kan geven?
5: Ja, dat klopt.
2: Zo, bespaart heel wat tijd.
5: Ja, ze hebben gezegd inderdaad, hè, de gemiddelde doorlooptijd van een hypotheekaanvraag is op dit moment drie werkdagen. Even afhankelijk van hoe complex zo'n aanvraag is. Maar de inzet van die AI-tool moet in ieder geval substantiële tijdswinst opleveren. Hoeveel tijdswinst, dat wil ING niet zeggen. Dat is concurrentiegevoelig, zeggen ze zelf.
2: Ja. Nou weten we ook, AI kan ook heel veel rare dingen doen. Onverwachte dingen, dingen die je niet verwacht. Als het bij generatieve AI allerlei hallucinerende onzin. Hoe gaat ING daarmee om? Want er zitten natuurlijk ongetwijfeld risico's aan.
5: Ja, die erkennen zij zelf ook. Inderdaad, fouten in data, beperkte uitlegbaarheid, onbedoelde uitkomsten voor consumenten. Dat zijn de bekende voorbeelden. Zij zeggen zelf dat ze dat hebben ondervangen door het model zelf te ontwikkelen. En door de beperkte hoeveelheid data die in dat model gaat. Het concentreert zich vooral op de het acceptatiebeleid van de bank, dat wordt erin gestopt, aangevuld met dus de persoonlijke informatie van een hypotheeknemer. Ja. En daardoor denkt ING dat de kans op fouten miniem is. Vooralsnog zeggen zij dat het aantal foutieve antwoorden sporadisch is in de testfase. Maar ze blijven het monitoren. Ja.
2: En tot slot, het lijkt me ook een concurrentievoordeel als het goed uitpakt. Hè? En dat willen ze ook graag, hè? Dat je weet, bij ING ben je snel aan de beurt en bij ABN AMRO moet je een week wachten, bij wijze van spreken.
5: Ja, dat is ook een van de doelen inderdaad, om een verhitte woningmarkt huizenkopers sneller duidelijkheid te geven over of ze wel of niet een hypotheek bij ING kunnen aanvragen. Zelf zegt ING, hè, wij zijn misschien niet de meest voordelige bank als het gaat om de rente die je bij ons moet betalen.

0: Betalen. Maar snelheid en efficiëntie kan alsnog een groot concurrentievoordeel opleveren. De verwachting van experts die wij hebben gesproken is dat ook andere grootbanken, ABN, Rabobank, niet lang kunnen achterblijven, gelet op het concurrentievoordeel dat dit kan gaan opleveren.
1: Nou, kijken hoe de AI-race uitpakt. Dankjewel, Bas Knoop, redacteur Woningmarkt en vastgoed bij het Financiële Dagblad.
2: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
3: 10 minuten voor 8:30. Wedden op het weer. Nou, bedrijven in het Indiase Mumbai die kunnen dat vanaf nu doen. En wat is nou de achterliggende idee daarachter? Nou, bedrijven moet je kunnen beschermen tegen economische schade door die tropische regentijd, door de moessonregens in India. Ja, waardoor je hele gewassen oogsten kapot geregend ziet. Nou, door te gokken op hoeveel water er valt tijdens zo'n moesson, kun je verliezen van de oogst voor een groot deel compenseren. Mooi, hè? Wilma van der Water, correspondent in India en Pakistan, zegt het gaat hier om een eigenlijk heel oud idee, maar dan in een nieuw jasje.
4: Dit gebeurt op de beurs. Het is dan wel even leuk om te vertellen dat het eigenlijk van de boeren in de woestijn van Rajasthan afkomt. Mm-hmm. Die doen het al honderden jaren. Die hadden ook ooit bedacht dat die moesson toch wel veel verpieterde daar op het land. Dus legden de boeren in. Als het zou gaan regenen, zeg maar, op dag X. En er kwam inderdaad regen naar beneden. Dan hadden ze in die tijd een provisorische dakgoot die, zeg maar, dat moest meten. Ja. Dan werden de boeren uit de pot uitbetaald. En als je verloor, dan, dan kreeg je dus niks. Maar ja, goed, dan had het ook niet zo hard geregend. En dan had je je oogst gered. Ja. En in het geval van je had gewonnen, kon je met dat geld nieuwe zaadjes gaan kopen. Ja. En die beurs nu, ja, dat is toch iets meer dan een dakgoot en een klein potje geld. We hebben het echt over, als je verliest, dan kun je echt wel, toch wel miljoenen. Nou, miljoenen is een beetje overdreven, maar je gaat wel richting die kant uit. Ja. En die is nu eigenlijk bedoeld voor al die grote bedrijven, ook wel de boerencoöperaties, om zich in te dekken tegen dat, die moesson die eigenlijk steeds grilliger wordt. Ja, dus als je wint, nou, dan heb je ook goed gewonnen. Ik heb eens even gekeken in de geschiedenis. Zo was er een dag om het concreet te maken in Mumbai. Toen was het 26 juli 2015. Hadden die bedrijven gespeculeerd dat het wel eens eventjes flink zou kunnen gaan regenen. Dus zeg maar 500 milliliter, dat is een boel. Dan staat de hele stad ook blank. En toen ging het die dag bijna 1000 millimeter regenen. Nou, toen zijn er dus bedrijven geweest die op die dag 2 miljoen euro hebben verdiend. Ja. Nou ja, alles was natuurlijk wel weg door die regen. Maar ik bedoel, daarmee konden ze wel dezelfde dag nog, want je wordt diezelfde dag ook uitgekeerd. Ja. Meteen gewoon alles repareren wat kapot is. En dat is natuurlijk het verschil met de gewone verzekering. Het kost maanden. En zeker in India, voordat je ooit je geld krijgt uitbetaald, ja, ben je een paar jaar verder.
1: Ja, je moet eerst je schade aantonen en dergelijke. Wie gaan hier aan meedoen? Want dit lijkt me niet voor elke individuele boer om zoiets te doen, toch?
4: Nee, het is niet voor de kleine boeren, maar wel de grote boerencoöperaties. Dus je ziet in India, zie je wel dat veel boeren zich daarin hebben aangesloten. Maar het gaat vooral om de bedrijven daaromheen die eigenlijk zich heel moeilijk konden verzekeren tegen die moesson. Dus moet je denken aan grote voedselketens, aan zeg maar transport op de weg. De katoen is ook een hele grote marge in India. En die gaan nu, die mogen naar de beurs. En die gaan daar modern dus wedden. Ja. En hopelijk het geld verdienen wat ze dus tijdens die moesson allemaal mislopen. Ja. En dat wordt door, ja, dat griddige klimaat wordt het eigenlijk steeds erger daar. En dan moet je denken van juni tot en met september. Dus het is nogal een tijd die je door moet komen voordat die regens weer stoppen.
1: Ja, en weer is natuurlijk in zekere mate ook wel voorspelbaar. Je hebt weermodellen en dergelijke. Dus in hoeverre is dit nou gokken, wedden, speculeren of berekenen? Ja, wat is dit eigenlijk?
4: Nou, ik vind wel dat je moet flink wat geld achter de hand hebben. Want dit is en je moet flink wat verstand hebben van het weer. Maar tegelijk wat jij zegt. Kijk, we hebben het afgelopen jaren gezien in verschillende landen in Azië, waar enorme wolkbreuken waren. Nou, die kun je echt niet voorspellen. Met geen enkel apparatuur valt dat van tevoren te bedenken. Dus bij zo'n wolkbreuk, als je goed hebt ingezet, hè, dan heb je een klapper. Ja. Dan ga je met flink wat geld naar huis. Maar ja, verlies je, dan kun je zeggen, nou goed, er was geen wolkbreuk, er was geen regen, mijn bedrijf staat er nog. Dan loopt dat ook in. Soms ook wel dat je een miljoen aan de beurs moet terugbetalen. Dus het is dus echt voor mensen die flink wat geld achter de hand hebben. En, En ook het wel aandurven om zo'n weddenschap, zo'n moderne weddenschap op de beurs aan te gaan.
1: Ja. Dan zeggen experts misschien dat het wel beter zou zijn om eigenlijk niet op neerslag in te zetten, maar op temperatuur. Ik geloof in Amerika zijn er ook wel dat soort producten. Is dat inderdaad eigenlijk een betere manier, een toekomstbestendigere manier om met extreem weer om te gaan?
4: Eigenlijk wel, eigenlijk wel. En je ziet ook in India is de afgelopen dagen ook flink gediscussieerd over wat jij nu precies vertelt. Van dat eigenlijk hitte is een grotere vijand tijdens de moesson dan de regen. Omdat die temperatuur lopen enorm op. Je ziet nu al op sommige plekken in India waar al een hittegolf is begonnen. En ook dat duurt nog tot september. Dus nu is de beurs in Mumbai is nu ook begonnen om eens te gaan kijken. Als je met zo'n systeem komt, hoe meet je de hitte? En hoe ga je dan ook uitkeren? Dus die gaat in India ook komen.
3: Wilbert van der Maten, correspondent in Pakistan en India. En dan heeft Zelensky in Londen gesproken met niet alleen met Starmer, maar ook met Macron en met Merz over zijn plannen voor een staakt het vuur en de rol voor Europa en Amerika erin. Wat dat opgeleverd heeft, ga je zo horen van Europa-correspondent Stefan de Vries.
5: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance, weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
18: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
17: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
22: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
23: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden alweer wat korter. De meeste vertragingen is er nog in Zuid-Holland. Op de A16 bijvoorbeeld van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum, 35 minuten vertraging door een eerdere hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Inmiddels is de tunnel weer vrij. Verder veel vertraging op de A6 Emmeloord-Muiden, tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport, 25 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En de N371 Meppel-Assen is in beide richtingen dicht bij Diever, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat het daar tot 12 uur vanmiddag duren. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
27: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Tabaksproducent Philip Morris is in het wiet-experiment gestapt. Daarbij levert de grootste teler van het land wiet aan tientallen coffeeshops om de legalisering van het spul uit te proberen. Die teler is via een omweg overgenomen door Philip Morris. Experts zijn bang dat het tabaksbedrijf invloed krijgt op de Nederlandse wietmarkt. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Daar zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
3: Zelensky heeft in Londen gesproken afgelopen weekend over zijn plannen voor een staakt het vuren en de rol van een aantal Europese landen en Amerika daarin. Wat heeft dat nou opgeleverd? Gaan we zo bespreken met Europa-correspondent Stefan de Vries.
28: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
30: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
31: Klopt, minstens 2 dagen per week.
30: En jij?
31: Ik meestal maar 1 keer per maand.
30: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
31: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
30: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
32: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
32: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, 8:05. Het is maandag 8 juni 2026. Iwan, we hebben een lekker vol half uurtje. Onder meer met straks uiteraard de auto-update.
2: Ja.
3: Met Nout Broekhoff, maar zeker. Er is nog veel meer.
2: Er is nog veel meer. We gaan van het blik op de aankomende beursdag. Nou, hoe gaat de AEX openen? Gaan we zo meteen vragen aan Corné van Zijl. En we hebben het over supermarkten. Die zijn namelijk klaar met VNO en CW. Ze hebben als bedrijven op zich, maar ook de koepelorganisatie, het CBL, die hebben hun lidmaatschap van VNO en CW per 1 januari opgezegd. Blijkbaar is er dus onrust. Wat speelt daar? Waarom dan? Nou, al die vragen krijg je over 5 minuten beantwoord.
3: Ja, maar we gaan eerst eventjes naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Want president Zelensky van Oekraïne die was afgelopen weekend in Londen en ontmoette daar de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. En nou, daar kwam uit dat men achter het voorstel staat van Zelensky om tot gesprekken over te gaan met Poetin over een staakt het vuren. Dat gesprek duurde meer dan een uur, ging over de hulp aan Oekraïne. Nou, en inderdaad dus ook over die poging en te maken aan de oorlog. Een gesprek dat niet alleen van groot belang is voor Oekraïne en Rusland, want nee, het hangt van alles af voor heel Europa, zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
4: Voor Europa staat de eigen veiligheid op het spel, hè? Niet alleen die van Oekraïne. En daarom willen de Europeanen echt een uitdrukkelijke rol in de toekomst. Want als er ooit een staakt het vuren komt, dan is het waarschijnlijk Europa dat de taak krijgt om de veiligheidsgaranties te leveren. De militaire steun, misschien een troepenmacht. En ja, daarom zeggen de 4 leiders nu, of de 3 Europeanen, Starmer, Macron en Merz. Wij betalen, dus we willen ook aan tafel zitten. Europa wil een bestand dat niet een adempauze voor Rusland wordt, waarin de tijd waarin Poetin dan weer zijn krachten kan opbouwen, maar echt de basis vormt voor een duurzame vrede. En daarom zaten ze gisteren met z'n 4 aan tafel.
3: Was daar ook een van de onderwerpen het verhaal wat Zelensky de laatste tijd tegen iedereen houdt? Ik heb meer luchtafweer nodig, meer raketten om te zorgen dat we inkomende ballistische raketten en drones van de Russen kunnen tegenhouden. En is daar iets over toegezegd of was dat niet aan de orde dit keer?
4: Ja en nee. Oh. De luchtafweer was een van de belangrijkste onderwerpen gisteren van het overleg. Ook omdat de laatste weken Oekraïne te maken krijgt met steeds zwaardere Russische aanvallen en raketten. Daar moeten de leiders hebben gezegd, we moeten meer wapens gaan ontwikkelen samen tegen ballistische raketten. Ja. Die drones, ja, die halen ze inmiddels wel uit de lucht. Maar juist die ballistische raketten zijn het gat. Maar concrete nieuwe bedragen zijn niet aangekondigd. Daar moeten we dus nog even op wachten. En Zelensky ook.
3: Maar toch, je ziet hier inderdaad Zelensky met 3 Europese leiders. Amerika als grote ontbrekende. En het lijkt erop alsof Trump zich volledig heeft teruggetrokken uit het hele conflict. En ik kan me ook voorstellen dat hij daardoor nu praat met. Maar er wordt wel een rol toegedeeld of toebedicht aan de Amerikanen.
4: Ja, natuurlijk. Daar zijn we nog steeds van afhankelijk. Het is natuurlijk wel zo dat sinds vorig jaar al de Europeanen het grootste deel betalen van de hulp aan Oekraïne, zowel militair als humanitair. Die 3 landen die gisteren samenkwamen, Frankrijk, Duitsland en het VK, dat is de zogenaamde E3. Dat zijn de 3 grootste militaire en diplomatieke machten van Europa. De Fransen en de Britten hebben natuurlijk ook nog kernwapens, hebben een zetel in de VN-veiligheidsraad. Dus je ziet echt dat de Europeanen de regie proberen te pakken. Maar zonder de Amerikanen kan dat volgens nog niet. Ze waren er gisteren niet bij. Dat zegt natuurlijk ook al genoeg.
3: Ja, en ons land, spelen wij nog een rolletje of niet?
4: Ja, zeker. Nederland is natuurlijk al jaren een van de meest actieve steunpilaren van Oekraïne. Den Haag levert natuurlijk ontzettend veel militaire hulp, de F-16's, training. Maar Nederland speelt vooral een rol binnen bredere coalities. Dus in de Coalition of the Willing, samen ook met de Fransen, Duitsers, nog een aantal andere landen, waarin Nederland toch wel vaak ook onderdeel is van de landen die het initiatief nemen. Ja. Nederland zit in eigenlijk alle belangrijke militaire steunprogramma's, maar dat gebeurt veel achter de schermen en minder in de schijnwerpers, zoals gisteren, wat dan nu heet de E3.
3: Nu is er nog één ding. Dit kun je mooi afspreken. Alleen je moet Poetin aan tafel krijgen. Dat is het lastigste.
4: Ja, precies. En ook Zelensky heeft gezegd, ik ben bereid met Poetin te praten wanneer hij wil. Maar ja, vooralsnog geeft hij niet thuis.
3: Zij Europa-correspondent Stefan de Vries.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: 10 minuten over 8:30 is het.
2: En er is ruzie bij VNO-NCW, Ahold Delhaize, Jumbo en ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Raad Nederlandse Detailhandel. Die hebben hun lidmaatschap van deze omvangrijke en machtige lobbyclub opgezegd, meldt de Telegraaf. En daarmee verliest VNO-NCW in één klap eigenlijk de hele detailhandelsector, terwijl dat na de overheid de grootste werkgever van ons land is. Ja, pijnlijk verhaal. Volgens Peter van Keulen, oprichter van lobbyadviesbureau Public Matters, heeft dit allemaal te maken met uiteraard geld en met de af te dragen contributie. Maar opstappen bij VNO-NCW gaat niet zomaar. En er is slechts één partij die het tot nu toe formeel bevestigd heeft.
5: Ja, ze zeggen zelf, we zijn nog lid tot 1 januari 2027. Want de gelden opzegtermijnen bij VNO-NCW. Dus ook al hebben ze dan misschien opgezegd, en de ene bevestigt het wel en de ander bevestigt het niet, sowieso tot 1 januari zitten ze nog vast aan VNO-NCW. En dan moet je belangrijk onderscheid te maken dat je twee soorten leden hebt. Je hebt brancheverenigingen die lid zijn van VNO-NCW. En je hebt bedrijven die direct lid zijn van VNO-NCW. Mm-hmm. En alleen branchevereniging CBL, dus de supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, die bevestigen dat ze op hun weg naar buiten zijn. Okay. Maar dat geldt nog niet voor Ahold Delhaize, dat ze dat bevestigd hebben.
2: Oké, okay. Goed om dit te weten. En dit speelt allemaal om de contributie met name, geloof ik. Hè? Die zou te hoog zijn?
5: Ja, de contributiestructuur bij VNO-NCW wordt bepaald door hoeveel mensen je in dienst hebt, simpel gezegd. En die structuur is vorig jaar aangepast. Nou, bij retail gaat het per definitie om heel veel mensen. Grootste werkgever van Nederland naar de overheid. Dus dat betekent ook hele hoge contributie. En sinds die aanpassing van de contributiestructuur heeft dat voor de retail dus negatieve gevolgen gehad. En daarom hebben ze gezegd, nou, laten we maar eens gaan kijken naar dat lidmaatschap. En dat is de basis van deze discussie, waar ook duidelijk is dat gesprekken worden gevoerd tussen VNO-NCW en deze leden. Mm-hmm. Dus nou, zolang er gesproken wordt, is er ruimte, denk ik.
3: Maar kennelijk hebben ze het idee dat ze niet genoeg krijgen voor wat ze betalen.
5: Nee, ja, dat is altijd, hè. Je betaalt aan een vereniging en dan wil je ook wat terugkrijgen. Kijk, VNO-NCW is een hele grote club en vertegenwoordigt heel veel belangen. En die belangen zijn niet per definitie ook gelijklopend. En dat betekent dat je ook als lid hier en daar wat in moet geven. Maar dan moet je ook het gevoel hebben dat die bedrijf, dat die associatie voor jouw belangen lobbyt. Nou, kennelijk speelt daar ook een discussie over dat minder het geval is.
2: Ja, bijvoorbeeld op het gebied van minimumloon, hè, daar zouden ze wat steviger optreden willen van VNO-NCW.
5: Ja, en dat is juist ook een moeilijke in deze tijd van de discussie over sociale zekerheid. Waar je ook als VNO-NCW, als werkgeverassociatie, zo breed mogelijk gerepresenteerd aan tafel wil met de bonden. En als je dan, 800.000, 900.000 mensen minder representeert in die gesprekken, ja, dat is niet fijn voor zo'n associatie. Er zit net een nieuwe voorzitter, ook geen fijne start. Dus het maakt de polder wat onrustiger aan werkgeverskant, deze discussie. En dat is nooit fijn.
2: En kan dat leiden tot meer onrust, meer partijen die denken, ja, wat heb ik eigenlijk aan die club?
5: Ja, de VNO-NCW zit dan toch even met de vingers tussen de deur. Want als er onderhandeld wordt over een aanpassing van de contributie, dan zullen er andere leden zijn die zeggen van, maar wacht even, stel zij gaan minder betalen. Wat betekent dat dan voor ons lidmaatschap? Wat ook niet fijn is natuurlijk, is dat een bedrijf als Ahold Delhaize is een multinational. Er zijn steeds minder multinationale ondernemingen in Nederland. Je wil ook dat soort bedrijven aan tafel hebben om te zeggen, wij praten namens grote bedrijven in Nederland. Nou, dat ga je allemaal missen als zij inderdaad op 1 januari 2027 zouden zeggen, we stappen eruit.
2: Ja, dat is de big if, maar daar lijkt het wel op. Dus je hoorde Peter van Keulen, oprichter en van lobbyadviesbureau Public Matters en lid van het lobbypanel in BNR Zaken doen. En goed om te weten, we hebben Jumbo, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Ahold nog gevraagd om een toelichting. Maar die hebben niks laten weten aan ons.
3: Wij gaan naar Helene Geest van de AWB. Helene, ongeluk bij Lelystad.
6: Ja, dat veroorzaakt nog veel vertraging. De rest van de files wordt nu echt heel snel korter. Maar op de A6 van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport, nog wel een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook nog dicht. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A12 Utrecht-Arnhem bij 82,8. En ze staan ook op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 56,1.
26: Blik op de beurs.
3: En daarvoor gaan wij naar Corné van Zijl, analist bij Cardano. Corné, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
3: Nou, het is weer de escalatie in het Midden-Oosten. Is weer daar. We zien alle fondsen in het Aziatische naar beneden gaan. Wat zegt de future voor ons deel?
7: Nou, als ik naar de future kijk, dan staat er een bescheiden 9 punten in het rood. Oh. En dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Hè? De stocks in Europa is min 1,5. Mm-hmm. En wij hebben maar een klein procentje naar beneden. En zeker gezien onze tech-gevoeligheid vind ik dat eigenlijk vrij beperkt.
3: Ja, zeker. Dat is toch wel. En welke aandelen moeten we? Dan gaat er nou met name de tech-fondsen?
7: Ja, dat zullen vooral de techfondsen zijn. Want je zag dat ook de tech in Azië het ook heel erg slecht heeft gedaan. De Kospi was min 8 procent. Min 8 procent. De handel moest zelfs even worden stilgelegd. Japan min 4 procent. Hang Seng min 1,5. China min 2 procent. Dus, je ziet dan ook aan de opbouw dat het vooral tech is die de boel naar beneden trekt.
3: Ja, nou, dat is fijn, maar niet juist. De olieprijzen. Gaan we nog iets van de olie zien? Want de olieprijzen stijgen wel weer. Ik neem aan dat de
7: olieprijzen zijn 4 procent hoger. Ja. Opnieuw heftige aanvallen. En dus de standaard reactie van dat de olieprijzen omhoog gaan. En dat is, het blijft toch weer iedere keer hetzelfde. Optimisme voor het weekend en dan aanvallen in het weekend en heel veel pessimisme op maandagochtend.
3: Ja, precies. En aanstaande vrijdag hebben we dan SpaceX naar de beurs en donderdag het ECB-rentebesluit. Wat gaan we daar nog iets van belangrijks van verwachten? Of denk je, dat wordt 25 basispunten en toedeledokie?
7: Die 25 basispunten zitten in de pocket. Daar kun je wel van uitgaan. Dus lang leven de spaarrekening. Het is ook wel zo dat de Fed, daar wordt nu ook wel verwacht dat ze dus, en dat is een week later weer, dat ze daar nu ook wel gaan verhogen. Maar inderdaad, wat je zegt, alle ogen zijn gericht op SpaceX. Het is SpaceX voor en SpaceX na. Ja, het is toch wel eventjes een beursintroductie van $75 miljard. Maar ik moet zeggen, ik krijg een hoge World Online vibes hier zo. Echt volledig gericht op de particulier. Zelfs de Europese particuliere belegger mag inschrijven. Nou, dan weet je wel dat ze echt heel hard geld aan het zoeken zijn. Want ik weet niet hoe jij over 80 miljard vindt, maar ik vind het toch geen kattenpis. En hebben ze wel. Voordat je dat geld uit de markt gehaald hebt, dan moet je dus in alle hoeken en gaten zoeken.
3: Ja, zeker. Nou, ik hoop niet dat je gelijk krijgt met het World Online scenario.
7: Wat een probleem.
3: Nee, dat hoop ik ook. Ja. Dankjewel. Corné van Zijl, analist bij Cardano. En dan in het zuiden van de Filipijnen vannacht een zware aardbeving geweest. Niet niks, echt een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter. Ja, dat is nogal wat. Dat heeft in heel Azië tsunami-waarschuwing gegeven. Weten we een beetje meer inmiddels, Iwan?
2: Die waarschuwing die was voor golven tot 3 meter hoog. Dat weten we. En er zijn allerlei evacuatieadviezen en bevelen geweest. In de kustgebieden met name. Filipijnse autoriteiten zeggen dat er op veel plekken door de aardbeving stroomstoringen zijn gemeld. En ook zijn veel gebouwen ingestort. Reddingsoperatie momenteel in volle gang. Er is nog veel onduidelijk. Lokale politie spreekt nu van 4 slachtoffers en 4 gewonden. Of dat dodelijke slachtoffers zijn, denk het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar die tsunami-waarschuwing dus in Indonesië, Japan en Maleisië. Mensen moeten zichzelf daar in veiligheid brengen. Inderdaad, we hebben een bericht gezien over vloedgolven tot 1,4 meter, geloof ik. Nou, dat is op zich niet heel hoog, zou je misschien denken, maar je blijft er niet in staan. Dus dat kan toch wel degelijk ernstige gevolgen hebben. Dus het is een beetje nieuws van vannacht dat nog steeds gaande is op dit moment.
26: Auto-update.
3: En daartoe is aangeschoven in de studio niemand minder dan Noud Broekhoff van de Nationale Autoshow. Noud, goedemorgen.
8: Jongens, goedemorgen. Hoi.
3: En dan komt China met een opmerkelijke oekase. Autofabrikanten moeten elektrische auto's kleiner en lichter, lees, goedkoper maken.
8: Ook, ja, afslanken.
3: Want daar is markt, hè?
8: Op dieet. Ja. Nou ja, elektrische auto's zijn gewoon veel te groot en te zwaar geworden, meldt de Chinese staatsomroep, de CCTV. Ja, uiteraard komt dat door die veel te grote batterijpakketten, die soms wel 800 kilogram wegen. Veel populaire Chinese modellen zijn al meer dan 2 meter breed en meer dan 5 meter lang. Ja, zijn eigenlijk al te groot geworden voor de parkeerplaatsen in China. Je zou kunnen zeggen, ja, dan maak je die parkeerplaatsen wat groter. Nou ja, dat gaan ze dus niet doen. Ze komen met een soort regel dat ze niet te groot mogen worden. En ja, dat is dus ook om het kleinere segment wat aan te jagen. Maar het is gewoon een hele andere autocultuur waar ze daarin leven. Hè. De mismatch tussen wat wij hier graag willen en wat zij daar hebben, dat is echt heel groot. Auto's worden daar als een soort mobiele werkruimte gezien. Er zitten hele karaoke systemen in waar ze gewoon 's avonds op de achterbank gaan zitten.
2: En koelkasten.
8: En koelkasten en koffiezetapparaatjes. Laatst was natuurlijk dat bericht over dat toilet. Dat er een autofabrikant bezig is met het toilet. Dus ze beleven een auto daar heel anders.
3: Dat is wel heel lang, hè? Dat heet een camper.
8: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, dus ja, de overheid gaat nu wel daar ingrijpen. Er geldt een verplichte nationale norm voor energieverbruik. Dus nieuwe elektrische modellen die moeten daaraan voldoen om uiteindelijk op de markt te mogen komen.
3: Kijk eens om.
8: En zo moet die trend steeds groter, steeds zwaarder, steeds duurder gekeerd worden.
3: Ja, en inderdaad, lichter, kleiner. Meer vermogen. Dus eigenlijk heb ik gewoon. Hè, je kan dus langer rijden straks. En die dingen worden goedkoper als het een beetje mee zit.
8: Als het een beetje mee zit.
3: Ja, en als, weet het niet.
8: En of de Chinezen het ook echt willen.
3: Ja, zeker. Nou, misschien wil het buitenland het wel. Hè?
8: Ja,
3: betaalbare elektrische auto's. Nou. Dan een megasubsidie moet de Volvo-productie in het Belgisch Gent veiligstellen.
8: 120 miljoen euro stelt de Vlaamse overheid ter beschikking. De fabriek in Gent moet competitiever worden tegenover andere fabrieken, meldt Belgische krant De Tijd. Ja, Vlaanderen wil de toekomst gewoon van 6500 banen veiligstellen daar. De fabriek staat nogal onder druk vanwege een nieuwe Volvo-fabriek in Slowakije, waar de productiekosten gewoon veel lager zijn. Er wordt een beslissing verwacht van, gaan er misschien modellen vanuit Gent dan ergens anders geproduceerd worden en welke gevolgen heeft dat dan daar? We hebben natuurlijk de laatste jaren gezien dat er veel autofabrieken in België gesloten zijn. Audi in Vorst bij Brussel, Ford in Genk, Opel al eerder, Renault. Dat is ook wel echt al meer dan 20 jaar geleden, maar toch. In Gent rollen nog wel auto's van de band, best veel ook. De EX30 wordt daar bijvoorbeeld ook gebouwd, maar die fabriek beschikt niet over de nieuwste technologie om een nieuwe generatie elektrische auto's te bouwen. Dus ja, donkere wolken pakken zich echt wel samen boven
3: Gent.
8: Gent. En het is eigenlijk de laatste echte autofabriek van België. Ja. Iets dat we ook hier in Nederland natuurlijk met VDL Netcar hebben gezien.
3: Ja.
8: Elders is gewoon goedkoper te produceren. Ja. En die keuzes maken ze dan ook echt. Geely, dat is het moederbedrijf van Volvo, kan misschien nog wel Polestar, Zeekr, Link & Co. laten bouwen bij Volvo in Gent. Maar ja, daar is ook nog geen beslissingen over genomen. Dus ja, dit steunpakket, 120 miljoen euro, is belangrijk om Volvo te overtuigen om in Gent te blijven investeren en te blijven produceren. Maar Volvo krijgt alleen het geld als het investeert in Gent. Ja. Dat is dan wel. Het is voorwaardelijk.
3: Oké, dan weten we, aanstaande vrijdag is die beursgang van SpaceX, van Musk, die 75 miljard, we weten waar die naartoe gaat.
8: Ja.
3: Want de nieuwe Tesla Roadster, hij komt er echt aan.
8: Wacht.
3: Oh, wat?
8: Ja, nee, er zit natuurlijk weer een disclaimer.
3: Oh, sorry.
8: Bij Tesla. Ja, nee, we zitten natuurlijk al bijna 9 jaar te wachten op die Tesla Roadster, die nieuwe generatie.
3: Zit iemand erop te wachten?
8: Ja, nou, dat is er zijn aanbetalingen van $50.000 gedaan. De lancering wordt steeds weer uitgesteld, opgeschoven. Het was 1 april, bleek een grap te zijn. Haha. Mei, niks gezien. Nu, vlak voor het weekend, kwam het bericht dat het pas in augustus zou gaan gebeuren. Maar wat is er dit weekend gebeurd? Tesla's designbaas Frans von Holzhausen, die sprak tijdens een event in Duitsland via een livestream en reageerde daar op dat bericht dat het dan misschien uitgesteld zou worden tot augustus. En hij zei daar dat de Roadster mogelijk binnen enkele weken wordt onthuld. Mogelijk. Ja, dan hou ik toch nog een kleine slag om de arm. Maar ja, het begint wel erg op te lijken.
3: Maar mogelijk, wil altijd zeggen, in principe komt hij er. En dan komt hij er dus niet.
8: Nou ja, dat weet je dus nooit bij Tesla. Ja, bovendien, ze zijn links en rechts al een beetje ingehaald. Hè, met de snelle elektrische auto's, 1000 pk. Ja, door Porsche bijvoorbeeld. Ferrari, hè, de Luce, die kan ook, die heeft ook meer dan 1000. Dus ja, en de gerucht dat Tesla wel iets bijzonders gaat doen met die auto. En dan kom ik even terug op SpaceX. Dat er een pakket van SpaceX op zit.
3: Ah, ja, want?
8: Ja, iets met een hele snelle... ja, misschien wat straalmotoren, denk ik niet. Maar dat die nog sneller van 0 tot 100 gaat met een soort SpaceX-pakket. Maar ja, nog een paar weken geduld. Mogelijk, misschien, dan komt de Tesla Roadster.
3: Of niet. Dankjewel, Wouter Broekhoff.
9: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Oorlog in het Midden-Oosten lijkt te escaleren. Er zijn afgelopen nacht explosies hebben plaatsgevonden in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran heeft Tel Aviv vervolgens onder vuur genomen. Nu ook weer nieuwe raketten gestuurd nadat Israël wat raketten daar naartoe stuurde. We gaan zo spreken met correspondent Tara Kenkhuis over het laatste nieuws.
10: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
11: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
12: Frank, pensioenalert.
13: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
11: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
14: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
15: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
23: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
16: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
17: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
18: Kenneth Smit.
16: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
33: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
33: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
20: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
34: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Paid zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Paid.
0: Thomas van Zijl.
1: Vanaf 11 uur spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson, over de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Nu in de BNR-app.
2: In ons Iran Live blog, Houthis sluiten de Rode Zee af voor Israëlische schepen. ING geeft AI grote rol bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. En VNO-NCW verliest de volledige detailhandel. De supermarkten zeggen hun lidmaatschap op. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: We gaan naar Helene de Geest van de ABB. Helene, bijna 9 uur. Begint het een beetje minder te worden met de files?
6: Ja, zeker. Er staan nog maar 40 kilometer. Dus bijna alle files worden heel snel korter. Geldt ook voor de A6 van Emmeloord naar Muiden. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk bij Lelystad. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht ook nog 10 minuten extra reistijd. En verder is de N371 Meppel-Assen in beide richtingen dicht bij Diever door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat gaat waarschijnlijk nog tot 12 uur duren daar. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 bij 133,0, op de A28 bij 111,5 en ook op de A32 bij 56,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Sinds een paar jaar mogen boa's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen, maar dat doen ze nauwelijks. En dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen boa's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de 2e keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
3: Ja, we zagen wat stress afgelopen vrijdag op de Nasdaq, maar ook in Azië vanmorgen. Oplaaiend conflict in het Midden-Oosten en dat zet ook alle techfondsen onder druk. De grootste dalers, BESI 4,8, ASM International 3,6 en ASML 3,3%. Omdat het allemaal zwaar gewichten zijn, zien we de AIX 1,1% teruglopen naar 1029,8. En aan de andere kant, de stijgers, ook dat zijn een beetje de usual suspects. Op de hogere olieprijzen, 1,2% voor Shell erbij. KPN wint 0,8%, Adyen 0,7% en SBM Offshore 0,7%. Wat doet de olie dan? $97 en $80 voor een future Brent crude vaatje olie. Alle heffing en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. Ja, ik zei het al even, escalatie in het Midden-Oosten. Er zijn afgelopen nacht explosies gevolgd in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran heeft Tel Aviv onder vuur genomen. We weten dat Israël eerder Iran lijkt onder vuur te hebben genomen. En weer terug. Enfin, er wordt over en weer geschoten. We gaan zo praten met correspondent Tara Kenkhuis over het laatste nieuws.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers.
7: We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. En al investeert.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. En al investeert.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
25: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
26: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
27: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
28: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Het laatste uur, dat is begonnen. 8:06 is het geworden op maandag 8 juni 2026. En Iwan weet precies wat we gaan doen allemaal het komende half uur.
2: Ja, we gaan het zo meteen nog hebben over SAF. Sustainable Aviation Fuel. Duurzame luchtvaartbrandstof, althans als het goed is. KLM heeft met Sky Energy de bouw van een nieuwe SAF-fabriek gestart. En nou, of dat ervoor gaat zorgen dat het uiteindelijk gaat doorbreken, dat bespreken we zo meteen. Het is een markt die het nogal moeilijk heeft. En we hebben het over online bank Revolut. Want die gaat ook in ons land telefoonabonnementen aanbieden. Dus dan heb je en een bankrekening en een telefoonnummer van blijkbaar je bank. Nou, is daar een markt in te vinden? Moeten de andere banken gaan volgen? En op welk netwerk gebeurt dat dan? Nou, al dat soort vragen gaan we zo meteen stellen.
3: Ja, en hopelijk kunnen we straks nog even aandacht besteden aan... Je kent de film The Devil Wears Prada.
2: Ik heb hem niet gezien.
3: Maar niet alleen The Devil Wears Prada. Mm. Astronauts Wear Prada. Hoor je straks? Jazeker. Israël en Iran nemen elkaar weer onder vuur. Israël meldt dat Iran gisteravond later vannacht aanval uitvoerde op het land. In Tel Aviv ging het luchtalarm af. En ook zijn de eerste aanvallen sinds de start van de staakt het vuren. Daarmee in feite zou vanuit Jemen een raket op Israël zijn afgevuurd. Israël heeft vanmorgen al vroeg gereageerd met aanvallen op militaire doelen in Iran. En daar werd onder meer West-Teheran, met name militaire doelen dus zoals gezegd, bestookt. Anderzijds, Iran schoot vervolgens weer een barrage van raketten af op Israël. Eén iemand staat erbij en kijkt ernaar, dat is Donald Trump. Want die roept volgens nog tevergeefs Iran op weer aan de onderhandelingstafel te komen. En hij heeft ook met de Israëlische premier Netanyahu gebeld. Ja, even naar Tarek Enkhuis, Midden-Oosten correspondent over de gebeurtenissen van de afgelopen uren.
30: Vannacht zijn er explosies gehoord in Teheran, Tabriz en Isfahan, 3 grote steden in Iran. Tot nu toe zijn er nog geen doden gemeld in lokale media. Het is ook nog niet duidelijk wat er precies geraakt is. Volgens lokale media in Teheran gaat het niet om bombardementen in stedelijk of bebouwd gebied, maar waren de explosies te horen eigenlijk in het westen van de stad. En dit volgt natuurlijk op de Iraanse raketten die je al noemde op Israël gisteravond. En die raketten waren weer een aanval op de Israëlische aanval op Zuid-Beirut gisteren. Daar zijn 2 doden bij gevallen en 20 gewonden. Daarnaast gingen ook bij de luchtbasis Al-Ghaz in Saudi-Arabië de alarmen af. En ook dat is nog onduidelijk. Iran ontkent daar iets mee te maken te hebben. Ja. Maar het zou kunnen te maken hebben met die raket die vanuit Jemen op Israël is afgevoerd. Dus waarschijnlijk vanuit de Houthis.
3: Ja, even als we dit nu allemaal optellen. Is dit een schermutseling in de zijlijn van of een echte serieuze escalatie? Hoe schat jij dat in?
30: Ja, dit is toch wel een hele serieuze escalatie. Ik zou dit toch wel als het einde van een toch al heel fragiel staakt het vuren beschouwen. Ja. Wat toch al sinds 8 april in werking is.
3: En toch, die strijd, waarom laait die op? Want Iran heeft ja, wel gezegd van als de Israëli's zich niet in check houden, dan gaan we aanvallen. Nou, dat zeggen ze nu, dat doen ze dus ook inderdaad. Hè. Hebben we dit inderdaad te danken aan het feit dat Netanyahu besloten heeft om Beirut toch maar aan te vallen?
30: Ja, zo zou ik dat wel kunnen zeggen. Ja. Israël had natuurlijk vorige week ook al Beirut aangevallen. En toen heeft Iran al gedreigd, als je dat nog een keer doet, dan slaan wij hard terug. Ja. Dit weekend is dat dreigement herhaald. Gisteren heeft Israël alsnog Zuid-Beirut aangevallen. Dus dan kan je er toch wel op rekenen dat Iran daar terugslaat.
3: Ja. Wat betekent dit voor het vredesproces, voor zover je erover kan praten? Gesprekken die gevoerd worden onder leiding van de Pakistani tussen Amerika en Iran?
30: Niet goed. Wat je al zei, Trump die staat erbij en kijkt erna. Ja. Hij heeft tegen de Financial Times nog gezegd dat Netanyahu uiteindelijk geen keuze heeft dan dat hij een deal moet accepteren. Ja. En bovendien heeft hij gezegd dat Trump de shots called en dat Netanyahu eigenlijk er niks mee over te doen heeft. Gisteravond zou hij Netanyahu gebeld hebben om ervoor te zorgen dat Israël zich inhield. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Dus vanuit de Iran wordt hier ook met argusogen naar gekeken dat Trump Netanyahu duidelijk niet onder de duim heeft.
3: Nee, precies. En hoe wordt er in de regio, voor zover dat al mogelijk is, gereageerd op deze aanval over en weer?
30: Ja, nog weinig officiële reacties. Ja. Maar vermoedelijk wordt dat ook op dezelfde manier gezien, dat dit toch echt wel een teken is van de zwakte van Trump om Israël onder controle te houden. En ook wel een teken van de militaire overmacht van Netanyahu, dat hij, als hij de oorlog gaande wil houden, zowel met Iran als met Libanon, met Hezbollah in Libanon, dan kan hij dat doen. En dan is er eigenlijk vanuit de regio zijn dit alle diplomatieke efforts van de afgelopen week eigenlijk noodloos geweest.
3: Ja. En waar staat Pakistan dan? Dat verhaal? Horen we daar nog iets van?
30: Ja, Pakistan heeft afgelopen weekend nog een brief gestuurd en uitgewisseld tussen de Amerikanen en de Iraniërs. En zal ongetwijfeld vandaag druk bellen heen en weer. Ja. Maar lijkt toch op dit moment ook niks te kunnen betekenen.
3: Zijn Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Overigens nog nieuws over de Jemenitische Houthis, want die hebben een verbod aangekondigd voor Israëlische schepen op de Rode Zee. Die zullen volgens de beweging vanaf nu worden geblokkeerd, en dat heeft alles te maken met dat oplaaiend conflict in het Midden-Oosten. Er zijn beschietingen dus geweest. Ook de Houthis hebben gereageerd en aangevallen als reactie op de Israëlische aanvallen. Hebben eerder al schepen van Israël en Israëlische bondgenoten aangevallen op de Rode Zee, dat weten we. Er is ook die Aspides-missie gaande van een aantal landen die ook zorgen dat er doorvaart kan zijn tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Want daar zit het Arabisch Schiereiland tussen. Aan de andere kant zit de Straat van Hormuz en hier zit de Rode Zee. Ja, daar zitten die Houthis in Jemen, die zitten daartussen en die beginnen weer te rommelen met hun raketjes.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Online bank Revolut gaat in Nederland telefoonabonnementen aanbieden. Dat doen ze al in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Klanten van de bank die kunnen vanuit de bank-app een mobiel 5G-abonnement afsluiten voor uiteraard data, maar ook nog ouderwets bellen en sms'en. Ja, waarom deze verbreding? Gaan we bespreken met Ed Achterberg, telecomanalist bij Telecom Paper. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Ja, dit is dus een soort service, denk ik, naar klanten toe om klanten te lokken of te behouden. Wat zit hierachter?
11: Nou ja, ik denk een combinatie van lokken en behouden, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet hoe goed Revolut doet. Mm-hmm. Anders dan dat ze hard groeien in de base. En het is inderdaad een dienst die redelijk goed past bij hun dienstverlening. Ze verbieden ook andere non-bankaire dingen aan, hè, zoals verzekeringen en dat soort zaken. En toegang tot apps. En dit is denk ik een vrij logische toevoeging van hun portfolio.
2: Ja.
11: En ik denk ook het product wat ze nu aanbieden, dus 20 gig geloof ik en unlimited, qua prijs het in de Nederlandse markt heel goed doet eigenlijk ten opzichte van wat er in Nederland te koop is.
2: Ja, want het is op het KPN-netwerk geloof ik en producten die ze aanbieden, die biedt KPN ook zelf aan, maar Revolut kan het een stuk goedkoper.
11: Nou ja, een stuk goedkoper. Het instapmodel is wat ietsje duurder. Maar Unlimited kan zeker goed concurreren met wat er in de Nederlandse markt hebben. En als je er snel bij bent, krijg je nog wat meer korting. Mm-hmm. Maar ik denk eerder dat het voor de huidige gebruikers van Revolut een soort natuurlijke aanvulling is van hoe zij de bank-app al gebruiken. En de drempel dus extreem laag is om op hun 1,5 miljoen klanten in Nederland ook dit soort dingen aan te bieden. En ik denk toch voornamelijk dat Revolut mensen wat jonger en wat hipper wil ik niet zeggen, maar gewoon wat makkelijk met dit soort nieuwe tooling en diensten omgaat. Dus zeker voor de bestaande partijen is het best wel een eye-opener, wil ik niet zeggen, maar best wel iets om scherp in de gaten te houden. Ja,
2: dat hebben we natuurlijk vaker gehad. Ja. Ik geloof, we hebben Lidl Mobile nog gehad en allerlei andere supermarkten.
11: Ja, Rabobomobiel hebben we ook nog gehad. Ja,
2: ja precies, ja. Die zich erin storten. Dus ja, het is eigenlijk niks nieuws. Het is van alle tijden. Is het wel een blijvertje, denkt u? Niet verder voor bedrijven die het gaan aanbieden?
11: Ja, ik denk wel. Wat je toch wel een beetje ziet gebeuren, zeker nu telecom steeds meer een commodity wordt. Het is gewoon, zeker met de komst van de e-sims, is het toch vrij makkelijk om dit soort diensten aan te bieden door, ik noem maar even, non-telecombedrijven. Ja, volgens mij, KLM met Frequent Flyers biedt het ook al aan. En Revolut bood het eigenlijk al aan dat je een paar gig gratis kreeg als je de e-sim installeerde. Ja. Ja, het is gewoon heel makkelijk om dit soort diensten aan te bieden. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om bundelen van diensten om jouw klant vast te houden. Net zoals de telecomoperators telefonie, breedband en televisie bundelen om de klant wat beter vast te houden, kunnen natuurlijk andere bedrijven dat ook doen in deze platformeconomie. Ja. Dus ik vermoed wel dat het steeds vaker zal voorkomen en voor de telecomoperator gevolg moet worden. Ja. En hopelijk dat je dan aan de wholesale-kant de inkomsten nog krijgt, zoals KPN nu doet. Maar het zal de concurrentie zeker scherp houden.
2: Nou, binnenkort gratis bellen bij een pak wasmiddel. Dank, Ed Achterberg, telecomanalist bij Telecom Paper.
3: We gaan naar de AWB. Helene Geest die zit achter de scherm.
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Min 8%. De handel moest zelfs even worden stilgelegd. Japan min 4%. Hang Seng min 1,5%. China min 2%. Dus je ziet dan ook aan de opbouw dat het vooral tech is die de boel naar beneden trekt.
4: Aldus Corné van Zijl, analist bij Cardano. En dat zien we ook inderdaad. Besi staat 2,8% lager. ASM International 2,2% en ASML 2,0%. Daartussen bungelen dan nog Axo en DSM Firmenich met respectieve 2,4% en 2,1% verlies. Aan de andere kant stijgers. Exor 1,3% omhoog. Heineken een procentje hoger. Want van die standen ga je wellicht drinken. Shell staat 0,6% hoger. En Adyen 0,4%.
5: Den Haag wil bedrijven die met gevoelige technologieën werken beter kunnen beschermen. En daarom wordt binnenkort de wet FIVO uitgebreid. Dat is de wet veiligheidstoets, investeringen, fusies en overnames. Het kabinet wil meer opties om ongewenste buitenlandse overnames te kunnen blokkeren. En houdt op die manier in meer sectoren vinger aan de pols, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 januari volgend jaar moet die wet zijn verruimd. En dan gaat de staat ook meekijken bij eventuele overnames in de AI-sector, bij sensor- en navigatietechnologie en in biotech. Enkele honderden bedrijven zullen dan ook onder dit regime komen te vallen bij een eventuele overname. Wat kan de staat dan doen? Die overnames toetsen en eventueel ook blokkeren. Herbert zegt in een interview met de krant dat het verruimen van die wet 3 jaar nadat die is ingevoerd ervoor kan zorgen dat kennis over bepaalde technologieën niet in verkeerde handen komt. En ook zegt de minister te willen voorkomen dat de nodige technologische kennis uit Nederland wegtrekt door dus eigenlijk de markt te beïnvloeden. Over het verruimen van overheidsbemoeienis en wat daar allemaal mee gepaard gaat, zegt de minister, dat het niet de bedoeling is zoveel mogelijk overnames te dwarsbomen. Maar Den Haag wil dus wel vinger aan de pols houden en wel die mogelijkheid hebben.
4: Ja, en dan KLM heeft samen met Sky Energy de bouw van een nieuwe SAF-fabriek gestart. Nou, wat is nou SAF? Dat staat voor Sustainable Aviation Fuel. En daarmee komt in Nederland de eerste fabriek die zich richt op duurzame alternatieven voor kerosine. Gemaakt van bijvoorbeeld bakolie of frituurvet. En daar is grote behoefte aan. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA zegt namelijk dat de productie van dat soort brandstof van die SAFs tot nu toe nauwelijks van de grond komt. En toch de vraag steeds groter wordt naar die duurzame luchtvaartbrandstof, zegt de CEO van Sky Energy, Maarten van Dijk.
6: De macrotrend daarmee voor meer energiezekerheid is absoluut goed. Ja. Waar je dus die combinatie ziet tussen energiezekerheid en verduurzaming in Europa. Op de korte termijn is alles wat er in de wereld gebeurt natuurlijk zorgelijk. Ja. Want die volatiliteit is voor niemand fijn.
4: Nee, en ook inderdaad voor de luchtvaartsector, dat weten we. Maar toch, eventjes naar dit, die korte klap, die is best te maken met SAFs. Nou zegt hij, dat komt amper van de grond. Waarom is het businessmodel niet rond te rekenen, of moeilijk rond te rekenen? En waarom kan u dat wel?
6: Er is gewoon wet en regelgeving nu in Europa. Mm-hmm. Start in 2025, gaat tot 2050. Moet 70% moet duurzaam zijn in Europa. Ja. Tot 2030 doelstellingen is er eigenlijk meer dan genoeg. Mm-hmm. Voor de Europese verplichtingen. Wij zien eigenlijk dat met de bouw die zijn aangekondigd en op weg zijn in andere plekken, 2035 eigenlijk ook wel haalbaar. Mm-hmm. Dus IATA heeft denk ik voorbij 2035 een goed punt. Ja. Een bepaalde soorten SAF, die hebben inderdaad meer aandacht nodig. IATA heeft natuurlijk ook een luchtvaartmaatschappijen pet op als belangenorganisatie. En daar zie je dat in de afgelopen jaren niet alle luchtvaartmaatschappijen hetzelfde willen en hetzelfde zeggen. En daar zit altijd een politiek motief achter.
4: Ja, er zit een apart belangetje aan. Maar toch, u werkt nu samen met KLM, een van die luchtvaartmaatschappijen. Wat kan u uiteindelijk doen? Wat gaat die nieuwe fabriek opleveren? Hoeveel procent van de totaal gebruikte kerosine in ons land gaat straks vervangen worden door SAF tot 2035?
6: Voor onze fabriek doet 2% van wat we nodig hebben op Schiphol. En dat is dan de verplichting die er 2025 tot 2030 is. Ja, ja. Vervolgens moet dat naar 6% en dan

0: Dat verder naar 20%.
1: Ja.
0: Dus dan hebben we wel meer van dit soort fabrieken nodig.
1: Dat begrijp ik.
0: En in Rotterdam staat de fabriek van Neste. Die doet diesel voor wegtransport, maar ook SAF voor de luchtvaart. Okay. Dus die doen al een hele grote stap. En je ziet een aantal andere spelers die daar ook in investeren. Totaal, INI. Ik denk dat echt wel hele positieve ontwikkelingen zijn.
1: Ja.
0: Maar er is wel meer nodig, absoluut.
2: Maar ook wel grote spelers die afhaken als het gaat om duurzaam. Shell, BP, Exxon. Waarom lukt het u dan wel en die partijen niet?
0: Ja, dat is toch altijd een beetje de David en Goliath-vraag. Ik weet het niet. Kijk, zij hebben hun interne beslissingsprocessen. En elk project wordt bekeken. Is het op dit moment de juiste investeringsbeslissing? Wij hebben gewoon een 100% focus op SAF. Vanaf de start van het bedrijf in 2010. KLM is ook vanaf de start al betrokken bij Sky Energy. En is een partner die dit op korte termijn en lange termijn steunt, en dat helpt gewoon enorm. Waarom Shell niet? Ik denk dat ze het op zich zouden kunnen en op andere plekken dan in Nederland daar ook wel echt mee bezig zijn. Maar helaas, voor zowel Nederland als de verduurzaming van de sector is hun project in Rotterdam gestopt. Ja, zonde.
1: Ja, nou, zonde, maar een feit. Enfin, u dus wel. Even, want hoe win je dan SAF? Ik begrijp dat er inderdaad dus bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet wordt gebruikt. Klopt dat?
0: Kan, ja, zeker. Kan er in eigenlijk alle vetten en oliën kunnen die deze specifieke fabriek in. Ligt aan de technologie die je kiest. Maar ja dat maakt niet zo heel veel uit. En afgewerkt frituurvet is een makkelijk begrip.
1: Ja.
0: Iedereen heeft wel een kannetje in de schuur staan. Maar dat is zeker niet de enige grondstof die erin kan.
1: En het punt is natuurlijk wel dat je dit, wat ik al zei, tegen een goede prijs moet kunnen gaan maken. Kan het eruit als je dat nu op kleine schaal doet? Want u zegt al, ja, heel belangrijk, we hebben vanaf het begin eigenlijk KLM betrokken gehad. Hartstikke goed, heel prettig. Maar uiteindelijk wil je op eigen benen staan, hè? Of zorg dat Shell je overneemt.
0: Dat laatste is nog een discussie. Nee, ik denk niet dat wij dat willen. Dus KLM is een aandeelhouder, maar ook voor die fabriek de primaire afnemer.
1: Ja.
0: Daarvoor hoeven we niet op eigen benen te staan. Mm. Daarvoor doe je dit in partnership en zorg je dat de voordelen terechtkomen bij je grootste klant.
1: Ja.
0: De aandeelhouders van Sky Energy zijn nu primair Macquarie Asset Management en APG Pensioenfondsen. Mm. Die hebben het overgrote merendeel samen in handen. En daarmee hebben we twee hele kapitaalkrachtige aandeelhouders die energietransitie, infrastructuur, investeringen willen doen.
1: Bottom line, het kan er niet uit, eigenlijk.
0: Nee, het kwam prima uit.
1: Ja.
0: Maar het ligt eraan waar je in investeert.
1: Ja,
0: in deze sector gaan de kosten wel voor de baten. Je moet eerst die fabriek bouwen.
1: En dan, ga je
0: en dan komen je inkomsten.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat kan niet anders.
2: Wat gaat dit betekenen voor ticketprijzen? Want ja, SAF is duurder dan klassieke kerosine.
0: Ja, nou, ik denk dat als je het netjes doorrekent, zal er ongetwijfeld een kleine toeslag komen of een verhoging komen. Maar die is lang niet zo groot als de fluctuaties die je überhaupt ziet in ticketprijzen. Van het moment wanneer je boekt. Het verschil per luchthaven. Dus als je kijkt, ik vlieg van Eindhoven, kost 10 euro luchthavenbelasting. Schiphol kost 80 euro. Ja, dat zijn niet de orde groottes die deze percentages van SAF met zich mee gaan brengen. Ja. Dus ik denk dat het in de eerste 10 jaar beperkt zal zijn.
1: Zij Maarten van Dijk, CEO van Sky Energy.
2: En dan moeten we nog even naar de ruimte, want The Devil Wears Prada, dat weten we.
1: Mm-hmm.
2: Maar binnenkort zijn er ook allerlei NASA-astronauten die ook Prada dragen.
1: Nee.
2: Dat was al even zo, geloof ik. Er waren al eerder samenwerkingen.
1: Mm-hmm.
2: En ook de ruimtereizigers van de Artemis 4-missie, die over anderhalf jaar, twee jaar zoiets mensen op de maan moet gaan zetten. Als het goed is, als het dan geen enorme vertraging oploopt. Die gaan straks opnieuw gekleed in Prada, want het bedrijf heeft ondergoed gepresenteerd. Dat fungeert als onderlaag voor de ruimtepakken. Dus het ruimtepak zelf, ik weet niet of die ook van Prada is, hebben we eerder ook wel gezien, maar in dit keer gaat het om de LCVG, de Liquid Cooling and Ventilation Garment.
1: Ja.
2: Oftewel, de Prada onderbroek.
1: Is niet van kant met goud op snee, hè, denk ik.
2: Ik denk het ook niet.
1: Nee.
2: Ik heb ook niet heel veel ervaring met ondergoed van Prada.
1: Hm.
2: Maar dat terzijde. Nee, het is een de laag van het ruimtepak dat dus zorgt voor, ik zei het al, voor koeling, door koud water via slangetjes door het pak te laten stromen. Een dubbel systeem, want het moet ook een backup hebben, anders wordt het al erg warm daarbinnen. En daarnaast gaat ook de luchtcirculatie via het pak, zodat de zuurstoftoevoer de helm in het pak bereikt. Nou, allemaal gemaakt, ja, niet uiteraard technisch door Prada zelf, want die weten niet zoveel van ruimte, maar wel door Axiom Space. Die werken daarmee samen dus. Dus ja, ik zei het al, we hebben het eerder gezien, in 2024, toen is er een spacesuit gepresenteerd. Heb jij het toen nog verteld, geloof ik, Bas, met rode Prada-elementen erin, waarbij je toch wel iets kon zien dat het een beetje Prada is. Ja. Nou, in dit geval dus alleen het onderbroekje. Nou, wellicht voor speciale markten ook nog wel te krijgen later voor thuis, voor plezier in de slaapkamer. Dan gaat het ding ook een beetje vliegen.
1: Speelpak.
2: Ja, zoiets.
1: In de ruimte. Deze week gaat het waarschijnlijk gebeuren. Voor het eerst in bijna 3 jaar gaat de ECB de rente verhogen. Waarom en wat voor gevolgen dat voor ons heeft, gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
6: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
10: Stijgende hypotheekrentes en fiscale onzekerheid zetten de woningmarkt flink onder druk. Is de langverwachte afkoeling op de koopmarkt nu echt begonnen? En waar laat de particuliere vastgoedbelegger zijn geld als de stenen niet meer renderen? Vanmiddag om 2 uur in Vastgoed Gezocht hoor je de harde cijfers van de TU Delft en de handelsbanken.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 1 file en dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De vertraging is daar 10 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Op de A32 bij 56,1. En op de A59 bij 98,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Sinds een paar jaar mogen boa's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen, maar dat doen ze nauwelijks. En dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen boa's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de 2e keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
1: Ja, deze week gaat het waarschijnlijk gebeuren, donderdag. Dan krijgen we een renteverhoging van de ECB. Waarom en wat de gevolgen zijn, gaan we zo horen van onze eigen huiseconoom Han de Jong.
18: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
19: Benkie, dat is toch geen woord?
18: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
20: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen. Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson, over de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
26: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het laatste half uurtje van deze Ochtendspits is alweer een feit. Iwan, wat gaan we doen?
2: Ja, bijna klaar, dus bijna tijd voor een glas wijn, wellicht.
1: Ja, oeh ja, fijn.
2: Onze werkdag zitten wij bijna op, terwijl die van u waarschijnlijk nu pas begint.
1: Ja, een beetje slobber en zo.
2: Ja. En uitspugen, hè?
1: Nee.
2: Oh, niet? Oké.
1: Okay. Nederlandse wijn, lekker.
2: Ja, Nederlandse wijn. Steeds vaker zien we dat terug. 2024 was een waardeloos jaar voor Nederlandse wijn. Maar vorig jaar was een heel goed jaar. Het op 1 na beste jaar ooit zelfs. En daar vertellen de wijnmakers zometeen zelf over.
1: Maar eerst gaan we naar de inflatie in de eurozone. We weten inmiddels opgelopen tot 3,2%. En in Nederland weten we sinds de snelle raming vorige week van het CBS 3,5, duidelijk boven de doelstelling van de ECB. En alle zijnen staan dus op groen voor een renteverhoging van diezelfde Europese centrale bank. Die komt waarschijnlijk komende donderdag. Voor het eerst in bijna 3 jaar. En hoewel er niets in beton gegoten is, zegt BNR's huiziger nog aan de Jong, nou, we kunnen ons niet voorstellen dat de rente niet omhoog gaat. En die noodzaak wordt met het conflict in het Midden-Oosten alleen maar groter.
0: Je weet het natuurlijk nooit zeker. Hè? Nee. Als het al zeker was, ja, dan konden ze zo'n vergadering schriftelijk afdoen. Nou, dat doen ze niet. Nee. Dus helemaal zeker weet je het niet. Maar weet je, centrale bankiers die houden er niet van om financiële markten te verrassen. Dus die geven dan voorafgaand aan zo'n rentevergadering in speeches en interviews toch wel een beetje aan welke kant het opgaat. En ja, inmiddels verwacht de markt ook een renteverhoging. En je ziet ook geen pogingen van ECB-bestuursleden om mensen op financiële markten op andere gedachten te brengen. Dus ja, het zou me echt verbazen als de rente niet omhoog zou gaan.
1: Ja, precies. En het is ook, kijken we naar het inflatiecijfer, ook niet zo heel verwonderlijk dat dit gebeuren gaat. Nou, hebben we vannacht ook weer een escalatie in het conflict in het Midden-Oosten gekregen. Dat is ook niet zo heel fijn voor de inflatie, want de olieprijzen schieten ook alweer omhoog, hè? 37,7 op dit moment. Maar toch, de renteverhoging zelf, de laatste 3 jaar geleden, september 23, dat was de laatste in een reeks van 10 verhogingen. Als dit zo doorgaat, die druk vanuit het Midden-Oosten, en de inflatie stijgt verder of blijft toch grotendeels gelijk, wat dan? Gaan we dan vaker dat rentewapen gehanteerd zien?
0: Nou, het komt niet zo vaak voor dat de centrale bank maar één kleine renteverhoging doorvoert. Dus er zullen er dan ook wel meer komen, mag je verwachten. Maar goed, de vorige keer hebben we 10 verhogingen op rij gekregen. Ja. Nou, dat zit er nu toch echt helemaal niet in, zou ik zeggen. Om een aantal redenen. Ten eerste, die reeks die de vorige keer begon in juli 2022 en dus ophield in september 2023. Toen de ECB daarmee begon, stond dat het belangrijkste rentetarief van de ECB op -0,5%. Mm-hmm. Dat staat nu op 2%, dus dat is een stuk hoger. Bovendien was de inflatie toen ze begonnen destijds al opgelopen tot boven de 8%. En die zou nog tot boven de 10% oplopen. Ja. Ja, nu is de inflatie 3,2%. En die olieprijs kan best nog wel wat verder stijgen. Maar er is toch eigenlijk geen reden om te veronderstellen dat de inflatie weer zo hoog zal oplopen als toen. Dus ja, ik hoop toch wel dat het bij een paar renteverhogingen zal blijven. Ja, 2, misschien 3. Ja. Dat zal het wel zijn, denk ik.
1: Nou, achteraf gezien is het best opmerkelijk. Je hebt het ook wel eens gezegd dat de ECB in 2022 lang wachtte aanvankelijk. Hè, na de pandemie met renteverhogingen. Is dat nu anders? Hebben ze toch een andere kijk gekregen door wat ze toen aan kritiek kregen?
0: Ik vermoed eigenlijk van wel. Hè. Ja. Want wat er toen gebeurde, de inflatie liep op. En dat kwam natuurlijk in eerste instantie door die logistieke verstoringen. Ja. Die hadden te maken met die lockdowns van de pandemie. En toen redeneerden ze dat ze aan die logistieke verstoringen niks konden doen. En dat die inflatie dan vanzelf wel weer zou verdwijnen als die verstoringen zouden zijn opgelost. Nou, dat duurde vervolgens veel langer dan verwacht. En toen kwam er ook nog in 2022 natuurlijk na de Russische inval in Oekraïne een tweede impuls door die forse stijging van de energieprijzen overheen. Ja, dit keer gaat het alleen maar, tussen aanhalingstekens, over gestegen energieprijzen. Die zijn dan ook nog eens minder gestegen dan destijds. Hè. Vooral de stijging van de Europese gasprijs. Ja, die is dit keer maar een fractie van wat we in 2021 en 2022 hebben beleefd. Ja. Maar goed, je vraagt je natuurlijk toch wel een beetje af waarom ze toen dachten dat het allemaal tijdelijk zou zijn. Mm-hmm. Terwijl je dat nu natuurlijk ook zou kunnen redeneren. Zeker. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, als die oorlog in Iran ophoudt, dan zakt die olieprijs wel weer. Maar goed, ze hebben dan kennelijk toch een soort les getrokken uit die ervaring. En nu gaan ze dus veel eerder van start.
1: Wat gaan we ervan merken van die renteverhoging, Jan?
0: Nou ja, van één zo'n kleine renteverhoging, dat zal wel 25 basispunten en 0,25% zijn. Daar gaan we natuurlijk niet veel van merken. En als er uiteindelijk 2 of misschien 3 komen, nou, wat we gaan merken is dat de spaarrentes wel wat zullen stijgen. En wat voor veel mensen natuurlijk ook belangrijk is, is wat de hypotheekrente doet. Nou, die is de afgelopen periode al gestegen. Maar goed, de hypotheekrente, die hangt veel meer af van de kapitaalmarktrente. En die wordt op de markt bepaald. De invloed die de ECB daarop heeft, is beperkt. Dus dat is eigenlijk moeilijk te voorspellen. Het zou zelfs kunnen zijn dat de stijging van de kapitaalmarktrente nu juist ophoudt als de spelers op financiële markten denken van hey, zo'n renteverhoging door de ECB, dat gaat de inflatie in de kiem smoren. Dus we schroeven onze inflatieverwachtingen naar beneden. Dan zou de kapitaalmarktrente kunnen stabiliseren of misschien zelfs wat dalen. En dan gaan we bij de hypotheek rente heel weinig merken. Maar goed, dat is afwachten. Ja. De inflatieverwachtingen, dat is niet de enige factor die invloed heeft op de kapitaalmarktrente. Wat ook daar een rol speelt, dat is het vertrouwen dat beleggers hebben in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Mm-hmm. Dus dat is afwachten. Maar ja, de spaarrentes zullen wel wat gaan stijgen.
1: Zeg, BNR's huisgenoot Johan de Jong. Donderdag weten we het zeker wat deze weer gaan doen.
16: Radio, de ochtendspits.
1: En zo weer de 10 minuten over 9:30. En tijd voor
2: Wijnen. Ja, want ja, Nederlandse wijn wint aan terrein. Dat rijmt niet alleen, maar het is ook waar. Wij boeren van eigen bodem zagen hun verkoopcijfers vorig jaar flink groeien. Althans, de productiecijfers met name. Gezamenlijk produceerden ze meer dan 1,5 miljoen flessen wijn. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het dramajaar 2024. Als je het grafiekje ziet, was het ook echt dramatisch. Het stortte echt in. Het maakte 2025 tot het één na beste wijnjaar ooit voor Nederland. En dat heeft alles te maken met hoe die wijnmakers te werk gaan, vertelt Manon de Boer. Zij is van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten. En uiteraard, met name het weer, heeft daar grote invloed op.
3: De veranderende weersomstandigheden, meer dat het warmer wordt, dat kunnen we niet ontkennen. En dat is ook zeker gunstig voor wijndruiven, want warmte gaat vaak gepaard met meer zonuren. Maar vorig jaar was het een van de slechtste oogstseizoenen, en dat was ook te danken aan de weersomstandigheden. Want toen waren er heel veel weerextremen met dank aan de klimaatsverandering. Dus je ziet, het gaat ook wel van uiterste.
2: Ja, dat begrijp ik. En qua hoeveelheid valt dat dus op, maar ook de kwaliteit. Hè? Want hoe meet u dat?
3: Ja, klopt. Ja, de kwaliteit. Er zijn twee dingen waar je naar kan kijken. Als eerste kun je als wijnboer heel goed kijken naar hoe groot zijn de druiven. Vaak zijn grotere druiven, hebben meer vocht in zich en in verhouding dus ook wat minder smaak. Dus een paar jaar geleden was er een redelijk goede oogst qua aantal liters. Maar toen was er in september veel regenval, waardoor die druiven zich alsnog wat voller gaan zuigen met water. En dan verlies je gewoon iets of wat smaak. Afgelopen jaar waren de druiven, het was een vrij droog jaar. Dus die druiven die zijn compacter, veel compacter qua smaak, dus veel intenser. En dat zie je ook terug in het aantal wijnen dat gemaakt is onder het kwaliteitskeurmerk BOB, beschermde oorsprongsbenaming. Dat is nog niet eerder zo hoog geweest als afgelopen jaar. Er zijn in Nederland sinds 2022 een paar nieuwe BOB-regio's bijgekomen. Mm-hmm. Die zich dus aan allerlei regels moeten voldoen om onder dit keurmerk een wijn te maken. Je kunt je voorstellen, in slechte wijnjaren kiezen ze ervoor om dan toch maar een gewone wijn te maken waar ze wat meer vrijheid hebben. En afgelopen jaar zijn er bijna 20% van die BOB-wijnen gemaakt. Ja. En dat is toch best een aanzienlijk aantal.
1: Nou, hangt niet alles natuurlijk ook af van klimaat en van water. Hè? Van regenval en zon. Ook terroir. Dat hebben wij natuurlijk in Nederland niet zo geweldig veel. Ja, misschien op een bergje inderdaad in Zuid-Limburg. Maar je moet een beetje kalkhoudende grond hebben. Het moet een beetje mineraal zijn. Het moet toch een aantal dingen. Kunnen wij ooit ergens meedingen naar een status als wijnland?
3: Terroir is veel breder dan alleen een stukje kalk in de grond. Die BOB's hangen daarmee samen. Maar ik denk niet dat wij ooit kunnen meedingen met de grote welbekende wijnlanden. Ja. Nederland heeft nu ongeveer 350 hectare wijnstokken. Alleen in Duitsland heb je er al 100.000. En kijk je naar de Bordeaux, dan zit je nog hoger. Dus het is een druppel op de gloeiende plaat als je kijkt naar cijfers, naar aantallen. Ja. Maar de kwaliteit gaat zeker weten wel vooruit. 100%.
1: Ja, precies. En dan kunnen we ons wel meten met die grotere wijnlanden qua kwaliteit met onze wijnen.
3: Zeker. En de kennis wordt ook steeds beter. Ik bedoel, een wijnboer die heeft maar één keer per jaar de kans om iets te doen, om te leren. En dan is eigenlijk de maand april bijvoorbeeld alweer voorbij, of de maand juni. Dan moet hij een jaar wachten. 1970 ongeveer zijn de eerste wijngaarden begonnen. Dus je kunt je voorstellen, na 75 jaar wordt het echt wel, of na 55 jaar bedoel ik, wordt die kennis ook steeds beter.
1: Ja, wordt het wel eens tijd
3: steeds
1: ook
3: beter waar ze mee bezig zijn.
1: Wel eens tijd dat ze goede wijn afleveren. Ja, zeker. Nee, dat lukt ook hier en daar.
3: Het is zeker, ze zijn goed aan het oogsten. Laten we het zo zeggen.
1: Dat is waar.
2: En de eerste flessen zijn nu al te verkrijgen van het afgelopen jaar.
3: Zeker. De eerste flessen die worden nu ongeveer gebotteld van vorig jaar. Dat zijn de frisse lichte wijnen over het algemeen, witte wijnen. En de komende maanden komen dan wat jonge rode wijnen op de markt. Dus ik kies er ook soms voor om de wijnen langer te laten rijpen. Die laten nog heel even op zich wachten.
2: Nou, zoals Ilja Gort zou zeggen, alvast santé. Manon de Boer hoorde je van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten.
1: Nou, is dan alvast santé op de snelweg. Helene de Geest van de ANWB, alles opgelost?
4: Ja, alles is opgelost inderdaad. Behalve, er is nog wel een wegafsluiting, maar dat levert op dit moment geen file op. Op de N371 Meppel-Assen, daar is de weg voorlopig in beide richtingen dicht bij Diever door een ongeluk met een vrachtwagen. Vanmiddag verwachten we eigenlijk ook niet geen extreme drukte. De meeste files staan dan in de Randstad. Bij Arnhem wel kans op extra drukte door het concert van Kanye West in het Gelredome. En verder moet je dan rekening houden met wegwerkzaamheden op de A9 bij Alkmaar en ook wat extra vertraging op de A15 bij knooppunt Del. Geflitst wordt er op dit moment op heel veel plaatsen nog. Op de A1 onder andere Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Op de A32 bij 14,3. En ook op de A35 bij 64,8.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
7: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
8: AI chip sales are expected to grow 180%.
5: BNR, blijf scherp.
1: Zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. Nieuwe week, nieuw thema en zomaar 5 dagen Big Five. Is echt
4: het is echt een uitzondering. Ik denk dat ik het heel zwaar ga krijgen deze week.
1: Wat gaan we doen? Deze week, wat is het thema?
4: Het thema is de verzorgingsstaat onder druk. Dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met die discussie rond de sociale zekerheid. Ja. Als een van de belangrijke pijlers van die verzorgingsstaat. Dus daar zal het zeker ook veel over gaan. Maar laten we ook onderwijs en gezondheidszorg niet vergeten. Maar dat is in ieder geval het thema. We hebben echt een prachtige line-up aan gasten. Zo zal Kim Putters later deze week komen. Natuurlijk voorzitter van de SER. Maar vandaag wil je natuurlijk als eerste weten.
1: Ja, Koen. Van Oosterhoff.
4: Ja, je weet het al, hè?
1: VNO-NCW.
4: VNO-NCW, ja, kerstverse voorzitter.
1: Je hebt het over dit gaat eigenlijk ook over de polder en over het polder en over sociale partners. En wat blijkt nu? Dat alle supermarkten en de grotere clubs die vallen samen met de brancheorganisatie. Gaan waarschijnlijk weg. Dat kopte de Telegraaf althans bij VNO-NCW.
4: Dat zijn de geruchten waar inderdaad de Telegraaf over bericht.
1: Waar Van Oostrom nu de grote nieuwe baas is.
4: Zeker.
1: En dat lijkt me lastig, want daarmee ben je sociaal partnertje geworden. Een beetje. Nou,
4: maar je verliest enorm aan invloed natuurlijk.
1: Je levert heel veel invloed in.
4: Ja, dus ik denk ook dat iedereen moet luisteren. Want daar gaan we zeker even mee beginnen natuurlijk.
1: Dat dacht ik al.
4: Dat kunnen we niet overslaan. Dus we beginnen gewoon daar meteen mee. En ik ben heel benieuwd. We begrijpen ook uit het verhaal van de Telegraaf dat er nog gesprekken gaande zijn.
1: Precies.
4: Maar goed, als ze echt al opzeggen, dat is natuurlijk echt al een behoorlijke stap.
1: We gaan het zien. Ja. Althans horen, dat is het mooiste.
4: Maar we gaan natuurlijk ook praten over de hele onderhandelingen rond die sociale zekerheid.
1: Bij het eerste half uur is gewoon hiervoor. Wat dacht je dat? Ja, dat dacht ik wel. Dankjewel, Jan Matroos. Okay. Zometeen om 10 uur, BNR's Big Five, met de voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrom.
2: En meer bedrijvennieuws. We weten, vorige week vrijdag hoorden we geloof ik dat Frans Everts opstapt bij Shell. Maar we weten nu ook dat hij een nieuwe baan heeft. Hij wordt de nieuwe topman van netbeheerder Tennet. President-directeur bij Shell is hij nu nog. Per 1 november volgt hij Manon van Beek op. En hij wordt aangesteld voor 4 jaar. Het ministerie van Financiën heeft de voordracht goedgekeurd. Aandeelhouder uiteraard van Tennet. En bij Tennet zien ze in hem de juiste persoon om de organisatie te leiden met alle uitdagingen die de energiesector de komende jaren wacht. En dat zijn er nogal wat. Nou, Everts die werkte 37 jaar bij Shell. Was daar sinds april 2023 de hoogste baas en is dus na 3 jaar daar weg en gaat aan de slag bij Tennet binnenkort.
5: Tech Update.
1: Joe van Buurik, goedemorgen.
9: Dag Bas en Ivan.
1: We gaan eerst even naar Jensen Huang, de tech-topman, de baas van Nvidia, ging op reis naar Zuid-Korea. Dat weten we, maar daar heeft hij flink wat aankondigingen gedaan. Wat zegt Nvidia allemaal? Wat gaan ze doen?
9: Ze gaan mensachtige robots ontwikkelen.
1: Nee joh.
9: Dat zegt elk techbedrijf tegenwoordig. Maar ze gaan het ook niet zelf doen. Ze gaan het in samenwerking met LG doen. Een van de reuzen toch wel in Zuid-Korea, waar we het wat minder vaak over hebben. Dat we ze vooral kennen van televisies en dergelijke. Maar ook mensachtige robots. robots gaan erbij motoren en andere mechanische systemen waar Nvidia ervaring mee heeft gebruiken. Nou, het is niet iets waar we bij uitstek Nvidia van kennen, maar ze zijn er wel eens mee bezig. Nog interessanter vond ik dat Huang deed wat hij vaker doet, namelijk uit eten gaan met andere mensen die techbedrijven leiden. En daar dan weer zeg maar de aandacht mee trekken en weer allerlei aankondigingen omheen spinnen. Deed hij bijvoorbeeld ook laatst in China, hè, toen hij op het laatste moment meeging met die handelsmissie met Donald Trump en co. Nu ging hij tafelen op eigen titel met onder meer de topman van SK Hynix, de chipmaker die samen met Samsung nog steeds geldt als de belangrijkste maker van geheugenchips. Mm-hmm. En daar hebben we het de laatste tijd best wel veel over gehad, alleen al vanwege die gigastaking die bij Samsung dreigde en maar net was afgewend, die trouwens tot stand was gekomen nadat de mensen die bij SK Hynix werken er juist wel bonussen bij kregen. En bij Samsung moesten ze daar dus even op wachten. Maar nu dus het nieuws dat Jensen Huang bij SK Hynix samen gedropt heeft, namelijk meer orders om de Vera geheugenchips te gaan produceren voor Nvidia. Die horen bij de Rubin GPU's. Die zijn dan weer voor AI datacenters, maar ook die Vera geheugenchips, die zijn daarvoor nodig. Ja, bij elkaar heb je dan Vera Rubin.
1: Nou, en ik ben je nu al sinds anderhalve minuut volledig kwijt. What's in it for me?
9: Van de astronomen die daar onderzoek net. Nou, what's in it for you is dat juist op SK Hynix weer heel erg geleund gaat worden om te zorgen dat aan de vraag voldaan kan worden. Dat blijft nog altijd het grote probleem.
1: Dat is het grote probleem.
9: Precies. Dus
1: maar
9: niet alleen
1: hij dicteert nu dus even van jij gaat dit doen, voor mij doen.
9: Ja, niet alleen in Taiwan.
1: Dus het is helemaal niet gezellig uit eten met Jensen.
9: Nee, dat is gewoon, hey, we gaan even tafelen, Bas. En ik ga jou nu vertellen wat wij nodig hebben. En dat gaan we gewoon doen.
1: En ik ga ook vertellen wat je eet, ook al vind je het niet lekker.
9: We gaan ook niet aan de buitenwereld vertellen hoeveel wij jou daarvoor betalen. Dus wel de deal bekendmaken, maar niet de financiële details.
1: Ja, want die zitten er wel in natuurlijk. Hè?
9: Ja, maar dat is dan wel weer een beetje maf, want dan kijken we dus naar de Kospi. Hè? We hoorden het Corné van Zijl een uurtje geleden al zeggen.
1: 8% lager.
9: Precies, de handel moest zelfs even stilgelegd worden. Ja. Wat toch gek is, want je denkt, Nvidia komt langs, er worden nieuwe deals beklonken, dan gaat men daar toch enthousiast van worden.
1: Had je gedacht? Nou, alles naar beneden.
9: Dus, precies, dat is dus niet gebeurd. En dat is wel een beetje maf. Maar goed, Nvidia helpt natuurlijk wel. Voor hun moet het zorgen dat ze kunnen blijven voldoen aan die enorme vraag naar hun chips. Niet alleen voor AI datacenters als het gaat om de rekenkracht van die Rubin GPU's, maar ook de Vera chips die dus samen voor de volgende fase moeten zorgen.
1: Oké. We gaan nog even vooruitblikken op Apple, want die komen vanavond met allerlei belangrijke aankondigingen. Is het die World Developers Conference?
9: Het WDC. Ja, Worldwide Developers
1: Conference. Worldwide Developers Conference.
9: En nu moet het gebeuren, Bas.
1: Ja,
9: vanavond 7 uur, bord op schoot. Niet voor sportliefhebbers, maar voor technerds.
2: Nieuwe iPhone.
9: Nee, dat duurt altijd tot september, dat weet jij ook.
2: Nieuwe iOS.
9: Dat wel, ja. iOS 27 gaan we
1: Liquid Glass 2.0.
9: Dat hoop ik niet, dat hadden we vorig jaar in 1.0.
2: Gorilla Retina.
9: Jongens, het is zo makkelijk. Jullie weten, we hebben het zo vaak gehad.
1: Wat dan?
2: Zeg maar dan.
9: Siri.
1: Oh, god.
9: Eindelijk slimmer gaan worden.
1: Oh, ik dacht even, Siri krijgt vanavond officieel het netschot.
9: Nee, maar even voor de goede orde.
1: Hey Siri, bam!
9: Als je kijkt naar hoeveel mensen een iPhone hebben, dan zijn er potentieel 2,5 miljard mensen die Siri slimmer zouden willen hebben. Die Siri misschien wel zouden willen gebruiken als het betere dingen doet. Nou ja, dat is de grote vraag. Of Apple dat voor elkaar weet te krijgen. En ja, we weten nog, 2 jaar geleden Apple Intelligence, dat aangekondigd werd ook op het WWDC. Ja, ik zie hier weer hoofdschudden, Bas. Dat was het toen niet, hè?
1: Dat werd niet heel intelligent.
9: Nee, dat was ook niet des Apple om iets te onthullen wat nog lang niet af was. Wat ook vooral ingegeven leek door de AI-hype. Maanden later uitgerold, maar sloeg de plank finaal mis. AI-functies waren matig. ChatGPT bleek alleen een soort doorverwijzing als je het zelf niet kon vragen aan de Apple-systemen. En bottom line, Siri werd er niet beter van. Nou, nu weten we in de tussentijd wel, dat is zwaar officieel aangekondigd een paar maanden geleden, dat er met Google samengewerkt
1: met Gemini,
9: wordt.
1: Precies,
9: Gemini gaat het nieuwe AI.
1: Noem het dan ook gewoon Gemini, punt.
9: Ja, goed, ze willen ook liever niet benoemen dat jij met Google zoekt op je iPhone in Safari. Nee. Maar dat is ook de werkelijkheid. Maar goed, we gaan het merken. Vanavond om 7 uur gaan we dus al die aankondigingen zien in de WWDC-show van Apple. Met iOS 27. Met dus hopelijk toch echt, misschien, jawel, slimmere Siri. Ik ben zo benieuwd, Bas, of het dan eindelijk gaat gebeuren.
1: Als het dan straks Liquid Glass 2.0 alleen...
9: Nee, maar dit kan niet anders. Ben je
1: dan morgen of niet?
9: Nou, natuurlijk. Ik heb ook niet zoveel belang bij. Ik vind het vooral professioneel heel interessant.
2: Ik heb vanavond een afspraak om 7 uur te gaan sporten. Wat zou je adviseren? Sporten of dit ding kijken?
9: Nou ja, jij bent toch nog steeds wel een beetje rechtgeaarde tech-nerd. Dus ik zou zeggen, jij moet gewoon kijken.
1: Sporten.
2: En als Bas sporten zegt, dan weet je dat echt heel saai.
9: Dat wou ik zeggen. Ja, nou ja, maar goed. En dan hebben wij een chatgroepje met onze tech-redactie. Daar gaat het toch wel hard te keer.
2: Daarna wel, denk ik.
9: En morgenochtend in de tech-update natuurlijk het volledige gesprek.
1: Lego'en. Dankjewel, Joe van Murik.
10: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nog even naar dit, ik zet niet voor niks leeg. Want als je iemand tot een totale zenuwinzinking wil drijven, kan je twee dingen doen. Kan je zeggen, vraag dan Siri. Of geef hem iets van Lego. En dat kan, want de Deense firma Lego komt op 1 november met een eindelijk in zijn collectie met architectonische hoogtepunten van de hele wereld. Met een Sagrada Familia. De kerk in Barcelona die bijna klaar is. Hè, na 144 jaar. Nou, dit duurt maar een paar maanden. Hij is dan ook niet 172,5 meter hoog. Die Lego Sagrada. Maar slechts 62. Maar bestaat wel uit, ja, een challenging 12.000 stukjes. En ik zag de foto. En behalve drie groene bosjes die ervoor staan. En misschien nog een witte paus van plastic. Is alles beige. Alles is beige. Behalve de raampartijen. Dat is wel heel erg gaaf. Want ze hebben een glas-in-loodraam effect proberen te bewerkstelligen in die kerk van Lego. En dat is aardig gelukt. Als je de foto ziet, dan door de gekleurde blokjes zie je dat licht er naar binnen schijnen. Dat maakt hem wel gaaf. Het enige wat hem niet gaaf maakt, dat deze Sagrada Familia van Lego €600 gaat kosten. Oh. Hartstikke. Maar gelukkig hebben wij Iwan. En die zocht even op Ali.
2: Ja. Ja. Middeleeuwse Barcelona Sagrada Familia Katholieke Kerk. Architectuur, model, modulaire gebouwen, blokken, verzamel, speelgoed, volwassen cadeau. 10.328 stukken.
1: Dat is minder.
2: Voor €161.
1: Dat is nog minder.
2: Dat is ook minder. En ik zag al een mooie review. Ja. Snel ontvangen, hoeft alleen nog maar te worden gemonteerd.
1: Kijk al, zit er een mini-paus bij?
2: Nee, die moet je erbij denken.
1: Ja, dat kan je ook kopen bij AliExpress. Ja. Ja, dat zijn die laatste 2000 stukjes.
2: Lego.
1: Het zit er weer op. 4 uur zijn voorbij gevlogen. Daarmee komt er een eind aan deze ochtendspits van 8 juni 2026. Zometeen de Big Five met Diana Matroos. Die spreekt dan over de verzorgingsstaat onder druk. En dat is interessant, want over die verzorgingsstaat onder druk, een van de sociale partners is VNO-NCW, waar Koen van Oostrom de nieuwe voorman is. En die ziet ineens allerlei koppen in de kranten dat de grote leden van de retail supermarktbranche weglopen. De Ahold's, de Jumbo. En het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. En dat is een bittere pil voor de werkgeversorganisatie. En hij gaat ongetwijfeld daarop wat vragen krijgen. Wij zijn er gewoon weer om 6 uur met een hele verse ochtendspits, Iwan.
2: Ja, tot morgen.
1: Fijne dag.
2: Dag.
11: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
28: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
0: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
18: Davra Housing, want iedereen verdient een thuis.
20: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
21: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
22: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
20: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
23: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
21: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
20: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: Nu in de BNR-app.
2: E3-landen Frankrijk, Duitsland en het VK eisen een actieve rol in vredesonderhandelingen met Rusland. ING geeft AI grote rol bij het beoordelen van hypotheken. En VNO-NCW verliest de volledige detailhandel. Supermarkten zeggen hun lidmaatschap op. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Wij gaan naar Helene de Geest van de ANWB. Helene, hoe staat het erbij op de weg nu?
4: De meeste files zijn opgelost op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens wel 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de N7 Groningen-Duitse grens bij Groningen-Zuidoost ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 56,7. Op de A12 bij 61,9. En op de A77 bij 9,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïense aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Er raakten er 130 gewond. Rond dit moment gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder. Hubert Bruls wordt als eerste ondervraagd. Hij is burgemeester van Nijmegen en was in coronatijd voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat moest bijvoorbeeld de mondkapjesplicht en de avondklok uitvoeren en handhaven. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
29: Het gesprek over de sociale zekerheid is nog lang niet voorbij. De polder moet verder onderhandelen. Wat wil de kersverse voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat is Koen van Oostrum, eruit halen? Ik ga hem zo een heel uur spreken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
30: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
31: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
32: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
33: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
32: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
34: Energie en klimaat gaat iedereen aan.
3: Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
6: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
29: De verhoging van de AOW-leeftijd is onder druk van politiek protest en vakbonden van de baan. Maar het kabinet heeft ruim 6 miljard aan bezuinigingen op onze sociale zekerheid nog niet opgegeven. We hebben het over de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Onacceptabel, zeggen vakbonden, en dus zal de polder weer om de tafel moeten. En de vraag is dan, wat voor een samenleving willen we nou, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt uiteindelijk de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Koen van Oostrom, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Van harte welkom.
8: Goedemorgen.
29: En heel leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
8: Want... Het is een paar jaar geleden dat ik hier was bij jou.
29: Ja, zeker. En dat ging toen over de self-made men and women. Want je bent iemand die self-made is. Ja. Met weinig welvarend opgegroeid. En uiteindelijk ben je helemaal binnen als vastgoedman en projectontwikkelaar. En daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. Is nog terug te luisteren. Ik heb het ook even teruggeluisterd, was echt hartstikke leuk.
8: Mooi,
29: ja.
8: Mooi.
29: We gaan het nu over hele andere zaken hebben natuurlijk.
8: Ook leuk.
29: Ja, overigens ben je ook nog invloedrijk VVD'er, maar nu snurkend lid, hè?
8: Ja, dat werkt niet. In mijn achterban zitten duizenden bedrijven en die hebben hele verschillende politieke kleuren. En dus laat ik de kleur van de VVD even liggen. Want daar sta ik nu niet voor. Ik sta nu voor de bedrijven in Nederland.
29: Ja. Is dat moeilijk? Want het lijkt me heel moeilijk om ermee snurkend te zijn.
8: Nee hoor, dat vind ik niet. En ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om nu de andere partijen beter te leren kennen. En ik heb wel een periode gehad dat ik daar een beetje soms naar keek en dacht van, goh, wat gebeurt daar nou allemaal in die partijen? Maar als je dan beter kennis maakt, zelfs met mensen als Jesse Klaver en CDA, D66, ja, dan krijg je toch ook iets meer gevoel bij hun standpunten en hun achterban en hun gedachten. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk.
29: Ja, leuk om daar meer over te horen, ook over bijvoorbeeld Hans Spekman, die we ook later deze week te gast hebben, overigens. En we gaan natuurlijk over die verzorgingsstraat praten die onder druk staat. Maar eerst toch even het laatste nieuws waar de Telegraaf gisteren over heeft bericht. En dat is dat alle supermarkten het lidmaatschap van VNO-NCW hebben opgezegd. Klopt het?
8: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En er gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af. Dat had in dit geval te maken met een nieuw contributiestelsel. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. En we zijn met ze in gesprek. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar...
29: Je wist dit al bij de overdracht.
8: Toen bij de overdracht wist ik dit. En ik ben ermee aan het werk gegaan. En ik heb toevallig vorige week ook met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken. Eigenlijk een heel positief gesprek. En wat ik ontzettend leuk vind, dat zijn natuurlijk... Kruideniers zijn enorme ondernemers. En die vechten om elke euro. En dat gebeurt ook. En nou, het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit. Maar ik vind het in ieder geval prettig dat de relatie goed is. En we gaan eens kijken of we een oplossing kunnen brengen.
29: Ja. En je zegt, we hebben heel veel leden, maar dit is toch wel echt een hele grote groep. Hè? Als je als lobbyorganisatie dit deel kwijtraakt, dan ben je echt wel kleiner in omvang.
8: Dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant zien we een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Mm-hmm. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is. Het is in het verleden overigens vaker gebeurd dat supermarkten wel of niet lid waren bij ons. Dus het is ook niet zo dat het nou de pijler is waar VNO op draagt. Maar wat ik wel wil zeggen is dat volgens mij is het zo ontzettend belangrijk in deze periode dat er een beetje eenheid is. Eenheid aan de werkgeverskant en elke eenheid aan de vakbondenkant. We hebben gezien dat daar in het verleden gedoe was. Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft. Of we zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval, maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord. En dan zijn wij als VNO nog vollediger. We hebben al bijna het hele Nederlands bedrijfsleven achter ons. Maar daar hebben we deze...
29: Ja, maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat kan niet anders. Ja, dit is zo groot in zo'n lobbyorganisatie. Hè? Want ik snap dat ook technologiebedrijven bijkomen. Maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat is niet goed voor de beeldvorming.
8: Ik denk dat hoe vollediger wij zijn namens het Nederlandse bedrijfsleven, hoe beter het is. Dus het was ook niet onze keuze om ze eruit te zetten. Hè. Ze zijn daar zelf uitgegaan. En ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is om het via de media te spelen. Ik denk dat het goed is om het gewoon in kern te doen.
29: Misschien zat het zo hoog dat ze dachten, nu moeten we dit wel doen, want ze luisteren niet.
8: Ja, blijkbaar is dat dan vorig jaar gebeurd. En ik was toen nog niet de voorzitter, dus ik weet niet precies wat de dynamiek was en of er sprake was van teleurstelling of zelfs boosheid op dat moment, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu eigenlijk best wel productieve gesprekken met elkaar voeren. En je hebt wellicht gehoord dat een van de zaken die ook in dat Telegraaf-artikel werd genoemd, ging over het wettelijk minimumloon. En daar hebben de supermarkten ook echt wel wat om de oren gekregen. Hè. Dat minimumloon, dat per 1 juli wordt dat €14,99, €15 afgerond. Dat was €10, dus dat is 50% omhoog gegaan. Nou ja, als je dan een winkelier ben, dan heb ik er wel begrip voor dat je zegt van, hey,
29: daar voelden we ons niet goed vertegenwoordigd.
8: Ja, beste VNO, heb je wel goed voor ons gezorgd? Ik snap die vraag.
29: Ja.
8: En wij doen alles op alles om te proberen ook in de gesprekken in de polder, om daar wat mee te gaan doen. En dan heb ik ze het liefst aan boord, want dat praat makkelijker.
29: Ja, dus dat is het punt waar je misschien toch wat kan doen nog voor ze.
8: Dat zou zomaar een van de dingen kunnen zijn. Alleen de polder is ingewikkeld, want er spelen heel veel belangen.
29: Ja, dit punt is moeilijk terug te draaien, lijkt me.
8: Nou ja, ik heb gezien dat vrijdag Hans Spekman hier op bezoek is. En misschien kan dat jouw eerste vraag aan hem zijn. Meneer Spekman, kan het minimumloon niet een beetje naar beneden?
29: Je moet wel lachen als het over hem gaat. Merk ik.
8: Ja, nou, ik heb een goede band met hem. En jij zei net, ik ben een zelfmeet ondernemer. En dat klopt ook. En hij is dat in zekere zin ook, zelfmeet. Hij had ook geen makkelijke jeugd. En hij heeft daar heel veel uitgehaald. Ik heb dat gedaan met de bouw van heel veel gebouwen. En ik heb daar een vermogen mee kunnen opbouwen. En hij heeft dat heel anders ingezet. Hij heeft een heel leuk verhaal. Hij is ooit een kroeg begonnen. En ik zou dan denken, een kroeg en dan een tweede kroeg. En dan een netwerk van kroegen. En bij hem was het zo dat hij gezegd heeft, ik heb daar een social business van gemaakt. Dus de opbrengsten daarvan die gingen terug naar allerlei goede doelen. En dat typeert de ondernemer Hans Spekman. En ik ben de ondernemer Koen van Oostrom die andere keuzes heeft gemaakt. En die zijn niet goed of fout. Die zijn gewoon anders. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou eigenlijk twee ondernemers in de polder zitten.
29: Ja, ontzettend leuk. En hij zat dus niet naar je te kijken. Want ik weet dat je een hekel hebt aan dat woord vastgoedmiljonair. Hè? Dat ben je.
8: Heb je het toch gezegd? Hè?
29: Heb ik het toch gezegd? Ja, dat is echt gemeen. Maar zo zat hij dus niet naar je te kijken.
8: Nou, ik denk dat hij ook wel natuurlijk met belangstelling kijkt van, hey, wie zit daar nou? Dit is duidelijk geen bestuurder aan de kant van VNO, dus een ondernemer. Maar wat voor type ondernemer? Ik denk dat er altijd wel een beetje dan een vraag is het een ondernemer die alleen maar bezig is met een groot mogelijk vermogen? Ja. Of is het iemand die maatschappelijk betrokken is? Ik denk, ik wil geen jury over mezelf zijn, maar ik heb altijd geprobeerd, ook met de duurzaamheidszaken die ik gedaan heb, waar wij ook een aantal jaar geleden over hebben gesproken.
29: Ja, zeker.
8: Om juist ook een brede ondernemer te zijn die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem.
29: Nou ja, je vertelde toen dat je echt een switch hebt gemaakt. Dus dat je eerst wel was voor winnen, winnen, winnen. Ja. En zoveel mogelijk omzetten. En uiteindelijk toch ook hebt geleerd dat je er anders naar moet kijken.
8: Het leuke als ondernemer is als je succesvol bent dat je in een soort nieuwe wereld terechtkomt. Bij mij was dat ik mensen leren kennen zoals Peter Bakker, Feike Siebesma, Paul Polman, die op dat moment het Nederlandse bedrijfsleven leidden en dat niet deden alleen maar met de agenda shareholder value, maar ook met de agenda hoe kunnen we zorgen dat we een land sterker maken, dat we sociale cohesie hebben en dat we grote maatschappelijke problemen oplossen. En dat is altijd onderdeel geweest, sorry, dat moet ik goed zeggen, nadat ik hen heb leren kennen, is dat onderdeel geworden van mijn portefeuille. En daarvoor was dat minder zo.
29: Ja.
8: Ik vind dat ook niet per se slecht. Ik kan me voorstellen dat een startende ondernemer eventjes een fase heeft dat hij eendimensionaal is. Hij moet namelijk een product bedenken wat beter is dan de producten om hem heen. En op het moment dat je daar een stap verder in bent, dan heb je iets meer ruimte om ook na te denken over hoe kan ik daar dan ook een positieve impact mee maken.
29: En is dat misschien ook de reden dat je deze baan als voorman van VNO-NCW juist zo mooi vindt? Omdat je dus daarmee ook meer kan creëren voor Nederland?
8: Ja, in die zin is het een beetje een bekroning op dat werk wat ik heb gedaan. En ik was een beetje op zoek ook naar zoiets. Ik was eigenlijk aan het zoeken in Europa, omdat in het geweld in de wereld, hebben we vandaag weer het nieuws in het Midden-Oosten gezien, wat er speelt in China, in Rusland, maar zelfs ook bij onze partner Amerika. Die varen toch een andere koers dan een aantal jaar geleden. Moet Europa sterk worden? En ik dacht, wat leuk om daar een rol in te spelen. Nou, toen kwam VNO langs en toen dacht ik, ja, maar dan wordt het ook wel heel concreet en dat is ook heel mooi om in Nederland, Nederland veel sterker te maken, het bedrijfsleven veel sterker te maken en vanuit die kracht dan hele goede dingen te doen. En dat toen dat langskwam, dacht ik, ja, dit is toch ook te mooi om waar te zijn.
29: En hoe bevalt het?
8: Ik vind het waanzinnig leuk. Ik vind het waanzinnig interessant. En als ik heel, heel eerlijk ben, Diana, wij kennen elkaar al een tijdje, het is soms ook best wel pittig, want ineens ben ik de spreekbuis van al die duizenden bedrijven als het gaat over sociale zekerheid. Nou, als het gaat over economische groei, ik hoop dat we het daar nog over gaan hebben.
29: Zeker.
8: Ja, daar weet ik heel veel, want ik heb altijd met de CEO's gewerkt. Ik weet hoe moeilijk het is om een bouwvergunning te krijgen, hoe de rechterlijke macht werkt in Nederland. Maar in sociale zekerheid is dat relatief nieuw. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn bedrijf liet ik het ook wel eens over naar HR-afdeling.
29: Ja.
8: En vond ik het gewoon heel irritant dat we loondoorbetaling bij ziekte hadden. Hè? Dat je 2 jaar verantwoordelijk bent als ondernemer voor iemand die ziek wordt. Maar nu zit ik er middenin, nu ben ik er verantwoordelijk voor. En dat betekent dat ik sommige nachten doorbreng met het lezen van CER-rapporten en probeer te begrijpen wat de Stichting van de Arbeid precies doet.
29: Je kan je niet echt makkelijk inwerken, toch? Want je bent meteen katshuis, de hele shebang is op je afgekomen.
8: Het is misschien een beetje naïef.
0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Hij kwam nog wel eens een kop koffie drinken. En dan had hij altijd heerlijke, heldere, uitgesproken meningen. En dat is soms ook gewoon hartstikke goed in de polder, dat mensen dingen scherp zetten. En dat deed hij als geen ander.
2: De Big Five. Diana Matroos.
3: Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is de voorzitter van VNO-NCW. En we gaan het natuurlijk hebben over de verzorgingsstaat onder druk. En in relatie daartoe ook de sociale zekerheid. Want dat is enorm actueel. Eerst even de vraag, wat heb jij überhaupt met de verzorgingsstaat? Wat natuurlijk drie pijlers heeft. Hè? De sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort zaken.
1: Nou, ik vind dat wij in Nederland oprecht het allermooiste land in de hele wereld zijn. Ik vind dat dit zo'n bijzonder land is, waar het zo waanzinnig goed gaat met heel veel zaken. En daar is die sociale zekerheid is daar gewoon een van de pijlers die daaronder staat. En voor de goede orde, ondernemerschap is ook een pijler. En daar maak ik me op dit moment echt zorgen over. Mm-hmm. Maar die pijler sociale zekerheid, die pijler, het fatsoen wat wij hebben in Nederland, dat als je om allerlei redenen uitvalt, en dat kan definitief zijn en dat kan tijdelijk zijn, dat er dan een systeem is wat probeert om je te begeleiden om je weer terug op je voeten te zetten en weer zo mogelijk ook weer aan het werk te krijgen. Dat vind ik briljant dat we dat hebben. De vraag is wel een beetje of het systeem wat we vandaag hebben, met bijna een miljoen mensen in de WIA, of dat nou het systeem is wat we nog steeds ons kunnen veroorloven, en of dat systeem is waar ik net van droomde, dat onderdeel is van dat hele mooie Nederland. Daar ben ik ook wel een beetje kritisch over.
3: Ja, als het gaat over een aantal punten van de sociale zekerheid, hebben jullie natuurlijk met de AOW-leeftijd verhogen, zijn jullie echt achter de bonden gaan staan?
1: Ja, ja, nou, ik weet niet of het achter de bonden is. We staan vooral achter onszelf. Ja. Maar VNO heeft zijn handtekening gezet onder een groot akkoord. Die ging over de verhoging van die pensioenleeftijd. Dat heeft mijn voorgangster Ingrid Thijssen gedaan. Daar sta ik 100% achter. En ik vind ook dat als je zo'n lange termijn afspraak maakt, waarbij het voor een aantal partijen ook echt wel pijn heeft gedaan. Dat was voor de bonden ook niet makkelijk om dat te slikken destijds. Ja, dan vind ik ook dat je dan ook een zekere loyaliteit aan zo'n transactie moet doen. Nou, een beetje als ondernemer is ook gewoon afspraak is afspraak. Dat is gewoon een helder beginsel in Nederland. En dat vind ik ook eigenlijk in dit geval dat, weet je, is het dan nooit bespreekbaar? Natuurlijk, als de wereld helemaal zou veranderen, dan op een keer komt alles ter bespreking.
3: Nou ja, misschien een alternatief, fiscalisering van de AOW.
1: Ja, de verwachtingen die we destijds hadden toen we deze deal gedaan hebben, die zijn ongeveer uitgekomen. Hè. Dus de leeftijdsgroei is iets minder geworden dan we hadden gedacht. Er is COVID doorheen gegaan, et cetera. Mm-hmm. En dan vind ik dat niet het onderwerp waar we nou over moeten praten.
3: Dus daarvan heb je ook gezegd, hè, het moet gewoon in de vriezer of zoiets. Hè? Ja, in de niet vriezer, over hebben. Nee. Nou, intussen is dat ook van tafel.
1: En dan kun je natuurlijk gelijk alle alternatieven daarvan op tafel leggen. Dus die fiscalisering, et cetera. En ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik zie dat er twee andere dingen spelen die veel belangrijker zijn. Onze economische groei is veel te laag. Mm-hmm. Als wij 2% economische groei hebben, hoeven we deze discussie over die paar miljard niet te hebben. Want dan gaat die economie gewoon met vele miljarden per jaar omhoog. En het tweede ding is dat er zitten een aantal echte problemen in onze sociale zekerheid vandaag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de instromende WIA is veel te hoog. Als we Nederland gewoon vergelijken met België, Frankrijk, Duitsland.
3: Het is ruim 800.000 of zo.
1: Het is ruim 800.000, maar er zitten er ook nog 200.000 mensen in het tweede ziektejaar in de regeling daarvoor, wat door de ondernemers wordt betaald. Die komen er dus aan. Dus die instroom die blijft fors. Daarmee lijkt het erop dat we gaan groeien naar een miljoen mensen in de WIA. Dat is veel meer dan de landen om ons heen. En dat daar moeten we eens goed
3: snappen
1: met elkaar.
3: Snappen we voldoende waar dat er komt, hè? Want je ziet ook dat er heel veel jongeren daarbij vertegenwoordigd zijn met psychische klachten, dat daar echt ook een enorme stijging in zit. Dan hebben we met elkaar ook iets te doen. Misschien ook werkgevers, want waarom zijn al die mensen zo ongelukkig als het om de psyche gaat?
1: Ja, ik vind dat precies de vraag die wij ons moeten stellen. En ik heb nog niet alle antwoorden. Wij werken keihard op dit moment binnen VNO, maar ik weet ook dat binnen de SER, Sociale Zaken als ministerie is hiermee bezig.
3: Kim Putters ook later deze week te gast. Kan
1: ja,
3: ik het
1: ook een formidabele denker die heel goed en heel scherp kan formuleren waar dan echt het probleem zit. Maar jij noemde bijvoorbeeld de jonge mensen. Hè? Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat iemand die 30 is, dat die in een burn-out terechtkomt en dat het niet lukt om die dan naar ander werk te begeleiden. Want het kan zijn dat er sprake is van

0: toch ook een beetje een arbeidsconflict of te veel druk. Misschien in de, ja, de samenhang tussen privéleven en het werkende leven, dat daar dingen misgaan. Maar dat mensen dan in een situatie komen dat de kans bestaat dat ze nooit meer gaan werken, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik voor die mensen verschrikkelijk. Maar het bedrijfsleven heeft ook heel hard deze mensen nodig, omdat er nog steeds een tekort is aan arbeidskrachten.
1: Ja, zeker. Dus
0: als we het voor elkaar krijgen dat deze groep, en niet allemaal, want er zitten mensen bij die andere dingen hebben waardoor ze echt niet meer inzetbaar zijn. Maar andere mensen zijn wel inzetbaar en die moeten benaderd worden.
1: Maar is er dan een goede weg om te zeggen, hè, wat het kabinet wil, om daar dan 20% van af te halen?
0: Kijk, wat ik heb geleerd in mijn 6 weken dat ik al voorzitter ben, het is nog kort, maar wat ik in die 6 weken heb geleerd is dat op het moment dat je het woord bezuiniging hanteert, dan gaan overal de loopgraven dicht en dan gaan mensen met het hak in het zand en dan stopt een beetje de discussie en dan verhardt de discussie.
1: Snap je daarin ook de bonden? Want die hebben natuurlijk wel, zijn heel blij met dat cadeau natuurlijk van die AOW-leeftijd, maar zeggen toch, ja nee, we gaan toch weer staken, want dit moet ook van tafel en straks hebben we het nog wel over de WW ook.
0: Nou, over dat staken wil ik het zo nog even hebben. Want wat mij betreft was dat niet nodig geweest. Maar wat ik wil geen uitspraken doen over wat de bonden dan denken. Dat is misschien een vraag van vrijdag aan Hans.
1: Nee, niet wat zij denken, maar dat je denkt, nou ja, ik begrijp het wel.
0: Nee, ik had het toch liever het gesprek wat meer open gehouden. Nogmaals, ik denk dat die stakingen niet nodig waren geweest. Maar waar het echt over gaat en waar ik denk dat ook Hans Spekman een partner gaat worden. Een miljoen mensen in de WIA is niet goed. Niet, laten we zeggen, voor zijn achterban, voor de werkenden in Nederland. Niet voor de bedrijven en helemaal niet voor de overheid die daar helemaal geen geld voor heeft. Dan moeten we met elkaar kijken, wat is nou de reden? Precies de vraag die jij stelde. Waarom gaan er zoveel mensen die WIA in? Wat is daar nou aan de hand? Is dat COVID geweest? Maar waarom zijn de getallen dan zoveel groter dan in andere landen waar ook COVID was? Heeft dat te maken met, zijn veel vrouwen die net bevallen zijn die in een burn-out terechtkomen? Wat is daar dan de problematiek?
1: En kunnen werkgevers daar ook beter handelen?
0: En ik neem de verantwoordelijkheid op mij om echt aan die werkgeverskant te kijken. Doen wij nu voldoende aan preventie? Hebben we goede regelingen? Wat is daar de discussie die wij aankunnen. Mm-hmm. En het is helemaal niet zo dat wij alleen maar zeggen het probleem ligt bij het UWV. Ik denk overigens wel dat we goed naar de rol van het UWV moeten kijken. Er zijn te weinig keuringsartsen.
1: Want daardoor gaan mensen weer langer moeten wachten uiteindelijk op de WIA.
0: In dat proces gaan dingen niet zo efficiënt als ze zouden moeten. Nou, ik wil ook met Hans Spekman praten van wat kan hij nou doen vanuit zijn kant om met mensen in contact te treden en te horen wat zijn nou echt de problemen daar. Nou, en dan moeten we kijken met het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven wil dit ook, want die willen die mensen heel graag weer terug hebben. Die wil die mensen graag aan het werk hebben. Wat kunnen we nou doen om de mensen weer aan het werk te helpen?
1: Ja, maar dit is wel echt lange termijn visie. Hè? Daarmee heb je het nu niet opgelost. En het kabinet zit met een probleem vanwege de defensieuitgaven en allerlei dingen die we rond stikstof, wat ook belangrijk is voor werkgevers natuurlijk en voor het bedrijfsleven waar jij voor staat. Er moet nu bezuinigd worden.
0: Ja, dat is een feit. Maar het is wel zo dat dat minder snel gaat dan sommige mensen denken. Als je naar de tabel kijkt die bij het regeerakkoord zat, dan zie je in die tabel dat heel veel van de bezuinigingen pas in latere jaren echt impact hebben. Concreet voorbeeld, ik heb geprobeerd namens de werkgevers te zeggen, laat die AOW nou even met rust. Die AOW die ging pas ook over heel veel jaren echt impact hebben op de begroting van de overheid. Als we in de tussentijd die economische groei aan kunnen zetten. En we kunnen zorgen dat we weer naar 2% economische groei gaan. En ik ben een beetje ondeugend, heel ambitieus. Ik denk zelfs dat we naar 3% economische groei zouden kunnen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we die verhoging van de AOW-leeftijd helemaal niet meer nodig.
1: Dus je zegt bezuinigingen, dat is nu het verkeerde woord. Maar sluit je bezuinigingen uit?
0: Ik sluit helemaal niets uit. En ik vind ook dat, ja, dat je realistisch moet zijn. Maar ik hoop in ieder geval dat we fundamentele veranderingen in de sociale zekerheid voor elkaar kunnen krijgen. Veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En als we dat kunnen doen, dan hebben we misschien, daar ben ik open in, Diana, dat misschien is er dan op korte termijn inderdaad nog wel een vraagstuk over de financiën. Maar die discussie wordt heel veel makkelijker als we weten dat er op termijn veel minder mensen in de WIA zitten. En ook in andere regelingen. En als we zien dat op termijn de economische groei hoger is. Want dan heb je misschien voor 2028 of 2029 daarna nog eens een jaar waar er dan bijvoorbeeld een miljard tekort komt. Ik noem maar even een willekeurig getal. Ja, en dan, dan zal toch even het gesprek met Eelco Heijnen moeten plaatsvinden. En ik begrijp heel goed hoe hij in de wedstrijd zit. En hij is, ja, ik had ook bij mij in mijn bedrijf altijd een hele strenge CFO. En die zorgde er echt voor dat de discipline ook gewaarborgd bleef. En dat, die rol heb je in een kabinet keihard nodig, want anders gaat het echt alle kanten op. Maar dan hebben we een discussie over een veel kleinere omvang dan hoe die nu wordt gepresenteerd.
1: En dan ga je eigenlijk ook een oproep doen, ook jullie gezamenlijk, om te kijken of hij daar een opening kan bieden.
0: Nou, misschien dat er dan ook weer allerlei creatieve oplossingen zijn. We hebben net gezien dat er geld gevonden is door Sjoerd Sjoerdsma, door dingen uit de toekomst naar voren te halen. Op het moment dat ik kan bewijzen dat die economische groei omhoog gaat. Hè, want dat moet natuurlijk ook niet een soort droom zijn. Dat moet dan ook echt wel verankerd zijn. Maar als we die verankering kunnen bewijzen, ja, wellicht zijn er dan ook mogelijkheden. Maar ik ga niet op de stoel van de minister van Financiën zitten.
1: Nee.
0: Die is buitengewoon intelligent. Weet heel goed hoe het spel werkt. Dus
1: maar je zegt gewoon, er moet rust komen in de pool. En daarom is dit zo belangrijk. Dan moet
0: dat is ook
1: over...
0: zo belangrijk. En ja, dan weet je wat ik ook vind. Is dat als er dan toch nog een bezuiniging over zou blijven. En nogmaals, ik denk dat dat veel en veel kleiner zou kunnen worden. Dan is het ook een beetje aan het kabinet. Want dan komen er allerlei woorden rond. Van vennootschapsbelasting tot allerlei andere termen.
1: Ook het ideetje van Spekman, hè? Winstbelasting.
0: Dat soort dingen. Maar dan zou ik ook zeggen, nou, dan is het ook even, als er dan toch nog ergens een gaatje zit. Het gat is dan vele malen kleiner. Als er dan nog iets over is, dan zou ik zeggen, nou, dan is het kabinet aan zet. En dan wordt het politiek. En ik vind dat de polder niet op de rol van de politiek moet overnemen om dat in te vullen.
1: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrum. Gaan we het ook over de WW hebben en die economische groei. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Blijf luisteren.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
4: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in oorlogstijd? Welke medische kennis is er specifiek nodig om ook in oorlog goede zorg te kunnen leveren? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister straks om 3:30 naar deel 2 of zoek hem op in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: BNR Verkeer. Ik ben Helene. de geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers, onder andere op de A7 Groningen-Heerenveen bij 152,0 en op de A22 bij 14,7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Raakten er 130 gewond. Rond dit moment gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder. Hubert Bruls wordt als eerste ondervraagd. Hij is burgemeester van Nijmegen en was in coronatijd voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat moest bijvoorbeeld de mondkapjesplicht en de avondklok uitvoeren en handhaven. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter. Maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Minister Hans Veilbrief wil al begin augustus een akkoord sluiten over de sociale zekerheid. Hoe haalbaar is dat? Wat is VNO-NCW bereid in te leveren om eruit te komen? Ik ga het zo meteen bespreken met Koen van Oostrum, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
18: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
19: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
21: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
22: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
23: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
24: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. The
0: Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat, die toch wel onder druk staat, zeker als je kijkt naar de sociale zekerheid. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over dat sociale zekerheden er voor iedereen zouden moeten zijn, maar uit het meest recente rapport van de Staatscommissie blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga ook praten met de kersverse voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, en met SER-voorzitter Kim Putters. Kortom, een bevlogen mooie week met mooie gasten. Vandaag spreken we met Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Hoe we economische groei gaan bewerkstelligen in Nederland, vind jij een heel belangrijk punt om over te spreken. En de bezuiniging op de WW-uitkering. Want we hebben het natuurlijk al gehad over de AOW-leeftijd. Nou, die is zo'n beetje van de baan. Dan blijven eigenlijk nog 2 zaken over: de VIA en de WW-uitkering. VIA hebben het al over gehad. Hoe kijk jij naar die WW? Dat korte van 24 maanden naar 12 maanden, waarvan de bonden ook zeggen onacceptabel.
2: Nou, vorige week op pad met mijn evenknie van de VNO van Denemarken. En ik was wat vaker in Kopenhagen geweest, omdat mijn dochter daar gestudeerd heeft. Mm-hmm. En ik heb eens aan hem gevraagd van: goh, dat Deense model, daar heeft iedereen het over. Maar hoe werkt dat nou? En toen vertelde hij dat als je nou timmerman bent in Kopenhagen en je verliest je baan, dan krijg je binnen een paar weken een uitnodiging voor een gesprek met, hou je vast, de vakbond. Dan zit er een vakbondsmedewerker die tegenover je komt zitten en die zegt: wat vervelend dat jij je baan kwijt bent. Wij kennen 3 andere timmerbedrijven die ook timmerlieden zoeken. Kan ik jou op gesprek zetten? Mm-hmm. En in heel veel gevallen lukt het om die mensen binnen een maand van werk naar werk te begeleiden. Nou, dan kom jij met de vraag: moet het dan 24 maanden zijn of 12 maanden zijn? Ik vind dat eigenlijk minder belangrijk dan de vraag: hoe gaan we zoveel mogelijk mensen direct een volwassen gesprek geven en zorgen dat ze binnen een maand van werk naar werk kunnen? En ik denk dat er talloze voorbeelden zijn waar dat kan. En ik denk dat als we die kant op gaan aan met de oplossing,
1: zeker met de personeelstekorten die we hebben, zou je toch heel makkelijk kunnen instromen ergens.
2: Ik sprak gisteren in een ander tv-programma met Vincent Karmans. En die vertelde dat binnenkort heel veel taxichauffeurs,
1: WNL op zondag,
2: heel veel taxichauffeurs geen job hebben als het inderdaad zo is dat automatisch rijden. Met die nieuwe Tesla's die uitkomen, et cetera. Toen zei ik: goh, moeten we ons daar zorgen over maken? Moeten we daar een programma van maken? Hij zei: er is zo'n tekort op dit moment in de transport- en logistieke sector dat we eigenlijk iedereen direct een andere baan kunnen aanbieden in onderdelen waar AI niet een grote rol gaat spelen. Maar dan kunnen we niet een verstart ouderwets systeem hebben waar mensen ook gewoon 24 maanden lang kunnen thuiszitten. En we moeten zorgen dat die mensen onmiddellijk aan het werk gaan.
1: Ja, en dat zijn we een beetje verloren eigenlijk.
2: Dat zijn we een beetje verloren. Het gaat te veel over de mogelijkheden die het systeem biedt. Het gaat te veel over dan bezuinigingen daarop. En ik snap die reflex. Mm-hmm. Het gaat te weinig over de vraag, als het er gewoon over die timmerman gaat, als het er gewoon over die taxichauffeur gaat, hoe kunnen we nou zorgen dat die van werk naar werk gaat?
1: Ja, maar dan ga ik toch even aan de kant van de bonden staan. Die zullen zeggen: we moeten gewoon deze zekerheid hebben. Dat is de verzorgingsstaat die we met z'n allen hebben gebouwd. Daar is dit een belangrijk onderdeel van.
2: En als het nu zo is dat als mensen recht hebben, niet iedereen heeft recht op 2 jaar WW. Hè, dat moet je wel een aantal jaar voor gewerkt hebben. Maar stel dat het zo is dat je daar recht op hebt, die 2 jaar. Diana, zou jij het oké vinden als jouw buurman 1,5 jaar lang geniet van het leven en dan pas na 18 maanden begint met solliciteren? Of zeg je: ik vind het toch eigenlijk wel dat het dan ook goed is als iemand gewoon vanaf de eerste dag, nou goed, de eerste paar weken als je ontslagen bent, is natuurlijk heel vervelend, moet je even bijkomen. Die time-out, die gun ik iedereen. Ja. Maar daarna is het toch mooi als je een uitnodiging krijgt en dat iemand tegen je zegt: zal ik jou helpen om weer aan het werk te gaan? Ja. Dat je zo snel mogelijk.
1: Maar je wil natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, dat iemand dan iets wil doen waar die ook blij van wordt. Of moeten we daar ook een beetje van afstappen? Dat je gewoon moet werken, kom op.
2: Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie zou het mooi zijn als dat kan. En na verloop van tijd, dan ontstaat er ook een keer een punt dat als de keuze is tussen thuis zitten of aan het werk zijn en dan desnoods in een baan die niet perfect bij past. Nou, een heel belangrijk ding is wat daar in een rol speelt, is educatie. En sommige mensen zijn opgeleid voor het een en moeten iets anders gaan doen. We hebben in het verleden transitievergoedingen gehad en er werd heel veel geld aan mensen betaald. Maar dan was het niet helemaal duidelijk wat er dan met dat geld gebeurde. Wij denken dat het veel belangrijker gaat worden, zeker in tijden van AI, om mensen al veel eerder opleidingen te geven en te gaan voorbereiden op andere soorten banen. En ik kan me voorstellen, als je vandaag de dag bij een bank werkt en je bent bezig met KYC-documenten, dus Know Your Customer-documenten, nou, dat gaat door AI op enig moment overgenomen worden.
1: Ja, ING gaat nu ook de hypotheek aanvragen met name door AI laten doen. Hè?
2: Exact. Nou sprak ik een bankdirecteur en die zei, nou, daar hebben we zo meteen een overschot van, maar we hebben een tekort aan mensen die verstand hebben van weerbaarheid. Want we moeten die banken gaan beschermen tegen allerlei buitenlandse aanvallen en allerlei cybergedoe wat op ons afkomt. Nou, die opleiding om dan mensen van het een naar het ander te halen, als we daar eerder mee beginnen, voorkomen we dat heel veel mensen de WW instromen.
1: Als je eigenlijk al die punten bekijkt, hè, als het gaat over WW, WIA of die AOW-leeftijd dan wat minder, maar dan gaat het over mensen die iets moeilijks doormaken. Uiteindelijk, als je ontslagen wordt en je komt in de WW, is dat niet leuk. Als je ziek wordt, dan is dat ook niet leuk. En dat is misschien wel leuk om dan de kettingvraag erbij te pakken, want dan heb je toch een beetje, ja, dat komt ook op thuis aan. En hoe regel je de zorg ook thuis? Vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers in een BNR's Big Five, genaamd het vraagteken met Elke Wis. Zij schrijft theatermaker en praktisch filosoof. En Elke wilde dit van jou weten. Luister maar.
0: Ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
1: Ja, even een privévraagje tussen.
2: Ja, een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb een vrouw die eigenlijk net zo actief is als ik. Die ook ondernemer is. Zij zet voor Carbon Equity Duitsland op momenteel. En is daar heel druk mee. Dus bij ons is het behoorlijk gelijkwaardig. En hebben wij het geluk dat wij een nanny hebben. We hebben een zoontje. En die voor dat zoontje zorgt als wij er niet zijn. En het is bij ons zo dat wij de discipline hebben om 2 weken vooraf heel goed in de agenda te kijken en dingen heel strak te organiseren. En ik moet bekennen dat we gingen eigenlijk perfect. Dus ik zou echt willen zeggen dat we een volledige, gelijkwaardige rol hadden. En nu is het wel zo dat door dat werk nu in deze rol, als een minister belt en zegt, ik moet je vanavond toch nog even spreken, dan is het moeilijk om dat vol te houden. Dus het model staat een beetje onder druk.
1: Ja, en zijn er dan al spanningen in huizen van Astrom?
2: Nee, we hebben van tevoren goed over gehad. En ik denk wel dat het zo is dat als ik dit een paar jaar gedaan heb, dat mijn vrouw zou zeggen, oké, now it's my time.
1: Ja.
2: Als jij je afvraagt waarom ik verhuis naar Mozambique, ja, omdat ze daar nieuwe dingen wil doen, dan weet jij wat de reden daarvan is.
1: Nou, wat mooi is, ik vond dat je daar heel open over was. In het vorige gesprek wat wij hadden een paar jaar geleden, vertelde jij dat door dat keiharde werken wat je hebt gedaan in de vastgoedwereld, dat jouw vorige huwelijk wel is gestrand daardoor.
2: Ja, dat heel hard werken heeft nadelen. En dat is zo. En ik heb me heel erg voorgenomen om nu daar veel verstandiger mee om te gaan. En dat zit heel erg in dat overleg wat we met elkaar hebben. Communicatie lost vaak een hoop zaken op.
1: Ja, en je zoontje, hoe oud is die?
2: Die is 7.
1: En begrijpt hij een beetje wat dan de voorman van VNO-NCW inhoudt?
2: Laatst dacht hij dat ik de baas van Nederland was. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat dat toch eigenlijk echt Rob Jetten is. En toen vroeg hij wat dan de koning precies deed. Toen liep ik een beetje vast.
1: En was hij toen teleurgesteld?
2: Nee hoor, maar hij vindt het heel erg grappig. Hij zat gisteren naar WNL te kijken. En dat pap op tv is, dat vindt hij dat toch heel grappig.
1: Ja, vindt hij dat mooi? Ja. Ja? Ja, wat zegt hij dan tegen je als je thuis komt?
2: Ja, dan was hij heel blij. En dat hij die gebouwen van mij had gezien en die heeft hij allemaal bezocht. Hè? Want er waren filmpjes in die uitzending over de gebouwen die ik heb gemaakt. Daar zag je toch een grote glimlach.
1: Ja, wat leuk.
2: 2 minuten later waren we weer aan het schaken. Dus dan is het ook weer
1: dan
2: snel vergeten.
1: Ja, dat is wel goed dat kinderen dat ook hebben. Die houden je ook een beetje met voeten aan de grond. Weet ik ook uit eigen ervaring. En soms vinden ze het ook irritant hoor. Dat je dan op school komt en dat het dan over je vader of je moeder gaat. Omdat ze op televisie hebben gezien. Dus daar kan je op voorbereid zijn.
2: Ja.
1: Zometeen praat ik verder met Koen van Oostrum, voorzitter van VNO-NCW. Maar eerst Nina van der Dungen, je doet vandaag zaken doen. Je bent ook echt overal gewoon, hè?
3: Ja, 1000 dingen doekje van BNR.
1: Nou, dat zou ik een onderschatting
3: manier,
1: vinden.
3: Op een goede manier, ja. Nee, ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, wat ga je doen?
3: Nou, we hebben natuurlijk het economenpanel zo meteen als eerste. En dan moeten we toch even de olieprijs in de gaten houden en de escalaties tussen Israël en Iran. Gaat hard omhoog, dus even kijken wat zij daarvan verwachten. Als hoofdgast heb ik Erik Hol. Hij is de Nederlandse directeur van de de farmaceut Johnson & Johnson. Bij ons natuurlijk beter bekend als Dansen met Janssen.
1: Ja.
3: Voor Hugo de Jonge. We gaan het uiteraard even kort hebben over de corona-enquête met hem. Maar ook vooral over biotech. Want dat moet volgens Peter Wennink de groeimotor van de Nederlandse economie worden.
1: Nou, daar gaat mijn gast op aan, hè? Op Wennink, toch?
3: Nou, dan ga ik zo meteen aan Erik Hol vragen wat hij denkt dat er voor nodig is om dat dan te bereiken. Want daar zijn we echt nog lang niet. En nou, onder andere Edi Mujagić natuurlijk over het rentebesluit van de Fed. Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter, volgende week. Gaat hij dan laten zien dat hij toch geen schoothondje is van Trump? Of is hij het gewoon wel? Okay. Dat gaan we vragen.
1: Leuke uitzending. Jo. Nina van der Dungen vanaf 11 uur.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk. Later deze week praat ik met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dan gaan we het over het belang van de polder hebben. Nou, de polder moet weer volop aan de slag. En dat weet ook mijn gast van vandaag, Koen van Oostrum, boegbeeld van de werkgevers, die al meteen op het katshuis zat om daar te overleggen. Economische groei is uiteindelijk de oplossing, zeg jij, voor alle grote problemen. Hoewel dat wel iets is op de lange termijn, waarvan jij zegt, maar kunnen we best wel sneller realiseren. Wat is het grote plan dat jij voor je ziet?
2: Het grote plan is... laat ik beginnen met de probleemanalyse. We hebben op dit moment in Nederland een economische groei. Die is geprognosticeerd voor ongeveer 0,5% per jaar. En de kosten van de overheid die nemen met een aantal procenten per jaar toe. En dat heeft te maken met zorg, met onderwijs, met sociale zekerheid.
1: Vergrijzing.
2: De enige manier waarop dit niet een doodlopende weg wordt, en waar elk jaar moeten gaan praten over het managen van de krimp die we hebben, de enige manier om verder te komen is economische groei.
1: Mm-hmm.
2: Nou, er is een heel goed rapport geschreven door Peter Wennink. En mijn hele korte antwoord zou zijn, laten we alle onderdelen van dat rapport implementeren. Nou, om daar iets dieper op in te gaan. Wat wij op dit moment zien is dat er bijvoorbeeld heel veel bedrijven zijn die waanzinnig veel last hebben van regelgeving die in Europa al ontzettend zwaar is, maar die dan in Nederland nog veel zwaarder is gemaakt dan het gemiddelde in Europa. Dus heel vaak heeft Europa gezegd, we schrijven iets voor. Mm-hmm. En dat moeten jullie minimaal doen, maar als je als land wil, kun je ook nog een stap verder gaan. Nederland gaat bijna altijd een stap verder. Wij willen in Nederland eigenlijk een soort perfecte samenleving maken, waar geen overlast is, waar geen milieuuitstoot is, waar allerlei dingen niet gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Het nadeel daarvan is dat als je als ondernemer kijkt wat er dan op je afkomt aan toezichthouders en aan extra regelgeving, dan wordt het bijna onmogelijk om hier te ondernemen.
1: Nou, dat is een heel lang punt ook, he, van VNO-NCW.
2: En daardoor zien we nu dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd in Nederland. En dat niet investeren in Nederland, dat is een van de allergrootste problemen die we hebben.
1: Ja, en je zegt, als we die economische groei op orde hebben, je had het net over 3%, hè, wil je naartoe?
2: Ja,
1: groot denken.
2: Het kabinet zegt 1,5%, wij zeggen 2%. En ja. ik zal heel eerlijk zeggen, wij zaten laatst te brainstormen bij ons binnen het kantoor van VNO met een aantal deskundigen. En toen riep ik, joh, waarom zou het nou niet gewoon 3% kunnen zijn? En toen zetten we dat uit te rekenen. En het is helemaal niet onmogelijk. Spanje bijvoorbeeld haalt bijna 3% per jaar.
1: Mm-hmm.
2: Door een, en dat is een socialistische regering, maar die hebben gewoon de ruimte gegeven aan bedrijven om te investeren. En nu gaat Volkswagen gaat ze elektrische auto's in Spanje bouwen. Nou, die beweging en die mogelijkheden om gezamenlijk te kijken, wat moeten we nou doen om dat bedrijfsleven ruimte te geven, daar ben ik enorm positief over.
1: Ja, toch zag je dat de BBP groeide in 2025 1,9% ten opzichte van 2024. Dus doen we het dan echt zo slecht dat jij zegt dat moet echt veel beter?
2: Nou, ik vaar dan een beetje op de getallen die het Centraal Planbureau voor ons maakt. Dat is toch wel de instantie.
1: Ja.
2: En die zijn heel negatief over de komende jaren. Die zeggen het wordt heel erg moeilijk. Ik ben misschien een klein beetje positiever als het ons lukt. Om net congestie op te lossen en om stikstof op te lossen, dan kan het ook zo zijn dat er een klein beetje een soort prop uit de fles schiet en dat er ineens een hele grote beweging ontstaat. Als we daarnaast er dan voor zorgen dat die overbodige regelgeving dat die verdwijnt. En dit is een moeilijke. Wat ik noem overbodige regelgeving. Als ik een regel voor regel doorga, elke regel heeft een fanclub. Is het niet bij wijze van spreken Greenpeace, dan is het het ministerie van Financiën wat controle wil houden over de financiële sector. En zo heeft elke sector heeft zijn eigen belemmeringen. Ik pleit ervoor om eens te kijken of we niet al die regelgeving in één keer kunnen liberaliseren. Een soort, in Londen hebben ze een soort Big Bang gedaan om een soort heel veel ruimte te creëren. En daarna is het in dat geval de financiële sector hard gaan groeien. Hier gaat het niet specifiek over de financiële sector. Het gaat over alle sectoren.
1: Ja.
2: We moeten kijken hoe we dat weer in beweging krijgen.
1: Dit is natuurlijk zou een hartstikke goed idee zijn. Alleen hier praten we nou al jaren over. Dus ik wil niet meteen negatief. Want ik vind het ook mooi, jouw optimisme daarbij. Maar het lukt dus blijkbaar de hele tijd niet.
2: Nee, maar ik zie nu een kabinet en ik zie een samenleving die schreeuwt om oplossingen.
1: Ja.
2: Iedereen is het zat dat we niet genoeg huizen bouwen. En ik denk dat, dat als het huizenbouw als een voorbeeld. Ik denk dat het op dit moment meer dan ooit mogelijk is om dingen te doen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld rondom het stikstofdossier. Hè, dat zit al 10 jaar eigenlijk vast en op slot. Nu zie je voor het eerst dat er echt een willingness is, een bereidheid is bij heel veel acteuren om in beweging te komen. En zelfs ook.
1: Maar dat is niet de beeldvorming in Nederland. Hè, want daar wordt gezegd, joh, dat wordt niks met dat minderheidskabinet. Alles is alweer stilgevallen.
2: Nee, maar
1: dat zijn de geluiden die ik. En dan zeg ik, nou geef ze nog een beetje tijd. Hè? Maar dat is wel wat nu al de aftronk is.
2: Ontzettend leuk in mijn baan. En nogmaals, ik ben pas 6 weken binnen. Dus het is allemaal nog het begin. Maar ik heb toch een rondje gemaakt bij heel veel politieke partijen. Overal zie ik een bereidheid om compromissen te sluiten en in beweging te komen. En natuurlijk is het zo dat aan de ene flank daar iets andere oplossingen worden bedacht dan de andere flank. Maar volgens mij zijn er niet zoveel mensen meer in Nederland die bijvoorbeeld stikstof of netcongestie of andere problemen niet willen oplossen.
1: Maar als we het hebben over die sociale zekerheid, hè, als onderdeel van die verzorgingsstaat waar de Big Five deze week over gaat, dan zegt Hans Veilbrief, moet in augustus rond zijn. Hè. Het heeft natuurlijk ook weer september te maken met Prinsjesdag. Dan moet gewoon alles rond zijn. Gaat dit nou lukken als je een beetje, je bent bij dat katshuis geweest, je zag een opening, maar die werd niet gepakt door de bonden?
2: Nee.
1: Teleurgesteld?
2: Nou, ik denk dat de bonden het iets anders willen doen. Die willen toch staken. Daar ben ik teleurgesteld over. Ik heb op dit moment wel gesprekken met Hans Beckman. Dat zit nog niet op het niveau onderhandelingen, maar veel meer om te begrijpen wat voor Nederland ziet hij nou voor zich en wat voor Nederland zien wij nou voor ons. Dus daar zit toch wel een basis in. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij alle partijen wel een bereidheid om deze zomer tot zaken te komen.
1: Mm-hmm.
2: Jij zegt begin augustus. Ik heb heel veel onderhandelingen in mijn leven gedaan. En vaak is er een deadline bij een onderhandeling. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet tot vlak voor de deadline duurde voordat de zaken echt in beweging kwamen. Dus ik denk dat heel veel mensen eind juli, begin augustus nog even op vakantie zijn. En om dan direct na die vakantie dat er dan een oplossing ligt. Dat zal eerder wat dichter bij Prinsjesdag zitten.
1: Oké. Dus dat dan allemaal rond is. En dan is toch de vraag, wat voor compromis zijn jullie bereid om te doen?
2: Ja, nou is het bij onderhandelingen gebruiken om niet eerst in de media je kaart op tafel te leggen. Dus dat wil ik hier ook niet doen.
1: Daarom ben je een beetje zuur over waar we de uitzending mee begonnen natuurlijk. Met die supermarkten die dat wel hebben gedaan.
2: Nou, dat eigenlijk is dat een beetje een achtergronddiscussie. Dat gaat niet over. Onze achterban is echt verenigd over wat moet er nou gebeuren in Nederland. En ik denk zelfs dat de supermarkten daar eigenlijk ook hetzelfde in zitten. Want iedereen vindt dat er te veel regels zijn en te hoge belastingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En laat maar zeggen, het wettelijk minimumloon zit een beetje dan ook in dat loonhuis wat veel duurder is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus er zit bij ons wel een duidelijke weg voorwaarts waar dingen naartoe zouden moeten. Alleen hoe dat uitpakt in de financiële ruimte, wat dan de afruil kan zijn, dat zullen we deze zomer.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, met die AOW-leeftijd zijn jullie al behoorlijk.
2: Ik vind dat wij
1: aardig geweest, misschien ook voor de bonden.
2: Ik vind dat wij een hele grote, mooie eerste stap hebben gemaakt. En dat nu inderdaad de andere kant een beetje aan zet is.
1: Ja, oké. Nou, het wordt spannend hoe dat verder gaat. Je zegt, we hebben het nog niet over de inhoud gehad, Spekman en jij. Maar ik weet wel uit onze eerdere gesprekken dat jij zegt, het is heel belangrijk dat die relatie met elkaar goed is.
2: Dat geloof ik heel erg in. En ik heb het geluk gehad dat ik al in de laatste weken contact heb gehad met mensen die in het verleden in de polder hebben gewerkt. En tot aan mensen die aan het verdrag van Wassenaar hebben gewerkt. Dat is ondertussen alweer heel lang geleden, 1982. En dat waren game changers voor Nederland. Dan is het mogelijk geworden om in Nederland lange termijn afspraken te maken tussen de bonden en de werkgevers. Waardoor het voor kabinetten ook mogelijk was om op die pijler hun beleid te gaan bouwen. En ik heb heel erg de hoop dat dat weer kan. Iedereen deelt de analyse dat het niet goed gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En dat als we willen dat we economische groei krijgen, dat nodig is.
1: Ja, want we hebben het nog niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte gehad. Hè? Want via dat is pas na die hele periode van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dat is een enorme keiharde klap voor werkgevers.
2: Dat is een enorme klap voor werkgevers. Zij rekensommen dat het 20 miljard per jaar kost, die loondoorbetaling bij ziekte. Hè. Als dat vennootschapsbelasting zou zijn, dan zou het tarief zo hoog zijn geworden dat alle bedrijven Nederland zouden verlaten. En dit zit er een beetje zo tussen. Maakt het dat zo ontzettend moeilijk voor bedrijven om te concurreren internationaal als je dit soort
1: en
2: elementen.
1: En zo'n Spekman begrijpt dat dan ook, als je daarover praat. Hè?
2: Ja, die Ik heb één ding geleerd en dat is dat Hans Beckman een buitengewoon intelligente man is. Ook een gedreven man. En die herkent dit ook, denk ik.
1: Ja, ik vind het wel mooi als je ondernemers ook spreekt. Ze hebben toch respect ook voor iemand als Hans Beckman.
2: Ja.
1: Ja. Ja, wat is dat?
2: Ja, dat hij authentiek is. Dat hij ergens voor staat. Ik denk dat herkend wordt. En ik weet niet of we het over alles eens zijn. Hè. Ik denk dat als hij een plaatje tekent over
1: winstbelasting.
2: Over Nederland in de toekomst. Ja, ik denk dat soms wel eens bij de bonden wordt onderschat hoe moeilijk het is voor ondernemers. Hè. Zij hebben hun blik heel erg op de onderkant van de samenleving. Of de onderkant van de piramide, als ik het zo mag noemen. En zien daar heel veel problemen. Zien problemen in de oude wijken. Die deel ik overigens, hè, dat daar problemen zijn. Dat we daar echt aan moeten werken. En moeten blijven werken. En moeten zorgen dat armoedebestrijding een groot thema blijft. Maar dat kan alleen met een sterk bedrijfsleven. En waar ik hoop dat we bruggen kunnen bouwen, is dat zij zien, oké, als dat bedrijfsleven nou waanzinnig veel winst maakt, dan ontstaat er ook voldoende inkomsten om dan aan die problemen, die oude wijken, om daaraan te werken. En dat zou misschien wel het begin van een grote overeenkomst deze zomer kunnen zijn.
1: Mooi, we gaan het met interesse volgen. We moeten ook nog een brug slaan naar morgen met de kettingvraag. Want dan spreek ik met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
1: Mooie vraag. En dat zit je toch nog een beetje dwars. Hè? Voor de mensen die het niet weten. De Maastoren is bijvoorbeeld van jou. Noem nog eens een paar grote.
2: Ja, de Veli in Amsterdam. Het gebouw de Rotterdam. Het hoogtegebouw van Berlijn. Dus we hebben heel veel verschillende gebouwen gemaakt. En je ziet dat in het buitenland altijd heel veel waardering is voor projectontwikkelaars.
1: Ja. En hier doen we een beetje zuur.
2: En in Nederland is er iets gebeurd waardoor geld verdienen en gebouwen maken. Dat staat toch ergens in een hoekje. En ik wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurd is in die sector. Maar ik denk dat die sector enorme stappen in professionalisering heeft gemaakt in de laatste 25 jaar. En dat het nu weer tijd is om die deur open te zetten en te zeggen, sector, jullie zijn van harte welkom. Jullie zijn echt onderdeel van wie wij zijn. En we hebben jullie keihard nodig om bijvoorbeeld al die sociale huurwoningen te maken die gebouwd gaan worden.
1: Ja. Ik vond het weer leuk. Dankjewel dat je het gast wilde zijn. Koen van Oostrum, de kerstverse voorzitter, namelijk 6 weken van werkgeversvereniging VNO-NCW.
2: Dankjewel.
1: Alle andere afleveringen zijn natuurlijk altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live. Zometeen BNR Zaken doen. Vandaag gepresenteerd door mijn collega Nina van der Dungen. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
5: Je kent ons van het nieuws.
6: Van duiding.
5: Feiten en context.
6: En soms is er naast het nieuws
5: ruimte voor goede muziek.
6: Zoals deze.
5: Klinkt werken beter.
6: BNR Business Beats.
5: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
6: Luister in de BNR-app.
5: Op bnr.nl/bb.
6: En via DAB+.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch?
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
27: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
12: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
13: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
15: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
14: Nigaio Wijnen
15: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
14: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
19: Nu in de BNR-app.
3: De Chinese president Xi is naar Noord-Korea. Hij wil de banden en de teugels aanhalen. Shell-topman Frans Evert gaat netbeheerder Tennet leiden. En Frankrijk, Duitsland en het VK eisen een actieve rol in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Dit en veel meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, waar staat het vast?
20: Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Weert wel 6 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak een autobrand waardoor er een rijstrook dicht is. Verder wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens. Dat merk je op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar. Ook een kwartier vertraging. En er is ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N46 Groningen-Eemshaven. Die weg is dicht tussen knooppunt Euvelgunnen en de aansluiting met de N360. Is een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 11,9. Op de A9 bij 38,9. En ook op de A32 bij 56,1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nieuwe escalaties in het Midden-Oosten en de bodem van de olievoorraad die is in zicht. Ja, de energiecrisis lijkt nog lang niet opgelost. Bespreek ik zo meteen in het economenpanel van BNR Zaken Doen.
29: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
30: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
29: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
0: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Welkom bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de stijgende olieprijzen. In het economenpanel vanaf 12 uur ga ik Edin Mujagic, onze macro-econoom, spreken. En om 12:30 is Erik Holt de gast, algemeen directeur van Johnson & Johnson. Die farmaceut die ook in Nederland zit. En hij gaat spreken met mij over de groei van de biotechsector in ons land. Maar eerst het economische nieuws van dit moment. Dat gaat over de ondernemersorganisatie VNO-NCW en de detailhandel. Want de voorzitter van de lobbyclub, Koen van Oostrum, die bevestigt bij BNR dat verschillende grote partijen in de detailhandel uit VNO-NCW stappen. Nadat de Telegraaf daar gisteren al over schreef.
16: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En dan gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af.
3: Ja, maar een paar leden, dit zijn wel hele grote, de retailers. Binnen de retailers is er onvrede over de nieuwe contributiestructuur van VNO-NCW. Zij moeten flink meer gaan betalen om lid te worden. En ook vinden de retailers dat er te weinig wordt opgekomen voor hun belangen. Toch probeert Van Oostrum de relatie goed te houden.
16: Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè? Want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft, of ze zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval, maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord.
3: Nou, en dat hoop je inderdaad zeker ook voor meneer Van Oostrom. Want in de sector werken zo'n 800 tot 900.000 mensen. Dus is het verlies van de detailhandel een behoorlijke klap voor VNO-NCW. Dus retaildeskundige Paul Moers is kritisch.
21: Dit is natuurlijk ook een enorme blunder van VNO-NCW. Die hadden eigenlijk al veel langer moeten denken van zouden wij intern niet eens het net op moeten halen? Wat nou precies die belangen van de grote spelers zijn, de grootwinkelbedrijven? En wat zijn nou die kernbelangen van de kleine winkelbedrijven? En waar zit hem nou de overlap en waar zitten hem de verschillen? En ik denk dat ze dat onvoldoende benadrukt hebben, waardoor die irritatie is ontstaan.
3: Nou, benieuwd of ze nog uitkomen onderling bij VNO-NCW. En dit was Paul Moers, die je hoorde, retaildeskundige. Kijken we nog even naar de AEX. Op dit moment de Damrak 0,5% lager op 1036 punten rond.
19: Economenpanel.
3: De inflatie die is in mei al opgelopen naar 3,5%. En ook wat betreft de olieprijzen zijn de vooruitzichten niet best. En Brussel wil dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse techbedrijven. En daarvoor trekken ze flink de portemonnee. Ga ik allemaal bespreken in het economenpanel. Vandaag de gast Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD. Welkom Marijn.
22: Dank.
3: En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom Menno.
22: Hallo.
3: Nou, gaan we even beginnen met de inflatie. Want in Nederland is opgelopen in mei naar 3,5%. Daarom rekent iedereen nu op een renteverhoging door de ECB komende donderdag. En waar wij afgelopen vrijdag voor werden gewaarschuwd is dat de bodem van de olievoorraad in zicht is. De oliemaatschappijen zelf waarschuwen zowel intern in geheime memo's van de White House als extern voor snel stijgende prijzen de komende periode. Ja, eerst maar even naar die olie. Verschillende grote oliemaatschappijen die zeggen, nou een vat Brent kan gewoon binnen een paar weken, Marijn, de $150 aantikken. Heb je nog gauw getankt toen je dat hoorde?
22: Nou, ik kan het psychisch niet meer aan om mijn tank vol te gooien.
3: Hoezo niet?
22: Nou, omdat ik het gewoon te veel geld vind. Dus ik hou mijzelf voor de gek dat ik gewoon...
3: Jij rijdt niet meer.
22: Ik gooi er gewoon voor €50 in en dan zie ik wel wanneer ik weer moet tanken.
23: Kijk je weer in de auto stop.
22: Ja, dan kijk je weer in de auto stop. En ik heb ook niet een heel zuinige auto. Dat wreekt zich nu ook een beetje.
3: Ja, dus jij was een van die mensen die op zoek was naar die laatste occasions in
22: ik
3: een elektrische...
22: Ik heb zo'n grote Volvo tank. En dat is natuurlijk...
3: Die zijn heel fijn, maar heel duur.
22: Ze zijn dramatisch. Je hebt weinig afschrijving, maar daar is ook alles mee gezegd, helaas.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Nou hoor je natuurlijk, Menno, continu dat er dat de VS en Iran heel dicht bij een deal waren. Dat was de hele tijd altijd aan de orde van de dag. Maar intussen zien we nu gisteravond, vannacht en ook vanochtend de situatie serieus escaleren. Over en weer raketten van Iran naar Israël en terug. Hoe zorgelijk is dit voor de wereldeconomie?
5: Nou, dit is geen goed nieuws natuurlijk. We hadden dit wel aangenomen. Dus je moet altijd aannames doen om te voorspellen. En de belangrijke aanname nu is van hoe lang blijft de straat van Hormuz dicht. En dat is dan weer een inschatting gebaseerd op hoe gaan die onderhandelingen. Dus wij dachten van, nou, we zien nog niet, ondanks al die uitspraken van, nou, dat komt, we hebben snel een deal en Iran wil echt een deal, et cetera, et cetera.
3: Je gelooft het al niet meer.
5: Nou ja, ten eerste, dat horen we al een hele tijd. Ten tweede, je ziet gewoon niet dat die belangen dichter, of dat die posities dichter bij elkaar komen. En je zag ook natuurlijk dat Israël hier en met de aanvallen in Libanon ook druk op de een soort spijt van werd in die onderhandelingen. Mm. En dat lijkt nu verder dingen uit elkaar te lopen, uit elkaar te duwen.
3: Ja.
5: Waardoor je ziet dat er direct overvallen zijn tussen Israël en Iran. Dus dat helaas sterkt ons in ons beeld dat de inschatting dat de straat van Hormuz voorlopig niet open is.
3: Nee.
5: We hebben nu ingetekend dat het in september begint een beetje normaliseert.
3: Mm-hmm.
5: Dat is ook een heel proces. En het zal zeker niet zo zijn dat daarmee meteen de oliemarkt wat ruimte krijgt. Dus hebben wij nu een paar weken in de ramingen dat de olieprijs nog verder stijgt.
3: Mm-hmm.
5: 150 zou kunnen. Ik denk dat wij nu hadden gezegd 130, dat daar rond daar de piek zit.
3: Nou ja, maar dus die oliemaatschappijen zelf, die zeggen dus op korte termijn al $150 per vat. Waar baseer jij op dat het in, of waar baseren jullie op bij Rabo, dat het in september weer zal normaliseren, de straat van Hormuz?
5: Hier, dit is echt heel lastig, hè, want wij weten natuurlijk ook niet wanneer.
3: Geen glazen bol.
5: Er zijn meerdere mogelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat er morgen een deal ligt. Als beide partijen dat echt willen.
3: Ja.
5: Het is ook niet ondenkbaar dat de oorlog nog echt helemaal losgaat. En dat er flinke schade ontstaat aan energiefaciliteiten in de regio, waar de olieprijs nog langer in de problemen
3: maar
5: zit.
3: Maar zet je dan gewoon ergens een stip? Nou, laten we september
5: wij doen een inschatting. Maar hiervoor, wat dus anders is nu, denk ik, dan 20 jaar geleden, is dat je elk echt een geopolitieke inschatting moet maken.
3: Ja.
5: En dat je vanaf daaruit die rest van je ramingen gaat doen.
3: Mm.
5: En als gevolg dus van het feit dat wij dan zien dat die straat van Hormuz dicht blijft tot september, denken we voorlopig hoge olieprijzen, hoger dan de markt voor ons nog had ingeprijsd, hogere inflatie dan we eerder hadden aangenomen. Dus dat we in Nederland dan een beetje op 4% inflatie zitten volgend jaar.
3: Ja.
5: En dus lagere groei. Maar voor Nederland in ieder geval niet zo laag dat je dan in een recessie belandt. Voor Europa als geheel is het echt kantje boord. Mm. Maar je ziet gewoon dat de energieintensiteit van de economieën anders is dan jaren terug.
3: Ja. Marijn, jij bent ook een soort geopolitiek analist nu geworden naast macro-economen.
22: Nou ja, dat is een beetje het probleem. Het is net wat Menno schetst. Je moet dus kijken naar wat zijn de geopolitieke verhoudingen. Die zijn heel moeilijk in te schatten. Je ziet nu dat in Israël er veel meer steun voor die oorlog is dan in de Verenigde Staten. En dat wreekt zich natuurlijk ook. Dus Israël gaat nu aanvallen. En de Verenigde Staten willen dat eigenlijk niet. Maar die hebben dus duidelijk Israël niet aan een touwtje. Hoe die dynamiek tussen die twee landen zich gaat ontwikkelen, dat is ook behoorlijk spannend, denk ik. En wat betreft die timing in september, kijk, in het najaar zijn natuurlijk, november zijn die midterm elections in de VS, de tussentijdse verkiezingen. En je mag natuurlijk verwachten dat Trump voor die tijd wel ergens een soort deal wil, want een hoop kiezers zitten niet te wachten op deze oorlog. En ja, die inflatie die loopt er ook door op. En ja, dat die geest krijgt hij waarschijnlijk niet meer tijdig in de VS.
5: Ja, dat is misschien nu al te laat.
22: Dat is al te laat, ja, precies. Dus, maar dan laat hij in ieder geval weten dat hij iets aan doet. Kijk, als die oorlog nog volop woedt en die olieprijs stijgt verder, terwijl die verkiezingen zijn, ja, het lijkt mij niet gunstig voor de uitslag van de Republikeinen. Hoewel ook dat weer lastig is te voorspellen, omdat die hele Make American Great beweging toch ook wel een deels heel loyaal is. Dus je moet het dan hebben van die kiezers die zijn aan het twijfelen gaan.
3: Ja.
22: Het is ingewikkeld.
3: En uitgaande dan van het feit dat dus de straat van Hormuz voorlopig dicht blijft, dat de situatie in het Midden-Oosten misschien nog verder escaleert, dan ga je dus een langduriger energiecrisis zien.
22: Ja.
3: die gaat natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldeconomie en ook voor de inflatie hier.
22: Juist.
3: Wat voor inflatiecijfers moeten wij? Ik hoorde Menno al zeggen 4% mogen we al wel van uitgaan volgend jaar. Hè? Een beetje begin volgend jaar, Menno.
5: Ja, het gemiddelde volgend jaar versus dit jaar dan.
3: Ja, is dat een max of zijn jullie bang dat dit echt nog wel verder uit de hand wil lopen?
22: Ik heb betere modellen dan ik, zal ik je direct wijzen. Ik reken dat zelf niet door. Hm? Maar meer in kwalitatief opzicht. Het is natuurlijk zo dat de vorige inflatieschok heel vers in het geheugen zit van zowel vakbonden als werkgevers.
3: Ja,
22: precies. Dus de Russische inval in Oekraïne. 2022, dat was een complexere situatie dan nu. Want toen had je meerdere schokken eigenlijk, waardoor die inflatie nog harder opliep. In Nederland speelde ook nog mee dat we het verkeerd aan het berekenen waren eigenlijk. Maar goed, dat wordt het wat ingewikkeld waarschijnlijk. Maar het is natuurlijk zo dat jarenlang hebben we hele lage inflatie gehad. En was het probleem van hoe kunnen we voorkomen dat we in een deflator scenario terechtkomen. Hmm. Nou, sinds 2022 weten we dat inflatie wel degelijk nog steeds kan. En zul je dus, laat ik het zo zeggen, is er de vrees dat vakbonden eerder hun looneisen gaan verhogen. Dat bedrijven eerder gaan zeggen, nou weet je wat, die energiekosten gaan oplopen. Laten wij alvast maar onze prijzen verhogen. Als dat kan, want als je natuurlijk in een echte recessie terechtkomt, zijn die mogelijkheden daarvoor minder. Maar bepaalde markten zal dat kunnen. Nou ja, en dan krijg je dus dat eigenlijk die inflatie al heel snel vooruit gaat lopen op hogere inflatieverwachtingen.
3: Dan krijg je een loonprijsspiraal.
22: Dan krijg je in ieder geval dat die inflatie snel oploopt. Of het echt ontaart in een loonprijsspiraal, waardoor het steeds erger wordt, dat is maar de vraag.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wij denken dat ze nog een kwartje zullen doen. De markt is daar ook wel van overtuigd. Daarna, en dan hebben we het misschien eind dit jaar, begin volgend jaar, misschien een derde. Wij denken dat ze dan hun punt wel hebben gemaakt. En dan ook zeg maar de economische groeikant zullen zien. En dus niet meer schade willen doen dan echt nodig om die geloofwaardigheid te behouden. Maar de markt gaat ervan uit dat er nog een kwartje komt. Dus dat we dan in ieder geval over het komende jaar 3 renteverhogingen hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Daar gaan we het ongetwijfeld nog heel veel over hebben deze week. De renteverhoging, hoe hoog dan? En ook de escalatie in het Midden-Oosten. En wat doet dat allemaal? We zitten weer in het economenpanel vandaag met Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD. En Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. En dan wil ik het ook even met jullie hebben over de afhankelijkheid van de VS. En dan voornamelijk van de techbedrijven in de VS. Europa wil dat natuurlijk sterk verminderen, dat weten we. Microsoft, Google, Amazon, dat moet eigenlijk allemaal. Nou, de deur uit is misschien een groot woord. Maar we moeten toch echt wat grote Europese tegenhangers komen. En daarom komt Brussel met een pakket maatregelen. Ze gaan flink investeren in Europese cloud, AI en ook chiptechnologie. En ook de capaciteit van de Europese datacenters verdrievoudigen. In 7 jaar. Nou, mooie ambities, Marijn. Maar too little too late, lopen we al te ver achter op de Amerika, denk je, wat dit betreft? Of kunnen we echt toch wel heel veel goed doen?
4: Too little too late is denk ik wel een adequate samenvatting. Ik denk wel dat we moeten proberen, en dat is ook het hele oogmerk van deze regelgeving, om op bepaalde gebieden zoals defensie, gezondheidszorg, et cetera, dat we niet zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Ja, om mij heel simpel te zeggen.
3: DigiD-perikelen, zeg maar.
4: DigiD-perikelen. Dus we zullen zeg maar op bepaalde, wat ze dan zo mooi choke points noemen, moeten zorgen dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Maar het hele idee dat we die Amerikaanse cloud even zomaar kunnen opbouwen. Want je zegt flink investeren, maar de investeringen die daarvoor nodig zijn. Ik bedoel, ik heb die getallen niet in mijn hoofd, maar dat is ongelooflijk.
3: Het is massive, ja.
4: Ja, je moet dus nu modellen ontwikkelen. Je moet datacenters. We zitten nu al met tekorten op het stroomnet, met energietekorten. En we willen ook wel heel veel als Europa. Hè. We willen dus zelfstandig worden op het gebied van defensie. We willen onze energieafhankelijkheid verminderen, wat een heel goed punt is gezien de recente ontwikkelingen. Maar als je dat allemaal wilt en je wil ook nog eens een eigen cloud opbouwen, dan denk ik wel dat we gewoon te kampen met een tekort aan geld, maar ook gewoon een tekort aan mensen om het te doen. Dus je zult wel heel duidelijk keuzes moeten maken van waar zitten de grootste knelpunten en die dan aanpakken. Maar echt een totaal alternatief bieden voor de Amerikaanse cloud, dat lijkt mij op korte termijn ongelooflijk lastig.
3: En de vraag of wij dat zelf dan willen. Hè? Vraag ons maar eens om onze iPhones los te laten en dan naar een Europees alternatief te
4: gaan. Ik zit totaal gevangen, kan ik je vertellen. Ja, met 30.000 foto's.
3: Oh, 30.000
4: foto's. Ik wil het best in een Europese cloud, dus dat makkelijk kan. Natuurlijk. Maar laten we eerlijk zeggen, als ik niet meer bij mijn familiefotootjes kan, is het natuurlijk is het geen groot probleem, lijkt me. Voor de samenleving.
1: Precies. Ik denk
3: nee, maar voor jou persoonlijk wel.
4: Voor mij persoonlijk wel, maar ik ben bereid om dat offer te
3: echt?
4: Krijgen.
3: Oh, wauw. Ja. Oh, ben je er ook bereid om overstappen
1: maar
3: van de iPhone?
1: Ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk dat, dat het gaat om bepaalde kritische dingen waar je niet wil dat een andere partij, Amerika in dit geval, je onder druk kan zetten.
3: Ja
1: dus het geopolitiek gezien de geopolitieke veranderende omstandigheden, het minder vertrouwen in de relatie met Amerika, wil Europa strategische autonomie opbouwen. Maar daar is een hele spectrum in. Hè? Mm. En het eerste wat je wilt doen is je afhankelijkheden reduceren, zodat je niet chantabel bent.
3: Ja.
1: Daar ook is een hele spectrum. Want je wil in ieder geval zeg maar kritische overheidsgegevens, persoonsgegevens, kritische geheime verkeer wil je dus los kunnen, veilig kunnen stellen.
3: Die wil je gewoon bij je eigen toko onder kunnen brengen.
1: Ja, en naarmate en misschien is er een toekomst waar er zeg maar florerende Europese alternatieven zijn die alles diensten kunnen bieden die de Amerikaanse techbedrijven kunnen bieden. Maar dat zal wel even duren voordat opgebouwd is.
3: Ja.
1: Dus het is een weg daarnaartoe. En naarmate je verder die onafhankelijkheid opbouwt, hoe meer opties je krijgt.
3: Maar wij hebben het hier natuurlijk over de veiligheidskwestie. Hè, van je wil strategisch wat minder afhankelijk zijn van. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon een economische component, Marijn. Ik bedoel, het is

0: Natuurlijk ook heel interessant als wij daadwerkelijk iets neer kunnen zetten waar die Amerikanen wel in geïnteresseerd zijn. En dat wij misschien wat marktaandeel kunnen afsnoepen van de grote jongens daar.
1: Ja, ik vrees toch dat de discussie nu vooral gaat hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden op bepaalde kritische punten. Maar ook nog een keer gaan concurreren met de Amerikaanse cloud, die zo efficiënt is ingericht en zo groot is.
0: Jij ziet het echt als een droom.
1: Dat zie ik serieus als een droom, ja.
2: Als je even zo strategisch zou nadenken over van waar ga ik een winnaar worden, dan kan je beter iets nieuws kiezen waar Europa zeg maar de winnaar in kan zijn.
1: Precies.
2: Maar dat is niet de redenering. De redenering is er sommige dingen die we gewoon niet vertrouwen aan andere partijen. Mm-hmm. Dus moeten we die capaciteit opbouwen. En het stroomnet werd genoemd. Ja, dat is inderdaad voor datacenters een enorme knelpunt. Ik heb nog even met mijn energieanalisten bij Rabo Research gesproken. Hoe zien zij dat? En hoe die 7 jaar die ze noemden, is dat realistisch? En ze zeiden van, het kan net.
0: Ja, ja.
2: Als alle investeringen die gepland zijn en die nodig zijn om het net op te schalen in Europa allemaal lukken en je gaat die datacenter snel bouwen, dan zou je over 7 jaar dat kunnen neerzetten.
0: Nou.
2: Maar dan moet het allemaal perfect verlopen.
0: Ja,
2: en dat is natuurlijk wel de vraag.
0: Dat is een droom. Ik wil nog even eindigen met de veer die Brussel ons toestak op economisch vlak dan. Na 14 jaar zijn wij blijkbaar echt goed bezig met een aantal kritiekpunten die Brussel al 14 jaar noemt. Dat lezen we in de jaarlijkse analyse van de economische toestand van de EU-lidstaten. Maar er blijft natuurlijk altijd wat te zeuren over voor een Europese Commissie, ook richting ons. Menno, de kritiek van Europa was altijd bijvoorbeeld op Nederland. Huishoudens hebben veel te hoge schuld. En het handelsoverschot op die staatsrekening, dat gaat helemaal niet goed. Blijkbaar doen we het nu beter. Ze zeggen, jullie zijn er nu eindelijk serieus mee aan de slag. Dus duimpjes. Ben je het mee eens?
2: Ja, ik denk dat het iets subtieler ligt. Ik denk, zij hebben heel veel gradaties om een inschatting te maken.
0: Ja, risicoanalyse.
2: Ze nemen daar ook rekening mee welke kant het op gaat.
0: Mm-hmm.
2: En het is zeker het geval dat de hypotheekschuld in verhouding tot BBP al jaren aan het dalen is.
0: Mm.
2: En dat komt eigenlijk door beleid die al vlak na de financiële crisis is ingezet. Dus bijvoorbeeld inkomenseisen bij hypotheken. We zien meer recentelijk natuurlijk dat aflossingsvrije hypotheken worden aangepakt door de toezichthouder. Dus dat zijn dingen die langzamerhand het schuldniveau in verhouding tot de BBP-groei drukken.
0: Ja.
2: En dat zeggen ze, nou, het gaat de goede kant op, dus we vinden dit een wat minder groot issue.
0: Oké, nou Marijn, er was wel één zeurpuntje van de Europese Commissie. Het gaat niet zo goed met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, zeggen ze. Leesvaardigheid, rekenvaardigheid, het gaat allemaal, het holt achteruit.
1: Ja, ik zou dat ook geen zeurpuntje willen noemen. Dat is echt een serieus groot probleem in Nederland.
0: Mm.
1: En de OESO heeft er heel goed onderzoek naar gedaan. En die laat ook zien dat het niet zozeer te maken heeft met sociale klassen. Want het wordt vaak gedacht, hè, van ja, als je als je toevallig in een gezin wordt geboren wat wat minder welstand, dan kan er minder geld worden uitgezet aan bijles. Ik zeg niet dat dat geen rol speelt. Speelt natuurlijk wel een rol. Maar een veel grotere rol spelen de verschillen tussen scholen. Dus kennelijk is er heel veel beleidsruimte bij scholen om hun eigen onderwijs aan te bieden. Waardoor de ene school gewoon veel minder leert aan leerlingen dan een andere school. En ja, daar zit wel een probleem. En ik ben geen onderwijsspecialist, maar als je kijkt dat we zijn weggezakt naar leesvaardigheid, qua leesvaardigheid naar de middelmaat van Europa. En de trend gaat dus naar beneden. Ja, dat is wel.
0: Dat heeft grote gevolgen voor een economie.
1: Dat heeft grote gevolgen voor een economie.
0: Jaren.
1: En het blijkt dus ook dat mensen die veel lezen kunnen ook weer beter omgaan met digitalisering. Dus je kunt zeggen, ja, ach ja, lezen is helemaal niet meer belangrijk. Wie leest er nog? Het gaat erom dat je weet hoe je laptop moet aanzetten. Maar zo is het dus niet. Het zorgt
0: ook
1: voor
0: op je laptop moet je lezen.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Het zorgt voor allerlei verbindingen in je hersenen, waardoor je dingen sneller begrijpt. Dus we hebben daar wel echt een ongelooflijk groot probleem.
0: Ja, en het FD moet gelezen worden. Ook over een aantal decennia nog.
1: Het is ook enig eigen belang inderdaad.
0: Ik wou zeggen, nee, dat is absoluut waar. Ja, het is, ik zei zeurpuntje, maar hè, natuurlijk in de retro-perspectief.
1: Er zitten wel wat zeurpuntjes tussen, hoor. Dus.
0: Altijd, nee, maar dit is een groot issue.
1: Maar dit is een groot issue,
0: Menno, ook iets waar jij je zorgen over maakt? En hoe je,
2: onderwijs is inderdaad een van de pijlers achter de lange termijn trendmatige groei van de economie. Je moet een arbeidsaanbod hebben die nieuwe technologie kan absorberen. Ja. En daarmee, dat is de echte economische groeidriver op lange termijn.
0: Dank jullie wel voor dit economenpanel. Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD, en Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. Dit panel kun je natuurlijk ook lekker terugluisteren als podcast. Abonneer je even via jouw favoriete podcast-app. Zometeen nieuwe aanvallen tussen Israël en Iran zorgen voor onrust op de energiemarkt. Hoe groot is de kans op een fors hogere olieprijs?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
12: Dat is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 16:00.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert. Je hebt daar 5 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A1 bij het hoogtepaaltje 90,3. Op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 133,0. En ook op de A77 bij 9,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. politie wil hem daarover verhoren en kan Bruwel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruwel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Israël en Iran die zijn elkaar opnieuw aan het aanvallen, zowel gisteravond, vannacht als vanochtend nog. Wat betekent dat voor de olieprijs en ook voor de wereldwijde energiemarkt? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
28: Nina van den Dungen.
0: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De spanningen tussen Israël en Iran lopen opnieuw op. Gisteravond en vannacht voerden beide landen over en weer aanvallen uit en ook deze ochtend gaat dat door. Israël heeft onder meer een petrochemische fabriek in Iran geraakt, melden internationale media. Beleggers en energiehandelaren kijken intussen natuurlijk gespannen mee, want een verdere escalatie kan gevolgen hebben voor de olieprijs en de wereldwijde energievoorziening. Contact met Lucia van Geuns, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
0: Nou kijken we even live naar een vat Brent Oil. Op dit moment iets meer dan $97. Ja, het is iets natuurlijk waar de markt direct op reageert, hè, op deze aanvallen vannacht over en weer.
29: Ja, dat klopt, want afgelopen vrijdag stond hij nog zelfs op $93. Dat was overigens best wel laag, gezien het feit dat de uiteindelijke reservecapaciteit in het systeem heel erg laag is, het oliesysteem in dit geval. Mm-hmm. En maar je ziet dat gelijk de olieprijs nu weer reageert op die militaire acties tussen Israël en Iran.
0: Ja, dat klopt. En dat is precies te verwachten. Nou hebben we wel zo vaak al allerlei volatiele prijzenexplosies gezien, dat je eigenlijk je afvraagt, ja, is de markt ondertussen een beetje gewend aan alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten en blijven we daarom wat vlakker?
29: Ja, eigenlijk is de olieprijs, dat kijk je natuurlijk naar de prijs over een maand, hè, die is elke keer weer in die goede hoop dat het allemaal weer wordt opgelost. Dat de straat van Hormuz opengaat en dat het allemaal weer teruggaat naar normaal. Het gaat natuurlijk nooit meer terug naar normaal, maar tegelijkertijd zie je dat alle berichtgeving, ook van Trump of mogelijk van of wel of niet die vredesonderhandelingen goed verlopen en zoals nu dan bijvoorbeeld die beschietingen over en weer tussen Israël en Iran, dat daar direct de olieprijs op reageert. Maar eigenlijk is hier nog redelijk gedempt. Ja. Er is nog steeds een hele hoop dat het allemaal weer goed komt. En als eenmaal die straat van Hormuz open is, dan gaat natuurlijk gaan die oliestromen, die productenstromen en ook LNG gaat dan uiteindelijk weer zijn beloop krijgen.
0: Ja, en afgelopen vrijdag dus ook de waarschuwing van de oliemaatschappijen. Het einde van de voorraad is in zicht. Jij refereerde er al aan. Dat is een hele serieuze waarschuwing. We hebben het hier ook vrijdagochtend over gehad op BNR met waarschuwing dat we misschien wel naar de $150 per vat zullen gaan. Hoe realistisch zie jij dat? Dat scenario?
29: Nou ja, de Bloomberg met name heeft erover bericht. Die noemde het echt de tank bottom. Oftewel, we zijn echt aan de bodem gekomen van de fysieke voorraden die er zijn in de wereld. En dan praat je echt over reservecapaciteit, de commerciële reservecapaciteit, die er de afgelopen 2 maanden eigenlijk, of eigenlijk ook al 3 maanden, we zitten nu met dag 100 van de oorlog, is opgebruikt. Maar ook de strategische reserves die op de markt zijn gebracht door, zeg maar, onder leiding van het Internationaal Energieagentschap, dat begint nu ook toch wel zijn einde te kennen. In Europa nog niet helemaal, maar met name in Azië. En dat betekent dat er eigenlijk helemaal geen reservecapaciteit meer is in het systeem. Oftewel, een minimale voorraad. En als er dan iets gebeurt, dan kan dat explosieve prijsstijgingen geven. Omdat er of regionale tekorten zijn, of rantsoenering, et cetera. Of dat kan dan uiteindelijk leiden tot een logistieke chaos. En daar zijn ze bang voor. En dan wordt dan vooral gerefereerd naar Amerika, waar op 4 juli natuurlijk wat ze dan noemen de driving season eigenlijk traditioneel begint. Oftewel een sterke vraag naar benzine, maar ook diesel, omdat iedereen op vakantie gaat. En ze zijn natuurlijk reuze bang dat dan juist die prijsexplosie gaat plaatsvinden, want dat is natuurlijk heel slecht voor met name de kiezers van meneer Trump.
0: Is er nog iets wat de oliemaatschappijen kunnen doen?
29: Nou ja, oliemaatschappijen die doen denk ik al een heleboel. En dan praat je dus over zowel nationale oliemaatschappijen als commerciële internationale oliemaatschappijen. En eigenlijk zie je dat de markt een enorme hoeveelheid veerkracht heeft laten zien. Door ook die prijs relatief laag te laten. Althans relatief, hè. Wij kunnen dat in Europa nog redelijk goed absorberen. Mm-hmm. Grote problemen zitten echt in Azië. Azië die heeft, dat zijn echt de landen die het meest zijn aangeslagen door het sluiten van de straat van Hormuz. Praat je over Vietnam, Japan, Zuid-Korea en Singapore. Want een heel groot deel van zowel de ruwe olie, maar ook de olieproducten, komt door de straat van Hormuz en gaat hun richting uit. En neem bijvoorbeeld India en Indonesië, die natuurlijk enorm hard geraakt zijn door de enorm tekort aan LPG, de liquefied petroleum gas. Mm-hmm. Omdat een heel groot deel van hun bevolking nog kookt op LPG. Dus in dat opzicht zie je dat met name dat deel van onze aardbol heel erg is geraakt.
0: Ja, en dan hou jij voorzichtig zelf rekening met inderdaad dit soort aantallen. $120-$130 per vat als eerste. En het moment dat je dus echt iets ziet gebeuren, terwijl die straat van Hormuz nog altijd dicht is, kunnen we dan gewoon boven de 150, kunnen we naar de $200 per vat gaan?
29: Ik vind het heel moeilijk. Ik doe geen voorspellingen. Maar uiteindelijk kan het wel een enorm opdrijvende richting zijn van de olieprijs. Maar hoeveel precies? Kijk, er zijn nog niet echt tekort, hè, als je praat over Europa en Amerika. Er is wel krapte in de markt. Mm. En je merkt dat die krapte aanvankelijk goed werd geabsorbeerd door die extra voorraden in het systeem. Die zijn er niet meer. Dus er moet echt niet meer zoveel gebeuren. Want dan werkt dat heel erg prijsopdrijvend. Maar om dat precies aan te geven naar welke richting het gaat, is lastig. Wat je ook ziet, dat zie je eigenlijk ook al in Europa, dat door die relatief hoge prijs mensen ook wat minder rijden. Bijvoorbeeld die benzineprijs is toch voor een heleboel mensen toch erg hoog. Mm-hmm. Het valt nog te bezien wat er gaat gebeuren nu in de vakantieperiode. We zijn natuurlijk heel rijk in Europa, dus een heleboel mensen zullen zich er niks van aantrekken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de prijzen van de tickets. Die zijn ook veel hoger, maar mensen blijven toch vliegen. Ja. Er is niet echt een kerosine tekort. Maar toch, je ziet wel enige wat ze dan noemen vraagdestructie. Oftewel dat er minder vraag is dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En hoe hoger de prijs is, hoe minder vraag er zal zijn. En dat werkt dan ook weer iets balancerender met betrekking tot de prijs.
0: Dankjewel. Lucia van Geuns, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
27: Ongevraagd advies.
0: Het is alweer een tijdje terug, de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En dan komen er natuurlijk altijd nieuwe coalities. En die presenteren nu allemaal zo'n beetje mondjesmaat hun coalitieakkoord. En steeds meer coalities nemen dus dan ook een passage op in dat akkoord. Waaruit blijkt dat ze absoluut geen asielzoekers op willen vangen. Nul. Terwijl, ja, we weten, de spreidingswet die verplicht gemeenten hiertoe. Burgemeesters die staan eigenlijk tussen twee vuren. Daarover uit de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sharon Dijksma, vanochtend haar zorgen. En dat deed ze in het AD. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Nederlandse burgemeesters. En die komt vandaag van Irene Boon van Trias Politica. Goedemorgen, Irene.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Sharon Dijksma, die maakt zich zorgen om...
2: Nou, over de klem waar haar burgemeesters... Zij is voorzitter van de, ja. Ja, haar collega's van de VG. De klem waar die eigenlijk in komen te zitten. Anders dan veel mensen denken zijn burgemeesters niet het verlengstuk van het college. De burgemeester wordt natuurlijk benoemd door de kroon. De burgemeester is daarmee ook verantwoordelijk voor legaal bestuur in haar of zijn gemeente.
0: Staat boven de partijen.
2: Precies. Mm-hmm. En nu ziet zo'n burgemeester met leden ogen aan dat er allerlei standpunten worden ingenomen die eigenlijk haak staan op wetgeving die al van kracht is. Ja. En daarmee komt zo'n burgemeester eigenlijk klem tussen of ik ga mee met mijn college, want ja, dit is nou eenmaal wat we hier nu kennelijk willen. Ik heb een ambtseed afgelegd en daarmee verhoudt zich niet wat mijn college nu wil. En de vraag is, wat doe je dan?
0: Ja, en dit is dus precies het probleem waar veel burgemeesters mee te kampen hebben. Want als je dan een nieuw college hebt, wethouders, de naam wet, hè, wethouder, je bent aan de wet gehouden. Ja. De spreidingswet is natuurlijk ook gewoon democratisch tot stand gekomen. Ja. Kunnen die wethouders überhaupt wel zeggen van, zoek het uit, wij gaan dat dus niet doen hier?
2: Nee, dat is een beetje het probleem eigenlijk. De suggestie is heel erg van die lokale politieke partijen. Wij gaan het niet doen. Hè. Stem op ons en dan komen er nul asielzoekers. Ja. En die suggestie is eigenlijk heel verkeerd. Want die is... Kijk, zo'n verkiezingsprogramma is een politiek wensenlijstje, zou je kunnen zeggen. En zelfs als er allerlei andere partijen zijn die dat met jou eens zouden zijn, dan krijg je dus een meerderheid, dan ga je dus een coalitie vormen, krijg je een coalitieakkoord. Dat is nog steeds een politieke wensenlijst. Ja. Dat is iets anders dan een juridische realiteit waarin er een wet in formele zin ligt en waar gemeenten gewoon verplicht zijn om die uit te voeren.
0: Ja.
2: En die botsing is op zich helder. Straatsrechtelijk gezien is het heel helder. Het kan namelijk gewoon niet. Nul asielzoekers met een geldende spreidingswet. Dat is eigenlijk niet mogelijk.
0: Nee.
2: Alleen het populisme waarmee het verkocht wordt ronkt natuurlijk en bekt heel goed. Nul asielzoekers en iedereen met vlaggen en fakkels de straat op. Alleen het is een realiteit die zich niet gaat voordoen. Want het kan niet.
0: Nou ja, je hebt een soort sluipweggetje als gemeente. Je kan dan met je eigen gemeente, buurgemeente om tafel en zeggen, eigenlijk moeten wij 100 asielzoekers opnemen. Maar dat kan toch echt niet in ons kleine dorpje. Dat lukt allemaal niet. Ja, we kieperen ze naar jullie over de schutting. En als jouw buurgemeente daarmee akkoord gaat, want die zeggen, ja, wij hebben toevallig net twee kantoorpanden die vrijkomen. Wij nemen ze wel.
2: Ja, bij ons
0: dan ben
2: is het
0: je
2: geen
0: verlost.
2: Probleem.
0: Ja. Ja, maar dat is toch de legale route die dan wel kan?
2: Nou, op dit moment nog wel, want de verdeelbesluiten zijn er nog niet spijkerhard. Op het moment dat er een verdeelbesluit is genomen, is die ruimte er niet meer.
0: Oh.
2: Nu kan dat dus nog wel. Nu zijn het nog conceptbesluiten. En dan kan je inderdaad een beetje proberen of er iemand is die jouw asielzoekers dan willen nemen. Sharon Dijksma, denk ik heel terecht, ziet aankomen dat als meer partijen dit of meer gemeenten dit gaan doen, dat er op een gegeven moment geen enkele gemeente meer is die zegt, nou, geef maar hier. En dat dus die hele uitvoering van die spreidingswet, nogmaals, waar ze gewoon juridisch verplicht toe zijn om die uit te voeren, dat dus niet gaat lukken.
0: Nou, maar het lukt nu al niet. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Kijk naar alle protesten die we hebben gezien in Loosdrecht en andere plekken.
2: Ja. Ja, en daarom, dat is dus ook wat mij er persoonlijk ook aan stoort. Daarom viel dit bericht me ook op. De De claim stem op mij, dan komen er nul asielzoekers in onze gemeente. Je ziet dat dat enorm effect heeft.
0: Aanslaat.
2: Heel veel mensen willen dat. Ja. Kennelijk is die spreidingswet dus heel controversieel. Nou, dat was ook wel bekend. Maar de suggestie dat je dat als lokale partij wel even gaat fixen voor jouw gemeente, dat is eigenlijk een vorm van kiezersbedrog nog voordat er überhaupt op je gestemd is.
0: Ja.
2: Want zo werkt de wereld niet.
0: Nee.
2: Iets anders zou zijn als je zou zeggen, wij weten dat die spreidingswet er is. Als je op ons stemt, gaan wij alles op alles zetten om binnen de kaders die wij hebben te proberen dat voor ons een uitzondering gaat gelden of dat onze buren onze problemen gaan oplossen. Dat is een hele andere claim. Want dan onderken je dus, het kan niet en toch willen we het en we gaan het dus proberen.
0: Ja.
2: Maar nu zeggen stem op ons en dan nul asielzoekers, dat leidt tot maatschappelijke onrust, want ze komen er toch. Sterker nog, als jouw gemeente onder jouw leiding als burgemeester niet wil wijken, dan komt er een in de plaatsstelling. En dan verlies je als gemeente alle regie over die asielzoekerscentra die er komen.
0: Ja, dus dan ben je helemaal ver van huis.
2: Ja.
0: Dus jouw advies, jouw ongevraagde advies.
2: Aan de burgemeesters dan maar, in dit geval. Wees heel helder over hoe de wereld in werkelijkheid juridisch eruit ziet. En dat dat zich niet altijd verhoudt tot een politieke wens die er is. Ze kunnen allebei naast elkaar bestaan. Ze zijn allebei serieus te nemen. Maar je kan het een niet in de plaats stellen van het ander. En aan de burgemeester als door de kroon benoemde instituut de schone taak om dat heel helder te maken, dat kiezers niet meer deze misstap maken.
0: Irene Boon van Trias Politica, dankjewel. Wil je meer ongevraagde, maar steengoede adviezen? Dan kun je gewoon even het opzoeken in je podcast-app. Zoek naar ongevraagd advies. Tech. Iedere maandag praten wij in BNR Zaken doen over tech. En vandaag doen we dat met Deborah Nas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, innovatie-expert ben je en hoogleraar bij de TU Delft. Waar gaan wij deze week over hebben in de techsector?
3: Over de pushback die begint te ontstaan tegen al te vriendelijke chatbots. En dat is extra relevant omdat die chatbots, AI-chatbots, nu overal in de maatschappij zijn. Recent heeft een marktonderzoek Sensor Tower aangekondigd van nou, we zitten nu ongeveer op 1 miljard maandelijkse gebruikers voor ChatGPT. Het grote nieuws van vanochtend is dat OpenAI heeft aangekondigd dat ze eigenlijk al hun verschillende tools en apps willen gaan samenvoegen in 1 super-app. Waarmee je echt een agent krijgt die in je agenda kan, een e-mail.
0: Ik krijg China-vibes hier.
3: Overal.
0: Je wordt gevolgd door hoe heet dat boek ook weer? The Circle. Geweldig. Ja. Aanrader. Doodeng.
3: Transparency.
0: Oh, dat is echt geweldig. Oké, maar dit is nu het plan. Om dit te gaan maken.
3: Ja, dat is nu het plan om dat te gaan maken. Dus dat is vers van de pers. Maar wat er dus gebeurt is dat nu het duidelijker wordt hoe mensen het gebruiken en wat de maatschappelijke impact is. Dat de vraag ook een beetje op begint te komen van leuk allemaal die discussie over hoe slim zijn die modellen nou, maar moeten we het niet hebben over hoe veilig zijn ze nou voor mensen? En kunnen we niet op de een of andere manier wat meer kwetsbare groepen en jongeren beschermen?
0: Ja, want die zien het echt niet meer als een bot. Nou ja, misschien wel, maar die zien het ook als een soort vriend, toch? Of vriendin?
3: Ja, een vriend, vriendin, vertrouweling, therapeut. En
0: ultimate vraagbaak, juf, meester.
3: Ja, alles, alles door elkaar eigenlijk. Uh-huh. En het probleem is vrij structureel. Want die bots die proberen een emotionele relatie met de gebruiker aan te gaan en houden hier zo lang mogelijk aan het praten. En vooral voor kwetsbare groepen is dat een uitdaging. Ik doe al een tijdje onderzoek naar wat gebeurt er als mensen AI gaan gebruiken als vriend, geliefde, coach, guru, zelfs als God gaan zien. En wat doet dat dan met mensen en wat zijn daar dan de implicaties van? En een van de grote oorzaken dat mensen die band vormen is omdat het zich heel menselijk gedraagt. Hè? Maar ook dingen zegt als je kunt mij vertrouwen, je kunt alles tegen me zeggen.
0: Ja, zegt een chatbot dat?
3: Ja. En hij praat ook automatisch met je mee. En ik wil eigenlijk iedere luisteraar aanraden om dat gewoon eens te proberen. Bijvoorbeeld in ChatGPT. Stop er een idee in waar je eigenlijk helemaal niet enthousiast over bent, wat misschien helemaal niet bij jou past, en kijk wat er gebeurt. Dus ik heb afgelopen week weer even een testje gedaan en bijvoorbeeld ingevoerd van ik overweeg een carrière switch, een koffiebar in Amsterdam-Noord. Wat denk jij?
0: Echt iets voor jou, Deborah.
3: Ja, echt iets voor mij, ja. En dan zegt het niet van, goh, is er iets gebeurd waarom je ineens met zo'n idee komt? Dan zegt het,
0: oh, wat een goed idee, wat leuk.
3: Nou, zo erg was het het nog net niet. Oh, maar de opening was, nou, dat is een minder gek idee dan je in eerste instantie zou denken. En vervolgens gaat het opsommen waarvan het denkt dat ik gelukkig word. Mm-hmm. En dan zegt het, maar dat zijn geen professorvaardigheden, dat zijn community builder vaardigheden.
0: Ja.
3: En het gaat het idee van die koffiebar verder uitwerken en eigenlijk mij helpen hoe ik dat zou kunnen aanpakken.
0: Ja, oké. Okay. En dus dan zie je dus dat dit eigenlijk steeds meer gebeurt. Dat mensen chatbots vertrouwen en zien als een nieuwe relatie ongeveer.
3: Ja.
0: En jij zegt, daar komt wel een pushback tegen. Dus er komen wetten tegen.
3: Ja, er lopen al rechtszaken in Californië tegen specifieke gevallen waar de chatbot heeft geacteerd als een soort zelfmoordcoach.
0: Ja, dat is inderdaad bekend.
3: Dat is al een tijdje. Mm-hmm. Nu heeft New York een nieuwe wet om jongeren te beschermen. Dus er moeten speciale escalatieprocedures zijn als er gesprekken zijn over zelfbeschadiging of suïcidale gedachtes. Die wet is al vrij ver. Het ligt nu bij de gouverneur om nog ondertekend te worden.
0: Mm-hmm.
3: Wat ook interessant is, dat er net een escalatie is in Florida. Dat is eigenlijk de eerste staat die zowel OpenAI als hun topman Sam Altman tegelijkertijd aanklaagt.
0: Ja.
3: Zeggen, nou, jullie wisten dat het onveilig was en hebben het toch bewust op de markt gezet met een agressieve marketing, ook richting jongeren. En daarvoor ben je aansprakelijk.
0: Okay.
3: En dat is best interessant om te volgen wat daar gebeurt. Het zijn nog beschuldigingen, we moeten kijken wat de uitspraak wordt. Maar dat zou verregaande commerciële en regelgevingstechnische implicaties
0: kunnen hebben. Maar waar worden ze dan specifiek voor aangeklaagd? Dat ze eigenlijk jongeren te gehecht of kwetsbare groepen te gehecht maken aan een robot, aan een chatbot?
3: Dat ze wisten dat hun product onveilig was.
0: Verslavend misschien
3: ook? Ja, verslavend. Maar ook dat het verkeerde adviezen zou kunnen geven. En dat ze het toch agressief op de markt hebben gebracht. En agressief gemarket hebben zonder die gevaren duidelijk te communiceren. Je zou het kunnen vergelijken. Als jij een stoel produceert en je weet dat die stoel onveilig is omdat de poot makkelijk afbreekt,
0: dan
3: ben je ook aansprakelijk.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, dus dit zou misschien wel gevolgen kunnen hebben voor het verder uitrollen van de chatbots? Zou dit
3: in ieder geval voor de regulering die daaromheen hangt. En als topmannen van dit soort bedrijven persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan gaat er op een gegeven moment natuurlijk wel iets veranderen.
0: Ja, en we horen hier heel vaak in de grote techshow, onder andere waar jij ook natuurlijk vaak de gast bent, dat al die topmannen van die grote techbedrijven hun eigen kinderen er allemaal niet op zetten. Ook altijd gek, hè, om dat te horen.
3: Ja.
0: Je denkt, ze zien wel dat het wat ze maken.
3: Dat ligt iets genuanceerder, want die gaan naar een speciale school waar je ook wil dat je kinderen naartoe gaan, want anders hoor je er niet bij.
0: En daar hebben ze dan schermloos opvoeden en zo. Het zet mij toch altijd weer aan het denken, ook met mijn 6-jarige kind. Ja. Dankjewel voor nu, Deborah Nas, innovatie-expert en hoogleraar bij de TU Delft.
4: Het MKB praat mee.
0: Nou, nog een paar dagen, dan start het WK voetbal. En als er één branche is die daar enorm van wil profiteren, dan is dat natuurlijk de horeca. Daarvoor heb je maar een paar dingen nodig. Bier en een groot scherm om de wedstrijd op te kijken. Contact met Sander Bergsoef van LED Visuals in Vianen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, de gouden tijd breekt aan voor jou, neem ik aan. Hier wordt even de jaaromzet verdiend, toch?
5: Of de jaaromzet is, weet ik nog niet. Maar dat hangt een beetje af van hoe ver ze komen. Maar er wordt wel veel verdiend in deze periode, ja.
0: Ja, ben je helemaal uitverkocht?
5: Voor een specifieke wedstrijd wel, 20 juni.
0: Dat valt 7 uur Nederland-Zweden, precies.
5: Exact, dus die dag zijn wij al onze schermen kwijt, ja.
0: Oké, dus je verhuurt het echt per dag voor een wedstrijd. Je geeft niet een heel WK een scherm uit, bijvoorbeeld.
5: Jawel, ook dat zien we. We hebben ook een aantal die inderdaad de hele WK-periode hebben of alleen de poolfase en die verlengen hem dan per wedstrijd of ze wel of niet doorgaan. Dus dat zijn ook opties. Ja.
0: Ja. En kan jij dan inderdaad voor dit soort evenementen, kan je gewoon echt keihard je prijzen verdubbelen?
5: Dat gebeurt wel. Dus daar in sommige gevallen verdubbelen. Maar er komen in ieder geval wel wat meer marge.
0: Ja, ik snap het. Ik bedoel, dit is de markt van vraag en aanbod natuurlijk. Over hoeveel schermen hebben wij het dan die jij levert deze dagen?
5: Op die 20e zitten we rond de 30 schermen.
0: Oh, dat valt me nog mee.
5: Dus dat is...
0: Had je niet van tevoren nog wat beter kunnen inkopen? Dat je de 60 kon wegzetten? Of is dat gewoon niet te doen met de mankracht die je hebt?
5: Ja, dat wordt dan wel inderdaad ook logistiek wel een serieuze uitdaging. Dus wij zitten 30 of iets meer dan 30 zitten we, als het goed is. Was al vrij veel. En je hebt ze ook niet zomaar 1, 2, 3 bijgebouwd. Zo'n mobiel LED-scherm, want daar heb je het al over.
0: Oh ja.
5: Dus we hebben wel wat extra schermen gebouwd, maar ja, dit was een beetje de max die we konden leveren.
0: Ja, nou, ik kan me ook voorstellen dat het is natuurlijk leuk, hè, want eens in een paar jaar heb je dan zo'n WK en dan kan je alles wegzetten. Maar in de rest van het jaar staan ze misschien een beetje te verstoffen in een magazijn. Dus dat je ook niet een enorme voorraad wil hebben op zo'n moment.
5: Ja, precies. Dat zijn ook dingen waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Het is, ja, nu is het heel druk en nu kan je ze allemaal kwijt. Dat is dan nu één specifieke dag. En misschien dat we ze in het vervolg van het WK, als ze doorgaan, ook weer allemaal kwijt zijn. Maar dat komen we in de rest van het jaar eigenlijk niet of weinig tegen.
0: Nee.
5: Dus dan daar hou je ook rekening mee.
0: Ja. En tegelijkertijd vraag ik me dan af of het niet lucratiever is voor een grote kroeg of een vereniging om gewoon zo'n scherm eenmalig aan te schaffen en dan gewoon tevoorschijn te halen bij dit soort grote evenementen.
5: Ja, dat zien we ook. We verkopen ze ook namelijk. Dus we zien ook dat inderdaad de wat grotere partijen of inderdaad sommige kroegen die kopen er eentje. En dan verhuren ze die zelf bijvoorbeeld ook nog in de rest van het jaar af en toe. Of ze gebruiken hem ook gewoon wat vaker.
0: Ja.
5: Dus ja, kopen is in sommige gevallen misschien wel verstandiger.
0: Ja, als je het kan leiden natuurlijk als grote vereniging. De kleinere kroegen, de kleinere verenigingen, die leunen dus onder andere op jullie voor zo'n LED-scherm. Wat betalen ze nu voor een WK, laten we zeggen Nederland-Zweden op 20 juni?
5: Natuurlijk, we hebben ook nog verschillende formaten, dus dat hangt er ook vanaf. Maar de meest gehuurde is die van 7 vierkante meter, dus die is 3,5 bij 2.
0: Mm-hmm.
5: Ja, daar zit je zo rond tussen de 1500 en 2000 euro.
0: Oh, dat is natuurlijk lekker verdienen, maar dan mag je wel hopen als kroeg dat er even extra veel bier wordt gedronken.
5: Ja, dat is inderdaad. Als je het een beetje goed aanpakt, verdien je dat er dik en dubbel wel uit.
0: Precies. Waar ga je zelf kijken?
5: Ik denk gewoon thuis.
0: saai, Sander, maar saai.
5: Ja, we hebben alle schermen verhuurd. Hè, dus,
0: ja, je hebt niks meer.
5: Op een LED-scherm wordt lastig, want die verhuur ik dan toch liever.
0: Ja, jij maar, kijkt gewoon op je eigen telefoon. Lullig klein schermpje met een bakje chips.
5: Nou, ik heb nog een tv, dus dat scheelt. De tv wordt het
0: dan.
5: De LED-schermen zijn weg allemaal.
0: Dankjewel en veel succes deze drukke dagen voor jullie. Sander Bergshoef van LED Visuals was dat. Ben jij MKB-ondernemer, wil je ook meepraten over de actualiteit? Dan kan je lekker mailen naar zaken@bnr.nl.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
0: En deze rubriek kun je natuurlijk terugvinden als podcast, bijvoorbeeld in de PNR-app. Zometeen bespreek ik het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En dan gaan we het hebben over het verhogen van de rente in de Verenigde Staten. Blijf luisteren.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Je kent ons van het nieuws.
9: Van duiding.
8: Feiten en context. En soms is er
9: naast het nieuws
8: ruimte voor goede muziek.
9: Zoals deze.
8: Zo klinkt werken beter.
9: BNR Business Beat.
8: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
9: Luister in de BNR-app.
8: Op bnr.nl/bb.
9: En via DAB+.
10: Stijgende hypotheekrentes en fiscale onzekerheid zetten de woningmarkt flink onder druk. Is de langverwachte afkoeling op de koopmarkt nu echt begonnen? En waar laat de particuliere vastgoedbelegger zijn geld als de stenen niet meer renderen? Vanmiddag om 2:00 in Vastgoed Gezocht hoor je de harde cijfers van de TU Delft en de handelsbanken.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
30: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
17: Nu in de BNR-app.
0: De AWVN wil dat cao's zich veel sterker richten op productiviteitsgroei. Revolut stort zich op de Nederlandse telecommarkt. En het vertrek van de supermarkten is per saldo geen ramp. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom. Dit en veel meer vind je nu in de app van BNR. Kijken we even hoe het op de weg is bij de AWB. Robert Vriessen zit daar. Hoe druk is het nu?
18: Nou, met de drukte valt het reuze mee. 25 kilometer file in totaal. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Batadorp als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rij je langzaam vanaf Zevenaar tot aan de grens door controles met een kwartiertje vertraging. Ja, na A15 is het dicht vanuit Europoort naar Rotterdam. Dat is bij de Thomassentunnel na een ongeluk. Je kan daar omrijden via de Kalandbrug. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 92.7. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Vught, controle bij 126.0. En ook controle op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Akrum bij 56.0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan hij eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Klimaatexperts en diplomaten zijn in de Duitse Bonn bij de jaarlijkse tussentijdse klimaatconferentie. Daar praten ze over de opwarming van de aarde en wat daartegen moet worden gedaan. Het moet landen aanzetten tot actie. Ze bereiden de grote klimaattop voor die in november in Turkije is. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een paar jaar geleden kon Nederland trots zijn op het coronavaccin van Janssen dat in Leiden in razend tempo was ontwikkeld. Maar hoe zit het nu met de innovaties in de biotech? En Iran en Israël vallen elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer direct aan. Wat is de rol van Amerika in deze nieuwe escalatie? Hoor je allemaal zo meteen in BNR Zaken doen.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
23: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
22: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
23: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
0: Goedemiddag, welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Hol. Hij is algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland over de groei van de biotechsector in ons land. Maar eerst...
24: Macro met Mujagic.
0: Elke dag nemen we natuurlijk het economische nieuws door. Vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
25: Goedemiddag Nina.
0: Ja, jij wil vast vooruitblikken naar de FED-vergadering van volgende week. Voor het eerst onder leiding van Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter. Want daar moet een rentebesluit gaan vallen.
25: En dat gaan wij doen met een reden. Want ik zou bijna willen zeggen, de honeymoon weken tussen het Witte Huis en de nieuwe baas van de FED, die zijn nu definitief voorbij. Even ter herinnering, toen hij kleine 3 weken geleden aangesteld werd als de nieuwe voorman van de centrale bank, toen heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, ik laat hem met rust en ik laat hem dat doen wat hij vindt dat de Fed moet doen met de rente. Nou, dat duurde een aantal weken, maar het is weer voorbij wat ik net zei, want Donald Trump heeft aan de vooravond van de rentevergadering van de Fed volgende week heeft gezegd, ja, eigenlijk hebben wij in Amerika een veel lagere rente nodig. Dus hij roept nu al deze nieuwe voorzitter van de centrale bank om de rente te verlagen. En mijn vermoeden is dat hij toch zwaar teleurgesteld zal zijn. Want laten we even een aantal relevante dingen meenemen waar dat rentecomité, dus dat over de rente gaat, ook naar kijkt. Wat hebben we gezien afgelopen tijd? We hebben vorige week een rapport gekregen, dat heet het Bears Book. Ja. Dat is een rapport dat 8 keer in het jaar verschijnt in de VS, waarin de regionale centrale banken eigenlijk een soort samenvatting geven van wat ze zo allemaal horen als ze met ondernemers uit hun regio spreken. Nou, als ik naar deze samenvatting kijk, dan zie ik daar dat in de 10 van de 12 districten in de VS is de economische activiteit gewoon toegenomen. En in eentje is zelfs een lichte krimp waar te nemen. Met andere woorden, die Amerikaanse economie loopt gewoon lekker.
0: Ja.
25: We hebben vorige week vrijdag hebben we de maandelijkse rapportcijfers over de Amerikaanse over het aantal nieuwe banen gehad.
0: Dat was ook heel goed.
25: Analisten dachten, nou, als we zo ongeveer op 85.000 nieuwe banen in mei uitkomen, dan zou het een geweldig cijfer zijn. Het bleek er 172.000 te zijn.
0: Ja.
25: Dus veel beter dan waar men op hoopte. Om het nog mooier te maken, het aantal nieuwe banen in de maanden maart en april was ook nog eens hoger dan wat er eerder gerapporteerd werd. Uit alles blijkt dat die Amerikaanse economie gewoon heel erg goed loopt. De Amerikaanse inflatie is afgelopen tijd, die was al hoog, maar die is verder gestegen. Ja, dit is een omgeving waarin het een soort wonder zou zijn als de Fed de rente volgende week gelijk houdt. De rente moet eigenlijk omhoog.
0: Ja, en dat is dus helemaal niet wat Trump wil, want die roept nog steeds van, jongens, die economie moet verder aangejaagd worden, dus die rente moet omlaag. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat Kevin Warsh doen? Want iedereen ziet hem als het schoothondje. Gaat hij dat bevestigen, dat beeld? Of denk jij, ja, maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Sterker nog, hij gaat gewoon die rente omhoog gooien met zijn vetcollega's.
25: Nou, kijk, dit is eigenlijk een gouden kans voor hem. Hij is natuurlijk de voorzitter, maar dat betekent niet dat hij over de rente gaat. Er zijn 12 mensen, inclusief de voorzitter, die hun stem mogen geven over wat gaan we doen met de rente. Dus hij kan eigenlijk in zijn eentje helemaal niks doen. Maar het is een mooie kans voor hem, want hij is aangetreden als de baas van de Fed met een soort imago in de buitenwereld, en zeker op financiële markten. Er is angst dat hij zich niet al te onafhankelijk zal opstellen. En hij begint nu dus, en dit is wat ik net zei, een gouden kans voor hem, want hij kan nu door de rente niet te verlagen en misschien wel te verhogen, kan hij heel duidelijk naar de financiële markten en naar de buitenwereld toe op een hele mooie, heldere manier laten zien: zie je wel, met mij valt niet te sollen en onder mijn leiding zal de centrale bank dat doen wat er gedaan moet worden. Mm. En als dat de renteverhoging is, terwijl het Witte Huis om renteverlaging vraagt, dan gaan wij gewoon de rente verhogen. Dus ja, ik ben onafhankelijk.
0: Ja, maar dan heeft hij natuurlijk wel meteen ruzie met Trump. Tenzij, want het is natuurlijk gewoon een hoofdelijke stemming, de meerderheid beslist. Ja. Dus hij kan gewoon tegenstemmen. Ik wil de rente niet verhogen. De rest van zijn Fed-collega's die stemmen wel voor. Is dat dan bekend? Kan hij tegen Trump zeggen, nee meneer president, ik heb keurig tegengestemd? Of is dat ergens terug te lezen?
25: Jazeker. Zodra men besloten heeft wat ze met rente gaan doen, dan wordt er een persverklaring gepubliceerd en daarin lezen we onder andere wie wat heeft gestemd.
0: Ah.
25: Ik denk dat de kans 0% is dat Kevin Warsh tegen een mogelijke renteverhoging zal stemmen. En de reden daarvoor is, je moet je voorstellen, je begint net als voorzitter, je moet nog heel wat jaren mee. En als je bij de eerste de beste vergadering die jij hebt voortgezeten, Als je blijkt te zijn overstemd, ja, dat is ook weer funest voor het imago wat je als voorzitter hebt.
0: Hij gaat gewoon lekker mee met de rest, voorspel jij.
25: Ik denk dat hij gewoon meegaat met de rest. Ik denk dat hij zich aansluit bij de rest. Maar dat hij naar het Witte Huis een verhaal heeft, een heel sterk verhaal. De rest wilde de rente verhogen. Ik eigenlijk ook, want die economie loopt gewoon lekker. Dus de grote winst volgende week zal zijn dat de Fed iets gaat doen aan de stijgende inflatie. Maar de grootste winst kan wel eens zijn dat het imago van de nieuwe Fed-voorzitter gecementeerd wordt als namelijk iemand die geen schoothondje is van de Amerikaanse president.
0: En de enige die daar niet blij mee is, is Trump zelf. Dankjewel, Edi Mujagic. Tot volgende keer. Wil jij geen enkel economisch inzicht missen, dan kun je je abonneren op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
7: Blik op de wereld.
0: En voor die blik is aangeschoven onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, welkom.
8: Hey Nina.
0: Nou, de oorlog in het Midden-Oosten, we hebben het gezien natuurlijk vannacht en ook vanochtend nog, in volle hevigheid aan het oplaaien, over en weer raketten tussen Iran en Israël. Wel ook voor het eerst sinds april, hè, dat dit echt weer zo erg is.
8: Klopt, ja, want sindsdien is er formeel dan een staakt het vuren, maar ja, dat is altijd natuurlijk al erg fragiel geweest. De internationale persbureaus melden dus een zondagavond laat al een raketaanval van Iran op Israël. De Iraanse revolutionaire garde heeft gezegd dat dat een reactie was op Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Dat was ook eerder op zondag al. En dat doet Israël dan weer in de strijd tegen Hezbollah, wat weer een partner is van Iran. En vanochtend reageerde Israël dan weer. Het Israëlische leger die zegt nu ook voorbereid te zijn op een reeks van opties tegen Iran. Van enkele dagen tot zo lang als het nodig is, zeggen ze.
0: Ja.
8: Iraanse staatsmedia die melden dat er explosies waren vanochtend in verschillende steden, waaronder de hoofdstad Teheran. En bij een van die Israëlische aanvallen is een petrochemische fabriek in het zuidwesten van Iran geraakt. En in reactie daarop heeft de revolutionaire garde op de Iraanse staatstelevisie gezegd dat Israël een gevaarlijk spel is begonnen, dat alle energiegerelateerde doelen in de regio zal omvatten. Oftewel, Iran zal dan weer terugslaan.
0: Maar dus ook op burgerinfra misschien wel. Dus,
8: ja, energieinfrastructuur dan in ieder geval.
0: Waar ook gewoon burgers door geraakt worden.
8: Ja, uiteindelijk dan wel. Ja. Dus ook Iran is vanochtend doorgegaan met het aanvallen van Israël, ook in samenwerking met de Houthis trouwens. Want Israël meldde vanochtend ook dat een raket gedetecteerd werd afkomstig uit Jemen. En dat werd later ook door de Houthis bevestigd. En zij zeggen ook dat ze aan Israël gelieerde schepen in de Rode Zee, dat die ook weer doelwit zullen worden voor aanvallen.
0: Mm. Oké, allemaal slecht nieuws dus. Nou weten we dat Trump hier totaal niet op zit te wachten. Die wil gewoon een deal. Mm. Sterker nog, hij zou Netanyahu gisteravond, na de eerste Iraanse aanval op Israël, zou Trump Netanyahu onmiddellijk gebeld hebben en zeggen, oké, niet reageren. Ga niet mee in deze escalatie. Dat heeft dus niet gewerkt.
8: Nee, klopt. Trump heeft ook zojuist net een, 20 minuten geleden of zo op Truth Social geschreven dat Israël en Iran onmiddellijk moeten stoppen met schieten. Nou ja, Trump had gisteren dus ook inderdaad die uitspraken tegen de Financial Times. Zei hij dat Netanyahu geen andere keuze heeft dan het accepteren van een deal met Iran. En hij zei, Trump zei dat hij de touwtjes in handen heeft en niet Netanyahu. En dat dus allemaal terwijl die eerste aanval op Iran al was van Iran al was uitgevoerd. Nou ja. Tot zover dus de touwtjes in handen. Want Trump wil dus geen tegenaanvallen van Netanyahu op Iran. Nee. En nu ook weer over en weer niet. Maar ja, dat
0: niemand
8: is dus
0: luistert.
8: Al gebeurd. Niemand luistert naar
0: hem. Hij staat alleen.
8: Ja. Ook wel exemplarisch nu voor de relatie tussen Israël en de VS in ieder geval. De New York Times schreef een paar weken geleden nog heel uitgebreid over hoe de Israëliërs Trump overtuigden van het starten van die oorlog tegen Iran. Dat Netanyahu onder andere met de directeur van de Mossad bij de Trump-regering in de Situation Room in het Witte Huis kwam uitleggen waarom het zo verstandig was om Iran aan te vallen. En inmiddels lijkt het eigenlijk steeds meer alsof Trump ja, deze oorlog ook al een beetje heeft opgegeven, helemaal klaar mee is. Axios meldde afgelopen week nog van een telefoongesprek tussen Netanyahu en Trump, waarin Trump fucking crazy gezegd zou hebben tegen de Israëlische premier.
0: Ja, dat Netanyahu dat is, hè?
8: Ja, precies. Ja. En vorige week was er dan wel bemiddeling van de VS tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Dat kwam er. Maar ja, toch lukte de Amerikanen dus niet om Israël ervan weerhouden Libanon aan te vallen. En ja, Trump heeft ook tegen de FT gezegd dat die aanval van Iran van gisteravond geen belemmering is voor de onderhandelingen tussen Washington en Teheran.
0: Lijkt me sterk.
8: Dat lijkt me inderdaad ook sterk, want Iran zegt zelf alweer, dit heeft natuurlijk gevolgen voor de gesprekken met de VS. Zij geven ook de Amerikanen de schuld voor deze escalatie, ook al valt Israël ze natuurlijk aan. En ze zeggen ook, ja, niemand gelooft toch dat het Israëlische regime enige actie onderneemt zonder coördinatie met de Amerikanen. En de New York Times meldt nu ook dat de Amerikanen en de Israëliërs inderdaad overleg hebben over de escalatie.
0: We gaan nog even naar iets wat dichter bij huis is, want ook op ons eigen continent wordt geschoten. De NAVO heeft een onbekende drone neergehaald.
8: Ja,
0: waar?
8: Dat gaat. Een Frans vliegtuig heeft dat gedaan met een drone die in Letland vanuit Rusland, dus het NAVO-luchtruim, betrad. De Letse krijgsmacht die zegt niet of de drone ook daadwerkelijk.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vorige maand was er nog een incident waarbij twee drones ook vanuit de Russische luchtruim waren binnengedrongen en neergestort in het oosten van Letland. Toen werden een aantal olietanks geraakt. Dat leidde uiteindelijk ook tot de val van de Letse regering. Want er was allemaal kritiek op de aanpak vanuit de regering. En ook in Estland was er vorige maand nog een drone die het luchtruim invloog. Toen heeft ook een NAVO-vliegtuig die drone neergehaald.
2: Ja, en in Roemenië.
1: Ja, Roemenië ook nog. Maar die in Estland was trouwens ook echt een Oekraïense drone uiteindelijk. En ja, het baart Europa dus ook al wel lange zorgen. Ursula von der Leyen had vorig jaar nog het over het opzetten van een zogenoemde drone-muur. Nou, ja. Heel concreet is dat nog niet geworden. Sinds november zijn er wel nieuwe Amerikaanse anti-drone-systemen ingezet aan de oostflank van de NAVO. En er is ook nog operatie Eastern Sentry die de NAVO moet beschermen. Als antwoord op een Russische drone weer in Polen was dat. Maar ja, de vraag blijft toch hoe de NAVO dan uiteindelijk zal reageren als het gaat om meer dan alleen een drone.
2: Laten we hopen dat het niet zo ver komt.
1: Nee.
2: Dankjewel, Luc de Klerk. Terugblikken op de wereld. Je vindt alle afleveringen in je favoriete podcast-app. De Zakenlunch. Nou, hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. En bij mij daarvoor het gast Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland. Welkom, Erik.
3: Goedemiddag, Nina.
2: En Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Jos, welkom.
4: Dag, Nina.
2: Jij wilt het hebben over Apple, Jos. Want vanavond om 7 uur is het een popcornmomentje voor jou. De Worldwide Developers Conference. Ga je iets...
4: Ja, dat is heel belangrijk, inderdaad. Ik kijk er altijd naar. Ik vind het ook leuk. Het ziet er ook altijd heel goed uit. Het is heel mooi verzorgd.
2: Komt er weer een nieuwe iPhone?
4: Nou, het gaat vooral om artificiële intelligentie. Daar hebben ze in 2024 een aankondiging voor gedaan. Dat is eigenlijk niet echt geslaagd. Apple heeft niet echt een deuk in een pak boter geslagen als je kijkt naar de ontwikkeling in artificiële intelligentie. En daar hebben ze heel hard aan gewerkt. En er wordt nu echt wel verwacht dat ze met een goed verhaal komen, met een zeer veel verbeterde Siri. En als je kijkt naar Apple, dan hebben ze toch eigenlijk wel een behoorlijke sleutel in handen. Ze zijn eigenlijk de poortwachter voor artificiële intelligentie. Veel mensen gebruiken het via hun telefoon. Als er een app komt, dan moet je toch even langs de kassa van Apple om in de App Store te komen.
2: Ja, ja.
4: En ze hebben 1,6 miljard iPhones in de wereld uitstaan. Ze hebben iets, wat was het, 850 miljoen wekelijkse bezoeken bij de App Store.
2: Gigantisch.
4: Dus ja, ze zijn heel groot en er staat veel op het spel. Kijk, die artificiële intelligentiebedrijven OpenAI en Anthropic, die zijn bezig met eigenlijk een eigen besturingssysteem. Je hebt die besturingssystemen misschien wel niet meer nodig. Je kunt gewoon met je computer of met je telefoon praten zoals je met een mens praat. En dat opent toch wel nieuwe mogelijkheden. Ze proberen op een of andere manier een eigen product te krijgen waarbij je die iPhone niet meer nodig hebt.
2: Ja, nou krijg Apple... jullie maar eens van... Althans, ik kijk Erik aan. Heb jij een iPhone, Erik?
3: Ik heb een iPhone.
2: Krijg jou er maar eens vanaf?
3: Dat is in ieder geval al jaren uitdagend gebleken.
2: Ja. Dat denk ik ook.
4: Nou, dat is waar. Maar ze zijn er wel op aan het anticiperen. Kijk, ze hebben natuurlijk die Vision Pro gehad. Dat was niet echt een succes met grote batterij op je rugzak. Nee, dat was dat grote ding wat je helemaal op je hoofd zette.
2: Ja, precies.
4: Dat was geen succes. Maar waar ze nu waarschijnlijk mee gaan komen, dat is nog niet helemaal duidelijk, zijn AirPods met camera's erin. En het is niet
2: vanuit
4: zo dat die dan gaan filmen. Ja, vanuit je oren. Ja.
2: Wat?
4: Dus die kijken niet of ze zijn, maar blijkbaar, ja, nee, dat zijn niet camera's. Voor foto's, maar meer sensoren die dus kunnen zien waar je bent en misschien handgebaren kunnen lezen. Dus ja, men is wel op zoek naar iets. OpenAI werkt ook samen met John Ivy om wat wordt het volgende apparaat als opvolger van de iPhone?
2: Erik, camera's in je oren? Altijd al willen hebben?
3: Ja, gisteren hoorde ik iets over zelfrijdende auto's. Voorlopig kunnen we nog zelf over straat wandelen. Maar misschien dat we daar ook wat hulp bij kunnen gebruiken.
2: Nou, het is echt wel... het is ook, Jos, wat jij zegt, het is wel een beetje een moment voor Apple erop of eronder. Hè? Want
4: ja,
2: met die enorme concurrentie van de grote OpenAI's van deze wereld, moet je wel wat. En de vraag is, Siri, daar gaan ze toch de oorlog niet meer mee winnen. Daar is iedereen al lang afgehaakt.
4: Nou, dat is het mooie. De verwachtingen zijn extreem laag. Dus het kan alleen maar beter, inderdaad. Ja, ja, ja. En ze hebben een paar dingen natuurlijk. Ze werken samen met Google. Apple is heel sterk in privacy. En daar zijn toch echt wel heel veel mensen erg bezorgd over.
2: Mm-hmm.
4: Zeker als je al je data bij OpenAI over de server moet brengen. Bij Apple kan het lokaal op je telefoon. En anders via het Apple privacy platform kan je dan ben je in ieder geval verzekerd dat je zaken privé blijven. En ze zijn natuurlijk heel flexibel. Je kan via je iPhone kan je het beste product kiezen. Je kan bijvoorbeeld code.

0: waarderen via Claude of foto's via Gemini. Dus ze hebben wel echt een flinke troef in handen. En dus die 1,6, wat was het, 1,9, 1,6 miljard iPhones op de wereld.
1: Nee, 1,9 zijn we nog niet.
0: Nee, 1,6, maar dat is best wel veel.
1: Dat is heel veel, ja.
0: Dus ze hebben een grote troef in handen. En Apple wordt helemaal niet gezien als een AI-bedrijf. Maar als ze dit vanavond echt goed kunnen aankondigen, dan wordt dan echt helemaal duidelijk in het najaar, als ze iOS 27 gaan introduceren. Mm-hmm. Dan kunnen ze echt een AI-speler worden. En dan kan die koers ook nog wel flink omhoog.
1: Nou, dat is na vrijdag ook wel fijn. Hè? Want die tech-aandelen hebben vrijdag nog wat klappen gekregen.
0: Daarover meer zometeen. Ja.
1: Daarover zeker meer. Erik, eerst heel even. Jij hebt het FD vanochtend opengeslagen. En jij zag dat het FD op reportage was bij Volkswagen. Dan denk je, oh, die waren dus in Duitsland. Nee, die waren in Spanje.
2: In Spanje, ja.
1: Blijkbaar is daar een fabriek geopend en jij sloeg daarop aan. Waarom?
2: Nou, ik heb 3 jaar in Duitsland gewerkt. Dus ik heb de Duitse dynamieken van dichtbij meegemaakt. En de auto-industrie is natuurlijk een ontzettend belangrijke industrie voor Duitsland. En het is toch bijzonder dat een Duitse conglomeraat als Volkswagen ervoor kiest om niet in Duitsland uit te breiden, maar in Spanje uit te breiden.
1: Waarom deden ze dat?
2: Nou, ik begreep dat het alles te maken heeft met het kunnen concurreren met Chinezen. De elektrische auto's die uit China komen, gaat toch ook voor een grote onkostprijs. Ja. Het uurloon in Spanje is €30. Het uurloon in Duitsland is €60. Dus de rekensom is denk ik snel gemaakt. Ja. Maar het geeft natuurlijk ook aan dat we ons natuurlijk als Europa proberen te organiseren om tegenwicht te bieden tegen andere continenten, maar dat ook binnen Europa nog best wel wat concurrentie is.
1: Ja, kan je gewoon naar de lage lonen, maar dan de Zuid-Europese landen verschuiven.
2: Precies.
1: Is dat ook iets voor Johnson & Johnson misschien?
2: Nou, niet per se. We zijn aanwezig in heel veel verschillende landen in Europa. Zeker ook in Nederland. Gaan we straks over hebben.
1: Zeker.
2: In Spanje hebben we nog niet zoveel. Dus misschien is dat iets voor de toekomst.
1: Fijn dat jullie al die bruggetjes maken. Gaan we het straks over hebben. Dat is heel fijn. Jullie nemen gewoon als een soort AI mijn baan over. Jos, jij zei het al. De techcorrectie op de beurs moeten we het ook nog even in de laatste 2 minuten over hebben.
0: Ja, ik maakte me vanochtend wel een beetje zorgen hoe de beurs zou openen en hoe het zou gaan. Maar ik moet zeggen, ik zag dat BCL weer hoger stond.
1: Ja.
0: Dus die semiconductorfonds hebben er niet zo heel erg veel last van. Ik denk altijd wel van, als er niet echt een hele duidelijke aanleiding is, moet je je sowieso niet echt zorgen maken. Want wat er vrijdag gebeurde was natuurlijk een flinke klap. Hè. Het kwam onder andere na wat zwakke vooruitzichten van Broadcom en van Qualcomm. Echt zwak, ik moest het ook niet zeggen. Die cijfers waren op zich goed en de vooruitzichten waren wel heel erg hoog opgelopen. Er was 17 miljard werd er verwacht voor omzet voor het lopende kwartaal. En ze zeiden 16 miljard. Nou ja, dat zie je wel vaker bij die chipfondsen. Dus daar zou ik me niet te veel druk om maken. Maar wat eigenlijk wel de klap op de vuurpijl was, was die waren die hele sterke werkgelegenheidscijfers. Hè? Daar hebben we het net al over gehad.
1: Ja, zeker.
0: En daarmee kwam toch wel de verwachting dat die rente toch wel verhoogd gaat worden binnenkort. En wel misschien wel met 2 keer een 25 basispunten.
1: Ja.
0: Dus dan zitten we weer boven de 4%. En dat wordt vaak gezien als negatief voor technologiebedrijven. Daar maak ik me niet al te veel zorgen over. Want die technologiebedrijven zijn over het algemeen enorm sterk. Die hebben enorme prijskracht. Zeker als je kijkt naar de geheugenchips. Daar is die prijskracht echt gigantisch. Die prijzen stijgen keihard.
1: Ja.
0: En dan hoef je niet zoveel zorgen te maken over inflatie. Want dan kun je gewoon je prijzen verhogen.
1: Nee. Hey, en als je het dan toch hebt over stijgingen. De raketten van Elon Musk. Die gaan waarschijnlijk ook vrijdag als een raket op SpaceX. Als die naar de beurs gaan.
0: Ja.
1: Stap jij in?
0: Nou, ik persoonlijk niet, nee. Want ik denk altijd van, als je een CEO hebt die zijn eigen aandeelhouders bedreigt, toen de tijd met Tesla, van dat als die niet zijn enorme bonus kreeg, dat hij dan AI uit Tesla zal halen en ergens anders onderbrengen. En als hij dan 85% van het stemrecht heeft, dan moet je wel een paar keer achter je oren krabben. Maar ons officiële standpunt is nog niet, is er nog niet.
1: Nee, dan kun je zeggen, ja, het is een beetje een mafklapper, die meneer Musk, ja. Maar dit wordt wel de grootste beursgang van de eeuw.
0: Ja, leuk, maar daar heb je hoef je op zich. Nou ja, ik vind het sowieso is het altijd best wel riskant om je in te schrijven op nieuwe bedrijven. Want ja, je hebt weinig geschiedenis, je hebt weinig idee hoe het echt zal worden. En Musk heeft natuurlijk nogal een historie. Het is, ik denk, voor er zit een vrij groot speculatief gehalte in. En dat is wat anders dan beleggen, vind ik.
1: Dat is waar. Heb jij tot slot nog een vraag aan Erik die ik zo meteen nog even moet stellen? Of die je zelf moet stellen?
0: Nou ja, ik las inderdaad dat je je erg zorgen maakt over dat belangrijke medicijnen in Nederland niet verkrijgbaar zijn. En Nederland is daar toch echt wel, dat vind ik ook heel zorgelijk. Wat kunnen jullie daaraan doen om te zorgen dat die medicijnen wel op de markt komen? Bijvoorbeeld lagere prijzen.
2: Nou, daar gaan we het waarschijnlijk zeker nog over hebben. Maar okay. Ik denk dat
1: tipje
2: het
1: van de sluier?
2: Wat zeg je?
1: Tipje van de sluier?
2: Tipje van de sluier. Nou, het belangrijkste is dat we misschien iets minder focussen op kosten en prijzen. En iets meer kijken naar de waarde van geneesmiddelen. En dat we iets meer zien in de kansen die we als sector hebben. En niet alleen in de uitgaven die eraan gedaan worden. Dus Nederland moet kijken naar de lusten en niet alleen naar de lasten.
1: Oké, okay, Erik Hol hoor je zo meteen uitgebreid verder. Jos Versteeg, ik dank jou dat je hier was, analist bij Insinger Gillissen. En de AEX staat op dit moment 0,1% nog maar lager op 1040 punten. En om 1 uur geven we je een update. Die krijg je van de Beursnerd. Straks innovaties in de wereld van medicijnen en medische apparatuur. Die komen steeds vaker vanuit China. Dan is toch de vraag, hoe draaien we die rollen weer een keer om? Dat hoor je zo.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
12: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in oorlogstijd? Welke medische kennis is er specifiek nodig om ook in oorlog goede zorg te kunnen leveren? Bij BNR Beter hoor je een 4-delige serie over zorg in tijden van crisis. Luister straks om 3:30 naar deel 2 of zoek hem op in je podcast-app.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. Kwartiertje oponthoud voor het verkeer op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. Dat is de nasleep van een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 92.7. Ook controle op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Sneek bij 133.0. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda wordt gecontroleerd bij Rotterdam Prins Alexander bij 40.5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan die eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Klimaatexperts en diplomaten zijn in de Duitse Bonn bij de jaarlijkse tussentijdse klimaatconferentie. Daar praten ze over de opwarming van de aarde en wat daartegen moet worden gedaan. Het moet landen aanzetten tot actie. Ze bereiden de grote klimaattop voor die in november in Turkije is. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Volgens het rapport Wenning kan biotech een van de belangrijkste groeimotoren van de Nederlandse economie worden. Wat daarvoor nodig is, hoor je zo meteen van Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Nederland in BNR Zaken doen.
18: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
20: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
24: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
1: Bij mij te gast Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland. Nogmaals welkom, Erik.
2: Dankjewel.
1: We zaten al uitgebreid te praten over jouw jaren in het buitenland. Want je hebt lang in Amerika gewerkt voor Johnson & Johnson ook, neem ik aan.
2: Ja, klopt.
1: Duitsland, Engeland.
2: Engeland was voor Organon destijds.
1: Organon, oh, dat is alweer een concurrent. Maar je zit al wel lang in het wereldje.
2: Ik zit al lang in het wereldje, ja. Ik ben in 2002 bij Organon begonnen. Eerst in Nederland op hoofdkantoor. Toen een aantal jaren in Engeland gewerkt. En sinds 2009 bij Janssen of Johnson & Johnson. Ja.
1: Ja, dat moet je even uitleggen. Want heel veel Nederlanders zullen vanuit de coronacrisis dansen met Janssen in hun hoofd hebben. Dat was een coronavaccin. Met één prik kon je weer het openbare leven in. En had je eigenlijk niks meer te vrezen. Was een beetje wat Hugo de Jonge toen zei. Uitgevonden door Janssen in Leiden. Maar dat is toch echt onderdeel van Johnson & Johnson. En nu bestaat het niet meer, toch? Hoe zit het nou?
2: Ja, dat is misschien goed om even die verwarring weg te halen. Want die komen we vaker tegen. Janssen is opgericht door dokter Paul Janssen. Een van 's werelds bekendste Belgen. Samen met Eddy Merckx strijdt hij om de titel, volgens mij.
1: Ja.
2: En dat heeft hij in de jaren 50 opgericht. Toen is het vrij snel door Johnson & Johnson overgenomen.
1: Dat is gewoon een farmaceut, hè? Farmaciebedrijfje.
2: Nou, toen was het nog geen farmaceut. Toen hadden ze vooral medische technologie en devices. En een aantal consumenten, consumer health producten. En dat is uitgegroeid tot een van de grootste, of misschien wel de grootste healthcare bedrijf ter wereld. Wat de afgelopen jaren zich steeds meer is gaan richten op geneesmiddelen, op farmaceutica. En op een gegeven moment was Janssen het grootste onderdeel van Johnson & Johnson. En toen was het of Johnson & Johnson wordt Janssen, of Janssen wordt definitief Johnson & Johnson.
1: En dat laatste is gebeurd.
2: Is als Amerikaans bedrijf was waarschijnlijk de meest logische optie.
1: Ja, is toch wel jammer voor meneer Janssen dan. Maar goed, Johnson & Johnson klinkt inderdaad heel internationaal. Wij hebben nu natuurlijk sinds een paar weken de parlementaire enquêtecommissie Corona. Nou, inderdaad, Janssen is dan inderdaad in Nederland toch echt wel groots bekend geworden door dat vaccin. Spelen jullie nog een rol in die parlementaire enquêtecommissie?
2: We zijn niet uitgenodigd, dus wat dat betreft niet. We zijn wel blij dat we natuurlijk mee hebben kunnen helpen aan het van het slot krijgen van Nederland. In
1: ja,
2: de tijd.
1: Ja, hoe vond jij dat toen? Want jij was toen al net de directeur, hè, 2020 werd jij directeur van Nederlandse tak, zeg maar, van Johnson & Johnson.
2: Ik ben in 2023 algemeen directeur van Nederland geworden. Ja. Dus ik zat toen dat speelde in Duitsland.
1: Oh, toen zat je in Duitsland.
2: Grens Duitsland en Amerika. Ik was trots dat we als een van de bedrijven in zijn gestapt om te kijken of wij iets konden doen. Hè. Vaccins was iedereen het denk ik vrij snel over eens. Heb je nodig om met het virus om te gaan? We hebben enorm veel kennis en kunde, of hadden enorm veel kennis en kunde in Leiden. Ook daar de overname van Crucel, om daar een rol in te kunnen spelen. Er is binnen no time een vaccin ontwikkeld. Het ging 24 uur per dag door. Werd extreem actief en constructief samengewerkt tussen het bedrijfsleven, tussen Johnson & Johnson en de politiek. Dat heeft ertoe geleid dat er meerdere vaccins zijn gekomen. Ze werkten allemaal. Die van ons werkte ook. Die van anderen werkte iets beter. Daardoor hebben wij uiteindelijk de strijd verloren.
1: Met Pfizer en Moderna, deed het beter. Ja. Was dat wel een moment dat Hugo de Jonge dus zei, ja, iedereen kan dansen met Janssen. Is dat dan heel lekker voor het imago? Of zeg je van, oh nee, toen heb ik echt hem even boos geëffd van, wat doe jij nou?
2: Nou, ik heb hem dus niet geëffd, want ik was er niet direct bij betrokken.
1: Waren jullie er blij mee als Johnson & Johnson dat het zo ging?
2: Nou, ik denk dat het goed was dat er aandacht is voor het belang van vaccineren. Uiteindelijk moeten die wel toegepast worden op de manier zoals de registratieautoriteiten het hebben toegelaten. En daar was het advies om toch een paar dagen te wachten voordat je ging dansen.
1: Oké, dus dit was iets waar jullie niet blij mee waren.
2: Dat is niet onze keuze geweest.
1: Nee, kan ik me voorstellen. Johnson & Johnson, een gigantisch van origine Amerikaans farmaciebedrijf. Jij leidt de Nederlandse divisie. Wat gebeurt er bij die Nederlandse divisie en hoe sterk ben je dan verbonden met de Amerikaanse tak?
2: Ja, goede vraag. Dus Johnson & Johnson is een wereldwijd opererend bedrijf. We zitten in honderden landen. Maar we hebben in Europa op een paar plekken echt een hele grote aanwezigheid. Onder andere in Nederland, voornamelijk in Leiden. Op het Leiden Bioscience Park, waar we heel veel medicijnen ontwikkelen, maar vooral ook produceren. Ook voor de wereld, zullen we maar zeggen.
1: Veel kankermedicijnen, hè?
2: Ja, in Leiden met name medicijnen tegen auto-immuunziekten, maar ook steeds meer medicijnen tegen kanker, klopt. En dus wat we in Nederland doen is een combinatie van het onderzoeken en ontwikkelen van medicijnen, ook in samenwerking met Nederlandse academische centra, met Nederlandse ziekenhuizen. We produceren veel in Nederland en we zorgen uiteraard, of we streven ernaar, dat die innovatie ook bij de Nederlandse patiënt terechtkomt.
1: Ja, dat is natuurlijk het doel. Hoe sterk ben je verbonden dan met de VS? Of laat ik het anders vragen, hoe onafhankelijk kun je opereren als Leids instituut, als Nederlands instituut?
2: Ja, we zijn onderdeel van een groot multinationaal concern, dus we hebben daar ook gewoon rekening mee te houden. Wat wel zo is bij Johnson & Johnson, wat je merkt, is dat het een aardig decentraal geleid bedrijf is, waarbij altijd veel aandacht is voor je aanpassen aan de
1: lokale
2: de verbinding
1: markt.
2: Zoeken met de lokale dynamiek, de lokale markt. En daar een goede balans in vinden.
1: Ja, en de ontdekkingen die we dan bijvoorbeeld hier in Leiden doen, is dat iets wat je dus meteen deelt met de rest van Johnson & Johnson? Ik vraag het ook een beetje in het kader van de strategische autonomie die je wil afbouwen van bijvoorbeeld in Amerika. Maar ja, jullie bent hier onderdeel van een Amerikaans bedrijf.
2: Ja, nee, dat soort afdelingen opereert wereldwijd. Dus wij zijn altijd op zoek naar innovatie om de onopgeloste problemen van de burger, van de patiënt op te lossen. En het maakt ons eigenlijk niet uit waar die vandaan komt. Dat dat kan extern zijn, uit academische centra, uit start-ups, uit scale-ups of vanuit onze eigen laboratoria. En het is fantastisch als iets vanuit Nederland komt. En dat maakt me natuurlijk als Nederlander ook een beetje trots. Maar het belangrijkste is dat we die middelen ontwikkelen en bij de patiënt krijgen.
1: Ja, precies. En dan moet je ook zeker kijken naar wat er allemaal gebeurt bij de concurrent. Neem ons even mee in de wereld van de biotech, want er is heel veel competitie onderling. Er draait van alles om patenten, want als je eenmaal iets gepatenteerd hebt, dan heb je een bepaalde range waarin je dat kan ontwikkelen en waarin je het als enige mag verkopen. Er is ook veel samenwerking, want er worden overal ter wereld ontdekkingen gedaan waar je ook van elkaar weer van wil leren. Dus hoe zit die markt in elkaar?
2: Ja, ik denk dat iedereen die in de geneesmiddelensector werkt het vooral doet om natuurlijk uiteindelijk een onvervulde behoefte, een unmet need van de patiënt op te lossen. En daarvoor is focus en kennis en expertise cruciaal.
1: Ja.
2: Dus wat je merkt is dat op het moment dat er een ontwikkeling is in een veld wat voor ons niet zo interessant is, maar voor een ander bedrijf wel interessant kan zijn, dat een middel dan van de ene partij op de andere partij overgaat, omdat zij beter in staat zijn om dat verder te ontwikkelen en uiteindelijk bij de patiënt te krijgen.
1: Het wordt dan gewoon doorverkocht, want daar gaat natuurlijk ook
2: doorverkocht, uitgelicenseerd. Precies. Dus dat is het is een publieke of een private sector waar we natuurlijk wel allerlei mededingingswetten hebben waar we ons moeten houden.
1: Mm-hmm.
2: Maar waar mogelijk wordt er samengewerkt om uiteindelijk zo efficiënt mogelijk de innovatie te ontwikkelen en bij de patiënt te krijgen.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk ook, wat we net van Jos Verstegen ook hoorden, altijd bij de prijsprikkel. Er is hier in Nederland veel kritiek ook op medicijnen die gewoon hier niet te krijgen zijn. Het is te duur, terwijl ze hier om de hoek in België of in Duitsland kun je ze wel krijgen. De Nederlander snapt daar helemaal niks van. Kan jij het uitleggen?
2: Ik ga het in ieder geval proberen. Daarvoor sta ik hier. Uiteindelijk is het natuurlijk, we zijn een bedrijf, wat ik net al zei, een privaat bedrijf in een publieke sector. Dus er worden terecht kritische vragen gesteld over hoe werkt het nou precies? Waarom is zo'n middel, waarom kost zo'n middel wat het kost? Is het duur of is het niet duur? Mm. Dus die vragen gaan we ook zeker niet uit de weg. Wat ik net ook al even tegen Jos zei, ik hoop vooral dat we vandaag niet alleen over prijzen en kosten praten, maar ook over de inkomsten, de opbrengsten, de waarde die geneesmiddelen brengen. Want als je goed kan uitleggen wat voor waarde je toevoegt, dan is het de prijs die het kost misschien ook wat meer en wat beter te accepteren.
1: Ja, maar dan is de overheid dus niet bereid, zeg jij, om te betalen voor waarde. Of zien we dat verkeerd?
2: Nou, ik denk, en dat is misschien ook wel de hoofdboodschap, hè. Dus de Nederlandse overheid wil, als ik het even heel kort de bocht zeg, eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, wat dat betreft. Je verwees al even naar het rapport Wenning. We zijn een sector die geneesmiddelen onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen. En als je wel natuurlijk alle lusten van die sector wil om je economie en je welvaart hard te laten groeien, maar heel terughoudend bent, meer terughoudend dan andere landen om het ook te vergoeden, ja, dan ga je de lasten misschien een beetje uit de weg. En dat is zonde. Ik denk dat er een enorme kans is om het beide te doen. Om het ook constructief en kritisch te doen. En dat uiteindelijk daar niet alleen de patiënt, maar ook de maatschappij en ook de economie van gaat profiteren.
1: Ja, want jullie zeggen, wij investeren zoveel in verschillende kansen, hè, die je ziet, verschillende trajecten om dingen te ontwikkelen. Dat kost uiteraard bakken met geld. En het gros haalt het niet, hè, omdat het gewoon stuk loopt op een gegeven moment. Het doet niet wat je wil. Dus uiteindelijk met dat ene geneesmiddel wat dan lukt, daar moet je dan eigenlijk een soort van alles mee terugverdienen wat je eerder hebt geïnvesteerd. Klopt dat?
2: Er zitten een paar dingen in wat je zegt. Dus één, we investeren heel veel. En dat is misschien iets wat heel veel mensen ook niet weten. Johnson & Johnson staat ook al jaren in de top 10 van grootste R&D-investeerders van Nederland.
1: Hoeveel procent van je omzet gaat er echt 25% naar R&D bijvoorbeeld?
2: Ja, dat gaat van onze omzet wereldwijd tussen de 15% en 20% naar R&D.
1: Mm.
2: Maar 2% van die totale 15, 16 miljard die we investeren in R&D gaat naar Nederland. Dus we staan in het lijstje met ASML, met Philips, met Shell, met Booking.com. En wij staan nu, we stonden derde, daarna stonden we vierde.
1: Weet zakken?
2: Inmiddels staan we zesde.
1: Ja.
2: We investeren nog steeds bijna 300 miljoen in onderzoek en ontwikkeling. Dus dat is een ongelooflijk groot bedrag.
1: Mm-hmm.
2: Het is maar 2% van onze totale R&D-uitgaven. En de discussie die we graag voeren met Nederland is, Wij zijn meer dan geïnteresseerd om te kijken hoe we van die 2% 4% kunnen maken. Maar dan moet er wel erkenning zijn voor de waarde die we brengen. En niet alleen maar gepraat worden over prijzen en kosten.
1: Dus je hebt een hard ja nodig van de overheid. Die eigenlijk dat ze bepaalde afname gaan nemen, ook van dure medicijnen. Voordat je die R&D weer kan verhogen.
2: En we praten eigenlijk altijd over innovatieve geneesmiddelen en niet over dure geneesmiddelen. Ik weet dat Nederland is het enige land in de wereld waar de term dure geneesmiddelen gebruikt wordt.
1: Het is toch ook duur, Erik? Het is toch ook duur?
2: Wat is duur? Wat is duur?
1: Dus... Blijkbaar te duur voor de overheid om erin te investeren.
2: Precies.
1: En jij
2: precies.
1: zegt, wij hebben dat nodig. Een afname, eigenlijk een zekerheid dat zij meer gaan afnemen van dat soort medicijnen. Anders kunnen we hier niet door.
2: Nou, we hebben in ieder geval een discussie nodig over op wat voor soort manier, in welk systeem je de waarde van geneesmiddelen beoordeeld. Dus wat we graag willen. Kijk, iedereen snapt dat in een zorgsector waar de bevolking vergrijst, de zorgkosten nemen toe. Het is een van de grootste kostenposten die we hebben in Nederland. Geneesmiddelen zijn daar een onderdeel van. Overigens een heel klein onderdeel. Dat is minder dan 5% van de totale zorgkosten gaat naar geneesmiddelen. Dus als je dat soms aan mensen vraagt, zeggen ze, oh, dat zal wel 20-25% zijn. Nee, minder dan 5%. En het neemt af. Nou, dus we moeten wel heel eerlijk zijn over hoe groot het probleem überhaupt is. Maar goed, dan nog, het is een uitgave aan een private sector die kritisch bevraagd wordt, waar dus ook goed naar gekeken moet worden. Daar zijn artsen en patiëntenorganisaties altijd bij betrokken. Mm-hmm. Het Zorginstituut, met input van artsen, met onafhankelijke deskundigen, kijkt in heel veel detail naar de waarde die een middel toevoegt. De klinische waarde, is het beter dan wat er nu is voor de Nederlandse patiënt? Vervolgens wordt er uitgebreid gekeken naar de kosteneffectiviteit. Is het de moeite waard om er ook echt geld aan uit te geven? Dat vinden we allemaal prima en goed. Vervolgens moet je daarvoor natuurlijk over onderhandelen. En dat gaat in Nederland met het bij het ministerie van Volksgezondheid. En daar hoop je eruit te komen. En helaas zijn we nu als Johnson & Johnson de afgelopen 6 maanden geconfronteerd met een aantal middelen die het niet gehaald hebben. En dat is pijnlijk.
1: Ja, en zeg je de schuld ligt daarvoor 100% aan de overkant? Of steek je ook de hand in eigen boezem en zeg je nou, die marge bij ons kan inderdaad echt wel iets lager?
2: Nou, je moet in ieder geval altijd kritisch blijven naar jezelf. Dus wat dat betreft is je hand in eigen boezem steken wel belangrijk. Want misschien hebben wij gewoon niet goed genoeg uitgelegd wat de waarde van een geneesmiddel is. En als mensen de waarde niet zien, dan stellen ze daar terecht kritische vragen bij.
1: Ja.
2: Het is wel belangrijk om erbij te zeggen dat dit geneesmiddelen zijn die in alle landen om ons heen, dus alle Europese landen om ons heen,
1: dat het wel
2: beschikbaar zijn.
1: Maar dus ook tegen dezelfde prijs? Is daar niet iets goedkoper?
2: Dus prijzen, ik weet ook helaas niet precies wat de prijzen in andere landen zijn, maar ik weet wel dat het prijsbeleid wat wij voeren in de Europese Unie zijn
1: lijkt
2: prijzen
1: niet zo erg
2: altijd
1: goed.
2: Vergelijkbaar. Ja.
1: Ik wil het ook nog over wat anders hebben. Een dilemma ga ik je voorleggen. Je moet kiezen en achteraf kun je nuanceren.
0: Het dilemma.
1: Nederland is een uitstekende plek om medische innovaties te doen. Of ja, als we zouden verhuizen naar het buitenland, dan zouden we veel meer baanbrekende ontdekkingen kunnen doen.
2: Nederland is een uitstekende plek.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast nog even Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine in Nederland. Dus hier is. We hebben alle middelen, mogelijkheden voor jou, voor Johnson & Johnson hier in Nederland om te floreren.
2: Bijna alle middelen, zou ik zeggen. We hebben een extreem goede infrastructuur. We hebben, als je kijkt naar het Leiden Bioscience Park, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Mm-hmm. Ja? Dat is een van de, laten we het zeggen, ecosystemen waar heel veel samenkomt wat je als geneesmiddelbedrijf nodig hebt.
1: Ja.
2: Goede academische instellingen, veel kennisinstituten, goed netwerk van start-ups, scale-ups en een aantal grote innovatieve geneesmiddelbedrijven. Dus we hebben een goed ecosysteem. We liggen gunstig in de wereld. We zijn een soort van gateway to Europe.
1: Ja,
2: ook qua logistieke verbindingen met Schiphol.
1: Maar waar ontbreekt het aan?
2: Nou, het belangrijkste waar het aan ontbreekt is wat ons betreft het feit dat dat al die dingen die in het Leiden Bioscience Park onderzocht, ontwikkeld en gemaakt worden, of heel veel van die dingen, het niet meer tot een Nederlandse patiënt redden. En dat is toch wel een beetje waar het voor doet. Een middel ontwikkelen en produceren wat uiteindelijk niet bij een patiënt komt, is zonde.
1: Dus dan kom je dus toch weer bij de overheid die weigert te betalen voor, in jullie ogen, wat het waard is.
2: Precies.
1: Maar als dat dus niet lukt, en je merkt dus dat het daar stokt, en dat is het enige doel wat je hebt, je wil dat bij die Nederlandse patiënt krijgen,
2: ja.
1: Wat doe je hier dan nog?
2: Nou, wat doen we hier nog? We hebben altijd de ambitie en de hoop dat we de tij kunnen keren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
1: Als in een nieuw kabinet, nieuwe ronde, nieuwe kansen? Is dat dan het idee?
2: Ik denk, je verwees al even naar het rapport Wenning. Dat is wel een belangrijke kans. Dus ik denk dat je, als je terugkijkt naar de discussie die er ook bij ASML was destijds over... zijn belangrijk voor Nederland, voor het groeivermogen, voor de welvaart van Nederland... hoeveel discussie er was om die in Nederland te houden... merk je natuurlijk toch, in Nederland is men kritisch... tegen het grote bedrijfsleven. Gezond kritisch is goed.
1: Maar als je dreigt, dan... Ja, misschien moet je gewoon gaan dreigen nu.
2: Ja, ik denk dat met dreigen kom je niet zo ver, denk ik. Ik denk dat we ons moeten...
1: ASML wel.
2: Ik denk dat we ons moeten realiseren dat... Wenning is niet de enige die bedacht heeft... dat biotech en geneesmiddelen een mooie
1: een
2: kans
1: motor
2: is.
1: Zijn. Ja.
2: Dus uiteindelijk...
1: Ja, dat heeft hij inderdaad in het rapport Wenning gezegd.
2: Het uitdaging is natuurlijk, je kan als je geconfronteerd wordt met uitdagingen in je budget twee dingen doen. Je kan of kosten besparen of je kan kijken of je harder kan groeien. Nou, de route die Wenning terecht kiest is om ons welvaart op peil te houden, moeten we harder groeien.
1: Ja.
2: Nou, dan moeten we inzetten op sectoren die daar het meest aan bij kunnen dragen.
1: En dat is de biotech is er
2: een
1: van.
2: Laat de arbeidsproductiviteit bij de geneesmiddelensector nou de hoogste zijn van alle industrieën. Dus dat biedt kansen. Alleen, je moet niet vergeten dat elk zichzelf respecterend Europees land dat inmiddels bedacht heeft. Mm. Want het staat ook in het rapport Draghi. Dus iedereen, de Belgen,
1: iedereen
2: de
1: Ieren,
2: de Zwitsers, de Duitsers. Iedereen wil natuurlijk daar ook op een of andere manier van profiteren. Dus in mijn rol, en dat is altijd wel interessant, ik ben natuurlijk Nederlander. Ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse vestiging. En ik moet dus ook, mijn bazen zullen tegen mij zeggen, Erik, je moet een enterprise mindset hebben. We moeten gaan waar het beste is voor.
1: Klinkt vreselijk, Johnson. Klinkt. Maar ja, ik snap het punt.
2: Weet ik,
1: ja?
2: Maar goed, welkom in de corporate wereld. Ja, maar ik ben ook een Nederlander die natuurlijk strijdt voor, schouder aan schouder met de Nederlandse onderzoekers, academische ziekenhuizen.
1: Mooie dingen maken en naar de markt brengen.
2: Mooie dingen te maken waar we trots op zijn en waar we dan toch kunnen zeggen, dat is made in Holland.
1: Ja, oké. En dan zeg je, dat is nu mijn taak. Dan zit je dus best in een lastig pakket. Aan de ene kant heb je nu een rapport van Wenning en Draghi waarmee je kan zwaaien.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd heb je een kabinet gevonden waarvan Rob Jetten letterlijk zegt, de zorgkosten kunnen niet meer dan het nu is. Dit is het. En elk nieuw ding dat in het basispakket komt, dan moet er iets anders uit. Ja, hoe dan?
2: Goeie vraag. Ik ben geen minister van Volksgezondheid. Dus ik benijd haar wat dat betreft niet. Ik denk wel, dat was wel een interessante discussie die natuurlijk toen op gang kwam. En waar je naar verwijst is tijdens de verkiezingen. Het bevriezen van het basispakket.
1: Ja.
2: Ik geloof dat daar behoorlijk wat genuanceerd is na afloop. Dat van links tot rechts, van politiek tot niet-politiek, iedereen op de barricade sprong en zei, nee, er moet kritisch gekeken worden naar wat er in het basispakket zit. En we moeten niet bang zijn om keuzes te maken. En dat gaat overigens niet alleen om geneesmiddelen, maar ook over de zoveelste scan doen, nog iemand terug laten komen naar de poli, et cetera, et cetera. Dus het gaat over veel meer dan geneesmiddelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is goed dat daar kritisch naar gekeken wordt, maar er moet altijd ruimte zijn voor innovatie, geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen, die kosteffectief en met gezondheidswinst ingezet kunnen worden. En dat gaat ook over innovatieve kankergeneesmiddelen of over geneesmiddelen voor auto-immuunziekten, waarmee mensen aan het werk blijven, die de druk op de zorg juist kunnen verlichten, omdat je minder handen aan het bed nodig hebt en die juist die misschien niet onderdeel van het probleem zijn, maar eerder een oplossing bieden.
1: Precies. Genoeg te doen, hoor ik nog. Dankjewel dat je hier was, Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland.
2: Dankjewel.
1: Zometeen, hernieuwde onrust in het Midden-Oosten vertaalt zich naar hernieuwde onrust op de beurzen. Je kan zometeen veel meer horen. Onze beursnerd is zometeen bij ons. Blijf luisteren naar Zaken Doen.
25: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er,
5: naast het nieuws,
3: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze. Little of the wall.
3: Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
5: En via DAB+. Business Beat.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
27: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
28: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
27: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
28: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
27: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
28: Op BNR en ons podcast.
29: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Nu in de BNR-app.
1: De AWVN wil dat cao's zich veel sterker richten op productiviteitsgroei. Revolut stort zich op de Nederlandse telecommarkt. En het vertrek van de supermarkten is per saldo geen ramp, dat zegt VNO-NCW-voorzitter Van Oostrom. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app. Gaan we naar de AWB, daar zit Robert Vriezen. Robert, hoe druk is het op de weg?
16: Nou, er staat 34 kilometer file bij elkaar. Er wordt hier aan de grens gecontroleerd, dat is op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. Verder 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Langzaam rijden tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. En nu ook grenscontrole in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens 10 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert. Bij 206.0. De A7 Groningen-Heerenveen bij Beterswaag. Controle bij 152.4. En ook controle op de A77 Nijmegen-Duisburg bij Gennep bij 9.4.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen hoor je over de overnamestrijd rondom de oudste bank van de wereld. Mag je even nadenken welke dat kan zijn. En wat gaat de TikTok-shop betekenen voor MKB'ers? Is dat een vloek of een zegen? Dat hoor je zometeen in BNR Zaken doen.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
18: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
19: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
21: In de BNR-app
20: heb je ook altijd en overal breaking news.
21: Download de BNR-app en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug, het laatste half uurtje van BNR Zaken doen. Het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
22: Beursnerd.
1: Doen we vandaag met de beursnerd Noor van Geels, niet Noors. Of ben je Noors?
23: Nee, ik ben heel Nederland.
1: Nou, Noor van Geels. Noor, fijn dat je er bent. De stand van de AEX op dit moment.
23: De AEX staat op 1040 punten, een krappe 1/10 in de min. De grootste stijgers tot nu toe zijn Adyen, die staat 1,6% in de plus. En UMG, Universal Music Group, die staat 1,4% in de plus. De grootste dalers zijn DSM Firmenich, die staat 1,7% in de min. En Akzo Nobel, die staat 1,6% in de min. Mm-hmm. Beleggers zijn tot nu toe wat onrustig, omdat er weer over en weer wordt geschoten tussen Iran en Israël, ondanks het staakt het vuren. Dat zie je terug in de olieprijs. Een vat Brentolie is met meer dan 4,5% gestegen naar ruim $98 per vat.
1: Ja, nou ja, dat konden we natuurlijk inderdaad zien aankomen na de escalatie gisteren en vannacht. Er gebeurt wel nog meer op de beurs vandaag.
23: Zeker, er heerst wat pessimisme over tech-aandelen onder beleggers. De Nasdaq, de Amerikaanse techbeurs, die daalde vorige week meer dan 4,5%. In Azië zijn onder andere Samsung Electronics, TSMC en tech-investeerder SoftBank allemaal tussen de 3% en 10% in de min. Mm-hmm. Ze gesloten. En in Europa is er iets minder sprake van paniek. De meeste indices die boekten bij opening wel wat verlies, maar dat loopt inmiddels alweer een beetje wat in. Grote verkopen zien we hier in ieder geval nog niet.
1: Nee, en waar kan je dat pessimisme door verklaren?
23: Nou, dat negatieve sentiment dat komt deels omdat men voorsorteert op aanhoudend hoge rente in de VS. Dat heb je volgens mij net ook al even met Eden besproken.
1: Ja, vanwege de Fed. Ja.
23: Klopt. De Fed komt volgende week voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh bijeen. En omdat de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt vorige vorige week de verwachtingen overtroffen, gaat de rente waarschijnlijk nog niet zakken. Een sterke arbeidsmarkt en hoge inflatie zijn geen goed recept om de rente te laten dalen. En daar zijn de tech-aandelen nu dus een beetje de dupe van.
1: Ja, aan de andere kant, er was de afgelopen tijd een soort rally aan de gang in de tech-aandelen. Dus je kan ook zeggen, correctie, het is niet zo heel gek.
23: Klopt, de beleggers waren vrij positief over de vraag naar AI. Samsung Electronics en de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix bereikten vorige maand ieder een marktwaarde van meer dan $1 biljoen. SoftBank werd eind mei nog het meest waardevolle bedrijf van Japan overigens. Mm-hmm. En ook bij bedrijven als Apple, Microsoft en Nvidia steeg de marktwaarde. De Amerikaanse beurzen die openen over zo'n 2,5 uur. Dus we moeten nog maar even kijken wat de rest van de dag ons zal brengen. En die Fed-vergadering is pas volgende week dinsdag en woensdag. Dus dat wordt nog even afwachten.
1: Ja, en komende donderdag natuurlijk de ECB, het rentebesluit. Ja. Dus daar gaan we natuurlijk ook nog deze week meer over horen.
23: Ja.
1: Ik heb het net al aangekondigd, toch wel leuk, iets heel anders. De oudste bank van de wereld, daar wil jij wat over kwijt.
23: Ja, Nina, ik wil jou graag meenemen naar Italië. Niet voor een reisje naar de Amalfi-kust of een lekkere gelato, maar een overnamestrijd. De bank die zo in trek is, is het Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena.
1: Ja.
23: De oudste bank van de wereld. Zondag kwam een andere Italiaanse bank, Banco BPM, al met een voorstel voor een zogenaamde fusie van gelijken. Dat houdt in dat twee bedrijven van ongeveer hetzelfde formaat verder gaan als een nieuw bedrijf, zonder dat er per se een verkoop plaatsvindt.
1: Oké, een fusie.
23: Ja.
1: Maar dan zou je ook kunnen denken, misschien zijn er nog wel andere geïnteresseerden?
23: Zeker. Vanochtend heeft de grootste bank van Italië, Intesa Sanpaolo, een bod van €30,6 miljard uitgebracht. Dat zou dan betaald moeten worden in aandelen in Intesa Sanpaolo. En er is best een grote consolidatieslag gaande in het Italiaanse bankenlandschap. Monte dei Paschi di Siena werd in 2017 gered door de Italiaanse staat. En sinds 2023 is die bank weer in private handen. Daarna kocht die bank zelf weer een andere bank, namelijk de investeringsbank Mediobanca.
1: Ja.
23: En sindsdien houden andere bedrijven Banco MPS, Monte dei Paschi di Siena, in de gaten om mogelijk verder te consolideren. Veel banken, hopelijk volgt iedereen het nog.
1: Ja.
23: Een andere bekende overnamepoging is die van UniCredit, die azen namelijk weer op het Duitse Commerzbank. Daar willen ze onder leiding van Andrea Orcel uiteindelijk 2/3 belang van bemachtigen. Het aandeel Banco Monte dei Paschi di Siena noteert tot nu toe in ieder geval al meer dan 10% in de plus. En hiermee sluit ik mijn update over de financiële markten voor vandaag weer af. Dus Nina, arrivederci.
1: Nou, als je nog even een gelato haalt, ben ik helemaal happy. Nee, dit is hartstikke mooi. Dankjewel, BNR-redacteur Noor van Geels, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Dan kun je je abonneren op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
32: Dagboek van een ondernemer.
1: Wat is er nou leuker dan iemands dagboek bekijken? En als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt, of dat je juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, dan is het natuurlijk altijd de vraag, hoe pakt dit uit? Nou, in de rubriek Dagboek van een ondernemer volgen wij Boudewijn Boonman, ondernemer en redacteur bij BNR Zaken doen, over wat hij zoal meemaakt met zijn eigen bedrijf, het zoet en het zuur. Boudewijn, fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag Nina.
1: Jij zit in de babyartikelen. En je bent oprichter van het babymerk Little Rhino. Voor mensen die dat nog nooit hebben gehoord, wat bied je allemaal?
2: Ja, babyartikelen, dus kinderwagens. Het is een familiebedrijf, uiteindelijk in Goes. En babykamers, auto's, stoelen, kleertjes. Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk.
1: Jij zit er helemaal in alles. die babyzooi wat je allemaal nodig hebt.
2: Babywereld, ja.
1: De babywereld. Nou wil jij het hebben over de TikTok shop.
2: Ja.
1: Oké, ik kan me ervan gewoon een TikTok en dan dat je daar ook in kan gaan.
2: Ja, vanaf volgende week komt hij hier naar Nederland toe, 15 juni. Je hebt het eigenlijk overal in de wereld is het eigenlijk al. In Amerika sinds 2021 is het er al. En in Duitsland hebben we het al, in het Verenigd Koninkrijk hebben we het al. En nu komt het bijvoorbeeld ook naar Nederland en naar België toe. En dat gaat toch wel het nodige veranderen, Nina. Zit jij überhaupt wel eens op TikTok?
1: Nee, ik heb het een tijdje geprobeerd en ik voelde me te erg bekeken door de Chinezen, dus ik dacht, doe het niet.
2: Dat gooi ik eraf, dacht je.
1: Ja, dat dacht ik echt.
2: Nou, wat eigenlijk nu het bijzondere is aan dat TikTok-shop. Normaal, als jij bijvoorbeeld een product wilt, dan ga je misschien naar Google toe, naar Bol of naar Amazon. En dan ga je met een bepaalde zoekopdracht ga je naartoe. Nou, dat typ je dan in. Nou, het wordt bijvoorbeeld, misschien wordt volgende week wel weer wat warmer weer. Nina, je hebt een ventilator nodig. En je typt dat in in je zoekbalk. En dan krijg je een legio aan mogelijkheden die je zou kunnen kopen. Wat ze nu gaan doen bij TikTok-shop, is dat je als je eenmaal door je feed aan het scrollen bent, dat je op een gegeven moment een product te zien krijgt wat je eigenlijk helemaal niet naar op zoek bent. Dus je koopintentie verandert. Mm-hmm. Ze noemen dit meer discovery, dus je gaat meer producten ontdekken. Nou, dan hebben ze nu 3 mogelijkheden bij TikTok voor verkopers. Zoals ik bijvoorbeeld, hebben ze nu in het leven geroepen. Dus bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een post doet gewoon. Je kan het middels een affiliate doen. Dus iemand die waar je een product net opstuurt, die promoot via zijn kanaal. En die krijgt daar een commissie voor als hij het verkoopt. Of je kunt live gaan. Nou, dan kun je bijvoorbeeld 2 uur lang live gaan. Dan kunnen mensen naar kijken. En dan kunnen ze op die manier gaan kijken van, nou, vind ik dit product interessant? En kunnen ze het gaan kopen bij je? Mm-hmm. Dus eigenlijk straks gaan mensen worden veel meer, nou, impuls aankopen gaan ze doen. In plaats van dat ze met een gerichte zoekintentie naar een product gaan zoeken.
1: Dit hebben we toch ook al eerder gezien op Facebook en volgens mij ook op Insta, met allemaal Insta live kanalen waar je ook van alles kon verkopen.
2: Precies. En alleen wat er nu is, binnen TikTok Shop, je blijft op het platform. Dus je blijft binnen de TikTok-app. Als je bijvoorbeeld een advertentie ziet van Meta, van Facebook of van Instagram, dan word je direct naar een andere pagina geleid. De drempel wordt gewoon een stuk lager voor jou als consument om een product te gaan kopen. En heel veel mensen vinden dat ook misschien juist wel kwalijk. Bijvoorbeeld de Consumentenbond die zegt ook van, ja, die drempel wordt nu zo laag. Binnen 3 stappen kan een consument nu iets gaan kopen. Ja, iemand precies. Moet daar goed over na kunnen denken. Moet een review kunnen lezen. Nou, ja. Dat is toch een hele andere manier van aan aankopen.
1: En hoe zit het met de drempel voor jou als ondernemer? Heb jij zoiets van, dit is dus een perfect extra kanaal wat ik compleet ga uitmelken?
2: Ja, ik ben er. Toen het in 2021 naar de VS kwam, dacht van, nou, ik zat er gewoon al die jaren al te kijken van, goh, wanneer komt het nou naar Europa toe? En Nederland is een van de laatste landen waar het komt. In China is het gigantisch.
1: Ja, maar wij zijn gewoon te klein.
2: We zijn te klein, dat klopt.
1: Ze wilden geen aandacht aan ons besteden tot er echt niks meer was. En toen dachten ze, nou, nu Nederland maar. En België.
2: En België, daar ook nog bij. En ze wilden gewoon zachtjes aan die Europese markt daarin een beetje gaan veroveren. Maar ik zie wel van, op een gegeven moment, bij Bol was ik er ook bij in de eerste maanden dat groot werd. Je wil gewoon vroeg op die trein springen. En wat het bijzondere is aan de TikTok Shop is, bij een impulshonger aankoop, je gaat tot en met 50, 60 euro denk je nog niet zozeer na over een aankoop. Pas van boven 50 euro, dus de 50 en 100 euro, vraag aan je partner, goh, dat plaspotje of die kinderwagen,
1: heb
2: moet ik die wel kopen?
1: Heb jij een potje van boven de 50 euro?
2: Nee, die is 39,95.
1: Oh, ik wou zeggen, dat valt nog mee. Maar dat is duur geworden.
2: Laat even een kinderwagen als voorbeeld.
1: Ja, precies, dat is echt duur.
2: Nee, maar tussen 900 en 1300 euro is helemaal niet raar.
1: Nee.
2: Daar moet je als consument even over nadenken. Dat is voor TikTok Shop. Zou dat dus een product zijn wat niet zou werken?
1: Nee.
2: Want dan
1: dus
2: ga jij niet in één keer.
1: Het moet tientjeswerk zijn.
2: Ja, dus ongeveer, laten we zeggen, tussen de 40 en 75 euro. Dat je er misschien nog niet helemaal over na moet denken. In ieder geval dat je niet aan je partner moet vragen, zou ik dat ook moeten kopen? Dus dan moet je als MKB, want vooral MKB'ers kunnen hierop gaan inspringen. Vooral grote organisaties die vrij log zijn, die moeten dit helemaal gaan verweven in hun
1: marketinglandschap,
2: in hun prijsvoering. Dus voor MKB'ers is dit er toch wel misschien een grotere mogelijkheid, omdat zij snel het kunnen toepassen. Ze kunnen snel een filmpje maken en ze kunnen gewoon een bepaald assortiment gaan aanbieden.
1: Ja, want het is niet de bedoeling dat jij dan live op TikTok jouw potjes gaat zitten aanprijzen. Je maakt van tevoren een filmpje. Je maakt dat een beetje slik, je maakt dat een beetje lekker en dan ga je het erop zetten.
2: Dat kan alle 3. Dus jij nu zegt,
1: kan ook live dus.
2: Maar het kan ook live.
1: Wat ga je zelf doen?
2: Nou, bijvoorbeeld volgende week, 15 juni, we zaten bij de eerste groep mensen die TikTok mochten gaan uitproberen hier in Nederland.
1: Ja.
2: Nu krijg je bijvoorbeeld allemaal voordelen. Dat je bijvoorbeeld natuurlijk commissie betalen aan TikTok. En wij betalen gaan nu ongeveer 2% commissie betalen. Maar dan moet je dus 3 keer per week 2 uur live gaan.
1: Oh. Dus, nou, dan zit je in het laagste tarief. Dan moet je 3 keer per week.
2: Ja, dat is gewoon. Dat doen ze natuurlijk om je een beetje lekker te maken.
1: Ja, en ze willen het wel aanjagen.
2: Ze willen het natuurlijk aanjagen. Wat je nu in andere landen ziet, is dat nu al de commissie voor TikTok gaat al naar 9%.
1: Ja.
2: Als je die affiliates waar ik het net over had, dus mensen waar je een product naartoe stuurt die het vervolgens op hun kanaal gaan aandragen,
1: Die
2: krijgt tussen de 20% en 30% commissie.
1: Yo,
2: dus je moet nog eens even aanlagen. Als je bijvoorbeeld, nou, jij krijgt 15% commissie, je moet er nog eens 9% commissie voor TikTok afrekenen, dan moet je al 24% aan commissie gaan betalen.
1: Maar waarom
2: betalen
1: is dit dan interessant?
2: Ja, omdat je toch een gigantische afzetmarkt kan creëren.
1: Potentieel.
2: Dus je kan niet producten gaan aanprijzen. Die moeten gewoon minimaal 3-4 keer over de kop gaan.
1: Ja, oké. Okay. Maar dus ga je dan, 1, ga je prijzen verhogen? Ergens van betaald worden.
2: Ja, dus wat je heel veel ziet is ook dat er heel veel rommel de markt gaat betreden. Er komt natuurlijk heel veel spullen uit China naar hier toe.
1: Gewoon dropshippers.
2: Omdat ze die laag moeten gaan inkopen.
1: Mm-hmm.
2: Dus met een aanmerk vanuit Nederland, dat misschien 1 keer over de kop gaat, Ja, ga je niet redden met de TikTok
1: Shop. Maar wat ga jij doen? Want jij zegt, ik moet 3 keer per week, moet ik 2 uur lang live.
2: Ja,
1: ga ik jou vanaf volgende week, als ik dat wil, kan ik gewoon
2: nou,
1: 2 uur
2: naar
1: jou.
2: Mij ga je niet zien.
1: Waarom niet?
2: Ik ben het mannetje achter de scherm. Nou, ik ga het eerst.
1: Je kan dat. Jij kan dat.
2: Ik weet dat ik dat kan. Maar ik had eerst op een bepaald soort manier. We zitten ook met mijn zusje in het familiebedrijf, met mijn moeder in het familiebedrijf. En ik merk gewoon dat zwangere vrouwen het heel leuk vinden om het van een jong iemand te horen.
1: En een vrouw.
2: Ja, dat vinden ze leuk. Maar wat ik met TikTok erover gehad, die vindt het ook heel leuk om een man juist heel vaak in beeld te zien.
1: Ja, met een baby in beeld.
2: Je moet ergens beginnen.
1: Ja, oké. Okay. Dus en dan ga je 2 uur lang vertellen wat een geweldig slabbetje dit is. En nou, dit rompertje.
2: Dat zei ik precies zelf. Ik zei van, ik kan toch niet 2 uur lang over 1 product gaan praten. Dus waar we nu
1: je gaat verschillende
2: wel,
1: dingen doen.
2: 8 producten, precies Nina. Dus we doen 4 producten per uur. En dat doen we 1 keer over het plaspotje praten over een kleertje, praten over een bedje. En dan kunnen mensen interactie. Ze kunnen een vraag stellen.
1: Geweldig.
2: En op die manier hebben we zelfs een rat van fortuin. Nou, je moet ze gek niet bedenken. Dat draai je aan en dan krijg je op 10% korting. Dus op die manier ga je de interactie aan met je mensen en probeer.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik ben heel benieuwd. Volgende keer in het dagboek horen we natuurlijk graag hoe het is gegaan.
1: Zeker weten.
2: Boudewijn Boman, voor het delen van jouw ervaringen, dank je wel. Tot over 2 weken.
3: Blik op de wereld.
2: En voor die blik is aangeschoven onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, welkom.
4: Hey Nina.
2: Nou, de oorlog in het Midden-Oosten, we hebben het gezien natuurlijk vannacht. En ook vanochtend nog in volle hevigheid aan het oplaaien. Over en weer raketten tussen Iran en Israël. Wel ook voor het eerst sinds april, hè, dat dit echt weer zo erg is.
4: Klopt, ja, want sindsdien is er formeel dan een staakt het vuren. Maar ja, dat is altijd natuurlijk al erg fragiel geweest. De internationale persbureaus melden dus een zondagavond laat al een raketaanval van Iran op Israël. De Iraanse revolutionaire garde heeft gezegd dat dat een reactie was op Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Dat was ook eerder op zondag al. En dat doet Israël dan weer in de strijd tegen Hezbollah, wat weer een partner is van Iran. En vanochtend reageerde Israël dan weer. Het Israëlische leger die zegt nu ook voorbereid te zijn op een reeks van opties tegen Iran. Van enkele dagen tot zo lang als het nodig is, zeggen ze.
2: Ja.
4: Iraanse staatsmedia die melden dat er explosies waren vanochtend in verschillende steden, waaronder de hoofdstad Teheran. En bij een van die Israëlische aanvallen is een petrochemische fabriek in het zuidwesten van Iran geraakt. En in reactie daarop heeft de revolutionaire garde op de Iraanse staatstelevisie gezegd dat Israël een gevaarlijk spel is begonnen dat alle energiegerelateerde doelen in de regio zal omvatten. Oftewel, Iran zal dan weer terugslaan.
2: Maar dus ook op burgerinfra misschien wel. Dus,
4: ja, op energieinfrastructuur dan in ieder geval.
2: Waar ook gewoon burgers door geraakt worden.
4: Ja, dan uiteindelijk dan wel. Ja. Dus ook Iran is vanochtend doorgegaan met het aanvallen van Israël, ook in samenwerking met de Houthis trouwens. Want Israël meldde vanochtend ook dat een raket gedetecteerd werd afkomstig uit Jemen. En dat werd later ook door de Houthis bevestigd. En zij zeggen ook dat ze aan Israël gelieerde schepen in de Rode Zee, dat die ook weer doelwit zullen worden voor aanvallen.
2: Oké, allemaal slecht nieuws dus. Nou weten we dat Trump hier totaal niet op zit te wachten. Die wil gewoon een deal. Sterker nog, hij zou Netanyahu gisteravond, na de eerste Iraanse aanval op Israël, zou Trump Netanyahu onmiddellijk gebeld hebben en zeggen: oké, niet reageren. Ga niet mee in deze escalatie. Dat heeft dus niet gewerkt.
4: Nee, klopt. Trump heeft ook zojuist, net een 20 minuten geleden of zo, op Truth Social geschreven dat Israël en Iran onmiddellijk moeten stoppen met schieten. Nou ja, Trump had gisteren dus ook inderdaad die uitspraken tegen de Financial Times. Zei hij dat Netanyahu geen andere keuze heeft dan het accepteren van een deal met Iran. En Trump zei dat hij de touwtjes in handen heeft en niet Netanyahu. En dat dus allemaal terwijl die eerste aanval van Iran al was uitgevoerd. Nou ja, tot zover dus de touwtjes in handen. Want Trump wil dus geen tegenaanvallen van Netanyahu op Iran. Nee. En nu ook weer over en weer niet. Maar ja, dat
2: niemand
4: is
2: luistert.
4: Dus al gebeurd. Niemand luistert naar
2: staat
4: hem.
2: Alleen.
4: Ook wel exemplarisch nu voor de relatie tussen Israël en de VS in ieder geval. De New York Times schreef een paar weken geleden nog heel uitgebreid over hoe de Israëliërs Trump overtuigden van het starten van die oorlog tegen Iran. Dat Netanyahu onder andere met de directeur van de Mossad bij de Trump-regering in de Situation Room in het Witte Huis kwam uitleggen waarom het zo verstandig was om Iran aan te vallen. En inmiddels lijkt het eigenlijk steeds meer alsof Trump deze oorlog ook al een beetje heeft opgegeven, helemaal klaar mee is. Axios meldde afgelopen week nog van een telefoongesprek tussen Netanyahu en Trump, waarin Trump fucking crazy gezegd zou hebben tegen de Israëlische premier.
2: Ja, dat Netanyahu dat is, hè?
4: Ja, precies. Ja. En vorige week was er dan wel bemiddeling van de VS tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Dat kwam er. Maar ja, toch lukte de Amerikanen dus niet om Israël ervan weerhouden Libanon aan te vallen. En ja, Trump heeft ook tegen de FT gezegd dat die aanval van Iran van gisteravond geen belemmering is voor de onderhandelingen tussen Washington en Teheran.
2: Lijkt me sterk.
4: Dat lijkt me inderdaad ook sterk, want Iran zegt zelf alweer, dit heeft natuurlijk gevolgen voor de gesprekken met de VS. Zij geven ook de Amerikanen de schuld voor deze escalatie, ook al valt Israël ze natuurlijk aan. En ze zeggen ook, ja, niemand gelooft toch dat het Israëlische regime enige actie onderneemt zonder coördinatie met de Amerikanen. En de New York Times meldt nu ook dat de Amerikanen en de Israëliërs inderdaad overleg hebben over de escalatie.
2: We gaan nog even naar iets wat dichter bij huis is, want ook op ons eigen continent wordt geschoten. De NAVO heeft een onbekende drone neergehaald.
4: Ja, dat gaat. Een Frans vliegtuig heeft dat gedaan met een drone die in Letland vanuit Rusland, dus het NAVO-luchtruim, betrad. De Letse krijgsmacht die zegt niet of de drone

0: daadwerkelijk Russisch is. Maar hij kwam dus in ieder geval vanuit het Russische luchtruim. Ze zeggen wel, ja, dit is hoe dan ook resultaat van de Russische oorlogsvoering. Mm. Dus ook al zou dit een afgewaaide Oekraïense drone zijn, het is natuurlijk nog steeds Rusland die de oorlog is gestart. En dus er uiteindelijk heeft ervoor gezorgd dat er überhaupt drones over en weer vliegen. En de autoriteiten in Letland die riepen inwoners in het oosten van het land vanochtend op om een schuilplek te zoeken vanwege de dreiging. Maar volgens de Letse minister van Defensie is in ieder geval geen schade aan woningen gebeurd.
1: Nee, oké, maar het is inderdaad precies ook wat je zegt. Het gebeurt vaker van die afzwaaiers. Dat zien we ook vaker en ook in de Baltische Staten. Dus er is geen paniek, neem ik aan.
0: Nee, klopt. Nou ja, het is natuurlijk nog steeds niet,
1: niet de bedoeling. Niet
0: nee, sinds maart gebeurt het eigenlijk al wel vaker daar. Vorige maand was er nog een incident waarbij twee drones ook vanuit de Russische luchtruim waren binnengedrongen en neergestort in het oosten van Letland. Toen werden een aantal olietanks geraakt. Dat leidde uiteindelijk ook tot de val van de Letse regering. Want er was allemaal kritiek op de aanpak vanuit de regering. En ook in Estland was er vorige maand nog een drone die het luchtruim invloog. Toen heeft ook een NAVO-vliegtuig die drone neergehaald.
1: Ja, en in Roemenië.
0: Ja, Roemenië ook nog. Maar die in Estland was trouwens ook echt een Oekraïense drone uiteindelijk. En ja, het baart Europa dus ook al wel langer zorgen. Ursula von der Leyen had vorig jaar nog het over het opzetten van een zogenoemde drone-muur. Nou, heel concreet is dat nog niet geworden. Sinds november zijn er wel nieuwe Amerikaanse anti-drone systemen ingezet aan de oostflank van de NAVO. En er is ook nog operatie Eastern Sentry die de NAVO moet beschermen. Als antwoord op een Russische drone weer in Polen was dat. Maar ja, de vraag blijft toch hoe de NAVO dan uiteindelijk zal reageren als het gaat om meer dan alleen een drone.
1: Laten we hopen dat het niet zover komt.
0: Nee.
1: Dankjewel, Luc de Klerk. Terugblikken op de wereld. Je vindt alle afleveringen in je favoriete podcast-app. En dan bij mij aangeschoven twee heren huis. Namelijk Mark Beekhuis en Niels Heidhuis. Hallo, Huizenhoog. Vier uur, de avondspits. Mark, jij hebt de plek van Lisbeth.
2: Absoluut, je hebt een dagje vrij en dan mag ik hier komen.
3: Nou, vrij.
2: Dat is heerlijk.
3: Ja.
2: Ja?
3: Nee, ga door.
2: Mark. Nee, vrij, ja. Oh. We gaan het onder andere hebben over de situatie in Iran en Israël. En eigenlijk de essentie van het probleem lijkt te zijn dat niet iedereen het met elkaar eens is hoe groot nou het conflict is. Of nou Libanon er wel bij hoort of niet. Nou, dat soort zaken. En dan gaan we vanmiddag proberen kijken hoe nou de situatie misschien in de hand gehouden kan worden, teruggebracht naar weer de menselijke proporties, of toch helemaal niet.
3: Nou ja, het opvallende is natuurlijk dat de Verenigde Staten en Iran in woord onderhandelen, zegt men. Maar dat Israël en Libanon, dat conflict hoort daar ook bij, zeker in de ogen van Israël, daar niet bij betrokken zijn.
1: Nee, precies. En wat is de invloed van Trump?
2: Het vuur heeft natuurlijk een nieuwe betekenis gekregen in het afgelopen jaar.
1: Ja, dat is absoluut waar. Wat nog meer?
3: En we staan stil bij de verhouding tussen Nederland en Duitsland. Er is een nieuw boek verschenen van verschillende auteurs. Nieuw nabuurschap. De afgelopen jaren, vooral door binnenlandse politieke strubbelingen, waren er weinig contacten op het hoogste niveau. En de vraag is, hebben die verhoudingen tussen Nederland en Duitsland daaronder geleden? Het opmerkelijke is dat het economisch allemaal wel doordraait, maar dat het eigenlijk op politiek niveau wat stroever verloopt. Er zijn ook belangenverschillen als het gaat om de energietransitie. Hoe moeten we omgaan met China, de toekomst van de NAVO, dat soort vraagstukken. Daar zitten Nederland en Duitsland niet helemaal op hetzelfde level.
1: Zal ik jullie nog het laatste nieuws meegeven? Ik kreeg net een persalarm binnen dat Iran het einde van de aanvallen aankondigt op Israël.
2: Nou, dat is snel gedaan.
1: Gooi gewoon die hele uitzending om.
3: Ja, wat we net zeiden gaat dus niet door.
1: Nee, de laatste update over Iran.
2: Over de corona-parlementaire enquête.
1: Ja, en inderdaad over Duitsland en het nabuurschap. Dat is ook heel interessant.
3: Zeker. Nou, maar jij noemt corona. Zeker. Brulswort is verhoord.
2: Ja, die heeft interessante dingen gezegd over de avondklok. Dat hij niet bewezen was en dat hij er toch voor was. Gaan we straks proberen uit te leggen hoe dat werkt.
1: Allemaal vanaf 4 uur dus met Niels Heidhuis en Mark Beekhuis. Tot dan. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen ga ik praten met Camiel Gielkens. Hij is CEO van de Schouten Company. Dat is het concern achter het opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. Dat zegt je waarschijnlijk zeker wat. Na ruim 45 jaar ondernemen besloot de familie uit het bedrijf te stappen. Waarom ze zagen dat er in Zaltbommel investeerder Netvest, dat daar de geschikte overnamekandidaat zat, terwijl er ook vanuit het buitenland allerlei interesse was, dat hoor je natuurlijk morgen. Zometeen hoor je Boekestein in de wijk. En dus om 4 uur de avondspits met al het laatste nieuws over Iran. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
17: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
18: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging aan de grens op de A12 is een beetje opgelopen. Vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Ouddijk, nu een minuut of 20. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Staat 4 kilometer file, 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij knooppunt Kundeberg begint de file tot aan de Duitse grens door de controles. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo bij 80.1... Daar 9, Alkmaar-Amstelveen. Daar houden ze je snelheid in de gaten bij Akersloot bij 67.9. En ze staat te flitsen als je te hard rijdt over de A348 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij kilometerpaal 84.2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
24: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
20: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
26: De stem van Luke Skywalker uit Star Wars waarschuwt vanuit je broekzak voor Russische raketten in Oekraïne. Je kan hem op je telefoon houden, Rob. Je kan hem er ook afhalen. Dus misschien,
27: ik heb hem eraf gehaald. Beter voor je ik ben er gek van dat ding. Dus.
26: Het grote probleem van de verdediging tegen ballistische raketten, vooral in Oekraïne en in Europa, bespreken we bij Boekestein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, oud-luchtmachtofficier en HCSS-defensiespecialist Peter Weininga. Hoi Peter.
28: Goedemiddag.
26: Was het probleem met die ballistische raketten vooral nou gewoon dat ze zo hard gaan? Vergeleken dus met natuurlijk drones en kruisraketten?
28: Deels. Het probleem wordt vergroot doordat ze tegelijkertijd met een enorme massa aan drones worden afgevuurd. Hè, ja. 600, 800 drones. Waarvan een deel gewoon zonder explosief rondvliegt. Die eigenlijk louter bedoeld zijn om de Oekraïnse luchtverdediging te verzadigen. Druk bezig te houden. En daartussendoor komt dan een tiental ballistische raketten en kruisvluchtwapens. Waarvan ze dan hopen dat die ongemerkt als het ware kunnen binnendringen. En hun doel kunnen treffen. Wat niet altijd lukt. Maar vaak ook wel.
27: Wij zien, omdat je er zoveel afvuurt.
26: Ja. Ja, maar we bespreken vaak die lijstjes, beginnen we dan mee in de dagelijkse updates. Dan valt me natuurlijk altijd op hoe ontzettend veel van die drones uit de lucht weten zitten. Dus dan komen er 600 en weten ze er 590 af te knallen. Ja. Die kruisvluchtwapens, die weten ze vaak ook allemaal te raken. Ja. Maar die ballistische raketten dan niet.
28: De kruisvluchtwapens zijn eigenlijk, je zegt het goed, het zijn kruisvluchtwapens. Ze worden vaak kruisraketten genoemd, dat zijn het niet. Het zijn eigenlijk kleine straalvliegtuigjes. En die vliegen dus in horizontale vlucht, net zoals een straalvliegtuig, een jachtvliegtuig.
29: Die kun je pakken.
28: En die kun je pakken, die kun je bijvoorbeeld met een F-16 goed pakken. Ja. Dus daar zijn ze vrij succesvol in. Het grootste probleem, zeker in combinatie met die enorme massa aan drones, zijn de ballistische raketten die altijd met een hypersonische snelheid naar beneden komen in de eindfase van hun vlucht. En dat is sneller dan Mach 5. 5 keer de snelheid van het geluid.
29: Ja. Hoeveel hebben de Russen daar nog van die ballistische?
28: Dat weten we niet precies. Ik verwacht eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want je zag eigenlijk, aan het begin van de oorlog was de massa vooral ballistische raketten en kruisluchtwapens. En dat werd langzamerhand verschoven dat naar drones. Drones begonnen de massa uit te maken. En die kruisluchtwapens en die ballistische raketten, een tiental, 70 tijdens de laatste aanval. Dus dat is niet zo veel. En dat kan erop duiden inderdaad dat ze er niet zoveel meer van hebben.
27: En waar praat je dan over? Praat je dan over die Oresnik? Waar we het iedere keer over hebben, dan supersonische wapens, ontzettend eng allemaal. Waar praat je dan over?
28: Je praat in feite over tactische wapens. Dus over kortere afstandswapens die een bereik hebben tot 500 kilometer. Alles wat meer dan 500 kilometer kan bereiken, zeg maar, dat noemen we middellange afstand. En daar valt de Oresnik onder. Die kan maximaal 5000 kilometer halen. Ja, en dat is behoorlijk.
27: Met een praatje over die roemruchte Iskanders. En,
28: ja, de Iskander is ook Vinswald, in feite...
27: dat soort gedoe.
28: Ja, maar dat is nog steeds korte afstand.
27: Ja.
28: Die halen, ik zei net 500 kilometer, het gaat 1500 kilometer. Ja. Dus alles tot 1500 kilometer noem je korte afstand.
27: Ja.
1: Je hebt dus nu veel van die grotere aanvallen. Lijkt ook een beetje een verband te zijn, denk ik... als de Russen het slechter doen aan het front... dan reageren ze het een beetje af op de steden. Rob, jij zat in een van die steden een beetje aan de ontvangende kant. Ja. Plaats van dit soort aanvallen.
27: Ja.
1: Wat zeiden de Oekraïners daar zelf van? Van die grote aanvallen en die ballistische raketten?
27: Nou, ze zijn er wel erg bang voor. Vooral over die, wat zij dan die hypersonische of supersonische of wat dan ook raketten noemen, die Oresniks. Daar zijn ze echt wel heel erg bang voor. En zij vrezen toch wel dat er meer van die andere raketten die we net hebben genoemd, die Iskanders en die Kinzhals, dat er daar nog voldoende voor zijn om met name de Patriot luchtafweer het leven zuur te maken. Want het grote probleem zit volgens mij echt in het aantal onderscheppingsraketten van de Patriot.
1: Ja, daar zit denk ik het, van
27: daar denk, denk het grote probleem in. En wat je ook heel goed ziet, en wat je noemde net dat... Want je liet net dat luchtalarm horen. In die app daar zit ook een kaartje waar dan de ellende gaat plaatsvinden. En wat je ziet is dat de ellende steeds meer plaatsvindt ook in het noorden. De noordelijke oblasten provincies die worden steeds vaker getroffen. En we weten dat daar echt een gigantisch probleem is met betrekking tot de luchtverdediging.
1: Ja. Die Patriot, dat weten we, dat is een probleem. Er zijn gewoon te weinig raketten voor. En is dat nou echt het enige ding dat, dat een beetje
28: wat
1: werkt?
28: Wat ze op dit moment hebben, eigenlijk wel. Je hebt daarnaast nog de Duitse IRIS-T en de Frans-Italiaanse SAM-PT. Ja. Die komen in de buurt, maar zijn niet zo goed als de Patriot. En
1: waarom
28: de Patriot-capaciteit, of de kwaliteit van de Patriot... is voor een belangrijk deel de radar, de computer, zeg maar... die een enorme hoeveelheid data aan kan en dus ook doelen kan volgen. Ja. Maar daarnaast de PAC-3-raket. En de PAC-3-raket is een speciale raket voor Patriot ontwikkeld... die in feite een botsing met de inkomende raket teweeg brengt. Dus heel nauwkeurig moet worden gestuurd. Kost heel veel computercapaciteit. En waarvan het Patriot-systeem zelf altijd twee raketten afvuurt... om er zeker van te zijn dat het doel geraakt wordt. Ja, en als je dan veel ballistische aanvallen krijgt... dan vlieg je dus snel door die PAC-3-voorraad heen. Nee. En ik denk dat dat de grote uitdaging
27: ja,
28: is.
27: Ja, exact. En dat komt ook door de Iran-oorlog. Ja. Er zijn een hele hoop van die dingen afgeschoten... Ja. Waardoor de Oekraïners nu met, nu met tekorten zitten. En dat hoor je ook wel in Oekraïne, hoor. Dat dat wordt, dus, dat, ja, dat, dat echt wordt gezegd. En bovendien, je ziet dus nu ook dat Oekraïne bezig is... om zelf dat soort systemen te ontwikkelen, voor wat het waard is. Dus net, volgens mij, is er een paar dagen geleden geweest... zo'n onderscheppingsraket gelanceerd op Firepoint... Dat is een dronefabrikant en een raketfabrikant in Oekraïne. Nogal succesvol op dit ogenblik. Er wordt nu ook samenwerking gezocht met Europese partners... om dat hele systeem verder te ontwikkelen. Het gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Het moet ook goedkoop. Want als ik één ding heb geleerd in Oekraïne... dat is geld, geld, geld. Dat wisten ze natuurlijk al. En snel, snel, snel. En die twee moeten samengaan. En het moet dus, het moet ook goedkoop zijn. Het moet ook betaalbaar zijn. Want je kunt dus niet bezig blijven met het vuur afvuren... van twee Patriot-raketten. Tegelijkertijd. Het is gewoon veel te duur. Wat kost die dingen? 4 miljoen of zo?
28: Ja, die kosten 4 miljoen inderdaad. Ja, dus ongeveer. Ja.
27: Ja, dus dan vuur je dus even voor 8 miljoen af.
28: Ja, dat klopt. Ja.
27: En dat kan niet meer.
29: Is het tekort aan PAC-2? Er zijn ook heel weinig Europese.
28: PAC-3. Daarnaast heb je PAC-2 inderdaad. En dat is een raket die een beperkte capaciteit heeft tegen ballistische wapens. En vooral bedoeld is eigenlijk tegen vliegtuigen. En het verschil zit hem in de wijze van onderschepping. Die PAC-3 die botst dus echt met het wapen. Er zit eigenlijk geen explosief in.
29: Nee.
28: Dus het wapen wordt vernietigd door de kinetische energie. En dan vernietigt hij ook de bom. Dat is heel belangrijk. Die bom wordt vernietigd aan boord. De PAC-2 die ontploft in de buurt van de vijandelijke raket. En dan kan het zijn dat die wordt neergeschoten... maar dat die bom nog intact op de grond komt en daar ontploft alsnog.
29: Nee.
28: En dat is het risico met de PAC-2.
27: Ja. Wat denk jij nou dat de doelwitten zijn van die Russische aanvallen? Wat willen ze nou eigenlijk echt?
28: Ja, dat vind ik heel lastig natuurlijk. Kijk, er vallen redelijk veel burgerslachtoffers... en er worden ook veel burgerdoelen geraakt... Wat niet altijd duidelijk is, is of daar in de buurt een militair doel was... of een energiedoel, zeg maar, of een ander vitaal infrastructuur-element... wat het werkelijke doel van de aanval is. Wat wel zo is, is dat de Russen weten dat hun wapens niet dezelfde nauwkeurigheid hebben als de meeste westerse wapens. En dat ze dat blijkbaar voor lief nemen. Want het is oorlog, er vallen toch doden, dus we gaan los. En ja, en dan krijg je dit soort dingen met die mindere nauwkeurigheid.
27: Nou, ik vind wel dat het behoorlijk nauwkeurig is. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat heel veel van die burgerdoelen die geraakt worden, dat dat in feite militaire doelen zijn die verstopt zijn in een burgerdoel. Dat is wel te doen gebruikelijk in bij oorlogvoering om zoiets voor elkaar te krijgen. Nou ja, goed, ik bedoel, de details heb ik daar ook niet van, maar dat wordt wel vaak aangenomen.
26: Dat bijvoorbeeld de yoghurtfabriek die gisteren is geraakt, dat dat misschien toch iets anders deed. Ik zie vooral heel veel beeld van wat toch appartementencomplexen lijken.
27: Dat is wel foutenboel, ja.
28: Dat is absoluut foutenboel. Kijk, en zo'n yoghurtfabriek, ja, oké. Misschien wordt daar ook nog iets anders gemaakt, ik weet het niet.
26: Hele gevaarlijke yoghurt.
28: Wat zeg je?
29: Linksdraaiende
26: NAVO-yoghurt.
28: Met schimmel, hè? Dus ja, je weet niet die schimmel.
26: Marcheert zo het moederland. Maar,
28: dus dat is heel lastig. Kijk, laat ik zo zeggen, over het algemeen is bekend van Russische wapens dat ze minder nauwkeurig zijn dan westerse wapens. En dat heeft alles met de verfijning van de elektronica te maken die in het Westen gewoon beter is.
29: Maar dan willen de Russen dus kennelijk de wil breken, hè, van de burgers.
27: Ja, maar dat werkt niet.
29: Maar dat werkt niet, want mensen gaan natuurlijk dan niet zeggen, nou, dan gaan we maar op onze rug liggen.
28: Nee, dat toont de geschiedenis ook aan. Ja. Ik bedoel, de Duitse blitz tegen Londen, zeg maar, heeft niet gewerkt. Wij werden alleen maar vastberaden. Het Combined Bomber Offensive van de Britten en Amerikanen tegen Duitsland heeft ook niet gewerkt in feite. De Duitsers hebben zich niet overgegeven vanwege dat bomoffensief.
29: Exact.
28: Dus,
29: maar Poetin weet dat natuurlijk ook, hè? Dit is dus gewoon een wanhopige daad, dit.
28: Ja, ik weet niet of hij leest de geschiedenisboeken niet goed, zeg maar. Ik weet het niet. Maar er zijn nog steeds mensen die denken inderdaad dat als je het bombardementsoffensief maar heftig genoeg maakt, denk aan de Amerikanen met Trump en Netanyahu, zeg maar, die Iran proberen te bombarderen.
29: Is ook niet gelukt.
28: En
29: is
28: eigenlijk daar
27: geweldig boek
28: niks hebben bereikt.
27: Met de titel Bombing to Win.
28: Ja, voor Robert Pape.
27: Robert Pape is nooit gewend, nooit gelukt.
26: Maar is er nou dus echt geen korte termijn oplossing hiervoor? Of zou het kunnen verbeteren als Trump zijn avontuur in Iran eindigt, waardoor er wat meer Patriot-capaciteit vrijkomt?
28: Ja, maar er moet toch wel geproduceerd worden.
26: Ja.
28: En die productie, zeg maar, die is wel versneld. Er wordt in Duitsland gebouwd aan een Patriot-raketfabriek, zeg maar, om een eigen Europese productie op te zetten, die voor een belangrijk deel ook naar de Oekraïne moet gaan natuurlijk. Maar dat is niet zomaar even gepiept.
27: Nee.
28: Dus je zit eigenlijk met een periode waarin het zeer kritisch wordt voor Oekraïne.
27: En dat weet Poetin helaas ook.
28: Ja.
27: Dus als ik naar die cijfers kijk, dan pak 2 en 3, waar we het net over hebben gehad. Het zou aan het eind van het jaar alles bij elkaar opgeteld kunnen lopen naar de 850 iets meer exemplaren. En dan moet dat oplopen in 2029 naar 1470 exemplaren. Dus om maar even aan te geven, dat lijkt veel, maar dat is natuurlijk niet zo heel veel. En dan hangt het er maar net vanaf hoeveel raketten de Russen kunnen afvuren. En het aantal daar zit daarboven.
26: Ja, laten we zo even kijken naar onze eigen luchtverdediging hier in Europa.
2: BNR,
26: want daar was altijd een verhaal altijd van dat
2: Boekenstein in de wijk was.
26: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Peter Weininga over de luchtverdediging. Dus van Europa, Peter, je ging al antwoorden dat hier niet op orde is.
28: Nee, het is nog steeds niet op orde. Nee. Kijk, er wordt wel geïnvesteerd. Er komen ook meer Patriot-systemen, ook voor Nederland. Maar het is nog steeds niet dekkend. De vraag is natuurlijk, wat verwacht je hier aan eventuele Russische aanvallen en dreigingen? Als je kijkt hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan hebben we de luchtverdediging ontstellend teruggeschroefd van objectverdediging in Nederland. Bij elk vliegveld stonden raketsystemen, kanonsystemen, radargeleid. Nee. Dan had je nog de Patriot in Duitsland, zeg maar. Dat heeft men teruggeschroefd naar eigenlijk de luchtverdediging voor troepen die ontplooid zijn in een oorlogsgebied.
27: Mm-hmm.
28: Aan Nederland werd überhaupt niet gedacht.
27: Mm-hmm.
28: Nu is dat weer meer aan de orde van de dag. Er wordt nagedacht over allerlei vitale infrastructuur in Nederland, met name Rotterdam, maar ook andere zeehavens. Denk ook aan Pernis en dat soort elementen, energiecentrales. We hebben de dreiging met die drones gezien, waarbij of dat nou deels gefantaseerde dreiging was of een echte dreiging. Het werd wel heel duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Ja. En daar wordt nu wel in geïnvesteerd, ook in antidroonsystemen. Maar, ja.
27: Het gaat langzaam.
28: Het gaat langzaam, ja.
26: Maar dat vind ik wel een goede vraag, van wat verwacht je dan eigenlijk? Ik denk dan eigenlijk van ja, als Rusland zo diep op NAVO-grondgebied met ballistische raketten gaat schieten, dan wordt het waarschijnlijk toch sowieso nucleair. Maakt het toch allemaal niet meer uit wat je aan luchtverdediging hebt?
28: Nou ja, het is de vraag of het nucleair wordt. Dat moet je natuurlijk even afwachten. Maar kijk, stel er ontstaat een conflict met Rusland. Dat wordt niet uitgevochten hier. Dat wordt uitgevochten in Oost-Europa. Ja. En als het goed is, blijft het daar ook. Hmm. Maar dat betekent wel dat er waarschijnlijk Amerikaanse of misschien Canadese of andere troepen via Rotterdam, Vlissingen, Eemshaven worden aangevoerd. Materieel wordt aangevoerd.
27: Ja, dat wordt beschoten.
28: En dat zijn dan eigenlijk legitieme doelen voor je tegenstander. Dat behoort tot de interdictie, zoals ze dat noemen, om aan te vallen. En dan kan het gewoon maar een conventionele raket zijn.
26: Dus ja, maar zou de reactie dan toch niet, dan neem ik aan dat de NAVO misschien wel overweegt om iets groters op Moskou te gooien.
27: Dan zijn we de drempel van artikel 5 al.
26: Ja,
28: dat zijn we al
26: betrokken. Dat zit je al diep in de derde wereldoorlog.
28: We zijn dan al bezig. Dus ja, weet je.
27: Nee, maar je probeert tijdens een oorlog ook altijd escalatie enigszins te controleren. Wat je dus niet wil is dat het inderdaad totaal escaleert naar een nucleaire uitwisseling. Ik bedoel, ja, dan kan je hier de tent wel sluiten. Dan hebben we geen land meer over. Ja. Dat is niet handig. Okay. Dus je probeert altijd, je probeert natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat niet helemaal uit de klauwen loopt, ook al ben je diep in oorlog. Maar er is maar één conclusie mogelijk volgens mij. Maar zeg het maar of ik gelijk heb. Als dit zo is, en je hebt onvoldoende luchtverdedigingscapaciteit en je kan het ook niet snel opbouwen, dan is er maar, ja, dan moet je dus raketten hebben om de raketten van de tegenstander te kunnen kapotmaken voordat ze kunnen afvuren. Dat is eigenlijk wat Oekraïne op dit ogenblik aan het proberen te doen is.
28: Dat betekent lanceerinstallaties aanvallen en vernietigen.
26: Ja, dus niet zozeer verdedigende raketsystemen, maar offensieve raketsystemen.
28: Het is een combinatie van. Je kunt het een niet zonder het ander doen, laat ik het zo maar zeggen. Om die aanval te kunnen uitvoeren, moet je zelf goed beschermd zijn natuurlijk. Dus
27: wat de Amerikanen ook gedaan hebben in Irak. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt. In Iran. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt, omdat ze toch een beetje te diep onder de grond zaten, een aantal van die installaties.
28: Ja.
29: En we hebben ook daar te weinig raketten voor om dat te doen.
27: Nou, helemaal niks, zou ik zo zeggen.
28: Ja. Maar om aanvallend bezig te zijn, ja, dat klopt. We hebben nu een raketsysteem gekocht van de Israëli's, notabene. En dat is in feite lange afstandsartillerie. Nou, dan praat je over 200 kilometer, misschien 300. Maar dat is te weinig om dit soort dingen te doen.
27: Ja, wordt nu in co-productie worden er wel wordt de productie wel opgestart voor lange afstandswapens.
26: Ja, is dat helemaal nog in ontwikkeling is, toch?
27: Nou nee, bijvoorbeeld die roemruchte Flamengo, ik hou van die naam, maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar die Flamengo, wordt nu ook in co-productie gemaakt, bijvoorbeeld met Denemarken. Die maakt, volgens mij staat die fabriek er al, de vaste brandstof voor dat ding. Die kunnen wij natuurlijk ook gaan gebruiken. En dat is de bedoeling ook.
28: Ja, ik denk dat we dat soort ontwikkelingen zien. We zien het al met drones. Er wordt enorm samengewerkt. Op basis van de Oekraïense kennis en ervaring, zeg maar, worden in Nederland drones ontwikkeld. Gebouwd ook. En uiteindelijk ook weer verkocht aan Oekraïne. En hopelijk ook aan anderen. En voor onszelf ook.
27: Maar dat is het grote probleem, Peter.
28: Wat?
27: Om ze voor onszelf te kopen. Want dan raak je helemaal verzand in aanbestedingsprocedures. Het is veel makkelijker om geld te geven aan die fabriek en ze aan Oekraïne te geven dan voor onszelf te krijgen.
28: Nou ja, kijk, weet je, het lastige is, laat ik zo zeggen, je kunt om die aanbestedingsprocedures heen, als jij vindt dat het een strategisch goed is, dat moet je beargumenteren, dan mag je die Europese regeling terzijde schuiven.
27: Klopt.
28: Dat moet je echter niet te vaak doen, want dan gaat de Europese Commissie zeggen van, hey, hallo, waar zijn we mee bezig?
27: Want ze doen dat al, hè?
28: Ja. Dus je moet daar. En er zijn fast-track procurement, zeg maar, procedures.
27: Ja,
28: ook.
27: Maar het is wel een probleem.
28: Maar dan moet je in oorlog zijn voor dat soort procedures. Dus inderdaad, het is een uitdaging.
27: Ik heb Dirk Boswijk, de staatssecretaris, in Praag horen zeggen, anderhalve week geleden, of twee weken geleden, wanneer was dat, dat dit echt het grote probleem is. We zijn de vijand van onze eigen procedures. Ik hoorde hem zeggen, en hij had helemaal gelijk toen hij dat zei, dat het vaak belangrijk is om de procedure te volgen dan dat je bereid bent om het effect van die procedure te aanvaarden, namelijk het produceren van een wapensysteem en dat te kopen. Dat is vaak, dat lijkt ondergeschikt aan aan de procedure. Dus wat dat betreft hebben we er wel een meters te maken. En kennelijk wetenschap bij Defensie.
26: En hoe verhoudt die luchtverdediging zich nou tot bijvoorbeeld de Baltische landen? Die leggen versterkingen aan langs de grens. Maar ja, wat heb je eraan als de Russen over die grens heen gewoon steden kunnen platgooien? En daar hebben we geen goede luchtverdediging tegen. En we willen ook niet escaleren als ze dat doen. Ja, dan kunnen de Russen toch doen wat ze willen.
28: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, de Baltische staten die vanwege hun geschiedenis ook met Rusland natuurlijk vrezen met grote vrezen. Die weten, dat is bij hun overheersend, laat ik het zo zeggen. Bij ons wordt er te weinig aan de Russische dreigingskracht. Bij hun heel veel. Dat zit in hun genen. En ja, weet je, de Russen dreigen ook regelmatig richting de Baltische staten. Poetin zelf zegt het niet zoveel, maar dan laat hij het een parlementslid zeggen. Dus dat is inderdaad heel lastig. Ze hebben ook zeker Estland en Letland een grote minderheid Russische mensen in huis. Als gevolg van de Russificering tijdens de Sovjet-Unie-tijden. Dus die vrezen dat inderdaad. Ja, weet je, dat kan alleen maar met een goed verdedigingssysteem. Ja. En die zullen ze uiteindelijk, denk ik ook, zelf in combinatie met anderen moeten aanschaffen.
27: Nou, we hebben dat gevraagd, van hoe kwetsbaar zijn die Baltische staten op dit ogenblik aan de mensen die bezig zijn aan het front. En het letterlijke antwoord was, die zijn gedoemd. Ja. En dat heeft echt te maken met de wijze waarop de oorlog op dit ogenblik vorm krijgt. Waarop de verdediging wordt vormgegeven in de Baltische staten. Hoewel zij ook wel moesten erkennen dat het opwerpen van een dronemuur. En daar zaten zij op dat ogenblik middenin. Dat was wat zij aan het doen waren. Dat wel eigenlijk de beste verdediging is. Maar dan moet je wel snel zijn.
28: Ja. En mijnen, ze hebben zich teruggetrokken uit die mijnenconferentie, zeg maar. Hè. Ja. Niet echt een verdrag. Langs de grens hele mijnenvelden
27: aan te brengen. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik heb gezien wat er gebeurt aan de grens van Belarus. Ja. En dat is tamelijk indrukwekkend wat daar gebeurt.
29: Als ik dat zo hoor, jullie, dan zou Rusland dus ook een argument hebben om juist een vlucht naar voren te doen.
27: Ja. Toekomst. Nou ja, als wij zwak zijn, dan zou dat kunnen. Als je gewoon wil rotzooien en wil poken, dan moet je dat nu of
28: binnenkort doen. Het is wel, denk ik, dat de Russen op dit moment niet daartoe in staat zijn. Volhouden van de oorlog in Oekraïne, dat kostte zo verschrikkelijk veel.
27: Dat weet ik dus niet. Hè?
28: In economisch en menselijk en in materieel opzicht, ik denk niet dat ze daartoe in staat.
27: Ja, maar prikacties zijn wel degelijk uit te voeren.
28: Raket. Dus,
27: maar ja, goed. En wat gaan we dan doen? Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk die hele affaire gehad met die drones in Roemenië. Nou, als je aan Oekraïners vraagt van wat daar gebeurt, is het gewoon opzet geweest.
28: Ja, en, dat weet ik niet.
27: Het hele punt is natuurlijk, want als je dus doelen wil bestoken zo dicht tegen de Roemeense grens, dan is dat op zich al een signaal. En dat er dan één keer een drone wat verder komt, omdat ze niet al te nauwkeurig zijn, dat is dan natuurlijk absoluut zo.
26: Maar Rob, jij zegt vaak van, we moeten nu op korte termijn moeten de NAVO-landen een paar belangrijke pleisters plakken om dus te zorgen dat je de boel op orde hebt. Ja, doe je dat dan op het punt van de luchtverdediging?
27: Door heel hard te investeren in start-ups.
26: Ja, je moet het van niet iets wat je van dan volgend jaar het resultaat van.
27: Ja, dat is wel zo. En je moet heel erg nauw samen gaan werken met Oekraïne. Ja. En je moet minder geld stoppen in die hele grote defensiebedrijven. Ja. Die veel te langzaam zijn met het produceren van hun systemen. Dat is denk ik de enige mogelijkheid dat er is. Dat is ook gewoon duidelijk geworden in Oekraïne. Het gaat om snelheid, het gaat om geld.
29: Zij kunnen dat.
27: Ja, je moet wel. Ik bedoel, als je dus niet heel snel bent en als je niet de ene droombedrijf en het andere luchtverdedigingsbedrijf uit de grond stampt, dan ben je weg.
28: Nou, de basis was er ook in Oekraïne. Hè? Ja. Bedoel, het was een heel technologisch land. Ja. Wij zien het als een landbouwland. Maar dat is een beetje selectieve blindheid eigenlijk.
27: Dat is zo, maar het had gekmakende Sovjet-procedures. Die gekmakende Sovjet-procedures zijn er nog wel in Kiev. Maar die gekmakende Sovjet-procedures zijn er niet meer aan het slagveld. Hè. Dus een belangrijke les is dat de hele innovatie die wordt helemaal naar beneden gedrukt. Die vindt plaats echt
28: grassroots
27: op het slagveld.
4: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boeken zijn in de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
5: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. To make a book, that's what it is.
6: werken beter.
8: BNR Business Beats.
6: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
8: Luister in de BNR-app.
6: Op bnr.nl/bb.
8: En via DAB+. Business
9: Beats. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
13: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op Meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: BNR.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Files door grenscontroles. A1 Hengelo-Duitsland. Langzaam rijden vanaf Oldenzaal-Zuid met 10 minuten vertraging tot aan de grens. A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens 4 kilometer file met ruim 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Hengelo. Bij Apeldoorn-Zuid bij 84.6. Op de A12 wordt gecontroleerd vanuit Den Haag naar Utrecht bij Voorburg bij 6.2. En ze houden je snelheid in de gaten op de 28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Staphorst bij 104.7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022... Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Vorig jaar was er een hek bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De gekte op de woningmarkt lijkt over zijn hoogtepunt heen. Maar wat betekent dat voor jouw portefeuille? Straks in Vastgoed Gezocht praten we met hoogleraar Peter Boelhouwer over de nieuwste woningmarktmonitor. En handelsbankendirecteur Wery Hegge onthult waar beleggers hun miljoenen stallen nu box 3 pijnlijk hard bijt. Blijf luisteren, we beginnen zo.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
19: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
23: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek.
24: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
23: Dat is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
32: De woningmarkt piept en kraakt onder de druk van regelgeving en economische tegenwind. Terwijl de koopmarkt de eerste voorzichtige tekenen van afkoeling toont, vluchten particuliere beleggers massaal uit het traditionele vastgoed. De vraag van deze week: waar blijft het kapitaal van de vastgoedbelegger nu de stenenmarkt onder vuur ligt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En speciaal deze week, de week van de Provada, abonneer je even op onze podcast. Want er komt zelfs een extra uitzending. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, vriend van de show, oprichter van het programma. Hey, wat fijn dat je er bent.
33: Ja, ik vind het ook heerlijk om hier maandag weer te kunnen staan.
32: En ik blijf het zeggen, het is de week van de Provada voor de vastgoedmarkt. Heel belangrijk, we nemen dit op maandag op. Morgen dinsdag hebben we ook een uitzending in de stand van onze sponsor Mogelijk. Dus komt allen kijken. Die zenden we dan de week daarop uit. En ik mag de minister interviewen komende week.
33: Ja, ik vermoed wel dat ze speciaal gekomen is wanneer ik er niet was.
32: Het is bang voor jouw kritische vragen. Ja. Nou, ik wilde er toch ook kritisch ingaan. Ja, en ik roep de luisteraars op. Ik heb ook een kleine LinkedIn-post gemaakt. Voed me nog even met de belangrijkste vragen die ik aan de minister aanstaande woensdag op de Provada kan stellen.
33: Maar heb jij er boekje al gelezen?
32: Zeker heb ik dat. En we hebben het uitgebreid besproken. Ja. Dus ook daar moet ik even op terugkomen. We beginnen, Maarten, altijd met het nieuws. Leden van de Europese Commissie luisteren blijkbaar natuurlijk ook naar dit programma. Kan ook niet anders. Het rapport opgesteld over de Nederlandse woningmarkt. Die wordt neergezet als een structureel probleem dat zowel de economie als de sociale ontwikkeling afremt. Wat zijn de belangrijkste punten?
33: Ja, nou, eerst wil ik even zeggen, kijk, wat natuurlijk wel bijzonder is. Ik schrijf ook 2 keer in de maand een column voor EW Magazine. Ja. En nou heb ik vrij recent een column geschreven over het IMF. In het verleden ook wel eens over de Nederlandse Bank. En ik kan gewoon eigenlijk iedere maand is er wel een internationale instantie die komt met een soort van copy-paste verhaal. Dus voor mij is het ideaal. Maar het is eigenlijk iedere keer hetzelfde.
32: Wat zeggen ze?
33: Nou ja, dus er zijn een paar dingen waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben. Dus het is ook heel interessant wat Peter daarvan vindt. Kijk, ze zeggen onder andere dat de Nederlandse huizenprijzen nog steeds te hoog zijn en de markt overgewaardeerd. Nou, de Nederlandse huizenprijzen te hoog. Dan komen we ook een beetje op het de niet betaalbare woningen in Nederland. Ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de gemiddelde meterprijs in Nederland, als je die afzet tegen, we zijn het op Malta na het dichtstbevolkte land. Als je dan ook nog kijkt naar hoe rijk we eigenlijk zijn als land, vind ik dat we helemaal geen hoge meterprijs hebben. Zou je eigenlijk denken dat we nog veel meer van ons geld zouden willen uitgeven aan wonen. Nou, dan hebben ze natuurlijk ook over de hypotheek. Renteaftrek, ja, dat is natuurlijk ook iedere keer weer hetzelfde. Zegt het IMF ook, daar moet je wat mee doen. Nou, er was vorige week nog een motie van de hypotheek renteaftrek afblijven. Ik weet even niet meer door wie die was ingediend.
32: Dat zit in de oplossingenhoek. Maar ze zeggen, wat vaak wordt gezegd, de hypotheekschulden van huishoudens zijn een groot risico. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd door die internationale rapporten.
33: Ja, dat vind ik ook weer interessant dat ik even tegen ons beide gasten aan te houden. Want dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook ontzettende spaarpotten allemaal opgebouwd. Dus, en dat hebben andere landen ook weer niet.
32: Nee.
33: Dus het is interessant hoe dat die twee elkaar verhouden. Dan zijn ze heel erg duidelijk over dat er te weinig woningen zijn. We lopen ver achter bij onze ambities van 100.000 per jaar.
32: Er worden te weinig woningen gebouwd.
33: En volgens het rapport, die is er vrij expliciet in, wordt woningbouw sterk vertraagd door complexe vergunningsprocedure, schaarste aan bouwgrond, stikstofregels, netcongestie en personeelstekort in de bouwsector.
32: Juist. Nou. Dus al die oorzaken die we kennen, die worden aangehaald. En dus zeggen ze, er is een woningbouwprobleem. Ze koppelen dus expliciet aan die stikstofproblematiek vanaf 2019. Afgifte van vergunningen in de woningbouw wordt belemmerd.
33: Nou, ze hebben het ook expliciet over dat eigenlijk de hele procedure veel te lang duurt. Hè? Dat je gewoon 5 tot 7 jaar bezig bent. Je bent eigenlijk 10 jaar bezig voordat er woningen staan.
32: Wat ik interessant vind, is dat de commissie ook zegt, we koppelen die woningmarktcijfers en die situatie op de woningmarkt aan de economische prestaties van het land. Want als gevolg van het woningtekort hebben we minder arbeidsmobiliteit, minder productiviteitsgroei, minder investeringen, minder uitvoering op de energietransitie. Dus het koppelt aan de economische succes van Nederland.
33: Nou, ze zeggen eigenlijk dat de woningmarkt niet alleen meer een sociaal probleem is, maar het is een rem op de economie.
32: Ja, wat zijn hun aanbevelingen?
33: Nou, versnelling van de vergunningsprocedures. Hervorming van fiscale voordelen rond wonen.
32: Hey, interessant.
33: Ja. En investeren in infrastructuur en elektriciteitsnetten. Ja, en ze zijn ook heel expliciet, en daar komt hij weer, op de regulering. En ze zeggen dat die is gewoon doorgeschoten. Dus er moet wat gebeuren aan die regulering. Dus ik ben heel benieuwd of dit weer na het IMF, na de Nederlandse Bank, na de Raad van State, of ze nou toch. Ja, je zou toch denken dat je met al dit soort dingen toch het vrij makkelijk zou moeten zijn als parlement om te zeggen, ja, we moeten nu toch echt ingrijpen.
32: Terwijl we in de situatie zijn dat de regiewet binnenkort waarschijnlijk door de Eerste Kamer gaat worden aangenomen. En daar hebben we bij wet dan vastgelegd dat de differentiatie is, lees regulering, in 30-40-30. Dus dat lijkt het tegenovergestelde van wat hier gesteld wordt. Dan nog even extra berichtje. Huib Wassefin, vriend van de show. Bestuurslid, natuurlijk oprichter van Annexen, maar hij wordt bestuurslid en woordvoerder van de nieuwe stichting Rechtvaardige Wetgeving Woning Verhuurd. Dat is interessant, nieuw. Een stichting die wordt opgericht met een doel een zaak te starten tegen de staat.
33: Ja, dat is natuurlijk wel nieuw. En we hadden het ook in het voorgesprek al even over. Maar god, dat eigenlijk nu pas gebeurt. Dat zo'n zaak door een grote lobbygroep wordt opgezet.
32: Ja, het interessante is, het is niet helemaal nieuw. Er is ook een stichting Verhuur voor Verhuurders. Die zijn al in 2023 begonnen met een zaak. En die loopt nu. Die hebben in eerste aanleg verloren. En nou, dat gaat naar de Hoge Raad en zelfs in cassatie. Dus wat ik er interessant vind. En dan moeten we Huib echt gaan vragen, is wat zijn de lessen uit het verleden? Maar wat het mij wel zegt, is, dit is toch een verdere verharding tussen de strijd tussen politiek en de vastgoedsector.
33: Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, het heeft zo lang geduurd. We zijn nu al zo lang bezig met die enorme overregulering. Ja, ik denk juist dat de markt veel eerder hard op had moeten treden. Weet je, er zijn zoveel ontwikkelaars die bijvoorbeeld in Amsterdam zeggen van, joh, weet je, we zouden als markt gewoon moeten zeggen, we stoppen gewoon met ontwikkelen.
1: Vastgoed gezocht.
32: De nieuwste monitor woningmarkt van de TU Delft is uit. En de oververhitting op de koopwoningmarkt lijkt eindelijk te temporiseren. Maar juichen is voorbarig, want de structurele tekorten verdwijnen toch niet zomaar. En dus bespreken we dat met vriend van de show Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, fijn dat je in de studio bent.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging weer. Ja.
32: In de monitor lees ik code geel. Nou, wat zegt dat?
2: Ja, nou, het is niet code oranje. Het is eigenlijk, wat we zeggen, is waakzaamheid, alertheid. Dus de markt is echt wel aan het veranderen nu.
32: Alertheid waarvoor dan?
2: Nou, op de toekomst. Kijk, we zijn eigenlijk een soort schaar is aan het opengaan. We hebben een aantal ontwikkelingen, daar komen we misschien straks op terug. Hè. Een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt. Hè, waardoor het gewoon wat minder gaat. Prijzen staan onder druk. De afzet is moeilijk. Dat komen we straks misschien op. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de economische ontwikkelingen. Ja, die zijn natuurlijk ook niet goed. Je ziet de kapitaalmarktrente nu echt oplopen. Zo'n 50, 60 basispunten erbij ten opzichte van het begin. De oorlog is nog maar net begonnen, hè. Eind februari. Daar zien we nu de eerste ontwikkelingen van.
0: Ja, oorlog, Amerika, Israël, Iran.
2: Ja, Iran natuurlijk, ja. En met name de olie. En de inflatie is aan het fors aan te oplopen. Dus dat betekent ook weer extra renteverhogingen. Geldmarktrentesverhogingen in de komende tijd. Dus ja, en we zien ook het vertrouwen van de consumenten neemt echt af. Dat zien we trouwens ook in de woningmarkt, hè. Dus we zien al een paar kwartalen in onze monitor dat het iedere keer ietsjes afneemt. Maar met name laatste maand, dus april, zien we het echt behoorlijk dalen. En de bouwkosten zijn echt aan het oplopen. Ja. Dus.
33: Al deze dingen die jij nu noemt, hebben natuurlijk niets te maken met dat de vraag en aanbod weer in balans komen. Niet.
2: Dus de druk blijft heel groot, het tekort gaat verder oplopen. Maar je moet het wel kunnen afzetten. En je ziet natuurlijk dat we gaan straks over de beleggers praten. Maar de corporaties die doen nog redelijk wat nu. Hè, die zijn aan het opschalen, maar die lopen ook tegen hun grenzen aan. Ja, en je ziet dat kopers, met name in het duurdere segment, terughoudend worden.
33: Ah, jij zegt corporaties aan het opschalen, bedoel je met nieuwe projecten?
2: Ja, dus meer bouwen. Dus hun productie is echt omhoog, maar dat ze ziet ze nu al twijfelen. Hè. In raden van commissarissen wordt nu al gekeken naar plannen van moeten we ze nog wel doorzetten? Er zit ook een enorme vertraging altijd in. Maar ze zijn de afgelopen jaren zijn ze aan het opschalen geweest. En dat zie je nu terug in de cijfers. Maar goed, ze lopen ook tegen een financiële grens aan. Dus eigenlijk alle investeerders staan eigenlijk een beetje onder druk.
0: Ja, want dat blijkt ook. Hè. Kopers hoeven dus minder vaak en minder fors te overbieden. Ja. Dat is de andere kant hiervan. Ja. Er werd onlangs gemiddeld 3,7% boven de vraagprijs betaald, tegenover 5,7% een jaar eerder. Dan zou je als koper zeggen, de prijsgekte is er een beetje uit. Ik kan weer normaler een huis kopen.
2: Nou ja, de prijsgekte is inderdaad uit. Je ziet in april bij het CBS dat de prijsindex bestaande koopwoningen, dat is de beste index die er is. Die is helemaal gecorrigeerd. Die stijgt niet meer. Die is neutraal. Dus die is de afgelopen kwartalen langzaam aan het afnemen. En het wordt heel spannend wat Q2 gaat doen. Hè, want normaal gesproken is dat een iets beter kwartaal.
0: Omdat het lent is.
2: Ja, maar als het doorzet, dan gaat hij een beetje dalen. Nou, de NVM heeft al van de 5 laatste kwartalen al 3 kwartalen met prijsdalingen. Dus ja, die prijsontwikkeling staat een beetje onder druk.
0: Ja, en dan zien we dat even klassiek. In bepaalde segmenten gaat dat dan als eerste. Ja. Groot, vrijstaand, 201 kap. Ja. Een beetje wat ik in Heemstede heb.
2: Ja, zeker.
0: Dat gaat fijn. Als eerste naar beneden.
2: Ja. Dat is altijd. Hè. Dus als de markt verandert, zie je dat altijd het eerste, of ook het laatste trouwens, bij de wat duurdere luxe woningen. Mensen hoeven daar niet te kopen. Die kunnen wachten. Kijk, als je starter bent, dan doe je dat natuurlijk niet. Dus je ziet eigenlijk altijd in de Randstad, in de grote steden, dan zie je altijd het eerst als het minder gaat, zie je het daar. Als het beter gaat trouwens ook. En bij dat duurdere segment, dat zijn een soort indicatoren voor de rest van de markt.
33: Ja. Want je wil zeggen, de mensen die naar die woning gaan, die zitten eigenlijk al best wel prima. Die willen alleen misschien een nog betere stap maken.
2: Precies, en die hoeven niet. Dus die zijn wat terughoudender. En die zijn ook wat, dus dat is een andere categorie.
0: Voor de volledigheid, mijn ideale gezinshuis is niet te koop.
2: Alles is te koop, toch? Ja, alles is te koop, volgens mij.
0: Ja, dat is waar. De betaalbaarheid voor starters is natuurlijk de laatste jaren tamelijk dramatisch. Gaat dit hun helpen?
2: Nou ja, als natuurlijk de prijzen niet meer stijgen, helpt dat natuurlijk wel. Maar het probleem is dat de rente aan het oplopen is. Dus ook de leencapaciteit, die wordt minder. Dus dat helpt ze niet echt, nee. Ze kunnen gewoon minder lenen. Dat gaat echt om een paar honderd euro.
33: Dit helpt toch alleen maar koopstarters die veel eigen geld hebben? Of dit helpt alleen maar nog meer die bovenkant?
2: Dat is nu al zo, hè. Dus de helft van de koopstarters heeft inmiddels of een familiehypotheek of krijgt een gift. En je ziet dat ieder jaar zie je dat oplopen. En dat loopt best wel hard op. Dus nee, dat geldt nu ook al. Die prijzen voor starters zijn natuurlijk niet te betalen.
33: Maar dat is toch ook. Ik word er altijd zo boos over dat toch politici van jouw voormalige partij. Jouw partij bestaat natuurlijk niet meer, helaas.
2: We zijn hier rauw.
0: Partij van de Arbeid voor de volledigheid.
33: Dat die de hele tijd roepen van nee, het is wel een succes, want die uitponden komt bij starters terecht. En dan zeggen wij altijd hier in het programma, ja, maar dat zijn niet de starters die we eigenlijk wilden helpen. Dat zijn gewoon de voormalige Jubelton-starters.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus er is ook wel onderzoek naar gedaan. Die starters die woningen kopen, die hebben een iets hoger inkomen dan de huurders die er nu in zitten. Maar goed, er is gewoon schaarste. En ja,
33: het is alleen maar het herverdelen van dezelfde taart. Ja.
0: Dan nog iets zorgelijks. De fors gestegen bouwkosten. Ik lees in het rapport afgelopen 6 jaar met 37% toegenomen. Ja. En jullie verwachten dit jaar opnieuw een stijging. Materiaal, transport, energiekosten. Wat betekent dat dan voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen?
2: Nou, dat is natuurlijk niet best. Kijk, want er zijn 2 belangrijke variabelen. Dat is die koopprijsontwikkeling. Als die natuurlijk onder druk staat, wordt het voor ontwikkelaars ook lastig. lastiger, want hun kosten stijgen wel. En die prijsstijgingen. Dus Archidat, die meter die voor ons in de monitor die bouwkostenontwikkeling, die verwacht voor dit jaar voor een eengezinswoning uit mijn hoofd ook 5,7% stijging. Dus dat is, komt er weer bij. Hè? Dus dat is best wel veel. Ja, en op een gegeven moment kan die, nou ja, Maarten staat hier, maar op een gegeven moment kan die business case gewoon niet meer rond. Je hebt minder opbrengst, je kunt minder vragen, je kosten stijgen. Ja, en heel veel producten staan al onder druk. En dan hebben we, wat jullie net ook al aangaven, we hebben natuurlijk straks die wet regie. Nou, je ziet nu dat ongeveer de helft van de woningen betaalbaar is in plannen, maar dat moet straks naar 2/3. Dus ja, dan wordt het nog moeilijker.
4: Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen met die hoge bouwkosten? Ja, en nou, kijkend naar die nieuwbouwwoningen, zo'n 50% van de nieuw verkochte woningen is nu een appartement.
2: Ja,
4: dat komt natuurlijk ook door die 30-40-30 regels en binnenstedelijk bouwen.
2: Ja, dat komt van het laatste. Ja.
4: Het idee dat je appartementen moet toevoegen. 6 jaar geleden was dat 27%. Ja. Enorme stijging. Ja. ABN AMRO kwam vorige week ook nog met een bericht. Die zei, ja, we hebben eigenlijk meer dan genoeg eensgezinswoningen. We moeten juist die appartementen bouwen. Jij hebt eerder een kritisch stuk geschreven waarin zegt dat is helemaal niet waar. Nou, de woonbehoeften zijn die grondgebonden eensgezinswoningen. Wat is de waarheid?
2: Nou, ik vind dat echt een van de slechtste onderzoeken die ik de laatste jaren gezien heb.
4: Van ABN AMRO?
2: Ja, dit is echt heel droevig. Je ziet dit weekend ook op LinkedIn, ook van het CBS, allemaal commentaar erop. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending aan wijden. Maar als je gewoon naar het woningbehoefteonderzoek kijkt, dan is ongeveer de helft van de woningvraag, en dan houden we rekening met doorstromings en appartementen, en de andere helft zijn grondgebonden woningen. Nou, we bouwen nu tussen de 50% en 60% appartementen, maar dat gaat naar 70%.
4: In de plannen?
2: Nee, nu bouwen we dat, en in de plannen zit 70%.
4: Ja, precies, ja.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Geven, dan neem ik hem mee aan de woensdag. Welke zou dat zijn?
2: Nou ja, dat is toch. We zijn op de Provada, zijn jullie. Hè? Daar lopen alle partijen rond. Ja, iedereen moet gewoon met open boeken, moet met elkaar gaan praten. Wat zijn de mogelijkheden? En je moet je ambities moet je gelijk schakelen met de opties die je hebt. En dan, ja, dan is het of je ambities bijstellen, of meer financiële middelen ter beschikking stellen.
1: En dan die middelen kunnen alleen maar van het Rijk komen.
2: Ja, dus als het Rijk zegt, provincies doen het ook wel trouwens.
1: Ja, maar als het Rijk zegt, je moet 30-40-30 bouwen en we hebben heel veel duurzaamheidseisen en we hebben allemaal inpassingseisen, dan is er een onrendabele top. En dan moet je dat of willen betalen, of je moet zeggen, je moet die differentiatie 30-40-30 gaan loslaten.
2: Ja, dus dat, dat moet je doen, ja.
3: Kijk, het grootste probleem is, we hebben het, als je gaat kijken, we hebben het heel veel over procedures. Ja. We hebben het heel veel over dat mensen bezwaar kunnen maken, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal vervelend. Het is heel vervelend dat iets 7 jaar duurt, terwijl het ook 3 jaar kan duren, maar het grootste probleem, en er wordt net al even aangegeven, het grootste probleem wat veel groter dan dat is, is dat de kosten veel harder stijgen dan de opbrengst. Want die opbrengsten zijn feitelijk gewoon gekapt. Dus je kunt het hebben, je kunt uren praten over allerlei procedurele. Maar op dit moment, als je gewoon gaat kijken bij de ontwikkelaren, ja, is dat wil je allemaal opgelost hebben. Maar dat is het probleem niet. Je krijgt ze gewoon niet rondgerekend. Maar dat is toch ook, ik begrijp niet dat het zo, dat is toch niet zo'n moeilijk concept als die kosten zo hard stijgen. Maar je opbrengsten mogen niet meestijgen, ja, dan loop je hartstikke vast.
2: Nou, dat is precies wat ik aangaf. Ja. Maar ik vind wel, die procedures, daar moeten we ook iets aan doen.
3: Nee, helemaal eens. Ja, maar tijd is ook geld, ja, dus dat is hartstikke belangrijk.
2: Dat bedoel ik.
3: Maar dan nog steeds krijg je niet rondgereden.
1: Nee. Laat het een gesprekstarter zijn voor op die Provada. Je luistert naar Vastgoed Gezocht. En op die Provada deze week in de rij maken wij ook een aflevering met Helma Born van BPD. Ontzettend leuk dat zij morgen dinsdag bij ons in de uitzending is en volgende week te beluisteren. En zoals gezegd, ik mag ook in gesprek met de minister. Dat gaan we dan donderdag al online zetten. Peter Boerhouwer, je bent er zelf ook en je neemt plaats in de gebruikelijke panels?
2: Ja, morgen 2 panels inderdaad. Ja. Mm-hmm. En ik zit ook in de jury van de middenhuur. Die wordt woensdag uitgereikt door de minister. Helaas ben ik daar dan weer niet bij, maar ik heb wel gejureerd. Dus ik zal nog niet zeggen wie er gewonnen heeft.
1: Je kunt
2: je teentje opzetten op die bravade als je dat wil. Maar ik ben er morgen bij. Ja.
1: Een van de onderwerpen die ook wel ongetwijfeld aan bod zal komen is de druk op de particuliere vastgoedbelegger. Want box 3 doet pijn, er wordt massaal uitgepompt. Daar hebben we vaak in deze uitzendingen over gehad. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er nou met dat vrijgekomen kapitaal? Want ja, je kunt zeggen, er zijn al 100.000 woningen uitgepompt. Dat is een hele hoop geld. Wery Hegge is hier ook de gast in de studio, directeur van Handelsbank in Nederland. En jullie hebben dat in kaart gebracht. Wery, van harte welkom.
4: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Jullie publiceren morgen, en wij hebben het scoopje, tijdens die Provada, de vastgoedbelegger monitor 2026. Klopt het beeld dat die particuliere belegger definitief klaar is met woningen, met zijn residentieel vastgoed?
4: Dat is wel een conclusie die je kunt trekken. En er werd net al over een stoplicht gesproken wat op geel stond. En ook de particuliere belegger ziet eigenlijk, het vertrouwen van de particuliere belegger staat ook op geel.
1: Ja, ja. Het sentiment is laag, historisch laag, moet ik het zien?
4: Ja, we hebben nu dit voor de derde keer hebben we dit onderzoek gedaan. En helaas zie je het vertrouwen van die particuliere belegger de laatste jaren iedere keer een stapje naar beneden gaan.
1: Ja, er wordt dus veel verkocht. Ja. Dat weten we, dat is de beweging. Uit jullie onderzoek blijkt dat slechts 9% van de verkopers dat weer herbelegd in vastgoed.
4: Ja, dat klopt.
1: Wat gebeurt er dan met die andere 91% van het kapitaal?
4: Dat wordt geparkeerd. Dat wordt soms tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening. Dus een vrij opneembare spaarrekening. Dat wordt soms voor de middellange termijn wat vastgezet op een deposito. En beleggers die zeggen van ja, ik vertrek toch voor langere termijn uit de vastgoedwereld, die willen het nog wel eens beleggen in vermogensbeheer geven. Ja. En dan wordt het in aandelen, obligaties gelegd. Maar dat is wel voor mensen met een wat langere horizon.
3: En hoe slecht is dat dan ook economisch gezien? Want waar wordt er
4: Het is voor de woningmarkt is het heel slecht. Ja. Want die particuliere belegger heeft de afgelopen decennia ontzettend veel betekend voor de woningmarkt. Particuliere beleggers die zijn heel goed in kleinschalige projecten, in binnenstedelijke ontwikkelingen, in het converteren bijvoorbeeld van kantoren of winkels op lastige plekken naar waardevolle woningen. En daar hebben die beleggers heel veel in betekend. En die ontwikkeling, die zie je niet.
1: Maar heeft dat ermee te maken dat het ook een beetje dan vaak kleine projectjes zijn? Ja. En er zijn dus heel veel kleine projectjes bij elkaar.
4: Ja.
1: En dat een grote institutionele belegger, die wil niet in kleine projectjes. Zo.

0: Hoe is het?
1: He, die doet dat via Vesteda en dan heb je in één keer 1000 woningen.
0: Ja.
1: Vesteda zoekt overigens nog institutionele beleggers, maar dat terzijde. Ze raken er een paar kwijt. Ja. En een corporatie kan ook die kleine dingetjes niet doen.
0: Zo is het.
1: Ik wil het niet bagatelliseren, nee, maar is dat het, de kern?
0: Dat is de kern. En het is voor steden heel waardevol dat die kleine witte vlekken in een stadcentrum, dat daar oplossingen voor komen. En het is belangrijk voor de woningmarkt. We spraken net over de kopende starter. Het uitponden is voor de kopende starter best aantrekkelijk geweest. Maar dat is een heel klein groepje mensen die daar voordeel van heeft gehad. Er is een hele groep mensen die op dit moment niet kan wonen.
2: Ja. Maar en die 43% van wat zijn geld parkeert op een bankrekening. Ja.
1: Die nemen een soort pauze eigenlijk.
2: Ja, precies. Parkeren die dat geld om te wachten. Gaat er iets gebeuren? En als er wel iets gebeurt, dan ga ik toch weer terug in vastgoed?
0: Het is misschien een beetje hoop, maar als ik beleggers spreek, dan heb ik de indruk dat zij wachten tot het duidelijk is wat die box 3 belasting nou precies gaat worden. Het voorstel ligt nog in de Tweede Kamer, moet in de Eerste Kamer behandeld worden. Er zijn aanpassingen aangekondigd. Die vastgoedbelegger houdt zijn kruid droog. Zo zie ik het maar even. Die parkeert het en die wacht.
1: Maar als die het parkeert en er snel bij kan, dan kan die, als die wetgeving positief voor hem wordt aangepast, kan die er ook wel weer snel mee aan de slag.
0: Dat is wel waar, maar wat Maarten net ook zegt, het duurt 3 jaar voordat je, als je iets gaat ontwikkelen, als je moet je plan maken, vergunningen krijgen, et cetera, voordat het spulletje klaar is, ben je 3 jaar verder.
3: Ja, ze voegen wel 10.000 tot 12.000 woningen per jaar toe. In het verleden heeft het CBS aangegeven. Dus het gaat om substantiële aantallen. En volgens mij beleggen ze ook veel in het buitenland momenteel.
1: Nou, dat wilde ik vragen, want dat hoorde ik in jouw rijtje niet. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over het geld stroomt naar Spanje toe.
0: Ja.
1: Valt dat dan in de praktijk wel mee? Nou, of tegen, hoe je het wil interpreteren?
0: Nou ja, kijk, voor Nederland voegt dat niet zoveel waarde toe. Er zijn best wel beleggers die in Spanje en andere warme oorden beleggen. Dan is het vaak in recreatief vastgoed. Dat gebeurt wel, dus dat is een alternatief.
1: Ja, maar het gaat niet over 20-30% van het kapitaal.
0: Dat is niet wat ik zie.
1: Nee. Oké. De onzekerheid rond box 3 wordt natuurlijk genoemd als een rem op die investeringen. Wat moet er nou fiscaal gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Want je zegt, ja, we wachten op die wetgeving. Maar wat moet er gebeuren?
0: Nou, ten eerste zal een particuliere investeerder iets van rendement willen kunnen maken. Dus hoe dan ook zal die fiscale druk naar beneden moeten. Want op dit moment kun je als particuliere belegger een rendement maken wat vergelijkbaar is met een spaarrekening of lager. Terwijl het risico veel hoger is. Kijk, de upside is hoger, maar je beloning moet wel in verhouding staan met het risico. Dus de druk moet naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je toch ook iets van creatieve maatregelen bedenkt, waardoor mensen aangezet worden om juist weer te gaan investeren. He, dus dat investeren, het ontwikkelen van nieuw vastgoed, dat aantrekkelijk gemaakt wordt, of dat het verduurzamen aantrekkelijk gemaakt wordt. In de plannen die nu bestaan, is het niet per se aantrekkelijk ook om in duurzaamheid te investeren. Dat is toch iets wat we allemaal willen.
2: Maar als je investeert in duurzaamheid, dat betekent toch ook dat je indirecte rendement uiteindelijk wel omhoog gaat. Dat als je over een aantal jaar de woning verkoopt, dat die toch ook meer waard is.
0: Als je de woning verkoopt, maar als jij going concern, als jij een belegger bent die een pand heeft om in bezit te houden en te verhuren, dan komt het er pas uit op het moment dat je verkoopt. En misschien kun je die aftrek van die investering, die kosten, wat naar voren halen, waardoor je als belegger daar eerder voordeel van hebt.
1: Weri Hegge, dankjewel. Van Handelsbanken Nederland en Peter Boerhouwer natuurlijk, dankjewel dat je er was. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Komende donderdag zijn we er weer in die podcastfeed van dit programma met een extra aflevering. Dan spreek ik op de Provada namelijk met minister Boekhout O'Sullivan. Dat gesprek is alleen online te beluisteren, dus abonneren op de podcast. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland.
9: Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
14: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: BNR. Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en een kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Best. Hij veroorzaakt 10 kilometer file. Vanaf Moergestel rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Kwartier vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7, Groningen-Heerenveen. Bij Boerakker bij 181,6. Op de A28, Zwolle-Groningen. Bij afrit Ommen, controle bij 100,6. En controle op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Bij Numansdorp bij 18,7.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
21: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
22: De U-turn.
21: controle over drank en drugs.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
3: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
22: Benki, dat is toch geen woord?
3: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
23: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
2: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
23: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
17: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
24: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Gert-Jan Haan en Stefan de Vries.
25: Hoi.
26: Hallo.
24: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje. Maar eerst.
17: The Gradometer.
24: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
25: Ja, want die zette deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Finosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
24: Van mij mag het altijd, maar ja. Met mate.
25: Ja, Alexander Stubb, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is de oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stubb, geopolitieke macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
24: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
25: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
24: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer precies. Mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Gert-Jan, wat denk jij?
26: Ik vind het niks.
24: Vertel.
26: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uitbreiding van de EU wel weer op de kaart gezet. Het initiatief van Macron om de Europese politieke gemeenschap op te richten en elk half jaar te houden was ook een goed initiatief. Met het idee dat je al die landen om de EU ook erbij houdt en daar dingen mee bespreekt om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan een pandemie bestrijden of energieinfrastructuur. Maar het gaat er ook om, als wij landen erbij willen, hoe gaan we ons financiële huishouden aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat landen van subsidies gebruik kunnen maken zonder dat andere landen er last van hebben? Hoe gaan we met het vetorecht om? En ik mis die discussie heel erg. Dus leuk dat Alexander Stubb heel groot denkt. Maar zullen we echt eerst even naar onszelf kijken?
24: Vind jij dat Europa dit greater heeft gemaakt?
25: Nou, ik denk dat die twee debatten of gesprekken of filosofieën naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stoep, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
0: Make Europe great again.
1: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention a war.
4: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
5: Are we alone? I wish to tick to you.
6: Tick?
7: He means talk.
5: Ah. Yeah, we are a loon, so tick away.
4: This will be a victory for real people, a victory for decent people.
7: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Geert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aanzien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het zou. Je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is gevangen.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier, de oud-eurocommissaris uit Frankrijk. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten. Die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd, het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor, ja, als het weer zou gaan gebeuren.
0: Geert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson, die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit.
1: Ja. De lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van Instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
0: Waar zie jij de meeste parallellen?
1: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
0: Ja.
1: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grote machten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, die ja, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
1: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
0: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
1: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een stuk competitiever, maar ook een stuk weerbaarder ten opzichte van de geopolitieke tegenwinden die er vanuit China of vanuit de Amerikaanse handelsoorlog op Europa afkomen. Dat lijkt een beetje op Brexit. Dat lijkt een beetje op, nou ja, we kunnen het allemaal zelf wel. En daarom is het tweede element zo belangrijk, en dat is echt wel anders dan de retoriek die we aan de Britse zijde zagen, is dat er ook tegelijkertijd enorm ingezet wordt op het diversifieren van de handelsrelaties. Maar we moeten heel erg oppassen dat we niet verleid worden door de sirenezang van protectionisme. Dat we het allemaal zelf wel kunnen doen en dat we niet meer hoeven samen te werken of te handelen met andere partners. Of dat we helemaal die bredere internationale economie niet nodig hebben. Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
0: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
2: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
0: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Geert-Jan?
1: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft. Ja. Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n 3 discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet? Mm-hmm. Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
2: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd. Ja. En daarom is er ook niet een antwoord kant-en-klaar morgenmiddag.
0: Nee,
2: hey,
0: dat is nou jammer. En we hebben die deadline dus niet, zei ook Geert-Jan.
2: Nee.
0: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
1: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen. Mm. En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK de militaire basis op Cyprus Farage-proof gaat maken.
0: Dat betekent?
2: Nou ja, hello, gehacken eromheen.
1: Stel dat, ja, nou eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat hij wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
2: Ja.
1: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden, mm-hmm, dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
2: Ja.
1: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
2: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
0: Ja, het is grillig.
1: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
3: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
0: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
2: Ja, dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn nog veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Hè. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Er bestaan nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
0: Jan, wat denk jij?
1: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt, en dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
2: Ja.
0: Hmm.
1: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar in schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen, maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
2: Ja, ze zijn er nog steeds. Hè.
0: Ze zijn er nog steeds, maar niet meer.
2: Een paar kilometer hier vandaan.
0: Zeker weten, je kan er beter zo.
2: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te delen. Blokkeren.
1: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lange weekend naar Londen.
2: Leuk.
1: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol. En ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
0: Ja,
1: met een trein.
2: Dat moest altijd al, hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
1: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn ETA.
2: Dat
1: mijn
2: is inderdaad nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tijd, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult. €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
4: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap. Het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, het hoeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan de naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon, helios in het Grieks.
0: Oh ja.
1: Maar ook naar hiel. Want het is een klein stukje land dat uitsteekt. Denk er maar over na. Hoe dan ook, ik ga er zeker eens naartoe. En dan krijgen jullie allemaal van mij een kaart. Do zobaczenia velu. Oftewel, tot ziens in de hel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Straks om 4 uur in de avondspits.
11: Iran kondigt het eind aan van de aanvallen op Israël, maar de kou is niet uit de lucht. Zitten de juiste partijen wel aan de onderhandelingstafel? Bij burgemeesters heerst de twijfel over het nut van een avondklok tijdens corona. De relatie Nederland-Duitsland kreeg onder de vorige regeringsleiders weinig aandacht. Komt daar onder Merz en Jette verandering in? Dat en meer zometeen vanaf 4 uur bij Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
2: BNR Verkeer.
12: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staan weer grenscontroles. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf afrit Beek 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A76 Geleen-Aken tot aan de grens 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. Dan nog een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Die blokkeert de rechte rijstrook, zodoende 10 minuten vertraging daar. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Best. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt De Baars over 12 kilometer met zo'n 1/2 uur vertraging. Dus kijk maar beter omrijden via Den Bosch. Dat gaat makkelijk over de A65 en de A2. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 58.0. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Kooimeer controle bij 67.9. En ze houden je snelheid in de gaten nog steeds op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij afrit Nieuw-Leusen bij hectometerpaal 100.6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnachten in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. En de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. Bij een Israëlisch bombardement in Libanon is een Romeins ruïnecomplex beschadigd. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en ligt bij de havenstad Tyrus. Volgens Libanon is de schade groot, vooral door brokstukken van bombardementen in de buurt. En in safaripark Beekse Berg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, heet Banshee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Dan het weer van Weer Online. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zometeen in de Green Quest. De plantaardige revolutie op je bord. Een Nederlands bedrijf claimt een duurzame biefstuk te hebben ontwikkeld die je nauwelijks nog van echt vlees kunt onderscheiden. Ik ben benieuwd. In de Green Quest dus, zometeen na de break.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door MasterSustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. En we beginnen positief. De wereld steekt dit jaar bijna twee keer zoveel geld in duurzame energie als in fossiele brandstoffen. Dan moet je denken aan zon- en windenergie, batterijen, stroomnetten en ook aan kernenergie. Vooral zonne-energie is enorm populair. Daar wordt alleen al zo'n $365 miljard in geïnvesteerd. Opvallend is dat investeringen in olie voor het derde jaar op rij dalen, ondanks de hoge olieprijzen. Volgens het Internationaal Energieagentschap kiezen landen steeds vaker voor duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van geopolitieke spanningen en energieimport. Alles bij elkaar lijkt de wereld dus steeds meer richting een duurzamer energiesysteem te bewegen. En hoezeer dat nodig is, blijkt wel uit het nieuwe rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. De aarde blijft de komende jaren waarschijnlijk extreem warm. De kans is maar liefst 86% dat tussen 2026 en 2030 een jaar nog warmer wordt dan 2024, dat nu het warmste jaar ooit gemeten is. Vooral het Noordpoolgebied warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. En dat kan zorgen voor meer extreem weer, zoals hittegolven, droogte en zware regenval. Dit rapport laat me weer eens zien dat de wereld steeds dichterbij gevaarlijke klimaatgrenzen komt. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van De Groene Grachten. Suze, jouw nieuwsbericht haakt aan op wat ik zojuist vertelde over die snikhete jaren die ons te wachten staan.
0: Ja, dat klopt. Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben onderzocht welke impact klimaatverandering heeft op dieren. Nou, zet je schrap, Harm. In het dierenrijk is er al veel langer sprake van klimaatvluchtelingen. Het gaat om soorten die moeten verhuizen naar koelere gebieden, omdat hun leefomgeving simpelweg te warm wordt. Sommige dieren passen zich aan, zoals vlinders die hun eitjes nu hoger op planten leggen, omdat het soms letterlijk te heet wordt op de grond. Maar voor de meeste soorten gaat klimaatverandering echt veel te snel. En die pakken dus hun koffers en gaan er vandoor. En met die verhuizing verschuiven ook ziektes over onze hele aardbol. Dus onderzoekers zien nu al muggen en teken bijvoorbeeld in nieuwe gebieden opduiken.
14: Ja, het gaat nog verder. Je hoort dat waar de permafrost eruit gaat, mensen nu serieus aan het kijken zijn of daar niet hele oude beschavingen hebben gewoond voor de ijstijd, waar nog virussen van zijn, waar wij niet meer tegen kunnen. Dus ja. Je merkt, alles op deze planeet hangt samen. Ja. En het is niet alleen een probleem voor mensen, maar ook voor complete ecosystemen.
1: The Green Quest.
14: De koe kan misschien wel met pensioen. Rival Foods zegt een hele grote stap te hebben gezet in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers met de inzet van zogeheten shear cell techniek. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Karin Leuwik. Zij is de directeur van Rival Foods en zij is hier. En dat vinden wij fijn, Karin. Ik ga je eerst even feliciteren. Want ik ben echt een anglofiel, ik ga veel naar Engeland. En wat hoor ik? Jullie plantaardige biefstuk ligt nu bij Britse giganten als Tesco's en Sainsbury's. Hoe heb je dat voor elkaar geborst?
4: Ja, we hebben een hele leuke samenwerking tot stand gebracht met Dis. Dat is een groot plantaardig merk in Engeland. En zij hebben eigenlijk de hele marktpositie al. En met hun hebben we samenwerking gemaakt om die steak dus daar te lanceren.
14: Maar hoe werkt het dan? Want ik bedoel, er zijn wel meer mensen die dat allemaal willen. En toen kwam jij uit en zei, our steak is much better.
4: Ja, het is ook gewoon zo. We hebben echt gewoon een next level product.
14: En dat hebben zij gewoon gemerkt. Dus je hoeft er niet eens zozeer je best te doen. Ze zeiden, dit is heel goed.
4: Ja, absoluut. Ja.
14: Mooi.
4: Ja.
0: Hoe gaat dat dan? Dan heb je een soort proeverij.
4: We hebben eigenlijk heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van onze technologie. Dus in 2019 zijn we al begonnen met het opschalen van deze technologie.
14: Mm-hmm.
4: En op een gegeven moment met productontwikkeling en technologieontwikkeling hebben we uiteindelijk een heel mooi, hele mooie vleesstructuur kunnen maken.
14: Ja, dat gaan we uitgebreid analyseren. Ja. Even terug naar, ik noemde het net al, die techniek, apart genoemd shear cell techniek. Even los van wat eruit komt, wat is dat?
4: Ja, een shear cell is eigenlijk, zoals wij het noemen, een soort snelkookpan, waarin je eigenlijk al een hoge druk en temperatuur en rotatie, plantaardige eiwitten, heel mooi kan structureren tot echt een soort vezelachtige structuren.
14: Ja, en dat lijkt dan meer op biefstuk en dat soort vleesproducten dan de tot nu toe gangbare vleesvervangers.
4: Ja, klopt.
14: En als we dat proces nou willen leren begrijpen, dat bestaat uit 4 stappen, heb ik in mijn research aangetroffen.
4: Ja.
14: En het begint met mengen en verhitten.
4: Ja.
14: Men nemen wat voor soort planten bijvoorbeeld? Wat prop je erin?
4: Nou, we gebruiken heel veel soja-eiwitten. Mm-hmm. En we gebruiken erwte-eiwitten en tarwe-eiwitten. Dat zijn eigenlijk de eiwitbasis dingen die we gebruiken. En daar doen we water bij en daar maken we een soort deeg van.
14: Mm-hmm.
4: En die worden dan samen in zo'n snelkookpan gedaan. Nou, daar gaat dus hoge temperatuur en druk onder. En dan krijg je eigenlijk een soort deegplak eruit.
14: Ja.
4: Die gaan we vervolgens portioneren. Dus dan hebben we een mooie robot die daar hele mooie vormpjes uitsnijdt.
14: Maar dan heb je die langgerekte eiwitstructuren al.
4: Ja.
14: En dat had te maken met kegels die draaien, waardoor je eiwitstructuren uit elkaar trekt.
4: Ja, klopt.
14: En dan wordt het vezelig. En dan denk ik meteen in al mijn argwaan over productinnovatie, gebeurt er dan niks ongezonds met die uit elkaar getrokken eiwitten?
4: Nee, totaal niet. Nee. Dus eigenlijk wat we zelf ook gewoon doen in thuis, ga je ook eten koken. Dus dat doe je ook onder temperatuur en daardoor verandert een structuur. Hè? Mm-hmm. Net zoals een zacht gekookt ei of een hard gekookt ei. Ja. Prima.
14: Is anders.
4: Ja, is anders, maar is net zo goed.
14: Maar het feit dat je die eiwitten in de kern uit elkaar trekt, is op zich niet slecht.
4: Nee.
14: Mooi.
4: Nee.
0: Nou, en dan heb je dus heel erg geïnnoveerd op de manier van het maken van het product. Ik ben heel erg benieuwd naar die grondstoffenketen. Kun je iets vertellen waar alle grondstoffen die jullie gebruiken vandaan komen?
14: Ja, want ik hoorde ook wel het woord soja.
4: Ja. Zeker. We gebruiken soja-eiwitten. En die soja-eiwitten die worden eigenlijk dus uit sojaplanten gewonnen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk er zijn heel veel verhalen over soja uit regenwoud enzovoort. Dat regenwouden gekapt worden voor soja. Maar dat is over het algemeen voor dierlijke soja. Soja wordt heel veel gebruikt door koeien.
14: Ja.
4: Die worden heel veel als veevoer gebruikt. En die soja komt vaak uit dat soort gebieden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de menselijke consumptie van soja, is echt minimaal op dit moment nog vergeleken met wat dieren gebruiken.
14: Mm-hmm.
4: Dus dat is ongeveer 6%. Van de totale soja wordt nu voor menselijke consumptie gebruikt. En wij zorgen dus dat onze soja in ieder geval niet komt uit gebieden die ontbost zijn. Maar wij halen onze soja vaak uit Noord-Amerika, Canada en soms ook China.
0: Maar ja, dat aandeel gaat als het goed is enorm toenemen, zou je zeggen.
4: Ja.
0: Als jullie echt een veel grootschalige productie zouden kunnen gaan draaien.
4: Ja, dus dat gaat zeker toenemen. Maar de soja, wat wij doen met de soja, is veel efficiënter dan dat je soja aan een koe voert. Want een koe moet wel 7 kilogram soja eten om 1 kilogram vlees van te maken.
14: Ja.
4: En wij kunnen die 7 kilogram soja omzetten in wel 14 kilogram plantaardig product.
14: Kijk, en dan boer je nog niet eens altijd methaan erbij uit. Dus
4: zeker.
14: Hou maar op. Canada, Amerika, kan je al dromen dat stel dit gaat echt de lucht in en daarom zitten we hier, dat dat mogen gebeuren.
4: Zeker.
14: Dat je dat ook gewoon in Nederland en Letland en Oekraïne en gewoon overal in Europa kunt telen?
4: Nou, uiteindelijk moet je gewoon heel erg kijken naar teelcondities. Soja heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te groeien. En uiteindelijk is die oogst, zeg maar, in de grootste CO2-uitstoot zit hem eigenlijk in de verbouwen van de grondstoffen.
14: Ja.
4: Dus uiteindelijk moet je gewoon kijken waar kan dat het best verbouwd worden, waarmee je de beste opbrengst krijgt. Zodat je zoveel mogelijk land ook weer terug naar de natuur kan geven.
14: Ja,
4: en daar kijken we eigenlijk naar.
14: Maar ik denk in het kader van korte keten en een geopolitieke narigheden en zo, hoe dichter bij huis, hoe beter.
4: Zeker.
14: Dus ik denk dat jullie binnenkort gewoon heel erg gaan rondneuzen in de Noordoostpolder. Hoeveel energie kost Sheercel? Want dat is ook altijd een ding. Hè?
4: Ja.
14: Je ziet nu net, het groeien van de grondstof is vaak de grootste CO2.
4: Ja.
14: Heel veel ouderwetse vleesvervangers. Daar moet van alles gebeuren.
4: Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar de footprint van heel veel plantaardige producten, zit daar het grootste deel eigenlijk zit gewoon in de grondstoffen.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Transport is minimaal, eigenlijk is bewerking ook minimaal als je kijkt naar de footprint van die grondstoffen. Dus dat is ook eigenlijk waar wij ons het meest op richten.
14: En bij jullie, hoeveel procent zit er in die onder hoge temperaturen, zei je net?
4: Ja.
14: Dan denk ik, dat kost energie.
4: Ja, dat kost wel energie, maar dat is bij ons nog een beetje moeilijk. Wij zijn echt aan het opschalen.
14: Mm-hmm.
4: Dus we hebben dat nog niet helemaal op een rijtje, zeg maar, hoeveel we nu gebruiken, omdat we daar nog helemaal, we zijn van zo'n systeem opgegaan naar zo'n systeem. Gaan nog meer.
14: Maar dat zou je allemaal ook duurzaam kunnen gaan doen.
4: Ja, zeker. Ja, we hebben zonnepanelen. Daarmee
0: het proces dat je dat wel met duurzame energie
4: zeker,
0: in ieder geval
4: zeker,
0: faciliteert.
4: Ja.
14: Gelijk laten oplopen, Suze, toch?
0: Ja, belangrijk.
14: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Zeker.
0: En daarmee ook hopelijk de hele sector in beweging zetten.
4: Zeker, absoluut.
14: Nou, want iedereen kijkt dan naar je. Wat doen zij?
4: Ja.
14: Zij doen het wel. Dat zou mooi zijn.
0: Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want die Sheercel-technologie, dat is, ik denk, de manier waarop jullie het inzetten is uniek. Dat zullen jullie ook beschermd wellicht hebben.
4: Ja.
0: Maar de techniek zelf, gaan mensen dit niet allemaal overnemen? Die denken,
4: In principe is deze techniek is in Wageningen ontwikkeld.
0: Ja.
4: En die is gepatenteerd. Dus wij hebben echt onze eigen machines gebouwd.
0: Ja.
4: En die bouwen we nog steeds. Daar zijn we ook weer door in ontwikkeling. Met ons engineering team.
14: En mel van de vleesvervangers.
4: Ja, dus het is niet zo heel makkelijk om dat. Maar we willen heel graag samenwerken met andere partijen om het gewoon zo groot mogelijk te maken.
0: En je zou eigenlijk willen dat dit dan het voorbeeld wordt.
4: Absoluut.
0: De receptuur, of de techniek waarmee
14: zelfs het verdienmodel vanuit Nederland.
0: Ja,
14: dat wij kunnen verduurzamen door andere dingen niet meer te doen.
4: Ja.
14: Even inhoudelijk.
4: Ja.
14: Vega vlees zit heel vaak vol vage bindmiddelen.
4: Ja.
14: En rare zoutgehaltes.
4: Ja.
14: En hoe gaat het bij jullie en hoe voer je die discussie?
4: Nou ja, dat hebben wij dus niet nodig. Doordat wij eigenlijk die structurering eigenlijk middels de technologie doen, hebben wij dus geen BIM-middelen nodig. Waardoor we eigenlijk een heel mooi clean label hebben. En dat maakt eigenlijk ons product ook zo uniek.
14: En dan wil je het eigenlijk vanuit het pakje al super smaakvol in de pan zien glijden.
4: Ja.
14: Dus dan ga je er toch maar allerlei zouten en vetzins en smaakkruiden in sodemieter. Niet?
4: Nee. We hebben wel wat kruiden erin. En we hebben wel wat zout erin. Maar we zitten onder eigenlijk de norm van het voedingscentrum. centrum voor gezonde producten. Dus we letten heel erg op die gezondheid, want dat is een van de barrières.
14: Maar los van de gezondheid, ik vind het zo vies, heel veel dingen. Alles uit potjes en zakjes en pakjes, ik vind, het staat me heel vaak tegen.
3: Ik vind tegenwoordig vegetarische kip vind ik lekkerder dan gewone kip, hoor.
14: Als
3: ik
14: dat heb jij dan weer, maar goed.
3: Maar ik ben dus wel benieuwd, want de kwaliteit van de eiwit heb ik begrepen. Ik zit er natuurlijk niet zo erg in als jij, maar dat kan je wellicht vertellen. Is heel belangrijk en dat vaak ook misgaat bij andere plantaardige producten. Dus hoe zit het met
14: zin?
3: Essentiële aminozuren? Dat heb ik begrepen dat heel belangrijk is.
14: Oh, die vallen er dan uit of zo? Die heb je dan niet?
4: Ja. Nou, dat heeft te maken met de grondstof die je gebruikt.
3: Okay.
4: Welke essentiële aminozuren erin zitten. Essentiële aminozuren zitten veel in vlees. Hè, in een bepaald soort vlees. Maar die zitten dus ook in soja bijvoorbeeld heel veel. Ja. Dus soja heeft een heel rijk aminozuurprofiel. Daarom gebruiken wij ook soja in onze producten.
14: Dus dan zit je daar eigenlijk gelijk.
4: Ja.
14: En jullie claimen verder nog 30 gram eiwit per 100 gram te hebben. Dat is meer dan echte biefstuk.
4: Ja, zeker. Dus dat is ook super tof.
14: Ja, maar dan sla je door.
4: Nee.
14: Dan zit je...
4: Nee, weet je, dat is juist in dit moment. Ja, weet je, dit tijdperk waarin eiwitten natuurlijk iedereen met die proteïnes bezig is.
3: Ja,
4: is dit gewoon super gaaf. Want je
14: want
4: kan gewoon
14: zit hier van nature in gewoon. Je hoeft in lichaam met extra proteïne. Daar ga ik van stijgen, hoor.
4: Ja, echt ongelooflijk.
14: Flauwekul.
4: Ja.
14: Mooi. Ja. Nou lig je in de Britse supermarkt.
4: Ja.
14: En waar is de Appie en de Jumbo en de Plus? En
4: die hopen we dat die snel gaan volgen. Dus,
14: Nee, maar dat vind ik te makkelijk.
4: Ja.
14: Dus, hoe werkt het hier? Waarom snappen ze bij Tesco's? Het is een mooie grote supermarkt, maar het is precies hetzelfde als de Albert Heijn eigenlijk. Ja. Dus als het daar wel kan...
4: Ja.
3: Dan kan het hier toch zeker?
14: Nou...
4: Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste tijd staat de vegenmarkt wat onder druk. Hè? Ja. Duurzaamheid ook een beetje uit...
14: Ja, maar dan heb je dit toch juist nodig?
4: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar
14: ik heb
4: een
14: hele gesprek met Albert Heijn gehad. Die wil allemaal zo graag. Nou, doe dan.
4: Ja, ik ben met je eens. Dus je ziet dat er gewoon een grote aarzeling is bij inkopers... om nieuwe producten toe te voegen. Omdat ze niet zeker weten dat het succesvol is.
14: Ja, maar dat weet je bij Letta schreeuwboter ook niet.
4: Nee.
14: En dat proberen ze ook allemaal. Wat zou je tegen de head of marketing Ahold willen zeggen? Of überhaupt tegen de directeur?
4: Nou ja, kijk, uiteindelijk... ik denk dat we met z'n allen dit moeten. De uitdaging is zo groot. De klimaatverandering die op ons afkomt. Ja. En dit is gewoon een super oplossing. Dus als je serieus bent met een ambitie om 60% plantaardig te verkopen... en dit komt voorbij, dan moet je dit pakken.
14: Ik kijk even naar Suze. Dit is toch een goeie?
3: Ja, zeker. Maar misschien ook goed. Jullie zijn niet alleen van de biefstukjes, toch?
4: Nee, klopt. We maken ook kipproducten. Ik heb net nog een eerste varkenshaas geproefd.
14: Daar moeten we zo dieper op in. Ik wil even weten, je ligt nu in... Engeland, Groot-Brittannië.
4: Ja.
14: Hoe zijn de reacties?
4: Heel goed, echt.
14: En niet omdat het jullie uitkomt, maar gewoon... Ja, het is echt boven verwachting.
4: Ga maar online kijken, het is onvoorstelbaar. De reviews zijn supergoed, de reacties zijn heel goed.
3: Misschien helpt dat dus wel ook de Nederlandse
14: markt.
3: Om te zeggen, als het daar kan, dat is altijd de slogan die ik bij jouw gebouw gebruik. Maar dat kan jij helemaal adopteren. Als het hier kan het overal.
4: Ja, helemaal eens, volgens mij ook.
14: Zoals Nel Veerkamp ooit zei over al haar tijgerprins die ze aan had. Als ik het kan hebben, kan iedereen het hebben.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Al jarenlang praten we in Nederland over de eiwittransitie. En hoewel in het supermarktschap inmiddels heel veel plantaardig

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Oud.
2: Het begon langzaam door te sijpelen.
1: Ja, klopt. En dat hele sentiment, dat heeft gewoon gezorgd dat er een rem op die markt is gekomen.
2: En even dat algehele plaatje van duurzaamheid is uit.
1: Ja.
2: Dat kunnen we ons toch helemaal niet veroorloven eigenlijk?
1: Nee.
2: Wat doet het met jou?
1: Jongens, daarom ben ik zo blij dat ik hier werk. Ik vind dat we moeten met z'n allen gewoon de schouders eronder zetten. En heel veel mensen. Ja, het is gewoon een wereldprobleem dat ons braaf.
2: Het is niet van, het is niet zo lekker, dan maar even niet. Nee, het moet gewoon en opschieten.
3: Ja, het is heel goed wat jullie doen, want we praten natuurlijk al ruim 10 jaar over die eiwittransitie, vooral niet langer. En het aandeel van plantaardig eten stijgt nauwelijks in ons dieet. Ik vind dat zo frustrerend.
1: Ja.
3: Een beter product lost natuurlijk niet helemaal alles op als we ons gedrag niet ook gaan veranderen. Want je noemde net al de smaak, het kan de prijs zijn, de kwaliteit. Hè? Is het voedzaam genoeg? Maar er zit ook iets rondom de identiteit van vlees eten, het culturele in onze samenleving. Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat is meer dan alleen maar iets kunnen kopen in het schap waar de vegetarisch boven hangt.
1: Absoluut. Zeker. Ja, het is, op dit moment is het een soort culture clash bijna. Dat je echt de voor- en de tegenstander.
2: Ik krijg wel een idee nu hoor. Dat je gewoon hele grote Leuwik biefstukken van die Flintstones dingen. En dan het nationaal kampioenschap met die grote tang. En met name die kerels met die enorme hoeden en die buitenbraais. Ja. Die dan vegetarisch gaan winnen.
3: Braaien.
1: Ik denk waar de kans wel een beetje ligt voor ons. Wij hebben natuurlijk heel veel proteïne per 100 gram.
3: Ja.
1: We zijn ook betaalbaar. We zijn goedkoper dan een normale biefstuk.
2: Mm-hmm.
3: Heel geldt dat ook voor de andere producten?
1: Die allemaal aan het powerliften zijn om hun spieren op te pompen. Nou, hiermee heb je wel een alternatief dat en veel eiwitten heeft en nog betaalbaar is.
3: En zijn al je producten die je zou kunnen leggen in de schap in Nederland prijscompetitief?
1: Nou,
3: dus naar kip en de andere.
1: Dus met biefstuk is met rundvlees absoluut. Maar je ziet met kip en varkensvlees dat
3: dat zijn van die knallers. Dat is
1: echt van die
2: knallers. Ja, maar daar moeten we toch van af. Dus daar kom je langzamerhand ook wel bij elkaar.
1: Dus
2: met die veel vlees etende teneur kan je best een deuk in een pakje biologische boter slaan, denk ik. Dus in die afkoelende markt waar je net over had, haalden jullie vorig jaar nog 10 miljoen euro op.
1: Ja.
2: En dat verdubbelden jullie onlangs ook nog qua productie in de fabriek in Geldrop. Naar zo'n 500 ton per jaar.
1: Ja.
2: Is dat omdat iedereen toch in jullie gelooft en de rest een beetje niet?
1: Ja, uiteindelijk. Er zijn gelukkig een aantal investeerders die wel gewoon voor impact gaan. En het belangrijk vinden om bij te dragen aan de transitie.
2: Ja.
1: En dat zijn investeerders die dus ook wat meer op de lange termijn kijken. En inderdaad wel geloven in onze propositie.
2: En dan ineens ook zien dat het wel beter is.
1: Ja.
2: Weet je, sommige dingen denk je, dat was in 2010 leuk en toen was dat en nu is dit goed.
1: Ja, en wat er in het verleden gebeurd is dat er heel veel geïnvesteerd is in marketing eigenlijk. Mm-hmm. En wij hebben echt een technologie die echt een doorbraak kan teweegbrengen. En daar is er wel het geloof in,
2: En belangrijk.
3: Ja, we hebben ook even gekeken naar de cijfers. Want de veestapel die moet natuurlijk krimpen voor het klimaat. En wereldwijd stijgt de vraag naar vlees.
2: Ja.
3: Je noemde net 500 ton. Nou, de wereldwijde productie is momenteel 340 tot 360 miljoen ton vlees per jaar. En dat vind ik heel abstract klinken. Maar dat gaat dus om miljarden dieren die per jaar worden geslacht. Daarvoor. De totale consumptie die zal naar verwachting nog wel zo'n 13% gaan stijgen tot 2034.
2: Ja.
3: Ik hoop dat jullie daar wat verandering in zouden kunnen brengen. Maar dat komt wel neer op een gemiddelde stijging van bijna 1 kilo vlees extra per persoon per jaar wereldwijd. Dat is best een hele hoop. De wereldwijde vleesmarkt die wordt gewaardeerd op meer dan $900 miljard. Dus het is gewoon een enorme industrie natuurlijk.
1: Zeker.
3: En dan kom je op een plaatje eraan. Het groeit jaarlijks dus ook met zo'n 6-7%. Ik ben wel heel benieuwd, Karen, wat zou jouw verklaring zijn voor dit soort getallen?
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de consumptie van vlees wel afneemt.
3: Ja.
1: Dus in de ontwikkelde landen neemt het wel af. Maar je ziet eigenlijk dat de welvaart in heel veel ontwikkelingslanden toeneemt. En vlees is een luxe product.
3: Ja.
1: Dus dat wordt geassocieerd met nu kan ik het betalen. Dus die mensen gaan ook meer vlees eten.
2: Ja, dus Mongolië is ontbost omdat de middenklasse in China ineens 2 keer per dag kon eten. En schone chopsticks wilde. In plaats van de recycled
3: bar. Maar dan wil je eigenlijk in die landen, wat ook gebeurt met duurzame energie, dat je meteen eigenlijk een
2: frog leaps over de dingen heen.
3: Maar goed, dit is dan weer dat culturele onderwerp.
2: Nou ja, maar die kansen zijn er ook hoor. Als je dingen heel goed voorleeft en zonder neocoloniaal te worden, dan kan je als wereld ook zeggen, zullen we niet overal dezelfde fouten maken?
3: Ja.
2: Zullen we proberen een toekomst te maken met elkaar? Is dat een reëel toekomstbeeld, Karin? Dat

0: met jullie product serieus grote groepen gevoed kunnen gaan worden? Dat het niet elitair blijft?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je uiteindelijk ziet ook dat die vleesprijzen alleen maar gaan toenemen, omdat er dus grondstoffen steeds schaarser worden, er zijn veel meer grondstoffen nodig voor vlees dan voor onze producten, gaan wij natuurlijk goedkoper worden op termijn. En dat betekent dat je toegankelijk kan worden voor veel grotere groepen. En dat we onze technologie prima zouden kunnen neerzetten in landen waar dat wat kan opleveren.
0: Eigenlijk overal franchisen en groeien met elkaar. Ja. En nou zei je, varkenshazen heeft nog wat studie nodig.
1: Nee, ik heb hem net geproefd.
0: Ja?
1: Ja, en ik ben tevreden.
0: Oh ja, maar hij is nog niet...
1: Die was in ontwikkeling. Nee, het probleem is het gewoon. Dus dat kip en varkens, die worden zo massaal in de bio-industrie gekweekt en gefokt. Dat die prijstechnisch gewoon dat nog moeilijk is op dit moment. Ja. Om daar
2: heb je dan vooral hele grote schaal nodig om je productie
1: te maken? Het heeft dus te maken met... Kijk, wij kunnen wel concurreren met 1 ster beter leven bijvoorbeeld. Maar zeg maar, met de plofkick niet.
0: Nee.
1: Dus zo moet je het een beetje...
2: Moet je denk ook misschien niet willen. Ik vind dat echt... Het zou gewoon verboden moeten worden.
0: Nou ja, maar ik was laatst bij een jaar geleden bij een 28-jarige jonge boerin in de Achterhoek. Die zei, kijk, in die stal zaten tot vorige week nog 1400 varkens. Maar er was op deze manier geen droogbrood mee te verdienen. En ik ben hoogintelligent en die dieren ook. En die wil ik zo niet houden. Ja. Nou, toen kreeg ik toch wel een kleine traan in een ooghoek. Er verandert wel iets, hoor. Ja. Je mag misschien heus ooit nog wel eens een goed biologisch varken eten. Maar niet zoveel.
1: Nee.
0: Dus tot slot, we zijn beland in het jaar 2030. Droom even met mij mee vooruit. Is de verhouding 50-50 dierlijk plantaardig in de gemiddelde supermarkt dan realistisch? Of hebben we nog hele rare bochten te maken met elkaar?
1: Ja, weet je, ik ben een optimist. Dus voor mij, we moeten gewoon. Dus, en daar moeten we allemaal ons stinkende best voor doen. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is ook oproep aan iedereen om mee te doen. Als we onze kinderen een toekomst willen geven op deze planeet, dan moeten we nu wel wat gaan doen. Dus...
0: Maar het is nog steeds zo. Ik had het vorige week weer met een minister uit dit kabinet. Ik zei, overal waar we het hebben over een toekomst, steekt er wel weer een politicus zijn hoofd uit een zijraam. Die roept, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik trek dat niet zo. Ik zeg dan altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Het lijkt allemaal nog, we hebben nog een keuze. We eten nog gewoon even lekker door. En die Karin die doet de best maar met de vervanger. Maar kijk ook even naar Suze. Ik zeg dat niet voor niks aan het eind hier altijd. De tijd raakt op.
2: Ja, maar haalbaar en betaalbaar, zeg je, dat tonen jullie gelukkig aan.
0: Dus,
2: ja,
0: mij moet je,
1: dus het kan gewoon.
2: En deze innovatie uit Nederland, ik vind dat we dat veel meer moeten omarmen en veel groter moeten uitdragen.
1: Ja. Ja.
0: Dus biefstuk is er, varkenshuis onderweg. Ja. En wat komt daarna?
1: Nou, dat zijn de dingen waar we ons nu op focussen. Dus we hebben ook al kipfilet, hebben we al. Dus dan hebben we kip, varken, bief.
0: Nou,
1: dat is hartstikke mooi.
0: We zijn eruit. Karin Leuwink van Rival Foods, veel dank. En als we bedenken dat we zuivel gaan maken met Those Vegan Cowboys, nou, dan gloort er echt licht aan het eind van de agrarische tunnel. Elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit. Dus ik kijk naar jou, want wie krijgt hem eigenlijk?
2: Ja, het is deze week de Provade. En dat is de vastgoedbeurs van Nederland. Uh-huh. En een van de mensen die wat mij betreft in de vastgoedwereld heel erg zijn nek uitsteekt, al jarenlang, en die ik heel erg bewonder, dat is Michel Baars. Hij begon in de tijd met New Horizon Urban Mining, waarmee hij de sloopmarkt op zijn kop zette, door aan te tonen dat circulair slopen gewoon heel concurrerend kan zijn.
0: Ja.
2: En in 2021 verkocht hij New Horizon en was hij ondertussen samen met Joost Hofman al begonnen met Moos. Wij zijn Moos. En dat zorgt ervoor dat in korte tijd volledig demontabele, modulaire sociale huurwoningen kunnen worden opgeleverd.
0: Mm-hmm.
2: Inmiddels is hij ook medeoprichter van een Material Impact Fund. En dat werkt aan nieuwe financieringsmodellen rondom circulaire grondstoffen en duurzame bouwmaterialen.
0: Mooi,
2: deze man zit bepaald niet stil. En wat ik zo knap vind, hij wacht niet totdat de markt er klaar voor is. Hij bouwt steeds weer nieuwe bedrijven die eigenlijk de markt dwingen om vervolgens ook mee te veranderen.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij laat keer op keer zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Dus ik vind hem echt een van de belangrijkste aanjagers van de circulaire transitie, ook van de vastgoedmarkt in de Nederlandse bouw. Dus ik denk een dikke pluim voor Michel deze week.
0: Met een goed verhaal erbij. Ja. Michel Baars, dus de impactplan voor jou. En wijzen de goede weg daar op die vastgoedbeurs. En dat is wat mij betreft ook. Bouw de juiste woningtypes op de juiste plekken. Meer zeg ik niet, maar heel vaak is het in weilanden met iets wat we over een tijdje niet meer nodig hebben. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
5: De afscheiding van Friesland. Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Nina van den Dungen. Morgen zendt BNR Zaken doen live uit vanaf de Provada in de Rai in Amsterdam. Ik trap de uitzending af met het beleggerspanel over de hype rondom de beursgang van SpaceX. Daarna spreek ik met Camille Gielkens, CEO van de Schouten Company. Die kun je kennen van het opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. En ik vraag hem dan waarom ze onlangs hun familiebedrijf hebben verkocht. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Iran kondigt het eind aan van de aanvallen op Israël, maar de kou is niet uit de lucht. Zitten de juiste partijen wel aan de onderhandelingstafel? Bij burgemeesters heerst de twijfel over het nut van een avondklok tijdens corona. De relatie Nederland-Duitsland kreeg onder de vorige regeringsleiders weinig aandacht. Komt daar onder Merz en Jette verandering in? Dat en meer zometeen vanaf 4 uur bij Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Toch alweer 100 kilometer file in het land. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markizade kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je kan er langs door de route via de A58 te kiezen. Dan rij je richting Vlissingen en dan keer je bij de afrit Rilland om zo weer op je route te komen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Staat een kapotte vrachtauto op, 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging door een kapotte auto op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Lunette, daar is de linkerrijstrook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft controle bij 58.0. En zou je snelheid ook in de gaten op de A15 Europoort Rotterdam bij de Botlektunnel bij 44.2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnacht in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. En de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. Bij een Israëlisch bombardement in Libanon is een Romeins ruïnecomplex beschadigd. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en ligt bij de havenstad Tyrus. Volgens Libanon is de schade groot, vooral door brokstukken van bombardementen in de buurt. En in het safaripark Beekse Berg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, heet Bungee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Dan het weer van Weer Online. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ook de zorg bereidt zich voor op tijden van oorlog of andere ontwrichtende gebeurtenissen, zoals stroomstoringen of hacks. Wat leren wij nu van de oorlog in Oekraïne? Straks hoor je deel 2 van onze 4-delige serie over zorg in tijden van crisis. In BNR Beter. Blijf luisteren.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
23: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
1: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is deel 2, grip op medische kennis. Een oorlog vraagt om een andere manier van werken voor de zorg, want de reguliere zorg wordt dan afgeschaald en er komen mogelijk veel slachtoffers binnen in ziekenhuizen. Ook aan het front moeten levensreddende operaties worden gedaan. Artsen en verpleegkundigen moeten daarop worden voorbereid. We leren nu al van de ervaringen in Oekraïne. Sterker nog, Nederland draagt zelf bij aan het trainen van Oekraïnse medici. Je hoort in deze aflevering de ervaringen van 3 sprekers over zorg in oorlogstijd. Eerst Edith, die als arts-kolonel zowel in een regulier ziekenhuis werkt in Leeuwarden als ook aan het front. Daarna spreek ik fysiotherapeut Ruud, die zelf Oekraïnse revalidatieteams opleidt in Utrecht. En tot slot nog sociaal wetenschapper Fieke, die weet hoe we artsen en verpleegkundigen optimaal kunnen voorbereiden op werken in een oorlogssituatie. Maar ik begin met Edith Willigendaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. Welkom Edith.
25: Dankjewel, leuk je te zijn Nina.
1: Jij hebt een baan waar volgens mij heel veel mensen van denken als ze op een feestje jou aanspreken, wat doe jij? En jij zegt, ik ben arts-kolonel, ik werk in een ziekenhuis, maar kan ook naar het front. Dat mensen denken, wat? Dat ze best wel onder de indruk zijn.
25: Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik word wel vaak gevraagd voor wat nadere uitleg.
1: Ja, ja precies. Want even ook voor de duidelijkheid, jij werkt gewoon in het ziekenhuis, in het Medisch Centrum Leeuwarden.
25: Ja, als vaatchirurg daar.
1: Ja, als vaatchirurg, dat is gewoon een fulltime baan.
25: Gewoon een fulltime baan, ja.
1: Ja. En dan ben je dus niet in dienst van het ziekenhuis, maar van Defensie.
25: Defensie is mijn baas.
1: Ja.
25: En het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
25: Maar ook regelmatig werk ik voor Defensie.
1: Ja, want je bent dus een arts, je bent medisch opgeleid. Hoe ben je dan bij Defensie terechtgekomen?
25: Dat is eigenlijk begonnen een jaar of 13 geleden nu. Toen werd ik gevraagd om reservist te worden bij Defensie. Defensie is ook massaal aan het investeren in meer personeel en materieel en in trainingen. Dus we zijn nu met een kleine 60. Waarvan 2/3 reservist. En die werken in 14 ziekenhuizen verspreid over Nederland. Ja. En hebben dus ook een militaire training gevolgd. En die wordt ook ieder jaar herhaald. En je volgt allerlei speciale traumacursussen, chirurgisch. Om die skills die je nodig hebt op het front, die heb je niet altijd nodig in het ziekenhuis.
0: Ik wou zeggen, want een fulltime baan in een ziekenhuis is echt een totaal ander verhaal dan aan het front, lijkt me.
25: Qua vak valt het eigenlijk wel mee. Maar juist die traumachirurgie. Hè? Welke mensen kan je redden aan het front? Nou, dat zijn de bloeders. Mm-hmm. Kijk, als je hoofd en romp van elkaar gescheiden zijn, dan valt er weinig mee te doen. Maar het zijn juist de bloeders die je nog kan redden.
0: Ja, bloeders noemen jullie dat. Dus echt gewoon mensen met een wond waar veel bloed uit komt.
25: Veel bloed uitkomt.
0: Die moet stabiliseren.
25: Ja, en daar krijg je extra trainingen voor om dat soort chirurgie beter onder de knie te krijgen.
0: Ik wou zeggen, want je bent vaatchirurg. Dat is een specialistisch beroep. Hoe breed kun jij opereren aan het front?
25: Het hoort bij je vak dat je, als je militair bent, of je nou beroeps bent of reservist, je breed blijft ontwikkelen. Mm-hmm. Je kan je niet specialiseren in linksdraaiende knieën. Je wordt gedwongen om door het hele lichaam je weg te kennen en de meest belangrijke dingen te kunnen fixen.
0: Ja precies. Dus echt de traumachirurgie aan het front die als eerste nodig is. Maar dat kan dus op elke plek zijn, op een lichaam.
25: Ja, zien we wel dat in de oorlog in de Oekraïne, want die heeft eigenlijk het slagveld volledig veranderd. Mm-hmm. Door de inzet van drones zien we andere letsels dan in de oorlogen die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad.
0: Oké, en dat moet je even uitleggen. Want inderdaad, er wordt veel gedaan met drones. En wat levert dat voor ander letsel op bij mensen op het slagveld?
25: Nou, je ziet als je als soldaat aan het front bent en je hoort een drone, je kijkt omhoog. Van waar is die? En dan heb je hem eigenlijk al in je gezicht. Dus we zien veel meer hoofd-halsletsel. Natuurlijk ook mijn letsels, maar eigenlijk minder dan dat we bijvoorbeeld in Afghanistan zagen.
0: Ja.
25: Daar zagen we veel meer letsels omdat mensen op
0: een mijn stappen.
25: Of een explosief stapten.
0: Ja.
25: Of in een voertuig zat dat op een explosief terechtkwam. En hier zie je veel meer hoofd-hals in de Oekraïne. Mm-hmm. Armen en benen natuurlijk ook. En je ziet dat de scherfvesten en de helmen die ze dragen zijn allemaal stukken beter geworden. Dus je ziet veel minder buik- en borstkasletsel.
0: Ja, ik heb ook begrepen dat dat voor medici aan het front ongelooflijk ingewikkeld is, omdat zij ook veel sneller target zijn, ook door die drones. Je zit niet, zoals jij eerder schetste, in Afghanistan op een compound met een relatief comfortabel ziekenhuis. Je moet aan het front opereren daar in Oekraïne, de Oekraïnse medici, om daar ter plekke nog te kunnen redden wat er te redden valt.
25: De wereld nu is totaal anders dan de oorlogen hiervoor.
0: Ja.
25: En wat we in de Oekraïne nu zien is, aan het begin van de oorlog sturen ze hun eigen medisch specialisten en verpleegkundigen naar het front.
0: Mm-hmm.
25: Alleen die sneuvelden in een hele korte tijd.
0: En wat is een korte tijd?
25: Nou, binnen het eerste jaar van de oorlog begon ook de civiele maatschappij problemen te krijgen met dat er geen medische zorg meer was in de eigen ziekenhuizen.
0: Omdat die allemaal op het front waren en daar ook grotendeels waren gesneuveld, die artsen.
25: Ja. En we zien nu in die oorlog dat de hele conventie van Genève, die geldt niet meer. Dus de medische faciliteiten, of het nou transport is, ambulances, ziekenhuizen, personeel, is een primair target geworden.
0: Ja, en dat is inderdaad in het verdrag van Genève is geregeld. Hulporganisaties val je niet aan. Punt. Dat is gewoon een internationale afspraak. Die dus nu met voeten getreden wordt, zie je in Oekraïne.
25: Ja, wij zijn gewend een rood kruis te dragen. Ook op onze ziekenhuizen, op onze auto's.
0: Op de helm, alles. Ja.
25: Alles.
0: Ja.
25: Nou, dat is nu meer een schietschijf. Dus die moet je heel snel verwijderen.
0: Oh ja? Dus je loopt daar onzichtbaar als medisch arts.
25: Je wordt niet herkenbaar.
0: Je bent gewoon soldaat op het front. Iedereen is soldaat.
25: Het is onverstandig om een rood kruis te dragen.
0: Oké, dus, maar dan ben je dus net als alle anderen, ben je sowieso target. Maar jij zegt de medici zijn eigenlijk nog extra target geworden. Omdat die, ja, waarom eigenlijk? Waarom zijn de medici extra target van Rusland, denk je?
25: Het klinkt een beetje ziek, maar het is eigenlijk wel heel erg logisch. Als je de medische keten eruit haalt, creëert dat onrust en angst. En dat geldt voor civiel als militair. Als jij als militair weet, ik sta aan het front, ik kan gewond raken, maar er is geen
0: dokter,
25: geen backup, er is niemand die me komt helpen en kan redden, doet dat iets met
0: het moreel.
25: Ja. En dat geldt ook voor de burgermaatschappij. Als die weet, nou, mijn ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar.
0: Mm-hmm.
25: En iedereen kent die beelden nog van die zwangeren die werden geraakt in dat ziekenhuis. ook dat zorgt voor onrust in de burgermaatschappij. Ja. Nou, dat is als vijand precies wat je wil.
0: Ja. Ja.
25: Onrust en onvrede. Ja. En manschappen die niet meer willen vechten, omdat ze weten dat als er iets gebeurt, is er geen hulp.
0: Ja. En wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk gelukkig nog niet zover. Laten we hopen dat het niet zover komt. Maar als jij naar het front wordt uitgezonden, wat doet dat met jou? Met het idee, eigenlijk ben ik een harder target dan de Oekraïense militairen hier naast me, voor wie ik kom.
25: Nou, we zitten gelukkig nog niet in een artikel 5. We zitten nog niet in een gewapend conflict. Als wij die kant op gaan als Nederland zijnde, dan is er een wapenstilstand. Wat het met je doet als medisch team, hè, om je vraag te beantwoorden. Je ziet dat de manier van optreden is totaal veranderd.
0: Mm-hmm.
25: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
0: Mm-hmm.
25: Nou, je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
0: Onder de grond?
25: Onder de grond.
0: In een container? Of waar moet ik aan denken?
25: Containers, 10 meter onder de grond.
0: Dat is je ziekenhuis?
25: Dat is je ziekenhuis.
0: Goed
25: verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek,
0: mm-hmm.
25: maar telkens verhuizen.
0: Nee.
25: Dus een totaal andere manier van optreden dan dat we gewend zijn.
0: Ja. Jij bent geschoold als arts. Natuurlijk heb je een keuze gemaakt om uiteindelijk bij Defensie te gaan. Is dit iets, denk je, wat elke arts kan leren? Want we zijn natuurlijk nu als Nederland heel erg aan het nadenken van, nou, Rutte heeft veel gewaarschuwd. Haal een noodpakket in huis. Houd rekening met een oorlogsperiode die eraan gaat komen. Denk je dat er veel meer doktoren, artsen, verpleegkundigen in Nederland zijn die klik kunnen maken, die switch die jij ook hebt gemaakt?
25: Die klik zie je bijvoorbeeld in andere landen al lang zijn gemaakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Zweden, Finland, dan is eigenlijk bijna iedere burger is ook reservist.
0: Ja.
25: Als we een beetje op hun gaan lijken, zou het al heel mooi zijn.
0: Ja.
25: Maar dat moet groeien. Een weerbare samenleving moeten we samen maken.
0: Ja, ja. Wat moet je voor skills hebben? Wil je het combineren? Wat zou jij zeggen? Van, nou, dan je moet wel een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebben. Zo, ik zeg maar iets.
25: Je moet voornamelijk, denk ik, rustig blijven en je verstand gebruiken.
0: Je moet heel stressbestendig zijn, lijkt mij.
25: Ja, maar alles hangt ook af van je team, hè?
0: Ja.
25: Ik denk team spirit. En er voor elkaar zijn, is denk ik het allerbelangrijkste. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oekraïne, daar draagt die last de hele maatschappij.
0: Mm-hmm.
25: Is het ook een gezamenlijk trauma? En is dat veel makkelijker te verwerken dan dat je als klein clubje naar het front wordt gestuurd vanuit een land dat niet in oorlog is?
0: Je hoorde Edith Willegedaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. En ik zei het al eerder, hier in Nederland worden dus ook Oekraïense revalidatieteams opgeleid om betere zorg te kunnen bieden voor gewonde en getraumatiseerde militairen. En andersom, zij werken met weinig middelen onder immense druk, dus daar kunnen Nederlandse zorgmedewerkers natuurlijk ook wat van opsteken. Ruud Wongsjung, jij bent fysiotherapeut en onderwijskundig onderzoeker, betrokken bij het project Netherlands for Superhumans. Fijn dat je er bent.
2: Ja, hallo.
0: Jij traint Oekraïense zorgverleners. Dat doe je onder andere in een revalidatiekliniek in Utrecht.
2: Ja.
0: Hoe ziet die training eruit? 6 weken heb ik begrepen?
2: Het is een langdurig project met verschillende componenten. Het trainingsdeel waar die Oekraïners naar Nederland komen, dat bestaat uit 6 keer 6 weken. Dus er komen 6 teams naar Nederland die geselecteerd worden uit verschillende gebieden.
0: Mm-hmm.
2: Daarin hebben we de focus in Nederland vooral gericht op interprofessionele samenwerking. Dus hoe ga je nou met de verschillende professionals die in die revalidatie betrokken zijn, heel goed samen kijken naar wat is nodig voor de patiënt, welke doelen bereik je functioneel en om de patiënt weer terug te krijgen richting de maatschappij,
0: mm-hmm.
2: uiteindelijk.
0: Gaat het dan allemaal om revalidatie?
2: Nee, het gaat niet alleen om revalidatie, want je hebt allerlei fasen in de revalidatie. En dus deze mensen, als ze hier komen, zijn ze soms iets eerder nog in een herstelproces. En dan gaat het soms ook weer wat meer medisch. En soms hebben ze adaptaties nodig. Dus het gaat hier ook over prothese maken.
0: Oh ja.
2: En het gaat ook over je eigen leerproces. Want deze mensen komen hier, maar dat is eigenlijk relatief kort. En dan gaan ze terug. En een belangrijk doel van dit project is dat je vervolgens ook die kennis weer uitspreidt.
0: Ja, dus, binnen Oekraïne.
2: Binnen de Oekraïne.
0: Dus er komt dan een team. Ik zie een arts, een fysiotherapeut, een psycholoog, maar ook een verpleegkundige.
2: Ja.
0: En die worden dan 6 weken intensief in Nederland getraind. Terwijl je zou denken, ze hebben toch al die basisskills ook al? Want zij zijn toch ook in Oekraïne ook, ze hebben deze expertise.
2: Nou, dat valt wel mee. Je moet bedenken, Nederland is natuurlijk heel erg hoog ontwikkeld.
0: Ja.
2: Met veel middelen. Toen die oorlog begon, dan zie je dat er mensen gewoon minder kennis hebben. Dat gaat wel heel erg stijl omhoog, omdat ze
0: noodgedwongen
2: enorm veel moeten leren. En daar ook de middelen voor krijgen. Maar het zijn dan vooral toch meer eilandjes rond de patiënt.
0: Ja.
2: En iets wat wij heel goed kunnen, is meer dat samenbrengen.
0: Team.
2: En hoe kan je dat als
0: agile,
2: team nou goed doen?
0: Agile werken aan,
2: ja,
0: zeg maar.
2: En dan ook eigenlijk op gelijk niveau elkaar daarin stimuleren. En van daaruit met de patiënt centraal, of degene die dan komt centraal, kijken wat is nou de beste benadering.
0: Ja.
2: En dat is in Oekraïne ook wel moeilijker. Naast het feit dat ze toch ook minder technieken hebben. Maar dat gaat wel heel snel naar voren, omhoog.
0: Ja, precies wat jij zegt. Het is een noodgedwongen, een hele steile leercurve, omdat je daarmee te maken hebt natuurlijk.
2: Ja, en dan jij vroeg, wat is er dan belangrijk in die training? Dus dat is dat stuk. Op die gebieden waarvan zij zelf ook aangeven, nou, daar hebben wij ook nog behoefte aan technisch om dingen te leren. Meer over visus, of meer over TBI, of meer over daar waar ze mee geconfronteerd worden. En dan gaat het ook over, hoe breng je dat terug? Dus een deel van die training is ook hun leerproces, didactische kwaliteiten ontwikkelen. Er wordt ook een follow-up is er gemaakt. En tijdens de training in Nederland wordt daar ook aandacht besteed. En als ze teruggaan, worden ze daar ook in begeleid.
0: Okay.
2: Onder andere door mij.
0: Ja.
2: Van ja, nou ben je hier, geef nou de trainingen aan andere mensen. En zie op die manier die olievlek meer te verspreiden.
0: Ja.
2: En meer structureel te maken.
0: Ja, wij kunnen natuurlijk ook veel van hen leren. Want deze serie die wij nu maken gaat natuurlijk ook over hoe wij hier in Nederland ons voorbereiden op een oorlog of op een andere grote maatschappij ontwrichtende crisis.
2: Ja.
0: Wat kunnen wij leren van de Oekraïners die nu bij jou in de revalidatiekliniek komen?
2: Ja. Nou, wat ik denk in zo'n project als van ons, is het vooral ook bewustwording. Dit zijn teams die uit de Oekraïne komen. Dat waren gewoon een ergotherapeut, een arts die gewoon 4 jaar geleden een arts was, kinderarts. En toen brak de oorlog uit. En nu werkt ze alleen nog maar met
0: militairen.
2: Ja. Die waren gewoon aan het werk. En ineens was het oorlog. En dan zie je wat mensen daar leren aan flexibiliteit, aan creativiteit, aan keuzes maken onder moeilijke omstandigheden, met weinig middelen, en toch blijven doorgaan, daar niet voor weglopen.
0: Onder een hele hoge druk?
2: Onder een hele hoge druk. Bijvoorbeeld het team dat uit Kiev hier was, nou, 2 weken geleden, al die bommen. Die wonen daar gewoon. Die leven elke dag. Word ik morgen nog wakker, zei een van de occupational therapist die een dochter van 8 heeft.
0: Ja.
2: Van ja, mama, worden we morgen nog wakker?
0: Ja,
2: zo moet het leven. En als je het hebt van wat leren wij nou, dat is een stukje bewustwording van het zou hier ook zomaar zo kunnen zijn. Maar ook dat wij in Nederland toch gewend zijn, we hebben alles.
0: Mm-hmm.
2: En als het er niet is, dan weten we ook niet meer zo heel goed wat je dan wel moet doen. En ook in onze zorg moeten we met minder dingen en minder mensen, minder middelen, toch oplossingen zoeken.
0: Ja.
2: Nou, ik vind dat een van de dingen is wat wij echt wel leren. Dat is. En dat is ook heel inspirerend.
0: Ja, en hebben zij inderdaad ook echt, is er dan op zo'n moment kennisuitwisseling op dat vlak? Want kun jij dan direct aan iemand vragen, stel, we moeten het met de helft van de middelen doen die we hebben.
2: Ja.
0: Welke keuzes maak je dan?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ons project, dat was niet de eerste insteek. Hè. Mensen komen hier en gaandeweg in die contacten kom je erachter van ja, eigenlijk is die uitwisseling enorm waardevol.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat je doet is gaan wel meer momenten creëren dat zij ook presentaties geven, dat zij dingen delen, dat ze ook vertellen over hun ervaringen. Maar ik denk dat en we daar in de afgelopen, want dit project loopt al 2 jaar, daarin wel van hebben geleerd. Maar ook dat we dat steeds beter zouden kunnen integreren. Omdat daar wel een belangrijk leermoment ligt. En ik denk zelfs ook als je iets verder gaat in de voorbereiding, over een paar jaar als dit conflict, wat hopelijk niet is, zou zijn, nog langer doorgaat. Ja, dan gaan wij hun uitnodigen van hoe moet je nou in zo'n situatie dingen doen.
0: Je hoorde fysiotherapeut Ruud Wong-Sjung. Voorbereiden is inderdaad van groot belang. Dat vindt ook sociaal wetenschapper Fieke. Niet alleen op een oorlog, maar op alle soorten grote maatschappijontwrichtende situaties. Het is van levensbelang dat de zorg dan snel kan schakelen en ook anticiperen op wat er nodig is. Maar dat heeft natuurlijk ook een grote impact op de zorgverleners zelf. Hoe bereid je hen daar mentaal op voor? Fieke Bruggeman-Everts, jij bent sociaal wetenschapper en beleidsadviseur bij ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Je adviseert werkgevers en overheidsorganisaties over mentale veerkracht bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een oorlog of een crisis. Fijn dat je er bent, Fieke.
3: Dankjewel.
0: Je zou denken dat de gemiddelde zorgverlener natuurlijk wel wat gewend is als je het hebt over heftige situaties. Want je maakt natuurlijk nogal wat mee in een carrière, toch?
3: Ja, zeker. Ja, het is een bijzonder beroep. Situaties waar de meeste van terug zullen deinzen, zullen zorgprofessionals een stap naar voren zetten. Dus dat is inderdaad een bijzonder beroep.
0: Ja, nou ja, hoeveel impact heeft bijvoorbeeld een coronacrisis gehad op zorgverleners? Wat hebben we daarvan geleerd?
3: Ja, hebben we heel veel van geleerd. We weten wel dat in tijden van crisis hetgeen wat nog niet goed is geregeld dan zichtbaar wordt. De zorgsector is toen natuurlijk hard geraakt. Veel zorgprofessionals hadden echt te lijden onder de hoge werkdruk. Protocollen die zomaar veranderden. Veel morele stress ook, want je kon niet de zorg leveren die je eigenlijk zou willen leveren.
0: Ja. Jij ontwikkelde een richtlijn voor zorgorganisaties om personeel eigenlijk beter te helpen, te begeleiden bij en na een heftige gebeurtenis. Wat staat daar zo al in?
3: Ja, klopt. Want in de coronatijd, iedereen deed heel veel al. Hè. Er werd al heel veel gedaan aan ondersteuning van zorgprofessionals om ze goed op de been te houden. Maar eigenlijk hadden we nog niet echt een gedeelde norm met z'n allen. Wat wij allemaal, de zorgsector zelf, vond dat goede zorg voor zorgprofessionals is. En het begint bij een veilige werkcultuur. Dus een werkcultuur waarin je het kunt hebben over hoe het met je gaat. Waarin je kan leren van elkaar. En waar je ook waarbij collega's ook kennis hebben van de impact van het werk. Een tweede punt is informatievoorziening. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er is. Mocht je iets meemaken wat echt ingrijpend is. Dat je weet dat je terecht kan, bijvoorbeeld bij de psycholoog binnen het ziekenhuis of de zorginstelling waar je werkt. Mm-hmm. Maar vooral, we weten dat sociale steun op de werkvloer echt het allerbelangrijkste is om je op de been te houden.
0: Ja.
3: Dus de teams zijn gewoon heel belangrijk. Dus collega's, want collega's die weten wat je meemaakt, die weten waar je van wakker kan liggen. Dus collegiale ondersteuning, peer support wordt het ook wel genoemd, mm-hmm. Raden we aan in de richtlijn. Dus zorg ervoor dat collega's, gewoon zorgprofessionals binnen de teams opgeleid zijn tot peer supporter.
0: Ja, precies.
3: En dat houdt dus in dat zij gesprekken kunnen voeren met die collega's.
0: Ja, ja, want dit geldt eigenlijk voor alle hoogrisicoberoepen. Hè. Je hebt het dan natuurlijk over defensie, ambulancepersoneel, brandweer, politie, zorg. Waar train je hen dan specifiek op? Want het is een richtlijn met zorg voor een veilige werkomgeving. Dat is natuurlijk op zich heel abstract. Daar kun je natuurlijk als één pitter op de werkvloer, kun je natuurlijk proberen dat voor elkaar te krijgen. Maar het is uiteindelijk een soort een collectief is daarvoor nodig.
3: Ja, klopt. Dat zeg je mooi. Ja, dat is ook echt staat bovenaan ongeveer in de richtlijn. Zorg ervoor dat de hele organisatie dit belangrijk vindt. Dat mensen zich kunnen uiten, durven te uiten. En dat je kunt leren van elkaar. En dat je dus allemaal weet dat er peer support is. En hoe je dat kan krijgen.
0: En welke rol speelt dan de werkgever specifiek? En wat kunnen meer collega's doen?
3: In tijden van crisis speelt de werkgever echt een heel belangrijke rol. Maar ook natuurlijk in de koude fase waar we nu zitten. En in tijden van crisis, dat noem je dan de warme fase. In de koude fase is het heel belangrijk dat alles is ingeregeld. Ja, het zou super zijn als elke werkgever peer support hoog op de agenda zou hebben staan. En ook dus het streven naar zo'n veilige werkcultuur, waarin je durft aan te geven als dingen niet meer gaan.
0: Ja.
3: Of als je klachten ervaart of als je wat hebt meegemaakt waar je even over wil praten. Mm-hmm. Dus die structuren, dus dat je een peer supporter kan spreken en mocht je klachten blijven houden, dat je dan naar een psycholoog kan doorgeleid worden. Dat is belangrijk dat de werkgever dat inregelt.
0: Wat kun je als zorgverlener zelf doen om je voor te bereiden op dit soort tijden van oorlog, tijden van crisis?
3: Zelfinzicht is belangrijk. Dus check regelmatig bij jezelf hoe het gaat. En trek aan de bel als het niet gaat. Zorgprofessionals denken eerder vaak aan de ander voordat ze aan zichzelf denken. En dat is natuurlijk een groot goed en heel belangrijk. Maar voor de duurzame inzetbaarheid zou het heel mooi zijn als het in binnen de werkomgeving zo kan zijn dat je die zorg voor jezelf, dat een belangrijk thema blijft binnen je zorginstelling.
0: Je hoorde sociaal wetenschapper Fieke Bruggeman-Everts. En eerder hoorde je kolonelarts Edith Willigendaal en fysiotherapeut Ruud Wong-Sung. Dit was alweer deel 2 van deze speciale serie van BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd er alweer op, maar in de podcast zijn we een stuk langer. Dan hoor je ook nog veel meer over zorg in oorlogs- en crisistijd. Je kunt verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon via je favoriete podcast-app. Volgende week deel 3 over het tekort aan mensen in de zorg. Want wat betekent dat als er daadwerkelijk een grote crisis of oorlog uitbreekt? Hoe kunnen wij de zorg dan zo goed mogelijk laten doordraaien? Je hoort dan onder andere Charlotte de Schepper van de Nationale Zorgreserve. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context.
5: En soms is er,
4: naast het nieuws,
5: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
5: Zo klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
5: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
5: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
30: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
31: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
32: Nu in de BNR-app.
33: Het Veiligheidsberaad stemde destijds niet in met de avondklok tijdens de coronacrisis, maar beloofde juist de gelederen te sluiten. Als de ECB de rente verhoogt, dan hoeft de hypotheekrente niet mee te stijgen. Dat zegt onze huiseconoom Han de Jong. En astronauten dragen tijdens een maanmissie speciaal ondergoed van modehuis Prada. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
34: Wij zijn begonnen aan de avondspits. Bij jou ook, Robert Vriezen van de ANWB.
19: Nou, de eerste files van de avondspits die verschijnen. Een paar bijzonderheden daartussen. 170 kilometer bij elkaar. Staat bijvoorbeeld een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Grijzoord. Vanaf knooppunt Velperbroek 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij Arkel. Nog 7 kilometer file met een half uur vertraging daar, maar de weg is weer vrij. A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En eigenlijk helemaal de andere kant op de A58. En ook helemaal aan de andere kant van de A58. Vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen langzaam rijdend verkeer. 6 kilometer tussen knooppunt Markizaat en Rilland met een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld bij 52.1. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft controle bij 58.0. En zouden je snelheid ook in de gaten op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Alfred Ommen bij 100.6.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan 2 vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten 2 monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran. Dat gebeurt op verzoek van president Trump, die erover met premier Netanyahu had gebeld. Eerder al zei Iran de aanvallen op Israël op te schorten. Wel zegt Israël doelen in Libanon opnieuw aan te vallen als Hezbollah plaats in Israël blijft bestoken. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Dan het weer van Weer Online. Vandaar het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
34: Ja, de AX die staat momenteel 0,5% hoger op 1046 punten. De grootste stijger bij de fonds is Adyen. 3,2% krijgt dat aandeel erbij. En ArcelorMittal is de grootste daler op dit moment met 1,8% verlies. Dow Jones, daar wordt natuurlijk vrolijk gehandeld. Ik ga toch even mijn scherm vernieuwen, want ik vraag me af of deze koersen nu allemaal wel actueel zijn. Ja, die staat op winst ook. 0,4% krijgt die index erbij op dit moment.
10: En vandaag in de avondspits bespreken we het laatste nieuws over het eerst oplaaiende geweld in het Midden-Oosten, terwijl Israël en Iran inmiddels hebben aangegeven te zullen stoppen met schieten. En de autoriteit persoonsgegevens heeft veel meer klachten gekregen over mogelijke privacy schendingen dan een jaar eerder. Dat en meer hoor je de komende 2,5 uur hier bij BNR.
11: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
15: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
14: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
16: Wil je weten wat er speelt
17: en of waarom?
18: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's.
21: Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
25: Nieuwsradio.
0: Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
34: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. In Armenië won een pro-Europeaan de verkiezingen. Maar in het land dat het meest dicht bij ons ligt, Kosovo, is de uitslag minder uitgesproken. Over de chaos daar dadelijk Stefan de Vries. De autoriteit persoonsgegevens kregen de afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtreding van privacyregels. Waar zit hem dat in? Het Parool organiseert een terugroepactie, maar met de krant is niks mis. Hoe zit dat? Dat hoor je zo meteen ook. Maar we beginnen in het Nabije Oosten.
10: Iran en Israël stoppen, in elk geval voorlopig, met de aanvallen over en weer. Dat melden Iraanse en Israëlische staatsmedia. De Iraanse president schrijft op X dat Iran nog het slagveld, nog de onderhandelingstafel heeft verlaten. President Trump had Iran en Israël na de aanvallen van afgelopen nacht opgeroepen om te stoppen met schieten. En dat lijkt dus te gebeuren. Gaan we ervoor praten met correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ha, Ralf.
2: Hoi, goedemiddag.
10: Ja, die militaire confrontatie die lijkt nu eventjes voorbij te zijn. Is inmiddels al duidelijk wat nou de situatie is? Of er echt een staakt het vuur is bijvoorbeeld?
2: Hier in Tel Aviv gaan in ieder geval de alarmen niet meer. Vanochtend wel een aantal keren. Ook de aanvallen, voor zover we weten, in Iran zijn gestopt door Israël. Dus aan dit front is het momenteel rustig. Het probleem is eigenlijk verlegd opnieuw naar de situatie in Libanon. Daar worden ze nog steeds gevochten. En Iran heeft al laten weten van we leggen nu de wapens neer. Maar als Israël doorgaat met aanvallen in het zuiden van Libanon of in Beirut of elders, dan gaan wij weer over tot nieuwe aanvallen richting Israël. Nou ja, dat lijkt helaas slechts een kwestie van tijd.
10: Ja, want Israël blijft daar toch steeds de strijd voeren. En dat, als Iran dat niet accepteert, dan betekent dat de oorlog binnenkort weer doorgaat.
2: Dan ben ik bang inderdaad dat we, dat is sowieso de vrees hier in Israël, dat je wat je jarenlang eigenlijk met Gaza had, dat je om de zoveel tijd een militaire confrontatie had, dat nu een soort van gewoon iets wordt met Iran. Dat je dus om de zoveel tijd een gewapende confrontatie met Iran krijgt. En dat leidt natuurlijk tot vrees voor nieuwe escalaties. Daarom dat zo'n deal ook van belang is tussen Iran en Amerika, dat zou eventueel ervoor kunnen zorgen dat het langere tijd stil blijft. Pakistan, de belangrijkste bemiddelaar, zei net al van ja, we zijn echt heel dicht bij zo'n deal. Maar ja, dat zegt Trump al wekenlang en nog steeds ligt hij er niet.
10: Even goed dat ze nu even niet elkaar bestoken. Dat is na telefoontjes van Donald Trump, begrijpen we. Hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen? Want wij dachten dat hij zijn grip op Israël verloren was en op Iran natuurlijk nooit gehad heeft.
2: Inderdaad, je had vannacht had je al een telefoontje van Trump naar Netanyahu toe, waarin hij in ieder geval van tevoren aankondigde dat hij Netanyahu zou vertellen dat hij Iran vooral niet moest aanvallen, nadat Iran een aantal aanvallen op het noorden van Israël had uitgevoerd. Nou ja, dat bleek niet te werken, want Netanyahu moest wel in actie komen. Maar nu dat er over en weer ineen geschoten is, nou ja, konden eigenlijk beide partijen wel zeggen, ja, nu is het voor even mooi geweest en kunnen ze allebei zonder gezicht verlies in ieder geval voorlopig even de wapens neerleggen.
10: Ja, in de loop van de ochtend werd ook duidelijk dat de Jemenitische Houthi-beweging Israëlische schepen in de Rode Zee aan gaat vallen. Dat hebben ze gezegd. Dat lijkt mij juist op het moment dat het er eventjes wat rustiger aan toe lijkt te gaan, een vervelende twist, toch?
2: Inderdaad. Nou ja, je zag ook dat de Houthis eigenlijk vanochtend als eerste die aanval hier op Tel Aviv uitvoerden. Opvallend, omdat de Houthis maandenlang eigenlijk niet van zich lieten horen. En nu dus opeens wel. Nou ja, het lijkt echt een duidelijk beleid van Iran te zijn geweest om te laten zien aan Israël, aan Amerika, dat ze nog steeds een gezamenlijk front vormen samen met Hezbollah in Libanon en de Houthis in Jemen. Nou ja, daar is nu dus inderdaad een gedeeltelijk blokkade bijgekomen. Dat Israëlische schepen, dat zijn er niet zo heel veel, maar dat die onder vuur zullen worden genomen mochten zij die zeeengte Bab al-Mandeb proberen te passeren. Het lijkt me ook vooral een signaal van de Houthis en Iran aan Amerika en de Golfstaten van ja, als jullie hiermee doorgaan, als het nog een keer tot een geweldsescalatie komt, dan kunnen we ook de schepen uit de Golfstaten tegenhouden. Nou ja, en dat zou wel een grote consequentie hebben, gevolg hebben voor de olieprijzen.
10: Nog zo'n blokkade op zee, ja, dat moeten we niet hebben. Ondertussen, je zei, Israël en Iran kunnen allebei zonder gezichtsverlies voorlopig even stoppen met oorlog voeren. Hoe wordt er nou in Israël gekeken naar Netanyahu? Want dat is waar jij bent.
2: Inderdaad, Netanyahu natuurlijk, die al weken, nou eigenlijk al maandenlang die totale overwinning op zowel Hezbollah als Iran belooft. Nou ja, daar komt het maar niet van terecht. En nu inderdaad, hij leek even afgelopen nacht te worden afgeremd door Trump. Nou ja, dat ging uiteindelijk niet door, maar alsnog nu wel. En dat wordt in ieder geval door zijn rechtse coalitiepartners en het rechtse deel van Israël toch een beetje gezien als dat Israël aan de leiband ligt van Amerika, wat eigenlijk ook wel feitelijk zo klopt. En daar zijn ze het niet mee eens. En dat is met name, kan dat dramatisch uitpakken voor de verkiezingen in september of oktober worden die gehouden. En ja, Netanyahu wil eigenlijk voor die verkiezingen toch wel een militair succes boeken tegen Iran. En nou ja, daar lijkt het nu niet van te komen. En dat kan om die te komen staan aan de stembus.
34: Oké, dankjewel Ralf. Ralf Dekkers was dat, onze correspondent in Israël.
32: BNR Nieuwsradio.
34: De Britse auto-industrie lijkt 10 jaar na het Brexit-referendum opnieuw in Brussel aan te kloppen. Fabrikanten waarschuwen voor de concurrentiepositie van de Europese auto-industrie. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, wat is er aan de hand?
3: Ja, hier zie je eigenlijk, Niels, dat politiek en economie niet altijd hetzelfde zijn. Na de Brexit zijn er afspraken gemaakt over hoeveel onderdelen van een auto uit Europa of het Verenigd Koninkrijk moeten komen om zonder invoerheffingen te kunnen worden verkocht aan beide zijden van het kanaal. Dat leek logisch, maar de wereld is veranderd, want batterijen, dat is het duurste onderdeel van elektrische auto's, die komen nog steeds vaak uit China, Zuid-Korea of Japan. Die maken wij nog niet genoeg hier in Europa. En dat betekent dat veel Europese en Britse auto's straks niet meer aan die regels voldoen die Europa en het VK zelf hebben afgesproken. En fabrikanten, aan beide zijden van het kanaal dus, waarschuwen dat dit de concurrentie van de Europese auto-industrie verder verzwakt, juist nu Chinese merken steeds meer marktaandeel winnen.
34: Verder verzwakt, ja. En Brussel lijkt nu juist weer toenadering te zoeken tot het Verenigd Koninkrijk, maar ook tot Japanse en Zuid-Koreaanse autobouwers.
3: Opvallend. De Europese Commissie werkt inderdaad aan plannen waarbij auto's uit het VK, logisch, maar ook Japan en Zuid-Korea in bepaalde gevallen kunnen worden behandeld als producten van vertrouwde partners. Oftewel, Japanse auto's kunnen ook Europese auto's worden.
34: En de reden, made in Europe?
3: Ja, made in Europe. Hm. Ja. De reden is simpel. Europa beseft dat de echte concurrentie niet meer in Engeland of Tokio of Seoul zit, maar in China. En ja, dus kan je maar beter de krachten bundelen. De Europese auto-industrie, de Britse fabrieken, Japanse technologie en Koreaanse batterijproducenten, want daar gaat het natuurlijk over, de batterijen, die zijn inmiddels zo verweven dat een harde only made in Europe-lijn helemaal niet meer realistisch zou zijn. En ja, 10 jaar na Brexit zie je dus dat langzamerhand toch weer een nieuw economisch blok ontstaat van gelijkgestemde industrielanden. En de Britten en de Europeanen hebben elkaar meer nodig dan ooit. Een beetje ironisch.
34: Ja, precies. Maar het is dus wel bedoeling om China met name buiten de deur te houden, toch?
3: Absoluut, ja.
34: Er waren verkiezingen in Armenië en in Kosovo. Ja. Dat heeft op papier natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar jij ziet toch een gemene deler of een gemeenschappelijke noemer, zoals dat in de taal ook wel
3: even een groot gast erboven. Armenië natuurlijk een end weg in de Caucasus, Kosovo iets dichterbij. Ja. In beide landen draaiden de verkiezingen uiteindelijk om dezelfde vraag: hoe dicht willen we bij Europa horen? En in Armenië won premier Nikolaj Pashinyan overtuigend. Hij heeft van die verkiezingen eigenlijk een referendum gemaakt over de toekomst van het land. Armenië was heel lang een trouwe bondgenoot van Rusland, maar kiest nu steeds nadrukkelijker voor samenwerking met de EU. Dus die heeft gewonnen. Dus dat betekent dat de Armeniërs kiezen voor Europa.
34: Ja, ondanks zijn, uitvallen die hij af en toe naar kiezers deed. Ik meen dat hij dat was, die premierskandidaat. Die schoot een paar keer uit zijn slof, maar heeft hem dus geen
3: windeieren. Nee, er is veel animositeit tegen Rusland de laatste jaren in Armenië. Dus daar plukt hij nu de vruchten van.
34: Maar dan Kosovo?
3: Ja, dat is een beetje een puinhoop. Daar heb je Nederlandse toestanden, want die hebben drie verkiezingen in 3 jaar gehad, ongeveer, geloof ik. En kandidaat die heeft 43% van de stemmen gehaald, de belangrijkste kandidaat, en daarmee geen meerderheid, wel pro-Europa, maar het wordt heel lastig voor hem om een coalitie te gaan vormen. Dus daar is het nog wat onrustiger en ja, daar maakt Brussel zich ook zorgen over, want ook Kosovo zit natuurlijk in de wachtkamer, maar voorlopig geen nieuwe regering daar.
34: Nee, maar er zit iedereen nog voorafgaand aan die verkiezingen telkens met samengeknepen vingers en gekruiste billen. Ja. Omdat er gevreesd wordt dat door invloed van Rusland, die online beïnvloeding, trollen, noem maar op, dat het toch richting pro Russische uitslag wordt gestuurd. Hoe is dat in dit geval?
3: Ja, in Armenië was ook duidelijk Russische beïnvloeding. En Armeniërs die in Rusland wonen kregen gratis reizen. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Toch heeft vandaag het equivalent van de kiesraad in Armenië geconstateerd dat de verkiezingen goed verlopen zijn. Dus dat de uitslag betrouwbaar is. Nou ja, dat is dus ook het geval. Want de anti-Russe kandidaat Pashinyan die heeft gewonnen. Bijna 50% van de stemmen. Dat is dus goed nieuws zou je kunnen zeggen voor de Europeanen. Mm-hmm. En dat betekent ook een brug, nog een brug. Want Georgië, buurland van Armenië, is ook kandidaat. Toch iets meer bewegen richting Europa. Ja. Als een soort nieuw blok tegen Rusland.
34: Ja, en dus eigenlijk ook een nederlaag voor Poetin.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, absoluut. Die ziet dat natuurlijk met lege ogen aan. De conclusie is dat Europa aantrekkingskracht heeft. En dat die landen uiteindelijk ook bij de Europese familie willen horen en niet meer bij de Russen.
34: Nee. Meer Europees nieuws in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again. En de nieuwe aflevering komt zometeen online.
4: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis.
5: De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar een aantal klachten over mogelijke privacy schendingen met 75% zien toenemen.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Verzameling van data bij bedrijven en overheden. Dat is natuurlijk zorgwekkend. Anderzijds is het goede nieuws, denk ik wel, dat het misschien duidt op positieve, meer privacybewustwording bij burgers in het algemeen. Die steeds beter hun eigen rechten kennen en die proberen uit te oefenen ook richting de AP.
2: Oh ja, misschien dat het aantal privacy schendingen niet eens toeneemt, maar het aantal meldingen wel, omdat mensen het belangrijker gaan vinden.
1: Ja, het is een beetje de vraag wat nou precies de oorzaak is van die enorme toename aan klachten bij de AP. We denken dus enerzijds steeds meer grootschalige verzameling van data bij bedrijven en overheden. Anderzijds dus ook meer toenemend bewustzijn. En het hangt ook samen met, steeds grootschalige datalekken die ook steeds meer in het nieuws komen. En daar schrikken mensen van. En dan gaan ze ook zelf actie ondernemen.
2: Ja, want waar gaan de belangrijkste klachten over op het ogenblik?
1: Die gaan vaak over privacy in de zorg. Dus vaak toch verkeerde verwerking van gegevens in de zorg. En uitwisseling binnen de zorg. En te lang bewaren van gegevens. Niet tijdige inzage als mensen daarom vragen. Correctie vindt ook niet altijd goed plaats. Dus met name in de zorgsector schijnen veel problemen te zijn. En ook wel verder bij bedrijven in het algemeen. Zakelijke dienstverleners, de bankaire sector, de overheid, gemeenten met name worden ook veel fouten gemaakt. Dat zijn een beetje de meest zorgwekkende sectoren momenteel.
2: Ja, en banken en gemeenten mogen geloof ik wel wat meer dan een gemiddeld bedrijf, hè? Dus misschien dat die dan soms onterecht aangeklaagd worden?
1: Maar er speelt natuurlijk wel iets bij bedrijven de afgelopen jaren. Daar hebben mensen misschien wel van gehoord, het zogeheten bankair sleepnet. En het steeds meer ook vragen van identificatie, kopieën van paspoort en ID-bewijzen worden steeds meer gevraagd door banken en creditcardmaatschappij, et cetera.
2: Ja, omdat ze moeten, toch?
1: Dat vinden mensen vaak toch wel heel vervelend. En daar zien we ook steeds meer klachten over binnenkomen, ook bij Privacy First zelf. En wij verwijzen mensen ook al jaren vaak door naar de AP. Dus een deel van die klachten is trouwens afkomstig van Privacy First, grappig genoeg. Maar wij kunnen die vaak zelf niet behandelen, want we hebben daar onvoldoende capaciteit voor en de middelen niet voor. En de AP wel, dat is echt de aangewezen toezichthouder.
2: Ja, maar doet hij dat ook?
1: Om de motorkap te kunnen kijken bij bedrijven en overheden.
2: Doet hij dat ook? Wat gebeurt er eigenlijk met die klachten die je bij de AP indient?
1: Nou, heel veel klachten blijven helaas op de plank liggen, is onze ervaring. Vaak moeten mensen echt heel lang wachten, soms al jaren, voordat hun klacht eindelijk wordt behandeld. En als die dan wordt behandeld, dan wordt het vaak ook een beetje bijna met tegenzin gedaan vanuit de AP, bij mensen soms het gevoel. Of dan worden mensen een beetje afgewimpeld. Niet altijd hoor, soms worden klachten wel degelijk goed en grondig behandeld. Maar de overgrote meerderheid blijft of te lang liggen, of wordt niet heel kritisch opgepakt door de AP, is onze ervaring althans.
2: En zou dat kunnen zijn dat jullie niet genoeg mensen hebben, maar de AP ook te weinig mensen heeft?
1: Ja, het heeft voornamelijk te maken met capaciteitsgebrek bij de AP. Dus te weinig mensen, middelen aan die kant, te weinig financiële funding van de AP. Dat is al jaren een probleem. En dat wreekt zich met name ook wat die klachtbehandeling betreft.
2: Vincent Peuren, directeur van Privacy First, hartelijk dank.
3: Van jou, Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Dat is de boodschap van Harry Styles. Die bedankte de fans op bijzondere wijze. Namelijk met een pagina grote boodschap in het Parool. Hij trad afgelopen weken 10 keer op. Niet altijd uitverkocht, begreep ik. Maar de boodschap van de muzikant zorgde voor een stormloop. Op Marktplaats worden de kranten nu voor honderden euro's aangeboden. En nergens in de stad was meer een Parool te koop. De krant roept lezers nu op om de editie van zaterdag terug te sturen.
4: Wat zeg je? Of je oma, je moeder, je buren of een totale vreemde nog het Parool in huis? En wil jij er iemand anders blij mee maken? Stuur dan een mail naar harrystyles@parool.nl en dan kan je hem gratis opsturen en zorgen wij voor de perfecte match.
3: Ja, dus als je de krant niet gebruikt hebt voor in de kattenbak of om de vis in te verpakken,
2: dan mag je hem terugsturen naar het Parool.
3: Ja, niet omdat hij verkeerd is, toch? Michiel Cousy, hoofdredacteur van het Parool.
5: Nee, zeker niet.
3: Er is niks mis met de krant. Het is geen teruggebractie in die zin, maar...
5: Nee, in tegendeel zou ik zeggen. Het is een razend populaire krant. En zelfs zo populair dat we krijgen heel veel vragen van...

0: Van mensen die nog graag de advertentie willen hebben. En de krant met de advertentie.
1: Ja, hoe ziet die advertentie eruit eigenlijk? Even voor de luisteraar.
0: Nou, het is een handgeschreven. Ja, het is natuurlijk gedrukt, maar het is een handgeschreven advertentie. Begin met de Nederlandse tekst: dank je, ik hou van jou. En eronder staat er een Engelse tekst waarin staat van: nou, Amsterdam, je vergeet nooit de eerste. Bedankt dat we langs mochten komen. En dan Harry en de Together and Together Tour.
1: Ja.
0: En met een hartje eronder.
1: En daar is dus heel veel vraag naar. Want er zijn natuurlijk duizenden mensen naar die concerten geweest. Nu, het kan niet iedereen er meer aankomen. Mensen willen dat klaarblijkelijk misschien wel inlijsten en aan de muur hangen. Hè. Was het niet een idee geweest om gewoon meer oplagen te drukken?
0: Nou, van tevoren niet, want dit hebben wij niet zo ingeschat dat het zo storm zou lopen. We kregen die advertentie ook pas laat binnen. En nou ja, zoals dat gaat op een redactie, hè, dat zijn de Chinese muren tussen de advertentieverkoop en de redactie. In het weekend hebben we het nog wel overwogen om bij te drukken, maar dat zou echt een te ingewikkelde operatie worden. Dus daar hebben we van afgezien en nu proberen we het op een andere manier.
1: Ingewikkelder dan mensen oproepen om de krant terug te sturen, zodat jullie hem weer kunnen herverdelen.
0: Ja, zeker. Nee, het zou echt een enorme logistieke operatie zijn geworden. Het is ook niet mogelijk om in hele kleine oplagen te drukken. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar dan zouden we meteen in hele grote oplagen moeten drukken. En ja, we wilden ook voorkomen dat we nog meer kranten moeten weggooien.
2: Ja, is het niet verschrikkelijk frustrerend dat mensen nou de advertentie willen hebben en niet een editie waar een nieuwsverhaal van jullie in staat?
0: Nee, dat vind ik helemaal niet frustrerend. Helemaal niet. Nee, hoe de populariteit van de krant is voor ons, van de papieren krant ook, dat is natuurlijk voor ons heel bijzonder.
2: Ja?
0: Ja, ik vind het geweldig. Nee, ik bedoel, ik snap je punt, maar meestal kopen mensen de krant natuurlijk voor onze geweldige stukken die erin staan. En nu vanwege een hele originele, mooie, warme advertentie. Ja, ik vind het alleen maar mooi. Ja. Heel verbindend.
1: Vroeger stond hier op de Wibouwstraat, lees die krant, hè? Stond op de zijkant.
2: Aan de overkant,
1: Aan de overkant.
0: Ja.
1: Dit ging via de platenmaatschappij, neem ik aan, hè? Deze advertentie. Of heeft u dat niet vernomen omdat u de hoofdredacteur bent en niet van de commerciële afdeling?
0: Ik heb het nagevraagd. Ja. Het is inderdaad via de platenmaatschappij gegaan, ja.
1: Ja, precies. Ja. Goed, dus terugsturen naar het Parool als je hem niet meer gebruikt, want er is vraag naar. En dan kunnen de fans worden bediend. Hartelijk dank, Michiel Cousy, hoofdredacteur van het Parool.
2: En morgen dan arriveert de Duitse bondspresident Steinmeier voor een driedaags bezoek in ons land. Mooi moment, want de Nederlands-Duitse relatie heeft dringend aandacht nodig, zeggen experts. Hoe we van beste vrienden naar beleefde buren afdwaalden, gaan we zo bespreken.
3: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
4: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
5: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek.
18: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
16: En ik ben er ook.
17: Dat is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar bijzonderheden tussen de 300 kilometer die er al staat. De dagelijkse file op de A4 is weer verschenen vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Hij is 15 kilometer tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 20 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld Giessendam 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Door 13 kilometer file tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Bij 58.0. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. Controle bij 46.7. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen. Controle bij Akrum bij 61.9.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken, ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan 2 vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten 2 monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran. Dat gebeurt op verzoek van president Trump, die erover met premier Netanyahu had gebeld. Eerder al zei Iran de aanvallen op Israël op te schorten. Wel zegt Israël doelen in Libanon opnieuw aan te vallen als Hezbollah plaats in Israël blijft bestoken. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
24: Het is per saldo geen ramp dat supermarkten vertrekken bij VNO-NCW. Dat zegt de brancheorganisatie vandaag tegen BNR. Toch is de timing misschien niet helemaal ideaal. Nu de polder en het kabinet met elkaar overhoop liggen over de sociale zekerheid. Is er een oplossing? Gaan we zo vragen.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
26: Yes!
28: Even kijken.
29: Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
30: Benki, dat is toch geen woord?
29: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
31: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
32: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
33: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
32: Zo geregeld. 123inkt.nl.
31: Benki, steengoed in vermogen.
34: Je eerste klanten binnen.
0: je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Goedemiddag.
2: Middag.
1: Ook Uber gaat in Londen rijden met zelfsturende taxis en gaat daarmee de concurrentie aan met Waymo. Straks meer in de tech-update. Regeringsleiders Rutte en Merkel die waren op goede voet met elkaar, maar daarna kwam de klat erin. Hoe schadelijk is dat voor de relatie van Nederland met onze belangrijkste handelspartner? Nabuurschap onder druk is een boek over die verhouding. Bespreken zo met twee van de auteurs. Eerst, supermarkten verlaten VNO-NCW. Ja, dat is een heel verhaal.
2: Ja.
1: Per saldo geen ramp dat supermarkten zich terugtrekken uit werkgeversorganisatie VNO-NCW, zegt althans Koen van Oostrom in BNR's Big Five.
3: Aan de andere kant zien we een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Mm-hmm. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is. Het is in het verleden overigens vaker gebeurd dat supermarkten wel of niet lid waren bij ons. Dus daar, het is ook niet zo dat het nou de pijler is waar VNO op draagt.
2: Ja, wel zegt hij dat hij het liever niet had gehad. Natuurlijk vanwege de perikelen waarin de polder zich nu bevindt. We gaan erover praten met Wieke Been, universitair docent en arbeidssocioloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En ze doet daar onderzoek naar werkgeversorganisaties. Nou, dan zitten we precies goed. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, snapt u dat? Die zorgen van Oostrom, dat het niet handig is, de timing, om juist nu af te splitsen?
4: Ja, dat begrijp ik goed. Er is natuurlijk wat onrust in de polder, met name rondom de sociale zekerheid. De vakbonden die zijn niet blij met de aangekondigde voornemens van het kabinet rondom de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dan is het gesprek in de polder van belang tussen de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de overheid.
2: Ja. Aan de andere kant, VNO-NCW is zo'n enorm grote moloch van een organisatie. Die paar supermarkten, meer of minder, dat maakt toch het verschil niet?
4: Misschien gaat het hier niet om de aantallen, maar meer om het signaal dat het afgeeft. Als je met elkaar om tafel zit, bijvoorbeeld binnen de Sociaal-Economische Raad of binnen de Stichting van de Arbeid, om met elkaar te hebben over de toekomst van Nederland eigenlijk, de Nederlandse economie en de Nederlandse arbeidsmarkt, dan wil je dat gesprek kunnen aangaan met een gesloten achterban. Dus dat het duidelijk is wat de standpunten zijn en vanuit daar kunnen vertrekken. En als het dan rommelt in je eigen achterban, is het moeilijker om dat gesprek te voeren.
2: Ja, want zijn er signalen dat er meer clubs willen afsplitsen buiten de supermarkten?
4: Ik ken die signalen niet. Okay. Maar je hoopt natuurlijk niet dat het een trend zet.
2: Want, nee, precies. Nee, want waarom stappen de supermarkten eigenlijk uit VNO-NCW?
4: Wat zij zeggen is dat ze... een belangrijke rol van VNO-NCW is natuurlijk een lobby van namens de leden richting de overheid. En wat ik hoor dat de supermarkten zeggen is dat ze niet blij zijn met het overheidsbeleid rondom het minimumloon. En dat wijten zij dan vervolgens aan de tekortschietende lobby vanuit VNO-NCW namens hen, die hun belangen moesten vertegenwoordigen hier. En vervolgens gooien zij het dan weer op een kostenbatenafweging van het is te duur voor wat het ons oplevert. Maar ja, lidmaatschap van werkgevers van een dergelijke belangenorganisatie als VNO-NCW is lang niet altijd een kostenbatenafweging en een individueel belang. Er zit ook heel duidelijk een collectief belang in dergelijk lidmaatschap. Bijvoorbeeld dat gesprek kunnen voeren in de polder binnen bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad.
2: Ja, want ze zullen misschien nu wel een eigen lobbyclub naast VNO-NCW kunnen oprichten. Of misschien hebben ze die zelfs al wel. Hmm. Maar dan moet je nog maar wel aan tafel zien te komen daarna natuurlijk. Als een hele belangrijke partij waar de regering niet omheen kan.
4: Zeker. En nou ja, als we deze trend doortrekken en het uiteindelijk gaat eindigen in heel veel verschillende lobbyorganisaties, dan wordt het wel heel onoverzichtelijk.
2: Ja,
4: het is niet voor niks dat we zeiden dat het poldermodel handig is of goed werkt.
2: Ik hoorde vanmiddag iemand al de grap maken. Volgens mij was het Niels trouwens. Die zei, ja, die vakbonden, daarvan zeggen ze dan altijd, zijn ze nog wel representatief? Maar dreigt dat voor VNO-NCW op termijn ook?
4: Ja, nou, zoals ik al zei, als dit een trend is, op het moment dat alle brancheorganisaties die aangesloten zijn bij VNO-NCW of grote werkgevers dergelijke individuele kostenbatenafwegingen gaan maken en het geen vanzelfsprekendheid meer is om lid te zijn, dan dreigt versnippering.
24: VNO-NCW is nu wel in gesprek met de supermarkten. Zou het kunnen zijn dat ze het nog bijleggen op de een of andere manier, dat de bijdrage misschien omlaag gaat, zodat het minder duur is, want het levert niet zoveel op?
4: Dat hoop ik, dat ze goed naar elkaar luisteren, goed het gesprek aangaan. Het is natuurlijk ook zaak van een dergelijke werkgeversorganisatie om te zorgen dat alle leden zich voldoende gerepresenteerd voelen. Dus het lijkt me zaak dat VNO-NCW goed gaat luisteren.
24: Lieke Been, hartelijk dank. Universitair docent en arbeidssocioloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En ze doet daar onderzoek naar werkgeversorganisaties.
1: We gaan even naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen is bij de ANWB, maar het is een hele normale avondspits, toch, Robert?
5: Ja, precies. En qua intonatie ook heel goed. 300 kilometer, dat is echt heel normaal voor dit tijdstip. Op de maandag en dan ook nog gelukkig weinig bijzonderheden. Ja, op een paar plaatsen kun je er simpelweg niet makkelijk door, omdat we met z'n allen zijn. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, met ook 20 minuten vertraging, dus draait wel door. En 16 kilometer file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer daardoor. Die file wordt aanvankelijk veroorzaakt door de werkzaamheden daar. En het is ook weer druk op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Zonne en Breugel doe je er ook 20 minuten langer over. Snelheidscontroles A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. En er staat er ook eentje op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-Sjaarloos bij 56.3.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
8: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
9: AI chip sales are expected to grow 180%.
1: We gaan naar de relatie Nederland-Duitsland. Morgen komt de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier op bezoek. En dat is ook wel nodig, want de Duits-Nederlandse betrekkingen staan onder druk. Lange tijd waren we politiek en economisch de beste vrienden, maar door de crisis van de afgelopen jaren, denk aan corona, Brexit, loopt het allemaal niet meer zo lekker. Zeg althans Marja Verburg, historicus, verbonden aan het Duitsland Instituut en aan de Universiteit van Amsterdam. En hoogleraar Jacob Pekelder, directeur van het Centrum voor Niederlandestudien van de Universiteit Münster in hun pas verschenen boek Nabuurschap onder druk. Nederland en Duitsland in een turbulente wereld. Klopt. Welkom.
10: Dank je wel.
1: Ja, eerst even dat bezoek van de president. Het is een beetje formeel, maar Jacob Pekelder mag wel naar het staatsbanket.
10: Ja, ik heb een mooie uitnodiging gehad in een bijna oranje briefomslag. Dat is Duits trouwens, een envelop, zeggen wij. En dat is natuurlijk wel leuk. Ik zie er wel naar uit. Ik ben wel benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen er zijn. En we zitten natuurlijk in het mooie paleis op de Dam, waar ik nog nooit binnen ben geweest. Nee. En als echte, ik ben geen Amsterdammer, maar ik heb hier wel eens een tijd gewerkt. En als Amsterdamse nepburger, zeg maar. Wil ik dat stadhuis wel eens van binnen zien?
1: Ja, en dan hopelijk ook de president even spreken? Of,
10: Ik denk dat de kans heel klein is dat het langer wordt dan 3 woorden. Maar ik denk wel dat het heel even kan. Ja.
1: Marja Verburg, de president maakt stops in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ASML en Eindhoven natuurlijk. NAVO-hoofdkwartier Brunsum. Sittard?
11: Hij gaat naar een school in Sittard.
1: Oh.
11: Een mbo-school. Met de koning.
1: Oh.
11: Ja,
1: klopt. Wat moet hij daar nou, zou ik bijna zeggen?
11: Nou, dat gaat over grensoverstijgende samenwerking. Ah, ja. Zeker in het onderwijs en veiligheid is dat een heel belangrijk onderwerp.
1: Ja, overigens, die samenwerking is er nog steeds. Ondanks het feit dat de politieke kopstukken elkaar al jaren niet gesproken hebben. Hè.
11: Er was heel veel samenwerking onder Merkel en Rutte. Onder kanselier Scholz en kanselier Schoof werd dat ingewikkeld. Het is niet zo dat elkaar nooit zagen. Maar die relaties
1: waren
11: niet zo. Ja,
1: op Europese toppen zien ze elkaar natuurlijk.
11: Maar in het grensgebied, dat is heel opvallend. Daar is een tegengestelde beweging, daar is de afgelopen 10, 15 jaar de samenwerking juist heel erg geïntensiveerd.
1: Ja, maar goed, toch even, Jacob Pekelder, wat ging er de afgelopen jaren dan mis volgens jullie?
10: Ja, bijvoorbeeld dat ze elkaar toch niet zo goed lagen, die minister-president. En dat is toch wel het belangrijkste inderdaad, contact wat er is.
1: Over Schoof en Scholz?
10: Ja, Schoof en Scholz en eigenlijk ook al wel met Rutte en Scholz. Omdat Scholz ook het type niet is. Dus Merkel was wel een beetje gecharmeerd van die metroman Rutte. Mm-hmm. Die vond hem wel een leuke vent.
1: Ja, noemden ze hem ook zo achter de schermen?
10: Dat weet ik niet. Maar ik heb het wel vanuit de Duitse politieke hoeken gehoord, dit verhaal. En zoiets was natuurlijk met Scholz niet. Scholz is ook een stugge hamburger, zeg maar. Een beetje gesloten schelp, als het ware, uit de Elbe. Mm-hmm. Maar ik ga helemaal los nu. Ja.
1: Maar, de gesloten schelp uit de Elbe, prachtig.
10: Maar hij had ook gewoon heel veel, en dat is ook een punt van dit boek, heel veel binnenlands politieke problemen om zijn coalitie bij elkaar te houden. Ja. En hij kwam er gewoon niet aan toe om zo intensief op Rutte's, zeg maar, avances in te gaan. En onder Schoof kregen wij hetzelfde. Ja. Schoof die maakte niets van zijn rol als minister-president en liet zich onder de kaartstolp van Den Haag gewoon gevangen zitten. En daardoor kwam het er gewoon niet van.
1: Marja Verburg, waar zag je dat aan? Waar zag je nou aan dat die relatie dus eigenlijk onder druk kwam te staan?
11: Nou ja, Schoof bijvoorbeeld. Normaal gesproken gaat een minister-president, als die gekozen wordt in Nederland, direct naar Duitsland. Ja. Rutte deed dat ook elke keer weer. Ik bedoel, die kende iedereen die daar zat, maar die ging steeds weer meteen naar Duitsland.
1: Aanvankelijk gaf hij nog 3 zoenen, hè, wat helemaal niet hoort in Duitsland. Maar dat heeft hij geloof ik afgeleerd, hè?
11: Maar die relaties waren gewoon heel goed. En Schoof, die is dus pas op bezoek gegaan naar Duitsland toen hij al demissionair was en bijna weg. Scholz was daar toen al niet meer, Merz zat er toen al. Dus het is hem ook niet gelukt om gewoon naar onze belangrijkste handels- en politieke partner op bezoek te gaan. Daar zie je toch wel aan dat het heel erg ingewikkeld was. En je ziet...
1: Nou goed, dat gaat wel over de ontmoetingen op topniveau. Ja. Hoe relevant is dat eigenlijk?
11: Nou, dat is wel heel erg relevant. Want je zag onder Merkel en Rutte op het moment dat die betrekkingen heel erg goed zijn, dus dat twee regeringsleiders heel goed met elkaar kunnen, straalt dat uit naar alle niveaus. Dus ook op het niveau van de ministeries en in Brussel. Dus er zijn veel meer informele bezoeken dan komen daar ook bij voort. En dat viel eigenlijk weg onder Scholz en Schoof. Mm-hmm. Dus veel minder bezoeken over en weer. En daar kunnen we best een tijdje tegen, want er zijn ook heel veel...
1: Ik wou zeggen, uit jullie boek blijkt ook dat economisch gaat het prima nog. Er worden nog zaken gedaan. Zeker, en op regionaal niveau zijn er ook allemaal samenwerking.
10: Ja, juist op regionaal niveau is er een enorme dynamiek. Economisch iets minder misschien dan een tijd geleden. Je ziet een klein beetje ontvlechting tussen Nederland en Duitsland. Iets minder investeringen over en weer. Maar natuurlijk is het niveau nog gigantisch hoog. Dus daar hoeven we niet meteen ons zorgen over te maken. Maar we hebben wel uit eerdere periodes in de geschiedenis geleerd dat als die politieke leiding elkaar niet vindt, dat er dan de klad een beetje inkomt. Mm-hmm. En dat is toch de zelfverständigheidsvallen, noemen de Duitsers dat vaak. Hè. De valkuil van zelfsprekendheid.
1: Bij het meubilair horen.
10: Ja, en dan is het vooral voor zo'n klein landje als Nederland is dat wel een waagstuk. Want we hebben die Duitsers in Brussel met name nodig. Hè. Via de band van Berlijn moeten we onze zin zien te krijgen in Brussel.
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Mm-hmm. Zien wij dat nog zo? Dat we eigenlijk aan de kant van de Duitsers moeten staan, of dat we de Duitsers aan onze zijde moeten zien te krijgen?
10: Dat laatste is belangrijk, denk ik, want natuurlijk hebben we onze eigen belangen. We hoeven ons niet aan te passen steeds aan Duitsland. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je met goede ideeën en steeds nauwe voelingen, Marja zei het al, voortdurend eigenlijk die Duitsers een beetje mee zien te krijgen.
1: Maar als we het tegenwoordig vaker via Parijs proberen, wat volgens mij wel ook een land is, hebben we dan Duitsland nog steeds zo nodig?
11: Jawel, want wat je zag onder andere is, Rutte kon op een gegeven moment, had nauwere banden ook met Macron, ging het via Frankrijk proberen, maar heeft in de tussentijd, dat hoorden we van een diplomaat op de achtergrond, heeft daardoor ook een hele goede belangrijke rol kunnen spelen als bruggenbouwer tussen Macron en Scholz, want die konden niet meer zo goed met elkaar, die Frans-Duitse verbinding lag echt op zijn gat, 22-23. Daar heeft Rutte echt achter de schermen een rol gespeeld. En wij kunnen als Nederland via Duitsland invloed uitoefenen in Europa. Dat gebeurde, lag helemaal stil onder Schoof. Maar je ziet dat Jette, die is meteen naar Merz gegaan. Sorry, ik wil naar Merkel zeggen. Ja. Naar Merz gegaan. Die willen ook echt allebei samen wat in Europa. Ze zijn in Duitsland ook heel blij dat we nu een regering hebben met 3 partijen die ze A kennen. Dus dat zijn bekende partijen.
1: Die ze snappen.
11: Ja. En die ze snappen. En die ook pro-Europees zijn. Dus waar ze gewoon weer mee op kunnen trekken.
10: Ja, klopt helemaal.
1: Ja, toch. Dat is dus een beetje de vraag. Hoe gaat zich dit nu verder ontwikkelen, waar liggen de kansen voor herstel, Jacob Pekelder?
10: Ja, het probleem, toch even nog met een probleem komen, is dat binnenlands allebei de kanten natuurlijk regeringen relatief zwak staan. Minderheidsregering, een kabinet wat bijna op springen lijkt te staan in Duitsland, dat is allebei moeilijk. Maar er is wel een enorme opening om als voortrekkers in Europa samen met nog 4-5 andere grote landen in Europa, grote economieën kan ik beter zeggen. Nederland is natuurlijk geen groot land, maar wel een grote economie in Europa. Om daarmee Europa een beetje de richting te wijzen waar we op moeten in deze tijd, waarin we natuurlijk die Europese veiligheid eindelijk een keer zelf moeten regelen.
1: Ja, maar neem die veiligheid. Denken Nederland en Duitsland daar niet verschillend over als het gaat om integratie?
11: Als het gaat om Oekraïne, zijn Jette en Merz het helemaal met elkaar eens. Ook als het gaat over asielbeleid zijn Nederland en Duitsland nu met z'n tweeën. Ik bedoel, dus valt heel veel te zeggen over grenscontroles. Daar is nog wel ruzie over. Maar Nederland en Duitsland willen in Europa wel samen een rol spelen. Dus onze minister Van den Brink met minister Dobrindt, die proberen daar ook een soort voortrekkersrol in Europa. Dus er zijn op allerlei terreinen vinden we elkaar weer, waar de afgelopen jaren minder gebeurde.
1: Ja, en wat betreft de relatie de opstelling richting China bijvoorbeeld, en de Verenigde Staten.
10: Punt. Ja, daar is uit Duitsland door de grote industrie en de auto-industrie en ook de belangen die daar zijn. Die auto's worden een groot deel gewoon in China zelf ook gemaakt. Maar de winsten vloeien natuurlijk deels wel naar Duitsland. Zit er een rem op het Duitse strenge beleid richting China, terwijl Nederland er af en toe meer om roept?
1: Sterker nog, we hebben natuurlijk de Nexperia-zaak.
11: Daar was Duitsland ook niet amused.
1: Daar was Duitsland niet amused.
10: Maar daar heeft Nederland ook wel een beetje vergaloppeerd, denk ik. Dus daar had iets meer de rem erop.
1: Ja, dat is vanuit het Duitse perspectief verstandig dat je dat zegt.
10: Nee, maar ook, maar Nederland is natuurlijk, het is toch een beetje Nederland waarschuwt China voor de laatste keer. Dan moet Nederland natuurlijk met wat meer beleid te werk moeten gaan, denk ik.
1: Ja, maar even los daarvan. Precies, Nederland stelt zich toch iets harder op ten opzichte van China dan Duitsland?
10: Dat is zeker zo. En dat komt ook omdat wij andersoortige bedrijven hebben. En ook andere belangen via ASML bijvoorbeeld, komt het Amerikaanse beleid ten aanzien van China een beetje bij ons binnen. En dat filteren wij beter en sterker en directer dan de Duitsers dat doen. En wij moeten tegen die Duitsers zeggen, ja, je moet ook aan dat soort aspecten denken. We zitten hier niet op een eiland. Zij hebben soms wel erg de neiging om zichzelf als een soort hele sterke bilaterale partner met China te zien. Ja. En vergeten dan dat ze eigenlijk namens Europa zouden moeten spreken.
1: Nou ja, de vraag die daarna natuurlijk achter ligt is, wij vinden het belangrijk om deze relatie te beschouwen met Duitsland. En we zijn de belangrijkste handelspartner. Ja. Dat wil zeggen, we voeren heel veel naar Duitsland uit. Maar in hoeverre houdt Duitsland eigenlijk rekening met Nederland?
11: Nou, andersom zijn wij trouwens ook een hele belangrijke handelspartner voor Duitsland. Dus de tweede, dat zou je niet zo snel...
1: Ze hebben onze haven natuurlijk ook nog.
11: Ja, precies. Sorry, wat was je vraag?
1: In hoeverre, dus, laat ik zeggen, vanuit de politiek, vanuit Berlijn ook naar Nederland wordt gekeken als toch wel een fijne 17e deelstaat.
11: Hangt er een beetje vanaf hoe we ons op te stellen. Dus onder Merkel en Rutte was dat wel echt zo. Ik weet niet of ze ons een 17e deelstaat
1: noemen. Nee, ik het zelf wel eens. Ja, ik heb iemand kunt niet beslissen wat je wil, maar je moet toch rekening houden met wat er in Duitsland gebeurt.
11: Ik heb iemand ook wel eens in Rutte horen beschrijven als de hulp Sinterklaas van Merkel. Dus die gingen samen dan op pad. De vraag is een beetje wat Merz en Jette met elkaar kunnen. En of dat zich dan zo doorzet.
10: Ja. Voor de tweede druk.
1: Dus voor de tweede druk. Nou ja, precies, dat was eigenlijk een beetje de slotbeschouwing. Wat staat er in het volgende boek? Hè? Welke kant kan het op?
10: Ja, nou ja, dit is dus, we hebben goede relaties. Maar pas op, er zijn veel externe bedreigingen. Zowel grote internationale politiek en de economie en de binnenlands volatiele politiek. Maar de volgende keer moeten we even kijken of we het hebben volgehouden met elkaar. Of dat Duitsland en Nederland toch uit elkaar zijn gedreven.
11: Of dat we een jubelend boek schrijven dat het allemaal weer is goed gekomen.
1: Ja, precies. En dat we het inderdaad ons hebben aangesloten bij de Bondsrepubliek.
11: Dat zijn jouw woorden.
1: Ja, voor mijn eigen rekening. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Het boek Nabuurschap onder druk.
10: Yes.
1: Van onder andere Jacco Pekelder en Marja Verburg.
10: En Michiel Mulder.
1: Dat jullie hier waren. Yes.
12: Tech-update.
13: De cliëntgegevens van bewindvoerders zijn gemakkelijk te achterhalen doordat oude e-mailadressen slecht zijn beveiligd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gaan we over praten met tech-redacteur Stijn Gozes-Haastijn.
14: Goedemiddag.
13: Lijkt me een datalek, dus niet goed nieuws.
14: Nee, het is geen datalek. Het is een ethisch hacker die het datalek inderdaad wel probeert aan de man te brengen. Of als in zegt van dit, hier moeten we voor oppassen. Maar het is niet echt op straat komen te liggen. Waar het over gaat is dat cybercriminelen dit kunnen krijgen als ze dat willen. Het gaat om persoonsgegevens, financiële data, medische informatie ook van mensen die dus door een bewindvoerder geholpen zijn of nog steeds worden. En dat zijn juist de kwetsbare mensen voor fraude en uitbuiting. Want een bewindvoerder die regelt de financiële zaken van mensen met een beperking bijvoorbeeld, of van mensen met schulden. En een ethisch hacker die wist dus al die mailadressen te achterhalen van die bewindvoerders via de gelekte data van het Odido-hack. Die heeft hij gebruikt. En daarmee kon hij bijvoorbeeld, doordat hij zag dat cliënten de mail van de bewindvoerder gebruiken voor een abonnement, kon hij die mail gebruiken om eens te kijken, oké, bestaat dat mailadres nog? Nou, heel veel van die bewindvoerders die zijn overgegaan naar een nieuw bedrijf, of die zijn overgenomen of hebben gefuseerd, waardoor al die mailadressen verouderd zijn. En die kan je beveiligen als ze verlopen, hè? Maar dat kost geld. En wat is er dus nu gebeurd? Heel veel van die bewindvoerders hebben dat geld niet betaald, waardoor die domeinnamen gewoon toegankelijk zijn. Dus die kan je gewoon weer opnieuw afsluiten. Nieuw mailadres aan. En dan kan je gewoon bij al die mailadressen weer. Dat is wat die ethisch hacker gezien heeft. Die heeft dat gemeld bij RTL Nieuws en daar is het artikel over gekomen. Hij kon bij 258 dossiers van bewindvoerders. Dat zijn best wel veel verschillende data. En er staan dan telefoonnummers in, salarissen, maar ook aanmaningen en dus stroken van schuldeisers. Ja. Dus dat is best wel veel verschillende gevoelige data.
24: Ja, het is vervelend dit, maar het is wel een mooi voorbeeld. Want de vraag is natuurlijk altijd, die doos is lek geweest, was het erg? Ja, dat is dus dat erg, dus want dat merk je hier.
14: Ja.
24: Iets heel anders. In Londen gaan binnenkort robottaxis rijden van Uber. En gebruikers kunnen zich nu aanmelden voor de eerste ritten. Hoe lang moet je dan op je taxi wachten?
14: Nou, in ieder geval nog maanden op dit moment. Als je nu aanmeldt.
24: Even met het bellen, ja.
14: Ja, het interessante is hier ook, je zou denken, misschien zijn ze de eerste. Maar er is een soort race gaande in Londen tussen twee verschillende bedrijven die daar graag de taximarkt zelfrijdend willen maken. Want het Amerikaanse Waymo test ook sinds mei dit jaar al met zelfrijdende taxis in Londen. En Uber komt daar dus binnenkort bij als concurrent. Allebei wel in de testfase, dus nog niet helemaal zelfrijdend. Er zit dan nog wel iemand achter het stuur. En interessant is dat Uber in de VS ook samenwerkt met Waymo. Maar in Londen hebben ze een andere partner. En dat is dan Wave. Je schrijft het bijna hetzelfde, maar alleen de laatste twee letters zijn anders.
24: En als er dan geen chauffeur in zit, is hij dan goedkoper?
14: Nou, het idee is dat, en dat zegt Uber wel, het wordt net zo duur als een normale chauffeur. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Uber
24: wordt extra veel winst voor Uber.
14: Nou ja, het kost ook geld om zoiets op te zetten. Ze werken daarvoor trouwens samen dus met Wave. Die doet dus de technologie. En dan Uber, die ontwerpt de binnenkant, zorgt voor alle service naar de klanten toe. En wanneer Uber dan echt op de markt komt, dat is nog een beetje onbekend. Ze zeggen dus over een aantal maanden. De wachtlijst staat in ieder geval open, dus je kan je inschrijven. Maar ja, het kan nog wel even duren voordat het echt komt. Dat is ook afhankelijk van
24: de voorrijd.
14: Het is ook een beetje afhankelijk van de wetgeving. Want er zal de komende tijd in ieder geval nog iemand naast zitten, totdat die wetgeving echt toestaat dat er ook iemand niet meer in hoeft te zitten in die auto.
24: Ja, en we hebben geen tijd meer, maar ik wil het toch nog even van je horen. Want er schijnt een verband te zijn tussen smartphones en de afname van baby's die geboren worden.
14: Ja. Oh. Is interessant. Zijn twee wetenschappelijke onderzoeken die dat nu stellen. Eén wetenschappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld in de VS gekeken naar, sinds 2007 zijn die smartphones opgekomen. Is er nou een verband tussen dat die smartphones er zijn, maar dat ook het aantal, dat geboortecijfer naar beneden gegaan is. En die hebben dus nu ook echt een verband gevonden, doordat ze echt hebben gekeken naar specifiek een groep AT&T-abonnees in de VS. Er is nog wel kritiek op, want er zijn ook wel andere dingen die hiermee te maken kunnen hebben. Je hebt ook de recessie gehad in 2007, die invloed, en de geboortecijfers gingen al naar beneden, zeggen een aantal critici. Maar het lijkt nu wel een verband zijn die dus ook wetenschappelijk aangetoond is.
12: Misschien kunnen we daarom 7:30 nog even wat langer over.
14: Wellicht dat ik daar nog wat langer over kan hebben dan zo meteen bij de volgende tech-update.
24: Dankjewel, Stijn Goossens.
15: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
16: Opnieuw een interessant aantal verhoren in de parlementaire enquête over het coronabeleid. Zo was er twijfel bij de veiligheidsregio's, de burgemeesters, over het nut van de avondklok. En we horen een pleidooi om juist als bestuurder eerlijk te zijn over de dilemma's. Dat hoor je over een paar minuten.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Ervoort.
0: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Nina van den Dungen. Morgen zendt BNR Zaken doen live uit vanaf de Provada in de Rij in Amsterdam. Ik trap de uitzending af met het beleggerspanel over de hype rondom de beursgang van SpaceX. Daarna spreek ik met Camille Gielkens, CEO van de Schouten Company. Die kun je kennen van het opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. En ik vraag hem dan waarom ze onlangs hun familiebedrijf hebben verkocht. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
21: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
23: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Nu in de BNR-app.
16: Het Oekraïense leger herovert 600 vierkante kilometer grondgebied. De Russische schade bedraagt ruim 1000 miljard dollar. Als de ECB de rente verhoogt, hoeft de hypotheekrente niet mee te stijgen, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Astronauten dragen tijdens een maanmissie speciaal ondergoed van modehuis Prada. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
24: En dan moet ik meteen toch wat zou Robert Vriezen van de ANWB aan hebben. Maar ik ga het hem niet vragen. Robert, is het toch steeds zo rustig op de Nederlandse wegen?
26: Het is helemaal niet zo druk. Er staat 330 kilometer file bij elkaar. En dat is redelijk normaal voor de maandagavond. Daarbij ook nog eens weinig bijzonderheden. Dus op de meeste plaatsen rijdt het wel goed door. Zelfs op de A4, als je dan meerekent vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat er 18 kilometer file staat tussen Zoetewoude, Rijndijk en Den Haag-Zuid. Maar het levert maar 20 minuten vertraging op. De werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar veroorzaken bij knooppunt Kooimeer 16 kilometer file. Vanaf knooppunt Velsen 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan van A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Dat is bij de Van Brienoordbrug. Staat 4 kilometer file met een half uur vertraging, doordat er twee rijstroken dicht zijn. Maar ga je die kant op, pak dan gewoon de hoofdrijbaan. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid 14 kilometer file en een kwartier vertraging. En 20 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt het langzaam vanaf Moergestel. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. En ze staan ook te flitsen als je te hard rijdt op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Breda Noord. Dat is bij hectometerpaal 4.4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Van Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Verlanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme, ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport en daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. Het was moeilijk om coronamaatregelen te verzachten, zodat mensen wat meer vrijheid hadden. Dat zegt een topambtenaar die zich ermee bezighield tegen de enquêtecommissie. Zo moest hij eind 2020 een plan bedenken om mensen toch samen kerst te kunnen laten vieren. Maar het aantal besmettingen liep zo hard op dat er niets van terecht kwam. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten kans op buien en tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
24: De AEX dan, die staat 0,7% in de plus. Komt daarmee op 1048 punten. En de grootste stijger is ASML vandaag 4,1% in de plus. DSM Firmenich is de grootste daler, 2% daar eraf. En de Dow Jones staat ondertussen 0,3% in het groen.
16: Het kabinet wil Nederlandse bedrijven beter gaan beschermen tegen buitenlandse inmenging. Hoe en waarom, dat hoor je over een paar minuten op BNR.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
5: Kenneth Smit.
2: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
28: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
29: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
30: Wil je weten wat er speelt
31: en of waarom?
30: In de BNR-app
31: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app
31: en blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
24: Hele goedemiddag. Middag. Zometeen gaan we weer verbinding maken met Den Haag, waar politiek verslaggever Michiel Jurjens het verhoor van burgemeester Bruls bijvoorbeeld heeft gevolgd. Dan hebben we het natuurlijk over de parlementaire enquête corona. En hij zei interessante dingen over hoe je een crisis aanpakt en waarom je met pijn en moeite achter een lockdown kunt staan, terwijl je er toch niet van overtuigd bent dat die lockdown werkt. Maar we beginnen met gevoelige overnames.
16: Het kabinet wil meer Nederlandse bedrijven gaan beschermen tegen buitenlandse inmenging. Dat heeft minister Helene Herbert van Economische Zaken bekendgemaakt. Om dat te bereiken, breidt het kabinet de zogeheten FIVO-wet verder uit. Dat is een wet veiligheidstoets, investeringen, fusies en overnames. We praten erover met Cor de Horde, politiek verslaggever bij het FD in Den Haag. Cor, goedemiddag.
32: Ja, goedemiddag.
16: Waarom neemt het kabinet deze stap?
32: Ja, het is eigenlijk een stap die al een beetje was aangekondigd, omdat ze zeiden van we gaan er wat meer naar kijken of het kunnen uitbreiden. En ja, en die kwam er dus deze stap. Want de tijdgeest is gewoon anders dan, laten we zeggen, een jaar of 25 geleden. Je moet bedenken, Nederland was jarenlang, had een open deur beleid. Iedereen kon van alles overnemen. En dat was natuurlijk uit de geschiedenis geboren. Hè, want Nederlandse bedrijven deden precies hetzelfde. ING was enorm groot. Ahold is nog steeds heel erg groot in Amerika. Dus Nederlandse bedrijven kochten van alles elders in de wereld. En vanuit die liberale gedachte dacht, ja, dan moet het andersom ook kunnen. Maar ja, de wereld is niet meer de wereld van de jaren 90. De muur is weliswaar gevallen nog steeds. Maar overheden doen er weer toe. China en laatst natuurlijk ook Rusland. En nog meer recent Amerika. Hoeveel kunnen we daar nog het beleid vertrouwen en de beleidsmakers? Die hebben er allemaal toegebracht om te zeggen van, wacht even, als een bedrijf uit een ander land ons bedrijf dat helemaal een sleuteltechnologie in de handen heeft overneemt, wat gaat er dan mee gebeuren? Wat gaat er met onze gegevens gebeuren? Wat gaat er met onze concurrentiepositie gebeuren?
16: Dus ik moet meteen denken aan Solvinity en de DigiD-app. Komt daar vandaan?
32: Ja. Bijna goed. En dat was inderdaad ongeveer dezelfde gedachte. Ook daar speelde inderdaad. Hè, dat DigiD, dus dat, waarmee je aanmeldt bij allerlei overheidsdingen. Dat werkt uiteindelijk via Solvinity. Dat zou dan in de handen komen van een Amerikaans bedrijf. Iedereen tegen, een hoop gedoe. En toen kwam er inderdaad het bureau toetsing investeringen. Het BTI, alles heeft een drieletterige afkorting hier in Den Haag. En die ging er naar kijken en heeft gezegd, nou, dat moesten we maar niet doen. En het kabinet heeft het overgenomen. Alleen één verschil, dat was niet de wet FIFO, maar de wet op de telecommunicatie. Want we hebben ook nog een energiewet. Dus we hebben dus eigenlijk een paar wetjes die dit soort ongewenste overnames kunnen tegenhouden. Voor de meeste bedrijven is het FIFO, maar voor een paar hele specifieke dingen hebben we ook nog een aparte wet.
0: En wat voor voorwaarden zitten er dan aan? In die zin kun je gewoon zeggen van, nou, we gaan die wet op meer branches van toepassing verklaren. Of zitten er in die wet al mogelijkheden om dat te doen?
32: Ja, nee, de minister kan eigenlijk, het aantal sectoren uitbreiden. Dat heet dan een voorhangprocedure. Dus ja, de Kamer kan nog zeggen van, hey, ik wil er toch over gaan praten. En ja, dan eventueel tegenhouden. Ja, het is toch een democratie natuurlijk. Maar het is niet dat er een nieuwe wet hoeft te komen. Het is gewoon een invulling van de nadere invulling van de wet. Daar komt het op neer. En ze hebben nu 6 nieuwe sectoren toegevoegd.
0: En dan moet ik natuurlijk denken aan technologie.
32: Ja, eigenlijk allemaal technologie. Ja, ik zal ze even opnoemen, biotechnologie. En dan werd toch al toegevoegd als hulpje van, waar gaat het om zaadveredeling. Daar is Nederland natuurlijk heel sterk in. Ja, AI staat erop. Geavanceerde materialen. Nee, met name Delft heeft daar een aantal patenten op. Nanotechnologie. Sensor- en navigatietechnologie. En dan ook nog de nucleaire technologie voor medische toepassingen. En ja, dan denken we natuurlijk meteen aan de reactor in petten. Kortom, het zijn een paar van die punten waar Nederland van oudsher sterk is of een aantal veelbelovende patenten heeft.
1: Ja. En Cor, zijn die bedrijven in die sectoren dan voortaan gewoon niet meer over te nemen? Of is het dan dat de minister er elke keer even naar moet kijken?
32: Het is dat laatste. Het is niet meer over te nemen. Maar inderdaad, er moet dus een toets plaatsvinden. Dan moet je bedenken, dat maakt natuurlijk die bedrijven natuurlijk wel minder aantrekkelijk. Want als je dus een overname een bod krijgt, dan weet je dus nooit of het echt helemaal doorgaat bij Solvinity. Nou, nogmaals, dat was formeel niet via de FIFO, maar toch, vergelijkbare procedure. Dan duurde het echt vele maanden voordat er enige duidelijkheid was.
0: Nou, sterker nog, met vergelijkbare bedoelingen kondigde vorige week staatssecretaris Boswijk aan dat hij vaker een gouden aandeel wil nemen in defensiebedrijven. Ja. En toen kregen we hier de defensieindustrie aan de lijn. Die zeiden, daar zitten wij helemaal niet op te wachten. Want dat maakt inderdaad bedrijven minder aantrekkelijk. En je moet opereren in een markt waarin je overgenomen kunt worden en ook investeringen kunt ophalen. Heb je al iets van reacties gehoord, Cor?
32: Nee, die heb ik niet gehoord nog. Maar het is ook heel vers. Maar wat je noemt, is dat is de klassieke tegenstelling inderdaad. Hè. Enerzijds moet je, ook bij bedrijven zelf, die kunnen natuurlijk zelf ook beschermingsmuren hebben met stichtingen die aandelen kunnen uitgeven. En dan is het enerzijds, moet je dat wel willen? Want de economische theorie is, als je nou maar zo min mogelijk beschermingsmuren hebt, dan gaat je aandelenkoers omhoog, omdat beleggers die gaan er dan vanuit dat het makkelijker over te nemen is. En alleen al die fantasie die prikkelt de hoogte van het aandeel. En omdat die aandelen zo duur zijn, heb je vanzelf al, maar dan op de koninklijke weg, je beschermingsmuur. Maar dat was wel een beetje de jaren 90 redenering. En nu kijken ze echt van, er zijn gewoon kwaadwillenden in waar de buitenlanden en die hebben gewoon die bieden gewoon alles wat ze kunnen om bepaalde technologie, bepaalde gegevens in handen te hebben.
0: Ja, en daar heb je meer wetgeving voor nodig, vindt het kabinet. Dankjewel, Cor. Dus Cor de Horde, politiek verslaggever van het Financieel Dagblad. En dan gaan we verder met Den Haag.
5: De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis. CNR.
1: Dan gaan we naar de veiligheidsregio's. Die hadden begin 2021 grote twijfels over de invoering van de avondklok. Dat zei Hubert Bruls, destijds de voorzitter van het Veiligheidsberaad, een van de burgemeesters van Nederland, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
9: Wat toen niet op tafel lag, was eigenlijk een soort van modelmatige doorrekening. En wat gaat die dan opleveren? Dus wat gaat een avondklok dan ook werkelijk betekenen in het kader van bespreiden van bespreken van virus? En dat was eigenlijk de kern van de discussie. En daar is ook uit voortgekomen, los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden. Ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Dus er was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen.
24: Ja, ze wisten niet of de avondklok ging werken. Er was geen goed verhaal en toch liet hij zich overtuigen. De burgemeester van Nijmegen en dus de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, die was bij het verhoor, is nu bij ons. Goedemiddag, Michiel.
10: Dag.
24: Bruls die heeft het over principiële bezwaren. Wat voor soort bezwaren gaat het dan om?
10: Ja, het zat dus deels in het effect wat we hem net al min of meer hoorden zeggen. We zaten aan het begin van het tweede jaar van de coronapandemie. We zaten ook voor het eerst in een harde lockdown waarbij alles dicht was. En dan was die avondklok een heel zwaar middel dat ook nog in die gereedschapskist zat en erbij kwam. Dat virus verspreidde zich vooral wanneer mensen binnen samenkwamen, met te veel mensen binnen bij elkaar zaten. Dus dan is het ergens onlogisch, zei Bruls ook wel, om dan te gaan verbieden om nog buiten te komen. En daarnaast was er dus dat principiële bezwaar.
9: Mensen echt van een heel essentieel grondrecht beroven, zonder dat je echt goed kunt aantonen dat het ook helpt, dat je niet meer in de openbare ruimte komt, dat je niet meer buiten je eigen huis of waar je ook was op zo'n moment, gedurende wat uiteindelijk ging het tussen 9 uur en wat was het, 4 uur, 5 uur geloof ik, 's nachts, die eerste fase, dat je daar niet buiten meer komt. Dat is principieel natuurlijk buitengewoon vergaand.
10: Ja, want het is nogal wat als de overheid je verbiedt om nog buiten je huis te komen. Maar zo weten we nu, het is dus wel een maatregel die uiteindelijk wel werd doorgevoerd.
24: En uiteindelijk liet dus Bruls en trouwens dat hele Veiligheidsberaad zich wel overtuigen. Wat was de reden dat ze overstag gingen?
10: Ja, het is goed om nog even te memoreren, denk ik, hoe die besluitvorming dan meestal verliep. Dus er kwam richting het einde van een week een OMT-advies. Dan was er in het weekend overleg tussen het kabinet, het OMT en ook ambtenaren. Op het Catshuis vond dat dan vaak plaats. Dan had je op maandagen het Veiligheidsberaad, vaak in het provinciehuis in Utrecht dan toen, met dus de voorzitters van de veiligheidsregio's. Vooral over de uitvoering en de handhaving van die maatregelen. Veel overleg was er met toenmalig minister van Justitie en Veiligheid, Bert Grapperhaus. En uiteindelijk, zo zei Bruls, was het niet het directe effect van die avondklok, want daar was dus twijfel over, maar vooral het indirecte effect wat de doorslag gaf.
9: Het effect dat verplaatsingen lastiger werden, waardoor er minder kans op groepsvorming was, dat vond ik wel een argument. Ik vond hem communicatief lastig, want dan zeg je dus eigenlijk dat een avondklok qua effectiviteit in directe zin, daar kun je twijfel over hebben, is later ook wel gebleken. Er is nooit echt goed aangetoond wat hij heeft gedaan. Maar dat je minder verplaatsing geeft om nog een extra signaal te geven bij nogmaals de kritische situatie we toen bevonden, dat was het argument wat mij wel aansprak.
10: En uiteindelijk is er vanuit het Veiligheidsberaad nooit een expliciet positief advies gekomen over die avondklok. Maar wel besloten, mocht het kabinet ertoe overgaan, nou, dat is dus gebeurd uiteindelijk, om dan de gelederen te sluiten en daarachter te gaan staan.
24: En als we het hebben over de avondklok, dan moeten we het ook even hebben over de avondklok rellen, denk ik zomaar. Wat zei Bruls daarover?
10: Ja, eigenlijk twee dingen. En dat was wel interessant en het lijkt elkaar misschien eerst tegen te spreken. Hij zei, die rellen niet heel verrassend. We zaten nogmaals begin 2021. Er was al veel boosheid. Er was discussie over de belangenafweging. Het verhoor vandaag ging ook weer over wat voor crisis was het nou eigenlijk. Eerst een gezondheidscrisis en later toch ook vooral een maatschappelijke crisis. We hadden net in zulke kleine mogelijke gezelschappen kerst moeten vieren met z'n allen in Nederland. Nou, dan kwam daar die avondklok overheen. Dus men zag aankomen, ook in dat Veiligheidsberaad, dat er een en ander tot ontbranding kon gaan komen. Maar tegelijkertijd, zei Bruls, achteraf viel het misschien ook wel mee. We hebben een paar dagen rellen gehad. Dat was natuurlijk heel naar, die beelden en die toestanden die we toen hebben gezien. Maar na die paar dagen dat het onrustig was, hebben we toch ruim 3 maanden die avondklok gehad, zonder dat daar veel problemen mee waren in die uitvoering, de handhaving. En Bruls zei ook, in tegenstelling tot veel maatregelen, deze was wel duidelijk. Je mocht niet buiten zijn, tenzij met een hond of met een verklaring, en dat je wel buiten moest zijn.
24: Dit kon je heel simpel controleren, ja, precies. Dus wat dat betreft, ja, het is een simpele, het is wel een heftige maatregel, maar wel een heel heldere. Ja. Deze commissie is niet per se op zoek naar schuldigen, naar mensen die dingen fout gedaan hebben, maar meer om zaken te leren van de vorige pandemie voor de volgende. Wat zegt Bruls bijvoorbeeld, want die had wel wat kritiek op het kabinet, dus die kwam daar uit zichzelf kennelijk mee.
10: Ja, onder andere dan ging het over versoepelingen en discussies daarover. Dus dan gaan we nog wat verder terug in de tijd. Dus naar de zomer van 2020. Toen kwamen we uit de eerste, wat toen zo mooi de intelligente lockdown genoemd werd. Oh ja. De situatie in de ziekenhuizen werd beter. De zomer kwam eraan. Men wilde naar buiten. En dat wilde het kabinet ook wel faciliteren. Maar het kabinet was, vond Bruls wel heel enthousiast.
9: We waren verheugd dat het kon gebeuren. Wat wij toen wel merkten, maar vooral daarna, vanaf april, tot naar onze smaak kabinet wel heel snel de luiken open wilde zetten. Ik kan me met name de discussie herinneren die we wel hebben gevoerd over evenementen organiseren.
10: Ja, want ook die waren sinds maart dan verboden. Aan het begin nog tot aan 100 mensen. En daarna mocht er helemaal niets meer. Nou, richting de zomer leek er meer te mogen. En Bruls vertelde dat er overwogen werd om echt veel toe te gaan staan en dat dan ook bekend te gaan maken. Maar toen is hij wel op de rem gaan staan, vertelde hij. Hij zei ja, als je in de maand mei bekend gaat maken dat er over een paar weken misschien wel weer iets mag. Ja, zo'n evenement opzetten, vergunning aanvragen en voordat het zover is, dan ben je vaak ook weken of maanden verder. En dan ga je echt uitstralen dat Nederland in de vakantiemodus kan. Terwijl het was zomer 2020, dat hele virus was nog niet weg toen, vertelde Bruls daar dus over.
16: In de commissie gaat het veel over de balans tussen volksgezondheidsaspecten en de andere maatschappelijke belangen. Er was nog een verhoor vandaag, hè, van Mark Roskam Abbing. Wie was hij?
10: Ja, en in het verhoor met hem ging het ook daar.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Leiding van het RIVM. Hij zei toen ook afgelopen vrijdag dat hij ook wel baalde, Jaap van Dissel, van uitspraken van bijvoorbeeld premier Rutte destijds over de OMT-adviezen die heilig waren en dat die discussie toch veel die kant op viel.
2: Nou, ze kunnen het hem deze week vragen, hè, Mark Rutte, want die komt zelf toch?
1: Vrijdagochtend is hij aan de beurt. Dat gaat spannend worden. Voor die tijd nog, aanstaande woensdag, Tamara van Ark. Zij was minister voor medische zorg in het kabinet Rutte 3 destijds. En ook interessant, woensdag, Wouter Koolmees. Het gaat niet over treinen, dat ging hij daarna doen, de NS. Maar hij was in die tijd de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verantwoordelijk onder andere voor de NOW-steun destijds tijdens de coronacrisis.
2: Politiek verslaggever Michiel Jurjens, dankjewel.
3: De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis. CNR.
4: De Armeense verkiezingen die zijn gewonnen door de pro-Europese partij Civil Contract Party. Net als bij de verkiezingen in Moldavië, Roemenië en Hongarije speelt ook bij deze verkiezingen Russische inmenging een rol. En net als bij de eerder genoemde verkiezingen was deze inmenging uiteindelijk toch niet succesvol. In Armenië zit Joost Bosman, Rusland-correspondent voor BNR. Hi Joost.
5: Goedemiddag.
4: Ja, een jaar geleden was Armenië nog pro-Russisch. Dat is een grote omslag voor binnen een jaar. Wat is er nou uiteindelijk gebeurd?
5: Nou, het is wel iets langer geleden hoor, dat Armenië toch die omslag heeft gemaakt. In 2023 heb je de oorlog gehad om Nagorno-Karabakh, die Armeense enclave in het buurland Azerbeidzjan, waar vanaf de eind jaren 80 al om gevochten werd. En in 23 zijn de Azeri's erin geslaagd om die enclave onder de voet te lopen. Dat heeft ertoe geleid dat 100.000 Armeniërs moesten wegvluchten. Het is gewoon een zaak van etnische zuivering geweest. Rusland stond eigenlijk in Armenië bekend als de beschermheer van Armenië. Die zou wel voor de belangen van Armenië opkomen. Er waren destijds Russische vredestroepen in Nagorno-Karabakh gelegerd, maar die stonden erbij en keken ernaar. Die hebben geen vinger uitgestoken. En dat heeft toch voor veel Armeniërs de schellen van de ogen doen vallen. Die zijn diep teleurgesteld geraakt in Rusland. En ja, dat is toch ook wel mede de reden geweest dat vandaag die pro-Europese partij, die al 8 jaar aan de macht is evenwel, deze overwinning en toch ook echt een klinkende overwinning heeft weten te boeken.
4: Ja, en er was natuurlijk weer angst dat Rusland zich wel met deze verkiezingen ging bemoeien. Dat is gebeurd in Moldavië, in Roemenië, in Hongarije. Zijn er eigenlijk bij deze verkiezingen uiteindelijk ook bewijzen voor geweest dat Rusland dat weer geprobeerd heeft?
5: Jazeker. Er is een Russische onderzoekssite, Russische journalisten in het buitenland, ik geloof dat ze in Praag zitten, Dossier heet die site, die hebben ontdekt dat er zelfs een heel scenario vanuit het Kremlin is opgesteld hoe er met deze verkiezingen omgegaan moest worden, hoe de propaganda er rondheen, ook op internet met name, verzorgd moest worden en ja, wat er dus in Armenië zelf moest gaan gebeuren, de namen van de functionarissen die zich daarmee moesten gaan bemoeien, die stonden er ook allemaal in vermeld. Dus Rusland heeft echt een plan gehad om hier toch zich behoorlijk enthousiast in te mengen in de verkiezingen.
2: En dat is dus niet gelukt. Joost, staan Rusland nu andere mogelijkheden open om een verdere toenadering tot de EU te frustreren? Willen ze dat en zijn ze daar naartoe in staat?
5: Willen, dat is wel zo, denk ik. Rusland zal het echt nog wel proberen. Veelzeggend is ook dat het Kremlin de premier Nicole Pashinyan, de winnende premier, niet gefeliciteerd heeft vandaag. En heeft alleen maar gezegd, heel ja, afgewogen heeft gezegd, we gaan de situatie in Armenië in de gaten houden, want we hebben de indruk dat er ook veel gefraudeerd is. Nou, daar is geen enkel bewijs voor tot dusver. Maar Rusland zal dit toch niet zomaar willen pikken. De vraag is net, ja, wat je zelf al aangaf, heeft Rusland nog de middelen ervoor? Wat er nu is gebeurd voor de verkiezingen, wekenlang zijn er allerlei incidenten geweest. Er werden producten geboycott vanuit Armenië. De Russische ambassadeur, werd teruggeroepen voor overleg. En Poetin zelf heeft onlangs ook gezegd, als Armenië de weg van de Europese Unie opgaat, of naar de aansluiting wil bij de Europese Unie, dan gaat het de weg op van Oekraïne. Nou, dat is een onverholen dreigement, ja, natuurlijk gewoon. Ja.

0: vraag is alleen of Rusland daar nog de mogelijkheden toe heeft.
1: Nee,
0: dat, er is nog een grote legerbasis, een Russische legerbasis in Armenië. 3000 tot 5000 militairen. Daar zou nog iets mee kunnen gebeuren. Maar er zijn ook wel experts die zeggen van nou, nu toch de partij van Pashinyan heeft gewonnen, zal het waarschijnlijk toch wel weer wat rustiger worden. Rusland zal ook niet zijn bruggen willen verbranden met Armenië. En zal het de komende weken misschien toch wel wat rustiger worden. We moeten het even afwachten.
2: Ik ben nieuwsgierig van nature. Wat hoor ik toch op de achtergrond bij jou, Joost? Is dat je favoriete radiozender of is het feest op straat?
0: De overwinningsmuziek van de regeringspartij. Nee, zit in een restaurant, ben ik ingedoken om jullie even te woord te staan.
1: Fantastisch.
0: Ja. Maar stiller wordt het hier niet.
2: Juist, dankjewel Joost. Joost Bosman vanuit Armenië.
3: Iran heeft aangekondigd aanvallen op Israël voor nu eventjes te beëindigen. En de Israëliërs lijken ook te stoppen. Waarom doen ze dat eigenlijk? En is de escalatie dan weer gesust? Gaan we zo bespreken in de avondspits.
4: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
5: De afscheiding van Friesland.
6: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
5: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
4: Boekenstein en de Wijk. U weet wel, het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
9: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
15: Zie je het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
14: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van ANWB. Ondertussen 450 kilometer file in het land. Hele normale maandagavondspits met gelukkig ook maar weinig bijzonderheden. Maar ik heb er toch een paar gevonden. Zo gebeurde er een aanrijding op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De vertraging is ook 20 minuten op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda gebeurde een ongeluk op de parallelrijbaan bij de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn dicht. De hoofdrijbaan rijdt het wel door. Op de A58 Tilburg-Eindhoven. Een 20 minuten vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En de andere kant op de A58, dat stukje A58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg, 7 kilometer file bij Moergestel met een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 229.7. En op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft, controle bij 58.1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Verlanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme, ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport en daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. Het was moeilijk om coronamaatregelen te verzachten, zodat mensen wat meer vrijheid hadden. Dat zegt een topambtenaar die zich ermee bezighield tegen de enquêtecommissie. Zo moest hij eind 2020 een plan bedenken om mensen toch samen kerst te kunnen laten vieren. Maar het aantal besmettingen liep zo hard op dat er niets van terecht kwam. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten kans op buien. En tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Chipaandelen kregen de afgelopen dagen flinke klappen op de beurs. Maar die pijn is verdwenen. Hoe dat kan, hoe dat zit, dat hoor je over een paar minuten op BNR.
22: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
25: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
0: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
3: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
5: Het is toch een beetje wonderlijk, Niels. Donald Trump die belt met Israël en met Iran. Dan zegt jullie moeten stoppen met vechten.
2: Ja, het gebeurt ook.
5: Dan zegt Iran, oké, dan stoppen we met vechten. Dan zegt Iran, Israël, oh, dan stoppen we ook met vechten. Hoe dat werkt, daar gaan we het zo over hebben.
2: Ja, ook weer niet.
5: Want over een paar dagen gaat het weer helemaal los. Nou, dat is mijn voorgevoel. Ja. Eerst eventjes de beursdag doornemen.
2: Ja, want waar de chipaandelen aan het begin van de dag nog geslacht werden, staan ze nu weer dik in de plus. Hoe dat kan bespreken met Donner Bakker van BNR Beurs. Donner, onze chippers doen het goed. Waar ligt dat aan?
6: Ja, het is een beetje die verkoop van voor het weekend. Die lijkt dan weer een beetje ten einde te zijn. Wij spannen daarin de kronen. Kijk even naar het bord, dan zie ik ASML 3,6% in de plus. Besi 3,5% in de plus. ASM 2,7%. Het zijn ook de drie grootste stijgers van vandaag. Allemaal weer groen op de borden. En dat zie je dus ook wel terug in de rest. Want Wall Street is ook weer op stoom. En ook die chip aandelen. Alles wat een beetje met AI te maken heeft, dat doet het goed. Dat terwijl de aandelen juist voor het weekend flink en dan ook echt flink gedaald zijn.
2: Ja, de schrik zou je zeggen, zit er dus goed in bij beleggers? Of zijn er nu weer anderen die zeggen, oh, dat is een mooi moment om in te stappen?
6: Nou, het verhaal begint dus eigenlijk vorige week. Toen kwam chipontwerper Broadcom met cijfers. Dan zul je niet meteen denken, die ken ik. Maar het is toch het plek 7 in de S&P 500. Dus een enorm bedrijf. En die kwamen dus met cijfers. Het waren echt hele goede cijfers wel. De omzet groeide met 48%. Maar de outlook, dus wat ze dan de rest van de tijd verwachten, was op zich ook prima, maar niet wat beleggers rekening mee hadden gehouden. Nou, dus dat reageerde in een flinke koersval. Dat was donderdag, door naar vrijdag. Toen was er sprake van een flinke sell-off, zoals we dat noemen. Een van de roodste dagen ooit op de Amerikaanse beurs. Ook de grootste in de geschiedenis van de Nasdaq. In totaal verdampte er meer dan $1 biljoen op een dag. Nou, al die krachttermen even op een rijtje gezet. Heeft er dus mee te maken dat dat eerste domino-steentje in de vorm van Broadcom eigenlijk de vraag opriep, hoe zit het eigenlijk met die andere AI-aandelen, zijn die overgevalueerd? En hoe zit het eigenlijk met het risico? Nou, daar werd dus een beetje over nagedacht. Dan had je daarna ook nog een banenrapport uit de VS. Nou, die was erg goed. 172 banen, 1000 banen. Dat is meer dan werd er verwacht. Nou, als je dan kijkt naar een sterke arbeidsmarkt, maar er is ook oplopende inflatie door de oorlog in Iran, dan kun je als belegger denken, een renteverlaging, daar kan ik wel naar fluiten. Een renteverhoging ligt eigenlijk toch wel meer in het verschiet.
2: Ah ja. Alle aandelen.
6: Ja, precies. Alle tezamen. Die cocktail was dus verantwoordelijk voor flinke dalingen op de beurs. Dus vooral bij die tech-aandelen, want men was toch wel huiverig. Want deze aandelen voeren de lijst aan. Dus ze krijgen ook, ze stijgen het hardst, maar ze vangen ook de hardste en tevens ook de eerste klappen, als het dan toch ietsje minder optimistisch lijkt.
2: Ja, precies. Ja. En dan nog even naar de oorlog in het Midden-Oosten misschien.
6: Ja.
2: Laat ik eerst zeggen, want je beschrijft nu wat er over de afgelopen dagen is gebeurd. Nu dus herstel.
6: We zagen vanochtend eerst de beurs in Azië, want die hadden nog geen kans om te reageren op al dat nieuws van afgelopen week. Op de vrijdag dus in dit geval. Nu wel. En ik zou toch wel willen zeggen, Japan min 3%. De Chinese Hang Seng min 1,22. Maar de grootste klapper was in Zuid-Korea, min 8%. Dat leunt vooral natuurlijk op Samsung en SK Hynix.
2: Dat was een beetje een spiegel van vrijdag.
6: Ja, precies. Dat zagen we. En dat is toch best flink, hè, want er verdampte dus, ik zeg het nog maar een keer, $1 biljoen. Maar als ik dan uitzoom op al die koersen, en ik zou je willen uitdagen om er een techbedrijf bij te pakken, de koersen op te zoeken. Ik heb bijvoorbeeld Besi voor mijn neus. Nou, dan zie je die daling wel flink. Als ik een maand terug ga, is het eigenlijk nog wel een redelijke stijging. 6 maanden al helemaal. En een jaar gaan we de 100% in de plus in.
2: Oh.
6: Oftewel, het valt ook allemaal wel een beetje mee. Yeah. En dat lijken beleggers zich dan nu ook op Wall Street, ook hier in Nederland, te beseffen. Die correctie was wellicht een beetje overtrokken. Het einde is nog niet in zicht. Dus al dat geld dat we toen uit de markt hebben getrokken, dat stoppen we er nu weer in. En daarom staan al die chippers momenteel dik in de plus.
2: Ja, en het Midden-Oosten had geen invloed op de stemming?
6: Ja, niet heel erg. Ja, wel de olieprijs, hè, die zagen we wel wat bewegen. Die steeg aan het begin van de dag zo'n 4% tot $98 voor een vat Brent.
2: Nog altijd onder de 100.
6: Ja, precies. En toen kwam het bericht, hè, dat Iran toch zou stoppen met die aanvallen. Daardoor viel de olieprijs weer wat terug. Nou, als ik momenteel naar de koers kijk, dan zie ik $94 staan. Ja, en het deed wereldwijd dus tamelijk weinig. Want je moet het even in perspectief plaatsen. Straat van Hormuz, nog steeds dicht. Grootschalige aanvallen is nog niet echt sprake van. Vrede ook nog niet in beeld. Dus we weten dat die olifantenhuid van beleggers dan dit soort kleinere uitschieters doorstaat. Mm. Kijk, geopolitiek gezien heeft het natuurlijk wel gevolgen, maar dat kunnen Tara Kenkhuis en Tim Eestermans veel beter vertellen dan ik. En die hoor je hierna gelijk.
2: Ja, zeker, die gaan we zo meteen horen. Op Wall Street wordt natuurlijk nog gehandeld. Ik zie nu op de Dambrak droogt het op.
6: Ja.
2: Wat valt daar nog op Wall Street?
6: Nou, kort en bondig, twee nieuwkomers in de S&P 500 zijn aangekondigd. Dat gaat over chipper Marvell Technology. Daar hadden we het afgelopen week over, want topman van Nvidia, Jens Wang, die zei, hey, dit is het volgende bedrijf dat een biljoen waard wordt. En dat gaat dus erg lekker met het bedrijf. Dus die gaan de index in. Andere bedrijf is Flex. Ontwerp, bouwt en distribueert dus elektronica voor grote bedrijven. Die komen einde van de maand de index in. En tot slot nog Intel. Dat staat bijna 12% in de plus. Want die information meldt dat de chipfabrikant een order van de vriend Google heeft ontvangen. Ze zouden 3 miljoen chips gaan maken voor Google.
2: Huppakee, weer een order.
6: Ik wou zeggen, en Nvidia die overweegt zelfs om hun chips bij Intel te laten maken. Toch best een opvallend verhaal. Maar ja, daar gaan we in de tech-update denk ik nog wel wat uitgebreider op in.
2: Ja, verder wordt er natuurlijk ook volop gehandeld. Ik zie Dow Jones. Ja, Dow Jones in totaal dan 0,4% maar in de plus. Maar de Nasdaq inderdaad 1,7%.
6: Ja, de Nasdaq is natuurlijk echt de tech-index. In dit geval de Dow Jones is veel breder dan dat. Precies. Dus voor die tech-aandelen zou ik naar de Nasdaq kijken.
2: Hoe gaat de AEX de dag uit?
6: 1044 punten, kleine 0,4% in de plus. Nou, ik zei het al, grootste stijgers zijn de chippers met ASML aan kop. 3,6%, grootste daler is DSM Firmenich.
2: Met Donnerbakker. Oh, met?
6: 2,2% eraf.
2: Ik was te snel, sorry. Donnerbakker, dankjewel.
5: En we gaan naar de AWB, naar Robert Vriezen. Robert, het onweer is een beetje aan het toeslaan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant.
7: Ja, ik kreeg een telefoontje van het KNMI inderdaad daarover.
5: En dat is slecht nieuws voor de files, denk ik, hè?
7: Ja, dat is altijd lastig, want bij die onweersbuien regent het ook. Kan zelfs gewoon ook wat hagel bij voorkomen. En dat is lastig in het verkeer. Ik zie het ook aan het aantal kilometers, hoor. 400 kilometer file, dat is ruim boven wat er normaal is voor dit tijdstip. Ik zit even op mijn lijstje te kijken, dat is 222. Dus daar zitten we ruim boven, maar gelukkig weinig bijzonderheden. Bijvoorbeeld veel vertraging op de veel file op de A4, moet ik zeggen, vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want er staat 24 kilometer file tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid. Nou, als je dan ziet dat de vertraging net iets boven het half uur ligt, dan zie je dat het ook wel doorrijdt. Dat is dus in Zuid-Holland. A9, Alkmaar-Amstelveen. Na een ongeluk bij Amstelveen Stadshart nog wel een kwartier vertraging, doordat de rechterrijstrook dicht is. Er gebeurde een ongeluk aan het begin van de spits al op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Van Brienoordbrug. Ja, dat was bijna klaar daar. Er waren twee rijstroken dicht. Die zijn nu opnieuw dicht voor een pechgeval. Dus de vertraging blijft bestaan, ongeveer een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Beesel een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartiertje vertraging vanaf Roermond-Oost. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. En ook controle op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Roermond-Oost bij 18.5.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
10: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
11: AI chip sales are expected to grow 180%.
5: De Israëlische premier Netanyahu die heeft inmiddels bevestigd dat hij de aanvallen op Iran tijdelijk laat staken. Eerder hadden de Iraniërs al aangekondigd de aanvallen op Israël te beëindigen. En internationale media die schrijven nu dat Donald Trump met de Israëlische president Benjamin Netanyahu heeft gebeld om hem precies dat te vragen. Stop met vechten, stop met elkaar bestoken. Daar gaan we over praten met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
5: En Tim Eestermans, kenner van de Arabische wereld, een oud diplomaat voor Nederland en voor de Europese Unie. Ook goedemiddag.
13: Goedemiddag.
5: Laat ik beginnen bij Tara. Tara, Iran die kondigde dus vanmiddag als eerste aan dat ze voorlopig Israël niet zullen aanvallen. Is dat puur en alleen het telefoontje van Donald Trump wat dat voor elkaar krijgt?
1: Nou, zeker niet. Ik denk niet dat Iran erg gevoelig is voor een telefoontje van Donald Trump. Waar Iran wel gevoelig voor is, is hun eigen strategische inzet. En zij hebben gezegd, wij gaan reageren op de Israëlische aanval op Zuid-Beirut. Dat hebben ze gedaan. Daarna stoppen ze, waarmee ze, denk ik, duidelijk willen laten zien dat zij eigenlijk geen volledige escalatie willen, maar wel willen laten zien dat wat Israël in Libanon doet, wat hun betreft niet kan, en dat wat hun betreft er ook een wapenstilstand in Libanon moet zijn voordat zij aan tafel komen voor een deal met de VS.
5: Oké, en aan de andere kant Netanyahu, die dus ook nu bevestigt, oké, als Iran stopt met ons bestoken, dan kunnen wij ook wel stoppen. Is dat dan wel het effect van Donald Trump, of is dat ook gewoon in afweging in Israël?
1: Ja, dat lijkt er iets meer door Donald Trump te komen. Al ook weer niet helemaal, want hij had al gebeld met Netanyahu voordat Israël aanvallen deed. En hij heeft natuurlijk vorige week al een keer harde woorden tegen Netanyahu gebruikt. En toch kwamen die aanvallen er vandaag, of vannacht eigenlijk. Maar het lijkt uiteindelijk nu dat hij na nog een telefoontje er toch wel voor heeft kunnen zorgen dat Netanyahu in ieder geval nu stopt met aanvallen.
5: Ja, en Netanyahu heeft wel ook gezegd eerder op de dag al, ja, maar we gaan wel in Libanon met Hezbollah door. Dus
1: precies, wat dat betreft,
5: en dat betekent dan denk ik ook dat we moeten verwachten dat Iran op een goed moment wel weer de wapens oppakt.
1: Dat zou zeker kunnen. Ik denk dat er, en hoe erg het ook is voor de Libanezen hier in het zuiden van Libanon, dat er voor Iran een soort drempel is. En als Israël daaronder blijft, dan zullen ze niet terugslaan. Tot nu toe leek die drempel te liggen bij Beirut, omdat Iran nu inderdaad heeft gereageerd op de Israëlische aanvallen in Beirut. Maar ook bijvoorbeeld bij heel grootschalige aanvallen. Dus ik denk dat als Israël zich alleen met helemaal het zuiden van Libanon bezighoudt en niet al te grootschalige aanvallen, dat Iran dan denkt, oké, dit is genoeg voor ons om dit te verkopen als staakt het vuren, zodat wij aan tafel kunnen en die deal kunnen krijgen. Maar als Israël grootschalige aanvallen blijft doen in het zuiden, dan zal Iran toch achter Hezbollah blijven staan en ook inderdaad terugslaan.
5: Dan gaat het toch weer door. Tim Eestermans, u bent oud-diplomaat. Hoe kijkt u naar al die bewegingen die we de afgelopen 24 uur zien?
14: Nou, het is een kruisvuur van posities en belangen die allemaal door elkaar heen lopen en met elkaar te maken hebben. En je ziet dat alle kanten proberen om zoveel mogelijk, waar Tara het ook al over heeft, zoveel mogelijk met gezichtsbehoud uit deze nieuwe geweldspiraal te komen en toch te kunnen blijven praten over staakt het vuren en eventuele andere overeenkomsten. Uh-huh. Dus het is een dusdanig ingewikkelde knoop dat er ook heel snel iets mis zal kunnen gaan.
5: Ja, want is dat nog tegen te houden, die geweldspiraal, en tegelijkertijd dat alle partijen geen gezichtsverlies zullen lijden? Dat lijkt mij best een puzzel om dat voor elkaar te krijgen, als je al met elkaar kan afstemmen. Maar dit zijn nog eens vechtende partijen ook?
14: Het is zeker een puzzel, maar het is denk ik bemoedigend dat de Iraanse kant en de Israëlische kant al hebben aangekondigd te stoppen met in ieder geval met vuren op elkaar. De Israëliërs, zoals gezegd, die hebben wel aangekondigd te blijven aanvallen in Libanon. Ja. En inderdaad, als ze de rode lijn van Iran weer overgaan, zoals Tara net zei, dan zullen de poppen weer aan het dansen hebben. Maar op dit moment lijkt in ieder geval voor de komende uren het plaatje dusdanig te zijn dat in ieder geval de Verenigde Staten en Iran bijvoorbeeld weer met elkaar kunnen blijven praten.
5: Is dat inderdaad de situatie, Tara, waar we nu zitten? Dat we een aantal uren geen gevechten, dat we dat al even moeten vieren als een kleine overwinning?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Erg dat we hier zijn aangekomen eigenlijk. Kijk, de wapenstilstand die geldt nu sinds 8 april, dus bijna 2 maanden. Er is nog steeds geen deal. Elke paar dagen zegt de Verenigde Staten bij monden van Trump dat er een deal aankomt. Dat willen zij natuurlijk ook snel en graag. Maar het lijkt er wel op dat deze paar uur, dat we die nu inderdaad kunnen vieren. Maar dat ook, wat Tim ook zegt, betekent dat de VS en Iran nog steeds aan tafel kunnen en dus weer verder kunnen onderhandelen.
5: Ja, want ik kan me voorstellen, meneer Eestermans, dat zo'n paar uur rust, dat misschien de diplomatie kansen geeft?
14: Zeker, en zeker ook in het licht van een aantal grotere gebeurtenissen. Het WK voetbal, dat staat te beginnen, waar Trump natuurlijk groots wil uitpakken. Waar Iran ook aan meedoet. verder gelegen dit jaar de verkiezingen, zowel in Israël als in de Verenigde Staten, die zeker in het achterhoofd als niet in het voorhoofd van zowel prime minister Netanyahu als president Trump spelen. Dus er is genoeg reden op papier om het heel even wat rustiger aan te doen qua geweld.
2: Maar we zitten in een situatie, we hebben het de hele tijd over onderhandelingen tussen de VS en Amerika, maar dan zitten dus heel veel strijdende partijen niet aan tafel. Kan het ooit tot een vredesakkoord komen waar iedereen zich aan houdt als niet iedereen aan tafel zit, Tim Meestermans?
14: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als in ieder geval Iran en de Verenigde Staten tot een bepaalde overeenkomst komen waarbij op de langere termijn geweld tussen die twee entiteiten uitgesloten wordt. En dan is het aan de Verenigde Staten om Israël te leveren en Iran te kunnen garanderen dat Israël niet die rode lijn van Iran bijvoorbeeld in Libanon weer overgaat of directe aanvallen op Iran uitvoert. Hetzelfde geldt dan voor Iran, dat zij Hezbollah leveren, dat Hezbollah niet Israël dusdanig provoceert dat die weer helemaal uitpakken en dat Iran daardoor weer gedwongen wordt om Israël aan te vallen.
5: Ja, dus maar moet je het niet op zijn minst met elkaar eens zijn wat nou de grenzen van het conflictgebied zijn? Dat als je aan de ene kant Iran en de VS hebt en Israël zegt dat is een mooi conflict, daar zitten wij ook tussen. Maar Libanon, dat heeft er niks mee te maken. En Iran zegt, ja, dat is de essentie, Libanon. Dus als je dat er buiten houdt, dan valt er niks te bespreken. Moet je het daar niet, begint het daar niet?
14: Ik denk dat een zekere ambiguïteit alle partijen wel goed uitkomt. Behalve de arme Libanezen natuurlijk in deze. Maar wat Tara net al zei, als Israël zich genoeg inhoudt in Libanon, dan kan Iran claimen dat Israël zich houdt aan bepaalde staakt het vuren en dus blijft praten met de Verenigde Staten. Als ze op grote schaal grote aanvallen uitoefenen op Beirut en Iran daardoor dwingen daarop te reageren, dan is dat voorbij. Maar dat grijze gebied is denk ik heel belangrijk in deze dynamiek.
5: En wat zijn tot nu toe de ervaringen, Tara, met het talent in Jeruzalem om geweld te doseren?
1: In Libanon zijn die ervaringen niet zo goed. En ook in Iran natuurlijk niet zo. En daarom wordt er ook wel echt met argusoog gekeken naar alle ontwikkelingen van vandaag. Er was natuurlijk al heel weinig vertrouwen tussen de Amerikanen en Iran. En eigenlijk denk ik dat Iran ook deze casus van Libanon een beetje gebruikt als tool om te kijken in hoeverre de VS Israël inderdaad onder controle houdt, omdat ze niet aan tafel zit. En vandaag leek het er natuurlijk niet op dat Trump dat daadwerkelijk kon doen, dat ze Tel Aviv aan de lijn hielden, om het maar zo te zeggen. Dus ja, er wordt met heel veel argusoog gekeken en we zullen nu moeten zien hoe het de komende uren, dagen verder gaat. Of dat inderdaad zo kan zijn dat die twee partijen die aan tafel zitten, ook de partijen die niet aan tafel zitten, Hezbollah aan de kant van Iran en Israël aan de kant van Trump, of die ook in de hand houden.
5: Tim Meestermans, het is vandaag 100 dagen sinds Epic Fury, de operatie van Amerika en Israël in Iran begon. Ik zeg operatie, een oorlog is denk ik een beter woord. Heeft het ons nou uiteindelijk
2: speciale operatie?
5: Ja, precies. Heeft het ons iets gebracht of heeft het alleen maar leed opgeleverd?
14: Ik denk dat de verdrietige conclusie toch is dat het heel weinig gebracht heeft. Vrijwel niets. Ik denk wel dat de Iraanse militaire capaciteit minder is dan voor de oorlog. Maar Iran heeft ook aangetoond dat het het kan uithouden. Nu dus al 100 dagen. En kennelijk zijn bijvoorbeeld de raketvoorraden nog redelijk op orde. Ik denk dat er vooral heel veel burgerlijk leed is aangericht. En dat de situatie niet beter is dan voor deze oorlog, deze speciale operatie.
5: Nee, en Tara,
14: dus
5: tot slot,
14: het plaatje ziet er heel somber uit.
5: Het plaatje, ja, en dat gevoel had ik eigenlijk ook wel. Tara, tot slot, Iran, hoe staat dat er na 100 dagen oorlog voor?
1: Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij wat Tim zei. Dat qua regime is er eigenlijk niks veranderd. Zo mogelijk is het nog repressiever dan voorheen. Alle mensen die in de plaats zijn gekomen van de mensen die gebombardeerd vermoord zijn, die zijn allemaal nog repressiever dan de vorige. Dat voelt de gewone burger natuurlijk in repressie. Plus er is ontzettend veel economische schade. Ook dat voelt de gemiddelde Iranier. Qua militaire slagkracht lijkt er wel schade op te zijn geloven, maar ook weer niet zoveel. Dus al met al zou ik zeggen dat de grote verlies eigenlijk toch de gemiddelde burger in Iran is.
5: Dank, Tarik Enkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En Tim Estermans, kenner van de Arabische wereld, een oud-diplomaat voor Nederland en voor de Europese Unie.
2: Onweersbuien boven het westen van Nederland en donkere wolken ook boven de defensiesamenwerking. Duitsland en Frankrijk komen er niet uit en dat bedreigt de gezamenlijke bouw van een Europese straaljager. Europa-correspondent Stefan de Vries zometeen met de details.
15: Elke organisatie heeft een drive om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: En, hoe ging je leestoets?
17: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
16: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: In 14 weken begrijpend leren lezen.
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
19: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
20: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
21: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
21: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
27: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
29: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Vijfhart, dat klopt voor jou.
32: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
33: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
32: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
33: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
34: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
35: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
34: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
36: Nu,
0: in de BNR-app.
3: Het Oekraïense leger herovert 600 vierkante kilometer grondgebied. Volgens de Hongaarse integriteitsautoriteit verdwenen er in de 16 jaar tijd van Orbán 168 miljard euro. En astronauten die dragen tijdens een maanmissie speciaal ondergoed, geleverd door modehuis Prada. Ik zie Niels fijn opkijken.
2: Dat was de devil.
3: Ja, precies. Deze verhalen en meer nu in de BNR.
2: En Robert Vriezen zit bij de ANWB natuurlijk ook in zijn speciale verkeerslingerie.
4: Jazeker.
2: Te kijken naar de weg.
4: Ja, en ik zie dat het ook her en der wat regent. En er komen ook stevige onweersbuien bij voor.
2: Okay,
4: en dat is in Zuid-Holland. Ja, mijn regenjaggetelletjes. In Zuid-Holland en in Noord-Brabant is dat het geval. Verder, ja, we zijn eigenlijk al op de weg terug. 250 kilometer file nog bij elkaar. Nog wel veel vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Want daar gebeurde een ongeluk bij Barneveld. Half uur vertraging, zoals gezegd. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten oponthoud nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. En op de A73 Maasbracht, Nijmegen bij de Zwalmentunnel nu een kapotte vrachtauto. Rechter rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. En op de A7 Groningen-Heerenveen bij Boerakker bij 182.2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Pound heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat twee deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van twee pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Pound noemt die verdenkingen zeer ernstig. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid, zegt een topambtenaar tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Vooral kwetsbare groepen konden zich erg alleen voelen. De premier benoemde ze wel in zijn coronapersconferenties, maar de topambtenaar weet niet of dat genoeg was. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden en daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van weer online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Taixandi is 0,37% in de plus gesloten. En komt daarmee op 1045 punten. De grootste stijger was ASML. Die ging 3,6% omhoog vandaag. De grootste daler was DSM Firmenich. Met 2,2% in de min. De Dow Jones ondertussen staat 0,23%. Ik rond het af op een kwart in de plus.
2: De autoriteit persoonsgegevens heeft veel meer klachten gekregen over mogelijke privacy schendingen dan een jaar geleden. Waar hem dat in zit, dat hoor je over een paar minuten op BNR.
8: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander.
1: Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
12: Hey, goedenavond. In dit half uur veel meer klachten over privacy schendingen meldt de autoriteit persoonsgegevens.
2: Het kan bijna 40 graden worden tijdens de wedstrijden op het WK voetbal. En vooral Nederland krijgt het zwaar te verduren.
12: En in de tech-update hebben we het over Google. Dat bedrijf doet een flinke bestelling bij Intel.
2: Maar we beginnen bij de Europese defensie. Duitsland en Frankrijk lijken zojuist de stekker uit het zogeheten FCAS-project te hebben getrokken. Het gaat dan om een Europese straaljager voor de toekomst. Beide landen geven de hoop op om samen het gevechtsvliegtuig van de toekomst te bouwen. Oneenigheid tussen de betrokken vliegtuigbouwers. Dat lijkt mij slecht nieuws voor gezamenlijke Europese defensie. Europa-correspondent Stefan de Vries. Waarom lukt het niet om eruit te komen samen?
13: Ja, het hing al langer in de lucht. Sorry voor de woordspeling. Het gaat om het FCAS-project, Future Combat Air System, waarvan ik nog modellen heb gezien op de luchtvaartbeurs in Le Bourget, elk jaar de grootste luchtvaartbeurs, al een jaar of 10 geleden, met veel bombardie aangekondigd. Maar ze kwamen er niet uit, omdat Frankrijk en Duitsland andere ideeën hebben over wat zo'n gevechtsvliegtuig zou moeten kunnen.
2: Oh jee.
13: Het zou de 6e generatie gevechtsvliegtuigen zijn. Vanaf 2040 zouden de Franse en de Duitse Eurofighter moeten vervangen. Maar achter de schermen, ja, je ziet het toch vaker woede. Een machtsstrijd tussen nationale bedrijven natuurlijk. Franse Dassault en het Europese Airbus, dat Duitsland en Spanje vertegenwoordigt, konden het niet met elkaar eens worden.
2: Oh, de Russische Airbus ook Frans was, maar dat is
13: nou,
2: dus vooral
13: het is eigenlijk het Nederlands trouwens. Airbus NV is het. Ja. Voor de hand liggende reden natuurlijk.
2: Ja, het zal wel met belasting te maken.
13: Ja, zoiets. In ieder geval ging de ruzie over de vraag wie de leiding krijgt, wie welke technologie bezit en wie uiteindelijk het grootste deel van het werk mag uitvoeren. En ja, vandaag, eigenlijk best wel gênant, hebben Macron en Merz besloten dat ze er niet uit kunnen komen. En daarmee wordt de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig stopgezet.
2: Ja, maar wie gooit die mannen even met hun koppen tegen elkaar om ze uit te leggen dat Europa dit gewoon even nu niet kan hebben?
13: Ja, het is
2: niemand dus.
13: Nee, ongelooflijk pijnlijk natuurlijk. Zeker omdat ook Emmanuel Macron natuurlijk begonnen was met de term strategische autonomie. Dat is zo'n beetje het enige wat we waarschijnlijk zullen herinneren van Macron uit die 10 jaar. Volgend jaar is hij weg, maar in ieder geval.
2: Nou.
13: Ja, volgend jaar is hij weg.
2: Dat is toch een hele fijne Franse president.
13: Ja, maar zijn nalatenschap, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Maar de strategische autonomie, ik denk dat dat echt het enige is. 2 woordjes, maar wel een hele mentaliteitsverandering. Maar ja, goed.
2: Behalve dat hij bij zijn eigen regering dan niet aangekomen is. Want hij kan niet samen met de Duitsers door één deur.
13: Nee. Het is schandalig. En heel pijnlijk natuurlijk. Ja, Europa geeft steeds meer geld uit aan defensie. Maar we slagen er niet, of vaak niet in, het gebeurt ook wel, het gaat soms ook wel goed hoor, om gezamenlijk wapensystemen te ontwikkelen. En zo'n jachtvliegtuig is natuurlijk ook echt een paradepaardje waarmee je wereldwijd heel goed voor de dag kan komen. Ja, dat gaat er dus niet komen. En in plaats daarvan zien we weer nationale belangen, industriële rivaliteit en politieke gevoeligheden. We zagen het ook een beetje bij de aanbesteding van die duikboten van Nederland. Die opdracht ging niet naar een Nederlandse werf, maar naar een Franse. In de Tweede Kamer was er een boos debat. Dat moet in Nederland blijven.
2: In plaats van dat ze samen iets hebben opgezet.
13: Ja, uiteindelijk gaat het om de Europese defensieindustrie. Maar op dit moment zie je dus vandaag weer die versnippering.
2: Dus, maar kennelijk geloven dit soort leiders dat dat dat kan. Dat je dus kunt zeggen, we zijn heel lang afhankelijk geweest van de Amerikanen, kopen daar al onze wapens. De F-35, dat is dan het huidige gevechtsvliegtuig dat de standaard is. Hè?
13: Ja, de Rafale voor de Fransen natuurlijk, want die hebben altijd hun eigen jachtvliegtuig.
2: Ja, en is dat ook niet het probleem? De Fransen? Of zijn de Duitsers ook wel een beetje het probleem?
13: Als je kijkt naar de geschiedenis van Europa, dan zijn de Fransen en de Duitsers altijd het probleem.
2: De EU is juist opgericht om dat probleem op te lossen.
13: Ja, inderdaad. Nou ja, misschien als de EU de leiding zou pakken dat er wel wat gebeurt. Want het gaat natuurlijk altijd mis bij de nationale lidstaten. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen, Europa boekt wel op heel veel terreinen vooruitgang. Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd in munitieproductie, raketten, drones en luchtverdediging. Je zou zelfs kunnen zeggen, in 2040 had dit ding klaar moeten zijn, dan waren straaljagers zijn er misschien al totaal achterhaald.
2: Nee, maar veel te duur ten opzichte van drones.
13: Bijvoorbeeld, maar wie kan zo ver kijken? Maar in ieder geval, wat vandaag wel duidelijk wordt, is dat Europese defensiesamenwerking veel makkelijker klinkt op een gezellige top in Brussel dan in een fabriekshal waar miljardencontracten verdeeld worden en worden uitgevoerd. Ja, het is een pijnlijk besluit van de twee regeringsleiders.
2: En denk je dat er ergens in Brussel een commissaris is die denkt, ik ga toch eens een poging doen, want dit is eigenlijk inderdaad te pijnlijk en gloeiende. Maak er maar wat van met z'n tweeën. Of heeft Brussel daar toch ook te weinig zeggenschap over?
13: Uiteindelijk natuurlijk wel. Defensie is nog steeds vooral een zaak van de nationale regeringen. Ik kan me ook voorstellen, maar misschien is dat naïef, dat er nu een derde fabrikant opstaat.
2: Saab of zo.
13: Saab, precies. Of iemand anders.
2: Ja, die horen er nu ook bij.
13: Wij gaan het wel doen. En dan gaan we samenwerken met Spanje, met Italië, met andere landen. En dan komt die Eurofighter er misschien alsnog. Maar in ieder geval, het lijkt erop dat hij niet uit uit Frankrijk nog Duitsland zal komen. Dus dit project is gecrashed.
2: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
14: De autoriteit persoonsgegevens die heeft vorig jaar een aantal klachten over mogelijke privacy schendingen met 75% zien toenemen ten opzichte van het jaar daarvoor. En in totaal kwamen er meer dan 13.000 klachten binnen. Meestal gaat het over organisaties die niet willen vertellen welke gegevens ze gebruiken of die ze niet willen verwijderen als mensen het daarom vragen. Vervolgens directeur Vincent Beuren, Privacy First, is hij de directeur van zijn burgers ook beter op de hoogte van hun rechten.
15: Het is natuurlijk wel heel zorgwekkend dat vorig jaar het aantal klachten bij de AP, de autoriteit persoonsgegevens, enorm is gestegen. En wij denken dat het enerzijds komt door steeds grootschaliger verzameling van data bij bedrijven en overheden. Dat is natuurlijk zorgwekkend. Anderzijds is het goede nieuws denk ik wel dat het misschien duidt op positieve, meer privacybewustwording bij burgers in het algemeen. Die steeds beter hun eigen rechten kennen en die proberen uit te oefenen ook richting de AP.
14: Oh ja, misschien dat het aantal privacy schendingen niet eens toeneemt, maar het aantal meldingen wel, omdat mensen het belangrijker gaan vinden.
15: Ja, het is een beetje de vraag wat nou precies de oorzaak is van die enorme toename aan klachten bij de AP. We denken dus enerzijds steeds meer grootschalige verzameling van data bij bedrijven en overheden. Anderzijds dus ook meer toenemend bewustzijn. En het hangt ook samen met, steeds grootschalige datalekken die ook steeds meer in het nieuws komen. En daar schrikken mensen van. En dan gaan ze ook zelf actie ondernemen.
14: Ja, want waar gaan de belangrijkste klachten over op het ogenblik?
15: Die gaan vaak over privacy in de zorg. Dus vaak toch verkeerde verwerking van gegevens in de zorg. En uitwisseling binnen de zorg. En te lang bewaren van gegevens. Niet tijdige inzage als mensen daarom vragen. Correctie vindt ook niet altijd goed plaats. Dus met name in de zorgsector schijnen veel problemen te zijn. En ook wel verder bij bedrijven in het algemeen. Zakelijke dienstverleners, de bankaire sector, de overheid, gemeenten. Met name worden ook veel fouten gemaakt. Dat zijn een beetje de meest zorgwekkende sectoren momenteel.
14: Ja, en banken en gemeenten mogen geloof ik wel wat meer dan een gemiddeld bedrijf. Hè? Dus misschien dat die dan soms onterecht aangeklaagd worden?
15: Maar er speelt natuurlijk wel iets bij bedrijven de afgelopen jaren. Daar hebben mensen misschien eens van gehoord, het zogeheten bankair sleepnet. En het steeds meer ook vragen van identificatie, kopieën van paspoort en ID-bewijzen worden steeds meer gevraagd door banken en creditcardmaatschappijen, et cetera.
14: Ja, omdat ze
15: en
14: moeten,
15: daar,
14: toch?
15: Dat vinden mensen vaak toch wel heel vervelend. En daar zien we ook steeds meer klachten over binnenkomen, ook bij Privacy First zelf. En wij verwijzen mensen ook al jaren vaak door naar de AP. Dus een deel deel van die klachten is trouwens afkomstig van Privacy First, grappig genoeg. Maar wij kunnen die vaak zelf niet behandelen, want we hebben daar onvoldoende capaciteit voor en de middelen niet voor. En de AP wel, dat is echt de aangewezen toezichthouder.
2: Ja, maar doet hij dat ook?
15: Om de motorkap te kunnen kijken bij bedrijven en overheden.
2: Doet hij dat ook? Wat gebeurt er eigenlijk met die klachten die je bij de AP indient?
15: Nou, heel veel klachten blijven helaas op de plank liggen, is onze ervaring. Vaak moeten mensen echt heel lang wachten, soms wel jaren, voordat hun klacht eindelijk wordt behandeld. En als die dan wordt behandeld, dan wordt het vaak ook een beetje bijna met tegenzin gedaan vanuit de AP, bij mensen soms het gevoel. Of dan worden mensen een beetje afgewimpeld. Niet altijd hoor, soms worden klachten wel degelijk goed en grondig behandeld. Maar de overgrote meerderheid blijft of te lang liggen, of wordt niet heel kritisch opgepakt. Door de AP is onze ervaring althans.
2: En zou dat kunnen zijn dat jullie niet genoeg mensen hebben, maar de AP ook te weinig mensen heeft?
15: Ja, het heeft voornamelijk te maken met capaciteitsgebrek bij de AP. Dus te weinig mensen, middelen aan die kant, te weinig financiële funding van de AP. Dat is al jaren een probleem. En dat wreekt zich met name ook wat die klachtbehandeling betreft.
2: En dat zei Vincent Beuren, de directeur van Privacy First. Buien over het westen van Nederland. Ik zei het al, eigenlijk omdat Robert Vriezen daar eerder al op wees. Robert, wat zijn op dit moment de gevolgen?
4: Nou, de gevolgen die vallen eigenlijk wel mee, voor wat betreft het verkeer dan. Er staat nog 130 kilometer in het land in totaal, maar de drukte neemt wel af. Ja, we zitten toch tegen het einde van de avondspits. Hopelijk is iedereen bijna thuis. Op de A4 wordt nog wel langzaam gereden vanuit Amsterdam naar Den Haag. Ik zie dat de linkerrijstrook dicht is bij Leidschendam. Dat veroorzaakt 6 kilometer file. Vanaf Hoogmade duurt er een half uur langer over. Twee rijstroken zijn dicht van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk na een ongeluk. Daar 20 minuten vertraging. De rijdt langzaam vanaf Gouda. En altijd nog die kapotte vrachtauto op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij de Zwalmentunnel. Nog 10 minuutjes vertraging daardoor dat er één rijstrook dicht is. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles. En wel op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. En er wordt ook nog gecontroleerd op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Born bij 229.7.
0: De avondspits.
2: Het kan wel 35 graden worden tijdens de eerste wedstrijd zondag van het Nederlands elftal. En Oranje heeft pech, want alle wedstrijden in de groepsfase worden gespeeld in een regio waar de kans op extreme hitte en luchtvochtigheid het heftigst is. Namelijk Dallas, Houston en Kansas City. Een kwart van de wedstrijden wordt dit toernooi in extreme hitte gespeeld. Daarvoor waarschuwt de Klimaatdienst van de Verenigde Naties vandaag bij aanvang van de jaarlijkse klimaatconferentie. En die is dan weer in de Duitse stad Bonn. We praten erover met Koen Bongers. Hij is thermofysioloog aan het Radboud UMC. Goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Ja, hoe kan het Nederlands elftal zich nog voorbereiden op die extreme temperaturen?
16: Ja, weet je, het is ontzettend belangrijk om te acclimatiseren. Hè? Dus gewenning aan de warmte. En het liefst doe je dat zo ver mogelijk van tevoren, dat je lichaam dan gewoon echt uitstekend voor aangepast is. Maar ook in deze dagen, dus net voor de wedstrijd, kun je steeds wel acclimatiseren. Trainen in de warmte. Maar ook, hè, dus Nederland heeft makkelijk gebruik van de warm waterbaden. Om gewoon wat extra belasting op het lichaam toe te brengen. Zodat je lichaam zich aanpast, zodat je makkelijker zweet. Makkelijker via de huid warmte kwijtraakt. En beter kunt gaan presseren daardoor.
2: Je kunt je lichaam daar dus echt op trainen?
16: Ja, absoluut, absoluut. We weten gewoon na ongeveer 10 tot 14 dagen is je lichaam optimaal aangepast aan de warmte. Mm-hmm. En dat is dan met name inspanning in de warmte. Dus je wil je lichaamstemperatuur echt laten stijgen tijdens een acclimatisatie. Zodat je lichaam zich optimaal kan aanpassen. Zowel huidtemperatuur, kerntemperatuur, hartslag. Maar met name dus die zweetrespons die gewoon wat eerder op gang komt en die wat heftiger is.
2: Ja, dus je moet ook dat bewegen in die hitte moet je ook trainen. Je moet dat wel vooral doen, ook al ben je er nog maar net.
16: Klopt, ja, dan verbeter je het nog meer. Kijk, natuurlijk, als we op vakantie gaan in de zomer en we zitten in een zonnetje aan een zwembad, ook dan wennen we aan de warmte. Maar het wordt veel effectiever als je ook daadwerkelijk gaat bewegen in die warmte.
2: Ja, het lijkt me wel vreselijk, eerlijk gezegd, hoor.
16: Nou, dat is het ook. En dat is echt wel schakelen. Maar goed, ze zullen ook moeten presteren bij 35 graden. Dus ja, je kunt maar beter gewend zijn aan de omstandigheden.
2: Ja, tegelijkertijd ook een hoop mensen die toch ook getraind hadden voor de marathons kwamen in de problemen. Hè? In Nederland notabene. Er was niet eens 35 graden volgens mij. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
16: Nou, kijk, de inspanning bij een marathon is wel dusdanig anders dan bij voetballers. Hè. Je hebt echt over een intervalsport, het voetbal, en veel meer een duursport, het hardlopen. En bovendien zijn de voetballers optimaal getraind, zijn echte toppers. Als je kijkt naar de hardlopen, dan ontstaat een hittebroert ook niet direct bij de elite-atleten, maar is het veel meer bij de schil net daaronder. Ja. Maar het is zeker wel iets om rekening mee te houden en daar goed alert op te zijn. En niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens zo'n wedstrijd. Goed te drinken, te koelen wat mogelijk. Ja, probeer ook wat cool in die wedstrijd te beginnen, als het ware.
14: Ja, we hebben het nou bij Qatar gezien, de Tokio Olympische Spelen. Daar was het eigenlijk ook verschrikkelijk heet. Stonden overal verstuivers in de straten. Is dit gewoon iets waar we langzaamaan ervaring mee op doen? Dat we een beetje beginnen te begrijpen hoe je hierop voor moet bereiden?
16: Nou ja, dat ook. Maar ook iets waar we langzaamaan aan zullen moeten wennen. Hè. Er zijn steeds meer evenementen in die warme gebieden plaatsvinden. Ook door klimaatverandering is het op steeds meer plekken warm. Maar goed, we raken er ook aan gewend en we raken er misschien ook wel beter op voorbereid. Ja. Maar nog steeds geldt, ieder toernooi zul je apart moeten aanvliegen als Nederlander zijnde van ik moet gaan acclimatiseren.
2: En wat is nou het teken voor een sporter dat je moet stoppen en naar de kant moet gaan en wat moet gaan drinken, onder een koude douche moet gaan staan, noem maar op.
16: Nou ja, kijk, uiteindelijk is dat een beetje een combinatie van die hele hoge temperatuur. Maar goed, dat ervaar je minder makkelijk, hè, want het is gewoon warm. Ja, je lichaamstemperatuur stijgt en je voelt je dan warm. Ja, oké, dat klopt. Maar het is vooral die combinatie met eventueel wat neurologische problemen. Dus verwachtheid, duizeligheid, misselijkheid. Dat kan leiden richting zo'n hittebroert uiteindelijk. Ja. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat binnen het voetbal zal ook wat minder aan de orde zijn. Dat het daar ook wel vaker stil ligt en het niet echt een duurinspanning is.
2: Tot.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Meer dan een half uurtje begint. Gaan we even kijken wat we kunnen verwachten. Maar eerst even best wel indrukwekkend groot getallen tussen Google en Intel.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, 3 miljoen aan AI-chips. 3 miljoen chips worden...
1: Dat is veel, toch?
2: Ja, Google wil dat Intel 3 miljoen chips gaat bouwen. Moet in 2028 geleverd gaat worden. Dus Intel heeft nog even om dat voor elkaar te krijgen. En het nieuws dat komt van de Information Tech News site. Dus het is nog niet bevestigd door de bedrijven zelf. Maar beleggers zien het wel al positief in. Want het aandeel is 14% van Intel hoger geopend op de beurs. Intel mag dus chips voor Google gaan bouwen die het bedrijf gebruikt in zijn AI-datacenters. En die chips zijn op dit moment een van de betere in de markt. Daarmee concurreert Google ook echt met Nvidia. En een van de redenen dat Google nu bij Intel aanklopt is vooral omdat de Taiwanese chipmaker TSMC de grote vraag eigenlijk niet aan kan. Dus Intel is een soort van backup. En ook Nvidia is in gesprek volgens de Information met Intel voor toekomstige chips. Ook als backup omdat TSMC het gewoon niet aan kan.
1: Maar als iemand zegt ik wil 3 miljoen chips, dan hebben ze dat ook ergens op de plank liggen binnenkort.
2: Dat moet dan wel, ja, want ze krijgen er natuurlijk heel veel geld voor. Maar er moeten heel veel fabrieken natuurlijk voor gebouwd worden. Daar is Intel enorm in aan het investeren. Ja. Amerikaanse overheid nam ook een belang in Intel afgelopen jaar om het bedrijf te redden van de ondergang. Het ging heel slecht met Intel. En Amerikaanse chipproductie ook een boost te geven. En het lijkt zich toch nu er aardig uit te betalen voor zowel Intel als voor de Amerikaanse overheid.
1: Oké, dan naar Cupertino. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple is daar. En er worden altijd zaken aangekondigd die de komende tijd op de markt komen. Soms wel de volgende dag. Tenminste, het was vroeger meer dan tegenwoordig, geloof ik. Wat moeten we verwachten? Een nieuwe kleur iPhone?
2: Nou, nee, geen nieuwe iPhone. In juni altijd...
1: Een nieuwe kleur alleen maar.
2: Ja, nee, in juni eigenlijk altijd vooral software, dus geen hardware. En daar heeft Apple ook wel het meeste te bewijzen op softwarevlak. Want alweer 2 jaar geleden kwam Apple met hun eigen AI-oplossing. Apple Intelligence was ook tijdens de WWDC. Dat is waar we vanavond dan naar kunnen gaan kijken.
3: Weinig van gemerkt.
2: Precies, ja, want tot op de dag van vandaag is dat een grote flop. Waarbij zelfs rechtszaken ook gevoerd worden over de mislukte beloftes die in 2024 gedaan werden. Nou, nu werkt Apple dus, daar zijn ze weer, samen met Google, die hele goede AI-modellen heeft, namelijk met Gemini. En de eerste uitwerking daarvan, die zouden we vanavond moeten gaan zien. Met mogelijk eindelijk een werkende, slimme Siri op je iPhone. Dat zou mooi zijn.
1: Alleen dan is nog het alsof je er ook geen vertrouwen in hebt.
2: Nou, de vraag is ook nog wel of het dan direct naar Europa komt. Er gaan zelfs nog geruchten dat er een wachtlijst komt voordat je het kan gaan gebruiken. Zodat Apple kan voorkomen dat het meteen heel veel bombardie maakt. Verdere aankondigingen die je kan verwachten is de nieuwe software natuurlijk voor je iPhone, ook voor je Mac en andere Apple-producten, waarbij het ook vooral wat stabieler moet zijn, want ook afgelopen software-update was niet zo heel goed. En het is natuurlijk ook de laatste keer dat Tim Cook als CEO van Apple op het podium staat. Die zwaait in september af, nog voordat de nieuwe iPhone onthuld gaat worden. Dus ik ben benieuwd of ze daar nog aandacht aan gaan besteden zometeen om 7 uur. Morgen hoor je daar in ieder geval meer over in de tech-update en ook natuurlijk in de grote tech-show waar we het uitgebreider gaan bespreken.
1: En jij gaat vanavond denk ik tot diep in de nacht de livestream
2: popcorn op de bank om te kijken. Nou, het duurt tot 9 uur meestal. En dan is Nederlands elftal voetbal, dus gaan we daar naar doorkijken.
1: Okay. Ja, kijk, dat is een hele goede avond, alles bij elkaar. Dankjewel, Stijn Gozes.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Zometeen BNR Beurs met Jochem Visser. Onder andere over wat er met de chipaandelen gebeurde. Vrijdag stond alles nog in de min. En vandaag schoot het allemaal weer omhoog.
1: En dan vooral Intel en Marvell. Die doen hele goede zaken vandaag. Nou, daar gaan we straks allemaal over horen.
5: Blijf luisteren.
1: Fijne avond.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business.

0: je trainer door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
1: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delend Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Delend Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Op de begin de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven en de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam. Over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Pound heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat 2 deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van 2 pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Boont noemt die verdenkingen zeer ernstig. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid, zegt een topambtenaar tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Vooral kwetsbare groepen konden zich erg alleen voelen. De premier benoemde ze wel in zijn coronapersconferenties, maar de topambtenaar weet niet of dat genoeg was. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden en daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Ja, de chip losers zijn de chip winnaars van vandaag. Chipaandelen die vrijdag vielen staan vandaag allemaal weer in de plus. En in Zuid-Korea viel de hele beurs vannacht weer van een cliff af. En buitenlandse beleggers die dumpen de boel. Maar ja, of dat een gokgekke retailbelegger kan stoppen is de grote vraag. Ik ga het zo meteen allemaal doornemen met Arend Jan Kamp in BNR Beurs. Tot zo!
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
20: Kenneth Smit.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
22: Yes!
24: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
25: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
24: Fiverr, dat klopt voor jou.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser.
15: Ja, daar zijn we weer met BNR Beurs. Een nieuwe maandag met een gigantische rebound van chipaandelen naar de verliezen van vrijdag. Maar als je echte volatiliteit wil, dan moet je eens naar je Zuid-Koreaanse beursburen kijken. 8,3% eraf vannacht.
28: Panic selling swept through Korea's financial markets on Monday, dragging stocks lower, down 8.29% from the previous session, and pushing the Korean won to a 17-year low.
15: 17-year low. Zometeen bespreken we wat er nu gebeurt in een samenleving met 2 keer zoveel aandeelrekeningen als mensen. En of we ons eigenlijk wel zorgen moeten maken als Nvidia gewoon weer samenwerkingen met geheugenchipmakers aankondigt. Daarna vliegen we door naar Italië. Op naar de beste banken boardroom battle van het moment.
29: Intesa Sanpaolo has announced a takeover offer for Monte dei Paschi just hours after Italy's banker BPM reached out to the Italian bank's board to discuss its own potential merger.
15: En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar wat moet ik met Europese banken, Jochem? Nou, dan kan ik je zeggen dat Europese banken het samen beter deden dan die Zuid-Koreaanse beurs vorig jaar. En naast al dat chip- en bankengeweld bespreken we ook nog even Arend Jans beste verhalen over schimmige handel met voorkennis. Beurs in de VS staan in het groen. De AJAX is geëindigd op 1045 punten. 0,4% in de plus. Grootste stijger was ASML met 3,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen. Dat doe ik met niemand minder dan Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er bent.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
15: Ja, ik heb er weer zin in. Gewoon door de regen.
0: Beetje. Ik heb mazzel, maar ik moest zo meteen ook nog terug.
15: Sterk erbij.
0: De buienradar gaat nat, maar gelukkig is mijn portefeuille vandaag droog.
15: Ja, de buienradar wordt groen in plaats van blauw. Of rood in plaats van blauw. Maar we moeten beginnen met voorkennis, want laat ik de AFM maar even quoten uit het FD. Bij de AFM weten wij dat er groepen personen actief zijn die toegang proberen te krijgen tot koersgevoelige informatie over beursgenoteerde ondernemingen. En daar soms ook in slagen, zegt een woordvoerder. En de werkwijze van deze beursboeven is vrij simpel. Je belt gewoon wat junior medewerkers op van firma's die bezig zijn met de fusie of een overname. En dan zeg je, kerel, jouw loon is hoog, maar daar kan wel best wel bij dit jaar. Je hoeft enkel even te vertellen wanneer de volgende dikke deal wordt aangekondigd door jouw firma. En weet je, doen we de overnameprijs er ook maar bij. En we hebben dit jaar in BNR Beurs al verteld over een gigantisch netwerk in de VS, dat zelfs door Russische spionnen werd benaderd voor een steekpenning. En de VEB vroeg in februari nog om een onderzoek naar voorkennis rond beursbewegingen vlak voor dat overnamebod op Inpost bekend werd gemaakt. En dat is allemaal niet nieuw of zo, maar sociale media die maken het wel makkelijk om even een marktje voor voorkennis op te richten. Dus de AFM zegt dan, ja, we benaderen betrokken adviseurs, oftewel advocaten en bankiers, nu om niet in te gaan op zulke uitnodigingen. Arend Jan, deze verhalen, ook van criminelen die advocaten benaderen, die zijn zo oud als de beurs. Ja. Heb jij wel eens een tip gekregen waar je niet op mocht handelen?
0: Diverse.
15: Oh,
0: niet echt. Ik heb nooit echt voorkennis gehad. Of zo. Ik wist een keer iets bij TomTom, maar dat was een kleinigheid. Nou ja, soms is een keer een analistenrapport of wat dan ook. Maar nee, eigenlijk niet.
15: Maar wat wist je dan bij TomTom?
0: Nee, dat weet ik niet eens meer. Dat is zo onbelangrijk was het.
15: Dus, oké.
0: De AFM heeft een groot probleem altijd met de bewijslast. Je noemde het al even, bijvoorbeeld bij Inpost, wat je noemde, een paar maanden geleden, een bot erop. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je naar de koersen van de laatste dagen kijken. En dan echt de minuutgrafieken met de omzet eronder. Ja, en dan zie je vaak enorme spikes, zoals dat dan heet op de beurs. Gewoon echt enorme omzetpieken. Out of the blue. Ja, en dan de volgende dag is er ineens een overnamebod. Ja, dan heb je zoiets van, ja, je wist blijkbaar weer mensen meer. Maar om dat hard te maken voor een AFM, dat echt voor de rechter te bewijzen, dat is enorm problematisch. En ik denk de mooiste anekdote over voorkennis is van 25 jaar geleden. Toenmalig Philips CEO Cort Boonstra.
15: Ja.
0: Die had een relatie met Sylvia Toot van een uitzender. Hoe heette die ook alweer? Daar ben ik
15: vergeten.
0: Maar in ieder geval, Sylvia Toot was commissaris bij Endemol.
15: Ja, ja.
0: En op zekere dag reed Cort Boonstra naar België om bij een brokerkantoortje, even een groezelig plaatje in een groezelig brokerkantoor, om daar een fixe order, kooporder, Endemol in te leggen. Nou, dit werd bekend. En hij bleef bij hoog en laag ontkennen dat het om voorkennis ging. Ja, dat was natuurlijk meteen het beursverhaal. Hè. Op het kussen heeft hij wat leuks gehoord van Sylvia. Maar AFM kon het niet bewijzen. Of ik weet niet, toen heette het toen al AFM? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar in ieder geval, het kon niet bewezen worden, terwijl het voor iedereen er zo dik bovenop lag dat het om voorkennis ging.
15: Ja, je moet bewijzen dat iemand de bedoeling had en ook de kennis had, besmet mee was, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. En Arend Jan, jij tweet het vanmiddag nog. De chip losers van vrijdag zijn de winnaars van vandaag. Want zometeen praten we over het extreme Zuid-Korea natuurlijk, maar het is toch wel even een momentje verderop ook. Want tech-magazine The Information maakt een megadeal bekend. Alphabet bestelt niet minder dan 3 miljoen chips bij Intel. Dat zijn van die TPU's, die gespecialiseerde chips waar Alphabet AI op traint en draait. Dus Intel, nou, dat staat vandaag alweer 12,3% in de plus.
0: Ja, verlies van vrijdag weg.
15: Goedemiddag. En ik heb het uitgerekend. De Amerikaanse staat heeft nu meer dan 5 keer zijn geld terugverdiend met dat belang in Intel. En dat gaat verder. ASML, Besi enzovoort ook allemaal 3,5%, 4% in de plus op dit moment. En die mensen die hun omzet op jaarbasis met 49% verhoogden en vervolgens keiharde klappen kregen van de markt. Broadcom. Nou, die staan ook weer flink in de plus. Wat ik eigenlijk het meest ironische vind is dat Nvidia en TSMC, de twee grootste chipmonopolisten in chipland, dat zijn de kleinste stijgers op dit moment eigenlijk. Terwijl ze eigenlijk het best geprijsd zijn als je bekijkt naar wat je nou betaalt voor die bedrijven met voorwaartse winst.
0: Ja, inderdaad, je zegt dat. Daar is nog wel enigszins redelijke koersvorming, denk ik. Ja, plus 10 of min 10 per dag vind ik onzin. Omdat de omzet- en winstcijfers, die zijn daar gewoon niet naar. Dat is puur handel, speculatie.
15: Nou, dan gaan we het over Zuid-Korea hebben, jongens.
0: In ieder geval, je noemt al TSMC, Nvidia, maar ook ASML. Voor chips kijk je naar de SOX. SOX, dat is de SOX-index. Mm-hmm. Dat is de belangrijkste chip-index op Wall Street. Daar zitten ook de ADR-noteringen, de Amerikaanse noteringen van ASML en TSMC in. Daarom is dat zo'n mooie index, omdat die twee grootheden er ook in zitten.
1: Ja. 6,5%
15: in de plus op dit moment.
0: Die ging vrijdag min 10 en nu plus 6. Dat is een gooi- en smijtwerk. Maar kijk je binnen die index, vrijdag gingen inderdaad TSMC, Nvidia en ASML, die ook nog wel enigszins redelijk geworden is. Hoewel ASML vind ik ook wel erg duur, hoor. Maar ja. Zeker Nvidia is denk ik niet te duur.
15: 25 keer de voorwaartse winst. Ja, Walmart betaal je 40 keer de voorwaartse winst.
0: Die is twee keer te duur. Costco zelfs nog duurder. Ja. Grootgutters. Ongelooflijk, maar zo werkt het nou eenmaal, op de beurs. Maar in ieder geval, die gingen vrijdag ook niet hard onderuit. Die bleven zelfs aardig liggen. Dus wat mij betreft zijn het ook wel een beetje de kwaliteitsaandelingen onder die chippers. De rest is zeer speculatief. En staat op noteringen. Ja, als die echt weer teruggaan naar normale verhoudingen, chippers die nu 50, 60 keer doen, terwijl ze traditioneel 10, 15 keer doen, ja, dan kan je zomaar 5 jaar tegen een dood aandeel aankijken. Als bijvoorbeeld Adyen ook. Die heeft datzelfde meegemaakt. Nu nog 20 keer de winst. Hey, 5 jaar geleden 100 keer.
15: We stuwen ze op totdat ze enkel kunnen vallen. Dat is wat we doen met de aandelen tegenwoordig in deze boelmarkt.
0: Daarom kijken we ook altijd naar de winstlijstjes. Winstlijntjes, marges en vrije kaststroom. Ja. Veel belangrijker dan de koers. Die kan je zo op het verkeerde been zetten.
15: Nou, ik heb ook nog wat anders in de aanbieding, alleen maar chips en AI. Want we moeten ook even door naar een Deense maker van afslankprikken en pillen. Nee,
0: oh jee, die weer.
15: Niet Novo Nordisk. Nee. Okay. Want Zealand Pharma, zoals ze zichzelf noemen, dook vandaag op zijn laagste punten 26% in de min. Er komen steeds meer spelers die markt op. En natuurlijk willen die Denen ook wel een graantje meepikken van grote broer Novo Nordisk en Eli Lilly en zo. Alleen moet je dan niet hebben dat 19% van je testpersonen uitvalt met maagproblemen als je een nieuw afvalprik aan het testen bent. Laat ik een briefje van de droge analisten bij City even citeren. Dit is geen afrondingsfoutje, want misselijkheid, braken, diarree en constipatie van dit niveau stijgt ver boven het niveau uit dat wij beschouwen als commercieel levensvatbaar. En de Engelsen bij Barclays die hadden nog wat meer gevoel voor understatement. Die schreven, door de bank genomen vinden wij deze resultaten tamelijk teleurstellend. En zo meteen praten we over heel andere boardroom battles. De strijd om Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld. Want Kemphanen, Banco PPM en het Spaanse Intesa smijten met tientallen miljarden euro's om Monte over te nemen. Maar eerst, zoals beloofd, gaan we naar de best presterende en meest volatiele beurs op aarde. Vol met gokgekke beleggers die zichzelf tot aan de oogballen opzadelen met margeleningen en bankleningen om aandelen te gaan kopen. Ik heb de data er al van verslag gedaan op BNR. De Zuid-Koreaanse Kospi-index viel vannacht met 8,3%. Nou, gewoon even een dikke $400 miljard aan rijkdom weggevaagd in een avondje. Waardoor de circuit breaker bij opening al afging en de hele handel stil werd gelegd.
28: Just 3 minutes into trading, the Kospi triggered a circuit breaker after falling more than 8%. Trading was halted for 20 minutes.
15: 20 minutes. En dan zag ik nog een wonder dat het bij die daling van 8% bleef.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. De daling van SK Hynix, zo'n geheugenchip, viel mij mee. Ja. Maar misschien dat iets te maken had met dat ze dit weekend een deal hebben gesloten met Jensen Huang. Uh-huh. Die was de popster aan het uithangen in Seoul.
15: Jo, die telefoons gingen weer filmen, hè? Hij ging weer even eten bij een café. Dus,
0: echt als Ronaldo werd hij daar ontvangen, zo ongeveer. Ja. Dus misschien dat SK Hynix een beetje gered heeft. Maar Samsung ging wel min 9. Dus hetzelfde verhaal.
15: SK Hynix ook nog min 7,5, dus hè, laten we.
0: Ja, maar goed, iets minder dan. Maar klopt. In ieder geval, die Koreaanse chippers die gaan ook net zo hard als de Amerikaanse. Sommigen dan, hè, maar vooral geheugen is natuurlijk het toverwoord op dit moment. Ja, die Koreaanse beurs die bestaat voor ongeveer 40% uit SK Hynix en Samsung.
15: Meer zelfs dus, inmiddels, 58 alweer de laatste data.
0: Is dat al zoveel?
15: Elke week verandert het getal. Ja. Want kijk, vorige week kon ik dan zeggen van ja, de Kospi is 90%. Dan is het daarna een week later weer 100, weet je wel. Het is gestoord soms. Dat je denkt bij jezelf wat gebeurt.
0: Ja, je hoeft maar een blik op die grafiek te werpen. En ja, die gaat echt recht het plafond in.
15: Ja,
0: en dan weet je dat het. Dat is de ellende. Je weet dat het een bubbel is. Je weet alleen niet tot hoe ver die reikt. En je weet ook niet wanneer die implodeert.
15: Nou, dan heb ik een vraag
0: voor
15: je.
0: Maar dat die gaat imploderen, dat is duidelijk.
15: Oké, maar je zet er geen timer op. Ik ken jou als nette vent met een paar indexfondsen die soms even gaat thrillseeken met Tesla en het accountje van je vrouw, toch?
0: We zijn samen account, maar...
15: Ja, oké.
0: Officieel samen. We hebben samen een beursje hadden we gekocht.
15: Oh, heel goed, een hedge. Maar jij zit dus ook in Zuid-Korea, hoop ik. Want dat is wel echt thrill-seek.
0: Nee, daar zit ik zelfs in voor mijn Stockwatch ETF-portfolio. Oh. Dat is een emerging market tracker. Mm-hmm. Emerging markets, opkomende markten. Nou, als je daar een tracker op koopt... Ik heb dan de MSCY-versie van iShares. En die bestaat voor ongeveer 20% uit China. Maar er zal intussen ook wel meer zijn. Kwart Taiwan,
15: dat is gekapt. 20% 90% China. En dan is volgens mij de helft is iets van Taiwan en Zuid-Korea.
0: Ja, dat wel. En dan ook nog een heel groot gedeelte India. En verder heb je nog Saudi Aramco en Petrobras. En ja, dan zit die trekken wel ongeveer vol.
15: Dat is toch mooi, Arend-Jan. Dan heb je dus 4 biljoen dollar bedrijven in opkomende markten. En in Europa 0.
2: Dat is toch fantastisch.
0: Ja, ASML is ons meest waardevolle bedrijf. En dat is nog geen 700 miljard waard hier in Europa. Dus het is natuurlijk geen kinderachtig bedrag. En voor de AX is het buitengewoon fraai. Maar ja, Europa, we hebben gewoon niet echt technologie. Het houdt echt met ASML, houdt het inderdaad helaas wel voor een groot deel op.
15: Nou ja, wel een steuntje in de rug dus. Want Nvidia kondigt net aan met SK Hynix te gaan samenwerken. Ik zie dus een gigantische correctie aan de linkerhand. Ook 12% toen de oorlog uitbrak trouwens vanwege die energie daar. En aan de rechterkant komt Jensen Wang dan weer even lekker lunchen in de hoofdstad Seoul. En dan staat het halve land met zijn telefoon te filmen. Het klinkt niet bepaald alsof die bullmarkt daar over is op dit moment. Want niemand kan mij nog zeggen waar die geheugenchipboom nou eigenlijk eindigt, toch?
0: Nee, wanneer is het geheugentekort ook opgelost? Nee. Dus misschien gaat dat nog wel jaren duren. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat die koersen omhoog gaan. Hè? Want op een gegeven moment, SK Hynix, die hebben al aangekondigd, die willen hun capaciteit gaan verdubbelen. Ja. Jensen zei dit weekend, dat is niet half genoeg. Dus die moeten als een razende gaan investeren. Ja, en dan weet je wat er met de winst gebeurt. Die
15: gaat en Samsung zit volgeboekt tot 2030 of iets dergelijks, idioot.
0: Dan zit ik liever met mijn ASML opgescheept. Want ik weet wel wie SK Hynix gaat bellen als ze moeten uitbreiden.
15: En wie Elon Musk gaat bellen, hè?
0: Die is donderdag te gast bij ASML. Ja. Die hebben een interne techconferentie of zo. Is alleen voor personeel, heb ik begrepen. En Elon Musk spreekt daar. Dat is één dag voor de launch van SpaceX.
15: Ja, joh.
0: Dus dat hij daar nog tijd voor heeft. Maar
15: de beste man heeft het wel eens druk, hoor ik. Ja, ook
0: maar dat voedt natuurlijk gigantisch de fantasie. Hè. Hij wil natuurlijk die Terrafab gaan bouwen. Dus gewoon in één keer een TSMC uit de grond rammen.
15: Ook dat helpt Intel weer omhoog natuurlijk.
0: Dus dat is het plan. Dat klinkt heel ambitieus. Nou, als er iemand kan, dan is hij het wel. Anders zou ik het ook niet weten wie dat zou kunnen. Daar gaan natuurlijk ook ASML-machines in.
15: Maar wat is nou het signaal waar beleggers op moeten letten om vast te stellen dat het wel een keer over is? Want op een gegeven moment, je ziet een aantal Micron, SK Hynix,
0: dat weet je nooit.
15: Hoe ziet zo'n signaal eruit? Want op een gegeven moment zie je ze met elkaar vechten, je weet dat capaciteit er komt, en op een gegeven moment zegt iemand, hey, by the way, over een jaar hebben we die fabriek al af, dan kunnen we voldoen aan de vraag. Of is dat helemaal niet in te schatten?
0: Nee, dat is gewoon moeilijk in te schatten. Anders kon je als je dat allemaal precies wist, kon je precies mee met de chipcyclus. Want in die chipcyclus zelf zitten natuurlijk ook nog weer verschillende cycli. Hè?
15: Ja. Geheugenchip. ASML is er dat vreselijk goed in trouwens.
0: Die is eigenlijk wel de meest defensieve van alle chippers. Ja. Dus die machines die bestel je niet in een middag. Die zijn niet in een middag klaar. Nee. En, dus daar gaan echt wel een traject overheen. Dus wat dat betreft. Maar ja. Maar nogmaals, die geheugenchippers, op een gegeven moment moeten ze echt gigantisch gaan investeren. En dat betekent in ieder geval dat die kaststromen opdrogen. En die gaan niet naar jou als aandeelhouder. En dan kunnen die vakbonden het verder ook schudden. Dus ook een deel, al dan niet terecht, van de megawinst.
15: Ik denk niet dat die meer gaan staken nu ze al hun tonnen per persoon bonus hebben gehaald.
0: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee van de Koreaanse arbeidsmarktverhoudingen. maar jij zei dat Koreanen echt als gekken aan het gokken zijn op hun eigen index. Dat heb ik niet gezien.
15: Bankenleningen, ze hebben er termen voor. De margebaten bij brokers die zijn er 50% gestegen op jaarbasis in het eerste kwartaal. Het aantal accounts voor mensen onder de 18 is keer 10 gegaan, letterlijk, in het eerste kwartaal ook. Dus laat ik het zo zeggen, er is geen definitie van die bubbel te geven. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je dat hele land gewoon gek is geworden. Ook 60-plussers is de snelst groeiende groep beleggers daar. Omdat die hebben nog nooit een broker-account gehad.
0: Nee, want Korea, het is nog altijd een emerging market. Hè? Ja, ik bedoel, we stellen ons Korea voor, dat is een high-tech samenleving. Maar formeel is het nog wel een emerging market. Dat betekent dat ze gewoon op een aantal vlakken, of dat dan regelgeving is, of toezicht, of wat dan ook, dat het niet volgens westerse normen is. Ja. En bijvoorbeeld hier in Amsterdam, de prachtige zaak met OCI, met de grote aandeelhouder die de kleine probeert te piepen.
15: Ja, klopt.
0: En dan gaat de rechter gewoon voor liggen. Nou, dat had hij in Egypte niet gedaan, hoor, die rechter.
15: Nee, maar in Zuid-Korea misschien wel, want ze proberen wel echt van emerging naar developed market te gaan. Ja, dat moet in 2028 gedaan zijn.
0: Ja, want
15: natuurlijk.
0: Dat is cruciaal, want dan komt er ook institutioneel geld naar die markt toe. Precies. Veel institutionele beleggers die mogen niet in emerging markets beleggen.
15: Maar weet je wat dan naar is, Arendt? Als voordat ik in de reden val. Maar dan gaat Zuid-Korea uit jouw emerging market ETF.
0: Maar dan komt hij gewoon in mijn developed en die heb ik ook.
15: Oké, laten we naar die banken gaan.
3: BNR Beurs.
15: En dan gaan we naar een van de beste boardroom battles bij banken van dit moment. Want er is één index die de Zuid-Koreaanse versloeg vorig jaar met meer dan 85% versus de 76% van de Zuid-Koreanen. En dat is de Europese bankenindex. Mede daarom barstte nu in Italië een overnamestrijd los. Het gaat dan om de oudste bank ter wereld, Monte dei Paschi di Siena. En elk jaar moet ik weer opzoeken hoe je het uitspreekt. En de aanboden die verschillen wel wat. Het Italiaanse Banco BPM, dat wil gewoon fuseren als gelijken en zo de grootste bank van Italië maken. Maar een paar uur na dat ideetje kwamen de Spanjaarden opeens voorbij vliegen. Het Spaanse Intesa San Paolo, nu al de grootste uitlener van Spanje, die biedt gewoon eventjes 12,5% bovenop de slotkoers van vrijdag. 30,5 miljard euro voor Monte. Arend-Jan, place your bets. Denk je dat het door BPM of Intesa overgenomen gaat worden?
0: Dat bod is in ieder geval te laag. Want een bod geldt altijd van je moet 20% op de slotkoers. Ja. Dus dat is er niet. Het zijn Spanjaarden. We herinneren ons nog een jaar of 25 geleden. Toen probeerde een ABN AMRO probeerde ook een Italiaanse bank over te nemen.
15: Oh god.
0: Nou, toen kwam heel Italië kwam in beweging om samen met die is er trouwens later voor ontslagen. Ja. Met de gouverneur of de directeur van de Italiaanse Centrale Bank. Want die deden er alles aan om ABN AMRO buiten de deur te houden.
15: Dat toen is, was Italië officieel ook nog een opkomende markt. Als je kijkt, denk ik. Maar goed,
0: ik weet niet in hoeverre de Italiaanse bankencultuur veranderd is sinds die tijd. Ik heb niet de indruk heel erg veel, maar...
15: Eén ding is duidelijk, ze trekken ten strijde en bieden tegenwoordig op Duitse banken. Maar nou komt het dus naar hen toe. Dat vind ik zo geinig.
0: Ja, dat kan dus ook. Dat heb je met bieden. Hè. Dat kan op jou jij kan bieden, maar dat kan op jou geboden worden.
15: Ja, maar dat is zo mooi, want we doen dat het cynisch over bankenconsolidatie in Europa. Want over landsgrenzen heen werkt het niet, want dan gaat de overheid ervoor liggen. Nou, dat zien we in Duitsland ook weer. Maar ja, in Italië kan het dus waarschijnlijk gewoon wel. Als ik het nu zo zie.
0: Ik weet het niet. Ik kan me het bijna niet voorstellen.
15: We hebben twee bieders en nog geen overheid die nee zegt. Dus.
0: Nee, maar dat kan nog komen.
15: Oh, okay.
0: En bij ABN AMRO ging dat destijds ook niet van de een op de andere dag. Dus ik ben geneigd te denken dat de Italianen hier niet op zitten te wachten. Net als de Duitsers natuurlijk. Die zitten ook niet op Italianen in hun bankwezen te wachten. Ja, weet je, bankieren, Jochem, dat is een vertrouwenszaak. Hè? Mm-hmm. En als dat dan bij een buitenlands... Dat is voor
15: geldt voor het hele financiële systeem, toch?
0: Ja, dat is voor sommige mensen misschien lastig. Ja. En ook voor je gevoel ook. Dat je, wat zouden we vinden... ABN AMRO staat natuurlijk gewoon te koop. Maar wat zouden wij vinden als bijvoorbeeld JP Morgan ING opvist? Of ik noem maar wat. Zouden wij dan staan te juichen in Nederland?
15: Ik denk het niet. Dan gaan we weer met ons Europese cynisme. Maar ja, in Italië kan het misschien wel. We zullen het wel zien. We zullen het wel zien.
0: Ja.
3: BNR Beurs.
15: En dan nog even snel naar Wall Street. Want de Dow Jones staat op dit moment een tiende in de plus. De S&P 500 alweer gewoon weer 3/4% in de plus. En de Nasdaq zelfs 1.5% met al die chippers. En dan weer even terug naar al dat chipgeweld. Want Intel is niet de enige die stijgt als een raket van Elon Musk vandaag. Er is ook nog Marvell. Dat is een beetje de lijm van je datacenter. Ze maken allerlei producten die verbindingen leggen tussen server racks.
0: Onder de chippers.
15: Ja, dat is het wel. Ja, chips en geheugen. Ze leggen al die kabels, optics enzovoort. Ook zelf wat chippies die er weer verbinding tussen leggen. Ik ga het je niet uitleggen, ben ik geen expert van. Maar dat draait heel efficiënt, chipvast goed. En dat aandeel plus nu ook weer flink, kunnen we wel zeggen. Het laatste is nu 14%. Omdat het waarschijnlijk op wordt genomen in de S&P 500. En dat is echt een mooie deal. Eerst even een dikke samenwerking met Nvidia bekendmaken, Arend-Jan. Even vragen of Jensen Huang $2 miljard in je bedrijf plemt. En voor je het weet stijg je nog veel harder omdat indexfondsen je moeten gaan kopen binnenkort.
0: Nou ja, Jensen Huang, Nvidia belegt overigens in 145 techbedrijven.
15: Kingmaker met leren jack, inderdaad. Ja. Dan tot slot even over al dat AI-gedoe gesproken. Ik viel van mijn stoel. Opeens waren Bernie Sanders, Donald Trump, Sam Altman en Steve Bannon het allemaal eens met elkaar. Heb ik nog nooit gezien. Ze vonden het allemaal een top idee om een staatsfonds voor AI te maken en de Amerikaanse belastingbetaler een aandeeltje erin te geven. Want ja, 14 staten en binnenkort meer die overwegen nu moratoria op die lelijke vierkante chipdozen, oftewel datacenters. En dan moet er natuurlijk nog wat goede wil worden gekweekt. Maar wat vind jij nou eigenlijk van dat idee? Tot slot nog even kort.
0: Ze zijn er eigenlijk al mee bezig, hè? Met al die staatsdeelnemingen.
15: Ja, met Intel wel, ja.
0: Eigenlijk,
15: maar tot hoever moet je gaan voordat OpenAI zegt, ik wil geen invloed meer van de burger?
0: Dat weet ik niet. Maar aan de andere kant, Amerika is niet echt het land van voor een sovereign wealth fund. Want ze hebben nog wel een tekortje hier en daar. Ja. En ja, misschien hebben ze natuurlijk wel fantastische olieopbrengsten, maar ja, die worden direct verbruikt. Dus het is niet zoals Noorwegen of Saudi-Arabië, dat ze zeg maar een overschot hebben, wat ze kunnen gaan beleggen. Het lijkt me eerder het tegenovergestelde. Dus
15: helder. Nou, dan zit de beurs achter alweer op. Maar money never sleeps. Tijd voor een blik op de agenda. En die komt van collega beursnerd Tonne Bakker.
3: De Verenigde Staten, China en Duitsland komen met een verslag over de handel van en naar die landen. En dat kan toch best interessant zijn, want een nieuwe handelsoorlog lijkt in de maak. Europa heeft het aan de stok met zowel de VS als China, en dus liggen nieuwe importheffingen in het verschiet. We gaan zien of die handelsbalansen in mei dan ook een beetje handelsoorlog-proof zijn. Heb ik ook nog een snack voor je. Het Amerikaanse Casey's komt namelijk met kwartaalcijfers. Grote kans dat je dat bedrijf niet kent, maar dat zou wel moeten. Want de beurswaarde van deze alleskunner is de afgelopen 5 jaar verdrievoudigd. Casey's is een tankstation, pizzaplek en avondwinkel in één. En dat dan 3000 keer verspreid over heel Midwest-Amerika. In die afgelegen gebieden is eten bestellen niet echt een optie. Dus wie toch een snelle hap wil scoren of zijn tank vol wil gooien, komt al snel bij Casey's uit. Een solide businessmodel, zo blijkt dus wel. Maar het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Want zoals we weten stijgen de energieprijzen. En daarom is het bij deze kwartaalrapportage vooral de vraag hoe dat Casey's raakt en wat het bedrijf daar in de toekomst van verwacht.
15: En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 8 juni... waarin de wereld weer op zijn kop werd gezet. De chiplosers van vrijdag zijn de winnaars van vandaag. En als Arend-Jan Kamp van Stockwatch in het beurscafé langskomt... dan ben ik ook altijd helemaal ondersteboven. Heel veel dank voor je komst weer.
0: Graag gedaan.
15: En jij ontzettend bedankt voor het luisteren of kijken op YouTube. Veel dank ook voor de videohelden op de redactie... die dit voor de eerste keer live uitzonden... en dat in het vervolg vaker gaan doen. Tot morgen.
26: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
5: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Frank, pensioenalert.
9: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
10: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
30: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
22: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
31: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
32: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
33: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
34: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
33: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
34: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
35: Tijd voor gesponsorde vacatures.
36: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef. Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij Knoop het Hofje een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht bij, ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt Breda Waalwijk over de A16, A59 of de A27.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. In Polen is een grote drugsvangst gedaan. In een lading bakstenen zat ruim 1000 kilo heroïne met een waarde van meer dan 50 miljoen euro. De stelen kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten en 3 Polen zijn opgepakt. Volgens de Poolse binnenlandminister is het de grootste drugsvangst in meer dan 10 jaar. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij Maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
14: Maandag 8 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. De oorlog in het Midden-Oosten dreigt opnieuw los te barsten. Voor het eerst sinds het bestand hebben Israël en Iran elkaar direct onder vuur genomen. Israël heeft de afgelopen nacht doelen bestookt in Centraal- en West-Iran. Explosies zijn gemeld in elk geval in Teheran en Isfahan, waar zo'n belangrijk nucleair complex ligt, en een petrochemisch complex aan de Golfkust. De aanvallen van Israël waren een reactie op Iraanse aanvallen op Israël gisteravond, waarbij volgens Israël bijna 30 ballistische raketten zijn gebruikt. Vanochtend vuurde Iran opnieuw raketten af. Daarbij zijn geen slachtoffers gemeld. En inmiddels hebben beide partijen gezegd dat dit het voor nu even was. Die Iraanse aanval, moet ik nog even melden, was dan weer een vergelding op een Israëlische aanval op Beirut, Hezbollah-doelen in de hoofdstad van Libanon.
16: Hoe gek het ook klinkt, Hugo, beide partijen hebben zich redelijk ingehouden bij hun vergeldingsaanvallen. Want er zijn vooral, denk ik, militaire doelen bestookt. In ieder geval door Iran in Israël. Vliegveld van waaruit bijvoorbeeld operaties zijn uitgevoerd in Hezbollah. En Aad-Jan, jij zag de getallen van de afgelopen tijd. Die zijn echt onvoorstelbaar.
17: Ja, die zijn echt 3500 aanvallen sinds het bestand, zegt The Guardian. 3500, waarbij dus 3613 mensen zijn omgekomen.
14: Dus je zou ook kunnen zeggen, welk bestand? Misschien.
16: Ja, er is helemaal geen bestand volgens mij. Maar dat geldt eigenlijk ook voor het hele Midden-Oosten. Daar wil ik denk ik ook even naartoe. Want als je ook kijkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd elders in het Midden-Oosten, dan hebben Iran en zelfs deze maand, ik bedoel deze maand is nog tamelijk jong, hebben Iran en de Amerikanen hebben ook slagen uitgewisseld. Golfstaten zijn bestookt. Dus het is een soort oorlog die gewoon doorgaat op een veel lager niveau, terwijl men over vrede aan het onderhandelen is.
17: Ja. Wat ik ook zo geestig vind is dat Trump zegt dan heel stoer, hè? Van ja, ik heb gelijk met Netanyahu gebeld en moet stoppen daarmee. En ik heb ook voor het eerst hebben de Amerikanen contact gehad met Hezbollah. Dat wordt door Hezbollah allemaal ontkend. En ze luisterden dus allemaal naar mij en ze zijn nu gestopt. Ja. Dat is het beeld dat hij graag wil schetsen. En ik denk zelf, Rob, dat zowel Hezbollah als Iran vinden het überhaupt verstandig om even te stoppen nu. Ze zijn niet uit op escalatie, kennelijk.
16: Nee, ze zijn allebei niet uit op escalatie. De enige die echt uit is op

0: escalatie, denk ik, en doorgaan is Netanyahu. En ja, ik denk dat de verklaring is dat de eisen die Israël stelt, dus Netanyahu, die staan diametraal ten opzichte van de eisen van Trump. Want Trump die wil een einde maken aan het conflict, want hij ziet dat zijn positie ziende hoger verslechtert. Hij wil die straat van Hormuz open krijgen. Ja. Is eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd meer in het nucleaire programma. Dat wil hij best wel behandelen, maar dan op langere termijn, terwijl voor Israël het nucleaire programma en het raketprogramma van Iran natuurlijk cruciaal is, want dat bedreigt daarmee bedreigt Iran Israël direct. Dus je ziet gewoon een scheuring ontstaan op dit ogenblik tussen de Amerikanen en de Israëli. En dat is natuurlijk heel verklaarbaar, want de doelstellingen lopen nu uiteen van deze oorlog. En het is ook geen wonder dat onlangs, wanneer was dat? Vorige week was dat, hè, heb ik begrepen, dat Trump compleet in woede is ontstoken in de richting van Netanyahu. Van die man is gek geworden.
1: Ja. Wat ik ook wel een beetje verontrustend vind, is Jemen doet weer lekker mee. Hè? Dus de Houthis, die hebben nu ook raketten op Israël weer geschoten. En die zeggen nu ook, wij gaan ook op schepen in de Rode Zee weer schieten. Die waren een heel lang stil eigenlijk.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel interessant wat er gebeurt. Want Iran die schiet op Israël om de Houthis te steunen. Althans, dat wordt gezegd. En vervolgens komen de Houthis ook in actie. Die hebben ook volgens mij een raket op Israël proberen af te schieten. Ja. Nou, ik weet niet waar die terecht is gekomen, maar in ieder geval hebben ze het gedaan. Het signaal wat hiermee wordt gegeven van don't fuck with Iran, hè? Daar komt het feitelijk op neer. Want wat hier gebeurt is dat duidelijk wordt gemaakt dat Iran nog steeds een goede connectie heeft met de zogenaamde proxies, oftewel de strijdgroepen van Iran die pro-Iraans zijn in verschillende landen. Alleen Irak houdt zich op dit ogenblik wat stil.
1: Ja, zowel Hezbollah als Hamas, dat zijn nog heel duidelijk banden met Iran, hè?
0: Nou, eigenlijk overal. Het geldt voor alle strijdgroepen. Dus als ik het goed bekijk, dan hoeft Iran eigenlijk alleen maar op een fluitje te blazen en ze beginnen weer te knokken. Het enige probleem zit hem met een behoorlijk aantal strijdgroepen in Irak, omdat de Irakese regering bezig is om die onder controle te krijgen. Onder druk trouwens van de Amerikanen.
2: Ja. Iran heeft dus gezegd dat deze uitwisseling van schoten zeker gevolgen zal hebben voor de gesprekken met de VS. Maar hier kan je toch moeilijk aan de indruk onttrekken dat zowel Trump, nou die zeker, als ook Iran misschien wel een akkoord zou willen. Dus dat er misschien toch wel een uitweg mogelijk is.
0: Nou ja, dat hangt er dus vanaf wat beide partijen willen. Laten we nou even beginnen dan met Iran en de Verenigde Staten. Ik denk dat ze allebei uit zijn op een akkoord. Alleen Iran die zal zijn huid heel erg duur verkopen. Want ik zie gewoon niet, maar ik weet natuurlijk niet wat er precies achter de schermen gebeurt. Maar wat ik ervan zie op dit ogenblik, is het toch wel zo dat Iran keihard vast blijft houden aan zijn harde eisen. En dus er moet schuldenverlichting komen. Dat wil zeggen, de sancties die moeten op een of andere manier worden verzacht. De bevoorrechte goederen moeten worden teruggedraaid. Daarvan heeft Amerika nu, volgens Bloomberg althans, gezegd van nou, die bevoorrechte goederen die kunnen we misschien wel gebruiken om de reparaties te plegen in de Golfstaten. Maar dat is een heel hard verhaal van Iran om dat voor elkaar te krijgen. Ze willen vervolgens ook nog eens een keer zeggenschap krijgen over de toegang tot de straat van Hormuz. En Amerika die wil de straat van Hormuz open krijgen en wil zo snel mogelijk een normalisering van de situatie. Ik zie niet goed in hoe je dat kunt overbruggen. En wat ik wel zie, is dat de tijd op dit ogenblik aan de kant van Iran staat.
1: Dat
0: dus dan heb je dus echt een megaprobleem als je Trump heet.
1: En alle experts zeggen dit nu ook. Hè? Dus met andere woorden, Iran wil graag tol blijven heffen bij de Hormuz. Willen ze niet opgeven. En ze willen heel graag het hele kernwapenproject gewoon naar achteren schuiven. De onderhandelingen daarover.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer voor. Dan heb je dus de situatie met Israël. Die wil dan juist de hele discussie starten over de raketten en de nucleaire wapens. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. Ja. Dus ik zie niet goed in hoe je eruit kan komen. Wat ik wel zie is dat als bijvoorbeeld het doel is van Iran om een weg te drijven tussen Israël en Amerika, dan lukt dat behoorlijk goed.
2: Ja. Laten we even door naar de oorlog in Oekraïne. Het Sint-Petersburg Economisch Forum, dat begon onder de rookwolken van een brandende olieraffinaderij, is zaterdag in stijl geëindigd na een nieuwe barrage van Oekraïnse drones. Daarbij is in elk geval een oliedepot en een munitieopslagplaats geraakt. Volgens Oekraïne ook opnieuw een raffinaderij. Ook de nabijgelegen marinebasis Kronstadt is opnieuw geraakt, zegt Oekraïne. Rusland zegt boven de regio Petersburg 140 drones te hebben neergehaald. De regio heet Leningrad overigens. Elders in het land is ongeveer nog zo'n aantal Oekraïnse drones gemeld. Op de bezette Krim werd dit weekend verschillende doelen geraakt. Novorossiysk is weer onder vuur genomen. Olieoverslag plaats daar en verderop aan de Zwarte Zeekust is in Sochi een enorme puinhoop ontstaan op het vliegveld. Dat kon dagenlang niet opereren door al die drone-aanvallen. Dus daar zitten duizenden mensen vast. Een Russische drone trof gisteren een opslagplaats voor verbruikte kernbrandstof bij Tsjernobyl. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Op de Zwarte Zee zijn twee Oekraïnse schepen geraakt. En in Zaporizhia zijn bij elkaar 5 doden en 18 gewonden gemeld. De situatie op de grond, Rob, die had jij beter in de smiezen.
0: Nou ja, op de grond is de situatie in die zin duidelijk dat beide partijen geen spat verder komen. Maar tegelijkertijd is het echt zo dat er toch wel verschuivingen zijn. Als je gewoon kijkt helemaal in het noorden, in die Kharkiv-oblast, dan zie je dat Rusland bezig is om de infiltratietechnieken, dus gewoon iedere keer 1-2 soldaten naar voren te schuiven en die te laten infiltreren in bijvoorbeeld een stad, dat lukt. Ik vond het redelijk opmerkelijk hoe dat op dit ogenblik gebeurt. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld in Kupiansk. Dat ligt dicht tegen de grens aan. Maar je ziet dan ook dat midden in die stad gewoon al geïnfiltreerde gebieden zijn door de Russen. En daar zijn ze lastig uit te krijgen, heb ik begrepen. Dus dat speelt daar. Dan hebben we Luhansk. Dat ligt dus ook wat meer naar het noorden. Dat is zeg maar een van de twee provincies van de Donbass. Daar zie je dus ook dat die aanvallen de Oekraïne steeds verder gaan. Battlefield Air Interdiction, dus het slopen van de aanvoerlijn, dat gaat door. Dat gaat door, maar je ziet niet de resultaten op dit ogenblik op het slagveld. En dan verder naar het zuiden, Sloviansk. Dat is het noordelijke van de gefortificeerde steden. Daar zie je dus dat die aanvallen ook van de Russen doorgaan. Die staan nu 15 kilometer van Sloviansk. Dus dat is toch wel relatief dichtbij. Nou, dan ga je helemaal naar beneden, naar het front. Dan kom je dus bijvoorbeeld in de buurt van Pokrovsk uit. Ja, daar wordt dus ongelooflijk hard gevochten. En dan zie je wel dat Oekraïne het initiatief heeft. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat er geen terreinswinst wordt geboekt. Het is uitermate dynamisch. Er gebeurt ontzettend veel. En tegelijkertijd gebeurt er niks. En er vallen wel ontzettend veel doden. Pak weg. Ik denk dat nu op dit ogenblik het aantal doden aan Russische kant op 32.000 per maand staat. En dat Sirski, de bevelhebber, die heeft gezegd van dat aantal doden moet worden opgevoerd naar 50.000 per maand. Ja. En dat heeft vooral een psychologische effect. En je ziet nu al dat de Russen gewoon niet in staat zijn om het aantal doden en gewonden te compenseren met nieuwe aanvoer.
2: Ja, die 15 kilometer naar Sloviansk, dat bij eerdere bezettingen, gepoogde bezettingen van steden, hoorde je altijd wel van een binnenstraal van 20 kilometer. Dan wordt het echt een probleem, want dan kan je met artillerie zo'n stad bereiken. En natuurlijk tegenwoordig ook belangrijk met drones aan een draadje. Ja. Dus dan wordt het wel snel wel heel ingewikkeld in zo'n stad.
0: En je ziet ook dat die zogenaamde human safari tactieken, die nemen ook hand over hand toe. Dat is gewoon jagen op burgers en civiele auto's. En dat doen ze met dat soort drones. Dus het is ook echt heel erg vervelend voor burgers om zich bloot te stellen.
2: Ja. Wat we misschien hier nog eventjes moeten meenemen. Weer twee drones bij ons, om het maar zo te zeggen. Boven Letland is een drone neergeschoten door een gevechtsvliegtuig van de NAVO. Volgens de Letse strijdkrachten was het gevolg van een Russische elektronische oorlogvoering. Dus waarschijnlijk gaat het dan om een uit koers gebrachte Oekraïense drone. En ook in Moldavië is een binnengedrongen drone neergestort en ontploft. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Dat zou ook een Oekraïense drone kunnen zijn. Dat heb ik hier niet
0: gevestigd. Het is moeilijk te zeggen. Het kan ook Russische drones zijn. Want wat ik wel heb begrepen langzamerhand is dat die Russen er niet voor terugdeinzen om doelen met drones vlakbij de grens te bestoken. Ja, en dan nemen ze gewoon voor lief dat zo'n drone toch de grens overgaat. En van mijn part een appartementengebouw, een flatgebouw incrasht. Dan kunnen ze zeggen, well, ja, nee, dat is een ongelukje. En dat komt omdat hij uit de koers is geraakt. Maar dat is wel all in the game, omdat die drones nou ook niet super nauwkeurig zijn op alle punten van die Russen. Dus die vliegen dan misschien al wel eens een keer een stukje door en zeggen, ja, nee, dat was absoluut de bedoeling niet. Maar ze vinden het ook niet echt dat het gebeurt.
2: Ja. Zelensky was zondag in Londen op bezoek. Daarbij ging het over luchtverdediging. Belangrijk onderwerp dat wij natuurlijk zaterdag ook hebben gesproken. Maar ook weer interessante dingen over de mogelijkheid tot gesprekken. Hè? Dat blijft maar opkomen. Macron heeft er iets positiefs over gezegd. De mogelijkheid van gesprekken direct tussen Oekraïne en Rusland. Het zou ook aan de orde zijn gekomen in Londen, waar ook Duitsland en Frankrijk bij waren. En Zelensky heeft in een interview bovendien gezegd dat Roman Abramovich, Russische oligarch, bij hem op bezoek is geweest met het aanbod om boodschappen over te brengen aan Poetin.
1: Ja, Abramovich was dus in het begin van het conflict, was hij ook een soort intermediair, is allemaal niks geworden. Hè? Hij is de eigenaar van Chelsea. Wat Abramovich dan moet overbrengen aan Poetin is volstrekt onduidelijk. Maar het valt me wel op, het gaat met Oekraïne minder slecht dan vroeger. Hè? Maar het is wel duidelijk dat Zelensky elke mogelijkheid aangrijpt om toch te gaan praten met Poetin.
0: Nee, ik kan dit niet heel erg doorblijven. Vol blijven houden, Arjan. Ja. Hij zal wel moeten. En het is ook geen wonder dat er over luchtverdediging wordt gesproken. Want dat is natuurlijk gewoon een kritische tekortkoming. Dat geldt voor de NAVO, maar dat geldt op dit ogenblik ook voor Oekraïne. Met name daar waar het gaat om luchtverdediging tegen inkomende ballistische raketten. Dat is echt een probleem.
1: En echt die Oreshnik, hè, daar baalt natuurlijk Oekraïne enorm van. En hij praat dus met in Engeland, in Londen, met Frankrijk en Duitsland in zondag van hoe kunnen we nou die productie van wapens opvoeren, dat we dus een antwoord hebben op die belangrijke hypersonische Oreshnik ballistische.
0: Nou, niet alleen dat hoor. Het gaat eigenlijk om alle ballistische raketten. Alleen die Oreshnik, waar ze er overigens moeilijk toch niet heel veel van hebben. Dat is wel een hele vervelende. Maar er komt gewoon heel veel omheen. En dat is het hele punt.
2: Ja, dus hier heeft Europa ook een duidelijk probleem. Afweer tegen die ballistische raketten. Daarnaast hebben we natuurlijk vaak besproken afhankelijkheid van de Amerikanen in command and control. Maar daar heeft Frankrijk gaat daar nu zijn eigen stappen in zetten, begreep ik, Rob?
0: Ja, dat is echt heel interessant. Kijk, het punt is de command and control. Dus het hele systeem om het voor battle management, dus het leiden van grote militaire operaties. Daar heb je satellietinformatie voor nodig, informatie van drones. Je hebt informatie op de grond daarvoor nodig. Dat wordt allemaal bij elkaar gehusteld. En dan kun je uiteindelijk doelwitten onderkennen. En dan kan je ook je strijdkrachten zodanig inzetten dat die doelwitten ook daadwerkelijk worden getroffen. Nou ja, enzovoort. Het is echt gewoon battlefield management. Dat draait inderdaad op Amerikaanse systemen. Palantir is daar een kernelement van. Dat geldt overigens ook voor Oekraïne. Die hebben zijn eigen systeem, maar daar zit ook nog Palantir in verwerkt. Nou, Palantir is van Peter Thiel. Dat is nou niet, die wordt door de bank genomen niet gezien als de meest opgewekte figuur onder de miljardairs in de Verenigde Staten. Die wordt ervan verdacht van radicaal ultra-rechts gedachten enzovoort. Gaan ze maar door. Maar die wil natuurlijk ook geld verdienen. De Fransen die hebben nu gezegd, maar dat geldt, Dirk Boswijk heeft het ook gezegd. Dirk Boswijk heeft gezegd, de staatssecretaris van Defensie in Nederland, binnen 2 jaar moeten wij onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten op dit punt. Dat is wel echt bijzonder dat hij dat gezegd heeft. Dus De Fransen die zijn nu aan het testen. Er komt een grote oefening in Polen. Die begint volgens mij zo ongeveer vandaag, of is dit net begonnen. Daar gaan zij hun Arcadia-systeem testen. En dat is een systeem dat is palantiervrij, om maar zo te zeggen. Ja, voor wat het waard is. Maar de Fransen hebben gezegd, wij willen dit niet meer. En het moet eruit. Het moet gewoon een puur Europees systeem worden. En ze krijgen dus inderdaad steun van Dirk Boswijk. Vind ik dat wel heel, heel erg bijzonder. Ik heb het nergens in het nieuws gezien, gek genoeg. Maar dat kan ook heel goed aan mij liggen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Daar zit dat Palantir dus ook in verwerkt.
2: Ja. Zo misschien nog even wat klein Europees nieuws. Maar niet dan nadat we Arend-Jan zijn kans hebben gegeven voor een Amerika-blokje.
3: Nou ja, het is allemaal heel platvloers. Maar Trump die was dus bij de NBC Meet the Press, een heel belangrijk programma. En die mevrouw die begon over dat de 2020 presidential election helemaal niet gefraudeerd was. Nou, toen is dus Trump zo ongelooflijk boos geworden dat hij gewoon is weggelopen. En dat is wel dat is de eerste keer dat hij dat echt doet, hoor. Dus het is wel allemaal wel vrij ernstig dat zo. Je kan niet meer met hem praten, om het zomaar eens te zeggen.
2: Ja, ja. Dat was het?
3: Dat was het, ja.
1: Oh, dat is ook kort.
2: Ja,
1: meestal gaat dat uur door met die ongein uit Amerika.
2: Ja. Hey, dan toch nog heel eventjes naar het piepkleine Armenië. Want daar zijn verkiezingen gehouden. Ja. Dat is natuurlijk een ex-Sovjet-republiek. Die nu een beetje onze kant op kijkt de laatste tijd.
1: Nog niet zo lang geleden. 2 weken geleden of zo was dat. Is dus de Europese politieke gemeenschap is daar neergedaald. Als een soort teken van solidariteit. Canada heeft zich daar toen ook bij aangesloten. Wat heel interessant is als een niet-Europees land. Maar ja, ik bedoel, voor wat het waard is. De pro-Europese Nikol Pashinyan. Die heeft in ieder geval de verkiezingen gewonnen. Ten koste van een of andere Russische miljardair. Die miljardairs die zitten wel vaak in de politiek, hoor, moet ik zeggen. Maar goed, dat zie je echt overal gebeuren. Ik ben daar niet zo dol op. Maar goed, Karapetyan heet die man. En ja, daar heeft hij van gewonnen. 25% is naar die pro-Russische partijen gegaan. We moeten nou wel even afwachten of die pro-Europese partij, want ze hebben geen supermeerderheid, dus ze kunnen niet, laten we zeggen, de grondwet aanpassen. En dat is wel nodig om het echt op een vergelijk te komen met over Nagorno-Karabakh met Azerbeidzjan. Waar grote oorlogen over zijn gevoerd. Dat, voor een echte vrede moet die grondwet worden aangepast. Want er zitten allerlei claims in ten aanzien van Nagorno-Karabakh. Nou, dat moet worden opgelost. Dan heeft hij wel eigenlijk een supermeerderheid voor nodig. En die schijnt hij niet te hebben. Dus dat is dan wel weer een probleem. Maar goed, dat moeten we even afwachten als alle stemmen geteld zijn.
2: Het is een beetje dezelfde problematiek als in buurland Georgië. Hè? Dat er zijn veel mensen die kijken naar het Westen. Maar er zijn ook gewoon nog veel mensen. Ja, het ligt gewoon naast Rusland. Die daar heel erg verbonden mee zijn. Ook economisch. En er zit veel invloed inderdaad van allerlei oligarchen. Ook in Georgië.
1: De Russen die zetten gewoon de exporten van bijvoorbeeld aardbeien en andere landbouwproducten gewoon op nul. Ja. En dan wordt de gemiddelde Armenië wel behoorlijk getroffen.
3: Ja. Het is echt een nederlaag voor Rusland. Dit, hè? Ja. Rusland was dus de, zeg maar, de beschermer van de christenen in Armenië. Vroeger in de 19e was Frankrijk dat. Hè? En het is allemaal nu weg. Want nu gaat er een Europees gezinde man komt er aan het bewind. Rusland heeft inderdaad allerlei export van Armenië opgehouden aan de grens. Vis en groenten en weet ik allemaal wel niet. Dat vonden de Armeniërs geen geweldig idee. Maar Poetin heeft gewoon de kracht niet meer om daar zo'n oude spelletje te spelen in Armenië. Dus het is wel. Mensen zien dit echt als een verzwakking van de invloed van Poetin in al die in die omringende gebieden.
1: Nou, in ieder geval denk ik de conclusie wel gerechtvaardigd dat al die miljarden die stoppen in propaganda niet altijd het gewenste effect hebben.
2: Ja. Dank je er wel voor vandaag.
1: Tot morgen.
3: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht. U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle.

0: over drank en drugs.
1: Nexview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Start met ondernemen, leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
3: Nina van den Dungen.
4: Morgen zendt BNR Zaken doen live uit vanaf de Provada in de Rij in Amsterdam. Ik trap de uitzending af met het beleggerspanel over de hype rondom de beursgang van SpaceX. Daarna spreek ik met Camille Gielkens, CEO van de Schouten Company. Die kun je kennen van het opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. En ik vraag hem dan waarom ze onlangs hun familiebedrijf hebben verkocht. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
13: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
14: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. In Polen is een grote drugsvangst gedaan. In een lading bakstenen zat ruim 1000 kilo heroïne met een waarde van meer dan €50 miljoen. De stenen kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten en 3 Polen zijn opgepakt. Volgens de Poolse binnenlandminister is het de grootste drugsvangst in meer dan 10 jaar. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
0: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: De woningmarkt piept en kraakt onder de druk van regelgeving en economische tegenwind. Terwijl de koopmarkt de eerste voorzichtige tekenen van afkoeling toont, vluchten particuliere beleggers massaal uit het traditionele vastgoed. De vraag van deze week: waar blijft het kapitaal van de vastgoedbelegger nu de stenenmarkt onder vuur ligt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur... 's avonds om 7:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En speciaal deze week, de week van de Provada, abonneer je even op onze podcast, want er komt zelfs een extra uitzending. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, vriend van de show, oprichter van het programma. Hey, wat fijn dat je er bent.
20: Ja, ik vind het ook heerlijk om hier iedere maandag weer te kunnen staan.
19: En ik blijf het zeggen, het is de week van de Provada voor de vastgoedmarkt. Heel belangrijk, we nemen dit op maandag op. Morgen dinsdag hebben we ook een uitzending in de stand van onze sponsor mogelijk. Dus komt allen kijken. Die zenden we dan de week erop uit. En ik mag de minister interviewen komende week.
20: Ja, ik vermoed wel dat ze speciaal gekomen is wanneer ik er niet was.
19: Het is bang voor jouw kritische vragen. Ja. Nou, ik wilde er toch ook kritisch ingaan. Ja, en ik roep de luisteraars op. Ik heb ook een kleine LinkedIn-post gemaakt. Voed me nog even met de belangrijkste vragen die ik aan de minister aanstaande woensdag op de Provada kan stellen.
20: Maar heb jij er een boekje al gelezen?
19: Zeker heb ik dat. En we hebben het uitgebreid besproken. Ja. Dus ook daar moet ik even op terugkomen. We beginnen, Maarten, altijd met het nieuws. Leden van de Europese Commissie luisteren blijkbaar natuurlijk ook naar dit programma. Kan ook niet anders. Het rapport opgesteld over de Nederlandse woningmarkt. Die wordt neergezet als een structureel probleem dat zowel de economie als de sociale ontwikkeling afremt. Wat zijn de belangrijkste punten?
20: Nou, eerst wil ik even zeggen, kijk, wat natuurlijk wel bijzonder is. Ik schrijf ook 2 keer in de maand een column voor EW Magazine. Ja. En nou heb ik vrij recent een column geschreven over het IMF. In het verleden ook wel eens over de Nederlandse Bank. En ik kan gewoon eigenlijk iedere maand is er wel een internationale instantie die komt met een soort van copy-paste verhaal. Dus voor mij is het ideaal. Maar het is eigenlijk iedere keer hetzelfde.
19: Wat zeggen ze?
20: Nou ja, dus er zijn een paar dingen waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben. Dus het is ook heel interessant wat Peter daarvan vindt. Kijk, ze zeggen onder andere dat de Nederlandse huizenprijzen nog steeds te hoog zijn en de markt overgewaardeerd. Nou, de Nederlandse huizenprijzen te hoog, dan komen we ook een beetje op het de niet betaalbare woningen in Nederland. Ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de gemiddelde meterprijs in Nederland, als je die afzet tegen, we zijn het op Malta na het dichtstbevolkte land. Als je dan ook nog kijkt naar hoe rijk we eigenlijk zijn als land, vind ik dat we helemaal geen hoge meterprijs hebben. Zou je eigenlijk denken dat we nog veel meer van ons geld zouden willen uitgeven aan wonen. Nou, dan hebben ze natuurlijk ook over de hypotheek. Renteaftrek, ja, dat is natuurlijk ook iedere keer weer hetzelfde. Zegt het IMF ook, daar moet je wat mee doen. Nou, er was vorige week nog een motie van de hypotheek renteaftrek afblijven. Ik weet even niet meer door wie dat was ingediend.
19: Dat zit in de oplossingenhoek. Maar ze zeggen, wat vaak wordt gezegd, de hypotheekschulden van huishoudens zijn een groot risico. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd door die internationale rapporten.
20: Ja, dat vind ik ook weer interessant dat ik even tegen ons beide gasten aan te houden. Want dat is natuurlijk zo. Maar aan de kant hebben wij natuurlijk ook ontzettende spaarpotten allemaal opgebouwd. Dus, en dat hebben andere landen ook weer niet. Nee. Dus het is interessant hoe die twee elkaar verhouden. Dan zijn ze heel erg duidelijk over dat er te weinig woningen zijn. We lopen ver achter bij onze ambities van 100.000 per jaar.
19: Er worden te weinig woningen gebouwd.
20: En volgens het rapport, die is daar vrij expliciet in, wordt woningbouw sterk vertraagd door complexe vergunningsprocedure, schaarste aan bouwgrond, stikstofregels, netcongestie en personeelstekorten in de bouwsector.
19: Juist. Nou. Dus al die oorzaken die we kennen, die worden aangehaald. En dus zeggen ze, er is een woningbouwprobleem. Ze koppelen dus expliciet aan die stikstofproblematiek vanaf 2019. Afgifte van vergunningen in de woningbouw wordt belemmerd.
20: Nou, ze hebben het ook expliciet over dat eigenlijk de hele procedure veel te lang duurt. Hè? Dat je gewoon 5 tot 7 jaar bezig bent. Je bent eigenlijk 10 jaar bezig voordat er woningen staan.
19: Wat ik interessant vind is dat de commissie ook zegt, we koppelen die woningmarktcijfers en die situatie op de woningmarkt aan de economische prestaties van het land. Want als gevolg van het woningtekort hebben we minder arbeidsmobiliteit, minder productiviteitsgroei, minder investeringen, minder uitvoering op de energietransitie. Dus het koppelt aan de economische succes van Nederland.
20: Nou, ze zeggen eigenlijk dat de woningmarkt niet alleen meer een sociaal probleem is, maar het is een rem op de economie.
19: Ja, wat zijn hun aanbevelingen?
20: Nou, versnelling van de vergunningsprocedures. hervorming van fiscale voordelen rond wonen.
19: Nee, interessant.
20: Ja. En investeren in infrastructuur en elektriciteitsnetten. Ja, en ze zijn ook heel expliciet, en daar komt hij weer, op de regulering. En ze zeggen dat die is gewoon doorgeschoten. Dus er moet wat gebeuren aan die regulering. Dus ik ben heel benieuwd of dit weer na het IMF, na de Nederlandse Bank, na de Raad van State, of ze nou toch... Ja, je zou toch denken dat je met al dit soort dingen... toch het vrij makkelijk zou moeten zijn als parlement om te zeggen, ja, we moeten nu toch echt ingrijpen.
19: Terwijl we in de situatie zijn dat de regiewet binnenkort waarschijnlijk door de Eerste Kamer gaat worden aangenomen. En daar hebben we bij wet dan vastgelegd dat er differentiatie is, lees regulering, in 30-40-30. Dus dat lijkt het tegenovergestelde van wat hier gesteld wordt. Dan nog even extra berichtje. Huib Wassevin, vriend van de show, bestuurslid, natuurlijk oprichter van Annexen, maar hij wordt bestuurslid en woordvoerder van de nieuwe stichting Rechtvaardige Wetgeving Woning Verhuurd. Dat is interessant, nieuw. Een stichting die wordt opgericht met een doel een zaak te starten tegen de staat.
20: Ja, dat is natuurlijk wel nieuw. En we hadden het ook in het voorgesprek al even over. Van god, dat eigenlijk nu pas gebeurt. Dat zo'n zaak door een grote lobbygroep wordt opgezet.
19: Ja, het interessante is, het is niet helemaal nieuw. Er is ook een stichting Verhuur voor Verhuurders. Die zijn al in 2023 begonnen met een zaak. En die loopt nu. Die hebben in eerste aanleg verloren. En nou, dat gaat naar de Hoge Raad en zelfs in cassatie. Dus wat ik er interessant vind, en dan moeten we Huib echt gaan vragen, is wat zijn de lessen uit het verleden? Maar wat het mij wel zegt, is dit is toch een verdere verharding tussen de strijd, in de strijd tussen politiek en de vastgoedsector. Hoor.
20: Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, het heeft zo lang geduurd. We zijn nu al zo lang bezig met die enorme overregulering. Ja, ik denk juist dat de markt veel eerder hard op had moeten treden. Weet je, er zijn zoveel ontwikkelaars die bijvoorbeeld in Amsterdam zeggen van joh, weet je, we zouden als markt gewoon moeten zeggen, we stoppen gewoon met ontwikkelen.
1: Vastgoed gezocht.
19: De nieuwste monitor woningmarkt van de TU Delft is uit. En de oververhitting op de koopwoningmarkt lijkt eindelijk te temporiseren. Maar juichen is voorbarig, want de structurele tekorten verdwijnen toch niet zomaar. En dus bespreken we dat met vriend van de show Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, fijn dat je in de studio bent.
21: Ja, bedankt voor de uitnodiging weer. Ja.
19: In de monitor lees ik code geel. Nou, wat zegt dat?
21: Ja, nou, het is niet code oranje. Het is eigenlijk, wat we zeggen, is waakzaamheid, alertheid. Dus de markt is echt wel aan het veranderen.
19: Alertheid waarvoor dan?
21: Nou, op de toekomst. Kijk, we zijn eigenlijk een soort schaar is aan het opengaan. We hebben een aantal ontwikkelingen, daar komen we misschien straks op terug. Hè, een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt. Hè, waardoor het gewoon wat minder gaat. Prijzen staan onder druk. De afzet is moeilijk. Dat zal komen straks misschien op. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de economische ontwikkelingen. Ja, die zijn natuurlijk ook niet goed. Je ziet de kapitaalmarktrente nu echt oplopen. Zo'n 50, 60 basispunten erbij ten opzichte van het begin. De oorlog is nog maar net begonnen. Hè. Eind februari zien we nu de eerste ontwikkelingen van.
19: Ja, oorlog, Amerika, Israël, Iran.
21: Ja, Iran natuurlijk. Ja. En met name de olie. En de inflatie is aan het oplopen. Dus dat betekent ook weer extra renteverhogingen. Geldmarktrentesverhogingen in de komende tijd. Dus ja, en we zien ook het vertrouwen van de consumenten neemt echt af. Dat zien we trouwens ook in de woningmarkten. Dus we zien al een paar kwartalen in onze monitor dat het iedere keer ietsjes afneemt. Maar met name laatste maand, dus april, zien we het echt behoorlijk dalen. En de bouwkosten zijn echt aan het oplopen. Ja. Dus
20: al deze dingen die jij nu noemt, hebben niets te maken met dat de vraag en aanbod weer in balans komen.
21: Nee, dus de druk blijft heel groot, het tekort gaat verder oplopen. Maar je moet het wel kunnen afzetten. En je ziet natuurlijk dat we gaan straks over de beleggers praten. Maar de corporaties die doen nog redelijk wat nu. Hè, die zijn aan het opschalen, maar die lopen ook tegen hun grenzen aan. Ja, en je ziet dat kopers, met name in het duurdere segment, terughoudend worden.
20: Ah, jij zegt corporaties aan het opschalen, bedoel je met nieuwe projecten?
21: Ja, dus meer bouwen. Hun productie is echt omhoog, maar ze ziet ze nu al twijfelen. Hè. In raden van commissarissen wordt nu al gekeken naar plannen van moeten we ze nog wel doorzetten? Er is natuurlijk een enorme vertraging altijd in. Maar ze zijn de afgelopen jaren aan het opschalen geweest. En dat zie je nu terug in de cijfers. Maar goed, ze lopen ook tegen een financiële grens aan. Dus eigenlijk alle investeerders staan eigenlijk een beetje onder druk.
19: Ja, want dat blijkt ook. Hè. Kopers hoeven dus minder vaak en minder fors te overbieden. Ja. Dat is de andere kant hiervan. Ja. Er werd onlangs gemiddeld 3,7% boven de vraagprijs betaald, tegenover 5,7% een jaar eerder. Dan zou je als koper zeggen, de prijsgekte is er een beetje uit. Ik kan weer normaler een huis kopen.
21: Nou ja, de prijsgekte is inderdaad uit. Je ziet in april bij het CBS dat de prijsindex bestaande koopwoningen, dat is de beste index die er is. Die is helemaal gecorrigeerd. Die stijgt niet meer. Die is neutraal. Dus die is de afgelopen kwartalen langzaam aan het afnemen. Het wordt heel spannend wat Q2 gaat doen. Hè, want normaal gesproken is dat een iets beter kwartaal.
19: Omdat het lente is.
21: Ja, maar als het doorzet, dan gaat hij een beetje dalen. Nou, de NVM heeft al van de 5 laatste kwartalen al 3 kwartalen met prijsdalingen. Dus ja, die prijsontwikkeling staat een beetje onder druk.
2: Ja, en dan zien we dat even klassiek. In bepaalde segmenten gaat dat dan als eerste. Ja. Groot, vrijstaand, 201 kap. Ja. Een beetje wat ik in Heemstede heb.
21: Ja, zeker.
2: Dat gaat als eerste naar beneden.
21: Ja, dat is altijd. Dus als de markt verandert, zie je dat altijd het eerste, of ook het laatste trouwens, bij de wat duurdere luxe woningen. Mensen hoeven daar niet te kopen. Kunnen wachten. Kijk, als je starter bent, dan doe je dat natuurlijk niet. Dus je ziet eigenlijk altijd in de Randstad, in de grote steden, dan zie je altijd het eerste als het minder gaat, zie je het daar. Als het beter gaat trouwens ook. En bij dat duurdere segment, dat zijn een soort indicatoren voor de rest van de markt.
20: Ja. Want je wil zeggen, de mensen die naar die woning gaan, die zitten eigenlijk al best wel prima. Die willen alleen misschien een nog betere stap maken.
21: Of? Precies, en die hoeven niet. Dus die zijn wat terughoudender. En die zijn ook wat, dus dat is een andere categorie.
2: Voor de volledigheid, mijn ideale gezinshuis is niet te koop. De betaalbaarheid.
21: Ja, maar alles is te koop, toch?
2: Alles is te koop. Dat is waar. De betaalbaarheid voor starters is natuurlijk de laatste jaren tamelijk dramatisch. Gaat dit hun helpen?
21: Nou ja, als natuurlijk de prijzen niet meer stijgen, helpt dat natuurlijk wel. Maar het probleem is dat de rente aan het oplopen is. Dus ook de leencapaciteit, die wordt minder. Dus dat helpt ze niet echt, nee. Ze kunnen gewoon minder lenen. Dat gaat echt om een paar honderd euro. Als je,
20: Peter, dit helpt toch alleen maar koopstarters die veel eigen geld hebben? Of dit helpt alleen maar nog meer die bovenkant?
21: Dat is nu al zo, hè. Dus de helft van de koopstarters heeft inmiddels of een familiehypotheek of krijgt een gift. En je ziet dat ieder jaar zie je dat oplopen. Dat loopt best wel hard op. Dus nee, dat geldt nu ook al. Die prijzen voor starters zijn natuurlijk niet te betalen.
20: Maar dat is toch ook, ik word er altijd zo boos over, dat toch politici van jouw voormalige partij, jouw partij bestaat natuurlijk niet meer, helaas. Dat die de hele tijd roepen van nee, het is wel een succes, want die uitponden komt bij starters terecht. En dan zeggen wij altijd hier in het programma, ja, maar dat zijn niet de starters die we eigenlijk wilden helpen. Dit zijn gewoon de voormalige Jubelton starters.
21: Ja, nee, dat klopt. Dus er is ook wel onderzoek naar gedaan. Die starters die woningen kopen, die hebben een iets hoger inkomen dan de huurders die er nu in zitten. Maar goed, er is gewoon schaarste. En ja,
20: het is alleen maar het herverdelen van dezelfde taart. Precies,
2: Dan nog iets zorgelijks. De fors gestegen bouwkosten. Ik lees in het rapport afgelopen 6 jaar met 37% toegenomen. Ja. En jullie verwachten dit jaar opnieuw een stijging. Materiaal, transport, energiekosten. Wat betekent dat dan voor ontwikkeling van nieuwbouwwoningen?
21: Nou, dat is natuurlijk niet best. Kijk, want er zijn 2 belangrijke variabelen. Dat is die koopprijsontwikkeling. Als die natuurlijk onder druk staat, wordt het voor ontwikkelaars ook lastiger, want hun kosten stijgen wel. En die prijsstijging. Dus Archidat, die meter die voor ons in de monitor, die bouwkostenontwikkeling, die verwacht voor dit jaar voor een eengezinswoning uit mijn hoofd ook 5,7% stijging. Dus dat komt er weer bij. Hè? Dus dat is best wel veel. Ja, en op een gegeven moment kan die, Maarten staat hier, maar op een gegeven moment kan die business case gewoon niet meer rond. Je hebt minder opbrengst, je kunt minder vragen, je kosten stijgen. Ja, en heel veel producten staan al onder druk. En dan hebben we wat jullie net ook al aangaven. We hebben natuurlijk straks die wet regie. Nou, je ziet nu dat ongeveer de helft van de woningen betaalbaar is in plannen, maar dat moet straks naar 2/3. Dus dan wordt het nog moeilijker.
2: Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen met die hoge bouwkosten? Ja, en kijk het naar die nieuwbouwwoningen. Zo'n 50% van de nieuw verkochte woningen is nu een appartement. Ja, dat komt natuurlijk ook door die 30-40-30 regels en binnenstedelijk bouwen.
21: Ja, dat komt van het laatste. Ja.
2: Het idee dat je appartementen moet toevoegen. 6 jaar geleden was dat 27%. Ja. Enorme stijging. Ja. ABN AMRO kwam vorige week ook nog met een bericht. Die zei, ja, we hebben eigenlijk meer dan genoeg eensgezinswoningen. We moeten juist die appartementen bouwen. Jij hebt eerder een kritisch stuk geschreven waarin zegt dat is helemaal niet waar. De woonbehoeften zijn die grondgebonden eensgezinswoningen. Wat is de waarheid?
21: Nou, ik vind dat echt een van de slechtste onderzoeken die ik de laatste jaren gezien heb.
2: Van ABN AMRO?
21: Ja, dit is echt heel droevig. Je ziet dit weekend ook op LinkedIn, ook van het CBS, allemaal commentaar erop. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending aan wijden. Maar als je gewoon naar het woningbehoefteonderzoek kijkt, dan is ongeveer de helft van de woningvraag, en dan houden we rekening met doorstroming zijn appartementen, en de andere helft zijn grondgebonden woningen. Nou, we bouwen nu tussen de 50-60% appartementen, maar dat gaat naar 70%.
2: In de plannen?
21: Nee, nu bouwen we dat en in de plannen zit 70%.
2: Ja, precies. Ja.
21: Dus dat betekent dat je dan niet meer een volkomen goede verhouding hebt. Maar goed, je kan ook zeggen, er is heel veel druk, dus misschien zetten we het wel af. Maar als je nu kijkt naar de nieuwbouw, dan zie je dat heeft de NVM dit kwartaal ook aangegeven. dat er is meer aanbod, maar er zijn 16% minder verkopen dan een jaar ervoor. Dus je ziet dat gewoon lastiger worden. En met name bij die appartementen, dat duurt vaak toch ja, 3 jaar, Maarten, voordat je erin kan wonen. Je hebt enorme overbruggingshypotheken. Nou, voor ouderen is dat gewoon echt een groot probleem. En ook wat trouwens voor andere huishoudens. Dus je ziet ook terughoudendheid bij het aanschaffen van die appartementen. Plus dat ze steeds kleiner worden. Ja, en dat is voor een bepaalde groep is dat leuk, hè? De young urban professionals, de expats, maar ouderen en gezinnen, ja. Ja, daar is het eigenlijk geen.
2: Ja, die willen ook niet op 50 vierkante meter zitten, want je komt uit een mooi huis met een tuin. Jullie schetsen in het rapport wel een tamelijk somber beeld over de nieuwbouw. We hebben het er al even over: stikstofproblemen, netcongestie, al die boosdoeners. Maar als je nou de minister 1 tip mag geven, dan neem ik hem mee aanstaande woensdag. Welke zou dat zijn?
21: Nou ja, dat is toch. We zijn op de Provada, zijn jullie. Hè? Daar lopen alle partijen rond. Ja, iedereen moet gewoon met open boeken, moet met elkaar gaan praten. Wat zijn de mogelijkheden? En je moet je ambities gelijk schakelen met de opties die je hebt. En dan is het of je ambities bijstellen, of meer financiële middelen ter beschikking stellen.
2: Die middelen kunnen alleen maar van het Rijk komen.
21: Ja,
2: dus als het Rijk zegt,
21: provincies doen het ook wel trouwens.
2: Ja, maar als het Rijk zegt, je moet 30-40-30 bouwen, en we hebben heel veel duurzaamheidseisen, en we hebben allemaal inpassingseisen, dan is er een onrendabele top. En dan moet je dat of willen betalen, of je moet zeggen, je moet die differentiatie 30-40-30 gaan loslaten.
21: Ja, dus dat moet je doen, ja.
20: Kijk, het grootste probleem is, als je gaat kijken, we hebben het heel veel over procedures.
21: Ja.
20: We hebben het heel veel over dat mensen bezwaar kunnen maken, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal vervelend. Het is heel vervelend dat iets 7 jaar duurt, terwijl het ook 3 jaar kan duren, maar het grootste probleem, en er wordt net al even aangegeven, het grootste probleem wat veel groter dan dat is, is dat de kosten veel harder stijgen dan de opbrengst. Want die opbrengsten zijn feitelijk gewoon gekapt. Dus je kunt het hebben, je kunt uren praten. Ja, dus je kunt uren praten over allerlei procedurele. Maar op dit moment, als je gewoon gaat kijken bij de ontwikkelaren, ja, is dat wil je allemaal opgelost hebben. Maar dat is het probleem niet. Je krijgt ze gewoon niet rondgerekend. Maar dat is toch ook, ik begrijp niet dat het zo, dat is toch niet zo'n moeilijk concept als die kosten zo hard stijgen, maar je opbrengsten mogen niet meestijgen, ja, dan loop je hartstikke vast.
21: Nou, dat is precies wat ik aangaf. Ja. Maar ik vind wel, die procedures, daar moeten we ook iets aan doen.
20: Nee, helemaal eens. Ja, want tijd is ook geld, dus dat is hartstikke belangrijk.
21: Dat bedoel ik.
20: Maar dan nog steeds krijg je niet rondgerekend.
2: Laat het een gesprekstarter zijn voor Op die Provada. Je luistert naar Vastgoed Gezocht. En Op die Provada deze week in de rij maken wij ook een aflevering met Helma Born van BPD. Ontzettend leuk dat zij morgen dinsdag bij ons in de uitzending is en volgende week te beluisteren. En zoals gezegd, ik mag ook in gesprek met de minister. Dat gaan we dan donderdag al online zetten. Peter Boerhouwer, je bent er zelf ook en je neemt plaats in de gebruikelijke panels?
21: Ja, morgen 2 panels inderdaad. Ja. Mm-hmm. En ik zit ook in de jury van de middenhuur. Die wordt woensdag uitgereikt door de minister. Helaas ben ik daar dan niet bij, maar ik heb wel gejureerd. Dus ik zal niet zeggen wie er gewonnen heeft.
2: Maar de middenhuur wordt...
21: Je kunt je teentje opzetten op die Provada als je dat wil. Maar ik ben er morgen bij.
2: Een van de onderwerpen die ook wel ongetwijfeld aan bod zal komen is de druk op de particuliere vastgoed. Belegger, want box 3 doet pijn. Er wordt massaal uitgepompt. Daar hebben we vaak in deze uitzendingen over gehad. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er nou met dat vrijgekomen kapitaal? Want ja, je kunt zeggen, er zijn al 100.000 woningen uitgepompt. Dat is een hele hoop geld. Wery Hegge is hier ook de gast in de studio, directeur van Handelsbank in Nederland. En jullie hebben dat in kaart gebracht. Wery, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Jullie publiceren morgen, en wij hebben het scoopje, tijdens die Provada, de vastgoedbelegger Monitor 2026. Klopt het beeld dat die particuliere belegger definitief klaar is met woningen, met residentieel vastgoed?
3: Dat is wel een conclusie die je kunt trekken. En er werd net al over een stoplicht gesproken wat op geel stond. En ook de particuliere belegger ziet eigenlijk... Het vertrouwen van de particuliere belegger staat ook op geel.
2: Ja, ja. Het sentiment is laag, historisch laag, moet ik het zien?
3: Ja, we hebben nu dit voor de 3e keer hebben we dit onderzoek gedaan. En helaas zie je het vertrouwen van die particuliere belegger... Ja, de laatste jaren iedere keer een stapje naar beneden gaan.
2: Ja, er wordt dus veel verkocht. Ja. Dat weten we, dat is de beweging. Uit jullie onderzoek blijkt dat slechts 9% van de verkopers dat weer herbelegd in vastgoed.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat gebeurt er dan met die andere 91% van het kapitaal?
3: Dat wordt geparkeerd. Dat wordt soms tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening. Dus een vrij opneembare spaarrekening. Dat wordt soms voor de middellange termijn wat vastgezet op een deposito. En beleggers die zeggen van ja, ik vertrek toch voor langere termijn uit de vastgoedwereld, die willen het nog wel eens beleggen in vermogensbeheer geven.
2: Ja.
3: En dan wordt het in aandelen, obligaties gelegd. Maar dat is wel voor mensen met een wat langere horizon.
20: En hoe slecht is dat dan ook economisch gezien? Want waar wordt dan...
3: Het is voor de woningmarkt is het heel slecht. Ja. Want die particuliere belegger heeft de afgelopen decennia ontzettend veel betekend voor de woningmarkt. Particuliere beleggers die zijn heel goed in kleinschalige projecten, in binnenstedelijke ontwikkelingen, in het converteren bijvoorbeeld van kantoren of winkels op lastige plekken naar waardevolle woningen. En daar hebben die beleggers heel veel in betekend. En die ontwikkeling, die zie je niet
2: meer. Maar heeft dat ermee te maken dat het ook een beetje dan vaak kleine projectjes zijn? Ja. En er zijn dus heel veel kleine projectjes bij elkaar.
3: Ja.
2: En dat een grote institutionele belegger, die wil niet in kleine projectjes.
3: Zo is het.
2: Die doet dat via Vesteda en dan heb je in één keer 1000 woningen.
3: Ja.
2: Vesteda zoekt overigens nog institutionele beleggers, maar dat terzijde. Dus ze raken er een paar kwijt. Ja. En een corporatie kan ook die kleine dingetjes niet doen.
3: Zo
2: is het. Ik wil het niet bagatelliseren, nee, maar is dat de kern?
3: Dat is de kern. En het is voor steden heel waardevol dat die kleine witte vlekken in een stadscentrum, dat daar oplossingen voor komen. En het is belangrijk voor de woningmarkt. We spraken net over de kopende starter. Het uitponden is voor de kopende starter best aantrekkelijk geweest. Maar dat is een heel klein groepje mensen die daar voordeel van heeft gehad. Er is een hele groep mensen die op dit moment niet kan wonen.
20: Ja. Maar en die 43% van wat zijn geld parkeert op een bankrekening. Ja.
2: Die nemen een soort pauze eigenlijk.
20: Ja, precies. Parkeren die dat geld om te wachten? Gaat er iets gebeuren? En als er wel iets gebeurt, dan ga ik toch weer terug in vastgoed?
3: Het is misschien een beetje hoop, maar als ik beleggers spreek, dan heb ik de indruk dat zij wachten tot het duidelijk is wat die box 3-belasting nou precies gaat worden. Het voorstel ligt nog in de Tweede Kamer, moet in de Eerste Kamer behandeld worden. Er zijn aanpassingen aangekondigd. Die vastgoedbelegger houdt zijn kruid droog. Zo zie ik het maar even. Die parkeert het en die wacht.
2: Maar als die het parkeert en er snel bij kan, dan kan die, als die wetgeving positief voor hem wordt aangepast, kan die er ook wel weer snel mee aan de slag.
3: Dat is wel waar, maar wat Maarten net ook zegt, het duurt 3 jaar voordat je, als je iets gaat ontwikkelen, als je moet je plan maken, vergunningen krijgen, et cetera, voordat het spulletje klaar is, ben je 3 jaar verder.
21: Ja, ze voegen wel 10.000 tot 12.000 woningen per jaar toe. In het verleden heeft CBS aangegeven. Dus het gaat om substantiële aantallen. En volgens mij beleggen ze ook veel in het buitenland momenteel.
2: Nou, dat wilde ik vragen, want dat hoorde ik in jouw rijtje niet. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over het geld stroomt naar Spanje toe.
3: Ja.
2: Valt dat dan in de praktijk wel mee? Nou, of tegen, hoe je het wil interpreteren?
3: Nou ja, kijk, voor Nederland voegt dat niet zoveel waarde toe. Er zijn best wel beleggers die in Spanje en andere warme oorden beleggen. Dan is het vaak in recreatief vastgoed. Dat gebeurt wel, dus dat is een alternatief.
2: Ja, maar het gaat niet over 20-30% van het kapitaal.
3: Dat is niet wat ik zie.
2: Nee. Oké. De onzekerheid rond box 3 wordt natuurlijk genoemd als een rem op die investeringen. Wat moet er nou fiscaal gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Want je zegt, ja, we wachten op die wetgeving. Maar wat moet er gebeuren?
3: Nou, ten eerste zal een particuliere investeerder iets van rendement willen kunnen maken. Dus hoe dan ook zal die fiscale druk naar beneden moeten. Want op dit moment kun je als particuliere belegger een rendement maken wat vergelijkbaar is met een spaarrekening of lager. Terwijl het risico veel hoger is. Kijk, de upside is hoger, maar je beloning moet wel in verhouding staan met het risico. Dus de druk moet naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je toch ook iets van creatieve maatregelen bedenkt, waardoor mensen aangezet worden om juist weer te gaan investeren. Dus dat investeren, het ontwikkelen van nieuw vastgoed, dat aantrekkelijk gemaakt wordt, of dat het verduurzamen aantrekkelijk gemaakt wordt. In de plannen die nu bestaan, is het niet per se aantrekkelijk ook om in duurzaamheid te investeren. Dat is toch iets wat we allemaal willen.
20: Maar als je investeert in duurzaamheid, dat betekent toch ook dat je indirect de rendement uiteindelijk wel omhoog gaat. Dat als je over een aantal jaar de woning verkoopt, dat die toch ook meer waard is.
3: Als je de woning verkoopt, maar als jij going concern, als jij een belegger bent die een pand heeft om in bezit te houden en te verhuren, dan komt het er pas uit op het moment dat je verkoopt. En misschien kun je die aftrek van die investering, die kosten, wat naar voren halen, waardoor je als belegger daar eerder voordeel van hebt.
2: Weri Hegge, dankjewel. Van Handelsbanken Nederland en Peter Boerhouwer natuurlijk, dankjewel dat je er was. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Komende donderdag zijn we er weer in die podcastfeed van dit programma met een extra aflevering. Dan spreek ik op de Provada, namelijk met minister Boekhard O'Sullivan. Dat gesprek is alleen online te beluisteren, dus abonneren op de podcast. Dag.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog in het midden van het land op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door het slechte weer zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen ter hoogte van Papendrecht. Die worden nu opgeruimd in beide richtingen. Ter hoogte van Papendrecht zijn 2 rijstroken dicht. Houd daar rekening met 10 minuten oponthoud.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van 2 mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. 1 van de 2 is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de 2e keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
17: De inflatie die is in mei al opgelopen naar 3,5%. En ook wat betreft de olieprijzen zijn de vooruitzichten niet best. En Brussel wil dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse techbedrijven. En daarvoor trekken ze flink de portemonnee. Ga ik allemaal bespreken in het Economenpanel. Vandaag te gast Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD. Welkom Marijn.
18: Dank.
17: En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom Menno.
19: Hallo.
17: Nou, gaan we even beginnen met de inflatie. Want in Nederland is opgelopen in mei naar 3,5%. Daarom rekent iedereen nu op een renteverhoging door de ECB komende donderdag. En waar wij afgelopen vrijdag voor werden gewaarschuwd is dat de bodem van de olievoorraad in zicht is. De oliemaatschappijen zelf waarschuwen zowel intern in geheime memo's van de White House als extern voor snel stijgende prijzen de komende periode. Ja, eerst maar even naar die olie. Verschillende grote oliemaatschappijen die zeggen, nou, een vat Brent kan gewoon binnen een paar weken, Marijn, de $150 aantikken. Heb je nog gauw getankt toen je dat hoorde?
18: Nou, ik kan het psychisch niet meer aan om mijn tank vol te gooien.
17: Hoezo niet?
18: Nou, omdat ik het gewoon te veel geld vind. Dus ik hou mijzelf voor de gek dat ik gewoon...
17: Jij rijdt niet meer.
18: Ik gooi er gewoon voor €50 in en dan zie ik wel wanneer ik weer moet tanken.
13: Kijk je weer in de auto stop.
18: Ja, dan kijk je weer in de auto stop. En ik heb ook niet een heel zuinige auto. Dat werkt zich nu ook een beetje.
17: Ja, dus jij was een van die mensen die op zoek was naar die laatste occasions in
18: ik
17: een
18: heb
17: elektrische...
18: grote Volvo tank. En dat is natuurlijk...
17: Die zijn heel fijn, maar heel duur.
18: Ze zijn dramatisch. Je hebt weinig afschrijving, maar daar is ook alles mee gezegd, helaas.
17: Ja, oké. Okay. Ja. Nou hoor je natuurlijk, Menno, continu dat er een heel... dat de VS en Iran heel dicht bij een deal waren. Dat was de hele tijd aan de orde van de dag. Maar intussen zien we nu gisteravond, vannacht en ook vanochtend de situatie serieus escaleren. Over en weer raketten van Iran naar Israël en terug. Hoe zorgelijk is dit voor de wereldeconomie?
13: Nou, dit is geen goed nieuws natuurlijk. We hadden dit wel aangenomen. Dus je moet altijd aannames doen om te voorspellen. En de belangrijke aanname nu is van hoe lang blijft de straat van Hormuz dicht. En dat is dan weer een inschatting gebaseerd op hoe gaan die onderhandelingen. Dus wij dachten van nou, we zien nog niet, ondanks al die uitspraken van nou, dat komt, we hebben snel een deal en Iran wil echt een deal, et cetera, et cetera.
17: Jij gelooft het al niet meer.
13: Nou ja, ten eerste, dat horen we al een hele tijd. Ten tweede, je ziet gewoon niet dat die belangen dichter, of dat die posities dichter bij elkaar komen. En je zag ook natuurlijk dat Israël hier en met de aanvallen in Libanon ook druk op de soort spijt van werd in die onderhandelingen. Mm. En dat lijkt nu verder dingen uit elkaar te lopen, uit elkaar te duwen.
17: Ja.
13: Waardoor je ziet dat er direct overvallen zijn tussen Israël en Iran. Dus dat helaas sterkt ons in ons beeld dat de inschatting dat de straat van Hormuz voorlopig niet open is.
17: Nee.
13: We hebben nu ingetekend dat het in september begint een beetje normaliseert.
17: Mm-hmm.
13: Dat is ook een heel proces. En het zal zeker niet zo zijn dat daarmee meteen de oliemarkt wat ruimte krijgt. Dus hebben wij nu een paar weken in de ramingen dat de olieprijs nog verder stijgt.
17: Mm-hmm.
13: 150 zou kunnen. Ik denk dat wij nu hadden gezegd 130, dat daar rond daar de piek zit.
17: Nou ja, maar dus die oliemaatschappijen zelf, die zeggen dus op korte termijn al $150 per vat. Nog even terug, waar baseer jij op dat het in, of waar baseren jullie op bij Rabo, dat het in september weer zal normaliseren, de straat van Hormuz?
13: Hier, dit is echt heel lastig, hè, want wij weten natuurlijk ook niet wanneer...
17: Geen glazen bol.
13: Er zijn meerdere mogelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat er morgen een deal ligt. Als beide partijen dat echt willen.
17: Ja.
13: Het is ook niet ondenkbaar dat de oorlog nog echt helemaal losgaat. En dat er flinke schade ontstaat aan energiefaciliteiten in de regio, waar de olieprijs nog langer in de problemen
17: maar
13: zit.
17: Maar zet je dan gewoon ergens een stip? Nou,
13: wij doen een inschatting. En we, maar hiervoor, wat dus anders is nu, denk ik dan...
19: 20 jaar geleden, is dat je elk echt een geopolitieke inschatting moet maken.
17: Ja.
19: En dat je vanaf daaruit die rest van je ramingen gaat doen.
17: Mm.
19: En als gevolg dus van het feit dat wij dan zien dat die straat van Hormuz dicht blijft tot september, denken we voorlopig hoge olieprijzen, hoger dan de markt voor ons nog had ingeprijsd, hogere inflatie dan we eerder hadden aangenomen. Dus dat we in Nederland dan een beetje op 4% inflatie zitten volgend jaar.
17: Ja.
19: En dus lagere groei. Maar voor Nederland in ieder geval niet zo laag dat je dan in een recessie belandt. Voor Europa als geheel is het echt kantje boord. Mm. Maar je ziet gewoon dat de energieintensiteit van de economieën anders is dan jaren terug.
17: Ja. Marijn, jij bent ook een soort geopolitiek analist nu geworden naast macro-economen.
18: Nou ja, dat is een beetje het probleem. Het is net wat Menno schetst. Je moet dus kijken naar wat zijn de geopolitieke verhoudingen. Die zijn heel moeilijk in te schatten. Je ziet nu dat in Israël er veel meer steun voor die oorlog is dan in de Verenigde Staten. En dat wreekt zich natuurlijk ook. Dus Israël gaat nu aanvallen. En de Verenigde Staten willen dat eigenlijk niet. Maar die hebben dus duidelijk Israël niet aan een touwtje. Hoe die dynamiek tussen die twee landen zich gaat ontwikkelen, dat is ook behoorlijk spannend, ja, denk ik. En wat betreft die timing in september, kijk, in het najaar zijn natuurlijk, in november zijn die midterm elections in de VS, de tussentijdse verkiezingen. En je mag natuurlijk verwachten dat Trump voor die tijd wel ergens een soort deal wil. Want een hoop kiezers zitten niet te wachten op deze oorlog. En ja, die inflatie die loopt er ook door op. En ja, dat die geest krijgt hij waarschijnlijk niet meer tijdig in de VS.
19: Ja, dat is misschien nu al te laat.
18: Dat is al te laat, ja, precies. Dus, maar dan laat hij in ieder geval weten dat hij die iets aan doet. Kijk, als die oorlog nog volop woedt en die olieprijs stijgt verder, terwijl die verkiezingen zijn, ja, het lijkt mij niet gunstig voor de uitslag van de Republikeinen. Hoewel ook dat weer lastig is te voorspellen, omdat die hele Make American Great beweging toch ook wel een deels heel loyaal is. Dus je moet het dan hebben van die kiezers die zijn aan het twijfelen gaan.
17: Ja,
18: het is ingewikkeld.
17: En uitgaande dan van het feit dat de straat van Hormuz voorlopig dicht blijft, dat de situatie in het Midden-Oosten misschien nog verder escaleert, dan ga je dus een langduriger energiecrisis zien.
18: Ja.
17: Die gaat natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldeconomie en ook voor de inflatie hier.
18: Juist.
17: Wat voor inflatiecijfers moeten wij? Ik hoorde Menno al zeggen 4% mogen we al wel van uitgaan volgend jaar. Hè? Beetje begin volgend jaar, Menno.
19: Ja, het gemiddelde volgend jaar versus dit jaar dan.
17: Ja, is dat een max of zijn jullie bang dat dit echt nog wel verder uit de hand kan lopen?
18: Rabobank heeft betere modellen dan ik. Zal ik er direct bij zijn. Ik reken dat zelf niet door.
17: Hm?
18: Maar meer in kwalitatief opzicht. Het is natuurlijk zo dat de vorige inflatieschok heel vers in het geheugen zit van zowel vakbonden als werkgevers.
17: Ja,
18: precies. Dus de Russische inval in Oekraïne.
17: 2022,
18: dat was een complexere situatie dan nu. Want toen had je meerdere schokken eigenlijk, waardoor die inflatie nog harder opliep. In Nederland speelde ook nog mee dat we het verkeerd aan het berekenen waren eigenlijk. Maar goed, dat wordt het wat ingewikkeld waarschijnlijk. Maar het is natuurlijk zo dat jarenlang hebben we hele lage inflatie gehad. En was het probleem van hoe kunnen we voorkomen dat we in een deflator scenario terechtkomen. Mm. Nou, sinds 2022 weten we dat inflatie wel degelijk nog steeds kan. En zul je dus, nou ja, laat ik het zo zeggen, is er de vrees dat vakbonden eerder hun looneisen gaan verhogen, dat bedrijven eerder gaan zeggen, nou weet je wat, die energiekosten gaan oplopen, laten wij alvast maar onze prijzen verhogen. Als dat kan, want als je natuurlijk in een echte recessie terechtkomt, zijn die mogelijkheden ervoor minder. Maar bepaalde markten zal dat kunnen. Nou ja, en dan krijg je dus dat eigenlijk die inflatie al heel snel vooruit gaat lopen op hogere inflatieverwachtingen.
17: Dan krijg je een loonprijsspiraal.
18: Dan krijg je in ieder geval dat die inflatie snel oploopt. Of het echt ontaart in een loonprijsspiraal, waardoor het steeds erger wordt, dat is maar de vraag natuurlijk. Want dan is er wel meer nodig dan de situatie nu, denk ik. Je ziet het nog niet in inflatieverwachtingen zoals de ECB die meet overigens. Maar goed, ja, dat is ook maar een momentopname. Dus er is wel een soort vrees dat er een soort, ja, dat we weer die situatie krijgen zoals in 2022. Dat we dus ook in een langdurig traject terechtkomen. Want als die looneisen eenmaal gaan stijgen, als de prijzen gaan stijgen, omdat werkgevers hogere kosten voor willen zijn, ja, dan ben je er niet zomaar van af. En dat was natuurlijk wel de hoop binnen ECB, hè, dat het een tijdelijke piek zou zijn.
19: Ja, ik denk dat de ECB nu een signaal moet geven om te zeggen van, ja, wij zitten hier bovenop. Niet zoals de vorige keer.
17: Donderdag gaat de rente omhoog. Ja,
19: daar gaat iedereen wel vanuit nu. De vraag is, wat gebeurt daarna?
17: Mm.
19: Wij denken dat ze nog een kwartje zullen doen. De markt is daar ook wel van overtuigd. Daarna, en dan hebben we het misschien eind dit jaar, ergens begin volgend jaar, misschien een derde. Wij denken dat ze dan hun punt wel hebben gemaakt. En dan ook zeg maar de economische groeikant zullen zien. En dus niet meer schade willen doen dan echt nodig om die geloofwaardigheid te behouden. Maar de markt gaat ervan uit dat er nog een kwartje komt. Dus dat we dan in ieder geval over het komende jaar 3 renteverhogingen hebben.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
17: Daar gaan we het ongetwijfeld nog heel veel over hebben deze week. De renteverhoging, hoe hoog dan? En ook de escalatie in het Midden-Oosten. En wat doet dat allemaal? We zitten weer in het economenpanel vandaag met Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD. En Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. En dan wil ik het ook even met jullie hebben over de afhankelijkheid van de VS. En dan voornamelijk van de techbedrijven in de VS. Europa wil dat natuurlijk sterk verminderen, dat weten we. Microsoft, Google, Amazon, dat moet eigenlijk allemaal. Nou, de deur uit is misschien een groot woord. Maar we moeten toch echt wat grote Europese tegenhangers komen. En daarom komt Brussel met een pakket maatregelen. Ze gaan flink investeren in Europese cloud, AI en ook chiptechnologie. En ook de capaciteit van de Europese datacenters verdrievoudigen. In 7 jaar. Nou, mooie ambities, Marijn. Maar too little too late, lopen we al te ver achter op de Amerika, denk je, wat dit betreft? Of kunnen we echt toch wel heel veel goed doen?
18: Too little too late is denk ik wel een adequate samenvatting. Ik denk wel dat we moeten proberen, en dat is ook het hele oogmerk van deze regelgeving, om op bepaalde gebieden zoals defensie, gezondheidszorg, et cetera, dat we niet zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Om mij heel simpel te zeggen.
17: DigiD-perikelen, zeg maar.
18: DigiD-perikelen. Dus we zullen zeg maar op bepaalde, wat ze dan zo mooi choke points noemen, moeten zorgen dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Maar het hele idee dat we die Amerikaanse cloud even zomaar kunnen opbouwen. Want je zegt flink investeren, maar de investeringen die daarvoor nodig zijn. Ik bedoel, ik heb die getallen niet in mijn hoofd, hoor, maar dat is ongelooflijk.
17: Het is massive, ja.
18: Ja, je moet dus nu modellen ontwikkelen. Je moet datacenters. We zitten nu al met tekorten op het stroomnet, met energietekorten. En we willen ook wel heel veel als Europa. Hè. We willen dus zelfstandig worden op het gebied van defensie. We willen onze energieafhankelijkheid verminderen, wat een heel goed punt is gezien de recente ontwikkelingen. Maar als je dat allemaal wilt en je wilt ook nog eens een eigen cloud opbouwen, dan denk ik wel dat we gewoon te kampen met een tekort aan geld, maar ook gewoon een tekort aan mensen om het te doen. Dus je zult wel heel duidelijk keuzes moeten maken van waar zitten de grootste knelpunten en die dan aanpakken. Maar echt een totaal alternatief bieden voor de Amerikaanse cloud, dat lijkt mij op korte termijn ongelooflijk lastig.
17: En de vraag of wij dat zelf dan willen. Hè? Vraag ons maar eens om onze iPhones los te laten en dan naar een Europees alternatief te
18: gaan. Ik zit totaal gevangen, kan ik je vertellen. Ja, met 30.000 foto's.
17: Oh, 30.000
18: foto's. Ik wil het best in een Europese cloud, dat makkelijk kan. Natuurlijk. Maar laten we eerlijk zeggen, als ik niet meer bij mijn familiefotootjes kan, is het natuurlijk is het geen groot probleem, lijkt me. Voor de samenleving.
19: Precies, ik denk
17: maar voor jou persoonlijk wel.
18: Ja, voor mij persoonlijk wel. Maar ik ben bereid om dat offer te brengen.
17: Oh, wow. Menno, ben je er ook bereid om overstappen
19: maar
17: van de iPhone?
19: Ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk dat, dat het gaat om bepaalde kritische dingen waar je niet wil dat een andere partij, Amerika in dit geval, je onder druk kan zetten.
17: Ja.
19: Ja, dus het geopolitiek gezien de geopolitieke veranderende omstandigheden, het minder vertrouwen in de relatie met Amerika, wil Europa strategische autonomie opbouwen. Maar daar is een hele spectrum in. Hè? En het eerste wat je wilt doen is je afhankelijkheden reduceren, zodat je niet chantabel bent.
17: Ja.
19: Daar ook is een hele spectrum. Want je wil in ieder geval, zeg maar, kritische overheidsgegevens, persoonsgegevens, kritische, geheime verkeer, wil je dus los kunnen, veilig kunnen stellen.
17: Die wil je gewoon bij je eigen toko onder kunnen brengen.
19: Ja, en naarmate en misschien is er een toekomst waar er, zeg maar, florerende Europese alternatieven zijn die alles diensten kunnen bieden die de Amerikaanse techbedrijven kunnen bieden. Maar dat zal wel even duren voordat opgebouwd is.
17: Ja.
19: Dus het is een weg ernaartoe. En naarmate je verder die onafhankelijkheid opbouwt, hoe meer opties je krijgt.
17: Maar wij hebben het hier natuurlijk over de veiligheidskwestie. Hè, van je wil strategisch wat minder afhankelijk zijn van. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon een economische component, Marijn. Ik bedoel, het is natuurlijk ook heel interessant als wij daadwerkelijk iets neer kunnen zetten waar die Amerikanen wel in geïnteresseerd zijn. En dat wij misschien wat marktaandeel kunnen afsnoepen van de grote jongens daar.
18: Ja, ik vrees toch dat de discussie nu vooral gaat, hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden op bepaalde kritische punten. Maar ook nog een keer gaan concurreren met de Amerikaanse cloud, die zo efficiënt is ingericht en zo groot is.
17: Jij ziet het echt als een droom.
18: Dat zie ik serieus als een droom, ja.
19: Als je even zo strategisch zou nadenken over van waar ga ik een winnaar worden, dan kan je beter iets nieuws kiezen waar Europa zeg maar de winnaar in kan zijn.
18: Precies.
19: Maar dat is niet de redenering. De redenering is in sommige dingen die we gewoon niet vertrouwen aan andere partijen. Mm-hmm. Dus moeten we die capaciteit opbouwen. En het stroomnet werd genoemd. Ja, dat is inderdaad voor datacenters een enorme knelpunt. Ik heb nog even met mijn energieanalisten bij Rabo Research gesproken. Hoe zien zij dat? En hoe die 7 jaar die ze noemden, is dat realistisch? En ze zeiden van, het kan net.
17: Ja, ja.
19: Als we nu
18: op zijn Nederlands, niet op zijn Fries.
19: Als alle investeringen die gepland zijn en die nodig zijn om het net op te schalen in Europa allemaal lukken, en je gaat die datacenter snel bouwen, dan zou je over 7 jaar... dat kunnen neerzetten.
17: Nou.
19: Maar dan moet het allemaal perfect verlopen.
17: Ja,
19: en dat is natuurlijk wel de vraag.
17: Dat is een droom. Ik wil nog even eindigen met de veer die Brussel ons toestak op economisch vlak dan. Na 14 jaar zijn wij blijkbaar echt goed bezig met een aantal kritiekpunten die Brussel al 14 jaar noemt. Dat lezen we in de jaarlijkse analyse van de economische toestand van de EU-lidstaten. Maar er blijft natuurlijk altijd wat te zeuren over voor een Europese commissie, ook richting ons. Menno, de kritiek van Europa was altijd bijvoorbeeld op Nederland. Jullie huishoudens hebben veel te hoge schuld. En het handelsoverschot op die staatsrekening, dat gaat helemaal niet goed. Blijkbaar doen we het nu beter. Ze zeggen, jullie zijn er nu eindelijk serieus mee aan de slag. Dus duimpjes. Ben je het mee eens?
19: Ja, ik denk dat het iets subtieler ligt. Ik denk, zij hebben heel veel gradaties om een inschatting te maken.
17: Ja, en risicoanalyses.
19: Ze nemen daar ook rekening mee welke kant het op gaat.
17: Mm-hmm.
19: En het is zeker het geval dat de hypotheekschuld in verhouding tot BBP al jaren aan het dalen is.
17: Mm.
19: En dat komt eigenlijk door beleid die al vlak na de financiële crisis is ingezet. Dus bijvoorbeeld inkomenseisen bij hypotheken. We zien meer recentelijk natuurlijk dat aflossingsvrije hypotheken worden aangepakt door de toezichthouder. Dus dat zijn dingen die langzamerhand het schuldniveau in verhouding tot de BBP-groei drukken.
17: Ja.
19: En dat zeggen ze, nou, het gaat de goede kant op. Dus we vinden dit een wat minder grote issue.
17: Oké, nou Marijn, er was wel één zeurpuntje van de Europese Commissie. Het gaat niet zo goed met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, zeggen ze. Leesvaardigheid, rekenvaardigheid, het gaat allemaal, het holt achteruit.
18: Ja, ik zou dat ook geen zeurpuntje willen noemen. Dit is echt een serieus groot probleem in Nederland.
17: Mm.
18: En de OESO heeft er heel goed onderzoek naar gedaan. En die laat ook zien dat het niet zozeer te maken heeft met sociale klasse. Want het wordt vaak gedacht, hè, van ja, als je als je toevallig in een gezin wordt geboren wat wat minder welstand, dan kan er minder geld worden uitgezet aan bijles. Ik zeg niet dat dat geen rol speelt. Speelt natuurlijk wel een rol. Maar een veel grotere rol spelen de verschillen tussen scholen. Dus kennelijk is er heel veel beleidsruimte bij scholen om hun eigen onderwijs aan te bieden. Waardoor de ene school gewoon veel minder leert aan leerlingen dan een andere school. En ja, daar zit wel een probleem. En ik ben geen onderwijsspecialist. Maar als je kijkt dat we zijn weggezakt naar leesvaardigheid, qua leesvaardigheid naar de middelmaat van Europa. En de trend gaat dus naar beneden. Ja, dat is wel.
17: Dat heeft grote gevolgen voor een economie.
18: Dat heeft grote gevolgen voor een economie. Jaren. En het blijkt dus ook dat mensen die veel lezen kunnen ook weer beter omgaan met digitalisering. Dus je kunt zeggen, ja, ach ja, lezen is helemaal niet meer belangrijk. Wie leest er nog? Het gaat erom dat je weet hoe je laptop moet aanzetten. Maar zo is het dus niet. Het zorgt
17: ook
18: voor
17: op je
18: allerlei
17: laptop moet je lezen.
18: Ja,
17: natuurlijk.
18: Het zorgt voor allerlei verbindingen in je hersenen waardoor je dingen sneller begrijpt. Dus we hebben daar wel echt een ongelooflijk groot probleem.
17: Ja, en het FD moet gelezen worden. Ook over een aantal decennia nog.
18: Ja, ik het is ook enig eigen belang inderdaad.
17: Ik wou zeggen, nee, dat is absoluut waar. Ja, het is, ik zei zeurpuntje, maar hè, natuurlijk in de retro perspectief.
18: Maar er zitten wel wat zeurpuntjes tussen, hoor. Dus
17: altijd. Nee, maar dit is een groot issue.
18: Maar dit is een groot issue.
17: Menno, ook iets waar jij je zorgen over maakt? En hoe je,
19: onderwijs is inderdaad een van de pijlers achter de lange termijn trendmatige groei van de economie. Je moet een arbeidsaanbod hebben die nieuwe technologie kan absorberen.
17: Ja.
19: En dat is de echte economische groeidriver op lange termijn.
17: Dank jullie wel voor dit economenpanel. Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD, en Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. Dit panel kun je natuurlijk ook lekker terugluisteren als podcast. Abonneer je even via jouw favoriete podcast-app.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertaks, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
11: Daarbij te gast Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland. Nogmaals welkom, Erik.
12: Dankjewel.
11: Wij zaten al uitgebreid te praten over jouw jaren in het buitenland. Want je hebt lang in Amerika gewerkt, voor Johnson & Johnson ook, neem ik aan.
12: Ja, klopt.
11: Duitsland, Engeland.
12: Engeland was voor Organon destijds.
11: Organon, oh, dat is alweer een concurrent. Maar je zit al wel lang in het wereldje.
12: Ik zit al lang in het wereldje, ja. Ik ben in 2002 bij Organon begonnen. Eerst in Nederland op hoofdkantoor, toen een aantal jaren in Engeland gewerkt. En sinds 2009 bij Janssen of Johnson & Johnson. Ja.
11: Ja, dat moet je even uitleggen. Want heel veel Nederlanders zullen vanuit de coronacrisis dansen met Janssen in hun hoofd hebben. Dat was een coronavaccin. Met één prik kon je weer het openbare leven in en had je eigenlijk niks meer te vrezen, was een beetje wat Hugo de Jonge toen zei. Uitgevonden door Janssen. Janssen in Leiden. Maar dat is toch echt onderdeel van Johnson & Johnson? En nu bestaat het niet meer, toch? Hoe zit het nou?
12: Ja, dus misschien goed om even die verwarring weg te halen, want die komen we vaker tegen. Janssen is opgericht door dokter Paul Janssen. Een van 's werelds bekendste Belgen. Samen met Eddy Merckx strijdt hij om de titel, volgens mij.
11: Ja.
12: En dat heeft hij in de jaren 50 opgericht. Toen is het vrij snel door Johnson & Johnson overgenomen.
11: Dat is gewoon een farmaceut, hè? Farmaciebedrijfje.
12: Toen was het nog geen farmaceut. Toen hadden ze vooral medische technologie en devices. En een aantal consumer health producten. En dat is uitgegroeid tot een van de grootste, of misschien wel de grootste healthcare bedrijf ter wereld. Wat de afgelopen jaren zich steeds meer is gaan richten op geneesmiddelen, op farmaceutica. En op een gegeven moment was Janssen het grootste onderdeel van Johnson & Johnson. En toen was het of Johnson & Johnson wordt Janssen, of Janssen wordt definitief Johnson & Johnson.
11: En dat laatste is gebeurd.
12: Is als Amerikaans bedrijf was waarschijnlijk de meest logische optie.
11: Ja, dat is toch wel jammer voor meneer Janssen dan. Maar goed, Johnson & Johnson klinkt inderdaad heel internationaal. We hebben nu natuurlijk sinds een paar weken de parlementaire enquêtecommissie Corona. Nou, inderdaad, Janssen is dan inderdaad in Nederland toch echt wel groots bekend geworden door dat vaccin. Spelen jullie nog een rol in die parlementaire enquêtecommissie?
12: We zijn niet uitgenodigd, dus wat dat betreft niet. We zijn wel blij dat we natuurlijk mee hebben kunnen helpen aan het van het slot krijgen van Nederland in
11: ja,
12: die tijd.
11: Ja, hoe vond jij dat toen? Want jij was toen al net de directeur, hè, 2020 werd jij directeur van Nederlandse tak, zeg maar, van Johnson & Johnson.
12: Ik ben in 2023 algemeen directeur van Nederland geworden. Ja. Dus ik zat toen dat speelde in Duitsland.
11: Oh, toen zat je in Duitsland.
12: Grens Duitsland en Amerika. Ik was trots dat we als een van de bedrijven in zijn gestapt om te kijken of wij iets konden doen. Hè. Vaccins was iedereen het denk ik vrij snel over eens. Heb je nodig om met het virus om te gaan? We hebben enorm veel kennis en kunde, of hadden enorm veel kennis en kunde in Leiden, ook daar de overname van Crucel, om daar een rol in te kunnen spelen. Er is binnen no time een vaccin ontwikkeld. Het ging 24 uur per dag door. Werd extreem actief en constructief samengewerkt tussen het bedrijfsleven, tussen Johnson & Johnson en de politiek. Dat heeft ertoe geleid dat er meerdere vaccins zijn gekomen. Ze werkten allemaal. Die van ons werkte ook. Die van anderen werkte iets beter. Daardoor hebben wij uiteindelijk de strijd verloren.
11: Met Pfizer en Moderna, deed het beter. Ja. Was dat wel een moment dat Hugo de Jonge dus zei, ja, iedereen kan dansen met Janssen. Is dat dan heel lekker voor het imago? Of zeg je van, oh nee, toen heb ik echt hem even boos geëft van, wat doe jij nou?
12: Nou, ik heb hem dus niet geëft, want ik was er niet direct bij betrokken.
11: Waren jullie er blij mee als Johnson & Johnson dat het zo ging?
12: Nou, ik denk dat het goed was dat er aandacht is voor het belang van vaccineren. Uiteindelijk moeten die wel toegepast worden op de manier zoals de registratieautoriteiten het hebben toegelaten. En daar was het advies om toch een paar dagen te wachten voordat je ging dansen.
11: Oké, dus dit was iets waar jullie niet blij mee waren.
12: Dat is niet onze keus geweest.
11: Nee, kan ik me voorstellen. Johnson & Johnson, een gigantisch van origine Amerikaans farmaciebedrijf. Jij leidt de Nederlandse divisie. Wat gebeurt er bij die Nederlandse divisie en hoe sterk ben je dan verbonden met de Amerikaanse tak?
12: Ja, goede vraag. Dus Johnson & Johnson is een wereldwijd opererend bedrijf. We zitten in honderden landen. Maar we hebben in Europa op een paar plekken echt een hele grote aanwezigheid. Onder andere in Nederland, voornamelijk in Leiden. Op het Leiden Bioscience Park, waar we heel veel medicijnen ontwikkelen, maar vooral ook produceren. Ook voor de wereld, zullen we zeggen.
11: Veel kankermedicijnen.
12: Ja, in Leiden met name medicijnen tegen auto-immuunziekten, maar ook steeds meer medicijnen.

0: medicijnen tegen kanker, klopt. En dus wat we in Nederland doen is een combinatie van het onderzoeken en ontwikkelen van medicijnen. Ook in samenwerking met Nederlandse academische centra, met Nederlandse ziekenhuizen. We produceren veel in Nederland en we zorgen uiteraard, of we streven ernaar, dat die innovatie ook bij de Nederlandse patiënt terechtkomt.
1: Ja, dat is natuurlijk het doel. Hoe sterk ben je verbonden dan met de VS? Of laat ik het anders vragen, hoe onafhankelijk kun je opereren als Leids instituut, als Nederlands instituut?
0: Ja, we zijn onderdeel van een groot multinationaal concern, dus we hebben daar ook gewoon rekening mee te houden. Wat wel zo is bij Johnson & Johnson, wat je merkt, is dat het een aardig decentraal geleid bedrijf is, waarbij altijd veel aandacht is voor je aanpassen aan de
1: lokale
0: verbinding
1: markt.
0: Zoeken met de lokale dynamiek, de lokale markt. En daar een goede balans in vinden.
1: Ja, en de ontdekkingen die we dan bijvoorbeeld hier in Leiden doen, is dat iets wat je dus meteen deelt met de rest van Johnson & Johnson? Ik vraag het ook een beetje in het kader van de strategische autonomie die je wil afbouwen van bijvoorbeeld in Amerika. Maar ja, jullie bent hier onderdeel van een Amerikaans bedrijf.
0: Ja, nee, dat soort afdelingen opereert wereldwijd. Dus wij zijn altijd op zoek naar innovatie om de onopgeloste problemen van de burger, van de patiënt op te lossen. Mm. En het maakt ons eigenlijk niet uit waar die vandaan komt. Dat kan extern zijn, uit academische centra, uit start-ups, uit scale-ups of vanuit onze eigen laboratoria. En het is fantastisch als iets vanuit Nederland komt. En dat maakt me natuurlijk als Nederlander ook een beetje trots. Maar het belangrijkste is dat we die middelen ontwikkelen en bij de patiënt krijgen.
1: Ja, precies. En dan moet je ook zeker kijken naar wat er allemaal gebeurt bij de concurrent. Neem ons even mee in de wereld van de biotech. Want er is heel veel competitie onderling. Er draait van alles om patenten. Want als je eenmaal iets gepatenteerd hebt, dan heb je een bepaalde range waarin je dat kan ontwikkelen en waarin je het als enige mag verkopen. Er is ook veel samenwerking, want er worden overal ter wereld ontdekkingen gedaan waar je ook van elkaar weer van wil leren. Dus hoe zit die markt in elkaar?
0: Ja, ik denk dat iedereen die in de geneesmiddelensector werkt het vooral doet om natuurlijk uiteindelijk een onvervulde behoefte, een unmet need van de patiënt op te lossen. En daarvoor is focus en kennis en expertise cruciaal.
1: Ja.
0: Dus wat je merkt is dat op het moment dat er een ontwikkeling is in een veld wat voor ons niet zo interessant is, maar voor een ander bedrijf wel interessant kan zijn, dat een middel dan van de ene partij op de andere partij overgaat, omdat zij beter in staat zijn om dat verder te ontwikkelen en uiteindelijk bij de patiënt te krijgen.
1: Wordt dan gewoon doorverkocht, want daar gaat natuurlijk ook
0: doorverkocht,
1: geld.
0: Doorverkocht, uitgelicenseerd. Precies. Dus dat is goed. Het is een publieke of een private sector waar we natuurlijk wel allerlei mededingingswetten hebben waar we ons moeten houden.
1: Mm-hmm.
0: Maar waar mogelijk wordt er samengewerkt om uiteindelijk zo efficiënt mogelijk de innovatie te ontwikkelen en bij de patiënt te krijgen.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk ook, wat we net van Jos Verstegen ook hoorden, altijd bij de prijsprikkel. Er is hier in Nederland veel kritiek ook op medicijnen die gewoon hier niet te krijgen zijn. Het is te duur, terwijl ze hier om de hoek in België of in Duitsland kun je ze wel krijgen. De Nederlander snapt daar helemaal niks van. Kan jij het uitleggen?
0: Ik ga het in ieder geval proberen. Daarvoor sta ik hier. Uiteindelijk is het natuurlijk, we zijn een bedrijf, wat ik net al zei, een privaat bedrijf in een publieke sector. Dus er worden terecht kritische vragen gesteld over hoe werkt het nou precies? Waarom is zo'n middel? Waarom kost zo'n middel wat het kost? Is het duur of is het niet duur? Mm. Dus die vragen gaan we ook zeker niet uit de weg. Wat ik net ook al even tegen Jos zei, ik hoop vooral dat we vandaag niet alleen over prijzen en kosten praten, maar ook over de inkomsten, de opbrengsten, de waarde die geneesmiddelen brengen. Want als je goed kan uitleggen wat voor waarde je toevoegt, dan is het de prijs die het kost misschien ook wat meer en wat beter te accepteren.
1: Ja, maar dan is de overheid dus niet bereid, zeg jij, om te betalen voor waarde. Of zien we dat verkeerd?
0: Nou, ik denk, en dat is misschien ook wel de hoofdboodschap, hè. Dus de Nederlandse overheid wil, als ik het even heel kort de bocht zeg, eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, wat dat betreft. Je verwees al even naar het rapport Wenning. We zijn een sector die geneesmiddelen onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen. En als je wel natuurlijk alle lusten van die sector wil om je economie en je welvaart hard te laten groeien, maar heel terughoudend bent, meer terughoudend dan andere landen om het ook te vergoeden, ja, dan ga je de lasten misschien een beetje uit de weg. En dat is zonde. Ik denk dat er een enorme kans is om het beide te doen. Om het ook constructief en kritisch te doen. En dat uiteindelijk daar niet alleen de patiënt, maar ook de maatschappij en ook de economie van gaat profiteren.
1: Ja, want jullie zeggen wij investeren leren zoveel in verschillende kansen die je ziet. Verschillende trajecten om dingen te ontwikkelen. Dat kost uiteraard bakken met geld. En het gros haalt het niet. Hè, omdat het gewoon stuk loopt op een gegeven moment. Het doet niet wat je wil. Dus uiteindelijk met dat ene geneesmiddel wat dan lukt. Daar moet je dan eigenlijk een soort van alles mee terugverdienen wat je eerder hebt geïnvesteerd. Klopt dat?
0: Er zitten een paar dingen in wat je zegt. Dus één, we investeren heel veel. En dat is misschien iets wat heel veel mensen ook niet weten. Johnson & Johnson staat ook al jaren in de top 10 van grootste R&D-investeerders van Nederland.
1: Hoeveel procent van je omzet gaat er echt 25% naar R&D bijvoorbeeld?
0: Ja, er gaat van onze omzet wereldwijd tussen de 15% en 20% naar R&D. Maar 2% van die totale 15, 16 miljard die we investeren in R&D gaat naar Nederland. Dus we staan in het lijstje met ASML, met Philips, met Shell, met Booking.com. En wij staan nu, we stonden derde. Daarna stonden we vierde.
1: Weet zakken?
0: Inmiddels staan we zesde.
1: Ja.
0: We investeren nog steeds bijna 300 miljoen in onderzoek en ontwikkeling. Dus dat is een ongelooflijk groot bedrag.
1: Mm-hmm.
0: Het is maar 2% van onze totale R&D-uitgaven. En de discussie die we graag voeren met Nederland is, wij zijn meer dan geïnteresseerd om te kijken hoe we van die 2% 4% kunnen maken. Maar dan moet er wel erkenning zijn voor de waarde die we brengen. En niet alleen maar gepraat worden over prijzen en kosten.
1: Dus je hebt een hard ja nodig van de overheid die eigenlijk dat ze bepaalde afname gaan nemen, ook van dure medicijnen, voordat je die R&D weer kan verhogen.
0: En we praten eigenlijk altijd over innovatieve geneesmiddelen en niet over dure geneesmiddelen. Ik weet dat Nederland is het enige land in de wereld waar de term dure geneesmiddelen gebruikt wordt.
1: Het is toch ook duur, Erik? Het is toch ook duur?
0: Wat is duur? Wat is duur?
1: Dus blijkbaar te duur voor de overheid om erin te investeren.
0: Precies.
1: En jij zegt, wij hebben dat nodig, een afname, eigenlijk een zekerheid dat zij meer gaan afnemen van dat soort medicijnen, anders kunnen we hier niet door.
0: Nou, we hebben in ieder geval een discussie nodig over op wat voor soort manier, in welk systeem je de waarde van geneesmiddelen beoordeelt. Dus wat we graag willen. Kijk, iedereen snapt dat in een zorgsector waar de bevolking vergrijst, de zorgkosten nemen toe. Het is een van de grootste kostenposten die we hebben in Nederland. Geneesmiddelen zijn daar een onderdeel van. Overigens een heel klein onderdeel. Dat is minder dan 5% van de totale zorgkosten gaat naar geneesmiddelen. Dus als je dat soms aan mensen vraagt, zeggen ze, oh, dat zal wel 20-25% zijn. Nee, minder dan 5%. En het neemt af. Nou, dus we moeten wel heel eerlijk zijn over hoe groot het probleem überhaupt is. Maar goed, dan nog, het is een uitgave aan een private sector die kritisch bevraagd wordt, waar dus ook goed naar gekeken moet worden. Daar zijn artsen en patiëntenorganisaties altijd bij betrokken.
1: Mm-hmm.
0: Het Zorginstituut, met input van artsen, met onafhankelijke deskundigen, kijkt in heel veel detail naar de waarde die een middel toevoegt. De klinische waarde, is het beter dan wat er nu is voor de Nederlandse patiënt? Vervolgens wordt er uitgebreid gekeken naar de kosteneffectiviteit. Is het de moeite waard om er ook echt geld aan uit te geven? Dat vinden we allemaal prima en goed. Vervolgens moet je daarvoor natuurlijk over onderhandelen. En dat gaat in Nederland met het bij het ministerie van Volksgezondheid. En daar hoop je eruit te komen. En helaas zijn we nu als Johnson & Johnson de afgelopen 6 maanden geconfronteerd met een aantal middelen die het niet gehaald hebben. En dat is pijnlijk.
1: Ja, en zeg je, de schuld ligt daarvoor 100% aan de overkant? Of steek je ook de hand in eigen boezem en zeg je, nou, die marge bij ons kan inderdaad echt wel iets lager?
0: Nou, je moet in ieder geval altijd kritisch blijven naar jezelf. Dus wat dat betreft is je hand in eigen boezem steken wel belangrijk. Want misschien hebben wij gewoon niet goed genoeg uitgelegd wat de waarde van een geneesmiddel is. En als mensen de waarde niet zien, dan stellen ze daar terecht kritische vragen bij.
1: Ja.
0: Het is wel belangrijk om erbij te zeggen dat dit geneesmiddelen zijn die in alle landen om ons heen, dus alle Europese landen om ons heen,
1: dat het wel
0: beschikbaar zijn.
1: Maar dus ook tegen dezelfde prijs? Is daar niet iets goedkoper?
0: Dus prijzen. Dus ik weet ook helaas niet precies wat de prijzen in andere landen zijn, maar ik weet wel dat het prijsbeleid wat wij voeren in de Europese Unie zijn
1: lijkt
0: prijzen
1: niet zo erg
0: altijd vergelijkbaar. Ja.
1: Ik wil het ook nog over wat anders hebben. Een dilemma ga ik je voorleggen. Je moet kiezen en achteraf kun je nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Nederland is een uitstekende plek om medische innovaties te doen. Of ja, als we zouden verhuizen naar het buitenland, dan zouden we veel meer baanbrekende ontdekkingen kunnen doen.
0: Nederland is een uitstekende plek.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast nog even Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine in Nederland. Dus hier is. We hebben alle middelen, mogelijkheden voor jou, voor Johnson & Johnson hier in Nederland om te floreren.
0: Bijna alle middelen, zou ik zeggen. We hebben een extreem goede infrastructuur. We hebben, als je kijkt naar het Leiden Bioscience Park, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Mm. Ja? Dat is een van de, laten we het zeggen, ecosystemen waar heel veel samenkomt wat je als geneesmiddelbedrijf nodig hebt. Ja. Hè, goede academische instellingen, veel kennisinstituten, goed netwerk van start-ups, scale-ups en een aantal grote innovatieve geneesmiddelbedrijven. Dus we hebben een goed ecosysteem. We liggen gunstig in de wereld. We zijn een soort van gateway to Europe.
1: Ja,
0: ook qua logistieke verbindingen met Schiphol.
1: Maar waar ontbreekt het aan?
0: Nou, het belangrijkste waar het aan ontbreekt is wat ons betreft het feit dat, dat al die dingen die in het Leiden Bioscience Park onderzocht, ontwikkeld en gemaakt worden, of heel veel van die dingen, het niet meer tot een Nederlandse patiënt redden. Want dat is toch wel een beetje waar het voor doet. Een middel ontwikkelen en produceren wat uiteindelijk niet bij een patiënt komt, is zonde.
1: Dus dan kom je dus toch weer bij de overheid die weigert te betalen voor, in jullie ogen, wat het waard is.
0: Precies.
1: Maar als dat dus niet lukt, en je merkt dus dat het daar stokt, en dat is het enige doel wat je hebt, je wil dat bij die Nederlandse patiënt krijgen.
0: Ja.
1: Wat doe je hier dan nog?
0: Nou, wat doen we hier nog? We hebben altijd de ambitie en de hoop dat we de tij kunnen keren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
1: Als in een nieuw kabinet, nieuwe ronde, nieuwe kansen? Is dat dan het idee?
0: Ik denk, je verwees al even naar het rapport Wenning. Dat is wel een belangrijke kans. Dus ik denk dat je, als je terugkijkt naar de discussie die er ook bij ASML was destijds over, ze zijn belangrijk voor Nederland, voor het groeivermogen, voor de welvaart van Nederland. Hoeveel discussie er was om die in Nederland te houden, merk je natuurlijk toch. In Nederland is men kritisch tegen het grote bedrijfsleven. Gezond kritisch is goed.
1: Maar als je dreigt, dan. Ja, misschien moet je gewoon gaan dreigen nu.
0: Ja, ik denk dat met dreigen kom je niet zo ver, denk ik. Ik denk dat we ons moeten.
1: ASML wel.
0: Ik denk dat we ons moeten realiseren dat Wenning is niet de enige die bedacht heeft dat biotech en geneesmiddelen een mooie
1: een
0: kans
1: motor
0: is,
1: zijn. Ja.
0: Dus uiteindelijk.
1: Ja, dat heeft hij inderdaad in het rapport Wenning gezegd.
0: Het adagium is natuurlijk, je kan, als je geconfronteerd wordt met uitdagingen in je budget, twee dingen doen. Je kan of kosten besparen of je kan kijken of je harder kan groeien. Nou, de route die Wenning terecht kiest is om ons welvaart op peil te houden, moeten we harder groeien.
1: Ja.
0: Nou, dan moeten we inzetten op sectoren die daar het meest aan bij kunnen dragen.
1: En dat is de biotech is er
0: een van. Laat de arbeidsproductiviteit bij de geneesmiddelensector nou de hoogste zijn van alle industrieën. Dus dat biedt kansen. Alleen, je moet niet vergeten dat elk zichzelf respecterend Europees land dat inmiddels bedacht heeft. Mm. Want het staat ook in het rapport Draghi. Dus iedereen, de Belgen,
1: iedereen is
0: de Ieren,
1: bezig.
0: De Zwitsers, de Duitsers. Iedereen wil natuurlijk daar ook op een of andere manier van profiteren. Dus in mijn rol, en dat is altijd wel interessant, ik ben natuurlijk Nederlander. Ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse vestiging. En ik moet dus ook, mijn bazen zullen tegen mij zeggen, Erik, je moet een enterprise mindset hebben. We moeten gaan waar het beste is voor.
1: Klinkt vreselijk, klinkt het. Maar ja, ik snap
0: weet
1: het punt.
0: Weet
1: ja?
0: Ik nog goed, hè? Welkom in de corporate wereld.
1: Ja, precies.
0: Maar ik ben ook een Nederlander die natuurlijk strijdt voor, schouder aan schouder met de Nederlandse onderzoekers, academische ziekenhuizen.
1: Mooie dingen maken en naar de markt brengen.
0: Mooie dingen te maken waar we trots op zijn en waar we dan toch kunnen zeggen, hey, dat is made in Holland.
1: Ja, ja, okay. En dan zeg je, dat is nu mijn taak. Dan zit je dus best in een lastig pakket. Aan de ene kant heb je nu een rapport van Wenning en Draghi waarmee je kan zwaaien.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd heb je een kabinet gevonden waarvan Rob Jetten letterlijk zegt, de zorgkosten kunnen niet meer dan het nu is. Dit is het. En elk nieuw ding dat in het basispakket komt, dan moet er iets anders uit. Ja, hoe dan?
0: Goeie vraag. Ik ben geen minister van Volksgezondheid. Dus ik benijd haar wat dat betreft niet. Ik denk wel, dat was wel een interessante discussie die natuurlijk toen op gang kwam. En waar je naar verwijst is tijdens de verkiezingen. Het bevriezen van het basispakket.
1: Ja.
0: Ik geloof dat daar behoorlijk wat genuanceerd is na afloop. Dat van links tot rechts, van politiek tot niet-politiek, iedereen op de barricade sprongen zei, nee, er moet kritisch gekeken worden naar wat er in het basispakket zit. En we moeten niet bang zijn om keuzes te maken. En dat gaat overigens niet alleen om geneesmiddelen, maar ook over de zoveelste scan doen, nog iemand terug laten komen naar de poli, et cetera, et cetera. Dus het gaat over veel meer dan geneesmiddelen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is goed dat daar kritisch naar gekeken wordt, maar er moet altijd ruimte zijn voor innovatie, geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen, die kosteffectief en met gezondheidswinst ingezet kunnen worden. En dat gaat ook over innovatieve kankergeneesmiddelen of over geneesmiddelen voor auto-immuunziekten, waarmee mensen aan het werk blijven, die de druk op de zorg juist kunnen verlichten, omdat je minder handen aan het bed nodig hebt en die juist die misschien niet onderdeel van het probleem zijn, maar eerder een oplossing bieden.
1: Precies, genoeg te doen hoor ik nog. Dankjewel dat je hier was, Erik Hol, algemeen directeur van Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
2: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
3: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen, is niet bekend. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt, ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. En we beginnen positief. De wereld steekt dit jaar bijna 2 keer zoveel geld in duurzame energie als in fossiele brandstoffen. Dan moet je denken aan zon- en windenergie, batterijen, stroomnetten en ook aan kernenergie. Vooral zonne-energie is enorm populair. Daar wordt alleen al zo'n $365 miljard in geïnvesteerd. Opvallend is dat investeringen in olie voor het 3e jaar op rij dalen, ondanks de hoge olieprijzen. Volgens het Internationaal Energieagentschap kiezen landen steeds vaker voor duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van geopolitieke spanningen en energieimport. Alles bij elkaar lijkt de wereld dus steeds meer richting een duurzamer energiesysteem te bewegen. En hoezeer dat nodig is, blijkt wel uit het nieuwe rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. De aarde blijft de komende jaren waarschijnlijk extreem warm. De kans is maar liefst 86% dat tussen 2026 en 2030 een jaar nog warmer wordt dan 2024, dat nu het warmste jaar ooit gemeten is. Vooral het Noordpoolgebied warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. En dat kan zorgen voor meer extreem weer, zoals hittegolven, droogte en zware regenval. Dit rapport laat me weer eens zien dat de wereld steeds dichterbij gevaarlijke klimaatgrenzen komt. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van De Groene Grachten. Suze, jouw nieuwsbericht haakt aan op wat ik zojuist vertelde over die snikhete jaren die ons te wachten staan.
13: Ja, dat klopt. Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben onderzocht welke impact klimaatverandering heeft op dieren. Nou, zet je schrap, Harm. In het dierenrijk is er al veel langer sprake van klimaatvluchtelingen. Mm-hmm. Het gaat om soorten die moeten verhuizen naar koelere gebieden, omdat hun leefomgeving simpelweg te warm wordt. Sommige dieren passen zich aan, zoals vlinders die hun eitjes nu hoger op planten leggen, omdat het soms letterlijk te heet wordt op de grond. Maar voor de meeste soorten gaat klimaatverandering echt veel te snel. En die pakken dus hun koffers en gaan er vandoor. En met die verhuizing verschuiven ook ziektes over onze hele aardbol. Dus onderzoekers zien nu al muggen en teken bijvoorbeeld in nieuwe gebieden opduiken.
12: Ja, het gaat nog verder. Je hoort dat waar de permafrost eruit gaat, mensen nu serieus aan het kijken zijn of daar niet hele oude beschavingen hebben gewoond voor de ijstijd, waar nog virussen van zijn waar wij niet meer tegen kunnen. Dus ja. Je merkt, alles op deze planeet hangt samen. Ja. En het is niet alleen een probleem voor mensen, maar ook voor complete ecosystemen.
8: The Green Quest.
12: De koe kan misschien wel met pensioen. Rival Food zegt een hele grote stap te hebben gezet in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers met de inzet van zogeheten shear cell techniek. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Karin Leuwik. Zij is de directeur van Rival Foods en zij is hier. En dat vinden wij fijn, Karin. Ik ga je eerst even feliciteren. Want ik ben echt een anglofiel, ik ga veel naar Engeland. En wat hoor ik? Jullie plantaardige biefstuk ligt nu bij Britse giganten als Tesco's en Sainsbury's. Hoe heb je dat voor elkaar geborst?
14: Ja, we hebben een hele leuke samenwerking tot stand gebracht met Dis. Dat is een groot plantaardig merk in Engeland. En zij hebben eigenlijk de hele marktpositie al. En met hun hebben we samenwerking gemaakt om die steak dus daar te lanceren.
12: Maar hoe werkt het dan? Want ik bedoel, er zijn wel meer mensen die dat allemaal willen. En toen kwam jij uit en zei, our steak is much better.
14: Ja, het is ook gewoon zo. We hebben echt gewoon een next level product.
12: En dat hebben zij gewoon gemerkt. Dus je hoeft er niet eens in je best te doen. Ze zeiden, dit is heel goed.
14: Ja, absoluut. Ja.
12: Mooi.
13: Hoe gaat dat dan? Dan heb je een soort proeverij? Dan ga je,
14: ja, dus we hebben gewoon we hebben eigenlijk heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van onze technologie. Dus in 2019 zijn we al begonnen met het opschalen van deze technologie. Mm-hmm. En op een gegeven moment met productontwikkeling en technologieontwikkeling hebben we uiteindelijk een heel mooi, hele mooie vleesstructuur kunnen maken.
12: Ja, dat gaan we uitgebreid analyseren. Ja. Even terug naar, ik noemde het net al, die techniek, apart genoemd shear cell techniek. Even los van wat eruit komt, wat is dat?
14: Ja, een shear cell is eigenlijk, zoals wij het noemen, een soort snelkookpan, waarin je eigenlijk gewoon hoge druk en temperatuur en rotatie, plantaardige eiwitten, heel mooi kan structureren tot echt een soort vezelachtige structuren.
12: Ja, en dat lijkt dan meer op biefstuk en dat soort vleesproducten dan de tot nu toe gangbare vleesvervangers.
14: Ja, klopt.
12: En
14: ja.
12: Als we dat proces nou willen leren begrijpen, dat bestaat uit 4 stappen, heb ik in mijn research aangetroffen. Ja. En het begint met mengen en verhitten.
14: Ja.
12: Men nemen, wat voor soort planten bijvoorbeeld, wat prop je erin?
14: Nou, we gebruiken heel veel soja-eiwitten. Mm-hmm. En we gebruiken erwte-eiwitten en tarwe-eiwitten. Dat zijn eigenlijk de eiwitbasis dingen die we gebruiken. En daar doen we water bij en daar maken we een soort deeg van. Mm-hmm. En die worden dan samen in zo'n snelkookpan gedaan. Nou, daar gaat dus hoge temperatuur en druk onder. En dan krijg je eigenlijk een soort deegplak eruit.
12: Ja.
14: Die gaan we vervolgens portioneren. Dus dan hebben we een mooie robot die daar hele mooie vormpjes uitsnijdt.
12: Maar dan heb je die langgerekte eiwitstructuren al.
14: Ja.
12: En dat had te maken met kegels die draaien, waardoor je eiwitstructuren uit elkaar trekt.
14: Ja, klopt.
12: En dan wordt het vezelig. En dan denk ik meteen in al mijn argwaan over productinnovatie, gebeurt er dan niks ongezonds met die uit elkaar getrokken eiwitten?
14: Nee, totaal niet. Nee. Dus eigenlijk wat we zelf ook gewoon doen in thuis, ga je ook eten koken. Dus doe je ook onder temperatuur en daardoor verandert een structuur. Hè? Mm-hmm. Net zoals een zacht gekookt ei of een hard gekookt ei. Ja. Prima.
12: Is anders.
14: Ja, is anders, maar is net zo goed.
12: Maar het feit dat je die eiwitten in de kern uit elkaar trekt, is op zich niet slecht.
14: Nee.
13: Nou, en dan heb je dus heel erg geïnnoveerd op de manier van het maken van het product. Ik ben heel erg benieuwd naar die grondstoffenketen. Kun je iets vertellen waar alle grondstoffen die jullie gebruiken vandaan komen?
12: Ja, want ik hoorde ook al het woord soja.
14: Ja, zeker. We gebruiken soja-eiwitten. En die soja-eiwitten die worden eigenlijk dus uit sojaplanten gewonnen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk er zijn heel veel verhalen over soja uit regenwoud enzovoort. Dat regenwouden gekapt worden voor soja. Maar dat is over het algemeen voor dierlijke soja. Soja wordt heel veel gebruikt door koeien.
12: Ja.
14: Die worden heel veel als veevoer gebruikt. En die soja komt vaak uit dat soort gebieden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de menselijke consumptie van soja, is echt minimaal op dit moment nog vergeleken met wat dieren gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is ongeveer 6% van de totale soja wordt nu voor menselijke consumptie gebruikt. En wij zorgen dus dat onze soja in ieder geval niet komt uit gebieden die ontbos zijn. Maar wij halen onze soja vaak uit Noord-Amerika, Canada. En soms ook China.
13: Maar ja, dat aandeel gaat als het goed is enorm toenemen, zou je zeggen. Ja. Als jullie echt een veel grootschalige productie zouden kunnen gaan draaien.
14: Ja, ja. Dus dat gaat zeker toenemen. Maar de soja, wat wij doen met de soja, is veel efficiënter dan dat je soja aan een koe voert. Want een koe moet wel 7 kilogram soja eten om 1 kilogram vlees van te maken.
15: Ja.
14: En wij kunnen die 7 kilogram soja omzetten in wel 14 kilogram plantaardig product.
15: Kijk, en dan boer je nog niet eens altijd methaan erbij uit. Dus
14: zeker.
15: Hou maar op. Canada, Amerika, kan je al dromen dat stel dit gaat echt de lucht in en daarom zitten we hier, dat mogen gebeuren.
14: Zeker.
15: Dat je dat ook gewoon in Nederland en Letland en Oekraïne en gewoon overal in Europa kunt telen?
14: Nou, uiteindelijk moet je gewoon heel erg kijken naar teelcondities. Soja heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te groeien. En uiteindelijk is die oogst, zeg maar, in de grootste CO2-uitstoot zit hem eigenlijk in de verbouwen van de grondstoffen.
15: Ja, ja.
14: Dus uiteindelijk moet je gewoon kijken waar kan dat het best verbouwd worden, waarbij je de beste opbrengst krijgt, zodat je zoveel mogelijk land ook weer terug naar de natuur kan geven.
15: Ja,
14: ja, en daar kijken we eigenlijk naar.
15: Ik denk in het kader van korte keten en een geopolitieke narigheden, en zo hoe dichter bij huis, hoe beter.
14: Zeker.
15: Dus ik denk dat jullie binnenkort gewoon heel erg gaan rondneuzen in de Noordoostpolder. Hoeveel energie kost Shearcel? Want dat is ook altijd een ding, hè?
14: Ja.
15: Je zegt nu net, het groeien van de grondstof is vaak de grootste CO2.
14: Ja.
15: Heel veel ouderwetse vleesvervangers, daar moet van alles gebeuren.
14: Ja, dus eigenlijk, als je kijkt naar de footprint van heel veel plantaardige producten, zit daar het grootste deel eigenlijk zit gewoon in de grondstoffen.
13: Mm-hmm. Ja.
14: Transport is minimaal, eigenlijk is bewerking ook minimaal als je kijkt naar de footprint van die grondstoffen. Dus dat is ook eigenlijk waar wij ons het meest op richten.
15: En bij jullie, hoeveel procent zit er in die onder hoge temperaturen, zei je net?
14: Ja.
15: Dan denk ik, dat kost energie.
14: Ja, dat kost wel energie, maar dat is bij ons nog een beetje moeilijk. Wij zijn echt aan het opschalen.
15: Mm-hmm.
14: Dus we hebben dat nog niet helemaal op een rijtje, zeg maar, hoeveel we nu gebruiken, omdat we daar nog helemaal, ja, we zijn van zo'n systeem opgegaan naar zo'n systeem. Gaan nog meer.
15: Maar dat zou je allemaal ook duurzaam kunnen gaan doen.
14: Ja, zeker. Ja, we hebben zonnepanelen. Ja, hebben wij al dat soort dingen. Dus daarmee
13: het proces dat je dat wel met duurzame energie in ieder geval faciliteert.
15: Ja. Gelijk laten oplopen, Suze, toch?
13: Ja, belangrijk.
15: Ja, dat zou mooi zijn.
14: Zeker.
13: En daarmee ook hopelijk de hele sector in beweging zetten.
14: Zeker, absoluut.
15: Nou, want iedereen kijkt dan naar je. Wat doen zij?
14: Ja.
15: Zij doen het wel. Dat zou mooi zijn.
13: Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want die Shearcel-technologie, dat is, ik denk, de manier waarop jullie het inzetten is uniek. Dat zullen jullie ook beschermd wellicht hebben.
14: Ja.
13: Maar de techniek zelf, gaan mensen dit niet allemaal overnemen? Die denken,
14: In principe is deze techniek is in Wageningen ontwikkeld.
13: Ja.
14: En die is gepatenteerd. Dus wij hebben echt onze eigen machines gebouwd.
13: Ja.
14: En die bouwen we nog steeds. Daar zijn we ook weer door in ontwikkeling. Met ons engineering team.
15: En mel van de vleesvervangers.
14: Ja, dus het is niet zo heel makkelijk om dat. Maar we willen heel graag samenwerken met andere partijen om het gewoon zo groot mogelijk te
13: maken. En je zou eigenlijk willen dat dit dan het voorbeeld wordt.
14: Absoluut.
13: De receptuur, of de techniek waarmee
15: zelfs
13: je. Dus
15: het verdienmodel vanuit Nederland.
13: Ja.
15: Dat wij kunnen verduurzamen door andere dingen niet meer te doen.
14: Ja.
15: Even inhoudelijk. Ja. Vegavlees zit heel vaak vol vage bindmiddelen.
14: Ja.
15: En rare zoutgehaltes. Ja. Hoe gaat het bij jullie en hoe voer je die discussie?
14: Nou ja, dat hebben wij dus niet nodig. Doordat wij eigenlijk die structurering eigenlijk middels de technologie doen, hebben wij dus geen BIM-middelen nodig. Waardoor we eigenlijk een heel mooi clean label hebben. En dat maakt eigenlijk ons product ook zo uniek.
15: En dan wil je het eigenlijk vanuit het pakje al super smaakvol in de pan zien glijden.
14: Ja.
15: Dus dan ga je er toch maar allerlei zouten en vetzins en smaakkruiden in sodemieter. Niet?
14: Nee. We hebben wel wat kruiden erin. En we hebben wel wat zout erin. Maar we zitten onder eigenlijk de norm van het voedingscentrum voor gezonde producten. Dus we letten heel erg op die gezondheid, want dat is een van de barrières.
15: Maar los van de gezondheid, ik vind het zo vies, heel veel dingen. Alles uit potjes en zakjes en pakjes, ik vind, staat me heel vaak tegen. Ja,
13: ik vind tegenwoordig vegetarische kip vind ik lekkerder dan gewone kip, hoor. Maar ik ben dus wel benieuwd, want de kwaliteit van de eiwit heb ik begrepen. Ik zit er natuurlijk niet zo erg in als jij, maar dat kan je wellicht vertellen. Is heel belangrijk en dat vaak ook misgaat bij andere plantaardige producten. Dus hoe zit het met de essentiële aminozuren? Dat heb ik begrepen dat heel belangrijk is.
15: Oh, die vallen er dan uit of zo? Die heb je dan niet? Ja.
14: Nou, dat heeft te maken met de grondstof die je gebruikt.
13: Okay.
14: Welke essentiële aminozuren erin zitten. Essentiële aminozuren zitten veel in vlees. Hè, in een bepaald soort vlees. Maar die zitten dus ook in soja bijvoorbeeld heel veel. Ja. Dus soja heeft een heel rijk aminozuurprofiel. Daarom gebruiken wij ook soja in onze producten.
15: Dus zit je daar eigenlijk gelijk.
14: Ja.
15: En jullie claimen verder nog 30 gram eiwit per 100 gram te hebben. Dat is meer dan echte biefstuk.
14: Ja, zeker. Dus dat is ook super tof.
15: Ja, maar dan sla je door.
14: Nee.
15: Dan zit je...
14: Nee, weet je, dat is juist in dit moment. Ja, weet je, dit tijdperk waarin eiwitten natuurlijk iedereen met die proteïnes bezig is.
13: Ja,
14: is dit gewoon super gaaf. Want je
15: kan
14: gewoon
15: zit
14: een product...
15: hier van nature in gewoon. Je hoeft in lichaam met extra proteïne. Daar ga ik van stijgen, hoor.
14: Ongelooflijk.
15: Flauwekul.
14: Ja. Ja. Ja.
15: Mooi.
14: Ja.
15: Ja. Nou lig je in de Britse supermarkt.
14: Ja.
15: En waar is de Appie en de Jumbo en de Plus? En
14: ja, ja die hopen we dat die snel gaan volgen. Dus,
15: Nee, maar dat vind ik te makkelijk.
14: Ja.
15: Dus, nee, maar hoe werkt het hier? Waarom snappen ze bij Tesco's? Het is een mooie grote supermarkt, ja. Maar het is precies hetzelfde als de Albert Heijn eigenlijk. Ja. Dus als het daar wel kan...
14: Ja.
13: Dan kan het hier toch zeker?
15: Nou...
14: Ja. Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste tijd staat de vegenmarkt wat onder druk. Hè? Ja. Duurzaamheid ook een beetje uit...
15: Ja, maar dan heb je dit toch juist nodig?
14: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar
15: ik heb een hele gesprek met Albert Heijn gehad. U wil allemaal zo graag, nou doe dan.
14: Ja, ik ben met je eens. Dus je ziet dat er gewoon een grote aarzeling is bij inkopers... om nieuwe producten toe te voegen. Omdat ze niet zeker weten dat het succesvol is.
15: Ja, maar dat weet je bij Letta schreeuwboter ook niet.
14: Nee.
15: En dat proberen ze ook allemaal. Wat zou jij tegen de head of marketing Ahold willen zeggen? Of überhaupt tegen de directeur?
14: Nou ja, kijk, uiteindelijk... ik denk dat we met z'n allen dit moeten. De uitdaging... De uitdaging is zo groot, de klimaatverandering die op ons afkomt. Ja. En dit is gewoon een super oplossing. Dus als je serieus bent met een ambitie om 60% plantaardig te verkopen... en dit komt voorbij, dan moet je dit pakken.
15: Ik kijk even naar Suze. Dit is toch een goeie?
13: Ja, zeker. Maar misschien ook goed. Jullie zijn niet alleen van de biefstukjes, toch?
14: Nee, klopt. We maken ook kipproducten. Ik heb net nog een eerste varkenshaas geproefd.
15: Daar moeten we zo dieper op in. Ik wil even weten, je ligt nu in... Engeland,
14: ja.
15: Groot-Brittannië.
14: Ja.
15: Hoe zijn de reacties?
14: Heel goed, ja. Echt.
15: En niet omdat het jullie uitkomt, maar gewoon... Ja, het is echt boven verwachting.
14: Ga maar online kijken. Het is onvoorstelbaar. De reviews zijn supergoed. De reacties zijn heel goed.
13: Misschien helpt dat dus wel ook de Nederlandse markt.
15: Ja,
13: zeker. Zeggen, hey, als het daar kan, dat is altijd een slogan die ik bij die oude gebouw gebruik. Maar dat kan jij helemaal adopteren. Als het hier kan het overal.
14: Ja, helemaal eens, ja. Volgens mij ook. Ja.
15: Zoals Nel Veerkamp ooit zei over al haar tijgerprins die ze aan had. Als ik het kan hebben, kan iedereen het hebben.
16: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
15: Al jarenlang praten we in Nederland over de eiwittransitie. En hoewel in het supermarktschap inmiddels heel veel plantaardige alternatieven liggen... blijft de echte grote doorbraak volgens nog uit. Karen Leuwik is de directeur van Rival Foods... een van de Nederlandse bedrijven die pionieren met duurzame vleesvervangers. En als groene geweten Suze Geem is ook de vleesvervangermarkt. Je zei het net al... Karen, die koelt een beetje af eigenlijk. Beyond Meat, dat was de grote belofte. Die zit opgezadeld met een torenhoge schuld. Dat is echt niet fijn. En vorig jaar ging in Nederland het bedrijf Vegan Food Finest failliet. Heb jij een verklaring hoe dat zit? Is het de algemene teleurgang van duurzaamheidsaandacht?
14: Maar ik denk dat het twee dingen zijn. Inderdaad, algemeen duurzaamheid is gewoon een beetje uit. Mm-hmm. We zijn heel erg bezig met zichzelf, met een portemonnee... met een eigen kleine vakje. Er is oorlog, dat soort dingen.
15: Ja, die oorlog is niet fijn, hè? Nee. Die geopolitieke narigheden.
14: Klopt, dus dat betekent dat de focus wat anders ligt bij mensen. Maar daarnaast zie je dat ook in de vegamarkt... dat er gewoon een paar barrières waren. Dus smaak was niet goed.
15: Mm-hmm.
14: Producten waren eigenlijk niet gezond genoeg, te zout.
15: Het begon langzaam door te sijpelen.
14: Ja, klopt. En dat hele sentiment, dat heeft gewoon gezorgd... dat er een rem op die markt is gekomen.
15: En even dat algehele plaatje van duurzaamheid is uit.
14: Ja.
15: Dat kunnen we ons toch helemaal niet veroorloven eigenlijk?
14: Nee.
15: Wat doet dat met jou?
14: Nou, jongens, daarom ben ik zo blij dat ik hier werk. Ik wil, weet je, ik vind dat we moeten met z'n allen... gewoon de schouders eronder zetten. En heel veel mensen... Ja, het is gewoon een wereldprobleem dat ons braf...
15: Het is niet van, nou, het is niet zo lekker, dan maar even niet. Nee, het moet gewoon en opschieten.
13: Ja, het is heel goed wat jullie doen, want we praten natuurlijk al ruim 10 jaar... over die eiwittransitie, vooral niet langer. En het aandeel van plantaardig eten stijgt nauwelijks in ons dieet. Ik vind dat zo frustrerend.
14: Ja.
13: Een beter product lost natuurlijk niet helemaal alles op... als we ons gedrag niet ook gaan veranderen. Want je noemde net al de smaak, het kan de prijs zijn, de kwaliteit. Hè? Is het voedzaam genoeg? Maar er zit ook iets rondom de identiteit van vlees eten... het culturele perceptie in onze samenleving.
14: Ja.
13: Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat is meer dan alleen maar iets kunnen kopen in het schap... waar de vegetarisch boven hangt.
14: Absoluut. Zeker. Ja, op dit moment is het een soort culture clash bijna.
13: Ja.
14: Dat je echt de voor- en de tegenstander...
15: Ik krijg wel een idee nu, hoor. Dat je gewoon hele grote Leuwik-biefstukken... van die Flintstones-dingen... en dan het nationaal kampioenschap met die grote tangen... met name die kerels met die enorme hoeden en die buitenbraais... die dan vegetarisch gaan winnen.
13: Braaien.
15: Ja.
14: Ik denk waar de kans wel een beetje ligt voor ons. We hebben natuurlijk heel veel proteïne per 100 gram.
13: Ja.
14: We zijn ook betaalbaar. We zijn goedkoper dan een normale biefstuk.
15: Mm-hmm.
14: Heel veel geldt dat ook voor de andere producten? Die allemaal aan het powerliften zijn om hun spieren op te pompen. Nou, hiermee heb je wel een alternatief dat veel eiwitten heeft en nog betaalbaar is.
13: En zijn al je producten die je zou kunnen leggen in de schappen in Nederland prijscompetitief? Nou, dus kijk naar kip en de andere.
14: Dus okay. Met biefstuk is met rundvlees absoluut. Maar ja. Je ziet met kip en varkensvlees dat ja.
13: Daar, ja, dat zijn van die knallers. Dat is
14: echt van die knallers.
15: Ja, maar daar moeten we toch van af. Dus daar kom je langzamerhand ook wel bij elkaar.
14: Dus
15: denk ik.
14: Dat komt.
15: Met die veel vlees etende teneur kan je best een deuk in een pakje biologische boter slaan, denk ik. Dus in die afkoelende markt waar je het net over had, haalden jullie vorig jaar nog 10 miljoen euro op. Ja. En dat verdubbelden jullie onlangs ook nog qua productie in de fabriek in Geldrop. Naar zo'n 500 ton per jaar.
14: Ja.
15: Is dat omdat iedereen toch in jullie gelooft en de rest een beetje niet?
14: Ja, uiteindelijk. Er zijn gelukkig een aantal investeerders die wel gewoon voor impact gaan. En het belangrijk vinden om bij te dragen aan de transitie.
15: Ja.
14: En dat zijn investeerders die dus ook wat meer op de lange termijn kijken. En inderdaad wel geloven in onze propositie.
15: En dan ineens ook zien dat het wel beter is.
14: Ja.
15: Weet je, sommige dingen denk je, nou, dat was in 2010 leuk en toen was dat en nu is dit goed.
14: Ja, en wat er in het verleden gebeurd is dat er heel veel geïnvesteerd is in marketing eigenlijk. Mm-hmm. En wij hebben echt een technologie die echt een doorbraak kan teweegbrengen. Ja. En daar is er wel het geloof in, ja.
15: En belangrijk.
13: Ja, we hebben ook even gekeken naar de cijfers. Want de veestapel die moet natuurlijk krimpen voor het klimaat. En wereldwijd stijgt de vraag naar vlees.
15: Ja.
13: Je noemde net 500 ton. Nou, de wereldwijde productie is momenteel 340 tot 360 miljoen ton vlees per jaar.
14: Ja.
13: En dat vind ik heel abstract klinken.
14: Ja.
13: Maar dat gaat dus om miljarden dieren die per jaar worden geslacht.
14: Ja.
13: Daarvoor. De totale consumptie die zal naar verwachting nog wel zo'n 13% gaan stijgen tot 2034.
15: Ja.
13: Ik hoop dat jullie daar wat verandering in zouden kunnen brengen. Ja. Maar ja, dat komt wel neer op een gemiddelde stijging van bijna een kilo vlees extra per persoon per jaar wereldwijd. Dat is best een hele hoop. De wereldwijde vleesmarkt die wordt gewaardeerd op meer dan 900 miljard dollar. Dus het is gewoon een enorme industrie natuurlijk.
14: Zeker.
13: En dan kom je op een plaatje eraan. Het groeit jaarlijks dus ook met zo'n 6-7%. Ik ben wel heel benieuwd, Karen, wat zou jouw verklaring zijn voor dit soort getallen?
14: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de consumptie van vlees wel afneemt.
13: Ja.
14: Dus in de ontwikkelde landen neemt het wel af. Maar je ziet eigenlijk dat de welvaart in heel veel ontwikkelingslanden toeneemt. En vlees is een luxe product.
13: Ja.
14: Dus dat wordt geassocieerd met nu kan ik het betalen. Dus die mensen gaan ook meer vlees eten.
15: Ja, dus Mongolië is ontbos omdat de middenklasse in China ineens 2 keer per dag kon eten. En schone chopsticks wilde. In plaats van de recyclebare.
13: Maar dan wil je eigenlijk in die landen, wat ook gebeurt met duurzame energie, dat je meteen eigenlijk een
15: frog leaps over de dingen heen.
13: Maar goed, dit is dan weer het culturele onderwerp.
15: Ja, maar die kansen zijn er ook, hoor. Als je dingen heel goed voorleeft en zonder neocoloniaal te worden, dan kan je als wereld ook zeggen, zullen we niet overal dezelfde fouten maken?
13: Ja.
15: Zullen we proberen een toekomst te maken met elkaar? Is dat een reëel toekomstbeeld, Karin? Dat met jullie product serieus grote groepen gevoed kunnen gaan worden? Dat het niet elitair blijft?
14: Ja, dat denk ik wel. Als je uiteindelijk ziet ook dat die vleesprijzen alleen maar gaan toenemen, omdat de grondstoffen steeds schaarser worden, er zijn veel meer grondstoffen nodig voor vlees dan voor onze producten, gaan wij natuurlijk goedkoper worden op termijn. En dat betekent dat je toegankelijk kan worden voor veel grotere groepen. En dat we onze technologie prima zouden kunnen neerzetten in landen waar dat wat kan opleveren.
15: Eigenlijk overal franchisen en groeien met elkaar.
14: Ja.
15: En dan zei je, varkenshazen heeft nog wat studie nodig.
14: Nee, ik heb hem net geproefd.
15: Ja?
14: Ja, en ik ben tevreden.
15: Oh ja, maar hij is nog niet.
14: Nee, die was in ontwikkeling. Nee, het probleem is het gewoon. Dus dat kip en varkens, die worden zo massaal in de bio-industrie gekweekt en gefokt. Dat die prijstechnisch gewoon dat nog moeilijk is op dit moment.
15: Ja.
14: Om daar
13: heb je dan vooral hele grote schaal nodig om je productie
14: te maken? Nou, het heeft dus te maken met. Kijk, wij kunnen wel concurreren met 1 ster beter leven bijvoorbeeld, maar.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, weet je, ik ben een optimist. Dus voor mij, we moeten gewoon. Dus, en dan moeten we allemaal ons stinkende best voor doen. Dus wat mij betreft is ook een oproep aan iedereen om mee te doen. Als we onze kinderen een toekomst willen geven op deze planeet, dan moeten we nu wel wat gaan doen.
2: Dus... Maar het is nog steeds zo. Ik had het vorige week weer met een minister uit dit kabinet. Ik zei, overal waar we het hebben over een toekomst, steekt er wel weer een politicus zijn hoofd uit een zijraam. Die roept, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik trek dat niet zo. Ik zeg dan altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Het lijkt allemaal nog, we hebben nog een keuze. We eten nog gewoon even lekker door. En die Karin die doet de best maar met de vervanger. Maar kijk ook even naar Suze. Ik zeg dat niet voor niks aan het eind hier altijd. Hè. De tijd raakt op.
3: Ja, maar haalbaar en betaalbaar, zeg je, dat tonen jullie gelukkig aan.
1: Dus,
3: ja,
1: mij moet je, dus het kan gewoon.
3: Het is gewoon een kwestie Nederland. Van gaan. Ik vind dat we dat veel meer moeten omarmen en veel groter moeten uitdragen.
2: Ja. Dus biefstuk is er, varkenshuis onderweg. Ja. En wat komt daarna?
1: Nou, dat zijn de dingen waar we ons nu op focussen. Dus we hebben ook al kipfilet, hebben we al. Dus dan hebben we kip, varken, beef.
2: Nou,
1: dat is hartstikke mooi.
2: We zijn eruit. Karin Leuwik van Rival Foods, veel dank. En als we bedenken dat we zuivel gaan maken met Those Vegan Cowboys, nou, dan gloort er echt licht aan het eind van de agrarische tunnel. Elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit. Suze, kijk naar jou, want wie krijgt hem eigenlijk?
3: Ja, het is deze week de Provada. En dat is de vastgoedbeurs van Nederland. Uh-huh. En een van de mensen die wat mij betreft in de vastgoedwereld heel erg zijn nek uitsteekt, al jarenlang, en die ik heel erg bewonder, dat is Michel Baars. Hij begon in de tijd met New Horizon Urban Mining, waarmee hij de sloopmarkt op zijn kop zette, door aan te tonen dat circulair slopen gewoon heel concurrerend kan zijn.
2: Ja.
3: En in 2021 verkocht hij New Horizon en was hij ondertussen samen met Joost Hofman al begonnen met Moos. Wij zijn Moos. En dat zorgde ervoor dat in korte tijd volledig demontabele, modulaire sociale huurwoningen kunnen worden opgeleverd. Inmiddels is hij ook medeoprichter van een Material Impact Fund. En dat werkt aan nieuwe financieringsmodellen rondom circulaire grondstoffen en duurzame bouwmaterialen.
2: Mooi,
3: deze man zit bepaald niet stil. En wat ik zo knap vind, hij wacht niet totdat de markt er klaar voor is. Hij bouwt steeds weer nieuwe bedrijven die eigenlijk de markt dwingen om vervolgens ook mee te veranderen. Dus hij laat keer op keer zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Dus ik vind hem echt een van de belangrijkste aanjagers van de circulaire transitie, ook van de vastgoedmarkt in de Nederlandse bouw. Dus ik denk een dikke pluim voor Michel deze week.
2: Met een goed verhaal erbij. Ja. Michel Baars, dus de impactplan voor jou. En wijzen de goede weg daar op die vastgoedbeurs. En dat is wat mij betreft ook. Bouw de juiste woningtypes op de juiste plekken. Meer zeg ik niet, maar heel vaak is het in weilanden met iets wat we over een tijdje niet meer nodig hebben. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
4: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
5: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
3: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
6: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
4: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
3: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is bij knooppunt Galder de verbindingsweg richting Tilburg dicht door een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen, is niet bekend. Om zorgfraude tegen te gaan komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt, ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
12: Hoi.
13: Hallo.
11: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje. Maar eerst.
9: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
12: Ja, Want die zetten deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Filosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
11: Van mij mag het altijd, maar niet met mate.
12: Ja, Alexander Stoep, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is een oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stoep, geopolitiek in macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
11: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
12: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
11: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geert-Jan, wat denk jij?
13: Ik vind het niks.
11: Vertel.
13: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uitbreiding van de EU wel weer op de kaart gezet. Het initiatief van Macron om de Europese politieke gemeenschap op te richten en elk half jaar te houden was ook een goed initiatief. Met het idee dat je al die landen om de EU ook erbij houdt en daar dingen mee bespreekt om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan een pandemie bestrijden of energieinfrastructuur. Maar het gaat er ook om, als wij landen erbij willen, hoe gaan we ons financiële huishouden aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat landen van subsidies gebruik kunnen maken zonder dat andere landen er last van hebben? Hoe gaan we met het vetorecht om? En ik mis die discussie heel erg. Dus leuk dat Alexander Stoep heel groot denkt, maar zullen we echt eerst even naar onszelf kijken?
11: Vind jij dat Europa dit greater heeft gemaakt?
12: Nou, ik denk dat die twee debatten of gesprekken of filosofieën naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stoep, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
14: Make Europe great again.
15: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention a war.
16: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
17: Are we alone? I wish to tick to you.
18: Tick?
19: He means talk.
17: Ah. Yeah, we are a loon, so tick away.
16: This will be a victory for real people. A victory for decent people.
20: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: Waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Gert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aan zien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het zou. Je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, ja. Wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier. De oud-eurocommissaris uit Frankrijk, die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten, die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd, het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor, ja, als het weer zou gaan gebeuren.
0: Gert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit?
1: Ja. De lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van Instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
0: Waar zie jij de meeste parallellen?
1: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
0: Ja.
1: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grote machten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, die ja, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
1: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
0: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
1: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een stuk competitiever, maar ook een stuk weerbaarder ten opzichte van de geopolitieke tegenwinden die er vanuit China of vanuit de Amerikaanse handelsoorlog op Europa afkomen. Dat lijkt een beetje op Brexit. Dat lijkt een beetje op, nou ja, we kunnen het allemaal zelf wel. En daarom is het tweede element zo belangrijk, en dat is echt wel anders dan de retoriek die we aan de Britse zijde zagen, is dat er ook tegelijkertijd enorm ingezet wordt op het diversifieren van de handelsrelaties. Maar we moeten heel erg oppassen dat we niet verleid worden door de sirenezang van protectionisme. Dat we het allemaal zelf wel kunnen doen en dat we niet meer hoeven samen te werken of te handelen met andere partners. Of dat we helemaal die bredere internationale economie niet nodig hebben. Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
0: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
2: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
0: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Geert-Jan?
1: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft.
2: Ja.
1: Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n 3 discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet?
0: Mm-hmm.
1: Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
2: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd.
0: Ja.
2: En daarom is er ook niet een antwoord kant-en-klaar morgenmiddag.
0: Nee,
2: het kost tijd.
0: Nee, dat is nou jammer. En we hebben de deadline dus niet, zei ook Geert-Jan.
2: Nee.
0: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
1: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen. Mm. En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK de militaire basis op Cyprus Farage-proof gaat maken.
0: Dat betekent?
2: Nou ja, hele hoge hekken eromheen.
1: Stel dat, ja, nou eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat die wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
2: Ja.
1: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden, mm-hmm, dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
2: Ja.
1: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
2: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
0: Ja, het is grillig.
1: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
3: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
0: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
2: Ja, dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn nog veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Er bestaan nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
0: Jan, wat denk jij?
1: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt, en dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
2: Ja.
0: Hmm.
1: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar in schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen, maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
2: Ja, ze zijn er nog steeds. Hè.
0: Ze zijn er nog steeds,
2: het is maar
0: een paar
2: niet kilometer
0: meer
2: hier vandaan.
0: Zeker weten, je kan het beter zo.
2: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te delen. Blokkeren.
1: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lang weekend naar Londen.
2: Leuk.
1: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol. En ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
0: Ja,
1: met de trein.
2: Dat moest altijd al, hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
1: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn ETA.
2: Dat
1: mijn
2: is inderdaad
1: ETA.
2: Nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tijd, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult, €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
4: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap, het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, toeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan een naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, Hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon, Helios in het Grieks.
0: Oh ja.
1: Maar ook naar Hiel. Want het is een klein stukje land dat uitsteekt. Denk er maar over na. Hoe dan ook, ik ga er zeker eens naartoe. En dan krijgen jullie allemaal van mij een kaart. Do zobaczenia velu. Oftewel, tot ziens in de hel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er twee op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. Demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. Het doek is gevallen voor Mini World Rotterdam. Na 20 jaar is de toeristische attractie in het centrum van de stad failliet, meldt Rijnmond. Het museum begon met modelspoorbanen, maar later kwamen er steeds meer iconische Rotterdamse gebouwen bij. Mini World groeide uit tot de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: De verhoging van de AOW-leeftijd is onder druk van politiek protest en vakbonden van de baan. Maar het kabinet heeft ruim 6 miljard aan bezuinigingen op onze sociale zekerheid nog niet opgegeven. We hebben het over de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Onacceptabel, zeggen vakbonden. En dus zal de polder weer om de tafel moeten. En de vraag is dan, wat voor een samenleving willen we nou, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt uiteindelijk de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Koen van Oostrom, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Van harte welkom. En heel leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
9: Want het is een paar jaar geleden dat ik hier was bij jou.
8: Ja, zeker. En dat ging toen over de self-made men and women, want je bent iemand die self-made is. Ja. Eigenlijk weinig welvarend opgegroeid en uiteindelijk ben je helemaal binnen als vastgoedman en projectontwikkelaar. En daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. Is nog terug te luisteren. Ik heb het ook even teruggeluisterd. Het was echt hartstikke leuk.
9: Mooi.
8: Ja.
9: Mooi.
8: We gaan het nu over hele andere zaken hebben natuurlijk.
9: Ook leuk.
8: Ja, overigens ben je ook nog invloedrijk VVD'er, maar nu snurkend lid, hè?
9: Ja, dat werkt niet. Mijn achterban, er zitten duizenden bedrijven en die hebben hele verschillende politieke kleuren. En dus laat ik de kleur van de VVD even liggen. Want daar sta ik nu niet voor. Ik sta nu voor de bedrijven in Nederland.
8: Ja, Maar is dat moeilijk? Want het lijkt me heel moeilijk om ermee snurkend te zijn.
9: Nee hoor, dat vind ik niet. En ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om nu de andere partijen beter te leren kennen. En ik heb wel een periode gehad dat ik daar een beetje soms naar keek en dacht van, goh, wat gebeurt daar nou allemaal in die partijen? Maar als je dan beter kennis maakt, zelfs met mensen als Jesse Klaver en CDA, D66, ja, dan krijg je toch ook iets meer gevoel bij hun standpunten en hun achterban en hun gedachten. Dus eigenlijk hartstikke leuk.
8: Ja, leuk om daar meer over te horen. Ook over bijvoorbeeld Hans Spekman, die we ook later deze week te gast hebben, overigens. En we gaan natuurlijk over die verzorgingsstraat praten die onder druk staat. Maar eerst toch even het laatste nieuws waar de Telegraaf gisteren over heeft bericht. En dat is dat alle supermarkten het lidmaatschap van VNO-NCW hebben opgezegd. Klopt het?
9: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En er gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af. Dat had in dit geval te maken met een nieuw contributiestelsel. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. En we zijn met ze in gesprek. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar...
8: Je wist dit al bij de overdracht.
9: Toen bij de overdracht wist ik dit. En ik ben ermee aan het werk gegaan. En ik heb toevallig vorige week ook met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken. Eigenlijk een heel positief gesprek. En wat ik ontzettend leuk vind, dat zijn natuurlijk... Kruideniers zijn enorme ondernemers. En die vechten om elke euro. En dat gebeurt ook. Het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit. Maar ik vind het in ieder geval prettig dat de relatie goed is. En we gaan eens kijken of we een oplossing kunnen brengen.
8: Ja. En je zegt, we hebben heel veel leden. Maar dit is toch wel echt een hele grote groep. Hè? Als je als lobbyorganisatie dit deel kwijtraakt, dan ben je echt wel kleiner in omvang.
9: Dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant zien we een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Mm-hmm. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is. Het is in het verleden overigens vaker gebeurd dat supermarkten wel of niet lid waren bij ons. Dus daar, het is ook niet zo dat het nou de pijler is waar VNO op draagt. Maar wat ik wel wil zeggen is dat volgens mij is het zo ontzettend belangrijk in deze periode dat er een beetje eenheid is. Eenheid aan de werkgevers kant en elke eenheden aan de vakbondenkant. We hebben gezien dat daar in het verleden gedoe was. Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft, of ze zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval, maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord. En dan zijn we als VNO nog vollediger. We hebben al bijna het hele Nederlands bedrijfsleven achter ons. Maar daar hebben we
8: deze... Ja, maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat kan niet anders. Ja, dit is zo groot in zo'n lobbyorganisatie. Hè? Want ik snap dat er ook technologiebedrijven bijkomen. Maar je wil ze gewoon erbij houden. Is niet goed voor de beeldvorming.
9: Ik denk dat hoe vollediger wij zijn namens het Nederlandse bedrijfsleven, hoe beter het is. Dus het was ook niet onze keuze om ze eruit te zetten. Hè. Ze zijn er zelf uitgegaan. Ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is om het via de media te spelen. Ik denk dat het goed is om het gewoon intern te doen.
8: Misschien zat het zo hoog dat ze dachten, nu moeten we dit wel doen, want ze luisteren niet.
9: Ja, blijkbaar is dat dan vorig jaar gebeurd. En ik was toen nog niet de voorzitter, dus ik weet niet precies wat de dynamiek was en of er sprake was van teleurstelling of zelfs boosheid op dat moment, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu eigenlijk best wel productieve gesprekken met elkaar voeren. En je hebt wellicht gehoord dat een van de zaken die ook in dat Telegraaf-artikel werd genoemd, ging over het wettelijk minimumloon. En ja, daar hebben de supermarkten ook echt wel wat om de oren gekregen. Dat minimumloon, dat per 1 juli wordt dat €14,99, €15 afgerond. Dat was €10, dus dat is 50% omhoog gegaan. Nou ja, als je dan een winkelier ben, dan heb ik er wel begrip voor dat je zegt van, hey, ja,
8: dan voelden we ons niet goed vertegenwoordigd.
9: Ja, beste VNO, heb je wel goed voor ons gezorgd? Ik snap die vraag.
8: Ja.
9: Wij doen alles op alles om te proberen om dat ook in de gesprekken in de polder, om daar wat mee te gaan doen. En dan heb ik ze het liefst aan boord, want dat praat makkelijker.
8: Ja, dus dat is het punt waar je misschien toch wat kan doen nog voor ze.
9: Dat zou zomaar een van de dingen kunnen zijn. Alleen de polder is ingewikkeld, want er spelen heel veel belangen.
8: Dit punt is moeilijk terug te draaien, lijkt me.
9: Ik heb gezien dat vrijdag Hans Spekman hier op bezoek is. En misschien kan dat jouw eerste vraag aan hem zijn. Meneer Spekman, kan dat minimumloon niet een beetje naar beneden?
8: Je moet wel lachen als het over hem gaat. merk ik.
9: Ja, nou, ik heb een goede band met hem. En nou, jij zei net, ik ben een zelfmeet ondernemer. En dat klopt ook. En hij is dat in zekere zin ook, zelfmeet. Hij had ook geen makkelijke jeugd. En hij heeft daar heel veel uitgehaald. Nou, ik heb dat gedaan met het bouwen van heel veel gebouwen. En ik heb daar een vermogen mee kunnen opbouwen. En hij heeft dat heel anders ingezet. Hij heeft een heel leuk verhaal. Hij is ooit een kroeg begonnen. En nou ja, ik zou dan denken, oh, een kroeg en dan een tweede kroeg. En dan een netwerk van kroegen. En bij hem was het zo dat hij gezegd heeft, ik heb daar een social business van gemaakt. Dus de opbrengsten daarvan die gingen terug naar allerlei goede doelen. En dat typeert de ondernemer Hans Spekman. En ik ben de ondernemer Koen van Oostrom die andere keuzes heeft gemaakt. En die zijn niet goed of fout. Die zijn gewoon anders. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou eigenlijk twee ondernemers in de polder zitten.
8: Ja, ontzettend leuk. En hij zat dus niet naar je te kijken. Want ik weet dat je een hekel hebt aan dat woord vastgoedmiljonair. Hè? Dat ben je.
9: Heb je het toch gezegd, hè?
8: Heb ik het toch gezegd? Ja, dat is echt gemeen. Maar zo zat hij dus niet naar je te kijken.
9: Nou, ik denk dat hij ook wel natuurlijk met belangstelling kijkt van, hey, wie zit daar nou? Dit is duidelijk geen bestuurder aan de kant van VNO, dus een ondernemer. Maar wat voor type ondernemer? En ik denk dat, ja, altijd wel een beetje dan een vraag is, is het een ondernemer die alleen maar bezig is met een groot mogelijk vermogen, ja, of is het iemand die maatschappelijk betrokken is? Ik denk, nou, ik wil geen jury over mezelf zijn, maar ik heb altijd geprobeerd, ook met de duurzaamheidszaken die ik gedaan heb, waar wij ook een aantal jaar geleden over hebben gesproken.
8: Ja, zeker.
9: Om juist ook een brede ondernemer te zijn die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem.
8: Nou ja, je vertelde toen dat je echt een switch hebt gemaakt. Dus dat je eerst wel was, hè, voor winnen, winnen, winnen. Ja. En zoveel mogelijk omzetten. En uiteindelijk toch ook hebt geleerd dat je er anders naar moet kijken.
9: Het leuke als ondernemer is als je succesvol bent, dat je in een soort nieuwe wereld terechtkomt. En bij mij was dat ik mensen leren kennen zoals Peter Bakker, Feike Siebesma, Paul Polman, die op dat moment het Nederlandse bedrijfsleven leiden en dat niet deden alleen maar met de agenda shareholder value, maar ook met de agenda hoe kunnen we zorgen dat we een land sterker maken, dat we sociale cohesie hebben en dat we grote maatschappelijke problemen oplossen. En dat is altijd onderdeel geweest, sorry, dat moet ik goed zeggen, nadat ik hen heb leren kennen, ja, is dat onderdeel geworden van mijn portefeuille. En daarvoor was dat minder zo.
8: Ja.
9: Ik vind dat ook niet per se slecht. Ik kan me voorstellen dat een startende ondernemer eventjes een fase heeft dat hij eendimensionaal is. Hij moet namelijk een product bedenken wat beter is dan de producten om hem heen. En op het moment dat je daar een stap verder in bent, dan heb je iets meer ruimte om ook na te denken over hoe kan ik daar dan ook een positieve impact mee maken.
8: En is dat misschien ook de reden dat je deze baan als voorman van VNO-NCW juist zo mooi vindt? Omdat je dus daarmee ook meer kan creëren voor Nederland?
9: Ja, in die zin is het een beetje een bekroning op dat werk wat ik heb gedaan. En ik was een beetje op zoek ook naar zoiets. Ik was eigenlijk aan het zoek in Europa, omdat in het geweld in de wereld, we hebben vandaag weer het nieuws in het Midden-Oosten gezien, wat er speelt in China, in Rusland, maar zelfs ook bij onze partner Amerika, die varen toch een andere koers dan een aantal jaar geleden. Moet Europa sterk worden? En ik dacht, wat leuk om daar een rol in te spelen. Nou, toen kwam VNO langs en toen dacht ik, ja, maar dan wordt het ook wel heel concreet en dat is ook heel mooi om in Nederland, Nederland veel sterker te maken, het bedrijfsleven veel sterker te maken en vanuit die kracht dan hele goede dingen te doen. En dat toen dat langskwam, dacht ik, ja, dit is toch ook te mooi om waar te zijn.
8: En hoe bevalt het?
9: Ik vind het waanzinnig leuk. Ik vind het waanzinnig interessant. En als ik heel eerlijk ben, Diana, wij kennen elkaar al een tijdje. Het is soms ook best wel pittig, want ineens ben ik de spreekbuis van al die duizenden bedrijven als het gaat over sociale zekerheid. Nou, als het gaat over economische groei, ik hoop dat we het daar nog over gaan hebben.
8: Zeker.
9: Ja, daar weet ik heel veel, want ik heb altijd met de CEO's gewerkt. Ik weet hoe moeilijk het is om een bouwvergunning te krijgen, hoe de rechterlijke macht werkt in Nederland. Maar die sociale zekerheid is dat relatief nieuw. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn bedrijf liet ik het ook wel eens over naar HR-afdeling.
8: Ja.
9: En vond ik het gewoon heel irritant dat we loondoorbetaling bij ziekte hadden. Hè? Dat je 2 jaar verantwoordelijk bent als ondernemer voor iemand die ziek wordt. Maar nu zit ik er middenin, nu ben ik er verantwoordelijk voor. En dat betekent dat ik sommige nachten doorbreng met het lezen van CER-rapporten en probeer te begrijpen wat de Stichting van de Arbeid precies doet.
8: Je kan je niet echt makkelijk inwerken, toch? Want je bent meteen katshuis, de hele shebang is op je afgekomen.
9: Het is misschien een beetje naïef, maar ik had de hoop om tot de zomer gewoon te luisteren, vragen te stellen. En dan, laten we zeggen, na de zomer echt vliegend uit de startblokken te komen. Zo werkt het niet. Het is vanaf dag 1, krijg je toch vragen op je af. De media speelt daar ook een rol bij. Die hebben gelijk kritische vragen. Als je iets zegt, kan het nieuws zijn. Dus je moet op je woorden letten.
8: Ja.
9: Heel erg leuk.
8: Nou, volgens mij gaat het je redelijk makkelijk af. Heb je Hans de Boer nog vaak in gedachten?
9: Ja.
8: Dat is een van jouw voorgangers natuurlijk bij VNO-NCW. En je kende hem ook goed.
9: Ik ken hem goed. Hij was misschien ook wel een klein beetje een mentor voor me. In dat maatschappelijke. Hij heeft een tijd bij een vastgoedbedrijf gewerkt. Waar wij ook mee samenwerkten. Dus daar uit die periode kende ik hem. En hij kwam nog wel eens een kop koffie drinken. En dan had hij altijd heerlijke, heldere, uitgesproken meningen. En dat is soms ook gewoon hartstikke goed in de polder. Dat mensen dingen scherp zetten. En dat deed hij als geen ander.
10: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is de voorzitter van VNO-NCW. En we gaan het natuurlijk hebben over de verzorgingsstaat onder druk. En in relatie daartoe ook de sociale zekerheid. Want dat is enorm actueel. Eerst even de vraag, wat heb jij überhaupt met de verzorgingsstaat? Wat natuurlijk drie pijlers heeft. Hè? De sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort zaken.
9: Nou, ik vind dat wij in Nederland oprecht het allermooiste land in de hele wereld zijn. Ik vind dat dit zo'n bijzonder land is, waar het zo waanzinnig goed gaat met heel veel zaken. En daar is die sociale zekerheid is daar gewoon een van de pijlers die daaronder staat. En voor de goede orde, ondernemerschap is ook een pijler. En daar maak ik me op dit moment echt zorgen over. Mm-hmm. Maar die pijler sociale zekerheid, die pijler, het fatsoen wat wij hebben in Nederland, dat als je om allerlei redenen uitvalt, en dat kan definitief zijn en dat kan tijdelijk zijn, dat er dan een systeem is wat probeert om je te begeleiden om je weer terug op je voeten te zetten en weer zo mogelijk ook weer aan het werk te krijgen. Dat vind ik briljant dat we dat hebben. De vraag is wel een beetje of het systeem wat we vandaag hebben, met bijna een miljoen mensen in de WIA, of dat nou het systeem is wat we nog steeds ons kunnen veroorloven, en of dat systeem is waar ik net van droomde, dat onderdeel is van dat hele mooie Nederland. Daar ben ik ook wel een beetje kritisch over.
8: Ja, toch, als het gaat over een aantal punten van de sociale zekerheid, hebben jullie natuurlijk met de AOW-leeftijd verhogen, zijn jullie echt achter de bonden gaan staan.
9: Ja, nou, ik weet niet of het achter de bonden is. We staan vooral achter onszelf.
8: Ja.
9: Maar VNO heeft zijn handtekening gezet onder een groot akkoord. Die ging over de verhoging van die pensioenleeftijd. Dat heeft mijn voorgangster Ingrid Thijssen gedaan. Daar sta ik 100% achter. En ik vind ook dat als je zo'n lange termijn afspraak maakt, waarbij het voor een aantal partijen ook echt wel pijn heeft gedaan. Dat was voor de bonden ook niet makkelijk om dat te slikken destijds. Ja, dan vind ik ook dat je dan ook een zekere loyaliteit aan zo'n transactie moet doen. Nou, een beetje als ondernemer is ook gewoon afspraak is afspraak. Dat is gewoon een helder beginsel in Nederland. En dat vind ik ook eigenlijk in dit geval dat, weet je, is het dan nooit bespreekbaar? Natuurlijk, als de wereld helemaal zou veranderen, dan op een keer komt alles ter bespreking.
8: Nou ja, misschien een alternatief, fiscalisering van de AOW.
9: Ja, maar de verwachtingen die we destijds hadden, toen we deze deal gedaan hebben, die zijn ongeveer uitgekomen. Hè? Dus de leeftijdsgroei is iets minder geworden dan we hadden gedacht. Er is COVID doorheen gegaan, et cetera. En dan vind ik dat niet het onderwerp waar we nou over moeten praten.
8: Dus daarvan heb je ook gezegd, hè, het moet gewoon in de, wat was het, in de vriezer of zoiets. Hè?
9: Ja, in de
8: niet
9: vriezer,
8: over hebben.
9: Nee.
8: Nou, intussen is het dat ook van tafel.
9: En dan kun je natuurlijk gelijk alle alternatieven daarvan op tafel leggen. Dus die fiscalisering, et cetera. En ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik zie dat er twee andere dingen spelen die veel belangrijker zijn. Onze economische groei is veel te laag. Als wij 2% economische groei hebben, hoeven we deze discussie over die paar miljard niet te hebben. Want dan gaat die economie gewoon met vele miljarden per jaar omhoog. En het tweede ding is dat er zitten een aantal echte problemen in onze sociale zekerheid vandaag. Bijvoorbeeld de instromende WIA is veel te hoog. Als we Nederland gewoon vergelijken met België, Frankrijk, Duitsland.
8: Het is ruim 800.000 of zo.
9: Het is ruim 800.000, maar er zitten er ook nog 200.000 mensen in het tweede ziektejaar in de regeling daarvoor. Wat door de ondernemers wordt betaald. Die komen er dus aan. Dus die instroom die blijft fors. Daarmee lijkt het erop dat we gaan groeien naar een miljoen mensen in de WIA. Dat is veel meer dan de landen om ons heen. En dat daar moeten we eens goed met
8: snappen
9: elkaar
8: we voldoende waar dat door komt. Hè? Want je ziet ook dat er heel veel jongeren daarbij vertegenwoordigd zijn met psychische klachten. Dat daar echt ook een enorme stijging in zit. Dan hebben we met elkaar ook iets te doen. Misschien ook werkgevers. Want waarom zijn al die mensen zo ongelukkig als het om de psyche gaat?
9: Ja, ik vind dat precies de vraag die wij ons moeten stellen. En ik heb nog niet alle antwoorden. Wij werken keihard op dit moment binnen VNO, maar ik weet ook dat binnen de SER, Sociale Zaken, als ministerie is hiermee bezig.
8: Kim Putters ook later deze week te gast, kan ik natuurlijk
9: ook
8: vragen.
9: Ook een formidabele denker die heel goed en heel scherp kan formuleren waar dan echt het probleem zit. Maar jij noemde bijvoorbeeld de jonge mensen. Hè. Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat iemand die 30 is, dat die in een burn-out terechtkomt en dat het niet lukt om die dan naar ander werk te begeleiden. Want het kan zijn dat er sprake is van toch ook een beetje een arbeidsconflict of te veel druk. Misschien in de samenhang tussen privéleven en het werkende leven, dat daar dingen misgaan. Maar dat mensen dan in een situatie komen dat de kans bestaat dat ze nooit meer gaan werken, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik voor die mensen verschrikkelijk. Maar het bedrijfsleven heeft ook heel hard deze mensen nodig, omdat er nog steeds een tekort is aan arbeidskrachten.
8: Ja, zeker.
9: Dus als we het voor elkaar krijgen dat deze groep, en niet allemaal, want er zitten mensen bij die andere dingen hebben waardoor ze echt niet meer inzetbaar zijn. Maar andere mensen zijn wel inzetbaar en die moeten benaderd worden.
8: Maar is er dan een goede weg om te zeggen, hè, wat het kabinet wil, om daar dan 20% van af te halen?
9: Kijk, wat ik heb geleerd in mijn 6 weken dat ik al voorzitter ben, het is nog kort, maar wat ik in die 6 weken heb geleerd is dat op het moment dat je het woord bezuiniging hanteert, dan gaan overal de loopgraven dicht en dan gaan mensen met hakken in het zand en dan stopt een beetje de discussie en dan verhardt de discussie.
8: Snap je daarin ook de bonden? Want die hebben natuurlijk wel, zijn heel blij met dat cadeau natuurlijk van die AOW-leeftijd, maar zeggen toch, we gaan toch weer staken, want dit moet ook van tafel en straks hebben we het nog wel over de WW ook.
9: Nou, over dat staken wil ik het zo nog even hebben. Want wat mij betreft was dat niet nodig geweest. Maar wat ik wil geen uitspraken doen over wat de bonden dan denken. Dat is misschien een vraag vrijdag aan de hand.
8: Nee, niet wat zij denken, maar dat je denkt, ik begrijp het wel.
9: Ja, ik had het toch liever het gesprek wat meer open gehouden. Nogmaals, ik denk dat die stakingen niet nodig waren geweest. Maar waar het echt over gaat en waar ik denk dat ook Hans Spekman een partner gaat worden. Een miljoen mensen in de WIA is niet goed. Niet, laten we zeggen, voor zijn achterban, voor de werkenden in Nederland. Niet voor de bedrijven en helemaal niet voor de overheid die daar helemaal geen geld voor heeft. Dan moeten we met elkaar kijken, wat is nou de reden? Precies de vraag die jij stelde. Waarom gaan er zoveel mensen die WIA in? Wat is daar nou aan de hand? Is dat COVID geweest? Maar waarom zijn de getallen dan zoveel groter dan in andere landen waar ook COVID was? Heeft dat te maken met, zijn veel vrouwen die net bevallen zijn, die in een burn-out terechtkomen? Wat is daar dan de problematiek?
8: En kunnen werkgevers daar ook beter handelen?
9: En ik neem de verantwoordelijkheid op mij om echt aan die werkgeverskant te kijken. Doen wij nu voldoende aan preventie? Hebben we goede regelingen? Wat is daar de discussie die wij aankunnen. En het is helemaal niet zo dat wij alleen maar zeggen het probleem ligt bij het UWV. Ik denk overigens wel dat we goed naar de rol van het UWV moeten kijken. Er zijn te weinig keuringsartsen.
8: Want daardoor gaan mensen weer langer moeten wachten uiteindelijk op de WIA.
9: In dat proces gaan dingen niet zo efficiënt als ze zouden moeten. Nou, ik wil ook met Hans Spekman praten van wat kan hij nou doen vanuit zijn kant om met mensen in contact te treden en te horen wat zijn nou echt de problemen daar. Nou, en dan moeten we kijken met het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven wil dit ook, want die willen die mensen heel graag weer terug hebben. Die wil die mensen graag aan het werk hebben. Wat kunnen we nou doen om de mensen weer aan het werk te helpen?
8: Ja, maar dit is wel echt lange termijn visie. Hè? Daarmee heb je het nu niet opgelost. En het kabinet zit met een probleem vanwege de defensieuitgaven en allerlei dingen die we rond stikstof, wat ook belangrijk is voor werkgevers natuurlijk en voor het bedrijfsleven waar jij voor staat, moet nu bezuinigd worden.
9: Ja, dat is een feit. Maar het is wel zo dat minder snel gaat dan sommige mensen denken. Als je naar de tabel kijkt die bij het regeerakkoord zat, dan zie je in die tabel dat heel veel van de bezuinigingen pas in latere jaren echt impact hebben. Concreet voorbeeld, ik heb geprobeerd namens de werkgevers te zeggen, laat die AOW nou even met rust. Die AOW die ging pas ook over heel veel jaren echt impact hebben op de begroting van de overheid. Als we in de tussentijd die economische groei aan kunnen zetten. En we kunnen zorgen dat we weer naar 2% economische groei gaan. En ik ben een beetje ondeugend, heel ambitieus. Ik denk zelfs dat we naar 3% economische groei zouden kunnen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we die verhoging van de AOW-leeftijd helemaal niet meer nodig.
8: Dus je zegt bezuinigingen, dat is nu het verkeerde woord. Maar sluit je bezuinigingen uit? Want
9: ik sluit helemaal niets uit. En ik vind ook dat je realistisch moet zijn. Maar ik hoop in ieder geval dat we fundamentele veranderingen.
11: Meer snelheid maken? Sweef heeft...

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Goed hoe hij in de wedstrijd zit. En hij is, ja, ik had ook bij mij in mijn bedrijf altijd een hele strenge CFO. En die zorgde er echt voor dat de discipline ook gewaarborgd bleef. En dat, die rol heb je in een kabinet keihard nodig, want anders gaat het echt alle kanten op. Maar dan hebben we een discussie over een veel kleinere omvang dan hoe die nu wordt gepresenteerd.
2: En dan ga je eigenlijk ook een oproep doen, ook jullie gezamenlijk, om te kijken of hij daar een opening kan bieden.
1: Nou, misschien dat er dan ook wel allerlei creatieve oplossingen zijn. We hebben net gezien dat er geld gevonden is door Sjoerd Sjoerdsma, door dingen uit de toekomst naar voren te halen. Op het moment dat ik kan bewijzen dat die economische groei omhoog gaat. Want dat moet natuurlijk ook niet een soort droom zijn. Dat moet dan ook echt wel verankerd zijn. Maar als we die verankering kunnen bewijzen. Ja, wellicht zijn er dan ook mogelijkheden. Maar ik ga niet op de stoel van de minister van Financiën zitten.
2: Nee.
1: Die is buitengewoon intelligent. Weet heel goed hoe het spel werkt. Dus
2: maar je zegt gewoon, er moet rust komen in de pool. En daarom is dit zo belangrijk. Dan moet
1: dat is ook
2: gewoon
1: zo belangrijk. En ja, dan weet je wat ik ook vind. Weet je, als er dan toch nog een bezuiniging over zou blijven. En nogmaals, ik denk dat dat veel en veel kleiner zou kunnen worden. Dan is het ook een beetje aan het kabinet. Want er komen er allerlei woorden rond. Van vennootschapsbelasting tot allerlei andere termen.
2: Ook het ideetje van Spekman, hè? Winstbelasting. Belasting omhoog.
1: Dat soort dingen. Maar dan zou ik ook zeggen, nou, dan is het ook even, als er dan toch nog ergens een gaatje zit. Het gat is dan vele malen kleiner. Als er dan nog iets over is, dan zou ik zeggen, nou, dan is het kabinet aan zet. En dan wordt het politiek. En ik vind dat de polder niet op de rol van de politiek moet overnemen om dat in te vullen.
2: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrum. Gaan we het ook over de WW hebben en die economische groei. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er twee op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. Het doek is gevallen voor Mini World Rotterdam. Na 20 jaar is de toeristische attractie in het centrum van de stad failliet, meldt Rijnmond. Het museum begon met modelspoorbanen, maar later kwamen er steeds meer iconische Rotterdamse gebouwen bij. Mini World groeide uit tot de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat, die toch wel onder druk staat, zeker als je kijkt naar de sociale zekerheid. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over dat sociale zekerheden er voor iedereen zouden moeten zijn, maar uit het meest recente rapport van de Staatscommissie blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga ook praten met de kersverse voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, en met SER-voorzitter Kim Putters. Kortom, een bevlogen mooie week met mooie gasten. Vandaag spreek ik met Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we economische groei gaan bewerkstelligen in Nederland. Vind jij een heel belangrijk punt om over te spreken. En de bezuinigingen op de WW-uitkeren. Want we hebben het natuurlijk al gehad over de AOW-leeftijd. Nou, die is zo'n beetje van de baan. Dan blijven eigenlijk nog twee zaken over de VIA. En de WW-uitkering. Via hebben het over gehad. Hoe kijk jij naar die WW? Dat korte van 24 maanden naar 12 maanden, waarvan de bonden ook zeggen onacceptabel.
6: Nou, Vorige week op pad met mijn evenknie van de VNO van Denemarken. En ik was wat vaker in Kopenhagen geweest, omdat mijn dochter daar gestudeerd heeft. Mm-hmm. En ik heb eens aan hem gevraagd van, god, dat Deense model, daar heeft iedereen het over. Maar hoe werkt dat nou? En toen vertelde hij dat als je nou timmerman bent in Kopenhagen en je verliest je baan, dan krijg je binnen een paar weken een uitnodiging voor een gesprek met, hou je vast, de vakbond. Dan zit er een vakbondsmedewerker die tegenover je komt zitten en die zegt, wat vervelend dat jij je baan kwijt bent. Wij kennen 3 andere timmerbedrijven die ook timmerlieden zoeken. Kan ik jou op gesprek zetten? Mm-hmm. En in heel veel gevallen lukt het om die mensen binnen een maand van werk naar werk te begeleiden. Nou, dan kom jij met de vraag, moet het dan 24 maanden zijn of 12 maanden zijn? Ik vind dat eigenlijk minder belangrijk dan de vraag, hoe gaan we zoveel mogelijk mensen direct een volwassen gesprek geven en zorgen dat ze binnen een maand van werk naar werk kunnen? En ik denk dat er talloze voorbeelden zijn waar dat kan. En ik denk dat als we die kant op gaan aan met de oplossing,
5: zeker met de personeelstekorten die we hebben, zou je toch heel makkelijk kunnen instromen ergens?
6: Ik sprak gisteren in een ander tv-programma met Vincent Karmans. En die vertelde dat binnenkort heel veel taxichauffeurs...
5: WNL op zondag.
6: Heel veel taxichauffeurs geen job hebben als het inderdaad zo is dat automatisch rijden. Met die nieuwe Tesla's die uitkomen, et cetera. Toen zei ik, god, moeten we ons daar zorgen over maken? Moeten we daar een programma van maken? Hij zei, er is zo'n tekort op dit moment in de transport- en logistieke sector, dat we eigenlijk iedereen direct een andere baan kunnen aanbieden in onderdelen waar AI niet een grote rol gaat spelen. Maar dan kunnen we niet een verstart ouderwets systeem hebben waar mensen ook gewoon 24 maanden lang kunnen thuiszitten. En we moeten zorgen dat die mensen onmiddellijk aan het werk gaan.
5: Ja, en dat zijn we een beetje verloren eigenlijk.
6: Dat zijn we een beetje verloren. Het gaat te veel over de mogelijkheden die het systeem biedt. Het gaat te veel over dan bezuinigingen daarop. En nee, ik snap die reflex. Mm-hmm. Het gaat te weinig over de vraag, als het er gewoon over die timmerman gaat, als het er gewoon over die taxichauffeur gaat, hoe kunnen we nou zorgen dat die van werk naar werk gaat?
5: Ja, maar dan ga ik toch even aan de kant van de bonden staan. Die zullen zeggen, we moeten gewoon deze zekerheid hebben. Dat is de verzorgingsstaat die we met z'n allen hebben gebouwd. Daar is dit een belangrijk onderdeel van.
6: En als het nu zo is, dat als mensen recht hebben, niet iedereen heeft recht op 2 jaar WW, hè, dat moet je wel een aantal jaar voor gewerkt hebben. Maar stel dat het zo is dat je daar recht op hebt, op die 2 jaar. Diana, zou jij het oké vinden als jouw buurman 1,5 jaar lang geniet van het leven en dan pas na 18 maanden begint met solliciteren? Of zeg je, ik vind het toch eigenlijk wel dat het dan ook goed is als iemand gewoon vanaf de eerste dag, nou goed, de eerste paar weken als je ontslagen bent, is natuurlijk heel vervelend, moet je even bijkomen. Die time-out, die gun ik iedereen. Ja. Maar daarna is het toch mooi als je een uitnodiging krijgt en dat iemand tegen je zegt, hey, zal ik jou helpen om weer aan het werk te gaan? Ja. Dat je zo snel mogelijk.
5: Maar je wil natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, dat iemand dan iets wil doen waar die ook blij van wordt. Of moeten we daar ook een beetje van afstappen? Dat je gewoon moet werken, kom op.
6: Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie zou het mooi zijn als dat kan. En na verloop van tijd, dan ontstaat er ook een keer een punt dat als de keuze is tussen thuis zitten of aan het werk zijn en dan desnoods in een baan die niet perfect bij je past. Nou, een heel belangrijk ding is wat daar in een rol speelt, is educatie. En sommige mensen zijn opgeleid voor het een en moeten iets anders gaan doen. We hebben in het verleden transitievergoedingen gehad en er werd heel veel geld aan mensen betaald, maar dan was het niet helemaal duidelijk wat er dan met dat geld gebeurde. Wij denken dat het veel belangrijker gaat worden, zeker in tijden van AI, om mensen al veel eerder opleidingen te geven en te gaan voorbereiden op andere soorten banen. En ik kan me voorstellen, als je vandaag de dag bij een bank werkt en je bent bezig met KYC-documenten, dus Know Your Customer-documenten, dat gaat door AI op enig moment overgenomen worden.
5: Ja, ING gaat nu ook de hypotheek aanvragen, met name door AI laten doen.
6: Ik sprak een bankdirecteur en die zei, daar hebben we zo meteen een overschot van, maar we hebben een tekort aan mensen die verstand hebben van weerbaarheid. Want we moeten die banken gaan beschermen tegen allerlei buitenlandse aanvallen en allerlei cybergedoe wat op ons afkomt. Nou, die opleiding om dan mensen van het een naar het ander te halen, als we daar eerder mee beginnen, voorkomen we dat heel veel mensen de WW instromen.
5: Als je eigenlijk al die punten bekijkt, als het gaat over WW, WIA, of die AOW-leeftijd dan wat minder, maar dan gaat het over mensen die iets moeilijks doormaken. Uiteindelijk, als je ontslagen wordt en je komt in de WW, is dat niet leuk. Als je ziek wordt, dan is dat ook niet leuk. En dat is misschien wel leuk om dan de kettingvraag erbij te pakken, want dan heb je toch een beetje, dat komt ook op thuis aan. En hoe regel je de zorg ook thuis? Vorige week sprak mijn collega Art Royakkers in een BNR's Big Five, genaamd het vraagteken met Elke Wis. Zij schrijft, theatermaker en praktisch filosoof. En Elke wilde dit van jou weten. Luister maar.
7: Ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeelt? En waarom precies zo?
5: Ja, even een privévraagje tussen.
6: Ja, een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb een vrouw die eigenlijk net zo actief is als ik. Die ook ondernemer is. Zij zet voor Carbon Equity Duitsland op momenteel. En is daar heel druk mee. Dus bij ons is het behoorlijk gelijkwaardig. En hebben wij het geluk dat wij een nanny hebben. We hebben een zoontje. En die voor dat zoontje zorgt als wij er niet zijn. En het is bij ons zo dat wij de discipline hebben om 2 weken vooraf heel goed in de agenda te kijken. En dingen heel strak te organiseren. En ik moet bekennen dat we gingen eigenlijk perfect. Dus ik zou echt willen zeggen dat we een volledige, gelijkwaardige rol hadden. En nu is het wel zo dat door dat werk nu in deze rol. Als een minister belt en zegt: ik moet je vanavond toch nog even spreken. Dan is het moeilijk om dat vol te houden. Dus het model staat een beetje onder druk.
5: Ja, en zijn er dan al spanningen in huizen van Astrom?
6: Nee, daar hebben we van tevoren goed over gehad. En ik denk wel dat het zo is dat als ik dit een paar jaar gedaan heb, dat mijn vrouw zou zeggen: oké, now it's my time.
5: Ja.
6: Als jij je afvraagt waarom ik verhuis naar Mozambique, omdat ze daar nieuwe dingen wil doen, dan weet jij wat de reden daarvan is.
5: Nou, wat mooi is, ik vond dat je daar heel open over was. In het vorige gesprek wat wij hadden een paar jaar geleden, vertelde jij dat door dat keiharde werken wat je hebt gedaan in de vastgoedwereld, dat jouw vorige huwelijk wel is gestrand daardoor.
6: Ja, dat heel hard werken heeft nadelen. En dat is zo. En ik heb me heel erg voorgenomen om nu daar veel verstandiger mee om te gaan. En dat zit heel erg in dat overleg wat we met elkaar hebben. Communicatie lost vaak een hoop zaken op.
5: Ja, en je zoontje, hoe oud is die?
6: Die is 7.
5: En begrijpt hij een beetje wat dan de voorman van VNO-NCW inhoudt?
6: Laatst dacht hij dat ik de baas van Nederland was. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat dat toch eigenlijk echt Rob Jetten is. En toen vroeg hij wat dan de koning precies deed. Toen liep ik een beetje vast.
5: En was hij toen teleurgesteld?
6: Nee hoor, maar hij vindt het heel erg grappig. En hij zat gisteren naar WNL te kijken. En dat papa op tv is, dat vindt hij dat toch grappig.
5: Ja, vindt hij dat mooi? Ja. Ja? Ja, wat zegt hij dan tegen je als je thuis komt?
6: Ja, daar was hij heel blij. En dat hij die gebouwen van mij had gezien en die heeft hij allemaal bezocht. Hè? Want er waren filmpjes in die uitzending over de gebouwen die ik heb gemaakt. Daar zag je toch een grote glimlach.
5: Ja, wat leuk.
6: 2 minuten later waren we weer aan het schaken. Dus dan is het ook weer snel vergeten.
5: Ja, dat is wel goed dat kinderen dat ook hebben. Die houden je ook een beetje met voeten aan de grond. Weet ik ook uit eigen ervaring. En soms vinden ze het ook irritant hoor. Dat je dan op school komt en dat het dan over je vader of je moeder gaat. Omdat ze op televisie hebben gezien. Dus daar kan je op voorbereid zijn.
6: Ja.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk. Later deze week praat ik met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dan gaan we het over het belang van de polder hebben. Nou, de polder moet weer volop aan de slag. En dat weet ook mijn gast van vandaag, Koen van Oostrum, boegbeeld van de werkgevers, die al meteen op het katshuis zat om daar te overleggen. Economische groei is uiteindelijk de oplossing, zeg jij, voor alle grote problemen. Hoewel dat wel iets is op de lange termijn, waarvan jij zegt, maar we kunnen best wel sneller realiseren. Wat is het grote plan dat jij voor je ziet?
6: Het grote plan is... laat ik beginnen met de probleemanalyse. We hebben op dit moment in Nederland een economische groei. Die is geprognosticeerd voor ongeveer 0,5% per jaar. En de kosten van de overheid die nemen met een aantal procenten per jaar toe. En dat heeft te maken met zorg, met onderwijs, met sociale zekerheid.
5: Vergrijzing.
6: De enige manier waarop dit niet een doodlopende weg wordt, en waar elk jaar moeten gaan praten over het managen van de krimp die we hebben, de enige manier om verder te komen is economische groei.
5: Mm-hmm.
6: Nou, er is een heel goed rapport geschreven door Peter Wennink. En mijn hele korte antwoord zou zijn: laten we alle onderdelen van dat rapport implementeren. Nou, om daar iets dieper op in te gaan. Wat wij op dit moment zien is dat er bijvoorbeeld heel veel bedrijven zijn die waanzinnig veel last hebben van regelgeving die in Europa al ontzettend zwaar is, maar die dan in Nederland nog veel zwaarder is gemaakt dan het gemiddelde in Europa. Dus heel vaak heeft Europa gezegd, we schrijven iets voor, mm-hmm, en dat moeten jullie minimaal doen, maar als je als land wil, kun je ook nog een stap verder gaan. Nederland gaat bijna altijd een stap verder. Wij willen in Nederland eigenlijk een soort perfecte samenleving maken, waar geen overlast is, waar geen milieuuitstoot is, waar allerlei dingen niet gebeuren.
5: Mm-hmm.
6: Het nadeel daarvan is dat als je als ondernemer kijkt wat er dan op je afkomt aan toezichthouders en aan extra regelgeving, dan wordt het bijna onmogelijk om hier te ondernemen.
5: Dat is een heel lange punt ook van VNO
6: en
5: NCW.
6: En daardoor zien we nu dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd in Nederland. En dat niet investeren in Nederland, dat is een van de allergrootste problemen die we hebben.
5: Ja, en je zegt als we die economische groei op orde hebben, je had het net over 3%, hè, wil je naartoe?
6: Ja,
5: groot denken.
6: Het kabinet zegt 1,5%, wij zeggen 2%. Ik zal heel eerlijk zeggen, wij zaten laatst te brainstormen bij ons binnen het kantoor van VNO met een aantal deskundigen. En toen riep ik, joh, waarom zou het nou niet gewoon 3% kunnen zijn? En toen zetten we dat uit te rekenen en het is helemaal niet onmogelijk. Spanje bijvoorbeeld haalt bijna 3% per jaar. Mm-hmm. En dat is een socialistische regering, maar die hebben gewoon de ruimte gegeven aan bedrijven om te investeren. En nu gaat Volkswagen, gaat ze elektrische auto's in Spanje bouwen. Nou, die beweging en die mogelijkheden om gezamenlijk te kijken, wat moeten we nou doen om dat bedrijfsleven ruimte te geven, daar ben ik enorm positief over.
5: Ja, toch zag je dat de BBP groeide in 2025 1,9% ten opzichte van 2024. Dus doen we het dan echt zo slecht dat jij zegt dat moet echt veel beter?
6: Nou, ik vaar dan een beetje op de getallen die het Centraal Planbureau voor ons maakt. Dat is toch wel de instantie. Ja. En die zijn heel negatief over de komende jaren. Die zeggen het wordt heel erg moeilijk. Ik ben misschien een klein beetje positiever als het ons lukt. Om netcongestie op te lossen en om stikstof op te lossen, dan kan het ook zo zijn dat er een klein beetje een soort prop uit de fles schiet en dat er ineens een hele grote beweging ontstaat. Als we daarnaast er dan voor zorgen dat die overbodige regelgeving dat die verdwijnt. En dit is een moeilijke. Wat ik noem overbodige regelgeving. Als ik een regel voor regel doorga, elke regel heeft een fanclub. Is het niet bij wijze van spreken Greenpeace, dan is het het ministerie van Financiën wat controle wil houden over de financiële sector. En zo heeft elke sector zijn eigen belemmeringen. Ik pleit ervoor om eens te kijken of we niet al die regelgeving in één keer kunnen liberaliseren. In Londen hebben ze een soort Big Bang gedaan. Ja. Om een soort heel veel ruimte te creëren. En daarna is het in dat geval de financiële sector hard gaan groeien. Hier gaat het niet specifiek over de financiële sector. Het gaat over alle sectoren. Ja. We moeten kijken hoe we dat weer in beweging
5: krijgen. Dit is natuurlijk, zou een hartstikke goed idee zijn. Alleen hier praten we nou al jaren over. Dus ik wil niet meteen negatief. Want ik vind het ook mooi, jouw optimisme daarbij. Maar het lukt dus blijkbaar de hele tijd niet.
6: Nee, maar ik zie nu een kabinet en ik zie een samenleving die schreeuwt om oplossingen.
5: Ja.
6: Iedereen is het zat dat we niet genoeg huizen bouwen. En ik denk dat als het huizenbouw als een voorbeeld. Ik denk dat het op dit moment meer dan ooit mogelijk is om dingen te doen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld rondom het stikstofdossier. Hè, dat zit al 10 jaar eigenlijk vast en op slot. Nu zie je voor het eerst dat er echt een willingness is, een bereidheid is bij heel veel acteuren om in beweging te komen. En zelfs ook.
5: Maar dat is niet de beeldvorming in Nederland, hè? Want daar wordt er gezegd, joh, dat wordt niks met dat minderheidskabinet. Alles is alweer stilgevallen.
6: Nee, maar
5: dat zijn de geluiden die ik. En dan zeg ik nou geef ze nog een beetje tijd. Hè? Maar dat is wel wat nu al de afdronk is.
6: Ontzettend leuk in mijn baan. En nogmaals, ik ben pas 6 weken binnen. Dus het is allemaal nog het begin. Maar ik heb toch een rondje gemaakt bij heel veel politieke partijen. Overal zie ik een bereidheid om compromissen te sluiten en in beweging te komen. En natuurlijk is het zo dat aan de ene flank daar iets andere oplossingen worden bedacht dan de andere flank. Maar volgens mij zijn er niet zoveel mensen meer in Nederland die bijvoorbeeld stikstof of netcongestie of andere problemen niet willen oplossen.
5: Maar als we het hebben over die sociale zekerheid, als onderdeel van die verzorgingsstaat waar de Big Five deze week over gaat, dan zegt Hans Veilbrief, moet in augustus rond zijn. Het heeft natuurlijk ook weer september te maken met Prinsjesdag. Dan moet gewoon alles rond zijn. Gaat dit nou lukken als je een beetje, je bent bij dat katshuis geweest, je zag een opening, maar die werd niet gepakt door de bonden?
6: Nee.
5: Teleurgesteld?
6: Nou, ik denk dat de bonden het iets anders willen doen. Die willen toch staken. Daar ben ik teleurgesteld over. Ik heb op dit moment wel gesprekken met Hans Beckman. Dat zit nog niet op het niveau onderhandelingen, maar veel meer om te begrijpen wat voor Nederland ziet hij nou voor zich en wat voor Nederland zien wij nou voor ons. Dus daar zit toch wel een basis in. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij alle partijen wel een bereidheid om deze zomer tot zaken te komen.
5: Mm-hmm.
6: Jij zegt begin augustus. Ik heb heel veel onderhandelingen in mijn leven gedaan. En vaak is er een deadline bij een onderhandeling. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet tot vlak voor de deadline duurde voordat de zaken echt in beweging kwamen. Dus ik denk dat heel veel mensen eind juli, begin augustus nog even op vakantie zijn. En om dan direct na die vakantie dat er dan een oplossing ligt. Dat zal eerder wat dichter bij Prinsjesdag zitten.
5: Oké. Dus dat dan allemaal rond is. En dan is toch de vraag, wat voor compromis zijn jullie bereid om te doen?
6: Ja, nou is het bij onderhandelingen gebruiken om niet eerst in de media je kaart op tafel te leggen. Dus dat wil ik hier ook niet doen.
5: Daarom ben je een beetje zuur over waar we de uitzending mee begonnen natuurlijk. Met die supermarkten die dat wel hebben gedaan.
6: Nou, dat eigenlijk is dat een beetje een achtergronddiscussie. Dat gaat niet over... onze achterban is echt verenigd over wat moet er nou gebeuren in Nederland. En ik denk zelfs dat de supermarkten daar eigenlijk ook hetzelfde in zitten. Want iedereen vindt dat er te veel regels zijn en te hoge belastingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En laat maar zeggen, het wettelijk minimumloon zit een beetje dan ook in dat loonhuis... Wat veel duurder is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus er zit bij ons wel een duidelijke weg voorwaarts... waar dingen naartoe zouden moeten. Alleen hoe dat uitpakt in de financiële ruimte... wat dan de afruil kan zijn, dat zullen we deze zomer zien.
5: Ja, je zou kunnen zeggen met die AOW-leeftijd zijn jullie al behoorlijk...
6: Ik vind dat wij
5: aardig geweest misschien ook voor de bonden.
6: Ik vind dat wij een hele grote mooie eerste stap hebben gemaakt. En dat nu inderdaad de andere kant een beetje aan zet is.
5: Ja, oké. Nou, het wordt spannend hoe dat verder gaat. Je zegt, we hebben het nog niet over de inhoud gehad, Spekman en jij. Maar ik weet wel uit onze eerdere gesprekken dat jij zegt... het is heel belangrijk dat die relatie met elkaar goed is.
6: Dat geloof ik heel erg in. En ik heb het geluk gehad dat ik al in de laatste weken contact heb gehad met mensen die in het verleden in de polder hebben gewerkt. En tot aan mensen die aan het verdrag van Wassenaar hebben gewerkt. Dat is ondertussen alweer heel lang geleden, 1982. En dat waren game changers voor Nederland. Dan is het mogelijk geworden om in Nederland lange termijn afspraken te maken tussen de bonden en de werkgevers. Waardoor het voor kabinetten ook mogelijk was om op die pijler hun beleid te gaan bouwen. En ik heb heel erg de hoop dat dat weer kan. Iedereen deelt de analyse dat het niet goed gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En dat als we willen dat we economische groei krijgen, dat nodig is.
5: Ja, want we hebben het nog niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte gehad. Hè? Want via dat is pas na die hele periode van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dat is een enorme... keiharde klap voor werkgevers.
6: Dat is een enorme klap voor werkgevers. Zij rekensommen dat het 20 miljard per jaar kost... die loondoorbetaling bij ziekte. Hè. Als dat vennootschapsbelasting zou zijn... dan zou het tarief zo hoog zijn geworden... dat alle bedrijven Nederland zouden verlaten. En dit zit er een beetje zo tussen. Maakt het dat zo ontzettend moeilijk voor bedrijven... om te concurreren internationaal als je dit soort
5: en
6: elementen...
5: En zo'n Spekman begrijpt dat dan ook als je daarover praat? Hè?
6: Ja, ik heb één ding geleerd en dat is dat Hans Spekman een buitengewoon intelligente man is. Ook een gedreven man. En die herkent dit ook, denk ik.
5: Ja, ik vind het wel mooi als je ondernemers ook spreekt. Ze hebben toch respect ook voor iemand als Hans Spekman.
6: Ja.
5: Ja. Ja. Wat is dat?
6: Ja, dat hij authentiek is. Dat hij ergens voor staat. Ik denk dat herkend wordt. En ik weet niet of we het over alles eens zijn. Hè. Ik denk dat als hij een plaatje tekent over...
5: winstbelasting.
6: Over Nederland in de toekomst. Ja, ik denk dat soms wel eens bij de bonden... wordt onderschat hoe moeilijk het is voor ondernemers. Hè. Zij hebben hun blik heel erg op de onderkant van de samenleving. Of de onderkant van de piramide, als ik het zo mag noemen. En zien daar heel veel problemen. Zien problemen in de oude wijken. Die deel ik overigens, hè, dat daar problemen zijn. Dat we er echt aan moeten werken. En moeten blijven werken. En moeten zorgen dat armoedebestrijding een groot thema blijft. Maar dat kan alleen met een sterk bedrijfsleven. En waar ik hoop dat we bruggen kunnen bouwen... is dat zij zien, oké, als dat bedrijfsleven nou waanzinnig veel winst maakt... dan ontstaat er ook... voldoende inkomsten om dan aan die problemen, die oude wijken, om daaraan te werken. En dat zou misschien wel het begin van een grote overeenkomst deze zomer kunnen zijn.
5: Mooi, we gaan het met interesse volgen. We moeten ook nog een brug slaan naar morgen met de kettingvraag. Want dan spreek ik met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Wat zou je haar willen vragen?
6: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen... om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden... zoals ook in het buitenland worden gezien... als de bouwers van steden en woningen?
5: Mooie vraag. En dat zit je toch nog een beetje dwars. Hè? Voor de mensen die het niet weten. De Maastoren is bijvoorbeeld van jou. Noem nog eens een paar grote.
6: Ja, de Veli in Amsterdam. Het gebouw de Rotterdam. Het hoogtegebouw van Berlijn. Dus we hebben heel veel verschillende gebouwen gemaakt. En je ziet dat in het buitenland altijd heel veel waardering is voor projectontwikkelaars.
5: Ja. En hier doen we een beetje zuur.
6: En in Nederland is er iets gebeurd waardoor geld verdienen en gebouwen maken. Dat staat toch ergens in een hoekje. En ik wil niet zeggen... zeggen dat er nooit wat gebeurd is in die sector. Maar ik denk dat die sector enorme stappen in professionalisering heeft gemaakt in de laatste 25 jaar. En dat het nu weer tijd is om die deur open te zetten en te zeggen, sector, jullie zijn van harte welkom. Jullie zijn echt onderdeel van wie wij zijn. En we hebben jullie keihard nodig om bijvoorbeeld al die sociale huurwoningen te maken die gebouwd gaan worden.
5: Ja. Ik vond het weer leuk. Dankjewel dat je het gast wilde zijn. Koen van Oostrum, de kerstverse voorzitter, namelijk 6 weken van werkgeversvereniging VNO-NCW.
6: Dankjewel.
5: Alle andere afleveringen zijn natuurlijk altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw 1000 euro. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Pest. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is deel 2, grip op medische kennis. Een oorlog vraagt om een andere manier van werken voor de zorg, want de reguliere zorg wordt dan afgeschaald en er komen mogelijk veel slachtoffers binnen in ziekenhuizen. Ook aan het front moeten levensreddende operaties worden gedaan. Artsen en verpleegkundigen moeten daarop worden voorbereid. We leren nu al van de ervaringen in Oekraïne. Sterker nog, Nederland draagt zelf bij aan het trainen van Oekraïnse medici. Je hoort in deze aflevering de ervaringen van 3 sprekers over zorg in oorlogstijd. Eerst Edith, die als arts-kolonel zowel in een regulier ziekenhuis werkt in Leeuwarden als ook aan het front. Daarna spreek ik fysiotherapeut Ruud, die zelf Oekraïnse revalidatieteams opleidt in Utrecht. En tot slot nog sociaal wetenschapper Fieke, die weet hoe we artsen en verpleegkundigen optimaal kunnen voorbereiden op werken in een oorlogssituatie. Maar ik begin met Edith Willigendaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. Welkom Edith.
10: Dankjewel, leuk je te zijn Nina.
9: Jij hebt een baan,
10: waar volgens mij heel veel mensen van denken als ze op een feestje jou aanspreken, wat doe jij? En jij zegt, ik ben arts-kolonel, ik werk in een ziekenhuis, maar kan ook naar het front. Dat mensen denken, wat? Dat ze best wel onder de indruk zijn.
11: Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik word wel vaak gevraagd voor wat nadere uitleg.
10: Ja, ja precies. Want even ook voor de duidelijkheid, jij werkt gewoon in het ziekenhuis, in het Medisch Centrum Leeuwarden.
11: Ja, als vaatchirurg daar.
10: Ja, als vaatchirurg, dat is gewoon fulltime baan.
11: Gewoon een fulltime baan, ja.
10: Ja. En dan ben je dus niet in dienst van het ziekenhuis, maar van Defensie.
11: Defensie is mijn baas.
10: Ja.
11: En het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het ziekenhuis.
10: Mm-hmm.
11: Maar ook regelmatig werk ik voor Defensie.
10: Ja, want je bent dus een arts, je bent medisch opgeleid. Hoe ben je dan bij Defensie terechtgekomen?
11: Dat is eigenlijk begonnen een jaar of 13 geleden nu. Toen werd ik gevraagd om reservist te worden bij Defensie. Defensie is natuurlijk massaal aan het investeren in meer personeel en materieel en in trainingen. Dus we zijn nu met een kleine 60.
10: Mm-hmm.
11: Waarvan 2/3 reservist. En die werken in 14 ziekenhuizen verspreid over Nederland.
10: Ja.
11: En hebben dus ook een militaire training gevolgd. En die wordt ook ieder jaar herhaald. En je volgt allerlei speciale traumacursussen, chirurgisch, om die skills die je nodig hebt op het front, die heb je niet altijd nodig in het ziekenhuis.
10: Ik wou zeggen, want een fulltime baan in een ziekenhuis is echt een totaal ander verhaal dan aan het front, lijkt me.
11: Qua vak valt het eigenlijk wel mee. Maar juist die traumachirurgie, hè, welke mensen kan je redden aan het front? Nou, dat zijn de bloeders.
10: Mm-hmm.
11: Kijk, als je hoofd en romp van elkaar gescheiden zijn, dan valt er weinig mee
10: te
11: doen.
10: Repareren.
11: Maar het zijn juist de bloeders die je nog kan redden.
10: Ja, bloeders noemen jullie dat. Dus echt gewoon mensen met een wond waar veel bloed uit komt.
11: Veel bloed uitkomt.
10: Die moet stabiliseren.
11: Ja, en daar krijg je extra trainingen voor om dat soort chirurgieën beter onder de knie te krijgen.
10: Ik wou zeggen, want je bent vaatchirurg, dat is een specialistisch beroep. Hoe breed kun jij opereren aan het front?
11: Het hoort bij je vak dat je, als je militair bent, of je nou beroeps bent of reservist, je breed blijft ontwikkelen.
10: Mm-hmm.
11: Je kan je niet specialiseren in linksdraaiende knieën. Je wordt gedwongen om door het hele lichaam je weg te kennen en de meest belangrijke dingen te kunnen fixen.
10: Ja, ja precies. Dus echt de traumachirurgie aan het front die als eerste nodig is. Maar dat kan dus op elke plek zijn op een lichaam.
11: Ja, zien we wel dat in de oorlog in de Oekraïne, want die heeft eigenlijk het slagveld volledig veranderd.
10: Mm-hmm.
11: Door de inzet van drones zien we andere letsels dan in de oorlogen die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad.
10: Oké, en dat moet je even uitleggen. Want inderdaad, er wordt veel gedaan met drones. En wat levert dat voor ander letsel op bij mensen op het slagveld?
11: Nou, je ziet als je als soldaat aan het front bent en je hoort een drone, je kijkt omhoog. Van waar is die? En dan heb je hem eigenlijk al in je gezicht. Dus we zien veel meer hoofd-halsletsel. Natuurlijk ook mijn letsels, maar eigenlijk minder dan dat we bijvoorbeeld in Afghanistan zagen.
10: Ja.
11: Daar zagen we veel meer letsels omdat mensen
10: op een mijn stappen.
11: Of een explosief stapte.
10: Ja.
11: Of in een voertuig zat dat op een explosief terechtkwam. En hier zie je veel meer hoofd-hals in de Oekraïne.
10: Mm-hmm.
11: Armen en benen natuurlijk ook. En je ziet dat de scherfvesten en de helmen die ze dragen zijn allemaal stukken beter geworden. Dus je ziet veel minder buik- en borstkasletsel.
10: Ja, ik heb ook begrepen dat dat voor medici aan het front ongelooflijk ingewikkeld is, omdat zij ook veel sneller target zijn, ook door die drones. Je zit niet, zoals jij eerder schetste, in Afghanistan op een compound met een relatief comfortabel ziekenhuis. Je moet aan het front opereren daar in Oekraïne, de Oekraïnse medici, om daar ter plekke nog te kunnen redden wat er te redden valt.
11: De wereld nu is totaal anders dan de oorlogen hiervoor.
10: Ja.
11: En wat we in de Oekraïne nu zien is, aan het begin van de oorlog sturen ze hun eigen medisch specialisten en verpleegkundigen naar het front.
10: Mm-hmm.
11: Alleen die sneuvelden in een hele korte tijd.
10: En wat is een korte tijd?
11: Nou, binnen het eerste jaar van de oorlog begon ook de civiele maatschappij problemen te krijgen met dat er geen medische zorg meer was in de eigen ziekenhuizen.
10: Omdat die allemaal op het front waren en daar ook grotendeels waren gesneuveld, die artsen.
11: Ja. En we zien nu in die oorlog dat de hele conventie van Genève, die geldt niet meer. He, dus de medische faciliteiten, of het nou transport is, ambulances, ziekenhuizen, personeel, is een primair target geworden.
10: Ja, en dat is inderdaad in het verdrag van Genève is geregeld. Hulporganisaties val je niet aan. Punt. He, dat is gewoon een internationale afspraak. Die dus nu met voeten getreden wordt, zie je in Oekraïne.
11: Ja, wij zijn gewend een rood kruis te dragen. He, ook op onze ziekenhuizen, op onze auto's.
10: Op de helm, alles. Ja.
11: Alles.
10: Ja.
11: Nou, dat is nu meer een schietschijf. Dus die moet je heel snel verwijderen.
10: Oh ja? Dus je loopt daar onzichtbaar als medisch arts.
11: Je wordt niet herkenbaar.
10: Je bent gewoon soldaat op het front. Iedereen is soldaat.
11: Het is onverstandig om een rood kruis te dragen.
10: Oké, dus, maar dan ben je dus net als alle anderen, ben je sowieso target. Maar jij zegt de medici zijn eigenlijk nog extra target geworden. Omdat die... Ja, waarom eigenlijk? Waarom zijn de medici extra target van Rusland, denk je?
11: Het klinkt een beetje ziek, maar het is eigenlijk wel heel erg logisch. Als je de medische keten eruit haalt, creëert dat onrust en angst. Want en dat geldt voor civiel als militair. Als jij als militair weet, ik sta aan het front, ik kan gewond raken. Maar er is geen...
10: Dokter?
11: Geen backup, er is niemand die me komt helpen en kan redden. Doet dat iets met
10: het moreel? Het moreel.
11: Ja. En dat geldt ook voor de burgermaatschappij. Als die weet, nou, mijn ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar. Mm-hmm. En iedereen kent die beelden nog van die zwangeren die werden geraakt in dat ziekenhuis. Ook dat zorgt voor onrust in de burgermaatschappij. Ja. Dat is als vijand precies wat je wil.
10: Ja. Ja.
11: Onrust en onvrede. Ja. En manschappen die niet meer willen vechten, omdat ze weten dat als er iets gebeurt, is er geen hulp.
10: Ja. En wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk gelukkig nog niet zover. Laten we hopen dat het niet zover komt. Maar als jij naar het front wordt uitgezonden, wat doet dat met jou? Met het idee, eigenlijk ben ik een harder target dan de Oekraïense militairen hier naast me, voor wie ik kom.
11: Nou, we zitten gelukkig nog niet in een artikel 5. We zitten nog niet in een gewapend conflict. Als wij die kant op gaan als Nederland zijnde, dan is er een wapenstilstand. Wat het met je doet als medisch team, hè, om je vraag te beantwoorden. Je ziet dat de manier van optreden is totaal veranderd.
10: Mm-hmm.
11: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
10: Mm-hmm.
11: Nou, je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
10: Onder de grond?
11: Onder de grond.
10: In een container? Of waar moet ik aan denken?
11: Containers, 10 meter onder de grond.
10: Dat is je ziekenhuis?
11: Dat is je ziekenhuis.
10: Goed
11: verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek,
10: mm-hmm.
11: maar telkens verhuizen.
10: Nee.
11: Dus een totaal andere manier van optreden dan dat we gewend zijn.
10: Ja, jij bent geschoold als arts. Natuurlijk heb je een keuze gemaakt om uiteindelijk bij Defensie te gaan. Is dit iets, denk je, wat elke arts kan leren? Want we zijn natuurlijk nu als Nederland heel erg aan het nadenken van, nou, Rutte heeft veel gewaarschuwd. Haal een noodpakket in huis. Houd rekening met een oorlogsperiode die eraan gaat komen. Denk je dat er veel meer doktoren, artsen, verpleegkundigen in Nederland zijn die klik kunnen maken, die switch die jij ook hebt gemaakt?
11: Die klik zie je bijvoorbeeld in andere landen al lang zijn gemaakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Zweden, Finland, dan is eigenlijk bijna iedere burger is ook reservist.
10: Ja.
11: Als we een beetje op hun gaan lijken, zou het al heel mooi zijn.
10: Ja.
11: Maar dat moet groeien. Een weerbare samenleving moeten we samen maken.
10: Ja, ja. Wat moet je voor skills hebben? Wil je het combineren? Wat zou jij zeggen van, nou, dan je moet wel een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebben. Zo, ik zeg maar iets.
11: Je moet voornamelijk, denk ik, rustig blijven en je verstand gebruiken.
10: Je moet heel stressbestendig zijn, lijkt mij.
11: Ja, maar alles hangt ook af van je team, hè?
10: Ja.
11: Ik denk team spirit en er voor elkaar zijn is denk ik het allerbelangrijkste. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oekraïne, daar draagt die last de hele maatschappij.
10: Mm-hmm.
11: Is het ook een gezamenlijk trauma? En is dat veel makkelijker te verwerken dan dat je als klein clubje naar het front wordt gestuurd vanuit een land dat niet in oorlog is?
10: Je hoorde Edith Willegedaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. En ik zei het al eerder, hier in Nederland worden dus ook Oekraïense revalidatieteams opgeleid om betere zorg te kunnen bieden voor gewonde en getraumatiseerde militairen. En andersom, zij werken met weinig middelen onder immense druk, dus daar kunnen Nederlandse zorgmedewerkers natuurlijk ook wat van opsteken. Ruud Wongsjung, jij bent fysiotherapeut en onderwijskundig onderzoeker, betrokken bij het project Netherlands for Superhumans. Fijn dat je er bent.
12: Ja, hallo.
10: Jij traint Oekraïense zorgverleners. Dat doe je onder andere in een revalidatiekliniek in Utrecht.
12: Ja.
10: Hoe ziet die training eruit? 6 weken heb ik begrepen?
12: Het is een langdurig project met verschillende componenten. Het trainingsdeel waar de Oekraïners naar Nederland komen, dat bestaat uit 6 keer 6 weken. Dus er komen 6 teams naar Nederland die geselecteerd worden uit verschillende gebieden.
10: Mm-hmm.
12: Daarin hebben we de focus in Nederland vooral gericht op interprofessionele samenwerking. Dus hoe ga je nou met de verschillende professionals die in die revalidatie betrokken zijn, heel goed samen kijken naar wat is nodig voor de patiënt, welke doelen bereik je functioneel en om de patiënt weer terug te krijgen richting de maatschappij. Mm-hmm. Uiteindelijk.
10: Gaat het dan allemaal om revalidatie?
12: Nee, het gaat niet alleen om revalidatie. Want je hebt allerlei fasen in de revalidatie. En dus deze mensen, als ze hier komen, zijn ze soms iets eerder nog in een herstelproces. En dan gaat het soms ook weer wat meer medisch. En soms hebben ze adaptaties nodig. Dus het gaat hier ook over prothese maken.
10: Oh ja.
12: En het gaat ook over je eigen leerproces. Want deze mensen komen hier, maar dat is eigenlijk relatief kort. En dan gaan ze terug. En een belangrijk doel van dit project is dat je vervolgens ook die kennis weer uitspreidt.
10: Ja, dus, binnen Oekraïne.
12: Binnen de Oekraïne.
10: Dus er komt dan een team. Ik zie een arts, een fysiotherapeut, een psycholoog, maar ook een verpleegkundige. Ja. En die worden dan 6 weken intensief in Nederland getraind. Terwijl je zou denken, ze hebben toch al die basisskills ook al, want zij zijn toch ook in Oekraïne ook, ze hebben deze expertise.
12: Nou, dat valt wel mee. Je moet bedenken, Nederland is natuurlijk heel erg hoog ontwikkeld.
10: Ja.
12: Met veel middelen. Toen die oorlog begon, dan zie je dat er mensen gewoon minder kennis hebben. Dat gaat wel heel erg stijl omhoog, omdat ze
10: noodgedwongen
12: enorm veel moeten leren en daar ook de middelen voor krijgen. Maar het zijn dan vooral toch meer eilandjes rond de patiënt.
10: Ja.
12: En iets wat wij heel goed kunnen, is meer dat samenbrengen.
10: Team.
12: En hoe kan je dat als
10: agile,
12: team nou goed doen?
10: Agile werken,
12: ja,
10: zeg maar.
12: En dan ook eigenlijk op gelijk niveau elkaar daarin stimuleren. En van daaruit met de patiënt centraal, of degene die dan komt centraal, kijken wat is nou de beste benadering.
10: Ja.
12: En dat is in Oekraïne ook wel moeilijker. Naast het feit dat ze toch ook minder technieken hebben. Maar dat gaat wel heel snel naar voren, omhoog.
10: Ja, precies wat jij zegt. Het is een noodgedwongen, een hele steile leercurve, omdat je daarmee te maken hebt natuurlijk.
12: Ja, en dan jij vroeg, wat is er dan belangrijk in die training? Dus dat is dat stuk. Op die gebieden waarvan zij zelf ook aangeven, nou, daar hebben wij ook nog behoefte aan technisch om dingen te leren. Meer over visus, of meer over TBI, of meer over daar waar ze mee geconfronteerd worden. En dan gaat het ook over, hoe breng je dat terug? Dus een deel van die training is ook hun leerproces, didactische kwaliteiten ontwikkelen. Er wordt ook een follow-up is er gemaakt. En tijdens de training in Nederland wordt daar ook aandacht besteed. En als ze teruggaan, worden ze daar ook in begeleid.
10: Okay.
12: Onder andere door mij.
10: Ja.
12: Van ja, nou ben je hier, geef nou de trainingen aan andere mensen. En zie op die manier die olievlek meer te verspreiden.
10: Ja.
12: En meer structureel te maken.
10: Ja, wij kunnen natuurlijk ook veel van hen leren. Want deze serie die wij nu maken gaat natuurlijk ook over hoe wij hier in Nederland ons voorbereiden op een oorlog of op een andere grote maatschappij ontwrichtende crisis.
12: Ja.
10: Wat kunnen wij leren van de Oekraïners die nu bij jou in de revalidatiekliniek komen?
12: Ja. Nou, wat ik denk in zo'n project als van ons, is het vooral ook bewustwording. Dit zijn teams die uit de Oekraïne komen. Dat waren gewoon een ergotherapeut, een arts die gewoon 4 jaar geleden een arts was, kinderarts. En toen brak de oorlog uit. En nu werkt ze alleen nog maar met
10: militairen.
12: Ja. Die waren gewoon aan het werk. En ineens was het oorlog. En dan zie je wat mensen daar leren aan flexibiliteit, aan creativiteit, aan keuzes maken onder moeilijke omstandigheden, met weinig middelen, en toch blijven doorgaan, daar niet voor weglopen.
10: Onder een hele hoge druk?
12: Onder een hele hoge druk. Bijvoorbeeld het team dat uit Kiev hier was, 2 weken geleden, al die bommen. Die wonen daar gewoon. Die leven elke dag. Word ik morgen nog wakker, zei een van de occupational therapist die een dochter van 8 heeft.
10: Ja.
12: Van ja, mama, worden we morgen nog wakker?
10: Ja,
12: zo moet het leven. En als je het hebt van wat leren wij nou, dat is een stukje bewustwording van het zou hier ook zomaar zo kunnen zijn. Maar ook dat wij in Nederland toch gewend zijn, we hebben alles.
10: Mm-hmm.
12: En als het er niet is, dan weten we ook niet meer zo heel goed wat je dan wel moet doen. En ook in onze zorg moeten we met minder dingen en minder mensen, minder middelen, toch oplossingen zoeken.
10: Ja.
12: Nou, ik vind dat een van de dingen is wat wij echt wel leren. Dat is. En dat is ook heel inspirerend.
10: Ja, en hebben zij inderdaad ook echt, is er dan op zo'n moment kennisuitwisseling op dat vlak? Want kun jij dan direct aan iemand vragen, stel, we moeten het met de helft van de middelen doen die we hebben.
12: Ja.
10: Welke keuzes maak je dan?
12: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ons project, dat was niet de eerste insteek. Hè. Mensen komen hier en gaandeweg in die contacten kom je erachter van ja, eigenlijk is die uitwisseling enorm waardevol. Mm-hmm. Dus wat je doet is gaan wel meer momenten creëren dat zij ook presentaties geven, dat zij dingen delen, dat ze ook vertellen over hun ervaringen. Maar ik denk dat, dat en we daar in de afgelopen, want dit project loopt al 2 jaar, daarin wel van hebben geleerd. Maar ook dat we dat steeds beter zouden kunnen integreren. Omdat daar wel een belangrijk leermoment ligt. En ik denk zelfs ook als je iets verder gaat in de voorbereiding over een paar jaar, als dit conflict, wat hopelijk niet is, zou zijn, nog langer doorgaat. Ja, dan gaan wij hun uitnodigen van hoe moet je nou in zo'n situatie dingen doen.
10: Je hoorde fysiotherapeut Ruud Wong-Sjung. Voorbereiden is inderdaad van groot belang. Dat vindt ook sociaal wetenschapper Fieke. Niet alleen op een oorlog, maar op alle soorten grote maatschappijontwrichtende situaties. Het is van levensbelang dat de zorg dan snel kan schakelen en ook anticiperen op wat er nodig is. Maar dat heeft natuurlijk ook een grote impact op de zorgverleners zelf. Hoe bereid je hen daar mentaal op voor? Fieke Bruggeman-Everts, jij bent sociaal wetenschapper en beleidsadviseur bij ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Je adviseert werkgevers en overheidsorganisaties over mentale veerkracht bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een oorlog of een crisis. Fijn dat je er bent, Fieke.
13: Dankjewel.
10: Je zou denken dat de gemiddelde zorgverlener natuurlijk wel wat gewend is als je het hebt over heftige situaties. Want je maakt natuurlijk nogal wat mee in een carrière, toch?
13: Ja, zeker. Ja, het is een bijzonder beroep. Situaties waar de meeste van terug zullen deinzen, zullen zorgprofessionals een stap naar voren zetten. Dus dat is inderdaad een bijzonder beroep.
10: Ja, nou ja, hoeveel impact heeft bijvoorbeeld een coronacrisis gehad op zorgverleners? Wat hebben we daarvan geleerd?
13: Ja, hebben we heel veel van geleerd. We weten wel dat in tijden van crisis hetgeen wat nog niet goed is geregeld dan zichtbaar wordt. De zorgsector is toen natuurlijk hard geraakt. Veel zorgprofessionals hadden echt te lijden onder de hoge werkdruk. Protocollen die zomaar veranderden. Veel morele stress ook, want je kon niet de zorg leveren die je eigenlijk zou willen leveren.
10: Ja. Jij ontwikkelde een richtlijn voor zorgorganisaties om personeel eigenlijk beter te helpen, te begeleiden bij en na een heftige gebeurtenis. Wat staat daar zo al in?
13: Ja, klopt. Want in de coronatijd, iedereen deed heel veel al. Hè. Er werd al heel veel gedaan aan ondersteuning van zorgprofessionals om ze goed op de been te houden. Maar eigenlijk hadden we nog niet echt een gedeelde norm met z'n allen. Wat wij allemaal, de zorgsector zelf, vond dat goede zorg voor zorgprofessionals is. En het begint bij een veilige werkcultuur. Dus een werkcultuur waarin je het kunt hebben over hoe het met je gaat. Waarin je kan leren van elkaar. En waar je ook waarbij collega's ook kennis hebben van de impact van het werk. Een tweede punt is informatievoorziening. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er is. Mocht je iets meemaken wat echt ingrijpend is. Dat je weet dat je terecht kan, bijvoorbeeld bij de psycholoog binnen het ziekenhuis of de zorginstelling waar je werkt. Mm-hmm. Maar vooral, we weten dat sociale steun op de werkvloer echt het allerbelangrijkste is om je op de been te houden.
10: Ja.
13: Dus de teams zijn gewoon heel belangrijk. Dus collega's, want collega's die weten wat je meemaakt, die weten waar je van wakker kan liggen. Dus collegiale ondersteuning, peer support wordt het ook wel genoemd, mm-hmm. Raden we aan in de richtlijn. Dus zorg ervoor dat collega's, gewoon zorgprofessionals binnen de teams opgeleid zijn tot peer supporter.
10: Ja, precies.
13: En dat houdt dus in dat zij gesprekken kunnen voeren met die collega's.
10: Ja, ja, want dit geldt eigenlijk voor alle hoogrisicoberoepen. Hè. Je hebt het dan natuurlijk over defensie, ambulancepersoneel, brandweer, politie, zorg. Waar train je hen dan specifiek op? Want het is een richtlijn met zorg voor een veilige werkomgeving. Dat is natuurlijk op zich heel abstract. Daar kun je natuurlijk als één pitter op de werkvloer, kun je natuurlijk proberen dat voor elkaar te krijgen. Maar het is uiteindelijk een soort een collectief is daarvoor nodig.
13: Ja, klopt. Dat zeg je mooi. Ja, dat is ook echt staat bovenaan ongeveer in de richtlijn. Zorg ervoor dat de hele organisatie dit belangrijk vindt. Dat mensen zich kunnen uiten, durven te uiten. En dat je kunt leren van elkaar. En dat je dus allemaal weet dat er peer support is. En hoe je dat kan krijgen.
10: En welke rol speelt dan de werkgever specifiek? En wat kunnen meer collega's doen?
13: In tijden van crisis speelt de werkgever echt een heel belangrijke rol. Maar ook natuurlijk in de koude fase waar we nu zitten. En in, ja, tijden van crisis, dat noem je dan de warme fase. In de koude fase is het heel belangrijk dat alles is ingeregeld. Ja, het zou super zijn als elke werkgever peer support hoog op de agenda zou hebben staan. En ook dus het streven naar zo'n veilige werkcultuur, waarin je durft aan te geven als dingen niet meer gaan.
10: Ja.
13: Of als je klachten ervaart of als je wat hebt meegemaakt waar je even over wil praten. Mm-hmm. Dus die structuren, dus dat je een peer supporter kan spreken en mocht je klachten blijven houden, dat je dan naar een psycholoog kan doorgeleid worden. Dat is belangrijk dat de werkgever dat inregelt.
10: Wat kun je als zorgverlener zelf doen om je voor te bereiden op dit soort tijden van oorlog, tijden van...
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Meer over zorg in oorlogs- en crisistijd. Je kunt verder luisteren via bnr.nl/beter... of gewoon via je favoriete podcast-app. Volgende week deel 3 over het tekort aan mensen in de zorg. Want wat betekent dat als er daadwerkelijk een grote crisis of oorlog uitbreekt? Hoe kunnen wij de zorg dan zo goed mogelijk laten doordraaien? Je hoort dan onder andere Charlotte de Schepper van de Nationale Zorgreserve. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL

0: investeert.
1: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger, de man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellin. En maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Pest. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser.
8: Ja, daar zijn we weer met BNR Beurs. Een nieuwe maandag met een gigantische rebound van chipaandelen naar de verliezen van vrijdag. Maar als je echte volatiliteit wil, dan moet je eens naar je Zuid-Koreaanse beursburen kijken. 8,3% eraf vannacht.
9: Panic selling swept through Korea's financial markets on Monday, dragging stocks lower, down 8.29% from the previous session, and pushing the Korean won to a 17-year low.
8: 17-year low. Zometeen bespreken we wat er nu gebeurt in een samenleving met 2 keer zoveel aandeelrekeningen als mensen. En of we ons eigenlijk wel zorgen moeten maken als Nvidia gewoon weer samenwerkingen met geheugenchipmakers aankondigt. Daarna vliegen we door naar Italië. Op naar de beste banken boardroom battle van het moment.
10: Intesa Sanpaolo has announced a takeover offer for Monte dei Paschi just hours after Italy's banker BPM reached out to the Italian bank's board to discuss its own potential merger.
8: En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar wat moet ik met Europese banken, Jochem? Nou, dan kan ik je zeggen dat Europese banken het samen beter deden dan die Zuid-Koreaanse beurs vorig jaar. En naast al dat chip- en bankengeweld bespreken we ook nog even Arend Jans beste verhalen over schimmige handel met voorkennis. Beurs in de VS staan in het groen. De AEX is geëindigd op 1045 punten. 0,4% in de plus. Grootste stijger was ASML met 3,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen. Dat doe ik met niemand minder dan Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er bent.
11: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
8: Ja, ik heb er weer zin in. Gewoon door de regen.
11: Beetje. Ik heb mazzel, maar ik moest zo meteen ook nog terug.
8: Sterk erbij.
11: De buienradar gaat nat, maar gelukkig is mijn portefeuille vandaag droog.
8: Ja, de buienradar wordt groen in plaats van blauw. Of rood in plaats van blauw. Maar we moeten beginnen met voorkennis, want laat ik de AFM maar even quoten uit het FD. Bij de AFM weten wij dat er groepen personen actief zijn die toegang proberen te krijgen tot koersgevoelige informatie over beursgenoteerde ondernemingen. En daar soms ook in slagen, zegt een woordvoerder. En de werkwijze van deze beursboeven is vrij simpel. Je belt gewoon wat junior medewerkers op van firma's die bezig zijn met de fusie of een overname. En dan zeg je, kerel, jouw loon is hoog, maar daar kan wel best wel bij dit jaar. Je hoeft enkel even te vertellen wanneer de volgende dikke deal wordt aangekondigd door jouw firma. En weet je, doen we de overnameprijs er ook maar bij. En we hebben dit jaar in BNR Beurs al verteld over een gigantisch netwerk in de VS, dat zelfs door Russische spionnen werd benaderd voor een steekpenning. En de VEB vroeg in februari nog om een onderzoek naar voorkennis rond beursbewegingen vlak voordat overnamebod op Impost bekend werd gemaakt. En dat is allemaal niet nieuw of zo, maar sociale media die maken het wel makkelijk om even een marktje voor voorkennis op te richten. Dus de AFM zegt dan, ja, we benaderen betrokken adviseurs, oftewel advocaten en bankiers, nu om niet in te gaan op zulke uitnodigingen. Arend Jan, deze verhalen, ook van criminelen die advocaten benaderen, die zijn zo oud als de beurs. Ja. Heb jij wel eens een tip gekregen waar je niet op mocht handelen?
11: Diverse.
8: Oh,
11: nou, niet echt. Ik heb nooit echt voorkennis gehad. Of zo. Ik wist een keer iets bij TomTom, maar dat was een kleinigheid. Nou ja, soms is een keer een analistenrapport of wat dan ook. Maar nee, eigenlijk niet.
8: Maar wat was je dan bij TomTom?
11: Nee, dat weet ik niet eens meer. Dus zo onbelangrijk was het.
8: Oké. Okay.
11: Dus, de AFM heeft een groot probleem altijd met de bewijslast. Je noemde het al even, bijvoorbeeld bij Impost, wat je noemde, een paar maanden geleden, bot erop. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je naar de koersen van de laatste dagen kijken. En dan echt de minuutgrafieken met de omzet eronder. Ja, en dan zie je vaak enorme spikes, zoals dat dan heet op de beurs. Gewoon echt enorme omzetpieken. Out of the blue. Ja, en dan de volgende dag is er ineens een overnamebod. Ja, dan heb je zoiets van, ja, je wist blijkbaar weer mensen meer. Maar om dat hard te maken voor een AFM, dat echt voor de rechter te bewijzen, dat is enorm problematisch. En ik denk de mooiste anekdote over voorkennis is van 25 jaar geleden. Toenmalig Philips CEO Cort Boonstra.
8: Ja.
11: Die had een relatie met Sylvia Toot van een uitzender. Hoe heette die ook alweer? Daar ben
8: ik ook vergeten.
11: Maar in ieder geval, Sylvia Toot was commissaris bij Endemol.
8: Ja, ja.
11: En op zekere dag reed Cort Boonstra naar België om bij een brokerkantoortje even een groezelig plaatje in een groezelig brokerkantoor om daar een fixe order, kooporder, Endemol in te leggen. Nou, dit werd bekend. En hij bleef bij hoog en laag ontkennen dat het om voorkennis ging. Ja, dat was natuurlijk meteen het beursverhaal. Hè. Op het kussen heeft hij wat leuks gehoord van Sylvia. Maar AFM kon het niet bewijzen. Of ik weet niet, heet het toen al AFM? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar in ieder geval, het kon niet bewezen worden, terwijl het voor iedereen er zo dik bovenop lag dat het om voorkennis ging.
8: Ja, je moet bewijzen dat iemand de bedoeling had en ook de kennis had, besmet mee was, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. En Arend Jan, jij tweetet vanmiddag nog, de chip losers van vrijdag zijn de winnaars van vandaag. Want zometeen praten we over het extreme Zuid-Korea natuurlijk, maar is toch wel even een momentje verderop ook, want tech magazine The Information maakt een megadeal bekend. Alphabet bestelt niet minder dan 3 miljoen chips bij Intel. Dat zijn van die TPU's, die gespecialiseerde chips waar Alphabet AI op traint en draait. Dus Intel, nou, dat staat vandaag alweer 12,3% in de plus.
11: Ja, verlies van vrijdag weg.
8: Goedemiddag. En ik heb het uitgerekend. De Amerikaanse staat heeft nu meer dan 5 keer zijn geld terugverdiend met dat belang in Intel. En dat gaat verder. ASML, Besi enzovoort ook allemaal 3,5%, 4% in de plus op dit moment. En die mensen die hun omzet op jaarbasis met 49% verhoogden en vervolgens keiharde klappen kregen van de markt. Broadcom. Nou, die staan ook weer flink in de plus. Wat ik eigenlijk het meest ironische vind is dat Nvidia en TSMC, de twee grootste chipmonopolisten in chipland, dat zijn de kleinste stijgers op dit moment eigenlijk. Terwijl ze eigenlijk het best geprijsd zijn als je bekijkt naar wat je nou betaalt voor die bedrijven met voorwaartse winst.
11: Ja, inderdaad. Je zegt dat. Daar is nog wel enigszins redelijke koersvorming, denk ik. Ja. Tenminste, ja, plus 10 of min 10 per dag vind ik onzin. Omdat de omzet- en winstcijfers, die zijn daar gewoon niet naar. Dat is puur handel, speculatie.
8: Nou, dan gaan we het over Zuid-Korea hebben, joh.
11: Dus, in ieder geval, je noemt al TSMC, Nvidia, maar ook ASML. Voor chips kijk je naar de SOX. SOX, dat is de SOX-index. Mm-hmm. Dat is de belangrijkste chip-index op Wall Street. Daar zitten ook de ADR-noteringen, de Amerikaanse noteringen van ASML en TSMC in. Daarom is dat zo'n mooie index, omdat die twee grootheden er ook in zitten. Ja,
8: 6,5% in de plus op dit moment.
11: Die ging vrijdag min 10 en nu plus 6. Dat is een gooi- en smijtwerk. Maar kijk je binnen die index, vrijdag gingen inderdaad TSMC, Nvidia en ASML, die ook nog wel enigszins redelijk geworden is. Zijn ASML vind ik ook wel erg duur, hoor. Maar zeker Nvidia is denk ik niet te duur.
8: 25 keer de voorwaartse winst. Ja, voor Walmart betaal je 40 keer de voorwaartse winst.
11: Die is twee keer te duur. Costco zelfs nog duurder. Ja. Grootgutters. Ongelooflijk, maar zo werkt het nou eenmaal, op de beurs. Maar in ieder geval, die gingen vrijdag ook niet hard onderuit. Die bleven zelfs aardig liggen. Dus wat mij betreft zijn het ook wel een beetje de kwaliteitsaandelingen onder die chippers. De rest is zeer speculatief. En staat op noteringen. Ja, als die echt weer teruggaan naar normale verhoudingen, chippers die nu 50, 60 keer doen, terwijl ze traditioneel 10, 15 keer doen, ja, dan kan je zomaar 5 jaar tegen een dood aandeel aankijken. Als bijvoorbeeld ja. Adyen ook. Die heeft datzelfde meegemaakt. Nu nog 20 keer de winst. Hey, 5 jaar geleden 100 keer.
8: We stuwen ze op totdat ze enkel kunnen vallen. Dat is wat we doen met de aandelen tegenwoordig in deze boelmarkt.
11: Daarom kijken we ook altijd naar de winstlijstjes. Ja. Winstlijntjes, marges en vrije kasstroom. Ja. Veel belangrijker dan de koers. Die kan je zo op het verkeerde been zetten.
8: Nou, ik heb ook nog wat anders in de aanbieding, alleen maar chips en AI. Want we moeten ook even door naar een Deense maker van afslankprikken en pillen. Nee,
11: oh jee, die meer.
8: Niet Novo Nordisk. Nee. Want Zealand Pharma, zoals ze zichzelf noemen, dook vandaag op zijn laagste punten 26% in de min. Er komen steeds meer spelers die markt op. En natuurlijk willen die Denen ook wel een graantje meepikken van grote broer Novo Nordisk en Eli Lilly en zo. Alleen moet je dan niet hebben dat 19% van je testpersonen uitvalt met maagproblemen als je een nieuw afvalprik aan het testen bent. Laat ik een briefje van de droge analisten bij City even citeren. Dit is geen afrondingsfoutje, want misselijkheid, braken, diarree en constipatie van dit niveau stijgt ver boven het niveau uit dat wij beschouwen als commercieel levensvatbaar. En de Engelsen bij Barclays die hadden nog wat meer gevoel voor understatement. Die schreven, door de bank genomen vinden wij deze resultaten tamelijk teleurstellend. En zo meteen praten we over heel andere boardroom battles. De strijd om Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld. Want Kemphanen, Banco PPM en het Spaanse Intesa smijten met tientallen miljarden euro's om Monte over te nemen. Maar eerst, zoals beloofd, gaan we naar de best presterende en meest volatiele beurs op aarde. Vol met gokgekke beleggers die zichzelf tot aan de oogballen opzadelen met margeleningen en bankleningen om aandelen te gaan kopen. Ik heb de data er al van verslag gedaan op BNR. De Zuid-Koreaanse Kospi-index viel vannacht met 8,3%. Nou, gewoon even een dikke $400 miljard aan rijkdom weggevaagd in een avondje. Waardoor de circuit breaker bij opening al afging en de hele handel stil werd gelegd.
9: Just 3 minutes into trading, the Kospi triggered a circuit breaker after falling more than 8%. Trading was halted for 20 minutes.
8: 20 minutes. En het is eigenlijk nog een wonder dat het bij die daling van 8% bleef.
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. De daling van SK Hynix, zo'n geheugenchip, viel mij mee. Ja. Maar misschien dat het iets te maken had met dat ze dit weekend een deal hebben gesloten met Jensen Huang. Uh-huh. Die was de popster aan het uithangen in Seoul.
8: Jo, die telefoons gingen weer filmen, hè? Hij ging weer even eten bij een café.
11: Dus, echt als Ronaldo werd hij daar ontvangen, zo ongeveer. Ja. Dus misschien dat SK Hynix een beetje gered heeft, maar Samsung ging wel min 9. Dus hetzelfde
8: verhaal. SK Hynix ook nog min 7,5, dus hè, laten we.
11: Ja, maar goed, iets minder dan. Maar klopt. Ja, in ieder geval, ja, die Koreaanse chippers, die gaan ook net zo hard als de Amerikaanse, sommigen dan. Hè, maar vooral geheugen is natuurlijk het toverwoord op dit moment. Ja, die Koreaanse beurs, die bestaat voor ongeveer 40% uit SK Hynix en Samsung.
8: Meer zelfs dus, inmiddels, 58 alweer, laatste data.
11: Is dat dan zoveel?
8: Elke week verandert het getal. Ja. Want kijk, vorige week kon ik dan zeggen van ja, de Kospi is 90%, dan is het daarna een week later weer 100, weet je wel. Het is gestoord soms. Dat je denkt bij jezelf wat gebeurt.
11: Ja, je hoeft maar een blik op die grafiek te werpen. En ja, die gaat echt recht het plafond in.
8: Ja,
11: ja. Ja, en dan weet je dat het. Dat is de ellende. Je weet dat het een bubbel is. Je weet alleen niet tot hoe ver die reikt. En je weet ook niet wanneer die implodeert.
8: Nou, dan heb ik een vraag
11: voor
8: je.
11: Maar dat die gaat imploderen, dat is duidelijk.
8: Oké, maar je zet er geen timer op. Ik ken jou als nette vent met een paar indexfondsen die soms even gaat thrillseeken met Tesla en het accountje van je vrouw, toch?
11: We zijn samen account, maar...
8: Ja, oké.
11: Officieel samen. Nou, we hebben samen Berkshire Hathaway gekocht.
8: Oh, heel goed, een hedge. Maar jij zit dus ook in Zuid-Korea, hoop ik. Want dat is wel echt thrillseek.
11: Nee, daar zit ik zelfs in voor mijn Stockwatch ETF-portfolio. Oh. Dat is een emerging market tracker. Mm-hmm. Emerging markets, opkomende markten. Nou, als je daar een tracker op koopt... Ik heb dan de MSCY-versie van iShares. En die bestaat voor ongeveer 20% uit China. Maar er zal intussen ook wel meer zijn. Kwart Taiwan,
8: nee, dat is
11: kwart...
8: Gekept. 20% China en dan is volgens mij de helft is iets van Taiwan en Zuid-Korea.
11: Ja, dat wel. En dan ook nog een heel groot gedeelte India. En verder heb je nog Saudi Aramco en Petrobras. En dan zit die trekker wel ongeveer vol.
8: Dat is toch mooi, Arend Jan. Dan heb je dus $4 biljoen bedrijven in opkomende markten. En in Europa nul. Dat is toch fantastisch.
11: Ja, ASML is ons meest waardevolle bedrijf. En dat is nog geen 700 miljard waard hier in Europa. Dus het is natuurlijk geen kinderachtig bedrag. En voor de AX is het buitengewoon fraai. Maar ja, Europa, ja, we hebben gewoon geen echte, ja, niet echt technologie. Het houdt echt met ASML, ja, houdt het inderdaad helaas wel voor een groot deel op.
8: Nou ja, wel een steuntje in de rug dus. Want Nvidia kondigt net aan met SK Hynix te gaan samenwerken. Ik zie dus een gigantische correctie aan de linkerhand. Ook 12% toen de oorlog uitbrak trouwens vanwege die energie daar. En aan de rechterkant komt Jensen Wang dan weer even lekker lunchen in de hoofdstad Seoul. En dan staat het halve land met zijn telefoon te filmen. Het klinkt niet bepaald alsof die bullmarkt daar over is op dit moment. Want niemand kan mij nog zeggen waar die geheugenchipboom nou eigenlijk eindigt, toch?
11: Nee, wanneer is het geheugentekort ook opgelost? Nee. Dus ja, misschien gaat dat nog wel jaren duren. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat die koersen omhoog gaan. Hè? Want op een gegeven moment, SK Hynix, die hebben al aangekondigd, die willen hun capaciteit gaan verdubbelen. Ja. Jensen zei dit weekend, dat is niet half genoeg. Dus die moeten als een razende gaan investeren. Ja, en dan weet je wat er met de winst gebeurt. Die gaat
8: Samsung zit volgeboekt tot 2030 of iets dergelijks, idioot. Dus
11: ja, die, ja, dan zit ik liever met mijn ASML opgescheept. Want ja, ik weet wel wie SK Hynix gaat bellen als ze moeten uitbreiden.
8: En wie Elon Musk gaat bellen, hè? Dat
11: ja, die is donderdag te gast bij ASML. Ja. Die hebben een interne techconferentie of zo. Is alleen voor personeel, heb ik begrepen. En Elon Musk spreekt daar. Dat is één dag voor de launch van SpaceX.
8: Ja, joh.
11: Dus dat hij daar nog tijd voor heeft. Maar
8: de beste man heeft het wel eens druk, hoor ik. Ja,
11: maar dat voedt natuurlijk gigantisch de fantasie. Hè. Hij wil natuurlijk die TerraFab gaan bouwen. Dus ja, gewoon in één keer een TSMC uit de grond rammen.
8: Ook dat helpt Intel weer omhoog natuurlijk.
11: Dus dat is het plan. Ja, dat klinkt heel ambitieus. Nou, als het iemand kan, dan is hij het wel. Anders zou ik het ook niet weten wie dat zou kunnen. Ja, daar gaan natuurlijk ook ASML-machines in.
8: Maar wat is nou het signaal waar beleggers op moeten letten om vast te stellen dat het wel een keer over is? Want op een gegeven moment, je ziet een aantal Micron, SK Hynix,
11: dat weet je nooit.
8: Hoe ziet zo'n signaal eruit? Want op een gegeven moment zie je ze met elkaar vechten. Je weet dat capaciteit er komt. En op een gegeven moment zegt iemand, hey, by the way, over een jaar hebben we die fabrieken al af, dan kunnen we voldoen aan de vraag. Of is dat helemaal niet in te schatten?
11: Nee, dat is gewoon moeilijk in te schatten. Anders kon je heel, als je dat allemaal precies wist, kon je precies mee met de chipcyclus. Want in die chipcyclus zelf zitten natuurlijk ook nog weer verschillende cycli. Hè?
8: Ja. Geheugenchip. ASML is er dat vreselijk goed in trouwens.
11: Die is eigenlijk wel de meest defensieve van alle chippers. Ja. Dus die machines die bestel je niet in een middag. Die zijn niet in een middag klaar. Nee. En, dus daar gaan echt wel een traject overheen. Dus wat dat betreft. Maar ja. Maar nogmaals, die geheugenchippers, ja, op een gegeven moment moeten ze echt gigantisch gaan investeren. En dat betekent in ieder geval dat die kaststromen opdrogen. En die gaan niet naar jou als aandeelhouder. En dan kunnen die vakbonden kunnen het verder ook schudden. Dus ook een deel al dan niet terecht van de megawinst.
8: Ik denk niet dat die meer gaan staken. Nu ze al hun tonnen per persoon bonus hebben gehaald.
11: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee van de Koreaanse arbeidsmarktverhoudingen. maar jij zei dat Koreanen echt als gekken aan het gokken zijn op hun eigen index. Dat heb ik niet gezien.
8: Bankenleningen, ze hebben er termen voor. De margebaten bij brokers die zijn daar 50% gestegen op jaarbasis het eerste kwartaal. Het aantal accounts voor mensen onder de 18 is keer 10 gegaan, letterlijk, in het eerste kwartaal ook. Dus laat ik het zo zeggen, er is geen definitie van die bubbel te geven. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je dat hele land gewoon gek is geworden. Ook 60-plussers is de snelst groeiende groep beleggers daar. Omdat die hebben nog nooit een broker-account gehad.
11: Nee, want Korea, het is nog altijd een emerging market. Hè? Ja, ik bedoel, we bestellen ons Korea voor, ja, dat is een high-tech samenleving. Maar formeel is het nog wel een emerging market. Dat betekent dat ze gewoon op een aantal vlakken, ja, of dat dan regelgeving is, of toezicht, of wat dan ook, dat het niet volgens westerse normen is. Ja. Ja, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, de prachtige zaak met OCI, met de grote aandeelhouders, die kleine probeert te piepen.
8: Ja, klopt.
11: En dan gaat de rechter gewoon voor liggen. Nou, dat had hij in Egypte niet gedaan, hoor, die rechter.
8: Nee, maar in Zuid-Korea misschien wel, want ze proberen wel echt van emerging naar developed market te gaan. Ja, dat moet in 2028 gedaan zijn.
11: Ja, want
8: natuurlijk.
11: Dat is cruciaal, want dan komt er ook institutioneel geld naar die markt toe. Precies. Veel institutionele beleggers die mogen niet in emerging markets beleggen.
8: Maar weet je wat dan naar is, Arendt? Sorry dat ik in de reden val. Maar dan gaat Zuid-Korea uit jouw emerging market ETF.
11: Ja, maar dan komt hij gewoon in mijn developed en die heb ik ook.
8: Oké, laten we naar die banken gaan.
2: BNR Beurs.
8: En dan gaan we naar een van de beste boardroom battles bij banken van dit moment. Want er is één index die de Zuid-Koreaanse versloeg vorig jaar met meer dan 85% versus de 76% van de Zuid-Koreanen. En dat is de Europese bankenindex. Mede daarom barstte nu in Italië een overnamestrijd los. En het gaat dan om de oudste bank ter wereld, Monte dei Paschi di Siena. En elk jaar moet ik weer opzoeken hoe je het uitspreekt. En de aanboden die verschillen wel wat. Het Italiaanse Banco BPM, dat wil gewoon fuseren als gelijken en zo de grootste bank van Italië maken. Maar een paar uur na dat ideetje kwamen de Spanjaarden opeens voorbij vliegen. Het Spaanse Intesa San Paolo. Nu al de grootste uitlener van Spanje. Die biedt gewoon eventjes 12,5% bovenop de slotkoers van vrijdag. 30,5 miljard euro voor Monte. Arend-Jan, place your bets. Denk je dat het door BPM of Intesa overgenomen gaat worden?
11: Dat bod is in ieder geval te laag. Want een bod geldt altijd van je moet 20% op de slotkoers. Ja. Dus dat is er niet. Het zijn Spanjaarden. We herinneren ons nog een jaar of 25 geleden. Toen probeerde een ABN AMRO probeerde ook een Italiaanse bank over te nemen.
8: Oh god.
11: Nou, toen kwam heel bankaire Italië kwam in beweging. Om samen met die is er trouwens later voor ontslagen. Ja. Met de gouverneur of de directeur van de Italiaanse Centrale Bank. Want die deden er alles aan om ABN AMRO buiten de deur te houden.
8: Dat toen is, was Italië officieel ook nog een opkomende markt. Kijk, denk ik. Maar goed,
11: ik weet niet in hoeverre de Italiaanse bankencultuur veranderd is sinds die tijd. Ik heb niet de indruk heel erg veel, maar...
8: Eén ding is duidelijk, ze trekken ten strijde en bieden tegenwoordig op Duitse banken, maar nou komt het dus naar hen toe. Dat vind ik zo geil.
11: Ja, dat kan dus ook, dat heb je met bieden, hè. Dat kan op jou jij kan bieden, maar dat kan op jou geboden worden.
8: Ja, maar dat is zo mooi, want we doen dat het cynisch over bankenconsolidatie in Europa, want over landsgrenzen heen werkt het niet, want dan gaat de overheid ervoor liggen. Nou, dat zien we in Duitsland ook weer. Maar ja, in Italië kan het dus waarschijnlijk gewoon wel, als ik het nu zo zie.
11: Ik weet het niet. Ik kan me het bijna niet voorstellen.
8: Ja, we hebben twee bieders en nog geen overheid die nee zegt. Dus.
11: Nee, maar dat kan nog komen.
8: Oh, okay.
11: Bij ABN AMRO ging dat destijds ook niet van de een op de andere dag. Dus ik ben geneigd te denken dat de Italianen hier niet op zitten te wachten. Net als de Duitsers natuurlijk. Die zitten ook niet op Italianen in hun bankwezen te wachten. Ja, weet je, bankieren, Jochem, dat is een vertrouwenszaak. Hè? Mm-hmm. En als dat dan bij een buitenlands... Dat is voor
8: geld voor het hele financiële systeem, toch?
11: Ja, dat is voor sommige mensen misschien lastig. Ja. En ook voor je gevoel ook. Dat je, wat zouden we vinden? ABN AMRO staat natuurlijk gewoon te koop. Maar wat zouden wij vinden als bijvoorbeeld JP Morgan een ING opvist? Of ik noem maar wat. Zouden wij dan staan te juichen in Nederland?
8: Ik denk het niet. Dan gaan we weer met ons Europese cynisme. Maar ja, in Italië kan het misschien wel. We zullen het wel zien. We zullen het wel zien.
11: Ja.
2: BNR Beurs.
8: En dan nog even snel naar Wall Street. Want de Dow Jones staat op dit moment een tiende in de plus. De S&P 500 alweer gewoon weer 3/4% in de plus. En de Nasdaq zelfs 1.5% met al die chippers. En dan weer even terug naar al dat chipgeweld. Want Intel is niet de enige die stijgt als een raket van Elon Musk vandaag. Er is ook nog Marvell. Dat is een beetje de lijm van je datacenter. Ze maken allerlei producten die verbindingen leggen tussen server racks.
11: Onder de chippers.
8: Ja, dat is het wel. Ja, chips en geheugen. Ze leggen al die kabels, optics enzovoort. Ook zelf wat chippies die er weer verbinding tussen leggen. Ik ga het je niet uitleggen, ben ik geen expert van. Maar dat draait heel efficiënt, chipvast goed. En dat aandeel plus nu ook weer flink, kunnen we wel zeggen. Het laatste is nu 14%. Omdat het waarschijnlijk op wordt genomen in de S&P 500. En dat is echt een mooie deal. Eerst even een dikke samenwerking met Nvidia bekendmaken, Arend-Jan. Even vragen of Jensen Huang $2 miljard in je bedrijf plemt. En voor je het weet stijg je nog veel harder omdat indexfondsen je moeten gaan kopen binnenkort.
11: Nou ja, Jensen Huang, Nvidia belegt overigens in 145 techbedrijven.
8: Kingmaker met leren jack, inderdaad, ja. Dan tot slot even over al dat AI-gedoe gesproken. Ik viel van mijn stoel. Opeens waren Bernie Sanders, Donald Trump, Sam Altman en Steve Bannon het allemaal eens met elkaar. Heb ik nog nooit gezien. Ze vonden het allemaal een top idee om een staatsfonds voor AI te maken en de Amerikaanse belastingbetaler een aandeeltje erin te geven. Want ja, 14 staten en binnenkort meer die overwegen nu moratoria op die lelijke vierkante chipdozen, oftewel datacenters. En dan moet er natuurlijk nog wat goede wil worden gekweekt. Maar wat vind jij nou eigenlijk van dat idee? Tot slot nog even kort.
11: Ze zijn er eigenlijk al mee bezig, hè, met al die staatsdeelnemingen.
8: Ja, met Intel wel, ja.
11: Eigenlijk,
8: maar tot hoever moet je gaan voordat OpenAI zegt, ik wil geen invloed meer van de burger?
11: Dat weet ik niet. Maar aan de andere kant, Amerika is niet echt het land van voor een sovereign wealth fund. Ze hebben nog wel een tekortje hier en daar. Ja. En ja, misschien ze hebben natuurlijk wel fantastische olieopbrengsten, maar die worden direct verbruikt. Dus het is niet zoals Noorwegen of Saudi-Arabië, dat ze zeg maar een overschot hebben, wat ze kunnen gaan beleggen. Het lijkt me eerder het tegenovergestelde. Dus,
8: helder. Nou, dan zit de beurs achter alweer op. Maar money never sleeps. Tijd voor een blik op de agenda. En die komt van collega beursner Tonne Bakker.
0: De Verenigde Staten, China en Duitsland komen met een verslag over de handel van en naar die landen. En dat kan toch best interessant zijn, want een nieuwe handelsoorlog lijkt in de maak. Europa heeft het aan de stok met zowel de VS als China, en dus liggen nieuwe importheffingen in het verschiet. We gaan zien of die handelsbalansen in mei dan ook een beetje handelsoorlog-proof zijn. Heb ik ook nog een snack voor je. Het Amerikaanse Casey's komt namelijk met kwartaalcijfers. Grote kans dat je dat bedrijf niet kent, maar dat zou wel moeten. Want de beurswaarde van deze alleskunner is de afgelopen 5 jaar verdrievoudigd. Casey's is een tankstation, pizzaplek en avondwinkel in één. En dat dan 3000 keer verspreid over heel Midwest-Amerika. In die afgelegen gebieden is eten bestellen niet echt een optie. Dus wie toch een snelle hap wil scoren of zijn tank vol wil gooien, komt al snel bij Casey's uit. Een solide businessmodel, zo blijkt dus wel. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Want zoals we weten stijgen de energieprijzen. En daarom is het bij deze kwartaalrapportage vooral de vraag hoe dat Casey's raakt en wat het bedrijf daar in de toekomst van verwacht.
8: En dat was dan maar weer de BNR-beurs van maandag 8 juni... waarin de wereld weer op zijn kop werd gezet. De chiplosers van vrijdag zijn de winnaars van vandaag. En als Arend Jan Kamp van Stockwatch in het beurscafé langskomt... dan ben ik ook altijd helemaal ondersteboven. Heel veel dank voor je komst weer.
11: Graag gedaan.
8: En jij ontzettend bedankt voor het luisteren of kijken op YouTube. Veel dank ook voor de videohelden op de redactie... die dit voor de eerste keer live uitzonden... en dat in het vervolg vaker gaan doen. Tot morgen.
6: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen. Doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
6: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. En we beginnen positief. De wereld steekt dit jaar bijna 2 keer zoveel geld in duurzame energie als in fossiele brandstoffen. Dan moet je denken aan zon- en windenergie, batterijen, stroomnetten en ook aan kernenergie. Vooral zonne-energie is enorm populair. Daar wordt alleen al zo'n $365 miljard in geïnvesteerd. Opvallend is dat investeringen in olie voor het derde jaar op rij dalen, ondanks de hoge olieprijzen. Volgens het Internationaal Energieagentschap kiezen landen steeds vaker voor duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van geopolitieke spanningen en energieimport. Alles bij elkaar lijkt de wereld dus steeds meer richting een duurzamer energiesysteem te bewegen. En hoezeer dat nodig is, blijkt wel uit het nieuwe rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. De aarde blijft de komende jaren waarschijnlijk extreem warm. De kans is maar liefst 86% dat tussen 2026 en 2030 een jaar nog warmer wordt dan 2024, dat nu het warmste jaar ooit gemeten is. Vooral het Noordpoolgebied warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. En dat kan zorgen voor meer extreem weer, zoals hittegolven, droogte en zware regenval. Dit rapport laat me weer eens zien dat de wereld steeds dichterbij gevaarlijke klimaatgrenzen komt. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van De Groene Grachten. Suze, jouw nieuwsbericht haakt aan op wat ik zojuist vertelde over die snikhete jaren die ons te wachten staan.
7: Ja, dat klopt. Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben onderzocht welke impact klimaatverandering heeft op dieren. Nou, zet je schrap, Harm. In het dierenrijk is er al veel langer sprake van klimaatvluchtelingen. Mm-hmm. Het gaat om soorten die moeten verhuizen naar koelere gebieden, omdat hun leefomgeving simpelweg te warm wordt. Sommige dieren passen zich aan, zoals vlinders die hun eitjes nu hoger op planten leggen, omdat het soms letterlijk te heet wordt op de grond. Maar voor de meeste soorten gaat klimaatverandering echt veel te snel. En die pakken dus hun koffers en gaan er vandoor. En met die verhuizing verschuiven ook ziektes over onze hele aardbol. Dus onderzoekers zien nu al muggen en teken bijvoorbeeld in nieuwe gebieden opduiken.
6: Ja, het gaat nog verder. Je hoort dat waar de permafrost eruit gaat, mensen nu serieus aan het kijken zijn of daar niet hele oude beschavingen hebben gewoond voor de ijstijd, waar nog virussen van zijn waar wij niet meer tegen kunnen. Dus Je merkt, alles op deze planeet hangt samen. Ja. En het is niet alleen een probleem voor mensen, maar ook voor complete ecosystemen.
3: The Green Quest.
6: De koe kan misschien wel met pensioen. Rival Foods zegt een hele grote stap te hebben gezet in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers met de inzet van zogeheten shear cell techniek. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Karin Leuwik. Zij is de directeur van Rival Foods en zij is hier. En dat vinden wij fijn, Karin. Ik ga je eerst even feliciteren. Want ik ben echt een anglofiel, ik ga veel naar Engeland. En wat hoor ik? Jullie plantaardige biefstuk ligt nu bij Britse giganten als Tesco's en Sainsbury's. Hoe heb je dat voor elkaar geborst?
8: Ja, we hebben een hele leuke samenwerking tot stand gebracht met Dis. Dat is een groot plantaardig merk in Engeland. En zij hebben eigenlijk de hele marktpositie al. En met hun hebben we samenwerking gemaakt om die steak dus daar te lanceren.
6: Maar hoe werkt het dan? Want ik bedoel, er zijn wel meer mensen die dat allemaal willen. En toen kwam jij uit en zei, but our steak is much better.
8: Ja, het is ook gewoon zo. We hebben echt gewoon een next level product.
6: En dat hebben zij gewoon gemerkt. Dus je hoefde niet eens zozeer je best te doen. Ze zeiden, dit is heel goed.
8: Ja, absoluut. Ja.
6: Mooi.
7: Hoe gaat dat dan? Dan heb je een soort proeverij.
8: We hebben eigenlijk heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van onze technologie. Dus in 2019 zijn we al begonnen met het opschalen van deze technologie. Mm-hmm. En op een gegeven moment met productontwikkeling en technologieontwikkeling hebben we uiteindelijk een heel mooi, hele mooie vleesstructuur kunnen maken.
6: Ja, dat gaan we uitgebreid analyseren. Ja. Even terug naar, ik noemde het net al, die techniek, apart genoemd shear cell techniek. Even los van wat eruit komt, wat is dat?
8: Ja, een shear cell is eigenlijk, zoals wij het noemen, een soort snelkookpan, waarin je eigenlijk onder hoge druk en temperatuur en rotatie plantaardige eiwitten heel mooi kan structureren tot echt een soort vezelachtige structuren.
6: Ja, en dat lijkt dan meer op biefstuk en dat soort vleesproducten dan de tot nu toe gangbare vleesvervangers.
8: Ja, klopt.
6: En als we dat proces nou willen leren begrijpen, dat bestaat uit 4 stappen, heb ik in mijn research aangetroffen. Ja. En het begint met mengen en verhitten.
8: Ja.
6: Men nemen wat voor soort planten bijvoorbeeld? Wat prop je erin?
8: Nou, we gebruiken heel veel soja-eiwitten. Mm-hmm. En we gebruiken erwten-eiwitten en tarwe-eiwitten. Dat zijn eigenlijk de eiwitbasis dingen die we gebruiken. En daar doen we water bij en daar maken we een soort deeg van. Mm-hmm. En die worden dan samen in zo'n snelkookpan gedaan. Nou, daar gaat dus hoge temperatuur en druk onder. En dan krijg je eigenlijk een soort deegplak eruit.
6: Ja.
8: Die gaan we vervolgens portioneren. Dus dan hebben we een mooie robot die daar hele mooie vormpjes uitsnijdt.
6: Maar dan heb je die langgerekte eiwitstructuren al.
8: Ja.
6: En dat had te maken met kegels die draaien en waardoor je eiwitstructuren uit elkaar trekt.
8: Ja, klopt. Ja, klopt.
6: En dan wordt het vezelig. En dan denk ik meteen in al mijn argwaan over productinnovatie, gebeurt er dan niks ongezonds met die uit elkaar getrokken eiwitten?
8: Nee, totaal niet. Nee. Dus eigenlijk wat we zelf ook gewoon doen in thuis, ga je ook eten koken. Dus doe je ook onder temperatuur en daardoor verandert een structuur. Hè? Mm-hmm. Net zoals een zachtgekookt ei of een hardgekookt ei. Ja, prima.
6: Is anders.
8: Ja, is anders, maar is net zo goed.
6: Maar het feit dat je die eiwitten in de kern uit elkaar trekt, is op zich niet slecht.
8: Nee.
7: Nou, en dan heb je dus heel erg geïnnoveerd op de manier van het maken van het product. Ik ben heel erg benieuwd naar die grondstoffenketen. Kun je iets vertellen waar alle grondstoffen die jullie gebruiken vandaan komen?
6: Ja, want ik hoorde ook al het woord soja.
8: Ja, zeker. We gebruiken soja-eiwitten. En die soja-eiwitten die worden eigenlijk dus uit sojaplanten gewonnen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk er zijn heel veel verhalen over soja uit regenwoud enzovoort. Dat regenwouden gekapt worden voor soja. Maar dat is over het algemeen voor dierlijke soja. Soja wordt heel veel gebruikt door koeien.
6: Ja.
8: Die worden heel veel als vee voorgebruikt. En die soja komt vaak uit dat soort gebieden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de menselijke consumptie van soja, is echt minimaal op dit moment nog vergeleken met wat dieren gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is ongeveer 6% van de totale soja wordt nu voor menselijke consumptie gebruikt. En wij zorgen dus dat onze soja in ieder geval niet komt uit gebieden die ontbost zijn. Maar wij halen onze soja vaak uit Noord-Amerika, Canada en soms ook China.
7: Maar dat aandeel gaat als het goed is enorm toenemen, zou je zeggen.
8: Ja.
7: Als jullie echt een veel grootschalige productie zouden kunnen gaan draaien.
8: Ja. Dus dat gaat zeker toenemen, maar de soja, wat wij doen met de soja is veel efficiënter dan dat je soja aan een koe voert. Want een koe moet wel 7 kilogram soja eten om 1 kilogram vlees van te maken. Ja. En wij kunnen die 7 kilogram soja omzetten in wel 14 kilogram plantaardig product.
6: Kijk, en dan boer je nog niet eens altijd methaan erbij uit. Dus
8: zeker.
6: Hou maar op. Canada, Amerika, kan je al dromen dat stel dit gaat echt de lucht in en daarom zitten we hier, dat dat mogen gebeuren.
8: Zeker.
6: Dat je dat ook gewoon in Nederland en Letland en Oekraïne en gewoon overal in Europa kunt telen?
8: Nou, uiteindelijk moet je gewoon heel erg kijken naar teelcondities. Soja heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te groeien. En uiteindelijk is die oogst, zeg maar, in de grootste CO2-uitstoot zit hem eigenlijk in de verbouwen van de grondstoffen.
6: Ja, ja.
8: Dus uiteindelijk moet je gewoon kijken waar kan dat het best verbouwd worden, waarmee je de beste opbrengst krijgt. Zodat je zoveel mogelijk land ook weer terug naar de natuur kan geven.
6: Ja.
8: Ja, en daar kijken we eigenlijk naar.
6: Ik denk in het kader van korte keten en geopolitieke narigheden, en zo hoe dichter bij huis, hoe beter.
8: Zeker.
6: Dus ik denk dat jullie binnenkort gewoon heel erg gaan rondneuzen in de Noordoostpolder. Hoeveel energie kost Sheercel? Want dat is ook altijd een ding. Hè?
8: Ja.
6: Je ziet nu net, het groeien van de grondstof is vaak de grootste CO2.
8: Ja.
6: Heel veel ouderwetse vleesvervangers. Dat moet voor alles gebeuren.
8: Ja, dus eigenlijk, als je kijkt naar de footprint van heel veel plantaardige producten, zit daar het grootste deel eigenlijk zit gewoon in de grondstoffen.
7: Mm-hmm.
8: Ja. Transport is minimaal, eigenlijk is bewerking ook minimaal als je kijkt naar de footprint van die grondstoffen. Dus dat is ook eigenlijk waar wij ons het meest op richten.
6: En bij jullie, hoeveel procent zit er in die onder hoge temperaturen, zei je net?
8: Ja.
6: Dan denk ik, dat kost energie.
8: Ja, dat kost wel energie, maar dat is bij ons nog een beetje moeilijk. Wij zijn echt aan het opschalen.
6: Mm-hmm.
8: Dus we hebben dat nog niet helemaal op een rijtje, zeg maar, hoeveel we nu gebruiken, omdat we daar nog helemaal, ja, we zijn van zo'n systeem opgegaan naar zo'n systeem. Gaan nog meer.
6: Maar dat zou je allemaal ook duurzaam kunnen gaan doen.
8: Ja, zeker. Ja, we hebben zonnepanelen.
6: Ja,
8: wij
6: al dat soort dingen.
7: Dus daarmee het proces dat je dat wel met duurzame energie
8: zeker,
7: in ieder geval
8: zeker,
7: faciliteert.
6: Ja. Gelijk laten oplopen, Suze, toch?
7: Ja, belangrijk.
6: Ja, dat zou mooi zijn.
8: Zeker.
7: En daarmee ook hopelijk de hele sector in beweging zetten.
8: Zeker, absoluut.
6: Ja, want iedereen kijkt dan naar je. Wat doen zij? Ja. Zij doen het wel. Dat zou mooi zijn.
7: Ben ik ook wel benieuwd naar. Want die Sheercel-technologie, dat is, ik denk, de manier waarop jullie het inzetten is uniek. Dat zullen jullie ook beschermd wellicht hebben.
8: Ja.
7: Maar de techniek zelf, gaan mensen dit niet allemaal overnemen? Die denken,
8: nou, principe is deze techniek is in Wageningen ontwikkeld.
7: Ja.
8: En die is gepatenteerd. Dus wij hebben echt onze eigen machines gebouwd.
7: Ja.
8: En die bouwen we nog steeds. Daar zijn we elke weer door in ontwikkeling. Met ons engineering team.
6: ASML van de vleesvervangers.
8: Ja, dus het is niet zo heel makkelijk om dat. Maar we willen heel graag samenwerken met andere partijen om het gewoon zo groot mogelijk te maken.
6: Ja,
7: en je zou eigenlijk willen dat dit dan het voorbeeld wordt.
8: Absoluut.
7: De receptuur, of de techniek waarmee
6: zelfs
7: je
6: het verdienmodel vanuit Nederland.
7: Ja,
6: dat wij kunnen verduurzamen door andere dingen niet meer te doen.
8: Ja.
6: Even inhoudelijk. Ja. Vegavlees zit heel vaak vol vage bindmiddelen.
8: Ja.
6: En rare zoutgehaltes. Ja. En hoe gaat het bij jullie en hoe voer je die discussie?
8: Nou ja, dat hebben wij dus niet nodig. Doordat wij eigenlijk die structurering eigenlijk middels de technologie doen, hebben wij dus geen bindmiddelen nodig. Waardoor we eigenlijk een heel mooi clean label hebben. En dat maakt eigenlijk ons product ook zo uniek.
6: En dan wil je het eigenlijk vanuit het pakje al super smaakvol in de pan zien glijden.
8: Ja.
6: Dus dan ga je er toch maar allerlei zouten en vetzins en smaakkruiden in sodemieter. Niet?
8: Nee. We hebben wel wat kruiden erin. En we hebben wel wat zout erin. Maar we zitten onder eigenlijk de norm van het voedingscentrum voor gezonde producten. Dus we letten heel erg op die gezondheid, want dat is een van de barrières.
6: Maar los van de gezondheid, ik vind het zo vies, heel veel dingen. Alles uit potjes en zakjes en pakjes, ik vind, staat me heel vaak tegen.
7: Ik vind tegenwoordig vegetarische kip vind ik lekkerder dan gewone kip, hoor. Maar ik ben dus wel benieuwd, hè, want de kwaliteit van de eiwit heb ik begrepen. Ik zit er natuurlijk niet zo erg in als jij, maar dat kan je wellicht vertellen. Is heel belangrijk en dat vaak ook misgaat bij andere plantaardige producten. Dus hoe zit het met
6: zin?
7: Essentiële aminozuren? Dat heb ik begrepen dat heel belangrijk is.
6: Oh, die vallen er dan uit of zo? Die heb je dan niet? Ja.
8: Nou, dat heeft te maken met de grondstof die je gebruikt.
7: Okay.
8: Welke essentiële aminozuren erin zitten. Essentiële aminozuren zitten veel in vlees. Hè, in een bepaald soort vlees. Maar die zitten dus ook in soja bijvoorbeeld heel veel.
7: Ja.
8: Dus soja heeft een heel rijk aminozuurprofiel. Daarom gebruiken wij ook soja in onze producten.
6: Dus dan zit je daar eigenlijk gelijk.
8: Ja.
6: En jullie claimen verder nog 30 gram eiwit per 100 gram te hebben. Dat is meer dan echte biefstuk.
8: Ja, zeker. Dus dat is ook super tof.
6: Ja, maar dan sla je door.
8: Nee.
6: Dan zit je...
8: Nee, weet je, dat is juist in dit moment. Ja, weet je, dit tijdperk waarin eiwitten natuurlijk iedereen met die proteïnes bezig is.
7: Ja,
8: is dit gewoon super gaaf. Want je
6: want
8: kan gewoon
6: zit
8: een
6: hier van nature in gewoon. Je hoeft in lichaam met extra proteïne. Daar ga ik van stijgen, hoor.
8: Ja, echt ongelooflijk.
6: Flauwekul.
8: Ja. Ja,
6: mooi.
8: Ja.
6: Nou lig je in de Britse supermarkt.
8: Ja.
6: En waar is de Appie en de Jumbo en de Plus? En
8: ja, die hopen we dat die snel gaan volgen. Dus,
6: nee, maar dat vind ik te makkelijk.
8: Ja.
6: Dus, nee, maar hoe werkt het hier? Waarom snappen ze bij Tesco's? Het is een mooie grote supermarkt, maar het is precies hetzelfde als de Albert Heijn eigenlijk. Ja. Dus als het daar wel kan...
8: Ja,
7: dan kan het hier toch zeker.
6: Nou...
8: Ja. Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste tijd staat de vegenmarkt wat onder druk. Hè? Ja. Duurzaamheid ook een beetje uit.
6: Ja, maar dan heb je dit toch juist nodig?
8: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar
6: ik heb een hele gesprek met Albert Heijn gehad. U wil allemaal zo graag, dan doe dan.
8: Ja, ik ben met je eens. Dus je ziet dat er gewoon een grote aarzeling is bij inkopers... om nieuwe producten toe te voegen. Omdat ze niet zeker weten dat het succesvol is.
6: Ja, maar dat weet je bij Letta schreeuwboter ook niet.
8: Nee.
6: En dat proberen ze ook allemaal. Wat zou je tegen de head of marketing Ahold willen zeggen? Of überhaupt tegen de directeur?
8: Nou ja, kijk, uiteindelijk... ik denk dat we met z'n allen dit moeten. De uitdaging is zo groot, de klimaatverandering die op ons afkomt. Ja. En dit is gewoon een super oplossing.
7: Hmm.
8: Dus als je serieus bent met een ambitie om 60% plantaardig te verkopen... en dit komt voorbij, dan moet je dit pakken.
6: Ik kijk even naar Suze. Dit is toch een goeie?
7: Ja, zeker. Maar misschien ook goed. Jullie zijn niet alleen van de biefstukjes, toch?
8: Nee, klopt. We maken ook kipproducten. Ik heb net nog een eerste varkenshaas geproefd.
6: Dat moeten we zo dieper op in. Ik wil even weten, je ligt nu in... Engeland, Groot-Brittannië.
8: Ja.
6: Hoe zijn de reacties?
8: Heel goed, ja. Echt.
6: En niet omdat het jullie uitkomt, maar gewoon... Ja, het is echt boven verwachting.
8: Ga maar online kijken. Het is onvoorstelbaar. De reviews zijn supergoed. De reacties zijn heel goed.
7: Misschien helpt dat dus wel ook de Nederlandse
6: markt.
7: Zeker. Hey, als het daar kan, dat is altijd de slogan die ik bij die oude gebouw gebruik. Maar dit kan jij helemaal adapteren. Als het hier kan het overal.
8: Ja, helemaal eens, volgens mij ook. Ja.
6: Zoals Nel Veerkamp ooit zei over al haar tijgerprins die ze aan had. En zeker het kunnen hebben, kan iedereen het hebben.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
6: Al jarenlang praten we in Nederland over de eiwittransitie. En hoewel in het supermarktschap inmiddels heel veel plantaardige alternatieven liggen... blijft de echte grote doorbraak volgens nog uit. Karen Leuwik is de directeur van Rival Foods... een van de Nederlandse bedrijven die pionieren met duurzame vleesvervangers. En als groene geweten Suze Geem is ook de vleesvervangermarkt... je zei het net al... Karen, die koelt een beetje af eigenlijk. Beyond Meat, dat was de grote belofte. Die zit opgezadeld met een torenhoge schuld. Dat is echt niet fijn. En vorig jaar ging in Nederland het bedrijf Vegan Food Finest failliet. Heb jij een verklaring hoe dat zit? In de algemene teleurgang van duurzaamheidsaandacht?
8: Maar ik denk dat het twee dingen zijn. Inderdaad, algemeen duurzaamheid is gewoon een beetje uit. Mm-hmm. Ze zijn heel erg bezig met zichzelf, met hun portemonnee... met een eigen kleine vakje. Er is oorlog, dat soort dingen.
6: Ja, die oorlog is niet fijn, hè? Nee. Die geopolitieke narigheden.
8: Klopt, dus dat betekent dat de focus wat anders ligt bij mensen. Maar daarnaast zie je dat ook in de vegamarkt... dat er gewoon een paar barrières waren. Dus smaak was niet goed.
6: Mm-hmm.
8: Producten waren eigenlijk niet gezond genoeg, te zout.
6: Het begon langzaam door te sijpelen.
8: Ja, klopt. En dat hele sentiment... dat heeft gewoon gezorgd dat er een rem op die markt is gekomen.
6: En even dat algehele plaatje van duurzaamheid is uit.
8: Ja.
6: Dat kunnen we ons toch helemaal niet veroorloven, eigenlijk?
8: Nee.
6: Wat doet dat met jou?
8: Jongens, daarom ben ik zo blij dat ik hier werk. Ik vind dat we moeten met z'n allen gewoon de schouders eronder zetten. En heel veel mensen... Ja, het is gewoon een wereldprobleem dat ons af.
6: Het is niet van, het is niet zo lekker, dan maar even niet. Nee, het moet gewoon en opschieten.
7: Ja, het is heel goed wat jullie doen, want we praten natuurlijk al ruim 10 jaar... over die eiwittransitie, vooral niet langer. En het aandeel van plantaardig eten stijgt nauwelijks in ons dieet. Ik vind dat zo frustrerend.
8: Ja.
7: Een beter product lost natuurlijk niet helemaal alles op... als we ons gedrag niet ook gaan veranderen. Want je noemde net al de smaak, het kan de prijs zijn, de kwaliteit. Hè? Is het voedzaam genoeg? Maar er zit ook iets rondom de identiteit van vlees eten... het culturele perceptie in onze samenleving. Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat is meer dan alleen maar iets kunnen kopen in het schap... waar we vegetarisch boven hangt.
8: Absoluut. Zeker. Ja, op dit moment is het een soort culture clash bijna. Dat je echt de voor- en de tegenstander...
6: Ik krijg wel een idee nu, hoor. Dat je gewoon hele grote Leuwik-biefstukken... van die Flintstones-dingen... en dan het nationaal kampioenschap met die grote tangen... met name die kerels met die enorme hoeden en die buitenbraais... die dan vegetarisch gaan winnen.
7: Ja, braaien.
6: Ja. Nou ja,
8: ik denk waar de kans wel een beetje ligt voor ons. We hebben natuurlijk heel veel proteïne per 100 gram.
7: Ja.
8: We zijn ook betaalbaar. We zijn goedkoper dan een normale biefstuk.
6: Mm-hmm.
7: Heel veel geldt dat ook voor andere producten?
8: Die allemaal aan het powerliften zijn om hun spieren op te pompen. Nou, hiermee heb je wel een alternatief. Dat veel eiwitten heeft en nog betaalbaar is.
7: En zijn al je producten die je zou kunnen leggen in de schappen in Nederland prijscompetitief?
8: Nou,
7: dus je kijkt naar kip en de andere.
8: Dus okay. Met biefstuk is met rundvlees absoluut. Maar ja. Je ziet met kip en varkensvlees dat ja.
7: Daar, ja, dat zijn van die knallers. Dat is
8: echt van die
9: knallers. Ja, maar daar moeten we toch van af. Dus daar kom je langzamerhand ook wel bij elkaar.
8: Dus dat, ja, dat komt.
9: Met die veel vlees etende teneur kan je best een deuk in een pakje biologische boter slaan, denk ik. Dus, in die afkoelende markt waar je net over had, haalden jullie vorig jaar nog 10 miljoen euro op. Ja. En dat verdubbelden jullie onlangs ook nog qua productie in de fabriek in Geldrop. Naar zo'n 500 ton per jaar.
8: Ja.
9: Is dat omdat iedereen toch in jullie gelooft en de rest een beetje niet?
8: Ja, uiteindelijk. Er zijn gelukkig een aantal investeerders die wel gewoon voor impact gaan. En het belangrijk vinden om bij te dragen aan de transitie.
9: Ja.
8: En dat zijn investeerders die dus ook wat meer op de lange termijn kijken. En inderdaad wel geloven in onze propositie.
9: En dan ineens ook zien dat het wel beter is.
8: Ja.
9: Weet je, sommige dingen denk je, nou, dat was in 2010 leuk. En toen was dat en nu is dit goed.
8: Ja, en wat er in het verleden gebeurd is dat er heel veel geïnvesteerd is in marketing eigenlijk. Mm-hmm. En wij hebben echt een technologie die echt een doorbraak kan teweegbrengen. En daar is wel het geloof in, ja.
9: En belangrijk.
7: Ja, we hebben ook even gekeken naar de cijfers. Want de veestapel die moet natuurlijk krimpen voor het klimaat. En wereldwijd stijgt de vraag naar vlees.
9: Ja.
7: Je noemde net 500 ton. Nou, de wereldwijde productie is momenteel 340 tot 360 miljoen ton vlees per jaar. En dat vind ik heel abstract klinken.
8: Ja.
7: Maar dat gaat dus om miljarden dieren die per jaar worden geslacht.
8: Ja.
7: De totale consumptie die zal naar verwachting nog wel zo'n 13% gaan stijgen tot 2034.
9: Ja.
7: Ik hoop dat jullie daar wat verandering in zouden kunnen brengen. Ja. Maar ja, dat komt wel neer op een gemiddelde stijging van bijna een kilo vlees extra per persoon per jaar wereldwijd. Dat is best een hele hoop. De wereldwijde vleesmarkt die wordt gewaardeerd op meer dan 900 miljard dollar. Dus het is gewoon een enorme industrie natuurlijk.
8: Zeker.
7: En dan kom je op een plaatje eraan. Het groeit jaarlijks dus ook met zo'n 6-7%. Ik ben wel heel benieuwd, Karen, wat zou jouw verklaring zijn voor dit soort getallen?
8: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de consumptie van vlees wel afneemt.
7: Ja.
8: Dus in de ontwikkelde landen neemt het wel af. Maar je ziet eigenlijk dat de welvaart in heel veel ontwikkelingslanden toeneemt. En vlees is een luxeproduct.
7: Ja.
8: Dus dat wordt geassocieerd met nu kan ik het betalen. Dus die mensen gaan ook meer vlees eten.
9: Ja, dus Mongolië is ontbos omdat de middenklasse in China ineens 2 keer per dag kon eten. En schone chopsticks wilde. In plaats van de recyclebare.
7: Maar dan wil je eigenlijk in die landen, wat ook gebeurt met duurzame energie, dat je meteen eigenlijk een
9: frog leap over de dingen heen.
7: Maar goed, dit is dan weer het culturele onderwerp.
9: Nou ja, maar die kansen zijn er ook, hoor. Als je dingen heel goed voorleeft en zonder neocoloniaal te worden, dan kan je als wereld ook zeggen, zullen we niet overal dezelfde fouten maken?
7: Ja.
9: Zullen we proberen een toekomst te maken met elkaar? Is dat een reëel toekomstbeeld, Karin? Dat met jullie product serieus grote groepen gevoed kunnen gaan worden? Dat het niet elitair blijft?
8: Ja, dat denk ik wel. Als je uiteindelijk ziet ook dat die vleesprijzen alleen maar gaan toenemen, omdat er dus grondstoffen steeds schaarser worden, er zijn veel meer grondstoffen nodig voor vlees dan voor onze producten, gaan wij natuurlijk goedkoper worden op termijn. En dat betekent dat je toegankelijk kan worden voor veel grotere groepen. En dat onze technologie prima zouden kunnen neerzetten in landen waar dat wat kan opleveren.
9: Eigenlijk overal franchisen en groeien met elkaar.
8: Ja, ja.
9: En nou zei je, varkenshazen heeft nog wat studie nodig.
8: Nee, ik heb hem net geproefd.
9: Ja?
8: Ja, en ik ben tevreden.
9: Oh ja, maar hij is nog niet...
8: Die was in ontwikkeling. Nee, het probleem is het gewoon. Dus dat kip en varkens, die worden zo massaal in de bio-industrie gekweekt en gefokt. Dat die prijstechnisch gewoon dat nog moeilijk is op dit moment.
9: Ja.
8: Om daar
7: heb je dan vooral hele grote schaal nodig om je productie
8: te zetten? Nou, het heeft dus te maken met... Kijk, wij kunnen wel concurreren met 1 ster beter leven bijvoorbeeld. Maar zeg maar met de plofkikken niet.
9: Nee.
8: Dus zo moet je het een beetje...
7: Moet je denk ik ook misschien niet willen. Ik vind dat echt... Het zou gewoon verboden moeten worden.
9: Nou ja, ik was laatst bij een jaar geleden bij een 28-jarige jonge boerin in de Achterhoek. Die zei, kijk, in die stal zaten tot vorige week nog 1400 varkens. Maar er was op deze manier geen droogbrood mee te verdienen. En ik ben hoogintelligent en die dieren ook. En die wil ik zo niet houden.
8: Ja.
9: Nou, toen kreeg ik toch wel een kleine traan in een ooghoek. Er verandert wel iets, hoor.
8: Ja.
9: Je mag misschien heus ooit nog wel eens een goed biologisch varken eten. Maar niet zoveel.
8: Nee.
9: Dus tot slot, we zijn beland in het jaar 2030. Droom even met mij mee vooruit. Is de verhouding 50-50 dierlijk plantaardig in de gemiddelde supermarkt dan realistisch? Of hebben we nog hele rare bochten te maken met elkaar?
8: Ja, weet je, ik ben een optimist. Dus voor mij, we moeten gewoon. Dus, en daar moeten we allemaal ons stinkende best voor doen.
9: Mm-hmm.
8: Dus wat mij betreft is ook een oproep aan iedereen om mee te doen. Als we onze kinderen een toekomst willen geven op deze planeet, dan moeten we nu wel wat gaan doen. Dus...
9: Maar het is nog steeds zo. Ik had het vorige week weer met een minister uit dit kabinet. Ik zei, overal waar we het hebben over een toekomst... steekt er wel weer een politicus zijn hoofd uit een zijraam. Die roept, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik trek dat niet zo. Ik zeg dan altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Het lijkt allemaal nog, we hebben nog een keuze. We eten nog gewoon even lekker door. En die Karin die doet het best maar met de vervanger. Maar kijk ook even naar Suze. Ik zeg dat niet voor niks aan het eind hier altijd. Hè. De tijd raakt op.
7: Ja, maar haalbaar en betaalbaar, zeg je, dat tonen jullie gelukkig aan.
9: Dus,
7: ja,
9: dat mij moet,
8: dus het kan gewoon.
7: En deze innovatie uit Nederland, ik vind dat we dat veel meer moeten omarmen... en veel groter moeten uitdragen.
9: Ja. Dus biefstuk is er, varkenshuis is onderweg. Ja. En wat komt daarna?
8: Nou, dat zijn de dingen waar we ons nu op focussen. Dus we hebben ook al kipfilet, hebben we al. Dus dan hebben we kip, varken, bief.
9: Nou,
8: dat is hartstikke mooi.
9: We zijn eruit. Karin Leuwink van Rival Foods, veel dank. En als we bedenken dat we zuivel gaan maken met Those Vegan Cowboys... Nou, dan gloort er

0: echt licht aan het eind van de agrarische tunnel. Elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit, Suze. Ik kijk naar jou, want wie krijgt hem eigenlijk?
1: Ja. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Bepaalt niet stil. En wat ik zo knap vind, hij wacht niet totdat de markt er klaar voor is. Hij bouwt steeds weer nieuwe bedrijven die eigenlijk de markt dwingen om vervolgens ook mee te veranderen. Dus ja, hij laat keer op keer zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Dus ik vind hem echt een van de belangrijkste aanjagers van de circulaire transitie, ook van de vastgoedmarkt in de Nederlandse bouw. Dus ik denk een dikke pluim voor Michel deze week.
2: Met een goed verhaal erbij. Ja. Michel Baars, dus de impactplan voor jou en wijzen de goede weg daar op die vastgoedbeurs. En dat is wat mij betreft ook, bouw de juiste woningtypes op de juiste plekken. Meer zeg ik niet, maar heel vaak is het in weilanden met iets wat we over een tijdje niet meer nodig hebben. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Mijn vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitler goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder.

0: er mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
2: De woningmarkt piept en kraakt onder de druk van regelgeving en economische tegenwind. Terwijl de koopmarkt de eerste voorzichtige tekenen van afkoeling toont, vluchten particuliere beleggers massaal uit het traditionele vastgoed. De vraag van deze week: waar blijft het kapitaal van de vastgoedbelegger nu de stenenmarkt onder vuur ligt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En speciaal deze week, de week van de Provada, abonneer je even op onze podcast, want er komt zelfs een extra uitzending. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, vriend van de show, oprichter van het programma. Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, ik vind het ook heerlijk om hier maandag weer te kunnen staan.
2: En ik blijf het zeggen, het is de week van de Provada voor de vastgoedmarkt. Heel belangrijk, we nemen dit op maandag op. Morgen dinsdag hebben we ook een uitzending in de stand van onze sponsor Mogelijk. Dus komt allen kijken. Die zenden we dan de week erop uit. En ik mag de minister interviewen komende week.
3: Ja, ik vermoed wel dat ze speciaal gekomen is wanneer ik er niet was.
2: Het is bang voor jouw kritische vragen. Ja. Nou, ik wilde er toch ook kritisch ingaan. Ja, en ik roep de luisteraars op. Ik heb ook een kleine LinkedIn-post gemaakt. Voed me nog even met de belangrijkste vragen die ik aan de minister aanstaande woensdag op de Provada kan stellen.
3: Maar heb jij er een boekje al gelezen?
2: Zeker heb ik dat. En we hebben het uitgebreid besproken. Ja. Dus ook daar moet ik even op terugkomen.
3: Ja, heel goed.
2: We beginnen, Maarten, altijd met het nieuws. Leden van de Europese Commissie luisteren blijkbaar natuurlijk ook naar dit programma. Kan ook niet anders. Het rapport opgesteld over de Nederlandse woningmarkt. Die wordt neergezet als een structureel probleem dat zowel de economie als de sociale ontwikkeling afremt. Wat zijn de belangrijkste punten?
3: Nou, eerst wil ik even zeggen, kijk, wat natuurlijk wel bijzonder is. Ik schrijf ook 2 keer in de maand een column voor EW Magazine. Ja. En nou heb ik vrij recent een column geschreven over het IMF. In het verleden ook wel eens over de Nederlandse Bank. En ik kan gewoon eigenlijk iedere maand is er wel een internationale instantie die komt met een soort van copy-paste verhaal. Dus voor mij is het ideaal. Maar het is eigenlijk iedere keer hetzelfde.
2: Wat zeggen ze?
3: Nou ja, dus er zijn een paar dingen waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben. Dus het is ook heel interessant wat Peter daarvan vindt. Kijk, ze zeggen onder andere dat de Nederlandse huizenprijzen nog steeds te hoog zijn en de markt overgewaardeerd. Nou, de Nederlandse huizenprijzen te hoog, daar komen we ook een beetje op het de niet betaalbare woningen in Nederland. Ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de gemiddelde meterprijs in Nederland, als je die afzet tegen, we zijn het op Malta na het dichtstbevolkte land. Als je dan ook nog kijkt naar hoe rijk we eigenlijk zijn als land, vind ik dat we helemaal geen hoge meterprijs hebben. Zou je eigenlijk denken dat we nog veel meer van ons geld zouden willen uitgeven aan wonen. Nou, dan hebben ze natuurlijk ook over de hypotheek. Renteaftrek, ja, dat is natuurlijk ook iedere keer weer hetzelfde. Zegt het IMF ook, daar moet je wat mee doen. Nou, er was vorige week nog een motie van de hypotheek renteaftrek afblijven. Ik weet even niet meer door wie dat was ingediend.
2: Dat snap ik, dat zit in de oplossingenhoek. Maar ze zeggen, wat vaak wordt gezegd, de hypotheekschulden van huishoudens zijn een groot risico. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd door die internationale rapporten.
3: Ja, dat vind ik ook weer interessant dat ik even tegen ons beide gasten aan te houden. Want dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook ontzettende spaarpotten allemaal opgebouwd. Dus, en dat hebben andere landen ook weer niet. Nee. Dus het is interessant hoe die twee elkaar verhouden. Dan zijn ze heel erg duidelijk over dat er te weinig woningen zijn. We lopen ver achter bij onze ambities van 100.000 per jaar.
2: Er worden te weinig woningen gebouwd.
3: En volgens het rapport, die is er vrij expliciet in, wordt woningbouw sterk vertraagd door complexe vergunningsprocedure, schaarste aan bouwgrond, stikstofregels, congestie en personeelstekorten in de bouwsector.
2: Juist. Nou. Dus al die oorzaken die we kennen, die worden aangehaald. En dus zeggen ze, er is een woningbouwprobleem. Ze koppelen dus expliciet aan die stikstofproblematiek vanaf 2019. Afgifte van vergunningen in de woningbouw wordt belemmerd.
3: Nou, ze hebben het ook expliciet over dat eigenlijk de hele procedure veel te lang duurt. Hè? Dat je gewoon 5 tot 7 jaar bezig bent. En je bent eigenlijk 10 jaar bezig voordat er woningen staan.
2: Wat ik interessant vind, is dat de commissie ook zegt, we koppelen die woningmarktcijfers en die laten we zeggen, die situatie op de woningmarkt aan de economische prestaties van het land. Want als gevolg van het woningtekort hebben we minder arbeidsmobiliteit, minder productiviteitsgroei, minder investeringen, minder uitvoering op de energietransitie. Dus het koppelt aan de economische succes van Nederland.
3: Nou, ze zeggen eigenlijk dat de woningmarkt niet alleen meer een sociaal probleem is, maar het is een rem op de economie.
2: Ja, wat zijn hun aanbevelingen?
3: Nou, versnelling van de vergunningsprocedures. Hervorming van fiscale voordelen rond wonen.
2: Hey, interessant.
3: Ja. En investeren in infrastructuur en elektriciteitsnetten. Ja, en ze zijn ook heel expliciet, en daar komt hij weer, op de regulering. En ze zeggen dat die is gewoon doorgeschoten. Dus er moet wat gebeuren aan die regulering. Dus ik ben heel benieuwd of dit weer na het IMF, na de Nederlandse Bank, na de Raad van State, of ze nou toch. Ja, je zou toch denken dat je met al dit soort dingen toch het vrij makkelijk zou moeten zijn als parlement om te zeggen, ja, we moeten nu toch echt ingrijpen.
2: Terwijl we in de situatie zijn dat de regiewet binnenkort waarschijnlijk door de Eerste Kamer gaat worden aangenomen. En daar hebben we bij wet dan vastgelegd dat de differentiatie is, lees regulering, in 30-40-30. Dus dat lijkt het tegenovergestelde van wat hier gesteld wordt. Dan nog even extra berichtje. Huib Wassevin, vriend van de show, bestuurslid, natuurlijk oprichter van Annexen, maar hij wordt bestuurslid en woordvoerder van de nieuwe stichting Rechtvaardige Wetgeving Woning Verhuurd. Dat is interessant, nieuw. Een stichting die wordt opgericht met een doel een zaak te starten tegen de staat.
3: Ja, dat is natuurlijk wel nieuw. En we hadden het in het voorgesprek al even over. Maar god, dat eigenlijk nu pas gebeurt. Dat zo'n zaak door een grote lobbygroep wordt opgezet.
2: Ja, het interessante is, het is niet helemaal nieuw. Er is ook een stichting Verhuur voor Verhuurders. Die zijn al in 2023 begonnen met een zaak. En die loopt nu. Die hebben in eerste aanleg verloren. En nou, dat gaat naar de Hoge Raad en zelfs in cassatie. Dus wat ik er interessant vind, en dan moeten we Huib echt gaan vragen, is wat zijn de lessen uit het verleden? Maar wat het mij wel zegt, is, dit is toch een verdere verharding tussen de strijd tussen politiek en de vastgoedsector.
3: Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, het heeft zo lang geduurd. We zijn nu al zo lang bezig met die enorme overregulering. Ja, ik denk juist dat de markt veel eerder hard op had moeten treden. Weet je, er zijn zoveel ontwikkelaars die bijvoorbeeld in Amsterdam zeggen van, joh, weet je, we zouden als markt gewoon moeten zeggen, we stoppen gewoon met ontwikkelen.
1: Vastgoed gezocht.
2: De nieuwste monitor woningmarkt van de TU Delft is uit. En de oververhitting op de koopwoningmarkt lijkt eindelijk te temporiseren. Maar juichen is voorbarig, want de structurele tekorten verdwijnen toch niet zomaar. En dus bespreken we dat met vriend van de show Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, fijn dat je in de studio bent.
4: Ja, bedankt voor de uitnodiging weer. Ja.
2: In de monitor lees ik code geel. Nou, wat zegt dat?
4: Ja, nou, het is niet code oranje. Het is eigenlijk, wat we zeggen, is waakzaamheid, alertheid. Dus de markt is echt wel aan het veranderen.
2: Alertheid waarvoor dan?
4: Nou, op de toekomst. Kijk, we zijn eigenlijk een soort schaar is aan het opengaan. We hebben een aantal ontwikkelingen, daar komen we misschien straks op terug. Hè. Een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt. Hè, waardoor het gewoon wat minder gaat. Prijzen staan onder druk. De afzet is moeilijk. Komen we straks misschien op. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de economische ontwikkelingen. Ja, die zijn natuurlijk ook niet goed. Je ziet de kapitaalmarktrente nu echt oplopen. Zo'n 50, 60 basispunten erbij ten opzichte van het begin. De oorlog is nog maar net begonnen. Hè. Eind februari, daar zien we nu de eerste ontwikkelingen van.
2: Ja, oorlog, Amerika, Israël, Iran.
4: Ja, Iran natuurlijk, ja. En met name de olie. En de inflatie is aan het oplopen. Dus dat betekent ook weer extra renteverhogingen. Geldmarktrentesverhogingen in de komende tijd. Dus ja, en we zien ook het vertrouwen van de consumenten neemt echt af. Dat zien we trouwens ook in de woningmarkten. Dus we zien al een paar kwartalen in onze monitor dat het iedere keer ietsjes afneemt. Maar met name laatste maand, dus april, zien we het echt behoorlijk dalen. En de bouwkosten zijn echt aan het oplopen. Ja. Dus
3: al deze dingen die jij nu noemt, hebben niets te maken met dat de vraag en aanbod weer in balans komen.
4: Nee, dus de druk blijft heel groot, het tekort gaat verder oplopen. Maar je moet het wel kunnen afzetten. En je ziet natuurlijk dat we gaan straks over de beleggers praten. Maar de corporaties die doen nog redelijk wat nu. Hè, die zijn aan het opschalen, maar die lopen ook tegen hun grenzen aan. Ja, en je ziet dat kopers, met name in het duurdere segment, terughoudend worden.
3: Ja, jij zegt corporaties aan het opschalen, bedoel je met nieuwe projecten?
4: Ja, dus meer bouwen. Dus de productie is echt omhoog, maar dat ze ziet ze nu al twijfelen. Hè. In de Raad van Commissarissen wordt nu al gekeken naar plannen van ja, moeten we ze nog wel doorzetten? Er is natuurlijk een enorme vertraging altijd in. Maar ze zijn de afgelopen jaren zijn ze aan het opschalen geweest. En dat zie je nu terug in de cijfers. Maar goed, ze lopen ook tegen een financiële grens aan. Dus eigenlijk alle investeerders staan eigenlijk een beetje onder druk.
5: Ja, want dat blijkt ook. Hè. Kopers hoeven dus minder vaak en minder fors te overbieden. Ja. Dat is de andere kant hiervan. Ja. Er werd onlangs gemiddeld 3,7% boven de vraagprijs betaald tegenover 5,7% een jaar eerder. Dan zou je als koper zeggen, nou, de prijsgekte is er een beetje uit. Ik kan weer normaler een huis kopen.
4: Nou ja, de prijsgekte is er inderdaad uit. Je ziet in april bij het CBS dat de prijsindex bestaande koopwoningen, dat is de beste index die er is, die is helemaal gecorrigeerd. Die stijgt niet meer, die is neutraal. Dus die is de afgelopen kwartalen langzaam aan het afnemen. En het wordt heel spannend wat Q2 gaat doen. Hè, want normaal gesproken is dat een iets beter kwartaal.
5: Omdat het lente is.
4: Ja, maar als het doorzet, dan gaat hij een beetje dalen. Nou, de NVM heeft al van de 5 laatste kwartalen al 3 kwartalen met prijsdalingen. Dus ja, die prijsontwikkeling staat een beetje onder druk.
5: Ja, en dan zien we dat even klassiek. In bepaalde segmenten gaat dat dan als eerste. Ja. Groot, vrijstaand, 201 kap. Ja. Een beetje wat ik in Heemstede heb.
4: Ja, zeker.
5: Dat gaat als eerste naar beneden.
4: Ja, dat is altijd. Dus als de markt verandert, zie je dat altijd het eerste, of ook het laatste trouwens, bij de wat duurdere luxe woningen. Mensen hoeven daar niet te kopen, die kunnen wachten. Kijk, als je starter bent, dan doe je dat natuurlijk niet. Dus je ziet eigenlijk altijd in de Randstad, in de grote steden, dan zie je altijd het eerst als het minder gaat, zie je het daar. Als het beter gaat trouwens ook. En bij dat duurdere segment, dat zijn een soort indicatoren voor de rest van de markt.
3: Ja. Want je wil zeggen, de mensen die naar die woning gaan, die zitten eigenlijk al best wel prima. Die willen alleen misschien een nog betere stap maken.
4: Of? Precies, en die hoeven niet, dus die zijn wat terughoudender. En die zijn ook wat, dus dat is een andere categorie.
5: Voor de volledigheid, mijn ideale gezinshuis is niet te koop.
4: Alles is te koop, toch? Alles is te koop, volgens mij.
5: Ja, dat is waar. De betaalbaarheid voor starters is natuurlijk de laatste jaren tamelijk dramatisch. Gaat dit hun helpen?
4: Nou ja, als natuurlijk de prijzen niet meer stijgen, helpt dat natuurlijk wel. Maar het probleem is dat de rente aan het oplopen is. Dus ook de leencapaciteit, die wordt minder. Dus dat helpt ze niet echt, nee. Ze kunnen gewoon minder lenen. Dat gaat echt om een paar honderd euro. Als je,
3: maar Peter, dit helpt toch alleen maar koopstarters die veel eigen geld hebben? Of dit helpt alleen maar nog meer die bovenkant?
4: Dat is nu al zo, hè. Dus de helft van de koopstarters heeft inmiddels of een familiehypotheek of krijgt een gift. En je ziet dat ieder jaar zie je dat oplopen. En dat loopt best wel hard op. Dus nee, dat geldt nu ook al. Die prijzen voor starters zijn natuurlijk niet te betalen.
3: Maar dat is toch ook, ik word er altijd zo boos over, dat toch politici van jouw voormalige partij, jouw partij bestaat natuurlijk niet meer, helaas. Dat die de hele tijd roepen van nee, het is wel een succes, want die uitponden komt bij starters terecht. En dan zeggen wij altijd hier in het programma, ja, maar dat zijn niet de starters die we eigenlijk wilden helpen. Dat zijn gewoon de voormalige Jubelton-starters.
4: Ja, nee, dat klopt. Dus er is ook wel onderzoek naar gedaan. Die starters die woningen kopen, die hebben een iets hoger inkomen dan de huurders die er nu in zitten. Maar goed, er is gewoon schaarste. En ja,
3: het is alleen maar het herverdelen van dezelfde taart. Precies, ja.
5: Dan nog iets zorgelijks. De fors gestegen bouwkosten. Ik lees in het rapport afgelopen 6 jaar met 37% toegenomen. Ja. En jullie verwachten dit jaar opnieuw een stijging. Materiaal, transport, energiekosten. Wat betekent dat dan voor ontwikkeling van nieuwbouwwoningen?
4: Nou, dat is natuurlijk niet best. Kijk, want er zijn 2 belangrijke variabelen. Dat is die koopprijsontwikkeling. Als die natuurlijk onder druk staat, wordt het voor ontwikkelaars ook lastiger, want hun kosten stijgen wel. En die prijsstijging. Dus Archidat, die meter die voor ons in de monitor, die bouwkostenontwikkeling, die verwacht voor dit jaar voor een eengezinswoning uit mijn hoofd ook 5,7% stijging. Dus dat komt er weer bij, hè? Dus dat is best wel veel. Ja, en op een gegeven moment kan die, nou ja, Maarten staat hier, maar op een gegeven moment kan die business case gewoon niet meer rond. Je hebt minder opbrengst, je kunt minder vragen, je kosten stijgen. Ja, en heel veel producten staan al onder druk. En dan hebben we wat jullie net ook al aangaven. We hebben natuurlijk straks die wet regie. Nou, je ziet nu dat ongeveer de helft van de woningen betaalbaar is in plannen, maar dat moet straks naar 2/3. Dus dan wordt het nog moeilijker.
5: Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen met die hoge bouwkosten? Ja, en kijkend naar die nieuwbouwwoningen, zo'n 50% van de nieuw verkochte woningen is nu een appartement. Ja, dat komt natuurlijk ook door die 30-40-30 regels en binnenstedelijk bouwen.
4: Ja, dat komt van het laatste. Ja.
5: Het idee dat je appartementen moet toevoegen. 6 jaar geleden was dat 27%. Ja. Enorme stijging. Ja. ABN AMRO kwam vorige week ook nog met een bericht. Die zei, ja, we hebben eigenlijk meer dan genoeg eensgezinswoningen. We moeten juist die appartementen bouwen. Jij hebt eerder een kritisch stuk geschreven waarin zegt dat is helemaal niet waar. Nou, de woonbehoeften zijn die grondgebonden eensgezinswoningen. Wat is de waarheid?
4: Nou, ik vind dat echt een van de slechtste onderzoeken die ik de laatste jaren gezien heb.
5: Van ABN AMRO.
4: Ja, dit is echt heel droevig. Je ziet dit weekend ook op LinkedIn, ook van het CBS, allemaal commentaar erop. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending aan wijden. Maar als je gewoon naar het woningbehoefteonderzoek kijkt, dan is ongeveer de helft van de woningvraag, en dan houden we rekening met doorstroming zijn appartementen. En de andere helft zijn grondgebonden woningen. Nou, we bouwen nu tussen de 50% en 60% appartementen, maar dat gaat naar 70%.
5: In de plannen?
4: Nee, nu bouwen we dat en in de plannen zit 70%.
5: Ja, precies. Ja.
4: Dus dat betekent dat je dan niet meer een volkomen goede verhouding hebt. Maar goed, je kan ook zeggen, er is heel veel druk, dus misschien zetten we het wel af. Maar als je nu kijkt naar de nieuwbouw, dan zie je dat heeft de NVM dit kwartaal ook aangegeven. Dat er is meer aanbod, maar er zijn 16% minder verkopen dan een jaar ervoor. Dus je ziet dat gewoon lastiger worden. En met name bij die appartementen, dat duurt vaak toch 3 jaar, Maarten, voordat je erin kan wonen. Je hebt enorme overbruggingshypotheken. Nou, voor ouderen is dat gewoon echt een groot probleem. En ook wat trouwens voor andere huishoudens. Dus je ziet ook terughoudendheid bij het aanschaffen van die appartementen. Plus dat ze steeds kleiner worden. Ja, en dat is voor een bepaalde groep is dat leuk, hè? De young urban professionals, de expats. Maar ouderen en gezinnen, ja. Daar is het eigenlijk geen.
5: Ja, die willen ook niet op 50 vierkante meter zitten, want je komt uit een mooi huis met een tuin. Jullie schetsen in het rapport wel een tamelijk somber beeld over de nieuwbouw. We hebben het er al even over: stikstofproblemen, netcongestie, al die boosdoeners. Maar als je nou de minister 1 tip mag geven, dan neem ik hem mee aanstaande woensdag. Welke zou dat zijn?
4: Nou ja, dat is toch. We zijn op de Provada, zijn jullie. Hè? Daar lopen alle partijen rond. Ja, iedereen moet gewoon met open boeken, moet met elkaar gaan praten. Wat zijn de mogelijkheden? En je moet je ambities gelijk schakelen met de opties die je hebt. En dan is het of je ambities bijstellen, of meer financiële middelen ter beschikking stellen.
5: Die middelen kunnen alleen maar van het Rijk komen.
4: Ja,
5: dus als het Rijk zegt,
4: provincies doen het ook wel trouwens.
5: Ja, maar als het Rijk zegt, je moet 30-40-30 bouwen en we hebben heel veel duurzaamheidseisen en we hebben allemaal inpassingseisen, dan is er een onrendabele top. En dan moet je dat of willen betalen, of je moet zeggen, je moet die differentiatie 30-40-30 gaan loslaten.
4: Ja, dus dat moet je doen, ja.
3: Kijk, het grootste probleem is, we hebben het heel veel over procedures.
4: Ja.
3: We hebben het heel veel over dat mensen bezwaar kunnen maken, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal vervelend. Het is heel vervelend dat iets 7 jaar duurt, terwijl het ook 3 jaar kan duren, maar het grootste probleem, en daar wordt net al even aangegeven, het grootste probleem wat veel groter dan dat is dat de kosten veel harder stijgen dan de opbrengst. Want die opbrengsten zijn feitelijk gewoon gekapt. Dus je kunt het hebben,
5: door,
3: je kunt
5: door
3: uren het
5: betaalbaarheidscriterium.
3: Ja, dus je kunt uren praten over allerlei procedurele. Maar op dit moment, als je gewoon gaat kijken bij de ontwikkelaren, ja, is dat wil je allemaal opgelost hebben. Maar dat is het probleem niet. Je krijgt ze gewoon niet rondgerekend. Maar dat is toch ook, ik begrijp niet dat het zo, dat is toch niet zo'n moeilijk concept als die kosten zo hard stijgen, maar je opbrengsten niet meestijgen, ja, dan loop je hartstikke vast.
4: Nou, dat is precies wat ik aangaf. Ja. Maar ik vind wel, die procedures, daar moeten we ook iets aan doen.
3: Nee, helemaal eens. Ja, want tijd is ook geld, dus dat is hartstikke belangrijk.
4: Dat bedoel ik.
3: Maar dan nog steeds krijg je niet rondgerekend.
5: Nee, laat het een gesprekstarter zijn voor Op die Provada. Je luistert naar Vastgoed Gezocht. En Op die Provada deze week in de Rai maken wij ook een aflevering met Helma Born van BPD. Ontzettend leuk dat zij morgen dinsdag bij ons in de uitzending is en volgende week te beluisteren. En zoals gezegd, ik mag ook in gesprek met de minister. Dat gaan we dan donderdag al online zetten. Peter Boerhouwer, je bent er zelf ook en je neemt plaats in de gebruikelijke panels?
4: Ja, morgen 2 panels inderdaad. Ja. Mm-hmm. En ik zit ook in de jury van de middenhuur. Die wordt woensdag uitgereikt door de minister. Helaas ben ik daar dan niet bij, maar ik heb wel gejureerd. Dus ik zal nog niet zeggen wie er gewonnen heeft.
5: Maar dat is de middenhuur wordt van
4: je kunt je teentje opzetten op die Provada als je dat wil. Maar ik ben er morgen bij.
5: Een van de onderwerpen die ook wel ongetwijfeld aan bod zal komen is de druk op de particuliere vastgoed. Belegger. Want box 3 doet pijn, er wordt massaal uitgepompt. Daar hebben we vaak in deze uitzendingen over gehad. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er nou met dat vrijgekomen kapitaal? Want ja, je kunt zeggen, er zijn al 100.000 woningen uitgepompt. Dat is een hele hoop geld. Werry Hegge is hier ook de gast in de studio, directeur van Handelsbanken Nederland. En jullie hebben dat in kaart gebracht. Werry, van harte welkom.
6: Dankjewel.
5: Fijn dat je er bent. Jullie publiceren morgen, en wij hebben het scoopje, tijdens die Provada, de vastgoedbelegger Monitor 2026. Klopt het beeld dat die particuliere belegger definitief klaar is met woningen, met residentieel vastgoed?
6: Dat is wel een conclusie die je kunt trekken. En er werd net al over een stoplicht gesproken wat op geel stond. En ook de particuliere belegger ziet eigenlijk het vertrouwen van de particuliere belegger staat ook op geel.
5: Ja, ja. Het sentiment is laag, historisch laag, moet ik het zien?
6: Ja, we hebben nu dit voor de derde keer hebben we dit onderzoek gedaan. En helaas zien we het vertrouwen van die particuliere belegger de laatste jaren iedere keer een stapje naar beneden gaan.
5: Ja, er wordt dus veel verkocht. Ja. Dat weten we, dat is de beweging. Uit jullie onderzoek blijkt dat slechts 9% van de verkopers dat weer herbelegt in vastgoed.
6: Ja, dat klopt.
5: Wat gebeurt er dan met die die andere 91% van het kapitaal?
6: Dat wordt geparkeerd. Dat wordt soms tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening. Dus een vrij opneembare spaarrekening. Dat wordt soms voor de middellange termijn wat vastgezet op een deposito. En beleggers die zeggen van ja, ik vertrek toch voor langere termijn uit de vastgoedwereld, die willen het nog wel eens beleggen in vermogensbeheer geven. Ja. En dan wordt het in aandelen, obligaties gelegd. Maar dat is wel voor mensen met een wat langere horizon.
3: En hoe slecht is dat dan ook economisch gezien? Want waar wordt dan?
6: Het is voor de woningmarkt is het heel slecht. Ja. Want die particuliere belegger heeft de afgelopen decennia ontzettend veel betekend voor de woningmarkt. Particuliere beleggers die zijn heel goed in kleinschalige projecten, in binnenstedelijke ontwikkelingen, in het converteren bijvoorbeeld van kantoren of winkels op lastige plekken naar waardevolle woningen. En daar hebben die beleggers heel veel in betekend. En die ontwikkeling, die zie je niet
5: meer. Maar heeft dat ermee te maken dat het ook een beetje dan vaak kleine projectjes zijn? Ja. En er zijn dus heel veel kleine projectjes bij elkaar.
6: Ja.
5: En dat een grote institutionele belegger, die wil niet in kleine projectjes.
6: Zo is het.
5: Die doet dat via Vesteda en dan heb je in 1,000 woningen.
6: Ja.
5: Vesteda zoekt overigens nog institutionele beleggers, maar dat terzijde. Ze raken er een paar kwijt. Ja. En een corporatie kan ook die kleine dingetjes niet doen.
6: Zo is het.
5: Ik wil het niet bagatelliseren, maar is dat de kern?
6: Dat is de kern. En het is voor steden heel waardevol dat die kleine witte vlekken in een stadscentrum, dat daar oplossingen voor komen. En het is belangrijk voor de woningmarkt. We spraken net over de kopende starter. Het uitponden is voor de kopende starter best aantrekkelijk geweest. Maar dat is een heel klein groepje mensen die daar voordeel van heeft gehad. Er is een hele groep mensen die op dit moment niet kan wonen.
3: Ja. Maar en die 43% van wat zijn geld parkeert op een bankrekening. Ja.
5: Die nemen een soort pauze eigenlijk.
3: Ja, precies. Parkeren die dat geld om te wachten? Gaat er iets gebeuren? En als er wel iets gebeurt, dan ga ik toch weer terug in vastgoed?
6: Het is misschien een beetje hoop, maar als ik beleggers spreek, dan heb ik de indruk dat zij wachten tot het duidelijk is wat die box 3-belasting nou precies gaat worden. Het voorstel ligt nog in de Tweede Kamer, moet in de Eerste Kamer behandeld worden. Er zijn aanpassingen aangekondigd. Die vastgoedbelegger houdt zijn kruid droog. Zo zie ik het maar even. Die parkeert het en die wacht.
5: Maar als die het parkeert en er snel bij kan, dan kan die, als die wetgeving positief voor hem wordt aangepast, kan die er ook wel weer snel mee aan de slag.
6: Dat is wel waar, maar wat Maarten net ook zegt, het duurt 3 jaar voordat je, als je iets gaat ontwikkelen, als je moet je plan maken, vergunningen krijgen, et cetera, voordat het spulletje klaar is, ben je 3 jaar verder.
4: Ja, ze voegen wel 10 tot 12.000 woningen per jaar toe, in het verleden, heeft CBS aangegeven. Dus het gaat om substantiële aantallen. En volgens mij beleggen ze ook veel in het buitenland momenteel.
5: Nou, dat wilde ik vragen, want dat hoorde ik in jouw rijtje niet. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over het geld stroomt naar Spanje toe.
6: Ja.
5: Valt dat dan in de praktijk wel mee? Nou, of tegen, hoe je het wil interpreteren?
6: Nou ja, kijk, voor Nederland voegt dat niet zoveel waarde toe. Er zijn best wel beleggers die in Spanje en andere warme oorden beleggen. Dan is het vaak in recreatief vastgoed. Dat gebeurt wel, dus dat is een alternatief.
5: Ja, maar het gaat niet over 20-30% van het kapitaal.
6: Dat is niet wat ik zie.
5: Nee. Oké. De onzekerheid rond box 3 wordt natuurlijk genoemd als een rem op die investeringen. Wat moet er nou fiscaal gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Want je zegt, ja, we wachten op die wetgeving. Maar wat moet er gebeuren?
6: Nou, ten eerste zal een particuliere investeerder iets van rendement willen kunnen maken. Dus hoe dan ook zal die fiscale druk naar beneden moeten. Want op dit moment kun je als particuliere belegger een rendement maken wat vergelijkbaar is met een spaarrekening of lager. Terwijl het risico veel hoger is. Kijk, de upside is hoger, maar je beloning moet wel in verhouding staan met het risico. Dus de druk moet naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je toch ook iets van creatieve maatregelen bedenkt, waardoor mensen aangezet worden om juist weer te gaan investeren. Dus dat investeren, het ontwikkelen van nieuw vastgoed, dat aantrekkelijk gemaakt wordt, of dat het verduurzamen aantrekkelijk gemaakt wordt. In de plannen die nu bestaan, is het niet per se aantrekkelijk ook om in duurzaamheid te investeren. Dat is toch iets wat we allemaal willen.
3: Maar als je investeert in duurzaamheid, dat betekent toch ook dat je indirect de rendement uiteindelijk wel omhoog gaat. Dat als je over een aantal jaar de woning verkoopt, dat die toch ook meer waard is.
6: Als je de woning verkoopt, maar als jij going concern, als jij een belegger bent die een pand heeft om in bezit te houden en te verhuren, dan komt het er pas uit op het moment dat je verkoopt. En misschien kun je die aftrek van die investering, die kosten, wat naar voren halen, waardoor je als belegger daar eerder voordeel van hebt.
5: Weri Hegge, dankjewel. Van Handelsbanken Nederland en Peter Boerhouwer natuurlijk, dankjewel dat je er was. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Komende donderdag zijn we er weer in die podcastfeed van dit programma met een extra aflevering. Dan spreek ik op de Provada, namelijk met minister Boekhout O'Sullivan. Dat gesprek is alleen online te beluisteren, dus abonneren op de podcast. Dag.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race. Hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Donald Trump gedraagt zich steeds meer als de commander-in-chief in plaats van de commander-in-chief. Aldus New York Times-columnist Tom Friedman. Het Witte Huis werkt aan een fonds dat geld zou uitkeren aan onder andere kapitoolbestormers. Dat leidde tot forse kritiek, ook binnen republikeinse kring. Toen een rechter er bovendien een stokje voor stak, krabbelde de regering haastig terug.
1: Breaking tonight, the head of the Justice Department facing tough questions on Capitol Hill over a controversial anti-weaponization fund that now appears to be dead in the water.
0: Commander-in-chief houdt zich dus even gedijst. Toch heerst er nog twijfel of dit echt helemaal het einde is van het anti-weaponization fund. Als commander-in-chief had Trump ondertussen andere zorgen. Volgens Axios kreeg de Israëlische premier Netanyahu door Trump van onderuit de zak. You're fucking crazy, schold de president of de United States. Niet bepaald klassieke diplomatie, maar wel een aanpak die werd gevolgd door een akkoord tussen Libanon en Israël. Dit is aflevering 349 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit New York.
2: En ik ben Jan Posma vanuit een zonnig, ik hoop dat het bij jou ook zonnig is, Bernard, Washington DC.
0: Ja, en in de studio houden Jean en Luc ons streng doch rechtvaardig op het rechte journalistieke pad.
2: Down this old dusty road, Bernard.
0: Zo is dat, we zijn veilig.
2: Ja. Hey, en jij bent lekker terug in New York. Dat is altijd fijn natuurlijk. Zitten wij weer in dezelfde tijdzone. Ook altijd leuk om in New York te zijn. Wat viel jou op deze week?
0: De enorme rel, Jan, die nu echt heel groot is bij 60 Minutes. De actualiteitenrubriek van CBS. Een van de oudste programma's in Amerika. En ook, naar mijn idee, in afval jarenlang het beste programma dat de Amerikaanse televisie produceerde.
2: Echt een instituut, hè?
0: Echt een instituut met onthullingsjournalistiek. Maar wel altijd heel erg gebonden aan het nieuws. En dat is omdat het hele bedrijf CBS is overgenomen door Paramount. Zijn er chefs benoemd bij 60 Minutes die naar het oordeel van de journalisten die daar werken de geest eruit halen, buigen voor Trump en stukken weigeren uit te zenden omdat ze te kritisch zijn of omdat er geen weerwoord zijn is, of ga zo maar door. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een enorme uitval van Scott Pelley. En dat is niet zomaar iemand, dat is misschien wel de beroemdste die ze er hebben. Een van hun presentatoren, verslaggevers, zeg maar. Mm-hmm. Is jarenlang de presentator geweest van het journaal van CBS. Dus echt een man met enorm gezag en ook een hele goede naam. En die is zo tekeer gegaan over het waardeloze management. Dat hij op staande voet is ontslagen. Dat is echt niet alledaags in Amerika. Niet dat we meelijden met hem moeten hebben, hoor. Want hij heeft al die jaren per jaar $7 miljoen aan salaris verdiend. Dus hij is niet armlastig of zo. Maar er gebeurt wel wat. Dat is echt een heel groot verhaal aan het worden. Want ja, als zo iemand zegt, dit programma is niet meer geloofwaardig, jullie hebben je ziel verkocht. Ik vond dat echt een. Het is een beetje, Jan, alsof Jeroen Pauw of Rob Trip op staande voet worden ontslagen omdat ze kritiek hebben op hun baas. Zo voelt het een beetje. En het is zo'n soort man met zo'n soort naam.
2: Ja, en dan ook kritiek op een nieuwe hoofdredacteur die er is. Barry Weiss, die helemaal een nieuwe koers aan het varen is. Zij is neergezet door een rechtse miljardair, David Ellison, die dat bedrijf heeft overgenomen. Al die dingen spelen dan mee. En ja, Bernard, er is daar ook echt een leegloop geweest, hè, bij CBS en bij 60 Minutes. Die Scott Pelley is daar het zoveelste grote gezicht van. Wat blijft er nog over van die grote merken?
0: Ja, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee, maar die staan ook op het punt om te vertrekken. En al een tijdje geleden, dat is een naam die ook in Nederland niet onbekend is, Anderson Cooper, die ook voor CNN werkt, maar die was ook een van de verslaggevers van 60 Minutes. Dat was een van de eerste die ontslag nam. Die zei, ik kan hier niet meer mee, ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken, ik ben weg. Dus ja. het is het verdwijnen van een instituut en tegelijkertijd een terechte zorg, denk ik, die wij allemaal hebben. En dat is niet alleen een Amerikaans verschijnsel, maar ook in Nederland een beetje het idee van hoe goed zijn media, de onafhankelijke media, nog beschermd tegen politieke druk, tegen commercie, ga zo maar door. Dus ja. het is een universeel verhaal, maar dit, ik, voor mij is het echt. Ik vond het een verdrietig bericht. Dat is de beste omschrijving.
2: Ja. En ook complimenten voor die Scott Pelley. Hij is dan miljardair, of een miljonair, zoals jij omschrijft. Maar hij doet het toch maar gewoon, hè, voor zijn principes staan.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Ja, dan moeten we toch ook even hebben over Washington, wat hier allemaal gebeurt. Trump is de stad flink aan het verbouwen nog steeds. Dus er staan nu op allerlei plekken in parkjes die zijn opgeknapt, staan nu ineens fonteinen aan, die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Sterker nog, allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. En er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen. Die er eerder nog niet waren. En dat zijn dan soms standbeelden die bijvoorbeeld eentje die is uit Baltimore verdwenen tijdens die George Floyd protesten. Nou, die staat nu in Washington, dus daar staan nog hekken omheen. Daar is ook veel op te doen. De tent voor het boksgala bij het Witte Huis, die wordt steeds groter. Het podium eigenlijk. Dat ding is echt gigantisch. Dat torent overal bovenuit, ook boven het Witte Huis uit. De ellips, dat grasveld ervoor, dat is een festivalterrein geworden. Dus dit is allemaal voor dat grote boks of worstel gevecht wat op Trumps verjaardag daar gaat plaatsvinden. Dan heb je nog de Reflective Pond voor Lincoln Memorial. Die zou nu bijna klaar moeten zijn. Die wordt helemaal blauw gespoten voor Donald Trump. Ondertussen staan op de Mall allemaal bouwwerken voor het grote 250-jaar feest ook. Er komt een soort hele grote braderie-achtig iets. Maar het komt er dus op neer dat overal gebouwd wordt en je kan bijna nergens meer bij. Overal staan bouwhekken. Dus dat is wel echt sneu. Er zijn nu allemaal schoolreisjes gaande. Veel toeristen, het is echt druk in de stad. Ja. Maar overal waar je kijkt, sta je dus tegen die hekken aan te kijken. Ja. Dus het is een apart gevoel. En er is ook wel wat tegenstand. Dat was in Nederland volgens mij ook al wat doorgedrongen. Maar de artiesten die zouden optreden daar op de Mall, die hebben op twee na allemaal afgezegd. Waarop Trump heeft gezegd van, dan doe ik het zelf wel. Ik ga wel een toespraak houden. Ik trek toch meer publiek dan al die artiesten die geboekt waren. En ook wel opvallend, de rechter heeft bepaald dat Trumps naam van het Kennedy Center af moet. En dat vind ik dan wel grappig om te zien. Je ziet nu dat er opvallend veel mensen, die delen dat dan ook op sociale media, die gaan dagelijks even naar dat Kennedy Center toe om te kijken of die Trump-naam er al vanaf is gebeiteld, of die letters al weg zijn. En ik moet zeggen, daar zie ik op dit moment meer enthousiasme over hier in de stad dan over al die bouwwerken voor dat feest. Dus dat zegt al wat.
0: Ja, want het argument was van die rechter dat de naam is vastgesteld door het congres en alleen het congres kan die veranderen. Hè? Daar kwam het op neer.
2: Ja, precies. Omdat het ook weer met geld heeft te maken. En dat is iets waar het congres over gaat. Waarop Trump dus zegt van, laat dan maar, jullie bekijken het maar. Ik trek mijn handen er helemaal van af. Dus benieuwd wat daar gebeurt.
0: Ja, inclusief de voorgenomen verbouwing. Hè? Die zei je ook, dat laat ik ook maar zitten verder.
2: Ja, en dat is ook wel iets. Want Trump zegt dus van, dat gebouw staat eigenlijk op instorten. Ik wil mijn vingers er nu niet meer aan branden. Dit is mij een te groot risico ook, zegt hij. Dus jullie bekijken het maar. Maar ja, volgens mij, totdat Trump zei dat het op instorten stond, was het gewoon nog open. Dus we gaan zien wat daar gebeurt.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, laten we naar een, ik zou maar zeggen, ik weet niet of dit groot of klein onderwerp is. Washington vind ik eigenlijk een heel groot onderwerp. Maar naar een ander groot onderwerp. Het Anti-Weaponization Fund. Waarnemend minister van Justitie Blanche heeft tegenover het congres gezegd dat de regering de plannen voor dat fonds voorgoed laat varen. Maar Trump liet toch nog wat ruimte over.
3: No, a court ruled against it.
4: Yeah.
3: But just so you understand, these are people that have been decimated. These are people that lost their lives over nonsense. Where the FBI said, go in, police, go in to the... And they were supposed to serve 5 years, 10 years in jail. People committed suicide. People were treated. There's never been anything like this. What happened to those people? And these were many great people. And I gave them pardons. I'm very proud to have given them pardons. And I think they should be reimbursed for a crooked government. The government was crooked.
0: Ja. Dit gaat, Jan, voornamelijk over de mensen van die bestorming, hè, op 6 januari.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En En wat hij dus zegt is, die mensen die zijn ten onrechte veroordeeld en ik heb ze gratie gegeven en die mensen hebben compleet recht op compensatie.
2: Maar hij zegt. Nou, ik wou zeggen, hij draait het dus helemaal om. Hè. Hij zegt van, dit zijn niet daders, dit zijn slachtoffers. En die gratieverlening was stap 1. En geld terugkrijgen is stap 2. En dat is het punt waar we nu aanbeland zijn.
0: Ja.
2: En
0: daarvoor was dat fonds bedacht.
2: Ja.
0: Ja, en dat is nu voorlopig van de baan. Maar is dit nu ook het einde? Of komt het Trump op de een of andere manier, want is hij heel behendig in, met iets waardoor het toch kan?
2: Ja, en als je hem net hoort praten, dan hoor je ook al dat hij er nog geen afscheid van heeft genomen, volgens mij. Dus ik ben er echt niet zeker van. En volgens mij zijn partijgenoten eigenlijk ook niet. Want die wilden al een duidelijke verklaring van het Witte Huis hierover. In eerste instantie lekte er een berichtje. Twee bronnen in het Witte Huis die zeggen dat dit plan van de baan is. Congresleden, Republikeinen zeiden erop van, wij willen echt een duidelijk nee hebben. We willen dit zeker weten. En ik weet om eerlijk te zijn niet of ze al helemaal overtuigd zijn dat het inderdaad niet meer doorgaat. Want ja, als je Trump nu dus ook zo hoort, ik zie wel gebeuren dat hij het gewoon op een andere manier probeert. Ik weet, er is in ieder geval nu een non-profit gestart, die mensen juridisch gaat helpen. Mensen dus die ook denken dat ze slachtoffer zijn van de overheid. Nou, dat is ook via allemaal Trump gelieerde partijen dat gebeurt. Dat zou een manier kunnen zijn. En ik zie wel een soort scenario als met die importheffingen. Van one way or another, ik blijf het gewoon proberen.
0: Ja. Hij heeft, dat is ook iets, heb ik aan zitten denken. De president beschikt ook over, dat heet geloof ik een discretionary fund. Met andere woorden, hij heeft een eigen spaarvarken. En daar kan hij dingen van doen zonder dat buiten het congres om. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik zou niet verbaasd zijn als hij zegt, oh ja, maar dat haal ik dan van de spaarbank, want er staat geld zat.
2: Ja. Ja. Nou ja, het is niet zijn geld, hè? Dus op dat punt kan hij dat makkelijk doen. En ik denk dat hij wel ook een beetje druk voelt. Want als je het luistert en kijkt naar wat bijvoorbeeld die kapitoolbestormers, wat die zeggen nu op social media, hoe die reageren, die geven eigenlijk op zich Trump niet de schuld hiervan. Die zeggen meer van, dit is de gevestigde orde die hiervoor heeft gezorgd, die tegen ons en tegen Trump zijn. Maar ze rekenen wel echt op dat geld. En weet je nog dat in januari was er zo'n protestmars hier in Washington vanwege 5 jaar bestorming. Dat waren dus allemaal mensen die daaraan mee hadden gedaan. Eigenlijk de mensen die aanspraak zouden kunnen maken op dit fonds. En die hadden toen ook allemaal over, wij willen geld. Gratie is niet genoeg, wij willen meer. Dus daar is ook wel een zekere druk, denk ik, uit die hoek.
0: Ja, ja, ja. Nou, dit was een derivaat, hè, dit fonds, van een veel grotere deal die Trump had gemaakt met de Belastingdienst. En dat ging er, als je uiteindelijk kijkt naar waar het op neerkwam, vooral om immuniteit van verdere rechtsvervolging voor iedereen die ooit maar iets met hem te maken heeft gehad. Hè?
2: Ja, tussen zijn familie, zijn bedrijven, hijzelf. Ja.
0: Blijft dat wel overeind?
2: Nou, daar lijkt het wel op. Daar is niet iets heel duidelijks over gezegd, maar dat lijkt hier wel buiten te vallen. En dat is ook nog wel iets interessants, hè? Want Republikeinen waren daar ook verontwaardigd over. Het is toch wel bijzonder dat een president en zijn bedrijven en zijn familie, dat die niet door de Belastingdienst kunnen worden onderzocht. Dan sta je toch als president weer boven de wet. Hoe Trump zichzelf ook ziet natuurlijk, maar daar is niet iedereen het mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal vallen.
0: Nee. Nou goed, in elk geval, het stoppen van dit speciale fonds, dat was een gevolg ook van actie van Republikeinen. Hè? En dat is iets, is een thema waar we nog wel meer over zullen spreken. Maar die waren er ook boos om, hè? Niet alleen Democraten.
2: Ja, dat is wel echt interessant. Want wij houden dat natuurlijk heel erg bij de podcast. Wanneer Trump een beetje tegenstand uit eigen partij krijgt. En dat gebeurt gewoon echt heel weinig. En in dit geval was het dus zo, voor het paasreces was dat geloof ik, dat Republikeinen zeiden van, hey, wacht eventjes. Toen het nieuws over dat fonds naar buiten kwam, wij willen niet meer stemmen over bijvoorbeeld de immigratieplannen voor Trump. Dat gaan we niet doen. De boel lag echt even stil. Dat zie je niet zo vaak. En dat komt denk ik, Republikeinen, vooral de congresleden, die denken ook aan die midterms. Die denken aan november. En die denken van, ja, hoe ziet dat eruit als je met zo'n fonds komt, waar de president bepaalt wie het geld krijgt, waar ook mensen die geweld tegen agenten hebben gebruikt, dat die ook geld kunnen krijgen. Belastinggeld dat daar naartoe gaat. Dat allemaal vlak voor die verkiezingen van november. Ik denk dat dat best wel, dat Republikeinse congresleden denken, wacht even, die krijgen wij straks om de oren. Dit willen wij niet. Dus ik ben wel benieuwd. Het hangt nu een beetje, hè, welke kant het opgaat. Maar zo'n onrust heb ik een hele tijd niet gezien bij de Republikeinen.
0: Nee, viel mij ook op, ja. Ja. Nou, spannend.
2: Ja, een ander groot onderwerp, blijvend dossier natuurlijk, Libanon en Israël. Die zijn het met bemiddeling van Amerika eens geworden over het staakt het vuren en het geleidelijke uitschakelen van Hezbollah als de krijgsmacht. Trump zou deze week nog uit hebben gehaald naar Netanyahu. You're fucking crazy, heeft Trump volgens Axios gezegd. Nou, Trump bevestigde die woedeaanval nog een keer, maar zei uiteindelijk ook wel dat het een beetje meeviel.
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it."
2: Ja, dit zei hij in de podcast van de New York Post. Ja, Bernard, heeft dat schelden dan toch wat geholpen bij Netanyahu?
0: Eerlijk gezegd denk ik van wel. En het is ook niet voor niets dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Netanyahu heeft het trouwens ook bevestigd. En die zegt, wow, dat is niet zo erg. Eigenlijk zegt hij hetzelfde als Trump. Van dat moet kunnen als je met elkaar in zo'n...
2: Vrienden kunnen kritisch zijn.
0: Ja, en die kunnen ook best een beetje ruzie krijgen. Maar kijk, het grote beeld is... Trump wil dolgraag op de een of andere manier... een akkoord zien te bereiken met Iran. Het gaat niet goed wat dat betreft. Want alle dingen die hij wilde bereiken... die zijn eigenlijk mislukt. Hè? Geen verandering van leiderschap, hè, regime. Mm-hmm. Het atoomprogramma dat nog steeds bestaat. De raketten die waren weggeschoten. Die er weer gewoon zijn. Die ondergronds lagen. Die kunnen ze nu weer gewoon gebruiken. De straat van Hormuz die nog steeds dicht is. Dus Trump heeft last hiervan. Niet alleen Trump alleen, maar Amerika heeft er last van. De rest van de wereld heeft er last van. Er is een monetaire crisis aan de gang. En Trump stelt zich op het standpunt dat... en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat het een geheel is. Dus dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah... en de oorlog tussen Israël en Amerika tegen Iran... één en hetzelfde pakket is. En Netanyahu heeft... de afgelopen tijd steeds gezegd... ja, maar er gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen. Wij worden voortdurend aangevallen door Hezbollah... vanuit Zuid-Libanon, vandaar dat ze dat hebben bezet. En Hezbollah gebruikt ook een nieuw wapen. Dat is het bestond al, maar het is wel heel geavanceerd. Dat zijn drones die zitten vast aan glasvezelkabeltjes. En die zijn heel slecht... te detecteren door radar of wat dan ook. Dus Bibi Netanyahu zegt, ik vecht door... tot ik echt een behoorlijk deuk heb geslagen in de macht van Hezbollah. En Trump zei, dat kan allemaal wel wezen... maar dan moeten we een regeling zien te treffen. En dat is, zeggen ze nu, misschien gelukt, de contouren daarvan... tussen de Israëlische en de Libanese regering, een akkoord. En dat komt erop neer dat ze gezamenlijk eigenlijk pogingen doen... om Hezbollah in al van militair uit te schakelen. Niet politiek, maar militair. Door in dat zuidelijk gebied posities waar Hezbollah zit... nu langzaam over te laten nemen door de Libanese regering... of de Libanese krijgsmacht. Nou, het is allemaal heel glibberig en ik moet nog zien dat het lukt. Maar dat is waar het staat. En de volgende ronde van deze onderhandelingen... die zijn op 22 juni. Idioot veel later, want waarom niet morgen al? Maar goed, daar gaan wij niet over. In elk geval, je vraag was, heeft het schelden geholpen? Ja, omdat Netanyahu heeft gezegd, oké, dan leg ik mij neer bij een soort van bestand.
2: Denk jij dan, Bernard, ik ben misschien iets te cynisch hoor, maar ik zie hier ook wel een klein toneelstukje gebeuren. Want Trump heeft er wel belang bij dat zijn achterban ook weet dat hij echt wel streng is tegen Netanyahu. Dat hij niet zomaar naar Netanyahu luistert, dat hij echt een sterke leider is. Netanyahu kan het volgens mij helemaal niet zoveel schelen. Die heeft zijn aanvallen nu gedaan. Die gaat weer praten. Hij heeft eigenlijk weer eventjes eruit gehaald wat hij wilde. Zou dit ook gewoon gelekt kunnen zijn? Dit ruzietje, omdat het beide partijen eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomt?
0: Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. En ik deel jouw wantrouwen en cynisme in dit hele geval volledig. Dus het zou best kunnen. Want ze hadden ook dit veel beter kunnen afschermen, laat ik het zo maar zeggen, geheim kunnen houden. En het erbij, ze hadden het ook kunnen omdraaien, dat ze in goed overleg hebben besloten om gezamenlijk een gevechtspauze in te lassen, zowel met Iran als met Libanon, hadden ze ook kunnen doen. Maar op deze manier, het effect is groter. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: ik wil zeggen, wat mij ook naar opviel, Trump die dus niet helemaal niet ontkent dat hij zo geruzied heeft met Netanyahu, die zei ook deze week tegen CNBC, het kan me eigenlijk niet schelen als die vredesonderhandelingen met Iran voorbij zijn. Hij zei ook nog op een bepaald moment, het verveelt me eigenlijk, ik ben er wel een beetje klaar mee. Jij schetste al eventjes, Trump die wilde een snelle aanval, die dacht eigenlijk, daar gaat een opstand komen in Iran, snel nieuw regime, in een paar weken kunnen wij weer verder, heb ik mijn grote succes, de grote tegenstander Iran is dan omvergeworpen. Nou, dat is niet gelukt. Als ik Trump dan zo hoor, dan denk ik ook, hij heeft al een beetje afscheid genomen van deze oorlog. Wat denk jij?
0: Ja, hij wil eraf, dat is duidelijk. Hij heeft ook gelijk. Hij heeft op alle fronten verloren. Nou, daarmee kun je zeggen dat Iran heeft gewonnen, want in die regio geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. Dat komt allemaal terug in Trumps gezicht, zogezegd. En het met enorme gevolgen. En de inflatie vliegt omhoog. Monetair staat het in Amerika en in de wereld niet goed voor. En dat is voor Trump een prioriteit als je kijkt naar de komende verkiezingen. Dus die wil eraf. Je hebt groot gelijk. En hij kan zeggen, het verveelt me. Hij kan ook zeggen, dit duurt nu 3 maanden. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Maar in ieder geval, hij komt er niet zo goed uit. En hij heeft alle tijd nodig om in ieder geval het beeld te corrigeren tegenover zijn eigen kiezers.
2: Ja, en dat wordt steeds lastiger, denk ik, om dit als een succes te verkopen, terwijl het eigenlijk allemaal minnetjes zijn.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Jill Biden jaagt met haar nieuwe boek De Democraten in de Gordijnen. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast. Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race. Hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Ook deze week waren er weer in verschillende staten voorverkiezingen. Onder andere in Californië, Iowa en New Jersey gingen de kiezers naar de stembus. Jan,

0: Laten we eerst even over Californië praten. Daar houden ze geen voorverkiezingen per partij, maar één grote waarbij iedereen mee kan doen. Eigenlijk een beetje zoals in het begin van de Verenigde Staten ook het systeem werkte. Hè. Daar had je vaak de winnaar werd president en de verliezer werd dan vicepresident. Dat kon allemaal makkelijk.
1: Ja. Nog geen partijen, dus dan kan dat.
0: Er waren nog geen partijen. Uiteindelijk nemen de nummers 1 en 2 dan tegen elkaar op. En bij echte verkiezingen, ongeacht van welke partij ze zijn. Het ging onder andere om het gouverneurschap en het burgemeesterschap van Los Angeles. Wat viel jou op, Jan?
1: Ja, dit systeem sowieso, weer bizar hoor, dat dan zo'n grote staat het op zo'n manier doet. Dan weer, en dat het dus kan zijn dat er twee republikeinen bovenaan eindigen of twee democraten. En dat het dan is straks in november. Ja, bizar. En wat ik ook wel bizar vind, de stemmen zijn nog steeds niet helemaal geteld. Ze zijn over de helft nu. Maar we weten nog steeds niet zeker wat het allemaal is. Nou, dat kan toch niet. We spreken elkaar op donderdag. Donderdagochtend Amerikaanse tijd. Dinsdag waren die primaries.
0: Nou ja, maar er wonen bijna 45 miljoen mensen, hè, in Californië.
1: Maar in deze tijd, dat moet toch wel wat sneller kunnen, zou ik denken. Maar goed, laten we naar die uitslagen dan voorlopig gaan. Bij de gouverneursrace, natuurlijk belangrijk, want een hele grote staat. Steve Hilton, republikein, die staat nipt voor op Xavier Becerra. En die Hilton, dat is een voormalig Fox News commentator. Die heeft ook de endorsement van Donald Trump binnen. Dus dan weet je helemaal in welke hoek hij zit. En die democraat, dat is een voormalig congreslid en minister van Volksgezondheid onder Biden. Dus dit is echt een klassieke tweestrijd. En het is nu, ik heb net nog even gekeken, zo'n 100.000 stemmen verschil. Dus we weten nog niet wie daar gewonnen heeft. Zou ik meteen de burgemeestersrace ook maar even bijpakken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is ook wel interessant.
0: Ja, waarom is dat belangrijk?
1: Ja, omdat dat toch een hele grote stad ook is. Hè? En daar zit ook weer zo'n interessante race waarbij je kan zeggen, daar zit een links-rechts strijd. Waarvan we ook dan denken van, we zouden dat misschien iets breder kunnen zeggen over hoe het land ervoor staat. Karen Bass. Dat is de burgemeester op dit moment, hè, de democraten, die staat bovenaan. En daarachter staat Spencer Pratt. En dat is wel bijzonder. Dat is een republikein met de endorsement van Trump in zijn zak. En hij is een realityster, bekend uit The Hills. Dat was ooit gescripte reality. Dus het was helemaal geen reality tv, maar goed. Dat was op MTV ooit. Deze man verloor zijn huis in die brand in de Palisades. Dat was een grote ramp. Het duurt heel lang om dat allemaal te herbouwen. Daar is veel kritiek op. Deze man springt daar helemaal in. Die is zijn eigen huis ook kwijtgeraakt, zegt hij. Ook daar is het redelijk close. En daar geldt ook als niemand meer dan 50% haalt, en dat lijkt wel het geval, dan komt er een run-off in november. En dan zouden waarschijnlijk deze twee het dan nog tegen elkaar op gaan nemen. Dus dat is Californië.
0: Nou ja, maar wat ik wel leuk vind, we leggen net uit dat zij niet het systeem hebben van democraten en republikeinen apart, maar dat uiteindelijk op neerkomt dat dit inderdaad een strijd is tussen een republikein en een democraat. Dus uiteindelijk eindigt het niet zoveel anders als in andere staten en steden.
1: Nee, precies. Het regelt zichzelf eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer interessant. Ja.
0: Ja.
1: Hey, en dan nog even een andere staat waar we het over moeten hebben. Iowa, hè?
0: Ja.
1: Daar verloor een Trump-kandidaat voor het gouverneurschap was dat. Dus de Republikeinse voorverkiezing, daar is het wel klassiek allemaal gescheiden. Is dit nou een klein scheurtje in de kracht van Trump dat we daar zien, of valt het wel mee?
0: Ik denk dat het een scheurtje is, maar precies dat. Hij heeft, als je over het geheel kijkt, toch wel heel veel invloed gehad op het uitbrengen van stemmen op kandidaten die hij steunt. In het algemeen, maar in Iowa heeft hij een klein blauwtje gelopen. Dat geheel is natuurlijk nog niet afgelopen, want uiteindelijk gaat het om de echte verkiezingen. Maar inderdaad, het is wat dat betreft uit de hand gelopen. En het is ook wel interessant, omdat hij volgens mij dit zelf absoluut niet heeft zien. Hij dacht, deze heb ik binnen.
1: Ja,
0: en dat was niet zo.
1: Dat vond ik ook wel grappig, want er zijn altijd, hè, allemaal lokale dingen spelen ook mee. Het is nooit 100% Donald Trump steunt deze kandidaat, dus dit gaat gebeuren. En in dit geval ook. En die meneer die heeft verloren, Randy Veenstra, komt uit dat gebied, Orange City heet dat geloof ik, hè, waar ook veel Nederlanders wonen in Iowa. Congreslid, man met Nederlandse roots natuurlijk, lang geleden, maar toch. En die heeft eigenlijk verloren van een... Die had de endorsement van Donald Trump dus binnen. En die Veenstra die heeft eigenlijk verloren van een kandidaat die niet de endorsement van Trump had. Zach Lane heet die man, of Laan. Ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat zegt, maar die heeft... uiteindelijk gewonnen door eigenlijk meer MAGA te zijn, meer Trumperig dan die Randy Veenstra. En die Randy Veenstra die werd als een soort gevestigde orde gezien. Terwijl die andere kandidaat meer de Trump-kandidaat was eigenlijk. Zo stelde die zich op. En het was ook het moment dat de MAGA-kant van die partij een beetje won. Dus de kant van Robert Kennedy Jr. Het ging veel over die intensieve landbouw daar in Iowa. Wat voor gevolgen dat heeft voor het water, voor de gezondheid. Dus daar spelen weer allerlei dingetjes in. Maar uiteindelijk wel, Donald Trump heeft volgens mij gewoon gedacht... oh, een congreslid, Veenstra, die heeft al 3 keer gewonnen... die steun ik gewoon, want die wint wel. Niet gebeurd.
0: Nee. Uiteindelijk, het blijft gewoon rood, hè, die staat. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, want ik denk het ook hoor. Maar het is ook weer zo'n ontwikkeling die we wel een beetje zo moeten volgen. En ook voor de Senaat bijvoorbeeld. Josh Turek, een Paralympier... Oh, ja. Dat wordt de kandidaat voor de Democraten. Hele interessante kandidaat is dat. En Democraten hopen dus, die willen natuurlijk de meerderheid in die Senaat binnenhengelen. En Iowa is wel, het is misschien niet de eerste plek waar ze denken dat dat kan. Maar het is wel, ze hopen er wel op. Dus dat gaan we ook in de gaten houden.
0: Nee, en dit is inderdaad met zijn rolstoel racend van bijeenkomst naar bijeenkomst. Ook van een hele interessante man, hè, deze kandidaat.
1: Ja, precies. Met de inspirerend levensverhaal. Dat werkt natuurlijk goed. Het bizar, zijn vader heeft in Vietnam gediend. Agent Orange heeft hij mee te maken gehad. En daardoor werd deze man dus geboren met een handicap. En dat is zijn verhaal. En nu zegt hij inderdaad, desnoods til ik zelf mijn rolstoel dat podium op. Het moet gebeuren. Dat is wel iets wat aanslaat natuurlijk.
0: Ja, geweldig.
1: Hey, en Bernard, een beetje een ander verhaal van onzichtbaarheid, zullen we maar zeggen. Dat is de voorverkiezing in New Jersey, hè?
0: Ja. Daar heeft Donald Trump een kandidaat gesteund, Thomas Kean. Dat is gewoon een congreslid. Alleen die is al 3 maanden zoek. en die heeft toch die voorverkiezing gewonnen. Met de steun van de president.
1: En hij had ook geen tegenstander, geloof ik.
0: Geen tegenstander, helemaal niks. Ja,
1: maar
0: niemand weet waar die is. Volgens de verhalen heeft hij een verklaring geschreven ergens. Dat hij een medisch probleem heeft. En dat het ook nog wel even kan duren voordat dat achter de rug is. We hebben geen idee of dat waar is en wat dat is. Dat laatste gaat ons natuurlijk ook niet aan. De vraag is, je hoopt het beste voor iedereen. Maar ik moest even denken aan Pim Fortuyn. Dat is een gemene vergelijking, maar toch, Jan. Want dat is het enige politieke kandidaat, bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, die als dode 26 zetels in een parlement heeft gewonnen. Dat is nooit ergens vertoond. En nou nogmaals, we gaan ervan uit dat meneer Kane niet is overleden. Hopelijk niet. En hopelijk komt hij helemaal gezond en zo weer terug. Maar het was toch een beetje hetzelfde. Iemand die zo wint zonder dat hij er is.
1: Ja, een soort spookkandidaat.
0: Ja. Hey, en dan iemand van wie we ook weer veel horen is Jill Biden. De vrouw van. Ze is bezig met de promotie van een nieuw boek over haar tijd als First Lady. Waarom, Jan, zijn de Democraten daarover geïrriteerd geraakt?
1: Ja, omdat het nu dus weer over Joe Biden gaat en die pijnlijke nederlaag 2 jaar geleden. En Democraten die willen eigenlijk verder. Die willen het hier helemaal niet over hebben. Jill Biden die schrijft over hoe zij bijvoorbeeld dacht dat Joe Biden een beroerte had tijdens dat debat debakel, weet je nog. Hè, toen Biden helemaal niet uit zijn woorden kwam. En daarmee veegt ze eigenlijk een beetje haar eigen straatje schoon. Ze zegt eigenlijk van niemand zag het aankomen. Dit was een soort gek moment. Heel raar. En verder is er eigenlijk niks aan de hand. hand. Daar krijg je natuurlijk meteen veel reacties op. En mensen die zeggen, dit kan eigenlijk niet. Raar verhaal. Ze zegt ook tegelijkertijd dat Biden best had kunnen winnen. Of eigenlijk gewoon, hij had gewoon gewonnen als hij kandidaat was gebleven, zegt ze. Dus je krijgt weer allerlei interne discussies bij die Democraten. Je krijgt weer het zwarte pieten van wat is daar nou misgegaan bij die verkiezingen. En ja, we hadden het er vorige week nog over, hè, dat die Democraten hun eigen nederlaag eigenlijk niet goed durven of willen analyseren. En op deze manier ook blijven ze dus hangen in die discussie van, had Joe Biden er nou uit moeten stappen of niet? Hebben we het nou goed gedaan? Trump begint er ook weer over. Die denkt, oh lekker, hè, dit is een iemand die ligt. Daar schopt Trump wel even tegenaan. Dat vindt hij prima. Dus ja, dit is allemaal weer open wonden die weer worden opengereten door dit boek. Dus niet handig, denk ik.
0: Nee. En ook weer slecht advies, want ze had misschien even moeten wachten met publicatie tot op zijn minst na de midterms. Dat had ook makkelijk gekund.
1: Ja.
0: Ja, en dan krijg je wat minder van die discussie. Maar goed. Hé, nog een democraat waar ze binnen de partij niet zo blij mee zijn, is Graham Platner. Luisteraar Ebe Kool vroeg trouwens ook of we dit wilden bespreken. Dus bij deze, Platner is een democratische kandidaat voor een senaatszetel van Maine, maar hij heeft een nazi-tattoo en is aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Waarom blijven de democraten hem toch steunen, Jan?
1: Ja, dit klinkt niet als een succesverhaal meteen, hè, als je dit zo hoort. Nee. Maar ja, het gekke is dus, het is tot nu toe wel een succesverhaal. Deze man die weet een bepaalde snaar te raken bij de democraten. Het gaat dus goed. En daarom zeggen die democraten op dit moment eigenlijk, ja, dan nemen we die andere zaken, wat jij allemaal noemt, dat nemen we maar op de koop toe. En die Platner die probeert het een beetje weg te schuiven. En die vertelt meer over, het is een visser. Hij heeft in het leger gediend, verschillende oorlogen. Het is een man van het volk, zo presenteert hij zich. Populistisch ook. En dat werkt gewoon goed daar in Maine. En democraten denken van, als die Platner het kan doen, prima, dan proberen we dat wel, want het is hem of eigenlijk niks. We hadden net al over die senaatsmeerderheid waar zij op azen. Dit is dus om de senaat, dit is de staat Maine. Die Platner die kan misschien wel winnen van Suzanne Collins, Republikeinse senator van Maine. En het doet mij een beetje denken uiteindelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Bernard, maar aan John Fetterman, weet je nog, die man in Pennsylvania.
0: Ja.
1: Daar speelden andere dingen. Die had gezondheidsproblemen, vooral waardoor hij wat in opspraak was. Maar daar dachten democraten ook van, wij knijpen onze ogen even toe, of de neus even dicht, hoe je het maar ziet. Dit is iemand die kan winnen en daar gaan we dan maar voor. En die andere zaken die laten we even niet tellen. Wij denken aan de overwinning.
0: Ja, en die ging op tegen Dr. Oz, hè, in die verkiezing in Pennsylvania. Herinner ik
1: me? Ja, precies.
0: Ja, en die had de steun van Trump. En die heeft nu ook een kabinetspositie bij Trump. En die Fetterman, dat is een beetje een wonderlijk geval. Een man met ernstige emotionele problemen, depressies. Dat heeft hij ook allemaal verteld. Hij loopt altijd in zoals een soort landloper erbij, ook in de Senaat.
1: Ja, in korte broek. Nou, niet in de Senaat in korte broek, maar verder korte broek en hoodie. Dat is het altijd.
0: En een hoodie. Hij heeft, dat is wel weer opmerkelijk, op kritieke momenten meegestemd met de Republikeinen. Dus wat dat betreft is het ook een wonderlijke vogel. Dus,
1: en dat is denk ik bij die Platner ook. Stel nou, hè, als we een beetje vooruitkijken, stel dat hij het zou worden, het is een eigenzinnig iemand. En nu denken democraten toch, is ook leuk. Maar bij die Fetterman zijn ze daar heel snel ook van teruggekomen. Dat ze het ook heel irritant vonden. Er was veel kritiek. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
0: Oké, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ik hoor, Bernard, dat of je bent wat emotioneel door deze luisteraarsvragen, of de Amerikaanse airconditioning begint een klein beetje op je stem te slaan, geloof ik.
0: Ja, het is dat laatst, hoor. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ik ken het. Altijd als ik terugkom, ja. Ook in het vliegtuig, heb ik dat ook.
0: Nou ja, maar als ik aan luisteraars vragen denk, word ik ook een beetje emotioneel, Jan. Ja.
1: Het is toch altijd een grootst moment.
0: Ja, zo is
1: dus als je hoort wat dat allemaal bij ons losmaakt, denkt van dat wil ik ook. Tranen bij Bernard Hammelburg vanwege mijn vraag. Abonneer je eventjes. Laat een review achter in de Apple Podcast of Spotify. En stel je vraag. Dan word je misschien wel hier voorgelezen. Komt je vraag voorbij. En met mogelijke enige emotie. Sjoerd Hoekstra die zegt, ik luister met veel interesse over het wel en wee van het leven in Amerika. De positie van Amerika in de wereld. Erg leuk. Ga zo door. Nou, fantastisch. Dankjewel, Sjoerd. Er komt steeds een vraag bij mij naar boven. Al een aantal afleveringen blijven jullie maar zeggen dat de Democratische Partij nog geen boodschap heeft of geen leider in de strijd tegen Trump. Ik vroeg me af of dit misschien ook onderdeel kan zijn van de tactiek van de Democratische Partij. Immers, zonder die boodschap en zonder dat gezicht kunnen Trump en zijn partij zich niet tegen die persoon of boodschap richten. Ja, die kan je dan niet aanvallen, zou je zeggen. Hoe zien jullie dit?
0: Het zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het gewoon niet weten. En dat ze ook de kandidaat niet hebben. Want zo langzamerhand zouden ze in elk geval kunnen laten weten, nou, dit rijtje van 7 mensen of zo, dat is in het verloop van zo'n 4 jaar geen slecht moment om te doen. We hebben 6 of 7 of 8 mensen die belangstelling hebben. En na de midterms gaan we dat allemaal oppoetsen. En dan gaan we ook debatten met elkaar organiseren. Daar hoor je allemaal helemaal niets van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat tactiek is, Jan. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
1: Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet dat het werkt. Want als je dit inderdaad zou proberen, van hey, als we er niet zijn, kan je ze ook niet aanvallen. Als je dan kijkt naar het verleden, ik moet meteen zelf aan Mitt Romney denken in 2012. Die was in eerste instantie niet zo alert op het zichzelf neerzetten. En wat toen gebeurde was dat de Obama-campagne hem al helemaal neerzette als een miljardair die geen gevoel had voor de gewone man. Dat hele plaatje was al ingekleurd door de Obama-campagne. En Romney, ja, die verloor dat toen. En eigenlijk, dat doet Trump ook met elke tegenstander. Hè. Hij heeft al een bijnaam, hij heeft al iets klaarstaan voordat ze er zijn. En ik denk wat nu dus ook gebeurt, elke mogelijke kandidaat, Gavin Newsom, wordt Gavin Newsom. Ook als hij nog geen kandidaat is, dan probeert Trump hem toch al te definiëren. Dus je kan volgens mij maar beter er wel zelf bij zijn en zelf daar invloed op hebben.
0: Ja, nou ja, dat zou dan wel een beetje voor deze tactiek kunnen pleiten. Van laten we ons kruid nog droog houden. Want dan blijft de bui ook nog even weg. Hè? Zou kunnen.
1: Dit zijn twee mooie spreekwoorden die bij elkaar komen. Ja. Dank in ieder geval voor deze vraag uit Grun, zie ik nu. Alper die zegt dan, wat weten we eigenlijk over de piloten en logistieke mensen die jarenlang mensen van en naar Epstein's privé-eiland en zijn directe netwerk hebben vervoerd? Alper zegt, de publieke aandacht daarvoor is eigenlijk heel gering. We kijken heel erg naar de bezoekers, maar veel minder naar vliegbewegingen, routes, passagierslijsten, dat soort dingen. Ja, waarom is er eigenlijk niet meer onderzoek naar gedaan?
0: In eerste plaats weet ik niet of dat niet is gedaan. Maar meestal zijn dat geen mensen in dienst van een bedrijf, of in dit geval van het bedrijf van Epstein. Ik weet ook niet of het vliegtuig zijn eigen vliegtuig was, omdat ze heel vaak lease-vliegtuigen. Ook bij de luchtvaartmaatschappij.
1: Dit ook niet 100%, maar volgens mij had hij wel echt zijn eigen piloten en zijn eigen vliegtuig.
0: Het zou heel goed kunnen. Ja. Maar goed, die mensen die deden niks anders dan de baas heen en weer vliegen. Ja. En ik weet niet of die veel met de inhoud hiervan te maken hebben. Of anders hadden ze ongetwijfeld vragen gesteld. Misschien is dat ook wel gebeurd hoor, ik weet het simpelweg niet. Ik herinner me wel dat we vorige week hadden we het over die vriendin die een hele tijd heeft gehad, wel een jaar of 12. En die heeft laten opleiden tot piloot. Dus die kon dat vliegtuig besturen. Dat is het enige verband dat ik zou kunnen bedenken.
1: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad, volgens mij die logs, die zijn volgens mij meegenomen in die rechtszaak. Volgens mij hebben we daar ook wel delen van gezien in de papieren die ze hebben vrijgegeven. Alleen namen daarvan zijn vaak ook zwart gemaakt, omdat dat niet allemaal per definitie
0: daders zijn. Ja, maar op zo'n manifest, daar staat het vertrek en de bestemming en de vliegtijd en dat soort dingen. En de passagierslijst, dat moet. Dat staat in de wet. Dus als er mensen meevliegen, dan moet je dat in je log noteren. Dat heet een manifest. Maar volgens mij staat de bemanning daar niet op. Dus ik heb geen idee.
1: Hmm, ja, nou, komen we nog wel eens op terug, denk ik. Daar gaan we het nog wel eens over hebben. Camille Kamps die zegt... jullie hebben onlangs goed uitgelegd hoe dat nou met kiesdistricten gaat. Als er aan gerrymandering wordt gedaan... het herindelen van die kiesdistricten. Hoe dat de uitslag kan beïnvloeden. Maar het ging alleen maar over het Huis van Afgevaardigden. Hoe zit dat met de verkiezingen voor de Senaat? Elke staat heeft 2 senatoren, dus zijn er ook 2 kiesdistricten in elke staat.
0: Ja, nee, daar hebben we het wel over gehad, trouwens, Camille. Maar ik begrijp dat je dat even is ontgaan. Het is bij de Senaat heel simpel. Elke senaat heeft 2 senatoren en dat heeft dus niets te maken met districten. Dat is, dat is een provinciale, of zoals je dat wil, misschien zoals bij ons in de provinciale staten ook gebeurt. Dat is dan in een staat verkiezingen, maar de uitslag geldt voor de hele staat. Het is niet opgedeeld. Dus die 2 systemen die staan los van elkaar.
1: Ja, en in de staat is het zo, bij die senatoren zitten allemaal voor 6 jaar. En je hebt dan een junior senator en een senior senator. En de ene keer is de een aan de beurt met verkiezingen en de andere keer de ander. En zo wisselen ze elkaar steeds af, toch?
0: Ja, en ze zitten ook 6 jaar, dus dat maakt het ook anders. Ja,
1: ja, ja. Even kijken, nog even snel. RJ Schappie 01 vraagt in de comments op Spotify. Dat kan dus ook, we zijn van alle markten thuis. Is Tallarico een toekomstige presidentskandidaat voor de Democraten? Dat is die man in Texas die nu alle ogen op zich gericht heeft daar. Wat denk je, Bernard? Zou dit er eentje kunnen
0: zijn? Ik denk dat het antwoord ja is, omdat de tegenstander die heeft gewonnen zo zwak is.
1: Dus, maar hij zegt ook, is dit een presidentskandidaat? Even verder naar de toekomst kijkend. Hoe groot is dit politieke talent, denk jij?
0: Nou, weet ik niet. Maar daar heb ik wat twijfels over. Het is wel een leuke vent. En hij weet waar hij over praat. Het is een uitstekende debater. Dus het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Het gaat weer terug naar de vraag die we net hadden. Waar blijven de democraten met een inzicht in wie ze op het oog hebben en wie eventueel geschikt zijn? Maar wie weet...
1: Ja. Ja. Ja, er moet nog veel gebeuren voor deze man. Hè? Hij moet eerst maar eens kijken of hij deze... Ik weet nog, Beto, weet je die nog? Ook in Texas. Ja. Dat ging ook jarenlang rond. Lukte hem elke keer steeds net niet als democraat in Texas. En nu ook geen presidentskandidaat meer, voor zover we weten. Dus zo kan het
0: en
1: ook.
0: Dat was best een goede debater en politicus met goede ideeën. Maar ook totaal weggeblazen, zal ik maar zeggen. Door mensen als Ted Cruz en zo. Dus hij kwam er niet aan te pas. Nee.
1: Nou, moeten we hem daar maar mee afsluiten dan, Bernard?
0: Laten we dat doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020 en wie weet... Win je dan zo'n Amerika-podcast of je bek?
1: Ja, dat moeten we volgens mij volgende week weer eens eventjes gaan doen. Gaan we kijken aan wie we die weg gaan geven. Dus stuur je vraag nog in, dan ding je mee. Bernard, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop, met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
7: De inflatie die is in mei al opgelopen naar 3,5%. En ook wat betreft de olieprijzen zijn de vooruitzichten niet best. En Brussel wil dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse techbedrijven. En daarvoor trekken ze flink de portemonnee. Ga ik allemaal bespreken in het Economenpanel. Vandaag de gast Marijn Jongsma, macro-econoom van het FD. Welkom Marijn.
8: Dank.
7: En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom Menno.
9: Hallo.
7: Nou, gaan we even beginnen met de inflatie. Want in Nederland is opgelopen in mei naar 3,5%. Daarom rekent iedereen nu op een renteverhoging door de ECB komende donderdag. En waar wij afgelopen vrijdag voor werden gewaarschuwd is dat de bodem van de olievoorraad in zicht is. De oliemaatschappijen zelf waarschuwen zowel intern in geheime memo's van de White House als extern voor snel stijgende prijzen de komende periode. Ja, eerst maar even naar die olie. Verschillende grote oliemaatschappijen die zeggen, nou een vat Brent kan er gewoon binnen een paar weken, Marijn, de $150 aantikken. Heb je nog gauw getankt toen je dat hoorde?
8: Nou, ik kan het psychisch niet meer aan om mijn tank vol te gooien.
7: Hoezo niet?
8: Nou, omdat ik het gewoon te veel geld vind. Dus ik hou mijzelf voor de gek dat ik gewoon...
7: Jij rijdt niet meer.
8: Ik gooi er gewoon voor €50 in en dan zie ik wel wanneer ik weer moet tanken.
9: Kijk je wanneer de auto stopt.
8: Ja, dan kijk je weer de auto stopt. En ik heb ook niet een heel zuinige auto. Dat wreekt zich nu ook een beetje.
7: Ja, dus jij was een van die mensen die op zoek was naar die laatste occasions in een elektrische...
8: Ik heb zo'n grote Volvo tank. En dat is natuurlijk...
7: Die zijn heel fijn, maar heel duur.
8: Ze zijn dramatisch. Dramatisch. Je hebt weinig afschrijving, maar daar is ook alles mee gezegd, helaas.
7: Ja, oké. Ja. Nou hoor je natuurlijk, Menno, continu dat er dat de VS en Iran heel dichtbij een deal waren. Nee. Dat was de hele tijd aan de orde van de dag. Maar intussen zien we nu gisteravond, vannacht en ook vanochtend de situatie serieus escaleren. Over en weer raketten van Iran naar Israël en terug. Hoe zorgelijk is dit voor de wereldeconomie?
9: Nou, dit is geen goed nieuws natuurlijk. We hadden dit wel aangenomen. Dus je moet altijd aannames doen om te voorspellen. En de belangrijke aanname nu is van hoe lang blijft de straat van Hormuz dicht. En dat is dan weer een inschatting gebaseerd op hoe gaan die onderhandelingen. Dus wij dachten van, nou, we zien nog niet, ondanks al die uitspraken van, nou, dat komt, we hebben snel een deal en Iran wil echt een deal, et cetera, et cetera.
7: Jij gelooft het al niet meer.
9: Nou ja, ten eerste, dat horen we al een hele tijd. Ten tweede, je ziet gewoon niet dat die belangen dichter, of dat die posities dichter bij elkaar komen. En je zag ook natuurlijk dat Israël hier met de aanvallen in Libanon ook druk op de een ja, soort spleit van werd in die onderhandelingen. Mm. En dat lijkt nu verder dingen uit elkaar te lopen, uit elkaar te duwen.
7: Ja.
9: Waardoor je ziet dat er direct overvallen zijn tussen Israël en Iran. Dus dat helaas sterkt ons in ons beeld dat de inschatting dat de Straat van Hormuz voorlopig niet open is.
7: Nee.
9: We hebben nu ingetekend dat het in september begint.